0: In zijn plaats.
1: Nou, prima,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Nee, dat wordt een grote party. En ik kan inderdaad iets beter dan jij terugkijken in 40 jaar.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkels.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Een muur van zweet. Heel smerig. Maar dan heb je nog niet wat wij ook hebben meegemaakt. Dat zijn dan wel de leuke verhalen. Dat je met 30 mensen in een koeienstal ligt in stapelbedden waar geen scheiding tussen is. Dus ik ben wel eens wakker geworden 's ochtends met een mevrouw lepeltje tegen me aan.
3: Nou ja, jong toch. Ja. Met je zoon erbij. Eerst, waarom München-Venetië? Ja, dat is de route. In feite, je gaat als Hannibal over de Alpen de andere kant op.
2: Klopt. Ja, nou, iemand vertelde me, een goede vriend vertelde me dat hij dit gedaan had. Weer op advies van iemand anders. En hij zei, jij houdt van wandelen, je moet dit doen. Want dit is de mooiste wandeling die ik ooit gemaakt heb. Ja. Hij heet het Droompad, niet voor niks. De uitvinder daarvan is een Duitser. In 1974 heeft hij hem gelopen. En die wilde een route vinden, want hij moest hem nog zoeken. Die zo hoog in de bergen was dat het helemaal stil werd. Niet afgeleid worden door auto's, vliegtuigen, treinen. En niet te veel mensen. En die route heeft hij gevonden. En die bestaat dus nog steeds. In Nederland heeft niemand er ooit van gehoord. Nee. In Duitsland een beetje. In Oostenrijk heel veel mensen. In Italië ook. En ik dacht, nou, dat is wel wat voor mij en mijn zoon.
4: Iets meer dan 500 kilometer.
2: 550, ja. Klopt.
4: Ja, ja. En je hebt er 3 zomers over gedaan.
2: Ja, we hebben
4: dan
2: er 3.
4: Dan vraag ik me meteen af, dat kan toch ook in een week?
2: Nou, dat kan niet. Want je hebt wel 28 dagen minimaal nodig. Maar je kunt dit niet doen zonder rustdagen. Daar is het gewoon te heftig voor.
3: 22.000 meter hoogteverschil. Lastig.
2: Ja, dus het is echt wel steep. En toen ik mijn zoon dit voorstelde, was hij 16. En Jack zei, eigenlijk zei hij met zoveel woorden, pap, ik ben op een leeftijd dat ik afstand van jou moet nemen en geen intensieve projecten met jou moet aangaan.
4: Ja, dat hoorde ik, maar dat vind ik zo ontzettend zelfbewust voor iemand van 16 is. Wist ik veel wat ik moest op toen ik 16 was.
2: Idem dito. Ik dacht ook toen ik die zin hoorde, dat zei ik ook meteen tegen hem. Ja. Nou, mooie openingszin voor mijn boek. En toen zei hij een boek al helemaal niet. Hij staat er ook niet in.
3: Nee, hij wilde aanvankelijk. Je hebt moeten onderhandelen of zijn naam erin.
2: Ja, je moest onderhandelen, ja.
3: Want even, wat was de relatie met jou? Je hebt een dochter en een zoon. Was jij de man van televisie die ze wel eens voorbij zag komen, maar niet het vlees sneed op zondag?
2: Er is een periode geweest dat zo was. En dat was in de periode dat ik een talkshow maakte die niet lukte. Die niet ging vliegen bij RTL. Ja. Toen zagen we elkaar niet meer.
3: Nee.
2: Dus iedereen, inclusief ikzelf, waren heel erg opgelucht dat dat ophield.
3: Ja.
2: Dat leuk was het niet.
4: Mama, wie is toch die man die 's avonds het nieuws leest?
3: Ja,
2: maar dat heeft mij heel kort geduurd, gelukkig, voor iedereen. Ja. En daarna zijn we gewoon gaan wandelen voor een ander wandelboek wat ik heb geschreven een paar jaar geleden. Dat vond ik zo leuk, Wandellust. Ja. Daar kwam dit idee wel een beetje uit voort. Maar dat Jack mee is gegaan 3 zomers lang, dat is mijn mazzel geweest.
3: Ja. En er gebeurt eigenlijk tijdens jouw wandeling, een van de wandelingen, er gebeurt natuurlijk iets heftigs. Jouw vader overlijdt.
2: Ja.
3: Waar je een hele goede band mee hebt. Ook leraar. Een man eigenlijk die een overzichtelijk, beetje saai leven misschien in Limburg had. Waar je toen natuurlijk als jong jongetje van dacht, ja, maar ik ga naar New York of ik ga naar Hilversum of naar wat dan ook. We gaan een andere wereld doen. Daar ben je anders naar gaan kijken.
2: Ja, hij vond het trouwens wel. Mijn vader vond het heel mooi dat ik al die avonturen aanging. Maar hij heeft het nooit gedaan. En ik heb in mijn puberteit verweten dat hij te weinig ambitieus was.
3: Ja.
2: En later, zeker nu, denk ik van ja, je bent gewoon een wijze man geweest. Want je hebt heel veel van je tijd kunnen besteden aan je familie, aan vakanties. Dat zei hij ook tegen mij. Weet je wat jij moet doen? Je moet gaan naar de lerarenopleiding. Heb je heel veel vakantie? En ik zei, ik wil helemaal niet helemaal vakantie. Ik wil een spannende baan. Ik wil de wereld verkennen.
3: Ja, je bent in het boek, kom je daar ook in die zin een beetje op terug. Op dat werk wat je, nou ja, we kennen je natuurlijk allemaal als journalist, interviewer Buitenhof. Daarvoor natuurlijk heel lang bij Nova nog gezeten als anchor. En ik citeer pagina 62. Mijn wandeling met Jack, je zoon, is ook een vlucht van een verslaving. Slecht nieuws domineert mijn dagelijkse leven. Oorlog, overstromingen, chaos en ellende. Ik ben eraan verslaafd geraakt. Even later schreef je, al die kranten die je leest, het valt me steeds zwaarder. Iedere ochtend weer die dagelijkse dosis rampspoed.
2: Ja,
3: het is ook een catharsis voor je, dit.
2: Het is ook zo. En ik meer en meer ben ik ervan overtuigd dat het is natuurlijk ongezond voor je om alleen maar met dit soort wereldnieuws bezig te zijn. Daarom zijn er ook, snap ik heel goed, heel veel mensen die uitchecken, die geen zin meer hebben.
3: Ja.
2: En ja, eerlijk is eerlijk, ik heb zelf ook voor het eerst in mijn leven, ik ben totaal verslaafd aan nieuws, dat schrijf ik ook. Heb ik de afgelopen 3 jaar ben ik daar van aan terugkomen. Na de invasie van Rusland in Oekraïne kwam het allemaal dichtbij. Ook voor mijn zoon. Want die is ervan overtuigd dat hij en zijn

0: maten en generatiegenoten opgeroepen worden voor sowieso voor het leger.
1: Ooit, ja.
0: Nou, hij is ervan overtuigd dat het vrij snel gaat gebeuren. Ja. En hij sluit niet uit dat hij in de loopgraven terechtkomt. En toen hij dat ooit aan mij vroeg een paar jaar geleden, van wie roept mij eerder op, Amerika of Nederland? Hij heeft 2 paspoorten, hij is geboren in New York. Toen vond ik dat een hele gekke vraag. Hoe kom je daarop? Nou, wij denken dat het gaat gebeuren. En meer en meer heeft hij de afgelopen jaren...
1: Wat een dystopie. Gegeven. Maar is dan jouw antwoord, ik lees de Financial Times niet meer of de Guardian niet meer? Of is wat? Want uiteindelijk moet je dat voor je dagelijks werk ook gewoon doen.
0: Ja, nee, dat blijf ik ook wel doen. Maar laat ik een voorbeeld geven. Ik word vaak gevraagd om over Amerika en Trump te spreken. Ja. En nu is het bijna vakantie, dus dat kan ook met het seizoen te maken hebben. Dat staat me de laatste weken. Ja? Van God, ik ben die man zo zat.
1: Ja.
0: Kan er niet een revolutie komen of een opstand in Amerika dat ze hem wegsturen?
1: Ja.
2: Herken jij dit? Want jij bent natuurlijk generatiegenoot.
1: Nou, ik heb een hekel aan nieuws. Dus ik ben echt anders dan Twan. Ik heb ook... dagbladen vind ik niet zo interessant. Ik vind The Economist interessant omdat er langere verhalen in staan. Dus ik wil de analyse of het boek erover. Twan, ik was bij Twan in college.
2: Ik lees niet de Volkskrant.
1: Twan geeft mij dan het boek van Ross Sorkin over 1929, hoe de grote crisis, de financiële crisis van 1929 ontstond, vind ik onnoemelijk veel interessanter dan het struikelen over alle incidentjes. We hadden net Giddy Marcus over aan tafel, die zegt dan weer iets.
0: Was die hier?
1: En dan rolt. Ja, en dan is iedereen weer 2 weken bezig om daar iets van te vinden. En je moet er ook iets van vinden, alleen het vermoeit mij. En ik vind het toch, het vertroebelt ook je grotere blik op de wereld.
0: Maar dat begrijp ik heel goed, wat je zei. Overigens...
1: Ik vond overigens aan Buitenhof wel al beter. Buitenhof was al iets teruggetrokkener. En al iets meer analytisch.
0: Nou, ik wilde iets anders zeggen. Je was net te gast bij College Tour in de Nederlandse Bank. En ik vond de passage waarin ik jou vragen stelde... Ik interviewde een beetje ook mezelf, omdat mijn vader was overleden. Maar ik interviewde jou over de dood van jouw vader.
1: Ik kende jouw boek natuurlijk niet. En ik vind het heel moeilijk om daarover te praten.
0: Nee, maar dat merkte ik. Maar ik was erover aan het schrijven. En toen kregen we het erover.
1: Snap ik nu,
0: Voor het eerst, dacht ik, maar misschien heb ik dat verzonnen... zag ik iets heel kwetsbaars in je. Toen je vertelde over de laatste momenten dat je met je vader hebt gesproken op sterfbed.
1: Zeker, ja. Nou, ik heb nog geïnterviewd een week voor zijn dood. En toen zou ik nog een interview doen, maar toen was de morfine al zo ver gevorderd. Nee, dat heeft ook heel veel indruk gemaakt. Maar mijn vader is heel belangrijk. Ik ben journalist geworden door mijn vader. Niet dat hij het was. Jouw vader was leraar. Mijn vader werkte in de scheepvaart. Maar gewoon geïnteresseerd in de wereld.
0: Ja.
1: Dus dat alle gesprekken bij ons, en dat zou bij jou thuis aan tafel ook geweest zijn, gingen ergens over. Het ging nooit over kleine dingen.
0: Maar er is nog iets wat jij vroeg net over het boek en waarom veel mensen dat zei, ik reageren erop. Omdat ik vroeg jou naar iets over de dood van je vader.
1: Ja, maar dat vond ik wel moeilijk om dat publiek te zeggen.
0: Ja, maar dat begrijp ik heel goed. Want ik heb nu hetzelfde meegemaakt met mijn vader.
1: Ja.
0: En ik stelde jou die vraag kort na het overlijden van mijn moeder.
1: Maar nu snap ik het ook, ja.
0: Ja, en dit zijn dingen waar je normaal gesproken nooit over spreekt als je het niet hebt meegemaakt. Dat is net hetzelfde als met de geboorte van een kind. Ja. Iemand kan je dat uitleggen als je geen kinderen hebt, maar dat is zinloos.
2: Nou jongens, ik kan meepraten hoor.
1: Ja, jouw vader is veel te jong overleden.
0: Oh, dat wist ik niet. Want ik wilde ik wilde bijna zeggen, misschien wel hebben die twee
1: Hoe oud was jij toen je vader overleed?
2: 24, dus 10 jaar geleden.
0: Oh boy.
1: Ja. Nee, maar Twan, het is ook een generatie die natuurlijk niet over gevoelens praat.
0: Dat klopt.
1: En dat staat ook in je boek.
0: Ja.
1: Daar ging het eigenlijk niet over. Dat doe je niet. Je huilt niet.
0: Mannen niet.
1: Je hebt je vader 1 keer zien huilen.
0: Ik heb mijn vader 1 keer zien huilen toen hij een 10 jaar had.
1: Mijn vader 0 keer.
0: Oké. Nou, mijn vader die pakte een folder erbij in het ziekenhuis. Huilend. En toen zei hij, maar het is echt verklaarbaar hoor. Want bij een 10 jaar word je emotioneel.
1: Ja.
0: Dus zelfs daarvoor wilde hij rugdekking hebben.
1: Ja. Ja.
0: En ik herken dat wel,
1: Dan even nog een zinnetje als ik mag. Pagina 234 zit in het slot. Het eeuwige zwerven is getemd, ook door de rust van mijn zoon. Ja. Ben je zo, want je hebt natuurlijk bij correspondent gezien in Amerika, ben je zo aan het zwerven? Ben je zo aan het zoeken?
0: Ik ben wel extreem onrustig. En dat vindt mijn omgeving ook. En die spreken me daar ook op aan. En ik moet van alles, of ik wil heel graag.
1: Je bent altijd als journalist op zoek naar primeurtjes. Naar 101'tjes heet dat. Naar even iets nieuws. En ik vind het altijd zo onbelangrijk.
2: Ja, maar jij zoekt ook altijd naar spanning. Van hoe kan ik dit...
0: Maar dit is een goed punt. Ik ben dat een beetje eens. Maar ik denk dat ik daarin veranderd ben.
1: Je bent gretig.
0: Nou, maar wat jij nu beschrijft is wat ze in Amerika het got you journalism noemen. Dus ik probeer jouw klem te zetten. En ik geloof denk dat ik dat minder aan het doen ben. Dat ik meer geïnteresseerd ben in wat er echt speelt bij mensen.
1: Maar ik zie het aan je. Want ik merkte dat bij college door. En dan ben ik de bleuwe man die niet durft te antwoorden. En ik, wat een lul ben ik. Los van het feit dat ik hondsmoe was. Omdat ik veel te veel gedaan had en te weinig had geslapen die dagen.
2: Allemaal verklaarbaar.
0: Nee, maar toch gaf je zwerend, antwoorden.
1: Ik had een zwerend oog door
2: ook dat
1: mijn vermoeidheid.
0: Klopt.
1: Maar dat allemaal terzijde. Nee, ik vond het, het is een lief boek. Maar het advies is... Of langs,
2: ga wandelen. En dan kan ik onderschrijven.
1: Ja, is het advies, ga wandelen nu?
0: Ja, ik vind...
1: Voor een man die altijd heeft moeten rennen, zegt nu, ga wandelen.
0: Nee, maar ik ben al aan het wandelen, dus ik hoef mezelf niet te adviseren om te doen wat ik doe het dan. Maar ik vind, op basis van wat wij gedaan hebben, Jack en ik... hij was toen 16 toen we begonnen, nu bijna 20. Ik vind dat het in het curriculum van alle middelbare scholen... en andere scholen moet komen te staan. We gaan niet naar Gerso, we gaan niet naar een dansdorpje in Portugal. We gaan met de klassen een week naar de Alpen of voor mijn partner.
1: Ja, maar dat is wel met de klas, maar ook met je
2: boomer.
1: Vader of met je ouders.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk, dus dat even die eenzaamheid van die vader... alleen met die zoon op die berg waar stilte is.
0: Ja, maar dat is te gek. Ik heb gisteren een lezing gegeven... in de Dominicane boekhandel in Maastricht. Die zat helemaal vol met mensen die hetzelfde gedaan hadden als ik. We hebben verhalen en ervaringen uitgewisseld. Het is fantastisch.
1: Wat wordt de volgende wandeling, Twan?
0: Ik wil met mijn dochter, maar die moet niet luisteren. Die luistert ook niet nu. Wil ik een wandeling gaan maken. En zij...
1: Want die had geen zin in die zweetsok.
0: Dit niet, maar ze heeft wel gezegd nu... nou, misschien, maar dan wil ik in Amerika gaan wandelen. Want zij wil graag naar New York.
1: Ik denk
0: dat gaat lukken.
2: Ik wil deze ook wel lopen. Het moet prachtig zijn geweest ook. Ik had nog één om af te sluiten. Een klein gedichtje van K. Schippers. Die schreef ooit... Bij Loosdrecht, als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Dus waardeer ook wat je hebt om je heen, wil ik maar zeggen.
1: Dat is het. Milou Brand, mijn co-host. Je bent heerlijk. En Twan Huis ook. Zeer veel dank.
0: Dank jullie wel voor de uitnodiging. Heel erg leuk.
1: Pro forma studio in de tuin van het voormalig gemeentehuis Hotel de Grand voor mij. Dank jullie wel. Ik heb Wilfred Genegen vervangen. Hij zit volgende week gewoon weer hier, hoor. Dan komt hij van zijn gesponsorde tripje terug. En met wie zit hij hier dan? Ik weet het eigenlijk niet.
3: De bank.
1: Oh, met Erik Dijkstra. Nou, kijk aan. Die kan dan... In de bank. Hij zit dan in de bank.
2: De bank van de Grand to the Bank.
1: Van Amro Bank, van Amsterdam Rotterdam Bank. Jongens, voor nu een hele fijne vrijdagmiddag. En zet het allemaal, mag niet van de overheid, op één zuipen. Dat is mijn advies.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen, maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden, onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon, maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
7: Achter de blinkende gevels van onze hotels volstrekt zich een stille ramp. Exploitanten stellen de miljoenen huren niet meer te kunnen opbrengen en beleggers houden ondertussen hun hart vast. De vraag van deze week, wat is er toch aan de hand in de Nederlandse hotelmarkt? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur, 's avonds om 19:30, gewoon als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Het is maandag, tweede Pinksterdag. Heel Nederland heeft vrij, gaat naar de meubelboulevard. Weten mensen eigenlijk nog wel waarom ze vrij hebben, Maarten?
8: Dat vraag ik mij af. Als ik zie hoeveel mensen er naast mij in de kerkbankjes zitten, dan dat weet ik
7: op tweede Pinksterdag sowieso heel weinig. Eerste Pinksterdag nog een paar.
8: Ja, toch wel. Het was redelijk druk bezocht.
7: Ja. Gisteren, ja. En Pinksteren, uiteraard. Ik ben protestants opgevoed. De uitstorting van de Heilige Geest.
8: Zeker, ja.
7: Dat is waar het over gaat.
8: Precies, het is 50 dagen na Pasen. Ja. Precies 50 dagen na Pasen. Dat is ook het woord Pinksteren komt daar dan ook vandaan. Het Griekse woord is voor 50. En de Heilige Geest wordt uitgestort over de apostelen die daardoor de kracht krijgen om het geloof te gaan verspreiden. Het is ook eigenlijk, Pinksteren is belangrijk in de christelijke traditie, omdat het de start is van eigenlijk het christelijke geloof.
7: Juist, het brengen van het geloof verder over de wereld te beginnen, precies, in Europa. Ja. De weg naar Rome werd vanaf daar ingezet.
8: Exact. En de Heilige Geest is natuurlijk de drie-eenheid met God en God onze Vader en Jezus zijn Zoon en God die in de hemel zit. Jezus zijn Zoon die naar de aarde is gekomen en de Heilige Geest is eigenlijk God op aarde. En ja, als je nou op een gegeven moment een enorme ingeving krijgt. Stel nou, Zita Pels denkt ineens, we gaan toch minder sociale woningen. Dan zou dat wel eens de Heilige Geest kunnen zijn.
7: Precies. En elke katholiek die een kruisje slaat, dat is ook wat ze zeggen. Hè?
8: Zeker.
7: Vader, ja. Zoon en de Heilige Geest.
9: Sommige hotel-expertanten hebben dat kruisje ook nodig.
8: Ik denk het ook niet.
7: Dirk Bakker die bij ons staat. We praten straks verder door over de rol van het geloof in vastgoedontwikkeling. Maar we beginnen met het nieuws. PropertyNL, onze vrienden van PropertyNL, onderdeel van de FD Media Groep, komt met belangrijke berichten. Namelijk Amvest, Form en Vastgoedbelang zijn in gesprek gegaan met het gemeentebestuur van Amsterdam. Wat hebben ze gezegd?
8: Ja, even, toch even voor de goede orde. Die, zo'n, dus die hebben met de Zita Pels onder andere gezeten. En met andere mensen vanuit de gemeente. En dat hebben ze ergens op een andere locatie gedaan. Bij Plaza Padel volgens mij. En dat is dan een uurtje. Hè? Dan moet je even toch, laat dat even tot je doordrinken. Ja. Dringen. Dat is dan een uurtje, krijgen die mensen de tijd. Hè? Toen ik het las, dacht je eigenlijk eerst van. Nou, die gaan een hele middag zitten brainstormen.
7: Een uurtje met de gemeente?
8: Een uurtje met de gemeente. Nou, waar het eigenlijk over ging, is dat ze hebben wat ze hebben gepresenteerd, is dat met de 40-40-20 die de gemeente, die pro wil doorzetten, dat je dan maar naar maximaal 4000 woningen zal gaan. En tegenovergestelde wil eigenlijk D66, die wil 30-40-30, dus 30 sociaal, 40 midden, 30 vrij sector. En dan ga je ineens naar ongeveer 9000 of zoiets woningen.
7: En zij hebben die boodschap willen geven aan de formerende partijen. Want in Amsterdam wordt er nog een college geformeerd.
8: Precies.
7: En ze hebben gezegd, let op, als je 40-40-20 doet, kom je aan niet meer dan 4000 woningen per jaar.
8: En dan laten ze dus zien, als je dus 4000 woningen doet of 9000, hoe groot het verschil ook is in uiteindelijk hoeveel extra sociale woningen je natuurlijk krijgt. Want dat is natuurlijk in absolute bedragen veel meer. Nou, hartstikke mooi, maar kijk, ik denk dat het helemaal de verkeerde discussie is. Want die discussie voeren met de gemeente Amsterdam over wat de segmentering is, ja, is helemaal niet interessant.
7: Waarom niet?
8: Nou, omdat de gemeente Amsterdam uiteindelijk alles afroomt in de erfpacht. Dus je kunt ook zeggen, ja, we willen eigenlijk, we hebben nu een project. Ja, het beste loopt daar eigenlijk 100% middensegment. Dat is dan ook net haalbaar. Dus waar het over gaat, de kern is, je moet met de gemeente Amsterdam eerst tot een agreement komen, tot overeenstemming komen, mag een ontwikkelaar überhaupt geld verdienen?
7: Ja.
8: He, mag je, als je risico neemt, een 7 jaar wachten totdat je mag gaan bouwen, wat staat er tegenover? Nou, en eerst moet je ervan met elkaar van overtuigd zijn. Nou ja, oké. Die marktpartij mag daar geld aan verdienen. Nou, dan kun je nog zeggen, nou, hoeveel mag die dan aan verdienen? Wat mag de marge zijn? Zal er weer moeilijker zijn om daaruit te komen. Ja. Maar dat is waar het over gaat. En op het moment dat je daar overeenstemming over hebt, dan kun je als gemeente beslissen. Maakt niet uit
7: maar
8: wat je wil
7: bouwen. Maar dan zeg je, we kunnen eigenlijk met open boek ontwikkelen wat je wil.
8: Dat willen marktpartijen ook.
7: Als je afspreekt dat die marktpartijen 4% rendement, winst mogen halen, dan kun je best ontwikkelen. En is het verder aan de gemeente om te kiezen wat ze dan willen ontwikkelen.
8: Precies. En dan is het dan zeg ik tegen de gemeente van, joh, luister, zolang ik met mijn marge haal, want dat hebben we afgesproken, ja, bepalen jullie maar wat ik wil ontwikkelen, wat jullie willen ontwikkelen. Dat is dan een politiek besluit. Ja, en dat heeft alleen maar zin. Want wat er nu wordt besproken, is natuurlijk helemaal in het mandje van pro. Want die zeggen, ja, zie je, dan wordt het toch een soort van dogmatische discussie. Wij willen meer
7: strijd tussen de percentages.
8: Precies. Ja. Terwijl ik zeg, joh, het maakt mij, en dat meen ik ook oprecht, het maakt mij echt niet uit wat ik moet ontwikkelen. Wat voor segmentering. Dat is overigens, ik heb er wel een maatschappelijk idee bij, maar vanuit het ondernemerschap niet. Ja, dus het gaat erover dat uiteindelijk einde van de rit moet je wat kunnen verdienen. Ja.
7: Maar dat is interessant. We gaan zien, voor de zomer zal er een coalitieakkoord in Amsterdam komen, wat daar dan in staat. Nog heel kort, tweede bericht uit het Noord-Hollandse Schagen.
8: Ja, maar toch even. Dit ga ik wel de komende jaar wel continu herhalen. Want is het in Amsterdam wordt de verkeerde discussie gevoerd. Want het erfpachtsysteem werkt zo dat het residueel is. En uiteindelijk wordt het afgeramd.
7: Ja, waarvan akte nogmaals, Noord-Hollandse Schagen. De gemeente krijgt toestemming van de Raad van State voor de bouw van 24 seniorenwoningen. Nou, fantastisch. De buurt had geklaagd over minder uitzicht en minder rendement op de zonnepanelen. En dat heeft de Raad van State nu van tafel geveegd. Lijkt klein bier, 24 woningjes in een klein dorp. Waarom wil je dit behandelen?
8: Nou kijk, enerzijds is het natuurlijk, we weten natuurlijk niet hoe de participatie is gelopen. Als het ineens iedereen het op zijn bordje krijgt, dat weten we hier even niet. Maar laten we ervan uitgaan dat goed tot redelijk goed is doorlopen. Ja, het is toch wel heel diep triest dat er, ik heb even gekeken naar wat de bouwhoogtes zijn. Dat stelt het stelt
7: 6,5 meter tot 8,5 meter.
8: Tot 8,5 meter. Dus je hebt hier mensen die dus letterlijk naar de Raad van State gaan. Nou ja, weet je, wat is het maar?
7: Een traject van jaren.
8: Jaren, dus dat is zo 2,5, 3 jaar misschien wel dat het vertraagt.
7: Omdat ze daar in een boomervilla aan de rand van het weiland wonen en boos zijn dat er seniorenwoningen komen.
8: Uitzicht. Dus ze vinden dat ze recht hebben op uitzicht en ze vinden dat ze recht hebben op de zon. Ja, de zon is, want dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat is, hun zonnepanelen zouden misschien wel eens meer, nou, ik begrijp helemaal niet hoe dat kan. Dus, maar wat natuurlijk bizar wel is, waarom haalt dit de Raad van State überhaupt?
10: omdat dat nou eenmaal de procedure is die gevolgd kan worden. En dan mag je naar de Raad van State in hoger beroep. En dat is wat ze gedaan hebben. Daarmee hebben ze 3 jaar vertraging gegeven. Gelukkig heeft hij het van tafel geveegd en gaan de woningen nu gebouwd worden.
8: Maar dit is toch het voorbeeld wat de huidige coalitie van wil dat dat niet meer kan.
5: Vastgoed gezocht.
10: De hotelsector leek na de pandemie weer helemaal op te bloeien. Schijnbedriegt achter de schermen woedt een miljoenenstrijd tussen exploitanten enerzijds en de beleggers aan de andere kant. Tijd voor een goed gesprek hierover. En dat doen we met Dirk Bakker, CEO van Necrom Hospitality Group. Dirk, van harte welkom.
11: Ja, leuk om hier te zijn.
10: Fijn dat je er bent. Jij werkt eerst bij Colliers, dan hebben we elkaar ook vaker gesproken. Ja. En je zit eigenlijk al je hele carrière in deze hotel. Ondernemingen, zullen we zeggen.
11: Ja, nou, Colliers was wel breder dan hotels natuurlijk.
10: Uiteraard, maar daar was je ook weer verantwoordelijk voor hotels.
11: Ja.
10: Maarten, jij sprak eerder over de ontstaande situatie in ons programma. Het Duitse DK heeft een conflict met de uitbater van 2 Mövenpick hotels. Een huurachterstand, die is opgelopen tot 4 miljoen euro. En ook de Zweedse vastgoedreus Pandox eist miljoenen van noodlijdende uitbaters. Hoe heeft het nou zo ver kunnen komen in deze markt, Dirk? Waarin ik het gevoel heb, hotelkamers, nou, zeker in Amsterdam, maar ze worden steeds duurder. Dus volgens mij wordt er wel geld verdiend.
11: Ja, dat is ook zo. Kijk, je moet eigenlijk even een knip maken in de periode dat de hotelstop ingevoerd werd, wat eigenlijk in 2017 geloof ik was. In die tijd tot aan de pandemie was Amsterdam was eigenlijk een stad die in Europa in de top 5 stond van de meest gewilde steden om in te investeren. Het klimaat was goed, er stonden geweldige hotels. Met een hotelstop worden die hotels worden schaarser. Dan wil je er allemaal, wil je er zijn. Toeristen, grachtengordel, je kunt het allemaal uitleggen. Maar huurcontracten werden derhalve ook duurder. Nou, en daarna kwam die pandemie, toen lag alles in één keer stil. De wereld kwam gewoon tot stilstand. Dan loop je een huurachterstand op, want niemand kan geld verdienen. Nou, er zijn een aantal hotel-eigenaren geweest die zijn, laten we aan tafel gaan zitten, laten we het oplossen. En daar hebben wij ook bij geholpen met Colliers. Gewoon bij wijze van spreken die 6 maanden aan het huurcontract plakken aan het eind. En dan heb je een oplossing, want niemand kan hier wat aan doen. Ja. Dat is niet overal gebeurd. Vervolgens krijg je dus een situatie waar de rente omhoog gaat. Waar de kosten omhoog gaan stijgen. Ja. Er is echt wel wat veranderd na de pandemie. Dus de operationele resultaten gingen naar beneden. Overdrachtsbelasting voor de beleggers een issue. De toeristenbelasting die naar 12,5% ging, de BTW die erop kwam, 33% wat uit een overnachting in één keer naar de staat ging.
10: En dit zijn eigenlijk de ontwikkelingen vanaf 2024 ongeveer?
11: Ja, 2023. Ja,
8: als je kijkt naar de voorbeelden die even genoemd werden, bijvoorbeeld die DK en de W en Park, Central Park of zo. Ja. Heeft DK, want dat kan ik me best wel voorstellen, was een grote institutionele partij. Die zal tijdens de pandemie best wel zijn huurders tegemoet zijn gekomen, of niet?
11: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest bij die onderhandeling. Ik neem het aan. Maar uiteindelijk is het probleem daar niet. Het probleem ligt veel eerder. Dat hotel is verkocht voor 260 miljoen. Ja. En dat had te maken met een huurprijs van 10 miljoen wat er betaald werd. 42.000 euro per kamer. Dat is natuurlijk sky high.
10: En wat is jouw... Want zo moet je rekenen. Je moet bij die hotelcijfers altijd terugrekenen naar kamerbezetting en naar per kamer. En daar hebben jullie natuurlijk tabellen voor, van wat haalbaar is.
11: Ja, er zijn natuurlijk wat KPI's waar je naar kijkt. Dat is niet overal hetzelfde. Amsterdam betaal je wat meer per kamer, omdat de bezettingsgraden gewoon gemiddeld hoger liggen.
8: Ja. Maar als je gaat kijken naar de specifieke gewoonte, dat is hier natuurlijk iedere keer teruggekomen naar dat W-verhaal. Wat voor een godsvermogen verkocht is door de exploitanten in Seelisbeck. Ja. Maar jij zegt 42.000 euro per kamer huur. Ja. Wat, om even dit in perspectief te plaatsen, wat zou daar een, volgens jou, kom niet op een euro, een beetje een normale prijs zijn geweest. Om ons een gevoel te geven, hoe ver overpriced was het dan?
11: Nou, ik denk dat je daar op die plek, als je het heel gezond wil hebben en geen risico's, of tenminste geen overstress risico's wil hebben, moet je, zeg maar eventjes als vingerwijzing, geldt niet helemaal, maar 28% zelfs van de huursom moet je uit kunnen betalen.
8: Dus dat is eigenlijk 25-30% te duur.
11: Ja.
10: Dan naar de probleemanalyse die je al eventjes begon, maar ja, er is dus sinds 24 en belastingen erbij en wat er ook gebeurde is inflatie. En de huurcontracten zijn gekoppeld aan de inflatie.
11: Ja.
10: Dat lijkt me logisch. Dat betekent dat de belegger per jaar meer huurpenningen zou moeten ontvangen.
11: Ja.
10: En tegelijkertijd zijn de lasten van de exploitanten ook enorm gestegen.
11: Ja.
10: Want daar zit diezelfde inflatie in.
8: Ja, maar de inkomsten zit ook de inflatie.
10: En de inkomsten. Maar loopt dat in verhouding of zit daar ook een pijnpunt voor de exploitant?
11: Nou, de kosten van exploitatie die zijn disproportioneel gegroeid na de pandemie. Het was moeilijk om personeel te krijgen. Personeelkosten die zijn beduidend duurder geworden. Dus het is echt wel duurder geworden om hotels te opereren. Dat is zeker een feit. Ook de inkoopprijzen van allerlei, nou ja, whatever je inkoopt in een hotel, ook die zijn duurder geworden. Ja, en nogmaals, het is een double whammy eigenlijk. Je hebt die toeristenbelasting en die BTW, ja. Die heeft het hartstikke in gekregen.
10: En dan hebben we het nu, en Maarten heeft ze er ook uitgepikt.
8: Dat is toch pas recent?
10: Ja,
8: terwijl die huurachterstand van de W, die is al 4 jaar aan het oplopen.
11: Nee, dat loopt al veel langer. Die Circle Group, die is gewoon in de problemen. Dat is helder. Die hebben eigenlijk een veel te hoge last op hun nek gehaald. Okay. Eigenlijk anticiperend en gebruikmakend van een grote investor appetite.
10: Snap ik, Maarten. Daarom wilde ik vragen, die situaties rond DK en Pandax, zijn dat nou incidenten? Of kijken we toch naar het topje van de ijsberg en is het dus bredere problemen in de hotelbusiness?
11: Nee, ik denk dat niet zo is. Ik denk dat de hotelwereld, en zeker ook Amsterdam, maar ook Nederland, er zijn ook andere voorbeelden in Nederland. Rotterdam bijvoorbeeld, de afgelopen 5 jaar... heeft een compounded annual growth rate, gemiddelde groei gezien, van 4,8%. Dat is best veel. Dat is de best presterende markt eigenlijk in Nederland op dit moment. Maar Amsterdam blijft altijd in trek. Die grachten haal je niet weg. De meeste contracten overigens die gemaakt worden tegenwoordig zijn managementcontracten, waar je een aligned interest hebt eigenlijk tussen eigenaar en exploitant. Wat veel beter is, want dan heb je gewoon inzage in de prestaties.
10: Ja, dan moeten we dat even uit elkaar halen. We hebben een exploitant, ja. We hebben een eigenaar, vaak eigenaar-belegger, zoals DK
11: ja.
10: en Pandax. En we hebben een merk wat erin zit. Ja. Dat noem je dan bijvoorbeeld Mövenpick.
11: Ja. Ja.
10: Maar dat zijn drie verschillende partijen eigenlijk.
11: Ja, dat is het grote verschil met hotelvastgoed en ander vastgoed. Er zijn eigenlijk bijna altijd drie partijen betrokken bij een hotel. Inderdaad, een exploitant die een franchise zou kunnen hebben. Hè. Want meestal de brand zelf huren nooit. Hè. Die hebben altijd een operator erbij die dat dan voor ze wel huurt en die dat brand gebruikt. Maar een management agreement kan het zijn. Mövenpick kan zelf managen en kan iemand laten managen met een franchise. Zo moet ik je eigenlijk zien.
10: Ja, precies. Het Mövenpick-verhaal, die groep, Revo Hospitality, die heeft in januari bij de rechtbank in Berlijn uitstel van betaling gevraagd. Ja. Voor heel veel hotels.
11: 170 hotels.
10: 170 hotels.
11: Ja.
10: Dus er is veel meer aan de hand dan deze paar hotels in Amsterdam.
11: Ja, dit zijn echt totaal losstaande situaties. Die Revo Groep, daar zit een ondernemer achter, die ik goed ken overigens, dat een geweldige ondernemer is. Maar je kunt je daar natuurlijk wel iets bij afvragen. Hij heeft zo snel is hij gegroeid, heeft grote portefeuilles overgenomen. Eigenlijk ook van de Accor Groep bijvoorbeeld ging afscheid nemen van heel veel hotels. Hij heeft die leases overgenomen, heeft daar zwaar voor betaald. Maar je moet altijd in een hotel, heb je een rent cover die je moet hebben. Vanuit je netto resultaat moet je je huur kunnen betalen. Als die rent cover onder de 1,5 gaat, dan wordt het risicovol. Deze rent covers die zaten richting de 1,2. En als dan die markt moeilijker gaat worden, zwaarder gaat worden, dan kun je eigenlijk je huur niet meer betalen. Dat is wat hier gebeurd is. Ik vind dat een zeer kwalijke zaak. Uiteindelijk, ik sprak toevallig afgelopen week een van die verkopende partijen aan die Revo Groep. Die zei van ja, die groep kwam prima door de KYC en betaalde gewoon het meeste geld.
10: Customer. Maar die groep die belegt geld, laten we zeggen institutioneel, van bijvoorbeeld pensioenfondsen.
11: Ja.
10: Dus er zit pensioengeld achter van gewone mensen. Hebben ze dan daar toch te veel risico's meegenomen?
11: Ja, dat gaat me te ver om daar antwoord op te geven. Ik onthoud me maar even van hoe die structuren dat achtergrond in elkaar zetten. Dat weet ik niet, die verhalen ken ik ook. Maar als dat zo is, ja, dan moet daar toch een betere controle op komen vanuit die pensioenfondsen.
8: Want ik vind het ook wel een mooi gewone
10: mensen. Ja, ik dacht gewoon aan de, ja, nou ja, aan mensen. Wie dan ook. Aan de,
8: zoals wij.
10: Zoals wij. ZZP'ers onder pensioen, maar ga verder.
8: Maar zo'n DK, die moeten toch, die gaan toch, die hebben toch een enorme blieder op die hotels dan nu in. Er moet toch daar iemand, de verantwoordelijke hoteldirecteurtje DK Duitsland, die moet daar toch niet helemaal lekker zitten, lijkt mij.
11: Nee, ik ken hem goed. Het is een ontzettend aardige vent. Maar hij, daar komt zoveel geld in die potten bij DK terecht. Het is hun eigen geld niet. Hè. Er wordt anders naar gekeken. Dat geld moet gewoon belegd worden en moet renderen. En ook daar wordt natuurlijk toch niet echt ondernemend gekeken, maar gewoon beleggingstechnisch. If it ticks the box, it's okay.
10: Het heeft dus te maken met die huurcontracten. Zouden die flexibeler moeten worden om meer de volatiliteit van de markt te kunnen volgen?
11: Ja, ik ben een totale tegenstander van huurcontracten zoals we die ooit gekend hebben. Banken zijn dat overigens inmiddels ook. Er wordt bijna geen huurcontract meer gefinancierd. Dat is gewoon heel moeilijk. Een huurcontract, je tekent er voor 20 jaar, meestal zelfs nog langer dan voor 30 jaar. Als je de trends ziet tegenwoordig, die groeien, die volgen elkaar zo snel op. Je hebt gewoon geen inzage of dat hotel nog wel werkt. Je moet altijd een aligned interest hebben. Het moet minimaal een variabele huur zijn, zodat je inzage krijgt in de exploitatiecijfers.
8: Nou, jij hadden voor de uitzending hadden we het er ook even over. Toen zei jij tegen mij, een beetje met een glimlach, ben je nog steeds zo voor huurcontracten? Want wij gaan ook al een tijdje terug. En, ja. Maar het is natuurlijk bijvoorbeeld vanuit een ontwikkelaar. Ja, eigenlijk maakt het mij natuurlijk niet uit. Het gaat erover wat vinden banken en wat vinden eindbeleggers.
11: Ja.
8: En eindbeleggers en banken, die waren enorm op. Die wilden echt huurcontracten. Gewoon, die wilden niet die. Dus daar zie jij ook echt wel een verandering ontstaan.
11: Totale verandering. Er is eigenlijk sinds de financiële crisis in 2012, toen we eruit kwamen, is daar een verandering gekomen. Dus dat weet jij ook. Dus veel meer private equity is de markt binnengekomen. Hotels bij uitstek zijn de best renderende vastgoedklassen. Er wordt gewoon meer geld verdiend dan iedere andere klasse. Er zit ook wat meer risico's aan. Je moet het goed snappen.
10: Ja, dan moet je ook accepteren dat het af en toe misgaat, zou ik zeggen.
11: Nou, dat moet je ook. Maar het punt is, als je aan de bal zit, kun je ook ingrijpen wanneer het draait mis te gaan.
10: Ja, en zo'n DK is dat niet voldoende aan de bal.
11: Is het niet aan de bal? Nul.
10: Nee. Nee.
8: Ja, stel dat DK wel een zo'n contract had, hè, een omzetachtig contract had met voor de W.
11: Ja.
8: En nogmaals, W is daar niet de huurder, maar het merk dat erop geplakt is.
11: Ja.
8: Zou dit dan niet gebeurd zijn?
11: Dan zou het niet gebeurd zijn. Want dan zou DK zeker een team met mensen, met asset managers hebben zitten. Die hadden een rode vlag omhoog gestoken. En zei, wacht eens even, wat gebeurt hier allemaal? Dan had je dat had voorkomen kunnen worden.
8: Want het, wat ik ook bizar vind, wat eigenlijk iedereen in onze branche bizar vond, en zeker als je niet in die hotels actief bent, is hoe kun je als DK zo lang, nou eigenlijk hoef je niet, wij zeiden het ook tegen elkaar, hoe kun je zo lang die huur op laten lopen? Want als ik mijn huur niet betaal, dan word je gewoon eruit gezet.
11: Ja, maar dat, kijk, daar ligt natuurlijk, dat heeft met geldontwaarding te maken. Ik bedoel, dat ding op basis van die 10 miljoen was destijds 260 miljoen waard. Als daar een andere exploitant in gaat komen, voor een veel lagere, meer sensible huur, zul je moeten afschrijven. Dus de kosten van afschrijven versus een nieuwe huur.
10: Dus het kan uit om het, laten we zeggen, de huurpenningeninning een tijdje los te laten.
8: Nou, het is volgens mij is het gewoon struisvogelpolitiek.
11: Natuurlijk is het struisvogelpolitiek. Ja.
10: Nou, dat dan weer wel. Hotel vastgoed, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Nou, feit is dat er de laatste jaren in Nederland steeds meer hotels zijn bijgekomen, zo vertelt collega John van Schagen.
12: Het aantal hotels in Nederland blijft dus groeien. Volgens verschillende marktanalyses telt ons land er inmiddels bijna 4000. Vooral in de Randstad is de hoteldichtheid enorm hoog. Noord-Holland steekt er met kop en schouders bovenuit, met Amsterdam als absolute hotelhoofdstad. Alleen daar al staan bijna 500 hotels.
13: Amsterdam has too many tourists. There were around 22 million overnight stays in 2023. So, how does the city plan to combat overtourism?
12: Opvallend is wel dat nieuwe hotels niet alleen meer in de grote steden verschijnen, maar ook steeds vaker in toeristische regio's, zoals Zeeland, Limburg en de Veluwe. Daar zie je met name veel nieuwe leisure hotels en boutique concepten ontstaan.
14: It's fitting that the slogan of this province is I struggle and I emerge. Because this is sea land. Zeeland.
12: Qua segment zie je eigenlijk twee duidelijke trends. Aan de ene kant groeit het luxe segment stevig door, met meer 4- en 5-sterren hotels. En tegelijkertijd groeit ook het betaalbare lifestyle segment hard. Denk hierbij aan compacte design hotels, city hubs en concepten die zich richten op jonge stedelijke reizigers. En die extra hotelkamers lijken voorlopig nog hard nodig. Want afgelopen jaar verbleven meer dan 33 miljoen gasten in Nederlandse hotels. En dat was opnieuw een record.
15: Toeristen gaven vorig jaar een stuk meer geld uit in Nederland in 2023.
10: Dankjewel, John van Schagen. We praten verder over de dynamiek op de hotelmarkt en kijken natuurlijk naar de toekomst van het segment met Dirk Bakker. Ja, Dirk, je staat te popelen, want die managementcontract is ook iets mee aan de hand.
11: Ja, het punt is, de vastgoedwereld is erg veranderd. Hotels was van al het geld dat er in de wereld beschikbaar is voor vastgoed, de capital flows noemen we dat in de wereld, waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat en weer geïnvesteerd wordt. Daar, het percentage wat naar hotels ging 3 jaar geleden was 5%. En vandaag de dag is dat bijna 15%.
10: Zo.
11: Dus dat is enorm gegroeid in de afgelopen 3 jaar. Dat betekent dat er veel meer appetite is en veel meer partijen ook investeren in hotels. En dat gaat allemaal om exploitatiecontracten.
8: Heb je ook een idee waar dat ten koste van welke andere asset class dat gaat?
11: Nou, retail is wat gedaald. Nummer 1 is multifamily wonen. Nummer 2 is logistiek. En daarna kantoren zijn erg gedaald. Ja. Daar is veel minder appetite voor. En retail is iets gedaald en hotels is gewoon daarin erg opgekomen.
10: Dat blijft dus groeien. En toch is de vraag, groeit het door, zoals John Verschagen het ook zei, of gaat het iets afvlakken in Nederland?
11: Ik denk dat het doorgroeit. Het tempo zal gestaag doorgaan eigenlijk. Omdat je gewoon constant ziet, dat zie je de afgelopen 50 jaar al. En als je iedere rolling 5 jaar bekijkt, ook terugkijkt, dan zul je altijd een groei van een paar procent zien. Het gaat nooit naar beneden. Het kan als een jaar of 2 eventjes stagneren. Maar het blijft doorgroeien, omdat er gewoon meer gereisd wordt in de wereld.
10: Dirk Bakker van de Necron Hospitality Groep, dankjewel voor nu. Ja, we praten natuurlijk nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Maar niet voordat ik zeg dat wij onze zomerafleveringen weer gaan maken. En dat gaan we dit keer samen met jullie doen, met de luisteraars. We nodigen jullie uit vrijdagochtend 26 juni... in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, Brabant dus. 2 afleveringen bijwonen met ons. Meld je even aan bnr.nl/vastgoedbijwonen. Dan zien we je daar. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Donald Trump mag zijn naam niet verbinden aan het John F. Kennedy Center. Trump deed dat zonder overleg met het congres en nu is hij door de rechter teruggefloten. Trump moet nu ook alle borden met zijn naam erop weggelaten halen. Zelf noemt hij de uitspraak schokkend en hij vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt. Er komt binnenkort een herdenkingsplek voor Nederlanders die met hun schip hielpen bij D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Bij het museum in Frankrijk dat het over D-Day gaat, komt voor hen een plaquette. Nederlandse schepen hielpen geallieerden onder meer met het vervoer van soldaten en voertuigen. Tennisser Jesper de Jong zal het in de 8e finale van Roland Garros moeten opnemen tegen een pittige tegenstander, Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten, nu veel andere toppers zijn uitgeschakeld, zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Jesper de Jong is nu vooral erg trots dat hij door is. En een foutje van de politie in Groningen. Een fietsenmaker daar zag al dagen een dure e-bike staan zonder slot. En toen besloot hij deze veilig binnen te zetten, om diefstal te voorkomen en op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen, het was een lokfiets van de politie. De man werd opgepakt en daar is hij enorm van geschrokken, zegt hij tegen RTV Noord. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, formeel is er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Toch waren er deze week weer Amerikaanse aanvallen. Zit een echt akkoord erin? En wat wordt de rol van Nederland als het zover is? Dat bespreek ik met D66-Kamerlid Hanneke van der Werf. Maar nu eerst, Pieter Magyar is nu bijna een maand premier van Hongarije. Hij slaat een andere toon aan over de EU en Oekraïne dan zijn voorganger.
6: Of course, Ukraine has the right, and the Ukrainian government maybe has the responsibility also to save the territorial integrity of their country and to fight for the freedom and independence.
5: Wat heeft Magyar in korte tijd weten te veranderen en wat merken Brussel en Kiev daar eigenlijk van? Ik praat erover met Jaap Scholten, schrijver. Hij woont in Hongarije, is voorzitter van hulporganisatie Protect Ukraine en nu hier in de studio. Welkom. En vanuit Den Haag hebben we ook contact met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo Geert-Jan.
7: Dag, vanaf de veiligheidsconferentie in Den Haag.
5: Kijk aan. We gaan het straks ook nog hebben over Oekraïne en wat jouw stichting allemaal doet. Maar eerst even Hongarije. Je bent getrouwd met een Hongaarse, je woont in het land. Merk jij dat er al veel veranderd is in de samenleving sinds het aantreden van de nieuwe premier?
7: Nee, je merkte wel dat de stemming in Boedapest helemaal anders is. Er hangt een soort gelukzaligheid in de straten. Maar ik woon de meeste tijd in een heel klein dorpje. En daar merk je eigenlijk nog niet zoveel verandering. Ik merk wel bij mijn vrienden, als ik Hongaarse vrienden spreek, en dat, ja, ik heb eigenlijk best veel vrienden die Fidesz zijn. Dus die
5: de partij van Orbán.
7: De partij van Orbán, dus die zit een beetje in een moeilijk pakket. Over het algemeen is de stemming wel optimistisch. Er komen gewoon weer meer mensen die investeringen willen doen in Hongarije. Dus het Er is een licht gevoel van optimisme. Maar iedereen beseft ook dat wat Peter Madjar voor staat, wat hij moet gaan doen, is een titanenklus. Een
5: redelijk magistrale opgave, hè? Alleen al, wat ik hoorde, de lijken die nog in de kast zitten uit het vorige regime, daar moet hij allemaal mee aan de slag. Enorme klus.
7: Ja, en wat je eigenlijk altijd hebt bij een wisseling van regering in Hongarije en in veel landen in Oost- en Centraal-Europa, is dat er is een enorme wisseling. Theaterdirecteuren, krantendirecteuren. Ja. Op alle niveaus wordt er gewisseld. Ja. Maar omdat Fidesz 16 jaar aan de macht is geweest, is het veel ingrijpender. Is het tot veel lager niveau zijn er loyale mensen aan de partij geïnstalleerd. Dus het is een enorm werk.
5: Geert-Jan, wat valt jou op?
8: Nou, dat als je kijkt naar de onderzoeken die worden gedaan, dat Madjar en Tisza, zijn partij, steun en populariteit nog genieten. Dat de Witte Broodsweken dus een beetje zijn verlengd. Als je ook, Jaap, beluistert over die licht optimistische stemming. En dat Madjar wel doorgaat met hoe hij uiteindelijk ook de verkiezingen heeft gewonnen. Door met behulp van zijn achterban en sociale en digitale media, en nu ook weer publieke media, iedereen mee te nemen in zijn plannen. En ik denk dat we ook nu wel, een paar weken na die verkiezingen, kunnen concluderen dat die verkiezingen voor Hongaren niet zozeer draaiden om, ben je voor of tegen Rusland of voor of tegen Europa? Dat gold misschien procentueel voor een paar. Maar grosso modo ging dit volgens mij om de portemonnee, om de keiharde knaken, om publieke voorzieningen en om corruptie waar keihard mee is afgerekend. En Madjar probeert nu die is gekozen, tegen alle stromen in natuurlijk, te laten zien dat het een menens is en dat hij wel mensen wil meenemen in zijn pogingen om met die corruptie af te rekenen.
5: Ja, in hoeverre, Jaap, loopt Hongarije het gevaar dat Madjar eigenlijk hetzelfde aan het doen is als Orbán?
7: Nou kijk, ik denk dat hij matig conservatief is, zoals de meeste mensen in de wereld. Maar wat het fantastische is, en daar heeft hij zich eigenlijk bij zijn hele campagne niet over uitgelaten, maar hij heeft heel weinig gezegd over Europa, hij heeft heel weinig gezegd over Oekraïne, maar dat hij nu eigenlijk hele positieve stappen neemt en dat zijn buitenlandse politiek dus heel veelbelovend is en vooral Oekraïne een enorme opsteker voor Oekraïne is. Maar ook bijvoorbeeld, hij heeft zich heel erg weg. Er was zo'n Pride vorige zomer, geloof ik.
5: Ja.
7: Daar heeft hij zich niet vertoond. Dus hij heeft eigenlijk alle dingen, of alle dossiers waar Fidesz hem op had kunnen aanvallen, daar is hij van weggebleven. Dus dat heeft hij heel intelligent gedaan. En daar blijkt hij nu, komt hij uit de kast en toont hij zich eigenlijk heel goed. Dus hij heeft nooit gezegd wat hij met Oekraïne ging doen, maar hij is heel ik ben dus buitengewoon verheugd.
5: Ja, nee, begrijp ik. Hij blijft bij dingen weg. Pride noemde hij als voorbeeld. En dan denk ik meteen, maar wat vindt hij daar nou eigenlijk van? Weten we daar iets van? Wat hij denkt over de dingen die hij heeft vermeden?
7: Nou, daar heeft hij zich al over uitgelaten. Dat hij vindt dat iedereen zijn eigen keus kan maken in het leven.
5: Okay.
7: En dus, dat is ongelooflijk positief, denk ik, deze uitlatingen.
5: Ja, hij heeft ervoor gezorgd dat de EU eindelijk die 90 miljard euro krijgt, los kan maken voor Oekraïne. Kan het de rest van Europa eigenlijk veel schelen wat hij nog meer doet in zijn eigen land? Of zeggen wij, het ging om in de eerste plaats daarom, om die 90 miljard. He, gelukkig, de EU is niet uit elkaar gevallen. En wat er dan verder in Hongarije allemaal gebeurt,
7: hoe de EU precies werkt, weet ik niet. Maar ik denk dat ze het wel fijn vinden als dat land gewoon goed gaat.
5: Nee, maar ik bedoel niet alleen in bestuurlijke zin, maar gewoon wij als Europeanen, als burgers, mensen. Wat kan het ons schelen?
7: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel meevalt. En wat mij opgevallen is, want ik woon al een tijd in Hongarije, eigenlijk de landen die echt de grens van Europa vormen, dat zijn de belangrijke landen. Dus Polen, Roemenië. Ook op het moment dat wij woonden in Hongarije, toen Roemenië ging toetreden tot de Europese Unie. En dan opeens gaan ook alle investeringen naar Roemenië. Maar dan op dat moment verloor Hongarije eigenlijk zijn hele belangrijke positie die het tot dat moment had gehad.
5: Ja,
7: het
5: was een grensstaat en plotseling was het dat niet meer.
7: Nee, en is het een land? Ja, het heeft landbouw en intelligente mensen, maar dat is het ongeveer.
5: Ja, en lekker eten en lekkere wijn, maar dat klopt, ja. Geert-Jan, wat willen we eigenlijk? Wat vragen wij van Madjar?
8: Ja, wat de EU betreft eisen we hervormingen op allerlei gebied. En in ruil daarvoor kan Magyar dan miljarden euro's aan bevroren tegoeden verwachten die in de tijd van Orbán stopgezet werden of uiteindelijk op de plank werden gelaten. Tegelijkertijd las ik deze week een interessant pleidooi van twee gerenommeerde wetenschappers. Een van hen is de Nederlander John Morijn. En die zeggen, verschuif nou de deadline dat Hongarije van Brussel hervormingen moet hebben doorgevoerd. Nu moet Magyar voor 31 augustus einde zomer hervormingen doorvoeren als hij ruim 10 miljard euro wil ontvangen. Maar de experts zeggen, met de beste wil van de wereld is dit onrealistisch. En als EU ga je ook, pardon my French, op je bek als je miljarden vrijgeeft na halfbakken hervormingen. Dus verschuift die deadline, iedereen blij. En wat Jaap ook volgens mij uitlegt, is dat Magyar onder enorme druk staat om die hervormingen met stoom en kokend water door te voeren. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk kan dat alleen maar verkeerd uitpakken voor iedereen.
5: Oké, even de vraag aan onze Europa-verslaggever. Hoe denk je dat Europa reageert op dat idee om eventjes rustig aan te doen en ze een beetje uitstel te geven? Gaat dat lukken?
8: Ik denk dat het niet gebeurt. Omdat er ook wel wordt gezegd, regels zijn regels. En dit is nog geld dat was bevroren uit het coronaherstelfonds. En dat heeft een bepaalde termijn en die verloopt bijna.
5: Ja.
8: Maar ik denk wel dat het heel goed is als Magyar en von der Leyen elkaar spreken, dat ze hier serieus over nadenken. Ik denk dat hier Europa voor bedoeld is, dat je elkaar helpt en niet halsstarrig vasthoudt aan deadlines.
5: Nee. Jaap, hoe wordt in Oekraïne eigenlijk gekeken naar Magyar?
9: Nou, ze zijn natuurlijk blij. Ze zijn heel blij dat die 90 miljard is losgekomen. Dat is natuurlijk cruciaal. En verder denk ik dat ze niet al te veel nadenken over Magyar. En dat ze met hun eigen Magyar, dat is namelijk de aanvoerder van de drone-eenheid, veel blijer zijn. Ja. En dat daar veel meer aandacht naartoe gaat dan naar Peter Magyar.
5: Ja. Geert-Jan, hoe denk jij dat ze naar, diezelfde vraag eigenlijk, hoe wordt er in Oekraïne, naar jouw waarneming, naar Magyar gekeken?
8: Nou, aan de ene kant vinden ze het fijn dat Hongarije weer wat meer in de pas loopt en dat er dus geld vrijkomt. En het wordt ook gewaardeerd dat de Europese vlag in Boedapest weer mag wapperen. Maar het Hongaarse belang staat nog steeds voorop. En als je het over landbouw hebt, deze week heeft Hongarije ook onder Magyar gezegd een verbod op de import van Oekraïnse landbouwproducten te doen. Dus er ontstaan ook weer nieuwe plooien, al denk ik dat ze in Oekraïne vooral bezig zijn met dat Hongarije niet meer een sta in de weg is voor de voortgang van de oorlog.
5: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap Scholten, schrijver en voorzitter van Protect Ukraine.
10: This is civilians' goals. The museums, schools, just apartments, the Museum of Chernobyl, which was built, by the way, for this anniversary. It was built just 1 month ago. And so they attacked, they saw this museum, they attacked this exactly to the museum. So just crazy. That's it. Thank you.
5: Ja, dat was president Zelensky met een piep. Na nieuwe Russische aanvallen, die piep was ongetwijfeld een vloek. Kunnen we ons voorstellen, Jaap, jij komt sinds de oorlog vaak in Oekraïne om hulp te bieden met de stichting Protect Ukraine. We spreken in dit programma ook vaak met Jeroen Ketting en Robert Serri, ook mensen die zich enorm inspannen voor humanitaire hulp. Hoe afhankelijk zijn de Oekraïners van de hulp van dit soort organisaties?
9: De rol van vrijwilligers en NGO's is gigantisch. En het is ook eigenlijk, dat is al vanaf Maidan, zijn vrijwilligers heel belangrijk, omdat de staat altijd heel zwak was toen Rusland de Krim inpikte en in Donetsk binnendrong. Toen was het eigenlijk, het leger bestond nauwelijks. Het zijn het echt vrijwilligers geweest en mensen die het leger gingen helpen. En dat is nog steeds ongelooflijk belangrijk. Ook vrijwilligersorganisaties zijn het meest vertrouwd van iedereen. Dus ver boven het leger en boven de president. Het wordt door bijna alle Oekraïners, worden de vrijwilligers enorm vertrouwd. Dat is echt de
11: vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Afhankelijk van vrijwilligersorganisaties. Ja. 100% en drones 50% en trauma packs en dat soort dingen ook. Ja. Heel erg belangrijk.
3: Ja. Je hoort niet alle dagen, zal ik maar zeggen, dat een NGO zich bezighoudt met steun aan het militaire apparaat. Ik denk dat het in de hele wereld een uniek verschijnsel is. Ja. Ik heb het nooit eerder gehoord.
2: Nee, er zijn in Litouwen zijn er 2 organisaties. Ja. En in Tsjechië, maar dat is volgens mij een organisatie die eigenlijk gewoon door de geheime dienst wordt betaald. En wij zijn er, maar in Frankrijk of Duitsland nergens bestaat het. Nee. Ik heb het aan de legerleiding gevraagd. Maar het leek mij gewoon logisch. Ik dacht, met teddyberen en maandverband win je die oorlog niet. En kijk, alle hulp is hartstikke belangrijk, ook voor het moreel van de Oekraïners. Dat er elke keer mensen komen die dingen helpen. Het is superbelangrijk. Maar zoals iemand het aan mij uitlegde, als je kan kiezen, ik heb 2 zonen die in de loopgraven zitten. Kom jij eten brengen voor mijn dikke buurvrouw of kom jij spullen brengen voor mijn zoons? Ik heb liever dat je spullen brengt voor mijn zoons.
3: Okay. Heb je dan direct contact met eenheden binnen de Oekraïnse krijgsmacht over wat ze nodig hebben?
2: Ja, we werken samen met ongeveer 60 eenheden. En daar horen we van wat ze nodig hebben. En veel met medics en veel met ook lokale NGO's werken we samen.
3: Ja, maar ik probeer het me voor te stellen. Wat komt er dan? Wat willen ze hebben? Wat zegt de krijgsmacht tegen jou als particuliere organisatie of als niet-officiële niet-regeringsorganisatie? Dat en dat en dat willen we graag hebben. En kun je dat dan ook leveren?
2: Ja, ja, we proberen altijd goede spullen te leveren. En we krijgen gewoon appjes de hele tijd. We krijgen gewoon de hele tijd appjes. Ja. En,
3: wij ook, maar er zijn weinig mensen die een F-16 aan ons vragen.
2: Ja, nee, maar we doen geen wapens. Nee, we doen alleen defensief.
3: Okay.
2: Want dat mogen we ook alleen
3: en
2: maar.
3: En is een scherfvest een wapen of niet? Of een helm?
2: Nee. Dus we doen alleen maar dingen die je beschermen tegen de dood. Maar we hebben wel bijvoorbeeld een aantal vliegtuigjes gedaan. En dat mogen wij eigenlijk niet meer doen nu. Dus dat doen we niet meer. We deden vliegtuigjes, Sovjet-vliegtuigen zijn dat. En dan vanuit, achteruit, hangt een man met een machinegeweer en die schiet verkenningsdrones uit de lucht. Die heel duur zijn, hè? Die Zala en die Orlan, die zijn 100.000, 200.000 euro per stuk. En dat vliegtuigje, dat eerste vliegtuigje, hebben we voor 78.000 euro gekocht. Dus dat is echt goed Hollandse koppelschap.
3: Ja. Je hebt deze week een onderscheiding gekregen van de Oekraïense ambassadeur voor jouw werk. Hoe belangrijk is die erkenning voor de organisatie?
2: Ja, ik heb die onderscheiding van president Zelensky gekregen. Ja. Alleen de ambassadeur heeft hem op mijn jasje gespeld.
3: Nou goed, ja, precies.
2: En ja, nee, dat is heel.
3: Het heeft de president behaagd.
2: Ja. Het heeft de president behaagd. Nee, het is natuurlijk fantastisch voor onze hele organisatie om die erkenning te krijgen. We werken alleen maar met vrijwilligers. We hebben minder dan 1% overhead.
3: Ja.
2: Niemand verdient geld. En ja, het is fantastisch dat dat gezien wordt in Oekraïne. Mm-hmm. Dus dat een fantastische erkenning voor ons allemaal. En voor al onze donateurs.
3: Ja, in Nederland overigens is de belangrijkste criterium van koninklijke onderscheiding ook vrijwilligerswerk. Hè? Dat heeft de allerbelangrijkste. Volgens het Koninklijk Huis is dat het allerbelangrijkste in een samenleving.
2: Ja, terecht. Want het is een hele bindende factor.
3: Ja. Waar hebben de Oekraïners nou echt behoefte aan?
2: Nou, wat wij. Nou, kijk, waar ze het allermeeste behoefte aan hebben is Patriots, maar dat doen wij niet.
3: Nee.
2: Want Rusland presteert eigenlijk heel weinig nog op het slagveld. Dus het enige wat Poetin nu kan, is gewoon die terreur uitoefenen op de steden. En wat wij bijvoorbeeld doen, is een anti-Shahed-programma.
3: En die Shahed, dat is die aparte drone, hè?
2: Ja, dat is die uit Iran is geïmporteerd.
3: Ja.
2: En dat is een vrij groot ding, een soort hele grote vleermuis met 50 kilo explosieven. En die schieten ze met 600 stuks in een nacht op steden af. En daardoor wordt het luchtafweer overweldigd.
3: Ja.
2: En komen ook heel veel raketten erdoor. Die raketten zijn sowieso heel moeilijk te stoppen, want daar heb je die Patriots voor nodig. Maar die Shaheds kan je eigenlijk vrij, die worden nu

0: het meest gestopt. Ja, met interceptor drones heet dat. Ja. Dat zijn kleine droontjes.
1: Ja, en dat is een Oekraïense uitvinding ook, hè?
0: Ja. Ja. En die vliegen er heel hard achteraan. En wij verzorgen voor de mobiele teams. Wij hebben nu 25 mobiele teams gedaan. En die hebben in een paar maanden tijd al meer dan 2000... waargenomen neerhalen van sheds gedaan. Ja. Dus dat zijn 2000 Shahed-drones die niet in een flatgebouw zijn gegaan. Ja. Dus dat is fantastisch.
1: Ja. Je noemde eerst al even in een tussenzin vervoer en auto's en dat soort dingen. Leg dat eens uit.
0: Nou, er worden 100 van die SUV's per dag opgeblazen in Oekraïne. En dus ze hebben de hele tijd nieuwe auto's nodig. Wij hebben er tot nu toe iets van 400 gebracht. Maar dat doen gelukkig heel veel organisaties.
1: En waar haal je die vandaan?
0: Nou, we hebben één route uit Litouwen. En dat doen we met Litouwse rugbiers. En met gevluchte vrouwen uit Wit-Rusland. Die brengen die auto's. En we hebben een route uit Nederland. Dus twee routes. En ja, daar brengen we de hele tijd heel veel auto's.
1: Ja, ja. Geert-Jan.
0: En we hebben nu ook nieuwe auto's die we kopen trouwens via Afrika.
1: Oké. Okay.
0: Terzijde.
1: Ja. Ja.
0: Sorry, Geert-Jan.
2: Gefeliciteerd, Jaap. Is ook belangrijk.
0: Ja.
2: Nee, ik wou nog aan je vragen hoe jij kijkt naar de Oekraïners die nu al bijna 4,5 jaar steun krijgen van jou, van Nederlanders. Blijkt ook uit elke barometer dat die steun vanuit Nederland er is. Tegelijkertijd moet jij ook waarnemen dat ze soms tot op het arrogante af om spullen vragen. En dat is vanuit hun positie heel logisch. Maar heb je nou niet soms het gevoel, jongens, overspeel niet de gunfactor, overspeel niet je hand? En hetzelfde geldt natuurlijk voor corruptie. Er zijn altijd mensen die slecht zijn en slechte dingen doen met jouw geld. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, nou eerst die corruptie. Ja, die is er natuurlijk. Ik woon al 23 jaar in Hongarije, dus ik ken de hogere corruptie ken ik van nabij. Maar het goede is, in Oekraïne proberen ze dat heel erg te bevechten. Maar ja, dat land bestaat niet uit allemaal heiligen. Dus er zijn natuurlijk mensen die proberen dingen achterover te drukken. Wat wij doen, wij brengen zoveel mogelijk alles zelf naar het front. Dus wij proberen te zorgen dat wij het naar de eindgebruiker brengen. Kijk, het is bekend, ook via de Oekraïnse overheid, dat is ongeveer 30% verlies. Dus alles wat via het ministerie van ons ministerie van Defensie naar het ministerie van Defensie van Oekraïne gaat, daar lekt ongeveer 30% weg. Maar als je het via de grote NGO's doet, dan is er vooraan de deur al 40% verlies. Want dat is direct wat ze vragen. Dus dat is nog altijd beter. Wij hebben vrij weinig verlies. En wanneer wij een kogelvrij vest brengen, kan natuurlijk een soldaat dat altijd aan de man naast zich verkopen. Maar goed, dan verdient hij wat, maar dat kogelvrij vest wordt gebruikt. Dus en wij proberen zelf. Het leger heeft allerlei regels nu. Dus een unit moet afschrijven wat hij ontvangt. En dat is allemaal in de grote computers opgeslagen. En dat wordt ook heel strak nageleefd. Ook als we het land inkomen, dat moet helemaal kloppen. Dus het leger controleert heel veel. En wij proberen heel erg veel mensen te controleren. En als wij mensen niet vertrouwen, dan doen we geen zaken meer met ze.
1: Nee.
0: Dus boerenverstand is het.
1: Ja, het is een heel lastig probleem. NGO's in Afrika klagen ook altijd over dit probleem. Het is heel erg lastig om dat onder de knie te krijgen. Je komt vaak in Oekraïne vanwege die activiteiten. We hadden het in het begin ook wel even over, maar wat hoor je van de mensen over hoe de stemming is in Oekraïne? Hebben ze het gevoel dat ze nog steeds een goede kans hebben in die oorlog?
0: Ja, mensen zijn nu licht positief. Ze lopen natuurlijk op een tandvlees,
1: ja.
0: Want het is afschuwelijk hoe ze lijden en hoeveel mensen er sterven en alles. Maar ze zijn positief. En nog even ook nog terugkomend, ook aanvullend nog op wat Geert-Jan net vroeg, hoe de dat zich overvragen, dat heb ik het idee niet. En wij merken ook dat mensen heel graag willen helpen. We hadden vroeger om medische spullen en dat bericht, dat was binnen een nacht 100.000 keer bekeken en 400 keer geforward. Dus in Nederland is er, en dat is fantastisch, een enorme bereidwilligheid om te helpen.
1: Ja. In Europa, nog één vraag, wordt deze week gepraat over of en hoe we met de Russen zouden moeten praten. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik vrees dat ik niet daar. Ik denk, je moet Oekraïne alle wapens sturen die je hebt en gewoon wachten tot Rusland naar je toe komt dat ze willen praten. Want ik denk dat het verder echt alleen maar bestaat uit zand in de ogen strooien. Ja. En dat we niet te naïef moeten zijn. En wat ik de politici in Europa verwijt, is dat ze niet duidelijker aan de bevolking uitleggen hoe essentieel deze oorlog is. En ik denk dat de mensen het eigenlijk beter begrijpen dan de politici. De politici zijn nogal traag.
1: Ja. Nou, dank voor je komst, Jaap. Heel veel succes met Protect Ukraine en met je schrijversactiviteiten. Staan we met...
0: heel veel dank.
1: Met Tommy, neem ik aan.
0: Ja. Ja, Tommy doet krankzinnig veel. Dank je wel.
1: Ja. En ook dank aan jou, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Den Haag.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Donald Trump mag zijn naam niet verbinden aan het John F. Kennedy Center. Trump deed dat zonder overleg met het congres en nu is hij door de rechter teruggefloten. Trump moet nu ook alle borden met zijn naam erop weggelaten halen. Zelf noemt hij de uitspraak schokkend en hij vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt. Er komt binnenkort een herdenkingsplek voor Nederlanders die met hun schip hielpen bij D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Bij het museum in Frankrijk dat over D-Day gaat, komt voor hen een plaquette. Nederlandse schepen hielpen geallieerden onder meer met het vervoer van soldaten en voertuigen. Tennisser Jesper de Jong zal het in de 8e finale van Roland Garros moeten opnemen tegen een pittige tegenstander, Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten, nu veel andere toppers zijn uitgeschakeld, zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Jesper de Jong is nu vooral erg trots dat hij door is. En een foutje van de politie in Groningen. Een fietsenmaker daar zag al dagen een dure e-bike staan zonder slot. En toen besloot hij deze veilig binnen te zetten, om diefstal te voorkomen en op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen, het was een lokfiets van de politie. De man werd opgepakt en daar is hij enorm van geschrokken, zegt hij tegen RTV Noord. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: De VS en Iran zijn bijna akkoord, alleen het akkoord ontbreekt nog, grapte de Speld deze week. Amerika viel deze week weer Iraanse doelen aan en Iran dreigt terug te slaan. Europa staat erbij en kijkt ernaar.
8: The problem is that this is between US and Iran and they don't really take in any kind of mediation or help in this regard. So we don't have much leverage.
7: Dat was EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Ik praat erover met Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Welkom in het programma.
9: Dank u wel.
7: Ja, Amerika roept al weken dat een akkoord nabij is. Gelooft u daarin?
9: Nou, de Speld die sloeg ze de spijker wel weer op zijn kop deze week. Want dat is eigenlijk wat je continu hoort. Hè. Het komt eraan. Maar dat wordt dan elke keer weinig concreet. En sterker nog, als je kijkt naar de bombardementen die er ook vannacht weer waren, dan zie je dat het tegelijkertijd ook nog wel weer elke keer escaleert of oplaait. En dan wordt het weer even rustig. Dus het is mij niet duidelijk welke kant het voorlopig op gaat.
7: Nee. Wij zeggen hier altijd tegen elkaar, als je Trump wil volgen, dan moet je echt opletten. Want hij zegt ongeveer elke 6 minuten iets anders. Is dat uw indruk ook in deze zaak?
9: Zeker. Kijk, hij heeft natuurlijk sowieso een manier van opereren waarin hij volgens mij heel erg door een televisiewerkelijkheid kijkt naar hoe hij communiceert. Dus hij wil elke keer een beetje nieuws maken, iets boeiends zeggen, iets interessants zeggen, waardoor het ook eigenlijk steeds minder geloofwaardig wordt. En tegelijkertijd heeft hij zich natuurlijk ook gewoon enorm in de nesten gewerkt in dit conflict. Hij is iets gestart waarvan zijn adviseurs en ook andere politici in de VS destijds al zeiden, is dit wel verstandig? Moeten we dit wel doen? En nu zie je dat er eigenlijk concessies nodig zijn vanuit de Verenigde Staten die Trump eigenlijk helemaal niet kan of wil maken, waardoor het natuurlijk ook zo lang duurt.
7: Ja. Nederland stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Dat schip, de Willemstad, kan later eventueel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Gaan we, wat D66 betreft, als Nederland militair ingrijpen om de Straat van Hormuz veilig te stellen?
9: Nou, van het militair openen van die straat daar sowieso geen sprake van geweest. Dat zal ook wat ons betreft niet gebeuren. Maar het is wel zo dat op het moment dat daar dat het daar rustig wordt, dat je in breed verband met heel veel verschillende landen kan werken aan een oplossing. Maar ik denk dat dat nu voorlopig gewoon niet aan de orde is. Sterker nog, als de grootste marine ter wereld dat niet aandurft, dan denk ik niet dat wij ze voor moeten zijn.
7: Nee, dus als ik het goed begrijp, zegt u eerst een beetje uitzicht op een soort van blijvend bestand. En dan met een grote internationale maritieme macht bij wijze van spreken gaan patrouilleren of toezicht houden.
9: Ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk de diplomatie die straat zou moeten heropenen. En als daar sprake is van een veilige situatie, 100% veilig is dat natuurlijk nooit. Maar dan zou je best kunnen denken, wat kunnen wij dan bieden? Wat zou je bijvoorbeeld met de mijnenveger kunnen doen? Maar we gaan daar niet naartoe om die straat via militaire wijze te openen.
7: Nee, nou, we kampen door die oorlog met een wereldwijde energiecrisis. Komt er dan niet een punt dat we als Nederland en waarschijnlijk ook Europa moeten zeggen, nu is de maat vol, we gaan erheen?
9: Ja, ik denk dat dat heel onverstandig is. Ik denk dat daar is eigenlijk ook wel brede politieke consensus over in Den Haag, dat we dat niet zouden moeten doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de druk hoog blijft om hier een goede oplossing voor te vinden. En ik denk dat Trump dit als eerste ook aan zijn politieke lijf ondervindt. Hij is natuurlijk deze verkiezingen gewonnen met bijvoorbeeld beloften over dat hij als president de prijzen naar beneden zou brengen. Hij zei dat er geen buitenlandse avonturen meer zouden komen. En vervolgens is hij deze roekeloze oorlog met Iran begonnen. En zie je ook dat hem dat heel veel leverage kost aan binnenlandse populariteit. Dus ja, ik denk ook dat het aan de Verenigde Staten is om in eerste instantie de boel weer op te lossen.
7: Ja, Amerika voert de oorlog tegen Iran samen met Israël. Tegelijkertijd zien we dat Israël deze week verder oprukt in Libanon in de strijd tegen Hezbollah. Omdat de Israëliërs zeggen, ja, die zijn nog zo gevaarlijk en die sturen tegenwoordig een nieuw soort wapen op ons af, een drone die ze niet kunnen tegenhouden met hun bescherming en alleen maar met visnetten, dus het wordt heel ingewikkeld. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Ik denk dat er helemaal niet een militaire oplossing voor Libanon is. Dit zal gewoon een soort van blijvend conflict blijven als het denk ik aan Netanyahu ligt. Dat heeft zich ook steeds meer vermengd de afgelopen maanden met wat er al gaande was in het Midden-Oosten. En ik denk dat dat conflict geen winnaars zal kennen. Dus ik hoop dat daar zo snel mogelijk een einde aan komt. En dat is ook een van de redenen dat we als Nederland, dit speelde natuurlijk al voor 7 oktober, maar ook dit is weer een reden om te zeggen, ja, we moeten Israël ook wel de wacht aanzetten. En het handelsverbod dat de regering vorige week heeft aangekondigd is daar ook een belangrijke stap in.
7: Ja, maar dat gaat dan alleen om artikelen uit illegale nederzettingen in de westelijke Jordaanoever, toch?
9: Ja, dat klopt. Dit is gewoon een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat je ons inziens zou moeten nemen. Een grotere stap is natuurlijk dat je bijvoorbeeld dat handelshoofdstuk uit het associatieakkoord, dat je dat als Europa opschort. Daar hebben wij ook samen met het CDA een voorstel toe ingediend vorige maand. En ik hoop dat de minister van Buitenlandse Zaken daar in Gymnich ook weer een warm pleidooi voor gaat houden. Dat we toch meer druk nodig zullen hebben om Netanyahu tot een andere werkwijze te zetten.
7: Ja, nou, een paar dingen erover. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken, die rekent eigenlijk niet op steun onder alle lidstaten. En als dat niet zo is binnen de EU, dan loopt zo'n spoor toch uiteindelijk dood?
9: Dat klopt, maar ik denk dat als je ziet wat er de afgelopen maanden gebeurd is, bijvoorbeeld die aankondiging van de doodstraf, maar ook de schendingen van het bestand in Gaza, dat er ook wel steeds meer landen in Europa zijn die zich achter de oren zijn gaan krabben van, ja, moeten we hier nou ons blijvend terughoudend over opstellen? Of moeten wij toch ook wat stevigere stappen durven te zetten? En daarom is het belangrijk dat landen, waaronder Nederland, ook het voortouw blijven nemen in die discussie. Ja. En natuurlijk kan je ook nationale maatregelen nemen, maar dan kom je niet heel ver verder als bijvoorbeeld wat inreisverboden. En dat is ook een belangrijk signaal. Maar ik denk dat dit nou een van de stevigere maatregelen is waarmee je toch wat meer kan afdwingen.
7: Ja, er zitten nog twee aspecten aan. In de eerste plaats de rol van Hezbollah. daar kunnen de Israëliërs eigenlijk niet zoveel aan doen. Dat is op een bepaald moment ontstaan. Ook de Libanese regering wil daar wel vanaf. Sterker nog, die willen ook wel tot een soort akkoord komen tussen Libanon en Israël. Dus is het ook niet verstandig om te zeggen, oké, we gaan een handje helpen om dat project van de grond te krijgen?
9: Ja, dat zou zeker verstandig zijn. En ik denk dat je dat ook helemaal niet uit moet sluiten. Dat staat naast je contacten met de Israëlische regering. Wij hebben ook voor voorstellen gestemd in het Midden-Oosten-debat om ook dat te doen. Maar wat je de afgelopen maanden zag, is dat een Israëlisch leger dat zeer geavanceerd is, onnodig veel burgerslachtoffers maakt in Libanon. Terwijl ze eigenlijk de middelen hebben om veel preciezer te werk te gaan als je alleen maar achter Hezbollah aan zou gaan. En dat is het kwalijke, vind ik. En denk ik ook hetgene waar de buitenwereld van zegt, ja, moet je nou hele aparte mensencomplexen in Beirut met de grond gelijk maken in je strijd tegen Hezbollah? Dat is het hele punt hier.
7: Ja, nou goed, zij zeggen, dat zit helemaal vol met de Hezbollah-kopstukken. Maar oké, wij zijn er niet bij. Nog een ding. Nederland koopt voor meer dan een half miljard euro Israëlische wapens. En militaire experts zeggen, daar kunnen we simpelweg niet buiten. Moeten we niet zeggen, dat is de realiteit van de relatie?
9: Dat is nu misschien de realiteit van de relatie, maar wij zouden dat graag anders zien. We hebben die discussie natuurlijk ook heel vaak rondom Oekraïne, dat je meer Europese wapens zou willen hebben, dat die ook ontwikkeld en geproduceerd zouden moeten worden in Europa. En het is misschien zo dat we nu niet zonder bepaalde wapens kunnen, maar die afhankelijkheid die wil de Tweede Kamer ook afbouwen. Niet alleen wij, maar veel andere partijen willen dat ook. En ik hoop dat we daar ook de komende jaren tempo op weten te houden, dat die Europese alternatieven en die markt, dat groeit. Zodat je dus ook in dit soort relaties niet aan de ene kant een ongemakkelijke boodschap voor Netanyahu hebt en tegelijkertijd wel bij Israëlische bedrijven in moet komen.
7: Ja, want hij is toch een soort hofleverancier. Dit is BNR De Wereld. De gast is Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer.
10: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
7: Ja, dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio die nog maar eens duidelijk maakte dat de president kritisch is op sommige NAVO-leden. Mevrouw van der Werf, door de oorlog in Iran is de relatie met Amerika nog verder onder druk komen te staan. Ziet D66 Amerika nog als onze bondgenoot?
9: Ja, ik denk dat de Verenigde Staten een bondgenoot zijn. Een oude bondgenoot met wie we in het verleden veel zijn opgetrokken. Ik denk wel dat de relatie onder druk is komen te staan, omdat die eigenlijk steeds verder scheef is gegroeid. De Verenigde Staten hebben een steeds grotere broek aangetrokken binnen die relatie. En dat hebben wij tegelijkertijd ook laten gebeuren. En met wij heb ik het niet alleen over Nederland, maar ook over Europa. En ik denk dat we die onafhankelijkheid weer een beetje terug moeten winnen. Dat we die relatie gelijkwaardiger maken. En dan kan je prima bondgenoten zijn. Maar dan heb je dus ook de positie om kritisch te kunnen zijn op een bondgenoot. En te kunnen zeggen, hey, dit zouden wij niet willen. Of hierin moeten we op een andere manier samenwerken. En dat is wat er nu onder andere in Iran ontbrak.
7: Ja, maar goed, als je president Trump of vicepresident Vance hoort praten over Europa, dan druipt de minachting daarvan af. Ik kan me voorstellen dat je als politicus bijvoorbeeld in uw positie zegt, ja, dat kunnen we niet langer laten gebeuren. Dat kan niet.
9: Nou, kijk, Trump had natuurlijk een punt als het ging om het leveren aan de NAVO. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die 3,5% nu met elkaar hebben vastgesteld. Ook daar is eigenlijk best politiek breed draagvlak voor. Dat zeker Nederlanders in deze jaren na de oorlog in Oekraïne ook zien. Dit moeten we eigenlijk helemaal niet willen. Waarom gaat een Amerikaanse generaal over de beveiliging van ons continent? Dat is natuurlijk ook een gekke situatie.
7: Dat is in 1949 zo afgesproken. Samen met de garantie dat de Amerikanen dan ook een veiligheidsparaplu over Europa uit zouden spreiden. En die trekken ze nu in.
9: Ja, ik denk dus dat we niet moeten blijven hangen in wat er de afgelopen jaren, ook sinds Trump 1 al veel is gebeurd, in een beetje het klagen en het jammeren over die verhouding. Maar dat we daar onze conclusies uit moeten trekken. En dan gaat het dus niet alleen om onafhankelijkheid op het gebied van defensie, waar we het net ook in relatie tot Israël al over hadden. Maar ook onze digitale onafhankelijkheid. Hè. Deze week nog weer het nieuws dat DigiD uit Amerikaanse handen blijft. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is.
7: Ja, wacht even, maar als ik u mag onderbreken. Toen we nog vriendjes waren, zouden we dolblij zijn geweest met zo'n deal.
9: Ja, maar ik weet niet of we in hindsight wel ons beseft hebben wat al die afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven betekent. Als je ziet wat de komst van social media en die grote techbedrijven hebben gedaan. Niet alleen met onze economie en met onze gegevens, maar ook met het welzijn van mensen. Dan zijn er eigenlijk vrij laat pas Europese alternatieven opgekomen. Ja. En hebben we ons pas heel laat beseft, hey, waarom is er eigenlijk geen Europese cloud? En je ziet nu de afgelopen jaren dat het bijvoorbeeld in Estland en in Frankrijk dat soort bedrijven van de grond komen. En dat we in Nederland ook wakker zijn geworden en hebben bedacht, waarom hangen we eigenlijk nog aan het Microsoft-infuus? Waarom is dat in het onderwijs nog zo'n grote speler? Zouden we dat niet zelf willen doen met onze normen en waarden? En dat is denk ik waar we naartoe zouden moeten. En dan kan je nog steeds een goede handelsrelatie met de VS hebben, maar dan ben je er niet meer van afhankelijk. En ik denk dat dat het punt is.
7: Nee, maar u en ik rijden straks allebei op een Amerikaans gestuurde navigator naar huis, toch?
9: Nee, ik rij op de fiets.
7: Okay.
9: En met de NS. Ja.
7: En met de NS, heel goed.
9: Ja.
7: Even, als het mag, een paar woorden nog over Oekraïne. Ook daar is de situatie veranderd. We zeggen, Europa kan minder rekenen op Amerika, behalve dan met de aankoop van wapens. We hadden zojuist Jaap Scholten in de uitzending. Hij steunt met zijn stichting Protect Ukraine het Oekraïense leger. Hij zegt dat ze met nog zo'n 30 miljoen van de Nederlandse overheid Oekraïne Shahed vrij kunnen maken. Dat zijn die enge drones. Gaat u zich hard maken voor meer steun voor dat project?
9: Ja, zeker. Dat hebben wij ook al gedaan hier in de Kamer. Met mijn collega van het CDA ook. Je ziet dat dit soort kleine burgerinitiatieven vaak heel goed werken. Dat ze sneller kunnen schakelen en snel ter plekke kunnen zijn met hele goede oplossingen. En dat die defensiecontracten vaak veel tijd kosten, veel logger en grotere deals zijn. En ik denk dat we daar een mix van moeten maken. Dat je daar dus ook het maatschappelijke middenveld een rol geeft en niet alleen maar de overheid of in dit geval een ministerie in de lead laat zijn. Dus dat lijkt mij heel goed. Wij hebben dus ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie opgeroepen om nou samen te gaan werken met Protect Ukraine. Om dit soort drone-initiatieven van de grond te krijgen.
7: Ja, Jaap is onderscheiden door Zelensky voor zijn enorme inspanning. Hij doet het allemaal samen met Tommy Wieringa overigens en nog wat anderen. Dat is toch wel heel bijzonder, hè?
9: Ja, dat was prachtig. Dinsdagavond kreeg hij die onderscheiding, daar mocht ik bij zijn. Heel bijzonder moment dat de Oekraïense ambassadeur hem dat gaf. En je zag ook wat dat met Jaap deed en met de andere mensen die Protect Ukraine een warm hart toedragen. En het is ook gewoon heel bijzonder om te zien dat iemand als Jaap bedacht heeft, ik ga me hier dag en nacht voor inzetten. Ik ga al mijn tijd en al mijn energie geven aan de mensen in Oekraïne. En hoe dat ook mogelijk is, ga ik ze helpen. Dus ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn voor alle Jaaps en Tommies in Nederland die zich hier hard voor maken.
7: Ja. Jaap had het ook over een window of opportunity waarin Oekraïne Rusland kan verslaan voor de komende winter. Nou, dat is snel, vind ik. Ziet u dat ook zo?
9: Ja, je ziet wel dat het de afgelopen maanden natuurlijk de goede kant op gaat in hoeverre van je van optimisme mag spreken. Maar het gaat natuurlijk voor de Russen niet goed op het slagveld. En het is de vraag wat daarmee gebeurt. Of er toch nog andere verrassingen gaan komen komende maanden vanuit Belarus. Of dat Poetin nog iets anders bedenkt. Maar aan de frontlinie is het natuurlijk niet een winnende strijd momenteel voor Rusland. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we daarvoor bijvoorbeeld die 180 miljard die bevroren tegoeden in Europa, dat we die van de grond kunnen krijgen naast de 90 die er nu aankomt. Omdat we ook wel met elkaar denk ik nu beseffen, we hebben niets aan een voortdurende strijd daar. En we zullen dit als Europa in een voortrekkersrol moeten oplossen. En wat ons betreft ook inzetten op EU-lidmaatschap.
7: Dank. Hanneke van der Werf, buitenland woordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer.
5: Postma in Amerika.
7: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de tijden van Doge zijn voorbij in Washington, maar de Trump-regering is nog niet klaar met ambtenaren.
11: Nee, er waren een paar opvallende dingen deze week, Bernard. Ten eerste is er een app van het Witte Huis. Die moet verplicht worden geïnstalleerd op alle werktelefoons van ambtenaren bij ministeries. Het State Department bijvoorbeeld heeft via de mail al doorgegeven dat alle ambtenaren hem automatisch krijgen op de werktelefoon. Nou, de Daily Beast, website hier, noemde dat verplichte Trump-verering. En wat bedoelen ze nou bij de Daily Beast? Ik heb hem ook even gedownload, die app, want iedereen kan hem downloaden. Het is een app waarop je informatie van het Witte Huis krijgt. Dus speeches, persberichten, de Twitterfeed, de agenda van Trump, dat staat allemaal bij elkaar. Dus best handig eigenlijk. Maar normaal gesproken van het Witte Huis zou dat zijn voorlichting, hè, en uitleg. Maar dit is niet gewone informatie of uitleg. Dit is echt een campagne-app. Als je hem opent zie je meteen de naam Donald J. Trump in beeld. Daaronder Trump naast Xi Jinping met eronder de tekst Art of the Deal. Alles is ronkende campagnetaal. En waar mensen vooral overvallen, je kan dus via die app een sms sturen naar de president, zogenaamd. En dan staat de boodschap al voor je ingevuld. The best president ever. En als je dat dan stuurt naar 45470, heb ik natuurlijk even gedaan, dan kun je meteen inschrijven voor de mailinglist, sta je in het systeem. En dat krijgen alle ambtenaren dus verplicht op hun telefoon. Moet je je voorstellen, the best president ever. Stel je voor dat ambtenaren in Den Haag zoiets over premier Jetten in hun telefoon krijgen. Kan je niet voorstellen.
7: Nee, maar Amerika heeft iets dat heet de Hatch Act. Niet iedere burger kan zomaar dit soort dingen doen. Is dit niet in strijd met die Hatch Act?
11: Ja, daar gaat nu de discussie inderdaad over. Want ja, dit is een wet die ook federale ambtenaren, federale middelen eigenlijk verbiedt om voor politieke doeleinden te worden ingezet. En ik denk echt heel duidelijk, 10 jaar geleden had dit absoluut niet gekund. Maar 10 jaar geleden, toen konden politieke uitingen in de Oval Office ook niet. Hè. En nu zag ik Trump gisteren ook weer zitten met allemaal rode MAGA-petjes. Hij heeft een soort campagnewinkeltje met petjes in de Oval Office. Zo is dit ook. Het wordt steeds een beetje verschoven door Trump. En inmiddels, er is geen haan die er naar krijt.
7: Nee. Die app is mogelijk ook een veiligheidsprobleem.
11: Dat is ook wel interessant, want hij deelt onder meer IP-adressen, maar ook tijdzones waarin je zit en ook andere gebruikersdata worden door derde partijen, zeggen ze dan, dus de makers van die app, andere commerciële partijen, wordt dat opgeslagen zonder dat dat duidelijk wordt gemaakt. Ik heb dat ook niet kunnen vinden in die app. En dat is toch wel een groot risico, want je hebt natuurlijk nu straks een groot deel van alle ambtenaren hier in Washington op die app. Die hebben dat allemaal op hun werktelefoon zitten. Dan maakt dat zo'n app wel heel aantrekkelijk natuurlijk voor hackers ook, om daar wat aan te doen. En dat is nu de waarschuwing die wordt gegeven door IT-experts van pas op, is deze app eigenlijk wel veilig genoeg daarvoor? En daar zijn grote twijfels over. Dus voor China en Rusland is dit zeker interessant.
7: Nou ja, als jij die app zo kunt downloaden, dan kunnen ze dat in China waarschijnlijk ook. Toch?
11: Absoluut, ja.
7: Dan krijg je zomaar al de IP-adressen van alle ambtenaren. Je hoeft er niks voor te doen verder.
11: Nou, dat is behoorlijk waardevol. Ja. Dan is het dus een of andere commerciële partij die erachter zit die zo'n app maakt. Dat is niet. Het is geen rocket science, zullen we maar zeggen, hoe die app wordt gemaakt. Dus, nee. Ja.
7: Hey, even iets anders, Jan. Ambtenaren moeten van Trump een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Ik dacht dat ambtenaren altijd zo een soort verklaring ondertekenen als ze in dienst worden genomen.
11: Ja, dat klopt. En deze gaat dan nog een stapje verder. Want dit is ook zo'n NDA, een non-disclosure agreement, maar specifiek gericht op bijvoorbeeld praten met de media. Zo willen ze het lekken tegengaan. Het is naar alle ministeries gestuurd. Werknemers moeten dat dan inderdaad als ze in dienst komen, maar ook als je dan zit, moet je dat dan ondertekenen. En dan kun je echt vervolgd worden als je informatie hebt gedeeld met een journalist. En dan staat er ook bijvoorbeeld, heel specifiek in, vond ik wel mooi, de overheid kan ook aanspraak maken op royalties die je krijgt door onthullingen. Dus bijvoorbeeld als je een boek schrijft, zou je dat geld meteen kwijt zijn. Maar dit is dus vooral een manier om nog meer controle uit te oefenen op hoe ambtenaren met media praten. Het is wel zo dat klokkenluiders echt nog beschermd worden, maar er is natuurlijk ook een soort grijs gebied van mensen die iets zien en denken van wacht eventjes, dit moeten we naar buiten brengen, dit gaat niet goed. Misschien niet meteen een klokkenluider, maar wel iemand die ergens voor waarschuwt. Die zijn nu dan onbeschermd als je dit getekend hebt. Dan kan je makkelijker vervolgd worden.
7: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Drones zorgen wereldwijd voor steeds meer doden. Volgens een organisatie die het bijhoudt zijn het er al bijna 6000. Dat is waarschijnlijk nog maar het puntje van de ijsberg, schrijft Trouw. De drones worden bijvoorbeeld ingezet in oorlogen in bijvoorbeeld Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En er worden flinke files verwacht bij de Brenner Pass in Oostenrijk. Omwonenden van de snelweg zijn het vele verkeer zo zat dat ze vanmiddag gaan demonstreren op die snelweg. Tussen 11 en 7 is die weg daarom helemaal dicht. Het is een van de belangrijkste wegen door de Alpen. Omrijden om de files te voorkomen kost je 240 kilometer extra. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech-show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
5: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag vanuit activistisch perspectief. Onder de naam The Firewall, opgericht door onderzoeksjournalist Erik Smit. En ook tech-expert en goede bekende van onze show, Bert Hubert, is aan boord. En we gaan ze allebei spreken in deze editie achter elkaar, want er is bijzondere actualiteit om te bespreken en een blik in de toekomst. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
6: En Ben van den Burg.
5: En Ben van den Burg is er ook.
6: Ja,
5: en hij is er ook elke donderdag, ja. Want dan bespreken we ook nog wat er verder gebeurt in de wereld van tech. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast hebt, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan eerst naar de actualiteit van de week. Misschien wel het nieuws van de week, want het is nog maar kort geleden dat er een streep is gezet door de overname van DigiD-beheerder Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. En met dat besluit heeft staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit het advies opgevolgd van het BTI, Bureau Toetsing Investeringen. Want dat beschreef dat het toch niet zo'n goed idee was als die overname zou doorgaan. Wat dat allemaal betekent, bespreken we uiteraard met onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, aangesloten bij de Firewall dus. Want hij weet hier alles van. Dus dan duiken we er ook maar gelijk in. Bert, laten we het gelijk even groot maken, of juist niet. Is dit een keerpunt in de strijd om meer digitale soevereiniteit in ons land?
7: Ja, dat denk ik wel. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Het besluit dat gisteren is aangekondigd, waarin men zegt, we gaan de overname verbieden. En de staatssecretaris die zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat ga ik doen. Dat klinkt best enthousiast. Maar als je dan kijkt in de achterliggende wet, van joh, op welke gronden hebben ze dit nou verboden? Dan kan het of heel groot nieuws zijn, wat invloed heeft op alle andere tech-overnames in Nederland in de toekomst. Of ze hebben iets anders gedaan en op een hele smalle manier alleen dit ene bedrijf uitgesloten.
6: En wanneer is het groot? En wanneer is het alleen maar dit ene bedrijf, is het klein?
7: Nou, het zo. In die wet die zij gebruiken, de wet ongewenst zeggenschap telecommunicatiebedrijven. Daarin zeggen ze van, we kunnen een overname verbieden als het publiek belang wordt geschaad. Daar heeft de staatssecretaris het ook over. En daarnaast moet de overnemende partij, die moet kan bijvoorbeeld uitgesloten worden als je zegt, joh, het gaat niet goed met de overnemende partij. Dat is al voldoende reden.
8: Ja.
7: Dus als jij zegt van, joh, de overnemende partij heeft zijn boekhouding niet op orde en hun beurskoers stort in. Nou, op grond daarvan zou je al kunnen zeggen, ik verbied de overname. Nou, dat zou met Kyndryl kunnen, want dat is de overnemende partij, want het gaat helemaal niet goed met hun. Nou, als ze op die gronden het verboden hebben, ja, dan heeft het weinig invloed op andere overnames. Maar dan weten we dus alleen van, nou, als je een Nederlands belangrijk bedrijf wil overnemen, dan moet je beurskoers en je boekhouding op orde zijn. Nou, ja. Dat is de kleine variant.
6: Maar hoe komen we er nu achter of het de grote of de kleine variant is? Want ik ga eigenlijk voor de grote variant.
8: Ja,
6: misschien is het de kleine variant.
8: We hopen het dus eigenlijk zeker.
7: Dan laat ik even de grote variant.
6: Ja.
7: Ja, nou, laat ik de grote variant ook nog heel even uitleggen. Dan heb je de overname afgewezen, omdat je feitelijk zegt, Amerikaanse bedrijven met de Amerikaanse wetgeving en bijvoorbeeld de Amerikaanse National Security Strategy gecombineerd, dan zeg je, joh, alle Amerikaanse bedrijven kunnen het gewoon vergeten als ze een Nederlands belangrijk bedrijf willen overnemen, wat het publiek belang kan schaden. En dat is dus heel groot, hè? Want dan zeg je dus, alle Amerikanen kunnen gewoon de boom in. Nou,
8: ja.
7: Hoe gaan we erachter komen welke van de twee het is? Ik weet zeker dat heel veel mensen het gaan vragen aan de minister. Op een of andere manier. Daar weet ik gewoon zeker dat ze dat gaan doen.
8: Ja.
7: En dan kan ze natuurlijk antwoorden van, ja, dat ga ik gewoon helemaal niet zeggen, want dat is allemaal geheim. Dus je moet die vraag zo klein mogelijk maken. Je zegt, joh, hebben jullie de A- en de B-grond gebruikt of hebben jullie de C-grond gebruikt? Nou, als je dan zegt, dat is geheim, dat zou wel heel flauw zijn, maar dat zou je kunnen zeggen. De tweede manier waarop we erachter kunnen komen is, nou, er komt ongetwijfeld een bezwaar en een beroep en een rechtszaak hierover. En ja, in de rechtbank kan je niet zeggen van, ik heb bezwaar tegen dit besluit, maar helaas mogen we niet zeggen wat het besluit is. Of zo. Hè?
8: Ja.
7: Dus dan komen we er sowieso wel achter.
6: Ja, maar het is toch niet zo absoluut? Vooral bij van alle Amerikaanse bedrijven, deed je, dat is een gevaar voor onze samenleving. Ik overdrijf, ik maak het heel groot. Dat is toch ook subjectief? Want je kan zeggen, ja, hoeveel is het gevaar? Dus hoe absoluut is dat grote of het kleine?
7: Ja, kijk, in dit geval, de wet is heel flexibel. Die zegt ook van, joh, het kan ook een beetje van dit en een beetje van dat zijn.
6: Ja.
7: Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van, nou, dit bedrijf, ja, we weten dat de Amerikanen best wel foute plannen met ons hebben. Dat hebben ze zelf gezegd. En het gaat ook niet zo goed met de boekhouding bij Kyndryl. En ze hebben daar een schandaal. Dan zou je bijvoorbeeld bij de optelsom kunnen zeggen, nou, daarom valt het voor dit bedrijf verkeerd uit.
8: Ja.
7: Dat zou kunnen. Je moet wel weten, ze hebben 5 maanden over dit besluit gedaan.
8: Ja.
7: Nou, dat betekent dat ze er ook echt wel over nagedacht hebben. Ik ken die ambtenaren wel. Ja, niet specifieke individuele ambtenaren, maar wel zeg maar de mensen die in dat gebouw zitten.
8: Mm-hmm.
7: En die weten ook wel dat er een rechtszaak gaat komen.
8: Ja, het hoge
7: en die
8: beroep.
7: Weten daarom ook wel, precies. Dus die weten ook wel van, nou, we moeten dit besluit zo waanzinnig goed voorbereiden. Dat als er een rechtszaak komt, dat we dan niet in ons hemd staan. Dus die zullen echt wel een goede uitleg hebben.
8: Ja, nu vind ik het toch wel fascinerend, Bert. Want we hebben jou een tijdje geleden hier nog over gesproken. Toen verwees je al, hè, naar, nou, het advies van de bureau toetsingen investeringen. BTI komt eraan, dat wordt het moment. Het is dus de kant uitgevallen waar het nu uitgevallen is. In hoeverre lag dat dan toch nog een beetje in de lijn der verwachtingen? We waren toch allemaal best wel in positieve zin verbaasd. Jij ook, heb je gezegd op BNR. Wat is dan de sleutel geweest in de formulering van het advies en hoe staatssecretaris Aerts dat overneemt, dat het dan, ja, dat er hiervoor gekozen is om die overname te blokkeren?
7: Ja, ik had het echt niet verwacht, gezien de woorden in de wet. Want de wet gaat eigenlijk over China en Noord-Korea en Rusland.
8: Ja, hè? Hele nare landen en niet landen die afgelopen tijd pas naar zijn aan het worden.
7: Precies. Dus je zag het niet aankomen. Nou, ik heb wel een klein beetje. Kijk, je ziet, het BTI heeft dus gezegd, wij adviseren het te verbieden. En de staatssecretaris die heeft gezegd, nou, dat advies, daar ben ik heel blij mee. Dat heb ik overgenomen.
8: Ja.
7: Dus daar zit ook wel enig enthousiasme in.
8: Mm.
7: Het is niet dat ze zeggen, van, ja, nou ja, goed, ze zeiden dat nou eenmaal. Dus dat,
6: ik moet
7: tegen Amerika heel fijn.
6: Maar de hele Kamer staat ook.
7: Maar nee, je zegt van, nee hoor, ik ben. Ja. Ja, maar ik heb wel een cynische theorie.
8: Oh.
7: Ik hoop dat die niet waar is.
8: Vertel.
7: Kijk, Het is inmiddels wel duidelijk dat als Solfinity echt Amerikaans was geworden, dan had de halve Nederlandse overheid aan de bak moeten gaan om nieuwe leveranciers te vinden voor allemaal cruciale dingen. Want het is veel meer dan DigiD. Solfinity inspecteert ieder digitaal berichtje wat het ministerie van Justitie en Veiligheid in- en uitgaat. Dat is een van de hele heftige dingen die ze doen. Dus een cynische verklaring is dat als ze de overname niet hadden verboden, had de Nederlandse overheid jaren moeten besteden aan nieuwe aanbestedingen en migraties. En ja, daar hebben ze gewoon geen zin in.
8: Ja.
7: En dus dit zou ook een Haagse manier kunnen zijn om gewoon met zo min mogelijk gedonder van het probleem af te komen. Want nu hoeven ze niks te doen.
8: Ja,
6: oké.
8: Oké, ja.
6: Dat zou kunnen. Hey Bert, ik heb een andere vraag. Hè. Zie je nu, denk jij dat dit een precedent schept dat we nu de infrastructuur, de digitale infrastructuur, ons hele digitale landschap nu echt serieus gaan nemen? Dat dit de eerste stap is naar van, hey, dit is echt in ons landsbelang en in het burgerbelang? Of is dit maar een steentje in een vijver en verder niks? Of is dit echt wel een orkaan?
7: Ja, nee, ik denk dat dit wel uitmaakt. En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
8: Ja.
7: Daar heb ik echt geen zin aan. Ja. En dus dan hoef je nog niet eens ineens heel, heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe. En ik denk dat daarmee. En er zijn heel veel fans van geen gedoe in Den Haag.
8: Ja, zeker.
7: Dus ik denk dat de balans dus daarmee wel verschuift naar bijvoorbeeld, ja, moeten we dit wel uitbesteden?
8: Ja.
7: Want als je even goed nadenkt, het was eigenlijk best wel heel raar om te zeggen, joh, we gaan DigiD uitbesteden.
8: Ja.
7: Dat is het meest cruciale, centrale ding wat we hebben. Dus als er nou nog één ding is wat je zelf zou doen, dan zou dit het zijn.
8: Ja.
7: Dus ik denk inderdaad dat de afweging bij departementen en agentschappen en ZBO's, zelfs andere bestuursorganen, nu meer zal zijn van, ja, ze kunnen we dit toch niet zelf doen, want anders zijn we straks ook een half jaar.
8: Wat is daar dan nog voor nodig, Bert?
7: Ja, ik denk dat we meest rekening mee moeten houden dat we nog even moeten wachten op van, ja, wat was nou de werkelijke reden dat deze overname is verboden. Want als het bijvoorbeeld heel specifiek de uitspraak blijkt te zijn, ja, het gaat alleen om Kindrail, want die hebben hun jaarrekening niet op orde.
8: Mm.
7: Dan zegt iedereen, oh, nou, dan zoeken we gewoon een bedrijf dat zijn jaarrekening wel op orde heeft.
8: Ja, ja.
7: Maar blijkt nou dat de uitspraak gewoon generiek is van, joh, je moet geen de kern van je overheid niet in Amerika neerleggen. Dan heeft het dus bredere gevolgen. Want dan krijgt iedere ambtenaar dus te horen van, dat moet je dus niet meer doen, dit.
8: Ja. Hey, en tot slot over huiswerk gesproken voor de komende tijd. En voordat we straks naar Erik Smit ook van de Firewall gaan luisteren. Wat moet er nu verder gebeuren? Is het dossier Solfinity voor nu veiliggesteld, zogezegd? En waar vind jij dat jullie ook met de Firewall nu op moeten duiken vol verder?
7: Ja, nou, om te eerst te beginnen, is het nou af? Kijk, Solfinity heeft natuurlijk is een speelbal geweest van deze strijd. En het is niet gezegd dat het bedrijf daar goed uit is gekomen. Dus het kan prima zo zijn dat Solfinity door de afleiding van de overname inmiddels zwaar verliesleidend is geworden. Dat soort dingen gebeuren.
8: Mm.
7: Dus ik sluit niet uit dat Solfinity of snel weer overgenomen moet worden door iemand anders, of dat er misschien zelfs wel een kapitaalinjectie moet gebeuren om die boel overeind te houden. Dus ik denk niet dat je nu zeg maar de doos dicht kunt doen.
8: Oké. Okay.
7: Hierover. Nou, dan is de vraag, wat zou je nou verder moeten doen? Kijk, we blijven natuurlijk in de bizarre situatie zitten dat de Nederlandse overheid zijn BTW wil gaan laten uitrekenen door een Amerikaans bedrijf.
8: Ja.
7: En dat men zegt, we gaan al onze e-mail en al onze documenten onder Amerikaans beheer brengen. En onze overheid gaat compleet tot stilstand komen als ze in Amerika ons even niet leuk vinden. Ja, en dat probleem blijft. En dat is nu, het probleem is nu alleen maar eventjes niet heel veel groter geworden. Laat ik zo zeggen.
8: Ja, ja.
7: Dus de strijd is lang niet over, hoor.
8: Nou, er is nog genoeg te doen en genoeg te bespreken. En wij zijn voorlopig dus ook nog niet uitgepraat. Dankjewel in elk geval. Onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, ook namens de Firewall. Nu dan, een vrij nieuw collectief van onder meer journalisten en andere experts die willen optreden tegen Big Tech. Want onze democratie is acuut in gevaar, argumenteren ze. En daarom moet er gered worden wat er te redden valt. Dus, handen ineengeslagen, er worden feiten verzameld en er wordt in Politiek Den Haag gelobbyd om het verschil te maken. Dat allemaal onder leiding van
5: Erik Smit, vooral bekend als onderzoeksjournalist, meest recent bij Follow the Money, maar nu ook medeoprichter van de Firewall. Goed dat je er bent, Erik.
9: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
5: Ja, ben jij nou nog vooral onderzoeksjournalist of meer tech-activist aan het worden?
9: Ik ben vooral eigenlijk, denk ik, ondernemer. Als je dit project bekijkt, moet je gewoon al die dingen doen die ik ook gedaan heb bij het begin van Follow the Money. En dat is ondernemen, een bedrijf beginnen. Ja. Dat is alleen natuurlijk nu een stichting, dus het wel een hangt een bedrijf.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkels.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Nee, want we hebben het hier vaak over, maar dat het heel moeilijk is om dat met harde klappen vanuit Europa los te maken.
3: Dat het zeker moeilijk is om ons los te maken van Big Tech. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, er is een. Ik denk om te beginnen dat er niet zo'n sprake is van een cultureel verschil. Het gaat meer om een rechtsstatelijk verschil. We hebben machtsblokken. We hebben democratische rechtsstaten. En je mag nu eigenlijk wel Europa zien als het fort van de democratie in de gehele wereld. Ja. We zien de afgelopen decennia, maar met name de afgelopen 10 jaar... dat overal in de wereld democratie onder druk staat. Dat houdt verband ook met de opkomst van Big Tech... en ook met name de enorme overmacht die social media hebben gekregen op de informatie, publieke informatievoorziening en de nieuwsvoorziening.
4: En inderdaad, wij spreken hier vaak van je moet handhaven... want die wetten zijn er, maar we handhaven niet. En dat is verschrikkelijk en dan ga je iets aan doen, je gaat voor het gerecht. Wat je ook ziet, en dat vind ik, zodra wij gaan handhaven, zodra wij boetes uit gaan keren, zodra wij onze regels echt gaan hanteren, dan zeggen ze in Amerika, dan zegt meneer Trump van nou, ik weet niet of ik Europa nog zo gezins ben. En ik denk dat wij. Dan gaat hij maatregelen nemen.
2: Handelstarieven.
4: Dus handelstarieven bijvoorbeeld. Wij durven bijna niet onze wetten te handhaven, want dan wordt meneer Trump boos. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou ja, dat heb je heel goed gezien. Het is mob rule, zoals ze dat noemen. Het is maffia-tactieken zijn hier.
2: Maar hoe doorbreken we dat fenomeen dan?
3: Dat is ingewikkeld om te doorbreken. Want wat het vergt is natuurlijk dat je kracht van binnenuit opbouwt. We zijn natuurlijk op een bepaalde manier afhankelijk. We zijn om te beginnen dus knijterend afhankelijk van Big Tech. Mm. En we zijn daarnaast natuurlijk ook. Onze defensie wordt gezegd echt heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Ik denk dat dat overigens nog wel meevalt. Maar laten we.
4: Die terzijde.
3: Ik denk dat we ons prima kunnen weren op dit moment tegen Rusland, als dat zo zou zijn. Dat is een ander gesprek eigenlijk. Het gaat te ver om dat hier dieper op in te gaan. Ja. De druk die hij uitoefent, die is evident. Hè? Dat gaat zonder blikken of blozen. Intimideert hij Europese politici en zegt gewoon als dit, dan dat. Ja. Dat is gewoon precies wat je op schoolplein zegt. Het gaat puur om macht. Ja. Keihard macht
4: uitoefenen. Maar als wij dus, onze democratische waarden, rechtvaardigheid, wat wij in Europa heel erg belangrijk vinden, maar als de stroom mondiaal is van macht, wat je zegt, pure macht. Ja, dan is het leuk, wij met onze democratische waarden. Maar dan worden we wel overlopen door China en Amerika. Hoe zie jij die verhouding? Economisch zijn we dan weg, dan kunnen we bijna niets meer.
3: Ja, jij zegt eigenlijk van wij moeten hetzelfde worden als de Verenigde Staten.
4: Nee, dat zeg ik niet. Ik wil weten hoe je ernaar kijkt.
3: Dat is de logica die erachter zit. Nou, over my dead body, Ben.
4: Maar accepteer jij dan de consequenties? Stel je voor dat zo is. Even een scenario van, weet je, ze pakken alle macht Amerika, China pakt alle macht en wij eigenlijk niets meer, want wij vinden democratische waarden heel belangrijk. En die boelie in de zandbak, die knalt je gewoon op je gezicht. Accepteren we dan dat we, dan krijgen wij het economisch minder, dan staan we echt onder druk. Dan moeten we dat als Europa ook accepteren. Hoe kijk je daarnaar?
3: Nou, ik zeg helemaal niet dat we dat moeten accepteren. Ik denk dat we juist op moeten staan. En ik denk wel dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar wat economie is. Ik neem maar een voorbeeld als we het over AI hebben. Dat je niet alleen maar moet zijn, jongens, we gaan datacentrums bouwen. We gaan ook maar knallen met die handel. Nee, we moeten nadenken over wat AI is. Wat het echt voor ons kan betekenen. Ja. Het laden met de waarden en normen die wij hier omhoog willen houden. Dat is ons concurrentievoordeel zometeen. Dat is iets waar iedereen wil wonen. Ja. Europa is het continent waar het aangenaamste toeven is, by far in de wereld. Dus laten we daar vooral trots op zijn. Laten we dat verdedigen en laten we van onze eigen krachten uitgaan.
2: En die horen we vaker, gelukkig. En dat is fijn dat wij nog in het relatief fijnste deel van de wereld wonen. Waar ik ook even naartoe wil, jullie hebben verschillende goede bekenden van onze tech-redactie bij de Firewall laten aansluiten. Hoe ziet jullie structuur er dan uit binnen de Firewall? Zijn jullie, zeg maar, een hyperintelligent tech-praatgroepje die vervolgens naar de rechter stapt?
3: Nee hoor. Nee, de stichting Firewall, het is een stichting. Het heeft inmiddels sinds januari een ambi-status. Is

0: heeft een duidelijk inzet door zich voor de rechten van burgers in Europa in te zetten om de problematische macht van Big Tech aan de kaak te stellen.
1: Jullie hebben een website, daar schrijven jullie artikelen voor. Ja. De afgelopen weekend heb ik nog iets van jou gelezen over Solvinity en Kindle, komen we zo op. Ja. Jullie hebben stel advocaten die jullie moeten betalen met de donaties die jullie ontvangen.
0: Oh ja, die gaan we nog, dat, zover zijn we nog niet.
1: Okay, maar in elk geval, dat is wat jullie doen,
0: toch? We gaan natuurlijk een onderzoeksteam opbouwen, researchers. We gaan de feiten blootleggen. We gaan samenwerken met andere onderzoeksplatforms.
1: En jullie zijn dan de linchpin in wat door het Nederlandse medialandschap en juristen gedragen moet worden om Big Tech aan te pakken, moet ik het zo zeggen?
0: Dat zou je zo kunnen formuleren, ja. Kijk, welke stap wij gaan zetten is namelijk de stap die zowel de politiek als toezichthouders nalaat te doen. Ben noemde het al. We hebben eigenlijk goede wetten, maar niemand die ze handhaaft.
1: Ja.
0: En dat is het grote probleem. Ik was afgelopen april nog in Perugia, waar je elk jaar het International Journalism Festival hebt. En daar hoorde ik ook meerdere sprekers vertellen, met name eigenlijk uit de Verenigde Staten, die wanhopig riepen van: jullie hebben goede wetten hier in Europa, doe er iets mee.
1: Juist.
0: En dat is dan het interessante, dan wordt er eigenlijk heel weinig verteld van: ja, wat gaan we dan doen? Dus daar is de firewall een antwoord op. Wij gaan iets doen. We gaan waar mogelijk dus, en waar wanneer wenselijk dus daadwerkelijk, die wetten inzetten om overtredingen waar Big Tech over de scheef gaat aan de kaak te stellen. Je zou je kunnen bedenken dat stuk, ik geloof dat het 7 pagina's was in de Volkskrant, daar zit heel veel in om te zeggen van:
1: juridisch gezien klopt niet.
0: Aangepakt worden.
1: Ja.
2: Even gewoon, dus concreet. De Noorse toezichthouder die pakt dan, wat was Meta uit mijn hoofd, die pakt die dan aan. En dan, eindelijk, want die pakt het dus wel aan. Maar dat is jarenlang is dat procederen. Ze hebben de beste advocaten. En dan krijgen ze een boete van een miljard. Dat schrijven ze af, want dat is een fooi die ze geven als ze een avondje gaan eten. Ja, daar word ik wel persoonlijk treurig van. Dan denk ik van: jongen, weet je, pak het harder aan. En geef die 6% die in de DSA en
0: DMA
2: staat.
0: Je zei voor het programma dat je geen activist was.
3: Ik ben neutraal.
1: Maar waar je naartoe bent.
2: Ik wil er naartoe. Ik zie dat voorland ook voor jou. Weet je, zij hebben de beste advocaten.
1: Die wil ik even aanvullen met een positief voorbeeld. Namelijk de zaak Bits of Freedom tegen Meta. Die het voor elkaar hebben gekregen om bij Instagram de algoritmische tijdlijn eruit te krijgen. Alleen in Nederland. Dus zowel wat het voorbeeld dat Ben geeft met daar kost het veel moeite en levert het eigenlijk alleen een boete op. Maar het voorbeeld dat ik geef is: oké, daar is dus wel iets voor elkaar.
0: Sowieso.
1: Danny
0: Mekic, die is een eentje.
1: Ja,
0: op de knieën krijgt.
1: Die blijft ook bezig.
0: Die blijft ook.
1: Ja. Dus haal je uit dit soort casi om te zorgen dat je effect gaat bereiken?
0: Nou, dat is dat je uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat Big Tech zich anders gaat gedragen. En dat we jurisprudentie creëren. Ja. We hebben wetten, maar die worden amper gehandhaafd. Ja. Er worden ze amper voor de rechter gesleept. Ja. Dus het gebeurt hier en daar in Noorwegen wat gebeurt.
1: Maar ik bedoel, hoe ga je zaken winnen? Zoals
0: heel slim te procederen, door hele goede feiten, harde feiten naar voren te brengen en duidelijk te laten zien in welke mate die regels worden overtreden.
1: Ja. Nou, we gaan het merken. En dus hebben we daarom gesproken met Erik Smit, medeoprichter van de Firewall. En we gaan vast nog veel meer van hem en de andere mensen bij de Firewall horen. Tot zover voor nu in elk geval. Luister de Grote Techshow. Juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt. En elke donderdag gooi je Ben en mij met onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech deze week. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Drones zorgen wereldwijd voor steeds meer doden. Volgens een organisatie die het bijhoudt zijn het er al bijna 6.000. Dat is waarschijnlijk nog maar het puntje van de ijsberg, schrijft Trouw. De drones worden bijvoorbeeld ingezet in oorlogen in bijvoorbeeld Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt, omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En er worden flinke files verwacht bij de Brenner Pas in Oostenrijk. Omwonenden van de snelweg zijn het vele verkeer zo zat dat ze vanmiddag gaan demonstreren op die snelweg. Tussen 11 en 7 is die weg daarom helemaal dicht. Het is een van de belangrijkste wegen door de Alpen. Omrijden om de files te voorkomen kost je 240 kilometer extra. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: In een kamer aan het einde van een lange gang op de IT-afdeling brandde aan het einde van de dag nog een paar schermen. Iemand zit achter een bureau waar zij eigenlijk niet hoort. Een USB-stick, die eigenlijk al lang niet meer effectief is, schuift toch in een laptop. Mappen openen zich, data verdwijnt en buiten op de gang klinken voetstappen. Dichterbij, nog sneller, de transferbalk springt naar 100% en precies wanneer de deur opengaat, klapt de laptop dicht. De onbekende vrouw kijkt ontspannen op, glimlacht. Hoi, drukke dag gehad, ga je zo ook naar de borrel? Mission accomplished. Het klinkt als een filmscène, maar dit gebeurt iedere dag, zo ook bij de Kamer van Koophandel. En over hoe de onderwereld zich naar binnen probeert te solliciteren gaan we vandaag in gesprek met Carolien van Lieshout, directeur HRM bij de Kamer van Koophandel, en Arthur van Baren, oud-directeur van de Rijksrecherche. Arthur, wat is het meest bizarre wat jij ooit hebt meegemaakt op dit vlak?
8: Iemand die wel 100 van dat soort USB-sticks thuis had liggen.
7: Daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, ASML en TNO blijken ontzettend aantrekkelijke werkgevers
9: te zijn. Ontzettend aantrekkelijk. Ja. Randstad Employer Brand Research deed weer onderzoek onder meer dan 13.000 werkenden, jong en oud door elkaar. En ASML bleek beoordeeld als meest aantrekkelijke werkgever in de private sector en TNO als meest aantrekkelijke werkgever in de publieke sector. En dan vraag jij je natuurlijk af, Nigayo, waarom worden deze werkgevers nu zo goed beoordeeld? Wat een immens goede vraag. Ja. Het ligt voornamelijk in de prettige werksfeer en in de goede werk-privé-mix. Direct gevolgd door de inhoud van het werk. Hoe interessant is die baan nu eigenlijk? En natuurlijk ook de goede voorwaarden. Dus dat is salaris plus secundaire arbeidsvoorwaarden.
7: Maar nu gaat dit allemaal over praktisch interne employer branding. Moeten andere bedrijven die niet nummer 1 zijn geworden nu naar Veldhoven en Delft om op cursus te gaan?
9: Dat is een heel serieus goed advies om daar eens te raden te gaan. Van, joh, hoe doen jullie dat nu zo goed? Want daar is natuurlijk heel veel winst te halen. En de reden ook waarom dat mensen willen switchen van baan zal dan ook geen verrassing zijn. Dat doen ze voornamelijk als er een slechte werksfeer is en vaak een gebrek aan waardering.
7: Duidelijk. Tekorten in de kinderopvang dreigen nog groter te worden.
9: Ja. Ja, een artikel van de collega's van nu.nl. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek dreigen de tekorten in de kinderopvang nog flink groter te worden. Vorig jaar had de sector in totaal zo'n tekort van 7000 mensen. En er liggen natuurlijk al een tijdje plannen om die kinderopvang een stuk goedkoper te maken of soms zelfs gratis. Nou, als dat gebeurt, dan komen er natuurlijk meer kinderen naar die opvang en lopen de tekorten nog verder op tot misschien zelfs wel 24.000 mensen.
7: Hoe komt dit probleem, Arjan?
9: Ja, een groot probleem heeft te maken met het vier-ogen-principe. En dan denk ik even terug aan onze podcastgast van vorige week, rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Die vertelde over al die akelige zaken en kindermisbruikzaken in die opvang. Dus een kind mag nooit alleen bij een begeleider zijn. Er moeten altijd minimaal twee mensen bij zijn. En vaak hebben kinderopvangcentra een geen mannenbeleid op de groep. Dus worden geen mannen geaccepteerd op de groep.
7: Oké, en het probleem als deze sector stagneert is dat minder mensen hun kind naar de kinderopvang brengen. En die kunnen dan ook niet elders werken.
9: Ja, dat is nog eens een opvolgende uitdaging inderdaad. Dus als die kindjes thuis opgevangen moeten worden, ja, dan moeten pa en of ma kunnen ook niet werken in de sector waar ze eigenlijk zelf willen werken.
7: Nee, valt kinderopvang ook onder de zorgsector?
9: Nou, het is zeker aanpalend in de zorg. Dus
7: laten we het over de zorg hebben dan.
9: Wat een mooie brug. Want als wij denken dat er alleen problemen zijn in die kinderopvang, dan hebben we het helaas mis. Ruim een kwart van alle zorgmedewerkers die denken eraan om te vertrekken uit de zorg. Dat is echt ontzettend veel. En als reden noemen ze werkdruk, en daar komt weer, een gebrek aan waardering. En dat blijkt uit recent onderzoek van LinkedIn.
7: Daar praten we over met Jan de Vos, directeur van LinkedIn Benelux. Hallo Jan.
10: Goedemiddag.
7: Goedemiddag, fijn dat je er bent. Nu verschijnen er vaak onderzoeken en horen we al jaren dat de zorg onder druk staat. Wat maakt jullie onderzoek zo uniek?
10: Wel, eerst en vooral hebben we gekeken naar de data op ons platform zelf. Dat noemen we platformdata. En we hebben ook beroep gedaan op een extern kantoor om betere inzicht te krijgen in de mensen die actief zijn in de zorgsector.
7: Helder. En wat laat jullie platformdata dan zien wat bijzonder is of wat richting geeft?
10: Wel, onze platformdata laat zien dat de mensen die vandaag actief zijn in de zorgsector eigenlijk jonge mensen zijn. 70% van de mensen die bij ons actief zijn op ons platform en zich definiëren als zorgprofessionals, zijn mensen onder de 45 jaar. Dus mensen, millennials en de Gen Z generatie. En op zich is dat niet zo verrassend eigenlijk, want we weten dat die mensen anders naar werk kijken. Zij vinden zingeving heel belangrijk, ze vinden flexibiliteit belangrijk. En dat zijn zaken die ze terug kunnen vinden in de zorgsector.
7: En hoe zou je deze groep dan anders moeten benaderen vanuit de zorg? Want feitelijk wil je mensen zo lang mogelijk aan je binden, maar jij zegt eigenlijk, ja, zij kijken permanent om zich heen, want dat hoort bij de generatie.
10: Nee, ze zijn vooral op zoek naar zingeving. Het is een generatie die zich altijd in vraag gaat stellen. Moest ik vandaag in de zorgsector werken, zou ik twee zaken doen. Eén, als je mensen wilt aantrekken, echt spelen op die zingeving. Dat je job echt zin heeft, impact heeft op onze maatschappij. En twee, als je ze hebt, echt op retentie werken. En dan is een heel belangrijke, dat blijkt ook uit ons onderzoek, dat de mensen weggaan omdat ze gebrek aan flexibiliteit hebben en ondergewaardeerd worden. Dus daar zou ik dan op focussen door in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat de mensen inspraak krijgen in hun uurrooster en dat we voldoende waardering tonen, zodat die mensen zich echt gelukkig voelen.
7: En hoe, want nu zit jij op een bak data, hoe kun je als zorgsector of als enkel zorgbedrijf zorgen voor zingeving, waardoor zij dat beter gaan voelen?
10: Nu, we hebben heel veel data, maar ik denk dat de mensen die actief zijn in de zorgverlening daar het beste op kunnen antwoorden. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om altijd een groter verhaal te schetsen waarom je in de zorgsector werkt, wat de impact is van jouw job, 's morgens, 's middags, 's avonds, maar ook 's nachts. En dan ben ik ervan overtuigd dat die mensen langer in de zorg gaan blijven werken. En dat is waar we naartoe moeten gaan. Die mensen echt appreciatie tonen, flexibiliteit tonen, want uiteindelijk is salaris, dat blijkt ook uit ons onderzoek, niet de number one reason waarom mensen de zorgsector verlaten.
7: Ik vind het wel opvallend, want je spreekt over zingeving en purpose. En dat is zorg natuurlijk vanzelf al een beetje. Hè? Als je zorgt en of in de zorg zit, dan is dit een groot onderdeel, lijkt mij.
10: Dat klopt. Dan, dat is ook de reden waarom jonge mensen, de mensen onder de 45 jaar, echt interesse tonen in die sector. Omdat ze echt zich kunnen associëren met wat het grotere doel is van de zorgsector. En misschien iets minder bij andere sectoren.
7: Jan de Vos, directeur van LinkedIn Benelux, dankjewel.
4: Nick Ajovijnen en Arjan Elbers.
7: Hoe veilig is je organisatie tegen mensen met foute bedoelingen? Zelfs al aan de poort, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Gevoelige informatie kan van binnenuit op straat belanden met hele grote gevolgen. Daar praten we over met Carolien van Lieshout, directeur HRM bij de Kamer van Koophandel, en Arthur van Baren, oud-directeur van de Rijksrecherche. Carolien. Ik had het net over, dit gebeurt ook bij de Kamer van Koophandel. Ik zag jou een beetje schudden. Maar hebben jullie hier zelf nu ook last van, of niet?
11: We hebben er wel last van en wij zijn daar ook goed op voorbereid. Maar wat je beschreef, dat herken ik niet, gelukkig.
9: Dat is iets te filmisch.
11: Ja, dat is erg filmisch. Leuk voor een script. Maar
7: wat zijn dan de incidenten die bij jullie plaatsvinden en waar we het over hebben?
11: Nou, ik kan niet echt de casuïstiek noemen. Ik kan niet echt voorbeelden geven, maar ik kan wel vertellen waar we ons op voorbereiden. We zijn natuurlijk houvast voor ondernemers. We zijn de registerentiteit in Nederland met niet alleen handelsregister, maar ook UBO en LEI, allemaal belangrijke data. Waar we van willen zorgen dat ze goed zijn, dat ze kloppen en dat ze veilig zijn. En daarvoor moeten we ons, maar vooral onze klanten, de ondernemer, beschermen. En dat doen we. En dat doen we zowel aan de buitenkant, door te zorgen dat met cyberaanvallen dat we daar veilig voor zijn, dat lukt ons goed. Maar ook van binnen zorgen dat de mensen die je toelaat tot die waardevolle data, dat die gescreend zijn en dat we die ook, voordat we ja zeggen bij aanname, dat we die op dat moment goed in beeld hebben.
7: Ja, en wat voor incidenten hebben dan plaats intern? Is dat datadiefstal of is waar moet ik aan denken?
11: Nou, je kunt aan van alles denken. Het is zowel bedoeld als onbedoeld. Hè. Er is ook een groep die gewoon niet bewust is wat ze in handen hebben. Dus we trainen de mensen, we laten ze e-learnings doen. We testen ook, dus we sturen zelf ook wel phishing mail om te kijken van hey,
9: wie hapt er?
11: Ja, die gaat erop in. En dat is heel laagdrempelig gemaakt om te melden. Dus we zien daar een toename in meldingen. Dus mensen worden bewuster. Maar ook als het wel echt fout is en we zijn het niet zelf, dan kun je daar onmiddellijk op ingrijpen. Maar er zijn ook wel mensen die met een bedoeling binnenkomen en we houden ze ook gewoon tegen aan de poort. En het feit dat we nu natuurlijk steeds meer met AI te maken hebben, speelt ook een rol. En mensen kunnen een perfect cv laten maken waar niemand achter zit.
7: Ja. En heb je ook wel eens dat iemand al bij jullie werkt en dat je dan erachter komt van hey, die persoon, die daar speelt iets of daar gebeurt iets wat we in de smiezen moeten houden of wat niet kan?
11: Nou, dat kan in een periode dat iemand bij je werkt ook iets veranderen in iemands positie. Hè? Iemand kan in financiële problemen komen, dus we hebben een uitgebreid programma over schuldhulpverlening. Iemand kan verslaafd raken, iemand kan scheiden en problemen krijgen. Dus je moet mensen wel monitoren en wat we doen is screening bij binnenkomst, maar ook als iemand een andere functie krijgt binnen KVK. We hebben verschillende screeningniveaus, afhankelijk van wat je mag en wat je kunt, de taken die je hebt, word je gescreend.
7: Arthur, wat is gedrag wat je kan monitoren bij mensen, als een KVK of een ander bedrijf, waardoor je weet van hey, daar gebeurt iets wat niet in de haak is?
8: Nou, wat mij betreft zit het eigenlijk al een periode daarvoor. Wat ik doe, ik adviseer organisaties over kwetsbaarheden voor nou, dat soort lekken. En een aantal kwetsbaarheden kwamen al voorbij. Bijvoorbeeld, iemand zit in financiële problemen, iemand heeft relatieproblemen, is verslavingsproblematiek. En dat zijn mensen die gevoelig zijn voor wat ik noem criminelen, die hun proberen zover te krijgen om informatie te lekken. En dat is dan vaak persoonsinformatie, adressen, kentekens en dat soort zaken. Of het een dienstverlening, een productenverlening. Bijvoorbeeld een vals paspoort.
9: Ah ja, ja.
8: Nou, en wat belangrijk is, hè, is dat je los van je harde maatregelen als screening met je mensen in gesprek bent als leidinggevende. Dat je je mensen kent. En dat je daar in die zin ook preventief mee aan de gang kan om die mensen te beschermen. En nou, dat is ook een beetje mijn adagium. Het voelt heel erg als controle door mensen, maar eigenlijk ben je mensen aan het beschermen. Dus we hadden net bijvoorbeeld over het vier-ogen-principe in het vorige onderwerp. Nou, dat kan erg voelen, want men vertrouwt mij niet. Maar je moet het voelen als ik word beschermd.
7: En hoe doe je dat, waardoor mensen, collega's denken oh, ze beschermen in plaats van ze controleren?
8: Ja, dat klinkt heel bazaal, maar het is het voeren van gesprekken met je mensen. Het voeren van groepsgesprekken, het geven van dilemma-trainingen. En ook gewoon, de meeste bedrijven hebben of organisaties hebben als regel dat je eens per jaar een jaargesprek voert. Nou, ga dan ook in op de inhoud. Hoe zit je erbij? Hoe voel je? Ben je wel eens benaderd? En dat er een soort van veiligheid gevoeld wordt binnen die organisatie om ook te melden als het misdreigt te gaan.
7: Want in welke sectoren komt dit het meeste voor?
8: Nou, mijn ervaring is natuurlijk met name bij ambtenaren. Want de Rijksrecherche gaat over ambtenaren. Maar het kan natuurlijk in ieder bedrijf voorkomen die persoonsgegevens hebben. En persoonsgegevens zijn interessant voor criminelen. Dus wat Lisbeth net al zei, of Caroline net al zei, is dat je moet je beseffen dat je bij persoonsgegevens dat dat een bijzonderheid is. Je moet je beseffen dat dat een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En je moet beseffen dat je interessant bent voor criminelen. Want die willen die gegevens hebben.
7: Uiteraard. Nu is er onlangs een 46-jarige ambtenaar in Amsterdam opgepakt. Hoe had de gemeente Amsterdam dit kunnen voorkomen?
8: Nou, dat zit zowel in je processen. Hè? Dus heb je processen, dat klinkt wat droog, maar heb je processen zo ingericht dat het eigenlijk moeilijker gemaakt wordt om gegevens te lekken. Maar het zit dus ook heel erg in de mensen. En dat is wat ik net al zei. Heb je iedereen in de gaten? Weet je in wat voor situatie je zit? Ben je in gesprek met iemand? Ja, en toch hoort er ook wel weer een stukje controle bij.
7: Had de gemeente Amsterdam dit kunnen voorkomen?
8: Ja, iedereen kan natuurlijk alles voorkomen. Dat weet ik niet over deze specifieke zaken. Want als je het krantenartikel naast leest over die zaak, en dat heb ik ook vaak gezien bij de Rijksrecherche, zijn collega's buitengewoon verrast dat die persoon nou corrupt is.
9: Ja?
8: Dus dat is. Er zitten vaak twee kanten aan de medaille. En één kant is dat iemand er altijd is, populair is, hulpvaardig is, collegiaal is, maar tegelijkertijd dus ook die andere kant heeft. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijker. Om
9: dus het is niet altijd de usual suspect, zeg maar.
8: Nee, zeker niet. Nee. Zeker.
7: Maar het is dus zelfs zo dat als ik altijd de leuke, sociale, getapte jongen uithang, dat ik misschien minder gecontroleerd word, omdat ja, hij ligt zo goed in de groep. Het is zo'n vriendelijke meneer.
8: Ik weet niet of dat bewust is, maar als je problemen hebt en je zit al verstrikt in het web van corruptie en het leveren van gegevens, moet je natuurlijk extra je best doen op je werk om daar niet in op te vallen. Ik snap wel dat het zo kan werken.
7: Ja. Arjan, je hebt ook een poll uitgezet.
9: Ja, we vroegen eerder deze week op onze LinkedIn-pagina, joh, is ondermijning nu eigenlijk een agendapunt binnen onze organisatie? En die poll die heb ik gedaan omdat ik weet hoe Caroline kijkt naar aandacht voor dit onderwerp. 33% van alle mensen zeggen ja, het is een agendapunt. Dus we hebben een bepaalde manier van bewustzijn. Maar 42% zegt nee en 25% zegt geen idee. Dus dik 2/3 is er eigenlijk helemaal niet mee bezig.
7: Hoe kan dit, Caroline?
11: Nou, helaas, ik herken het. Ik heb natuurlijk wel netwerkevents, ik heb wel peergesprekken. En dan verbaast het me echt wel dat organisaties, en dan heb ik het vooral over de private sector, dat die soms een scale-up, een prachtig product in ontwikkeling hebben, grote investeringen daarop gedaan worden en dan gewoon iedereen aannemen zonder screening. Dus je bent heel gevoelig voor diefstal van je data, van je uitvinding.
9: Ja.
11: Zeg zoals je het wilt. En dan zijn ze toch heel onzorgvuldig. En als ik dan zeg, ja, maar dit kan echt niet meer vandaag de dag. Waar we 20 jaar geleden spraken over uitzendkrachten met opvolgend werkgeverschap. En dat we daar volledig op gefocust waren. Is nu echt wel de focus wat mij betreft veel meer naar security gegaan. En als het van buiten niet lukt, zeg ik altijd, omdat je goed beschermd bent, probeer het dan van binnenuit. En dat zie ik echt nog helemaal niet top of mind bij heel veel organisaties. Sommigen wel, maar heel vaak kijken ze mij echt aan van nou, dit.
7: Maar het kan ook soms een twist zijn. Hè? Want dan ben je die skill-up die heel snel wil groeien met een geweldige innovatie. En heb je de beste mensen nodig. En die hebben 10 keuzes. En die kunnen tussen Adyen en Booking en de Kamer van Koophandel kunnen overal terecht. Dan moet je snelheid maken. En misschien is het preventieproces dan wel niet op orde om die snelheid te kunnen waarborgen. Dus dan is het of groeien of achterop raken. Hoe moet je dat dan aanpakken?
11: Nou, dat is echt een hele goede analyse van je. Want dat is precies het spanningsveld waar wij in zitten altijd. Hè, met z'n allen. Aan de ene kant, we hebben een krappe arbeidsmarkt. En zeker als het om technologie of zelfs biotechnologie gaat. Die mensen zijn gewoon niet te vinden.
9: Dat wil je heel graag
11: ook
9: aannemen.
11: Niet meer in Nederland, daar zit ook een ding. Dan wil je ze aannemen, je wil snelheid maken, je wil werven. Versus, ja, maar we gaan eerst screenen. Of misschien wel heel kritisch kijken, waardoor je zegt, ja, maar deze persoon kunnen we gewoon niet binnenlaten. Terwijl die op papier een geweldig aanbod doet. Nou, dat merk ik wel. Dat is ook bij ons. 2-3 weken is dan heel erg lang, maar we doen het wel.
7: En wat zijn dan jouw tips? Of misschien, hoe ziet jouw ideale situatie eruit waardoor we dit kunnen versnellen?
11: Nou, toch een soort bewustwording. Misschien kan de overheid daar ook bij helpen en ook voorbeelden geven. Want het is echt wel een issue om goed te kijken naar wie laat je binnen je bedrijf. Iedereen met een bedrijf, publiek of niet publiek, zal zeggen, ja, waar ik voor sta, daar sta ik voor. En dat vind ik belangrijk. Wij zeggen ook, hou vast voor ondernemers. We vinden het heel waardevol wat we doen. Dus ja, wees daar dan ook heel voorzichtig mee, zou ik zeggen.
7: Ja, ja. Arthur, nu ben ik benieuwd, hoe werven de criminelen deze mensen? Ik zou niet weten waar ik moest beginnen als ik iemand zocht die voor mij ging infiltreren in een bedrijf. Maar hoe doen ze dat?
8: Ja, ik zou het ook niet weten, maar ik heb het wel gezien.
7: Je hebt het onderzocht, neem ik
8: ja,
7: aan.
8: Ja, zeker. Nou, dat is wat er bij de Rijksrecherche gezien is. En dat heb ik later ook wel gezien in mijn advieswerk aan de organisaties. Dat is wat je noemt een informatiemakelaar. En zijn verdienmodel is om informatie te krijgen, vaak van ambtenaren, en die informatie door te verkopen aan criminelen. En je noemde net het voorbeeld van die belastingambtenaar in Amsterdam. Die leverde aan 3 informatiemakelaars, hè, stond in de krant. En die verkopen dat weer door aan criminelen. En in tientallen zaken hebben ze weten vast te stellen dat de gelekte informatie te linken is aan explosieven aan de deur. Ja. Dus het lijkt heel klein, maar het kan hele grote gevolgen hebben. Wat ik gezien heb, is dat informatiemakelaars een soort van sensor hebben. Van nou, die kwetsbaarheden die bij ambtenaren of bij werknemers zit, en daarop inweken.
9: Ja, die schuld of die verslaving of die druk.
8: En op een hele geraffineerde manier in contact komt, het vertrouwen wint. En dat is een heel langzaam proces. Ja, als de eerste informatie geleverd is, of de eerste dienst is geleverd, dan zit
9: hebben ze
8: vast. Hebben ze, kan niet meer terug. En dan wordt ook het gesprek onaangenaam. Hè? Dus wat je in de krant las over
7: worden ze dwingend.
8: Ja. Ja, en wat je las over die ambtenaar in de krant, hè, las je dat hij had 150.000 gulden euro gekregen. Ja. Alleen hij had eigenlijk voor 1 miljoen geleverd. Dus hij wordt niet betaald en krijgt daar ook conflicten over. Hè? Dus dan wordt het gesprek anders. Maar ze hebben een soort sensitiviteit voor die kwetsbaarheid en weten daar op een hele goede manier contact in te maken en iemand zover te krijgen.
7: Caroline, nu zit jij bij een heel belangrijk bedrijf. Ik bedoel, heel het bedrijfsleven van Nederland komt daar samen. Dus dat is waardevolle data. Wat Arthur net schetst, hè, over de benadering van die criminelen. Hoe wapenen jullie de collega's daartegen?
11: Nou, eigenlijk wat ik al zei. Mensen goed bewust worden die er al werken. Goed bewust maken en trainen. En nou, alle mogelijke manieren. Maar ook aan de poort screenen. Goed screenen en bij twijfel niet inhalen. Maar gewoon daar aandacht voor hebben met z'n allen. En het ook benoemen. En als je een keer iets tegenkomt, hè, wat niet klopt, dat je dat ook bespreekt in het team. Als iemand bijvoorbeeld niet zijn eet en belofte wil afleggen als ambtenaar, dan kan die niet starten. Dus daar zijn een aantal no-go's. Dat is echt niet onderhandelbaar. Dat is gewoon hoe we het doen. Dus het is vooral heel veel aan de zachte kant. En natuurlijk je techniek. Je techniek moet kloppen. Maar dat is niet mijn vak. Ik zit aan de mensenkant. Ja.
7: Maar zou een infiltrant ook niet gewoon de eet en gelofte afleggen?
11: Dat wel, maar als je hem screent, en dat doen we niet zelf, dat hebben we uitbesteed aan een bedrijf dat er heel veel van weet, dan komt er echt wel een hoop boven. Nee, daar heb ik wel vertrouwen in.
7: Caroline van Lieshout en Arthur van Baren, dank je wel voor dit fijne gesprek. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan en ik, nooit en niet genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina of naar TikTok, daar zitten we ook. En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Saskia Belleman.
12: En er zijn echt meerdere zaken die ik echt nooit meer kwijtraak, die echt wel onder mijn huid zijn gaan zitten. Dus in die zin schud ik het niet van me af. Maar het is ook niet zo dat ik er wakker van lig.
7: En wat zit er dan onder jou?
12: Ja. Ja, toch wel de vraag van hoe komen mensen zover dat ze dingen doen waar je je eigenlijk geen voorstelling van kunt maken. De Amsterdamse zedenzaken is er zo één. Verdachte Robert M. Ja. Die baby's en peuters seksueel misbruikte. En dat deed hij dan tot de leeftijd waarop ze begonnen te praten. En als ze eenmaal een beetje begonnen te praten, konden ze hem verraden. En dan stopte hij ermee. En dan verplaatste hij zijn aandacht weer naar andere kinderen. En daar heb ik dingen gehoord waarvan ik dacht, nou, dat iemand zoiets, een babytje aandoet. Ja, ja, gecalculeerd. Ja. En dat deed hij ook door, hij maakte daar opname van. En die verspreidde hij dan weer op het dark web. En dat was allemaal bedoeld om hoger in die hiërarchie van kindermisbruikers terecht te komen.
7: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Er zijn goede diplomatieke gesprekken tussen delegaties van Israël en Libanon. Dat zeggen althans de Amerikanen, die die gesprekken in Washington organiseren. Toch is er aan de grens van beide landen maar weinig van te merken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn meerdere doden en gewonden gevallen. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van vrijdag de 29e mei in het jaar 2026. We zijn alweer bijna halverwege het jaar met ze.
5: Het gaat ongelooflijk snel weer.
4: Ja, Leendert is er, Michiel is er, ik ben Mark. Was weer een enerverend weekje, hoor je niet, Michiel?
6: Ja, de temperaturen lopen op in het land.
4: Dat merk je meteen, hè?
6: En in Den Haag ook wel deze week in de plenaire zaal. Maar ook in het katshuis misschien wel.
4: Ja, in het land, in de polder.
6: Ja, dat is mooi gezegd. In de polder liep de temperatuur ook op, ja.
4: Ja, tot ver boven de 30 graden was het deze week. En ook overdrachtelijk. Ik denk dat we daar heel veel tijd aan kwijt gaan zijn. Misschien ook eventjes nog over het getwitter. Ja, ik zeg nogal getwitter. Zo. Het GX van de regering.
6: Ik ook. Ik vind het ook nog steeds vervelend om te toegeven dat het nu X heet.
4: Ja. Ja. We moeten het over de landbouw hebben, Leendert. Niet nu, maar wel straks. En ik verheug me heel erg op vanmiddag. Als ik mijn eerste verhoor van de parlementaire enquêtecommissie live ga bijwonen.
5: We zijn bijna begonnen. We zitten vrijdagochtend zitten we hier. Over 5 minuten begint het. De parlementaire enquêtecommissie Groningen.
4: Groningen,
5: doe ik weer.
4: Corona.
5: Corona, ja.
4: Het klinkt bijna hetzelfde, maar het is niet hetzelfde.
5: Corona. En zoals Michiel een beetje grappend voor de podcastopname zei, de tribunalen zijn begonnen.
6: Ja, die zijn ooit aangekondigd. Er komen tribunalen. Ja. Het is niet helemaal hoe de partij die dat zei, die in deze podcast ook nog wel ter sprake zal komen.
5: De Pijn van Houwelingen was dat. Ja, tegen de Sjoerdsma.
6: Ja, die had het niet helemaal zo voor zich gezien.
4: Maar nee, maar die doen ook helemaal niet meer mee met de tribunalen. Dus dan zijn het misschien ook geen tribunalen meer.
6: Nee, nou goed, dat gaan we zien vanaf vandaag. Hè.
4: Het kan ook zijn dat er alsnog tribunalen komen na deze enquêtecommissie. Wie zal het zeggen? Ja. Zullen we gewoon beginnen lekker met een BNR-onderwerpje? De vakbonden die gewoon op ramkoers liggen met het kabinet. Want daar komt het toch op neer, hè? Het kabinet had mooie plannen bedacht om een paar miljard, een stuk of 6, te bezuinigen op allerlei dingen in de sociale zekerheid. En daar waren de bonden boos over. En toen kwam er een brief afgelopen dinsdag.
5: Dinsdag, in verband met het ultimatum.
4: Ja, precies. En dat was eigenlijk al na het ultimatum, die dinsdag. Dat was namelijk 1 dag daarna. Oké, het was Pinksteren. We vergeven ze misschien. Maar daar stond niet in wat de vakbonden hadden geëist in die brief, Michiel.
6: Nee, want in het ultimatum eisten de vakbonden de verhoging van de AOW-leeftijd schrappen. Stop daarmee. En stop ook met die bezuinigingen van ruim 6 miljard op de sociale zekerheid. En daar is niet 100% aan tegemoet gekomen. En dus zeggen de bonden, wij gaan door met onze acties. Sterker nog, gesprekken stoppen nu ook weer.
4: Ja, ze bleven nog wel met de werkgevers praten, maar niet meer met het kabinet. Dat had geen zin.
6: Ja, en wat ook een verschil was, ik kreeg een beetje déjà vu naar de formatie ook weer. De gesprekken verliepen in een hele goede, constructieve sfeer. Die teksten hoorden we ook weer. En nou, ruim 3,5 uur hebben ze op het Katshuis gezeten donderdag. Waar dat in maart een ruim half uurtje was. En toen stonden ze ook, de vakbondsleiders, met bozere gezichten bij de poort om ook te vertellen dat ze gestopt waren met praten.
4: Dat vond ik eigenlijk het opmerkelijke gisteren. Hoe relaxed iedereen vertelde dat het totaal was mislukt. De hele polder was uit elkaar geklapt.
5: Dit is een ramkoers, totaal mislukt. Dat moeten we ook nog wel eventjes in zijn context plaatsen. Wat wel opviel, je gaat van tevoren even rondbellen van, hoe laat moeten wij bij het Katshuis zijn? Ja. Hoe lang gaat dat duren?
4: Kom je naar buiten, ga je wat zeggen of loop je gewoon langs?
5: Precies. Ja. En toen was de boodschap, we zitten van 11 tot 12:30, maar ben op tijd. Want dit gesprek gaat net zoals de vorige keer niet zo lang duren. En we stonden daar. En het was wachten en wachten.
6: Het was wel lekker weer.
5: Het was een beetje,
6: het was heerlijk wachten.
5: Ga ik voor 11 mijn lunch eten of doe ik dat na 12:30. Ik dacht, ik kan na 12:30, dat hou ik wel voor. Maar toen het maar duurde en duurde, op een gegeven moment rammelde mijn buik toch echt wel. Maar dat was dus ook verkeerd ingeschat vanuit in dit geval de FNV. Want dat duurde een stuk langer dan ze van tevoren dachten.
4: Nou, ik snap dat wel. En ik snap niet dat ze het zo kort hadden ingeschat, maar dat het, om weer voor de tweede keer gesprekken echt af te breken, want dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben gezegd, we gaan nog wel met de werkgevers praten, maar niet meer met het kabinet. Tenzij ze terugkomen op die onzalige plannen. Voor je dat voor de tweede keer echt afbreekt, moet je natuurlijk even geprobeerd hebben, wat, al was maar voor de buitenwereld. We hebben gedaan wat we konden, maar ze wilden echt niet.
5: Nee, en de stakingsbereidheid is hoog. En dan hoor je wel bij coalitiepartijen, de bonden willen ook gewoon weer kleur op de wangen krijgen. Er is natuurlijk ontzettend veel gedoe geweest, zeker bij FNV de afgelopen jaren. Bij FNV, CNV, nieuwe voorzitters. Ze hebben leden nodig. Ja. Dan komt het. Dit is even vanuit de coalitie, hè? Komt het ook wel als een cadeautje om dan nu eventjes te laten zien wat je waard bent. Nou is het natuurlijk ook zo dat als er hervormd gaat worden in dat sociaal domein, dat je als vakbond ook niet op je handen kan gaan zitten, want dan kan je de boel net zo goed gelijk opheffen. Ja. Dus dat er acties gevoerd gaan worden, dat is nogal logisch. Ik hoorde ook van, de actiebereidheid en ook het aankondigen van het feit dat je acties gaat blijven voeren, dat was eigenlijk al voor het verstrijken van het ultimatum duidelijk. Dus die brief die we gestuurd hebben, dat is eigenlijk voor niets geweest. Zouden toch willen gaan. Dat is vanuit coalitie.
4: Ja.
5: Vanuit
4: de coalitie. Je hebt de brief ongetwijfeld ook helemaal gelezen, alle vier kantjes.
5: Ja.
4: Daar stond niets in waar de vakbonden tevreden mee konden zijn. Er waren vier eisen. De AOW-leeftijd moest niet zo hard omhoog gaan. Niet op de WW en niet op de WIA bezuinigd worden zoals ze wilden. De kosten moesten eerlijker over de samenleving verdeeld worden. Dus niet alles op uitkeringen proberen te bezuinigen, maar misschien ook eens ergens anders. En zoals Pekman bij Nieuwsuur 's avonds zei, het enige wat we hebben gekregen is wat we al hadden. We hadden een pensioenakkoord. Daarin stond dat de leeftijd niet harder omhoog ging. Ze hebben die afspraak gebroken. En nu hebben ze gezegd, weet je wat, die afspraak breken we dan niet. Maar voor de rest blijft alles staan.
5: Ja.
4: Dat vond ik wel een analyse waarvan ik dacht, dan heeft het ook geen zin om met dit kabinet te praten voor hem.
6: Donderdag, nadat dit gesprek was geweest en de bonden waren weggelopen, toen mocht ik aantreden in de Avondspits, het programma op BNR,
4: om erbij
6: te vertellen wat daar gebeurd was nadat Leenert en ik daar gestaan hadden die middag. En daar schoof Paul de Beer bij aan. Die is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA. Heeft ook de hele boeken volgeschreven over de bonden en hoe dit soort zaken vaak gaan. En met hem hebben we toen een beetje uitgezoomd. Zitten we nou, dat was een goede vraag die jij stelde, Mark. En zo doe je dat wel vaker. kijken we naar een soort rituele dans die nu aan de gang is? Of kijken we toch naar toch een gigantische gigantisch groot probleem. Daar...
4: Het is een credits voor Niels Heidhuis die vraag gestelde.
6: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ja.
4: Het was wel een goede vraag, inderdaad. Ja.
6: Jij stelde hem uiteindelijk.
4: Oh, okay.
6: En waar we dan op uitkwamen, en dat is ook wel iets wat je achter de schermen al langer hoort, is volgens mij een deel inderdaad, ook wat Leendert al een beetje zei, van wat hier nu gebeurt, dat is ingecalculeerd. En een deel is onderschat en levert nu wel degelijk een groot probleem op.
4: Ja.
6: Want het gaat er ook al langer over, maar zelfs nog voordat dit kabinet er was, al tijdens de verkiezingscampagne, tijdens de formatiegesprekken, steeds de vraag, we weten dat die miljarden extra naar defensie zullen gaan, maar hoe gaat dat betaald worden? En al vrij snel, ook tijdens de formatie was duidelijk, er zal gekeken gaan worden naar de zorg, het eigen risico dat verhoogd wordt, dat is een van de plannen die daar is uitgekomen, en dus ook sociale zekerheid. Dus dan weet je ook, zeker als je bij de sociale zekerheid gaat kijken, dat die stevige reactie van de bonden er komt. Dat hoort erbij als je gaat hervormen. Paul de Beer zei het niet zo, maar ik dacht zelf nog, in Frankrijk zitten ze misschien nog een beetje te gniffelen op dat hier nu eind juni tot 8 uur 's ochtends de treinen een ochtend niet rijden.
4: Dus ja, dat betekent dat we iets later op ons werk komen. Hadden we het vorige week al over, ja.
6: Ja, ik zie nog geen vuilnisbakken in brand staan. En dat soort grote stakingen. Dus dat zien we bij de WW en de WIA. Dus die dynamiek die dan loskomt. Maar wat volgens mij wel echt onderschat is, is dat AOW-plan. En vooral dat je daarmee het pensioenakkoord dus...
4: Ja. Al gewoon op,
6: opblaast, ja, zo zeggen.
4: Van mij mag dat.
6: En dat daardoor die deuk in het vertrouwen ook ontstaan is.
5: Ja, absoluut. Dat is ook, en dat hoor ik ook achter de schermen bij de bonden, dat is de reden dat er nu geen vertrouwen is in het kabinet.
4: Dus
5: de,
4: dat als ze iets gaan toegeven, dat ze dat van tevoren even moeten zeggen.
5: Nou,
4: dat ze niet halverwege de onderhandeling pas kunnen toegeven.
5: Ja, precies. De vakbonden hebben dus iets van, jullie woord is te weinig waard. Dus op het moment dat jullie zeggen, in dat sociaal domein, want dat gebeurt nu, halen we de plannen van tafel. We gaan met jullie praten over hoe het dan wel moet. Dan kijken we vervolgens wat dat oplevert. En mocht dat niet genoeg zijn, dan is het aan de minister, Hans Vuilbrief, om naar de minister van Financiën, Eelco Heijnen, te gaan en te zeggen, laten we eventjes fictief doen. Maar ik heb nog een taakstelling staan, uiteindelijk, van 3 miljard.
4: Een taakstelling is, ik moet nog bezuinigen.
5: Ja, nou, nee, want nu kan je zeggen, want hij moet binnen zijn begroting. Hè, je krijgt die begrotingskaders. Ik kan niet voldoen aan die begrotingskaders.
4: Dus het geld moet van een ander ministerie
5: komen. Ja, ik ga te veel uitgeven. Ja. Dus, en dan kan je ze, dan gaat de minister van Financiën zeggen, nou, gaat u maar even terug. Gaat u maar kijken of het nog ergens anders vandaan kan komen.
4: Ja.
5: Dat wordt dan een politieke ritueel dansje. En uiteindelijk, mocht dat niet lukken, dan is het aan het kabinet om te kijken, waar leggen we die rekening dan wel neer? Zometeen daar meer over. Nou zeggen de vakbonden, wij gaan daar niet mee akkoord. Eerst moet, ondanks dat we nu helemaal vanaf nul gaan beginnen. We beginnen niet vanaf nul. En dat zeiden ze ook bij Eva. Nee, bij Pauw en de Wit. We staan met 3-0 achter, nu met 2-0 achter. Die 6,5 miljard moet eerst van tafel zijn.
4: Want anders begin je niet vanaf nul. Anders begin je vanaf de eerste beslissing die genomen is.
5: Ja.
6: En kom je uiteindelijk ook weer 3-0 achter?
5: Maar ja, het klopt natuurlijk. En dan zeggen zij, ja,
4: gelukkig zit het WK er bijna al.
6: Ja, ik zit al helemaal in de sfeer. Ik vond het wel een fijne vergelijking.
5: Maar zij zeggen, wij vinden eigenlijk dat er niet zoveel aan de hand is. Zowel, in ieder geval als je kijkt naar de kosten bij de WW, maar ook niet bij de WIA. Tuurlijk, bij de WIA moeten we kijken hoe we die miljoen mensen die nu in de WIA zitten aan het werk krijgen.
4: Mm-hmm.
5: Maar die grote taakstelling, daar zijn wij het gewoon niet mee eens.
4: Ja.
5: Maar van het kabinet kan je natuurlijk niet vragen. Dat kan wel, dat doen ze.
4: Dat doen ze namelijk, ze vakbonden, ja.
5: Maar zij zeggen eigenlijk, ga eerst maar op een andere plek, die 6,5 miljard. Ga maar zeggen dat je dat ergens anders gaat doen. En dan pas gaan wij over hervormingen praten. En het kabinet zegt, ja, op het moment dat wij over hervormingen praten, kan dat geld opleveren. En dan kijken we daarna wel wat we met het restbedrag moeten gaan doen. Maar dat de bonden.
4: Maar dan kom je bij dat vertrouwen waar je over begon. En dat is er gewoon niet. Dat er dan niet alsnog de volledige WW ingaat. Dat er dan toch de WW korter moet. Ja. Want daar zit natuurlijk ook heel veel ideologie achter. Een van de partijen wil gewoon heel graag de WW half zo lang maken. En die wil graag dat al die uitkeringen een beetje soberder worden gemaakt. Dat is de VVD.
5: Nou, over
4: en van die D66 weet ik het eigenlijk niet. Van het CDA,
5: over die AOW-leeftijd, daar is de VVD... volgens mij is dat volgens de... Nee, dat is volgens de VVD.
4: De AOW-leeftijd dat zei ik niet. Ik zei die
5: VVD
4: is altijd erg voor het verlagen en versoberen van uitkeringen.
5: Nou, wordt daar ook wel gekeken naar de maatregelen zoals die nu neergelegd zijn. Bijvoorbeeld het maximum dagloon. Daar heeft de VVD stelt daar, heeft daar ook vraagtekens bij. Volgende week gaan ze hierover debatteren. Op donderdagochtend begint dat debat over het ultimatum van de vakbonden. En bij de VVD hoor ik van ja, er zijn ook wel maatregelen genomen waarbij niet goed genoeg nagedacht is over het effect daarvan. En dan wordt bijvoorbeeld dat maximum dagloon genoemd. Dat gaat met 10% gaat dat naar beneden.
4: En dat was ook weer het maximum dagloon, want daar had ik nog nooit last van gehad.
5: Ja, volgens mij kwam dat uit het maximum. Het gaat om de mensen. Nou, je maximale bedrag die je verdient. Het gaat tot 85.000 euro per jaar. Uh-huh. Maar dat wordt dan aangevuld tot 70%. Maar dan gaat 10% nog extra vanaf. Uh-huh. Moet ik even uit mijn hoofd doen. Maar dat
4: voor wie geldt dit bedrag?
5: Nou, als je werkloos raakt.
4: Als je werkloos raakt.
5: Ja, als je arbeidsongeschikt. Dit gaat om arbeidsongeschiktheid. Ah, dus als je arbeidsongeschikt bent, krijg je 70% in de WIA. En dat wordt met 10% dat is maximum dagloon. En dat wordt met 10% wordt dat gevorderd.
4: Oké.
5: Ja.
7: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Een alinea, die hadden ze dus geel gemaakt. Hier staan onze maatregelen. En dan kwamen er allerlei. Ja, maar we vinden het wel heel belangrijk om samen te werken. En altijd nou, de vriendelijkheid en de zachtheid die ze proberen uit te stralen. En dan kwam er ineens weer een alinea met. Oké, dus dit gaan we eigenlijk doen. Het is een interessante brief, zoals je ze niet veel ziet in Den Haag.
2: Nee, en het is een brief. Het was ook geen Kamerbrief. Het was een brief aan de bonden.
1: Dus aan Spekman zelf.
2: Spekman, ja.
1: Gachtheer Spekman.
3: Beste Hans, dat vond er nog net niet bewogen.
1: Nee, dat had gekund.
2: Ja. Ja. Dus het was inderdaad een atypische brief, als je normaal Kamerbrieven gewend bent. Maar wat niet gehighlight was, en waar ook het langst over gesproken was, was hoe formuleren we nou eigenlijk hoe we omgaan met de overheidsfinanciën? En wat staat er dan? Nadat alles gezegd is over hoe gaan we dit nou aanpakken. Dit alles neemt niet weg dat het kabinet staat voor haar doelstelling ten aanzien van een verantwoordelijke ontwikkeling van de overheidsfinanciën op korte en lange termijn. Het kabinet voelt een diepe verantwoordelijkheid om Nederland beter door te geven aan een volgende generatie.
1: Ja.
2: Dat betekent ook dat het geen rekening wil doorschuiven. Dus we gaan niet het in de staatsschuld laten lopen. Zoals het kabinet heeft vastgelegd in de financiële afspraken van het coalitieakkoord. Nou, en dit wordt dus door iedereen anders uitgelegd. Want bij de VVD zeggen ze, ja, we gaan ons wel houden aan de financiële kaders en de financiële afspraken. En dat betekent dus.
1: Dat staat daar volgens mij ook.
2: Ja, nou, dat kan je dus anders uitleggen.
1: Wie leest het anders?
2: Dat kom ik zo. Want dat betekent dus dat ze bij de VVD zeggen, als die Hans Vel-brief zometeen het niet lukt om binnen de WIA en de WW 6,5 miljard op te halen, dan moet hij het maar ergens anders doen. Want, wat hebben we afgesproken, binnen je eigen begroting los je het op. Maar vanuit het ministerie hoor ik, waar die brief vandaan gekomen is, nee, dat staat daar helemaal niet. Daar staat dat het ook op een andere plek opgelost zou kunnen worden. Het staat helemaal niet dat wij verantwoordelijk blijven voor die 6,5 miljard taakstelling. Dat is vervolgens aan het kabinet om te kijken waar dat geld dan verder opgehaald kan worden. Dus daar zit discrepantie zit daarin. En dat weten de bonden ook. En dat neemt ook iets weg van het vertrouwen. Want als de VVD en Brekelmans deed het ook, keihard gaat zeggen, ja, het moet binnen het sociaal domein, afspraak. Ja, dan snap ik wel dat ze zeggen, maar dan hebben we er geen vertrouwen in.
1: Nee, en dan is natuurlijk de vraag, afspraak is afspraak met wie? Want die bonden hebben nooit een afspraak gemaakt. Dit is iets tussen die drie coalitiepartijen, maar dat is een minderheid in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook heel gek om te zeggen, ja, wij hebben met z'n drietjes iets afgesproken en dan moet de rest van de wereld zich maar aanpassen. Eigenlijk zijn we nog steeds bezig. We hadden dit keer een hele snelle formatie, zei iedereen. Ik heb het idee dat we nog steeds bezig zijn met de formatie. Maar dat we nu gewoon de formatie ook met de polder erbij doen en met de oppositiepartijen. Maar dat, ja, dan moet je natuurlijk als kabinet wel je heel stellig opstellen en zeggen, ja, we hebben nu dit is onze inzet. Maar er komt natuurlijk een moment dat ze daarop gaan toegeven.
2: Maar hierbij kan je ook zeggen dat de bonden zich veel meer, juist om het punt rondom het meerderheidskabinet, veel meer zorgen maken dan dat ze zich eigenlijk zouden hoeven maken. Want op het moment dat er een meerderheidskabinet had gezeten, en dat meerderheidskabinet had zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer, die hadden dat door kunnen duwen. Dat is nu niet het geval. Sterker nog, ze staan heel sterk. Want die bonden, en dat hebben we met onze collega's van het FD hebben we er nog wel een discussie over gehad, van hoe sterk is hun positie nou eigenlijk. Als je kijkt naar hoeveel mensen zijn nou lid van een bond, is 15%.
1: Valt nog mee eigenlijk.
2: Dat valt inderdaad wel mee. Maar dat zijn meer dan een miljoen mensen.
1: Dat is 1% ongeveer, ja.
2: Je moet kijken naar de beroepsbevolking en dan is het een stevig aantal. Hè? Maar in dit geval ook naar de mensen die dus in de WW zitten en de WIA. Is dat een stevig aantal. Maar waarom staan ze nou zo sterk? Omdat Pro, dus GroenLinks Partij van de Arbeid, zij hebben zich volledig gecommitteerd aan de bonden. Dus Pro zegt, wij moeten er eerst in de polder uitkomen voordat jullie steun van ons kunnen vergaren. En zij vinden natuurlijk überhaupt al dat die rekening niet in het sociaal domein terecht moet komen. En daardoor staan ze heel sterk, want het kabinet kan zo en zo niet naar de PVV en BBB kijken. Want PVV en BBB zijn ook tegen de bezuinigingen in het sociaal domein. Maar zij komen überhaupt niet met constructieve voorstellen. Bij de PVV zeggen ze dan gewoon, ga het maar betalen van het Afrika, klimaat, EU, stikstof en asiel. Leg daar de rekening maar lekker neer. Dus over recht.

0: En met de BBB. De BBB gaat, daar gaan we het later over hebben, ook nog een stikstofpakket aan waar ze op tegen gaan zijn.
1: Laten we het over stikstof hebben.
0: En daar kunnen ze ook niet op terug onderhandelen. Dus ze moeten.
2: Dus de route over rechts in de Eerste Kamer is gewoon onmogelijk.
0: En ook in de Tweede Kamer.
2: Ja.
0: Als je het over.
2: Nou ja, in de Tweede Kamer. Ja, 21 in de SGP bijvoorbeeld. Als je daar iets mee kunt regelen, dan ben je er in de Tweede Kamer beter nog. Maar ja, dan krijg je die Eerste Kamer.
0: Ja.
2: En die route over links, dan is het alleen pro. En dan ben je er. In de Tweede Kamer beter en in de Eerste Kamer zo goed als.
0: Ja, maar wat ja, 21, die willen de lasten nog verder verlichten. Nou, dan maak je je taakstelling op andere begrotingen maak je alleen nog maar zwaarder. Want waar ga je het dan vandaan halen? Want er zijn maar een paar grote begrotingen. Dat is defensie. Nou, daar kan het niet.
1: Nee, daar moet onderwijs, juist, vindt iedereen.
0: Infrastructuur. Kan ook niet. En dan kom je bij de twee andere grote zorgen en het sociaal domein. Ja, dan houdt het al op. Dus met jaar 21 valt ook moeilijk zaken te doen. Dus die bonden, die staan helemaal niet zo zwak. Omdat ze pro aan hun zijde hebben staan.
1: En er speelt nog iets anders. Want die bonden, je zei net al, die hebben misschien die willen weer wat kleur op de wangen hebben. Maar het is ook, heel lang geleden heb ik geschiedenis een tijdje gestudeerd. En sociale geschiedenis, sociaal-economisch trouwens. Bonden krijgen stakingen voor elkaar als de bevolking denkt dat er gewoon geld is. Als er crisis is, dan wordt er veel minder gestaakt. Het is juist als je denkt, nou, het gaat eigenlijk best wel goed en de zon schijnt en niks aan de hand. Dat is nu. Ik denk dat de meeste mensen denken dat het economisch eigenlijk nog best wel goed gaat. Ja, er is wat met de olie en de crisis, gedoe, dat dreigt. Maar dat is nog niet zo. Dus op dit ogenblik zullen vakbonden met hun achterban relatief veel druk kunnen uitoefenen. Die ze in slechte jaren, misschien over 5 of over 10 jaar, niet kunnen. Dus wat dat betreft, ze staan ook in de maatschappij staan de bonden op het ogenblik relatief sterk.
0: Wat? Ja, maar dan moeten we wel weer zeggen, want we gaan hier weer nuance bij maken. Hoe sterk staat pro nu eigenlijk? Want je zou natuurlijk.
1: Die heeft zich afhankelijk gemaakt van de bonden.
0: Ja, maar zij moeten op een gegeven moment ook gaan onderhandelen. En wat pro nu ook niet kan doen, is zeggen deze zomer al, wij gaan. Met de hak in het zand, wij gaan niet praten. We vinden alles onbespreekbaar. Mm-hmm. Want dat dit aankomende zomer al helemaal opgelost gaat zijn, dat kan pro willen. Maar dat is eigenlijk niet realistisch. Want de WW en de WIA, die bezuinigingen liggen pas in 28. Dus voor 27 hoef je nu niet direct dit opgelost te hebben.
1: We nog een heel jaar dat we hier elke week het over kunnen hebben, Leendert.
0: Over een maandje is het vakantie. Dus in juni kunnen de bonden nog om 8 uur de treinverkeer stilleggen. Maar de echte grote acties zullen na de zomer pas gaan volgen. Want ja, wat jij zegt, de Nederlander heeft het gevoel dat het goed met Nederland gaat. Ja. Maar de Nederlander gaat ook gewoon op vakantie. Die gaan niet op het Malieveld staan met een vlag van FNV of VNV.
1: Daar gaat het veel te goed voor.
0: Nee, daar gaat het veel te goed voor. Dus als pro. Moet ook laten zien dat ze bereidwillig zijn om mee te denken aan een oplossing. Want wat zal de achterban op dit moment ook bij pro niet accepteren als er zonder dat er gepraat wordt, want er wordt nu niet gepraat, ineens gezegd wordt, we trekken onze handen ervan af en we gaan niet meedenken aan een oplossing voor Nederland.
1: Nee, we gaan altijd meedenken.
0: Dus zij moeten
1: zelfs de vakbonden zeiden, we blijven wel met de werkgevers praten, want we zijn wel voor de goede economie in Nederland. Dan denk ik, ja, dat is ook die constructieve houding die je dan in ieder geval veinst. En ja, misschien wel oprecht hebt.
2: Verantwoorde oppositie, hè? Verantwoordelijke oppositie, dat is door pro beloofd. Dus dat gaan we zien.
0: Nou ja, en niemand heeft er belang bij, ook de VVD niet, om het kabinet te laten vallen.
1: Nee, laten we daar niet eens over denken, Leendert. Misschien moet je heel eventjes tijdens de reclame bijkomen van deze gedachten. Dan zijn we over een minuutje weer bij je terug. Jeetje, de val van de regering. Studio Den Haag is dit met Leendert en Michiel. Ik ben Mark.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6.000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Er zijn goede diplomatieke gesprekken tussen delegaties van Israël en Libanon. Dat zeggen althans de Amerikanen, die gesprekken in Washington organiseren. Toch is er aan de grens van beide landen maar weinig van te merken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn meerdere doden en gewonden gevallen. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Daar gaan we weer, Studio Den Haag. Het is nog steeds vrijdag de 29e mei. We hebben nog een heleboel dingen die we allemaal gaan bespreken. We hebben net het hele de polder en de bonden en de
5: regering helemaal doorgenomen. Ik weet dat ik altijd te lang lul, mag ik er nog één ding over zeggen?
4: Eigenlijk niet, maar ja, het is een anarchie, hè, deze podcast. Ja. Dus je mag als jij denkt dat het nuttig is.
5: Nou,
4: je gaat het toch gewoon doen.
5: Natuurlijk, ja. Bij Pro, Jesse Klaver en de hele... Ze zijn... Eigenlijk voelde het, er ging een soort triomfantelijke stemming op de fractie. En het gevaar wel, en dat heeft Jesse Klaver al een keer meegemaakt in de formatie van Rutte 3, dat hij opstapte. Hij heeft daarover wel verteld dat het een hele moeilijke periode in zijn leven was. Omdat zijn moeder overleden was. Ja. En dat hij eigenlijk zijn hand daarover speeld heeft. Maar ook omdat hij op dat moment, doordat hij andere zaken aan zijn hoofd had, op een manier onderhandeld heeft zoals hij dat nu niet meer zou doen. Maar de vraag is nu, gaat Klaver wel of niet zijn hand overspelen? Want ik ben hem enigszins wel bang dat ze misschien ze hun eigen onderhandelingspositie overschatten bij Pro. En dat kan gevaarlijk zijn. Want ik zei net voor de reclame, niemand heeft er belang bij dat het kabinet valt, maar Pro ook niet.
4: Nee.
5: En dan komen we bij het debat, denk ik, waar we nu over gaan praten. Zijn we daar al?
4: Als jij dit bruggetje op die elegante wijze weet te maken, dan gaan we het daar nu over hebben.
5: Ja, want we hebben natuurlijk... het is heel onrustig in het land. En het feit dat al die asielprotesten er zijn, doet ook iets met de peilingen. Dat zien we. Ja, 21 groeit heel erg. Forum voor Democratie is heel erg aan het groeien. En de coalitiepartijen staan er helemaal niet goed voor. En de grote wens is nu om rust in het land te creëren. Ervoor te zorgen dat als op het moment dat ze naar die provinciale statenverkiezingen gaan, dat er voor iedereen...
4: Dat de coalitie wil dat ze er zelf goed voor staat tegen die tijd.
5: Ja, maar...
4: Hoe staat trouwens Pro in de peilingen?
5: Die gaan redelijk goed. Die stonden op winst bij één vandaag. Met
6: in een peiling waar de VVD ook op winst stond, van 20 naar 23 zetels in een maand tijd.
5: Ja.
6: Bij één vandaag. Ja. Als enige coalitiepartij.
5: Maar bij de VVD vrezen ze op het moment dat ze nu de verkiezingen ingaan, met grote sociale onrust, dat daar de partijen op de flanken van gaan profiteren. En dat je dus een Eerste Kamer gaat krijgen, waar het minderheidskabinet echt niets mee kan. Dus rust moet een beetje terug gaan komen.
3: Nou, maar die rust die was er niet. We hebben van de week, wat je zei, er was een debat. Een heel heftig debat gehoord. Dat zou gaan over de normalisering van het geweld in de politieke debatten.
5: Politiek en samenleving.
3: In de politieke samenleving, ken ik aan.
6: En dat debat begon eigenlijk al in aanloop naar het debat. Het is een keer uitgesteld nog. Het is uiteindelijk afgelopen dinsdag gehouden. Het had eigenlijk de donderdag ervoor moeten zijn. Maar daarvoor was er een asieldebat geweest dat ook al tot in de avond duurde, waardoor een meerderheid van de Kamer besloot, nou, dit kan wel heel diep in de nacht gaan worden. Laten we nog een paar dagen wachten.
3: Die inschatting was terecht, want dit debat wat duurde uiteindelijk ook tot diep in de nacht?
6: Tot 1 uur. Ik vind 1 uur niet diep in de nacht. Dan denk ik 3-4 uur.
3: Nou, het is wel, de Kamer probeert om 11 uur het licht uit te doen.
6: Ja.
3: Ze waren 2 uur uitgelopen. Ja. Dat is voor een debat best wel veel.
6: Ja. En een deel van het debat, daar gaan we het zo ook nog wel over hebben, ging over, moeten we dit debat eigenlijk hebben? En dat begon al in aanloop naar het debat, nadat Jesse Klaver het had aangevraagd. Toen werd dit gezegd door Simon Keulemans van Jaar 21.
7: Ja, voorzitter, vertrouwen in de politiek is al tot een dieptepunt gedaald. En dit debat gaat er alleen maar verder afbreuk aan doen. Dit wordt één groot moddergevecht waarin de Kamer weer de hele dag met zichzelf bezig is, wat ook helemaal niets gaat oplossen. Laat onze tijd nuttig besteden, dus geen steun voor dit verzoek.
6: En dit vond ik interessant toen hij dit zei, want vanaf dat moment dacht ik al richting dat debat waarvan we wisten het komt er een keer aan. Zou dit één groot moddergevecht worden waarin de politiek alleen maar met zichzelf bezig is?
3: Nou, zo zou ik het niet duiden, eerlijk gezegd.
6: Nee?
3: Ik kan me voorstellen dat jij in de 20 het zo ziet en jullie misschien ook wel. Ik vond het een heel verhelderend debat, vooral voor waar Forum voor Democratie blijkt te bestaan in de wereld.
6: In diezelfde regeling van werkzaamheden, dus de discussie richting dat debat, was ook een ander punt dat ingebracht werd, bijvoorbeeld door het CDA. Harman Krul die zei toen, dit is misschien niet het debat waar Nederland op zit te wachten, maar waarschijnlijk wel het debat dat Nederland nodig heeft.
3: Nou,
6: ook een interessant teken. Maar dat sluit aan bij wat jij zegt.
3: Ja, want uiteindelijk werd vooral Marcus Zoer en zijn partij, maar vooral de uitspraken van die ene politicus en de uitspraken van Forum voor Democratie in zijn geheel, maar verwoord door mevrouw De Vos. Daar ging het debat uiteindelijk over. Hè. Jagen jullie vanuit de Tweede Kamer het geweld in de samenleving aan? En daar kwam geen ja of nee op. Maar het ging wel heel erg over die twee partijen, over of dat acceptabele partijen zijn voor Nederland.
5: Ja, waarbij natuurlijk vanuit links, Jesse Klaver was daar constant op aan het duwen. Maar je hoort het ook bij Denk, ook bij Jimmy Dijk van SP. Hoe staan jullie nou tegenover Guidi Markushauer?
3: Ja.
5: En aan de coalitiepartijen werd gevraagd, blijven jullie samenwerken met nu DNA, zoals we ze willen dat we ze noemen? En daar kwam eigenlijk het antwoord op, structurele samenwerking.
6: De vraag werd teruggekaatst, wat is samenwerken eigenlijk?
3: Ja. Dat is een flauw altijd. Als je dat nodig hebt, heb je het debat nog niet gewonnen.
5: Nee, en dan werden er vergelijkingen gemaakt van, ja, meneer Klaver, u stemt ook wel eens mee met een motie van de PVV.
3: Is dat samenwerken?
5: Ja, en die vraag werd natuurlijk gesteld vanwege de motie die opgesteld was over de afhoging van de AOW-leeftijd door Markushauer en de SGP tijdens het debat over de regeringsverklaring. En dan kan je zeggen, ja, dat is gewoon een motie geweest. We hebben meegestemd. Dat is geen samenwerken. Dat doen we hier op dagelijkse basis. Maar dit was meer dan een motie. Dit was een politieke deal gesloten door de coalitiepartijen met de SGP.
3: Ja.
5: En ook met Markushauer. Om het debat over in het debat over de regeringsverklaring in ieder geval nog even dat AOW-plan overeind te houden.
3: Ja, om als regering staande te blijven.
5: Ja, dus om dit af te doen als gewoon een willekeurige motie waarbij meegestemd is, ja, dat is onzin.
3: Echt. Dat is een heel knap frame wat ze bedacht hadden.
5: Ja, maar dat is echt onzin, is dat. En hier ook weer heel interessant wat Jesse Klaver aan het doen was. Want Jesse Klaver zat in een win-win situatie. Want op het moment dat hij het voor elkaar kreeg om de coalitiepartijen te laten zeggen, en vooral de VVD, wij sluiten eigenlijk ook Markushauer uit. dan werd de route over rechts moeilijker. Want eigenlijk waren ze blij, het minderheidskabinet, dat die 7 zetels uit de PVV weg waren, constructief zouden zijn,
8: ja,
5: waardoor er meer mogelijkheden over rechts waren.
8: Ja, bleek het een hele racistische, constructieve mensen te zijn.
5: Dat konden ze tijdens het debat over de regeringsverklaring overigens al weten. Want toen is D66 namelijk een ongeluk geschrokken toen Marcus Houwer op het eind vanavond als laatste zijn bijdrage deed. Want dat was namelijk niet PVV light, dat was gewoon die hard PVV.
8: Ja, dat had hij ook beloofd, dat hij PVV hard zou worden.
5: Ja, maar dat gebeurde niet. Niet consequent uitsluiten van groep Marcus Houwer. Het andere winmoment, waarvoor jij ze klaar voor was, want naar de VVD, als jullie zeggen dat wij een radicale partij zijn, of een partij met radicale elementen, en jullie hebben ons vanwege die reden uitgesloten bij de formatie, maar dat vinden jullie eigenlijk nog steeds, daar hoef je niet meer mee aan te komen. Want als Marcus Houwer een partij is waarmee je kan samenwerken, dan zijn wij dat natuurlijk ook. Dus
8: tenzij je als VVD ook redelijk radicaal rechts bent.
5: Ja, dat is weer aan jou, Mark.
8: Ja, dat is natuurlijk wat je... Ja. Nou, ja. Daarmee blijft het een win-win. Want ik denk dat bij Proze dat heel graag willen bevestigen.
5: Dat
8: de VVD zo dicht bij die uiterst rechts partij staat, dat ze er makkelijk mee kunnen samenwerken.
5: Dus dan kunnen ze dat ook nog opvoeren.
8: Ja, dat konden ze niet verliezen, dit debat. Nee. Vandaar dat hij zo actief was.
5: Ja, en het andere punt was dus dat de FVD, dat het duidelijk was waar FVD nu staat.
8: En schaamteloos ook. Dat was op zich, dat vond ik verhelderend. Ik bedoel, er wordt ook heel vaak allerlei dingen. Die zeggen we niet echt.
5: Ja.
8: Dan zeggen ze toch. Maar hier ging het redelijk openhartig.
6: Ja, maar daar was wel tijd voor nodig. Want dat deed Lidewij de Vos eerst wel. Omdat op een gegeven moment aan haar gevraagd werd. Ook door meerdere Kamerleden die al samenwerkend aan het interimperen sloegen. Mm-hmm. Mona Keijzer bijvoorbeeld, die vroeg: zeg nou gewoon ja of nee, vindt u dat Nederland voor de blanke Nederlander zou moeten zijn en blijven.
8: Dat is mooi, hè? Dus dan wel het woord blank gebruikt, maar er toch bezwaar tegen heeft dat het...
6: Nou, en die vraag is heel vaak gesteld. En de eerste paar keren was de reactie wel nog... wat eigenlijk de standaardreflex is van... maar u haalt de huidskleur erbij, dat doen wij helemaal niet. En we willen gewoon dat Nederland van de Nederlander blijft. Nou, ja. Zo ging dat een paar keer. Toen kwam, vond ik ook wel weer grappig... Jimmy Dijk kwam daar dan na Mona Keijzer, Jimmy Dijk van de SP... En zijn vraag aan Lidewij de Vos was: kunt u de vraag van mevrouw Keijzer beantwoorden? En zo ging dat ook nog even door. En uiteindelijk, inderdaad, hoorden wij Lidewij de Vos zeggen, dat hoorde iedereen zeggen: Nederland is voor de Nederlander, de oorspronkelijke Nederlander die hier al meerdere generaties woont. En nou eenmaal in meerderheid blank. En dat is een feitelijke constatering, dus daarmee nog steeds niet iets geks. Maar daarmee gebeurde wel iets wat inderdaad eerder nog niet gebeurd was.
8: Dus en zij zei, wat Marcus Houwer natuurlijk voor de camera van wie was het ook weer?
6: Nieuwsuur.
8: Nee, dit was tijdens een demonstratie was dit.
6: Over geweld.
8: Zij zei ook, nee, maar Nederland wordt feitelijk omgevolkt. Daarmee niet eens enige, niet van, ja, daar moeten we het toch eens over hebben. Maar het gewoon,
5: op een gegeven moment is een feit. Tegen Steven van Baarden van Denk, letterlijk, als hier nog meer mensen... Nou, letterlijk niet. Maar als er nog meer mensen naartoe komen zoals u dat wil, dan zullen er nog meer zijn die op uw partij gaan stemmen. En dat willen we voorkomen. Nou, dan hebben we hier de kern van het omvolkingsverhaal. Hè. Ja. Er zouden ook linkse elite zijn die er belang bij hebben om de Nederlandse samenleving te verdunnen. Dat hebben ze ook al vaker gezegd. Nou, laten we die complottheorie niet helemaal gaan herhalen. En het andere ging over remigratie. En dat is ook wel een bijzonder fenomeen. Want remigratie, behalve FVD, willen ook JA21 het daar wel over hebben. En onder andere BBB wil het daar, meen ik, die willen het daar ook wel over hebben. En Mona Keijzer wil het daar wel over hebben. En dan het idee is van we hebben groepen in de Nederlandse samenleving die zich hier niet thuis voelen. En op het moment dat je hier niet thuis voelt, wat doe je hier dan eigenlijk? En laten we die mensen, zoals dan in het rechtse frame wordt uitgelegd, laten we nou beleid voeren zodat zij terug kunnen. Dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd. Zowel met de gastarbeiders vanuit Turkije en Marokko als met Surinamers op een gegeven moment. Als ze hier zijn, ze hebben hier gestudeerd, ze zijn klaar met werken hier, ze kunnen terug. Er was ooit remigratiebeleid, maar er zit hier een element in. Dat is de vrijwilligheid.
8: Mm-hmm.
5: Want mensen die vrijwillig weg willen, die kunnen al weg. En op het moment dat je zegt, we willen remigratiebeleid om mensen terug te sturen die zich hier niet echt niet horen te zijn, dan zit er een. Er komt een element bij van onvrijwilligheid. We gaan mensen waarvan we eigenlijk vinden, ja, dat past niet bij die Nederlandse normale cultuur.
8: Wij vinden dat jij je hier niet thuis voelt.
5: Dan gaan we terugsturen. Ja, dan komen we wel heel, heel dicht bij uitzettingsbeleid. Hè? Ja. En bij deportaties. Dan kom je heel dicht, kom je daarbij in de buurt. Want waarom zou iemand die hier niet wil zijn, zeker nu de grenzen gewoon open zijn, in Europa al helemaal, dan ga je weg. Want er zijn heel veel Nederlanders die dat ook doen. Hè. Die zitten in Portugal, die zitten in
6: Paraguay.
8: Is Paraguay het nieuwe Benidorm?
6: Nee. Daar is een fascinerende NPO-documentaire over gemaakt. Wakker in Paraguay kan ik iedereen aanraden. Ook mensen uit het coronaverzet van destijds. Die zijn naar Paraguay toegegaan, waar in tegenstelling tot in Nederland wel vrijheid is. Zeg ik het even heel kort door de bocht.
8: Dat is hoe zij het ervaren.
6: Ja.
8: Nou, dan gunnen ze daar een fantastisch mooi leven.
6: Ja, maar dat kan dus inderdaad.
8: Oh, ik hoop wel dat ze de parlementaire enquêtecommissie dan volgen over corona.
5: In het kader, even voor jaar 21, ik had er achter de schermen precies dit gesprek over remigratie.
8: Ja.
5: En daarbij werd wel gezegd van, want ik wil er wel, want we kunnen dan wel net ze neerzetten in dat hokje. Daar werd toen wel tegen mij gezegd, ja, als je er zo, als je het inderdaad zo neerzet van mensen die vrijwillig weg willen, die gaan wel weg. Daar heb je wel een punt. Dus je moet dan ook. We snappen ook wel dat je voorzichtig moet zijn met die term remigratie. En ik sprak met iemand hoog in de boom, zullen we maar zeggen, bij jaar 21. Dus niet met een of andere pipo. Zo van ja, maar dat is ook echt niet hoe wij het bedoelen. Dus er zit ook wel onhandigheid bij. Maar kijk nou uit met die term. En ik wil daarom even een fragment van Ruud Guddit laten horen bij Pauw en de Wit.
9: Wel te denken, denk ik. Ja. Ik moet mijn ticket al boeken, geloof ik. Ja.
10: Is het iets waar jij iets bij voelt als je dit hoort eigenlijk? Of denk je van
9: jou? Jawel. Kijk, als jij als. Ik ben natuurlijk. Mijn moeder is een Nederlandse vrouw, een blonde vrouw. Vader is dan uit Suriname. Als je jong bent, moet je al enorm je best doen om er bovenuit te steken. Met alles. Dus ook op school moet je je best doen. Je moet overal meer je best doen dan een ander. Dan heb je het gevoel dat je wat bereikt hebt. En dan krijg je dit soort teksten. En dan denk je bij jezelf, oké, heeft dat dan helemaal geen zin gehad wat ik daarvoor heb gedaan? Ja. Of ik nou voetballer ben geweest, of dat ik een professor was geweest, of dat ik putjes heb. Dat maakt niet uit. Ik heb een bijdrage geleverd aan deze samenleving. Doet het er dan niet meer toe? Dat vraag ik me dan af.
10: Ja.
9: Want ik ben wel Nederlander. Ik voel me ook Nederlander. En ik ben trots op Nederland. Omdat als ik in het buitenland kom, dan zie ik wat er allemaal gebeurt in het buitenland. En dan ben ik toch blij dat mijn wiegje hier heeft gestaan.
10: Mm-hmm.
9: Daar ben ik heel trots op. Maar als ik dit zie, ik zie kleuters. Ik zie kleuters met elkaar vechten. Ik denk dat zij ons niet vertegenwoordigen. Niet in ieder geval waar wij in geloven. De oude politicus stond ergens voor. Het was ook hard. Was ook, en er werd gedebatteerd met elkaar. En dat kon je nog begrijpen. Dit is sinds een tijd al een debat van schreeuwende mensen die niet naar elkaar luisteren.
5: Dit is de kern. Hij legt het heel mooi bloot. Hoe het voor mensen die er ooit, of hun ouders of hun grootouders, nieuwkomer geweest is. Hoe lastig het voor hen is. En zeker op het moment dat je ook nog eens een keer een donkere huidskleur hebt.
8: Die donkerder
5: hebt,
8: is, ja.
5: Er anders uitziet.
6: Geen blond haar en blauwe ogen hebt. Ja.
5: Ja, en,
8: van kleur, zeggen ze dan.
5: Dat bracht mij bij Fanon. En ik heb tijdens mijn studie een boek van hem gelezen. Dat is Zwarte Huid, Blanke Maskers. Hij is zelf een Franse migrant. Dit is geschreven in de jaren 50. Ik meen van Algerijnse afkomst is Fanon. En hij beschrijft hoe hij en ook Algerijnen in Frankrijk, hoe moeilijk het voor hen is om een positie te krijgen in de Franse samenleving. En het heet zwarte huid, blank masker. Omdat hij eigenlijk zegt van ja, op het moment dat je wil meedoen, moet je alles van je afschudden. Je moet eigenlijk laten zien dat je Franser bent dan de Fransen. Of in dit geval Nederlandser dan de Nederlanders. Ja. Dus je culturele achtergrond moet je achter je laten. Je geloof moet je achter je laten. En je moet een wit masker of een blank masker moet je opzetten. En pas als die opstaat, dan word je geaccepteerd. En om geaccepteerd te worden moet je, precies zoals Gullit dat zegt, moet je harder werken dan een autochtone burger. Hè. En zelfs als je dat dus doet, wat Gullit hier vertelt, Gullit, hij is wereldvoetballer van het jaar geweest, is de enige Nederlandse aanvoerder die ooit met een grote prijs in zijn handen gestaan heeft. Hè? We zijn Europees kampioen geworden. Hij was de eerste.
8: Zelfs ik weet dat.
6: Ik ben laatst in Milaan geweest. En toen was ik in San Siro, het stadion van de AC Milaan, waar Ruud Gullit ook gespeeld heeft. En grote held daar. Er staan wassen beelden van Ruud Gullit. Zijn shirtjes hangen daar ingelijst.
5: Ja, maar Ruud Gullit was een fenomenale voetballer. Maar ook een fenomenaal persoon. Hij had met zijn borst naar voren.
6: Hij was geen geweldige trainer van Feyenoord.
5: Nee, dat klopt.
6: Dwalen we heel erg af.
5: Nee, maar zelfs dus voor iemand die zoveel bereikt heeft. Je moet ook voorstellen dat als je aanvoerder bent, en hij was de eerste donkere aanvoerder van een westerse voetbalnatie. Daar waren wij toen in de jaren 80 met de anti-apartheidsbeweging. Mandela zat toch vast, waren we trots op. Hij gaf zijn gouden bal, waarmee hij wereldvoetballer van het jaar was geworden, aan Mandela toen hij nog opgesloten zat. Hij heeft hem ook ooit fysiek aan hem overhandigd. Wij waren daar trots op. En dat is allemaal weg. Want daarom verwijst hij ook naar de politiek van vroeger. Dat is dus allemaal weg. En ik vond het zo mooi hoe hij dat verwoordde. Maar ook heel treurig tegelijkertijd. Maar ik dacht dat we hier hebben de kern van de problematiek als je over remigratie gaat praten. Dit doet het met mensen.
6: Ja, en in dat debat. Ja,
8: plus dat het ook weer gewoon een complottheorie erin zit, natuurlijk.
5: Ja.
6: En er werd dus nog maar weer eens, dat kon je weten, maar er werd dus nog maar weer eens heel duidelijk dat Forum voor Democratie echt anders is dan wat je ziet in die hele drukte, die partijen rechts van de VVD. Dus die verdediging van ja, maar er is helemaal niets mis met deze termen. En waarom doet u daar nou allemaal zo hysterisch over? Ja. We hebben het net over jaar 21 gehad. Maar je zag ook Mona Keijzer bijvoorbeeld. Die ook geen pro-migratiepolitica is. Maar ook tegen Lideweijen de Vos echt boos werd. Ja. Oprecht boos werd en zei, hier is de grens.
5: Ja, maar over normaliseren, daar ging het uiteindelijk over.
8: En dat gebeurde hier wel. Normeren gebeurde hier.
5: Maar dat gebeurde ook door Keijzer. En dat gebeurde ook door Caroline van der Plas. En op welke manier nou? Om Caroline van der Plas ter bijdrage te nemen. Caroline van der Plas begon. We moeten het geweld afkeuren. En daarna, ik heb het op Twitter ook het jijbakken en het whataboutisme debat genoemd.
8: Ja, er was voldoende gejijbakt.
5: Wat deze daarna niet benoemen waarom dat rechtsextremistische politieke geweld, die aanslagen, waarom dat. En toen begon ze met jijbakken en met van maar. Extinction Rebellion. Waarom hebben we het niet over mensen die snelweg bezetten? Mijn partijkantoor is er gelijk in, maar mijn partijkantoor is ook aangevallen. Toen kreeg ik geen belletjes. Kortom, ze zei eigenlijk.
8: Daar waren we toen ook met z'n allen verontwaardigd over.
5: We gaan alles.
8: Net als bij D66, dat was niet anders.
5: We gaan alles gelijkstellen aan elkaar. En dan is de vraag van waarom doe je dat eigenlijk? Want dat was een aanval op links. Wil je nou eigenlijk tegen links zeggen, u moet. Want dat gebeurde. U moet uw mond maar houden. Hè? Uw morele vingertje moet u weer weghalen. Want u bent net zo slecht als de rest. En daarmee normaliseer je dus.
8: Politiek geweld is wat dat betreft niet goed verdeeld over de waaier aan partijen.
6: Wat ook nog één gedachte is die mij de hele tijd hierbij is bijgebleven. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. We hebben trouwens net eerder in de podcast al geconstateerd dat de formatie en de campagne misschien nog steeds bezig zijn.
8: In elk geval de formatie,
6: maar, ja. Maar ook dit debat vond ik echt wel weer een uitvloeisel daarvan. Er wordt vaak in analyses en ook in podcast gezegd dat zeker de VVD, ondanks dat ze in de coalitie zit, nog altijd in campagnestand staan. Maar ik zag eigenlijk alle partijen in campagnestand in dat debat.
8: Over dit onderwerp,
6: In dat debat dinsdagavond. Want ik zat er te kijken en ik ging ondertussen gewoon alle Instagram-accounts af van de partijen en hun fractievoorzitters. We gaan het zo nog wel over smartphones en schermtijd en social media misschien kort hebben. Maar ik zag bij Jesse Klaver op Instagram, vlak nadat hij het gehad had, een interruptiedebat tussen hem en Guidi Markeshauer over precies deze discussie weer. Dus ook Guidi Markeshauer die op de kanalen van Pro een deel van zijn verhaal mocht vertellen. Het ging daarna wel keurig door Klaver weerlegd worden, natuurlijk. Maar ook, ik zag bij Jan Paternotte, hij zelf tegen Guidi Marcus zou er zeggen, waar ben je nou mee bezig? Je maakt samenwerken onmogelijk op deze manier. Bij Ruben Brekelmans van de VVD zag je, waar zijn wij nou met z'n allen hier mee bezig? Vind ik ook altijd interessant in een debat. Wat zijn jullie nou aan het doen allemaal? Wat schieten we hier nou mee op allemaal?
8: Ja, daar begonnen we dit ook mee. We schoten er toch iets mee op. Het heeft toch heel veel helderheid gegeven over aan de ene kant waar Guidi Marcus over staat en aan de andere kant waar Forum voor Democratie staat.
6: Ja.
8: Dus dit is misschien een verkiezingsdebat daarmee. Er is geen beleid gemaakt.
6: Nou ja, wel, en ook Henry Bontebal. Het ging een beetje over wat voor land willen wij zijn. En dan wees hij erop dat er rondom de avondvierdaagse opgeroepen moest worden aan ouders. Ja. Trek alsjeblieft je kinderen niet een shirt aan waar AZC weg ermee op staat.
5: En toen kwam er een jijbak. Toen van een whataboutism.
6: Ja.
5: Want wat werd er toen gezegd? Wat nou als er een shirt aangetrokken wordt voor het klimaat?
8: Mag dat dan ook wel?
5: Niet? Ja.
6: Ja. Okay. Maar ook dit is volgens mij allemaal een gevolg van dat er ook nog na het kabinet schoof dat er nog geen gevoel van stabiliteit is.
8: Nee.
6: Het minderheidskabinet, ja, het zou kunnen slagen. De realiteit de afgelopen jaren is gewoon dat Tweede Kamerverkiezingen echt niet meer altijd om de 4 jaar zijn.
8: Ja, maar dat gaan we deze keer wel. Maar ik ga jullie onderbreken, want dit gesprek is nog lang niet klaar. Dus ga zeker terug door naar de podcastaflevering van deze week, Studio Den Haag. In je podcast app, luister daarnaar. Leenert, naar Michiel, naar mij, ik ben Mark. Maar op de radio is de zendtijd op. Misschien nog net even om te zeggen dat onze e-mailbox openstaat voor reacties, voor vragen, voor opmerkingen. Studio Den Haag, @bnr.nl. Dus dan zien we je of in de mailbox, of in de podcast, of volgende week. Dag.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij er namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. De politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. Wie over de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië moet vandaag, kan maar beter rekening houden met flinke files. De snelweg wordt namelijk geblokkeerd door mensen die er vlakbij in de buurt wonen. Ze vinden het veel te druk worden en zijn de vele auto's zat. Even omrijden zit er trouwens niet in. Dat kost je 240 kilometer extra. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de achtste finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De Jong is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. En dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig en het wordt tussen de 21 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, je riep het direct na de opname van vorige week. Ik had net wel of net niet op stop opname gedrukt. Je wilde het de volgende afleveringen hebben over hoe onbestuurbaar het Verenigd Koninkrijk is geworden. Dus is dat wat we vandaag gaan bespreken. En terecht ook, het sukkelt daar bij jou al jaren voort in de politiek en in het landelijk bestuur. Want Lia, op de schaal van 1 tot 10, in welke mate van bestuurlijke malaise zijn we inmiddels terechtgekomen daar?
11: Wow, ja, is het Verenigd Koninkrijk nog bestuurbaar? Ik herinner me nog dat ik dat inderdaad zei, omdat we het gehad hadden over Keir Starmer vorige week, de zesde premier in 10 jaar. En voor het einde van het jaar heeft het Verenigd Koninkrijk zeer waarschijnlijk een zevende premier. Weet je, en dat, denk ik, doet heel veel mensen hier denken, is het Verenigd Koninkrijk eigenlijk nog bestuurbaar? Kun je niet in één zin doen? Vandaar dus deze podcast daarover, want het is niet een ja en nee. Kijk, het is wel bestuurbaar in de zin van de essentiële diensten functioneren. He, zij het met haperingen. Ik bedoel, er komt water uit de kraan. Oké, niet altijd overal in het hele land. En die geprivatiseerde waterdiensten blijven een gigantisch probleem. De scholen zijn gewoon open. Oké, je zit er met tienduizenden scholieren die gewoon niet komen opdagen en waar niemand iets aan lijkt te doen. Dus dat is wel een probleem. De belasting wordt geïnd. Het vuilnis wordt opgehaald. Behalve als je in Birmingham woont, waar al een jaar lang gestaakt wordt door vuilnisophalingsdiensten. Er is geen corruptie in de zin van wat wij verstaan onder corruptie. Maar je hoort het al, Roet. Het is bestuurbaar, maar zelfs aan de essentiële diensten hapert het. Nou, wat je ook heel veel hoort, en dat ben je vast ook wel tegengekomen, is, als we het hebben over bestuurbaarheid, de vergelijkingen die voortdurend gemaakt worden met eind jaren 70. En eind jaren 70, toen leek het Verenigd Koninkrijk echt onbestuurbaar. Ik bedoel, er waren eerder mijnstaking geweest, met de gevolgen dat de koolcentrales die nodig waren voor het opwekken van elektriciteit, het niet meer werkte, deden het niet meer. Dat betekende dat er 3-daagse werkweken waren ingevoerd. Ik herinner me nog aan het einde van die periode, eind jaren 70, kwam ik naar Londen. In iedere woning lagen er kaarsen in de la, in de keukentafel. En dat was niet voor de gezelligheid, maar die kaarsen waren gewoon nodig, omdat je dus geen licht, geen lampen had, geen licht had. En dan mocht dat deelzijd was er niet. En omdat je bij kaarslicht moest koken, je huiswerk moest maken. Het vuilnis werd niet opgehaald. Mensen hadden het over ratten als honden zo groot, die door de straten liepen. De doden werden niet begraven. Kijk, dat is onbestuurbaar. En de reactie daarop, bij de volgende verkiezingen, was, we gaan iemand benoemen, iemand kiezen, een buitenstaander die niets te maken heeft met de Britse politiek in Westminster, en die radicale vernieuwingen belooft. Treed aan, tada, tada, Margaret Thatcher. Die radicale veranderingen ook uitvoerde.
10: Hebben we dat dan nu weer nodig?
11: Volgens heel veel mensen dus wel. En dat betekent dat het politiek het Verenigd Koninkrijk zeker niet meer bestuurbaar is. Want inderdaad, je zit nu met 5 partijen, die, hebben het ook vorige week over gehad, hè, die alle 5 schommelen tussen, grof gezegd, de 15 en de 25%. En de nieuwe partijen zijn radicaal. De Groenen op radicaal op links en de Reformpartij op radicaal rechts. Dus inderdaad, politiek is het Verenigd Koninkrijk niet langer bestuurbaar. Wat betreft het kiesstelsel. Dus vandaar ook de hang inderdaad naar een radicale leider met een radicale oplossing. Maar dan nog zit je met een probleem, denk ik. Werkt een land als je iedere paar jaar, iedere paar maanden een nieuwe premier nodig hebt? Want wie zegt dat de opvolger van Keir Starmer, of die nu een radicale, uit de radicale hoek komt, zij het links of rechts, of uit de gevestigde partijen, Labour of Conservatieven, er ook niet binnen 2 jaar, binnen 2 maanden uit ligt? Kijk, ik denk dat Keir Starmer gehaat wordt en op zijn retour is, niet omdat hij een slecht politicus is, niet alleen dat, hij is niet goed, maar is ook niet zo slecht dat je moet haten, maar omdat de systemen die nog net functioneren, soms al kapot, soms nog net niet, kwetsbaar zijn, en dat regeringen grote problemen decennia op hun beloop hebben gelaten. Dat ze moeilijke beslissingen voor zich uit hebben geschoven, niet hebben genomen. En dat is, ik weet, er zijn heel veel overeenkomsten tussen waar we het nu over gaan hebben en Nederland. Maar het grote verschil met Nederland is, ik weet het, in Nederland hebben we ook tekorten als het gaat om woningen. We hebben ook wachtlijsten van mensen die mentale zorg nodig hebben en die er lang op moeten wachten voordat ze het krijgen. Maar in de basis is in Nederland geïnvesteerd. We zijn toch meer geneigd om lange termijn te investeren, lange termijn te denken. Dat is niet het geval in het Verenigd Koninkrijk. En daarom voelt het onbestuurbaar. Als je met mensen praat die zeggen hier, niks werkt meer, hè, dan betekent dat dat de doorsneeburger hier, die werkt, die betaalt belasting, die doet wat van hem verwacht wordt. En dan nog is hij aangewezen op de voedselbank. En dan nog is het gas afgesloten. En dan nog kunnen ze kinderen niet mee op schoolreisje, want er is geen geld voor dat beetje extra wat ze die dag nodig hebben. En dan werk je 6 dagen in de week en nog een paar avonden.
10: Ja, maar dat hebben we op zich. Hebben we daar ook groepen van in Nederland die daar ook mee te maken hebben?
11: Maar in Nederland heb je niet 1/3 van de bevolking die niet aan de tandarts kan komen. Je hebt geen miljoen mensen tussen de 16 en de 14. Ik weet niet hoe, in de 24. Ik weet niet hoe groot een deel dat is van de bevolking. Er zijn ongeveer 67 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk. 1 miljoen mensen tussen de 16 en de 24 die geen opleiding hebben, die niet werken, die geen cursus volgen, die thuis zitten.
12: Het vangnet in Nederland is ook beter geregeld dan in het Verenigd Koninkrijk.
11: En dat betekent dat het moeizaam werkt, maar het werkt nog wel in Nederland. Terwijl hier, omdat dat vangnet zoveel gaten heeft, dat het eerder een vergiet is, dat het gewoon vaak niet meer werkt.
12: En die onbestuurbaarheid, hè, die jij nu benoemt, dat is niet zozeer Labour aan te rekenen, toch? Want hiervoor waren de conservatieven jarenlang aan de macht.
11: Ja, ik denk ook dat het niet altijd een kwestie is van partij of van premierschap. Sommige mensen zeggen, kijk, het premierschap in het Verenigd Koninkrijk is gewoon een onmogelijke baan. Zoals je ook zegt, het ging niet altijd om Labour. Het ging ook om de conservatieven en ook niet altijd om de conservatieven. Oké, de politieke leiders van de afgelopen jaren waren niet van het hoogste kaliber. Denk Boris Johnson, denk aan Liz Truss, denk nu aan Keir Starmer. Als je met zulke grote meerderheden als Keir Starmer gehad heeft, toen hij 2 jaar geleden nog niet de verkiezingen won, geen harde verandering kan doordrijven, dan is er ook wat mis met jouw leiderschap. Maar daar zit het niet alleen aan. Er zijn nog zoveel andere dingen, denk ik, waar het aan ligt en waarom je het gevoel hebt dat Groot-Brittannië niet langer bestuurbaar is. Ik denk dat de kiezers ongeduldiger zijn. Ik denk dat we nu leven in een cultuur waar de kiezers gewend zijn, hè, met onmiddellijk bevrediging, onmiddellijk alles voor elkaar krijgen. Ik bedoel, je wil iets hebben, je bestelt het nu online, morgen is het in huis. Als een elftal de eerste 5 van de 6 wedstrijden verliest, dan wordt de manager naar huis gestuurd. En ik denk dat ze dat ook laat vertalen in de manier waarop er gekeken wordt naar politiek. Alsof het een soort van politiek songfestival is, waar je ook de leiders die je niet leuk vindt weg kan stemmen en naar huis kan sturen. Media is ook een groot probleem.
12: Heel vaak voedt het een ook het ander.
11: Dat is het. Het een voedt het ander. Sociale media, mainstream, de permanente druk van het 24-uur nieuws. Weet je wel, dat alles wat de regering doet onder een vergrootglas gelegd wordt, wordt afgekraakt, dat er niet echt tijd is om beslissingen te nemen, problemen te analyseren, rapporten door te nemen. En dan heb je hier ook, vooral ook in het Verenigd Koninkrijk, een media die verslaafd is aan de chaos, weet je wel, aan de spanning van de politiek in Westminster. Dan krijg je die heigerige berichtgeving. En zoals je zegt, het een voedt het ander, dat, denk ik, destabiliseert het politiek bestuur ook. En over dat tijdgebrek, bijvoorbeeld, ik las laatst ergens dat Margaret Thatcher dagenlang werkte aan een speech van het partijcongres. Niet alleen, ze deed dat met anderen, maar dagenlang. Want zo'n toespraak op het jaarlijks partijcongres, dat was echt het politieke hoogtepunt uit de jaarkalender. En die kon dan ook niet gestoord worden.
12: Moeten we mensen, en zeker politici, en zeker in deze roerige tijden, zowel nationaal als internationaal, moeten mensen toch tijd krijgen? Die ongeduldigheid van de kiezer, dat moet toch ergens aangepakt worden? Want als je iets wil bereiken, dat kan niet allemaal standpeden. En die constante wisseling van de wacht, weer een prime minister, je gaat steeds 3 stappen terug elke keer als dat wisselt.
11: Ja, dat is ook zo. En dan kan een premier wel zeggen, straks wordt het beter, heb even geduld. Met inderdaad in zijn achterhoofd wat jij zegt. De kiezers zijn zo ongeduldig. Maar er is hier al zo lang geroepen. Short-term pain for long-term gain. Even de broekriemen strak en dan kan het straks wat losser. Britse kiezers die geloven er niet meer in. En terecht, ik begrijp wel waarom ze er niet meer in geloven. Ze zijn fantastisch gefrustreerd. Ik denk, Roet, dat het altijd al wel geweest is. Maar dat nooit zo erg was, pakweg een jaar of 10, 15 geleden, of 20 jaar geleden, dat was niet meer dodelijk, omdat je als partij kon rekenen op een groep trouwe kiezers die jou gewoon nooit afviel. Ja. Want in een 2-partijensysteem, waar je niet veel meer hebt dan Labour en de conservatieven, ja, dan moet je er niet aan denken dat de ander, de grote tegenstander, de aardsvijand, aan de beurt is als jij het laat afweten. Dus ik denk dat partijleden, kiezers die gehecht waren aan 1 partij, wat ze nu niet meer zijn, nu heb je 7e kiezers, veel door de vingers zagen van de partijleiding. En dat gebeurt nu ook niet meer. Dus ik denk ook, je hebt nu zoveel zwevende kiezers. Er zijn geen kiezers meer die echt trouw zijn aan de partij. He, zoals aan een voetbalclub, dat heb je gewoon niet meer. Je hebt in plaats daarvan zwevende kiezers. En om die zwevende kiezer te paaien, wordt hem heel veel beloofd. Je hebt gelijk, het een voedt het ander. Want de kiezer haakt af, die is boos, heeft geen vertrouwen meer in de politiek die al die beloften niet meer nakomt. De partij ziet dat in de peilingen. Die wordt ook rusteloos, vooral de partijfractie. die ziet dat de leider niet voldoet wat betreft de kiezer in de peilingen en is ook de andere leider. En zo is volgens mij de cirkel weer helemaal rond.
12: Maar wat dat betreft is het enige verschil tussen jouw land en ons land de taal. Want hier is precies hetzelfde gaande.
11: Juist, het is een algemeen ding. Het is een algemeen ding. Je ziet het ook in het kaliber van de politici. Dat wordt ook anders hè, door sociale media. En daar hebben wij ook mee te maken in Nederland, zowel als hier. Mensen die vroeger absoluut niet doorgedrongen waren tot de top van een politieke partij, die zijn dat nu wel. Want ze doen het goed, activisten, partijactivisten, doen het goed op TikTok, werden vroeger genegeerd en nu worden ze als een held de fractie binnengehaald. Zonder politieke ervaring. En dat zijn geen zwaargewichten.
12: Het klinkt ook wel een klein beetje of de Britse premier, wie het ook wordt, per definitie al op -3 begint. Je doet het bijna nooit goed. Wat kan de volgende premier, wat moet hij dan, of zij, hè, laten we niemand uitsluiten, en wanneer en wie, wat kan diegene dan doen en wat moet hij meenemen naar 10 Downing Street om dat tij te keren en mensen vertrouwen te geven en in ieder geval rust te creëren om ook daadwerkelijk aan die grote dossiers, want die lijken we bijna te vergeten, daar, hetzelfde als in Nederland, we komen er maar niet aan toe, we stellen het maar uit.
11: Ja.
12: Wie gaat dit doen en wat moet je meebrengen?
11: Wat hij niet moet doen, denk ik, want het zal een hij worden, wat hij niet moet doen, een nieuwe premier, is voortdurend naar de peilingen kijken. Naar wat de kiezers willen. En zich daardoor laten leiden. In plaats van het eigen plan uit te voeren. Wat hij wel moet doen is, en daar...
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Wat gaan we doen met de vergrijzing op de lange termijn? Wat vooral als er zo weinig kinderen geboren worden? Wat gaan we daaraan doen? De kiezers willen ook horen, bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Iedereen weet, er is woningnood, huizentekort. Een van de redenen trouwens waarom gezinnen veel kleiner zijn en niet aan baby's beginnen. Dus er moeten nieuwe huizen gebouwd worden. Dat betekent dat er nieuwe wijken gebouwd moeten worden. Dat betekent dat er groene regio's moeten worden omgespit. He, niet ieder parkje, niet ieder weiland kan blijven. Dat doen wij trouwens in Nederland wel beter. Maar in Verenigd Koninkrijk kun je zeggen als buurtbewoner, ik wil niet weten van nieuwe huizen. Ik teken bezwaar aan, hè, want wie wil een nieuwe woonwijk in zijn achtertuin? En dan wordt via allerlei procedures, dat is niet ingewikkeld, dan wordt zo'n hele nieuwe wijk afgevoerd. Er is geen politiek leider die durft te zeggen, luister, die nieuwe huizen komen er hoor. Je kunt alleen beslissen of je ze daar wil of hier wil. Dat gebeurt niet in het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde met defensie, weten we ook. Als je wil overleven als land, dan doe je wat aan je beveiliging, aan je grenzen. Dat betekent optrekken defensieuitgaven. En dat betekent in het Verenigd Koninkrijk dat je niet als overheid kan blijven uitgeven aan pensioenen die relatief gesproken veel te hoog liggen. Geen politiek leider die dat durft te zeggen. En daar zoek je naar. Dat is het eerste wat zo'n politiek leider moet doen. Die discussie aangaan.
6: Dus jij zou zeggen, hè, eigenlijk weer een beetje terugkloppend naar het begin, die vuist op tafel mentaliteit van Margaret Thatcher, die hebben we nodig.
5: Ja, precies. Maar kijk, Margaret Thatcher was intellectueel, in vergelijking met wat je nu hebt, een zwaargewicht. Dat was geen Nigel Farage. En zij was ook ethisch zuiver. Ik bedoel, er is geen sprake van dat zij miljoenen zou aannemen van een donor in ruil voor het promoten van zijn interesses. Zo was Thatcher niet. Maar ze had radicale ideeën en ze durfde dingen door te drukken, omdat ze bij de fractie zeker heel lang heel populair was. En dat is Starmer ook niet. Dus zij kon de zweep erover leggen, over haar partij, en dingen doorvoeren waar in de peilingen mensen bezwaar tegen hadden.
6: Ben jij positief gestemd wat betreft opvolging, wat betreft de komende periode, vanaf nu alleen maar opwaarts?
5: Nee, nu niet. Ik denk dat de Britten nog door een dal moeten. Maar op de langere duur wel. Kijk, je kent de Britse geschiedenis. De Britten hebben vaak echt revolutionaire ontwikkelingen in gang gezet. Industriële revolutie, na de Tweede Wereldoorlog vooral ontstaan van de verzorgingsstaat. En nogmaals, denk aan Thatcher en zo. Je zit nu op de korte termijn, zie je ook dat kiesstelsel. Hè? Dat is dus ook een reden dat het Verenigd Koninkrijk onbestuurbaar maakt. Dat gaat denk ik het eerst op de schop. Dat kan best gaan veranderen. En dat zou betekenen dat er meer samenwerking komt. Meer sprake is van coalitieregeringen. Dat betekent ook dat je op de lange termijn kunt gaan kijken en werken. Omdat je niet meer een situatie hebt waar één partij wint en die tot politiek doel heeft de ander af te slachten. Dus dat zou al, denk ik, voordelig zijn voor het oplossing van die, of het aanpakken in ieder geval van die dossierkwesties. Je ziet dat nu ook al wel gebeuren hoor, op lokaal niveau, dat er coalities ontstaan, omdat vooral sinds de laatste lokale verkiezingen in april er heel veel gemeenteraden zijn waar je zoveel kleine partijen hebben die met elkaar moeten samenwerken, willen ze ergens een besluit overnemen. Maar soms gebeurt dat weer helemaal niet. Ik zag bijvoorbeeld een verhaal over Worcestershire. Geen enkele partij is daar dominant. Dus Reform en de Conservatieven, die wilden daar samenwerken. Hadden al overleg over bepaalde plannen en zo, die ze samen gingen uitvoeren. Maar beide werden teruggefloten door de partijtop. Samenwerken kan niet. Want dan hou je de eigen partij, de eigen identiteit van de partij niet langer zuiver. Dat ga je dan aanlengen en dat mag niet. En dat bedoel ik goed. Identiteit van de partij boven alles.
6: En dan Lia, de migratiecijfers, want die daalden. En ook een significante daling. Maar als we naar de populariteit van Nigel Farage kijken, lijkt juist die daling aan veel mensen te zijn voorbij.

0: opzij gegaan. Hoe zit het precies en hoe groot is die daling?
1: Gigantisch. Er zijn vorig jaar 171.000 migranten het land ingekomen. Dat is een daling van 82%. Als je kijkt naar een paar jaar terug. In 3 jaar geleden bijvoorbeeld waren er bijna 1 miljoen migranten die het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen. Dus dat is echt een gigantisch verschil. Dus de Britten zitten nu op het niveau van voor Brexit.
0: Hoe kan het dan dat de perceptie volledig anders is?
1: Het gevoel, hè? De meeste Britten geloven dat de migratie stijgt en dat de migratie blijft stijgen. En heel weinig geloven dat het ook verder zal blijven dalen, waar het wel naartoe gaat. Want ze voelen dat dat het geval is. Het is inderdaad de perceptie. De perceptie is, ik geloof, als ik die bootjes zie landen aan de kust van Kent, dat het aantal asielzoekers bijvoorbeeld hoog is en dat 1/3 van alle migranten asielzoekers zijn. Terwijl in werkelijkheid is het 9%. Maar hoe kan dat, zeg jij? Ik denk als het enige gespreksonderwerp is, jarenlang, hoe je migratie naar beneden kan krijgen, dat migratie slecht is, dat het een probleem is, vooral sinds Brexit, dan denk ik, ja, dan is dat wel begrijpelijk. Dat mensen denken dat migratie nog steeds een probleem is.
0: En dan komen we eigenlijk weer terug op wat we aan het begin bespraken. Dit wordt dus ook gewoon gevoed door politici.
1: Ja, dit wordt zeker gevoed door politici. Kijk, het is niet meer, moet ik zeggen, goed, en dat is wel veranderd. Migratie is niet meer de allergrootste kopzorg van de Britten, weet je wel. Dat is nog steeds kosten van het levensonderhoud en de gezondheidszorg op de tweede plaats, geloof ik, en dan pas migratie. Dus het gaat ook wel, denk ik, door blijven dringen dat op den duur, denk ik, dat het ook tot de Britten wel doordringt dat migratie aan het afnemen is. Het probleem voor de regering is dat het nu zit met, laten we zeggen, de verkeerde migranten. Ik bedoel de migranten die het wil, de migranten die het nodig heeft, omdat dat de mensen zijn die een bijdrage leveren aan de economie. En dan hebben we het over de partners van studenten bijvoorbeeld, die hier komen voor een PhD, een doctorstudie. Je hebt het over de hoogopgeleide werkers. Die wordt het steeds moeilijker gemaakt door de regering, omdat ze die cijfers willen afknijpen, die migratiecijfers. Die heeft het nodig en dat is het aantal dat gedaald is. Terwijl het aantal asielzoekers die niet mogen werken en dus geen bijdrage kunnen leveren aan de economie, dat aantal blijft relatief hoog.
0: Weet je nog, tijdens Brexit, of net na Brexit, het gevolg was dat een heel groot gedeelte van de Poolse bewoners van Engeland terugging naar hun thuisland. Corona speelde daar trouwens ook een rol in, hoor. Gevolg was direct te zien aan het distribueren van supermarkten. Het Verenigd Koninkrijk had in 1 keer een enorm tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Weet je dat nog?
1: Ja, die Polen gingen trouwens ook terug omdat de Poolse economie zo goed aantrok. Ja, hè?
0: Het resultaat was dat we lege schappen hadden. Ja. Want we hadden niemand meer voor in de vrachtwagens. En de kans dat we dat straks terugkrijgen, want net als in Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk de piek van de vergrijzing nog niet eens bereikt. AI kan veel, maar niet alle beroepsgroepen vervangen. Hier moeten ze zich toch ook zorgen om maken dat als die cijfers zo dalen van arbeidsmigranten, mensen die kunnen werken en die dit soort beroepen op zich kunnen nemen, dat dat alleen maar in zulke mate afneemt.
1: Dat bedoel ik met die lange termijn problemen. Dat je inderdaad nu zit, dat merk je nu al, een gigantisch tekort in mensen die werken in de zorgsector.
0: En hoe gaan ze het oplossen?
1: Er is nu voorlopig geen oplossing. De hoop is dat inderdaad die 1 miljoen jongeren waar ik het net over had, die vaak niet kunnen werken, maar vaak ook wel, maar die hulp nodig hebben om een baan te krijgen in bijvoorbeeld de zorgsector, dat de nadruk wordt verlegd van het makkelijker maken om aan een uitkering te komen tot het makkelijker maken om aan een baan te komen in plaats van een uitkering. Dat is bijvoorbeeld 1 reactie. Het gaat alle problemen niet oplossen, maar dat bedoel ik ook met die grote discussie die gevoerd moet worden. Natuurlijk weten de Britten dat als je zegt nee tegen migratie, dat dan niemand in die kassen die aardbeien gaat plukken. En dat je dus met tekorten zit in supermarkten van een aantal fruitsoorten. Dat weten de Britten ook, dat weten wij ook in Nederland. Wat dat betreft zijn de problemen hetzelfde.
0: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over het Engelse voetbal, waarbij Aston Villa en Arsenal feest werd gevierd, werd in Manchester City afscheid genomen van hun Pep. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken. Yeah.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
4: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
5: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
5: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Bergen. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij er namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. De politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. Wie over de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië moet vandaag, kan maar beter rekening houden met flinke files. De snelweg wordt namelijk geblokkeerd door mensen die er vlakbij in de buurt wonen. Ze vinden het veel te druk worden en zijn de vele auto's zat. Even omrijden zit er trouwens niet in. Dat kost je 240 kilometer extra. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de achtste finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De Jong is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. En dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig en het wordt tussen de 21 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
9: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En de gast van vandaag, ja, die had ogenschijnlijk alles. Een liefdevol gezin, een succesvolle onderneming en als kers op de taart had hij ook nog zo'n prachtig groot huis. Maar toen hij opeens niet meer kwam opdagen voor meetings, omdat hij de dag ervoor veel te veel had gedronken, regelmatig dagenlang verdween, kwam alles op het spel te staan. Welkom, Tjeerd.
10: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
9: Wie ben je en wat doe je?
10: Mijn naam is Tjeerd de Jong. Ik ben getrouwd, vader van twee kinderen, opa van twee kleinkinderen en oprichter van de YouTube.
9: Waar heb jij het goed gedaan?
10: Ik heb het goed gedaan door te leren luisteren naar een aantal mensen om me heen die ik zeer respecteer.
9: Waar heb jij het ook zo fout gedaan?
10: Ik kan niet stoppen.
9: Dus
10: ik
9: ben dingen niet
10: lang doorgegaan.
9: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Tjeerd, goed je te zien. Jij bent de oprichter van de U-Turn. Volgens mij hoor ik ook wel eens wat spotjes van jouw bedrijf bij ons op de zender. Wat is de U-Turn precies?
10: De U-Turn levert verslavingszorg privaat aan wat ik noem high performers in Nederland.
11: Wat zijn high performers?
10: Concreet zijn het 80% bijna ondernemers. C-suite, medisch specialisten, advocaten.
11: En waarom is dat precies jullie doelgroep?
10: Die doelgroep heeft hele andere kenmerken, specifieke kenmerken dan gewone verslaafden, als ik dat zo mag noemen. Die vragen een hele andere manier van benaderen en behandelen.
11: Want, leg eens uit.
10: Nou, het begint al bij het feit dat succesvolle ondernemers, en we hebben zeer succesvolle ondernemers in ons cliëntenbestand, die kunnen van alles bereiken en begrijpen niet dat ze hun eigen gedrag niet kunnen controleren.
11: Mm-hmm. Maar dat geldt voor iedereen. Waarom zijn deze toch anders dan?
10: Nou, omdat ze zo ontzettend veel bereiken.
11: Ja, ja.
10: Dus dat contrast is heel groot. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die gewend zijn hun eigen problemen op te lossen.
11: Mm-hmm.
10: Dat is het kenmerk van een ondernemer. Ze lossen ook de problemen van anderen op. Zijn bang voor reputatieverlies.
11: Mm.
10: He, dat speelt natuurlijk enorm in deze doelgroep. Zijn niet gewend hulp te zoeken.
11: Zijn ook denk ik niet gewend om in de rij te staan voor hulp. Zo'n de wachtlijst is nog 4 weken.
10: Daar begint het.
11: Ja, toch? Is dat niet uiteindelijk de unique selling point? Dat je zegt, ik zag het op de website, als je me belt, vanaf dat moment ga ik voor je zorgen.
10: Ja. Er zijn een heleboel onderscheidende aspecten van onze organisatie ten opzichte van wat ik noem de gewone zorg. Eén daarvan is dat ik zelf nog steeds de telefoon opneem.
11: Ja.
10: Vinden mensen heel bijzonder. Maar ik weet, hè, ik kom er vandaan, ik weet waar ze zitten en ik heb altijd meteen een gesprek. Ze kunnen meteen langskomen. Ik heb het zelfs een paar weken geleden had ik het met iemand, was in gesprek. Ik zei, wanneer wil je langskomen? Hij zei, ik ben al onderweg.
11: Oh ja.
10: Kom maar.
11: Ja. Wat betaal je voor een behandeling?
10: Nou, het is allemaal maatwerk.
11: Tuurlijk.
10: Dus ook de tarieven variëren wel wat. Maar dat is vanaf ongeveer 25.000 euro.
11: Ja.
10: Om nog btw bij te
11: houden. Ja, oké. Okay. Tot aan, dat is een vanafprijs tot aan
10: ton.
11: Ik wil toch even terug naar het begin. Want dit is niet makkelijk geweest. De U-turn komt uit een eigen verslaving van jou.
10: Ja.
11: Jij had, even terug, jouw eerste onderneming. Je had een succesvol reclamebureau, Hartje Amsterdam. Je was 25. Schets even wanneer dat was, hoe dat was en hoe je je gedroeg.
10: Poeh. Ja, dat ging eigenlijk al vrij snel vrij goed. Hè. Voordat ik het wist, had ik een man of 20 hadden we daar werken. En ik was zelf eigenlijk een van de jongsten. Die tijd, je moet dat in dat tijdsbeeld zien. Ik praat tweede helft 80e jaren, was Amsterdam seks, drugs, rock'n'roll. En zeker de Amsterdamse reclamewereld. Wij konden ons alles permitteren, verdienden erg veel geld. Marketing was heel hip. Hè. Er werd enorm veel geld in besteed.
11: Dus dat was drank?
10: En drugs.
11: Ja?
10: Ja.
11: Kun je daar iets over zeggen?
10: Ja, kijk, dat begon eigenlijk rustig aan, maar ik heb commerciële beleidsvorming gedaan. Dus ik zat aan de commerciële kant van het reclamebureau. Deed eigenlijk het klantencontact, de strategieën. Die klanten die kwamen 1 keer per 2 weken op het bureau. In Amsterdam vonden ze leuk, wilden ze ook uit. Gingen vaak lunchen. En dan ook op het reclamebureau werd er gedronken. En dat presenteert lekker makkelijk. Hè? Iedereen in de goede mood. Maar ik had natuurlijk elke dag klanten.
11: Ja.
10: Dus op een gegeven moment zat ik elke dag in die horeca. Ik leefde daar bijna. Werd veel gedronken. Ook op kantoor.
11: Ook op kantoor? Ik kan me dat bijna niet meer voorstellen.
10: Nee, kan je niet voorstellen.
11: Maar hoe werkte dat dan?
10: Nou ja, kijk, het was ook een manier van zaken doen. We gingen lunchen, we gingen naar kantoor. Hè, er werd gedronken en dan werd de stemming natuurlijk altijd wat soepeler.
11: Ik heb een beetje een madman gevoel voor me.
10: Helemaal.
11: Een flesje champagne erbij.
10: Ja. Ja.
11: Was het meer dan alcohol alleen?
10: Met die klanten, nee, was alcohol.
11: Ja.
10: Was alcohol.
11: En voor jou ging het steeds verder?
10: Voor mij ging het steeds verder. Dat heeft wel, dat kost tijd, om het maar zo te zeggen. Maar het is progressief, dat gedrag. Dus dat werd meer en meer en meer. En op een gegeven moment komt daar een lijntje coke bij. Want dan blijf je lekker helder. En dat wordt van kwaad tot erger. Nou was ik geen dagelijkse coke-gebruiker. Ik was een binger, dus dat betekent dat ik 1 keer in de 4 tot 6 weken echt helemaal onderuit ging. Dan ging ik aan de coke en dan ging ik 2-3 dagen door.
11: En dat was dan niet meer, zeg maar, business, maar dat was gewoon
10: Ja, weet je, als ondernemer loop je privé en je zakelijk leven volledig door elkaar. Ja. En zeker in de sfeer van zo'n Amsterdamse reclame.
11: En zagen mensen jou onderuit gaan of kon je dat camoufleren?
10: Ja en nee. Mensen in de buurt, die zagen dat wel. Ik werd ook wel gewaarschuwd. Hè, maar ik was toen 28, begin 30. En ik stond daar helemaal niet voor open. Want ik was toch zo succesvol. Hè?
11: En dan?
10: Ja, en dan wordt het van kwaad tot erger. En dan begin je jezelf af te vragen, wat ben ik aan het doen? En ik begreep het ook oprecht niet, wat er met me gebeurde. Want aan het eind van mijn gebruikerstijd ging het zover dat ik 2-3 dagen doorging en echt in het ziekenhuis belandde.
11: Maar dat gaat mensen opvallen. Je bent de directeur van dit bedrijf. Ja. Dan heb je mensen om je heen die je nog een beetje stutten en steunen en je misschien wel ondersteunen in je gebruik.
10: Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk, ondernemers zijn handig. Hè? Dus bovendien heb je de middelen om te camoufleren. Hè? Je weet niet, dit gaat diep hoor, je weet niet wat er aan de hand is. Je hebt heel veel last van schuld en schaamte, maar je kan het niet uitleggen, je kan het niet controleren. Dus de enige optie is eigenlijk camoufleren die je hebt. En zeker in die tijd.
11: Hoe deed je dat? Want je bent onbereikbaar. Je bent vaag, denk ik. Nou ja, je bent een wrak soms.
10: Je zorgt dat je 2 hele goede secretaresses hebt. Die geef je een auto van de zaak. En wat die smeer zei, om te bufferen. Je vrouw gaat op een gegeven moment mee in het complot. Hè, want zo'n situatie krijg je. Dus je wordt eigenlijk gewoon gebufferd.
11: En wat doen zij dan voor je?
10: Agendas leegmaken, excuses bedenken.
11: Eigenlijk wat je zegt is dat ondernemersgen, namelijk problemen oplossen, kun je dus ook hier heel goed op plakken.
10: Absoluut. Kijk, mensen die verslaafd zijn, hè, als ik die sprong even mag maken, die, wat ik net zei, die begrijpen het vaak zelf niet wat er aan de hand is. Hè, ze schamen zich. Maar bij die ziekte, want laten we daar geen misverstand over bestaan, dat is een primaire ziekte waar problematiek onder zit. Daar hoort bij dat we gaan manipuleren, legitimeren, minimaliseren, bagatelliseren. Hè? Alles maar om te camoufleren.
11: Ja. Waar kwam het, wat je zegt, het is een ziekte, maar wat is dan de oorzaak?
10: Misschien even terug naar een definitie waar ik zelf erg aan hang. Hè. Verslaving is eigenlijk het gebruik van middelen of gedrag. Want dat heeft dezelfde functie. Die de gebruiker een tijdelijke verlichting biedt. Mm-hmm. Waarmee je, ondanks dat het hele destructieve consequenties heeft, toch doorgaat.
11: Ja. En verlichting voor wat?
10: Ja, daar zit hij. Daar zit hij. Dit is bij ondernemers met name heel interessant. Verlichting vaak voor onderliggende problematiek.
11: Want wat was dat bij jou?
10: Ja, ik denk bij mij dat het te maken had met het emotioneel niet gezien worden. Hè? Waaruit een enorme bewijsdrang komt. Kijk eens hoe goed ik ben. Ik zie dat bij onze cliënten ook. Maar eigenlijk is werk en succes dan een middel, hè, om dat gebrek aan eigenwaarde te compenseren.
11: En waar komt dat dan emotioneel niet gezien worden vandaan? Zie je dat bij veel mensen?
10: Heel veel.
11: Oh ja?
10: Ja, heel veel. Ja.
11: En is dat dan opvoeding, ouders?
10: Ja. Kan zijn, hè, dat je uit een milieu komt waarin gewoon emoties niet besproken worden. Of hè, ik ben uit zo'n naoorlogse generatie. Daar werd niet gesproken over dat soort dingen. Het kan ook zijn, wat we veel zien, is dat er enorme eisen aan een kind gesteld worden.
11: Op een gegeven moment gaat bij jou gewoon, ik kan me voorstellen, want je kunt niet eeuwig zo doorgaan met meetings missen en gewoon dagenlang van de aardbodem verdwenen zijn. Wat is het kantelpunt geweest waar je zegt, ja, dit gaat gewoon echt mis?
10: Wanhoop.
11: En wat was de wanhoop dan?
10: Nou, dat ik zag dus dat ik echt op een heel destructief pad zat. Ik kon daar niets mee. Ik begreep het niet. Ik wist het niet meer.
11: En had je compagnons of was je de enige baas?
10: Ik had compagnons. Die zaten achter mijn rug te vergaderen over hoe ze mij uit mijn eigen... Ik was DGA. Hoe ze mij uit mijn eigen bedrijf zouden moeten werken. Daar kwam je achter.
11: Kwam je achter?
10: Ja, want, ja, kijk,
11: met die gedrag... jong die moet pleiten, dat kan niet anders.
10: Sorry?
11: Die jong moet weg. Dat was het idee.
10: Ja. Dat kwam omdat toen ook nog niet onderkend werd dat dit een primaire ziekte is. Hè?
11: Nee, oké, maar het werd als een
10: morele tekortkoming
11: precies.
10: Te zien.
11: Ja, en, maar is dat dan het moment dat je denkt, ja, ik begin gewoon alles te verliezen?
10: Ja. Ja, en niet alleen. Kijk, wat er gebeurt is je eigenwaarde gaat er aan, je fysiek gaat er aan, je relaties gaan er aan, je functioneren gaat er aan, uiteindelijk ook je financiën gaan er aan. Dat zie je wel, maar je snapt het niet.
11: Nee.
10: Dus er komt een punt van wanhoop. Hè? Wij noemen dat positief the moment of clarity. Hè? Dat ik zeg, ik weet het niet meer, ik steek mijn handen in de lucht, help.
11: Bij wie deed je dat?
10: Ik had het geluk dat via mijn vrouw, die had een vriendin in Amerika, waar het 12-stappenprogramma erg groot is.
11: Dat is zo'n bekend Minnesota-model, geloof ik.
10: Ja, ze zijn zelfhulpgroepen. Ja. Er zijn ook klinieken die daarmee werken. En ik ben eigenlijk via haar kliniek ingegaan.
11: Waar was dat?
10: In Schotland. En ik ben een golfer, dus ik dacht, nou, zo'n kasteel in Schotland.
11: Dat lijkt me wel wat.
10: De enige vraag die ik erover had is, moet ik mijn eigen golfclubs meenemen of kan ik ze daar ook huren?
11: Ja. Okay.
10: Ik had geen benul, maar ik dacht, ik moet eruit, dus laat ik dat dan maar doen.
11: Ja. Hielp dat?
10: Waanzinnig. Ik kwam daar de eerste dag en ik kreeg daar literatuur. En ik was oprecht, had ik het idee dat ik de enige in de wereld was met dit probleem. Want ik isoleerde me ook in mijn gebruik. Ik was geen publiek gebruiker. En ik las daar literatuur en boeken en ik dacht, het gaat over mij.
11: Ja.
10: Er ging een wereld voor me open. En ik, godzijdank, werd heel nieuwsgierig naar die achterliggende drivers. Wat gebeurt er?
11: Ben je nog sindsdien clean?
10: Ik ben in 2002 in behandeling gegaan. In 2004 nog één dag teruggevallen. En ik had een fantastische supportgroep. Dus dat heeft ook niet langer geduurd. Dat was 6 december 2004... Dus ik ben ruim 21 jaar clean.
11: Ja. Had je dat reclamebureau nog? Of was dat al weg?
10: Nee, dat had ik nog.
11: Ja. Hoe is het daarmee afgelopen?
10: Nou, ik ben er natuurlijk van de ene op de andere dag uitgegaan. In mijn wanhoop. Beste beslissing die ik ooit genomen heb.
11: Mm.
10: Dat is wat ik iedereen zou adviseren. Er is maar één prioriteit als je dit probleem heeft. Acuut hulp zoeken.
11: Mm-hmm.
10: Toen ik terugkwam was dat natuurlijk best wel even lastig. He, want ik kwam terug uit die kliniek en ik kom meteen aan de bak. Maar goed, dat is verder gewoon doorgelopen. Ja.
11: Het duurt een tijdje voordat je de U-turn opricht.
10: Ja.
11: Daar zit een periode in dat je volgens mij door heel veel mensen wordt gevraagd. Jij hebt dit meegemaakt. Praat eens met mijn man, praat eens met mijn vrouw, mijn kind, et cetera. Kun je daar iets over zeggen?
10: Ja, dat klopt. Kijk, ik kwam natuurlijk een beetje uit die boardroomcultuur. Nou ja, niet een beetje. Ik zat daar. Ik woonde in het Gooi, hè? Dus ik kreeg nogal eens wat mensen die na een aantal jaren hadden gezien dat ik dit probleem had, maar ook opgelost had. Daarnaast deed ik heel veel vrijwilligerswerk naast mijn reclamebureau. Dus ik praatte veel 's avonds met mensen daarover. En op een gegeven moment, via via, kwam ik met een hele grote horecaondernemer in aanraking. En ik zat met die man te praten, ik weet nog heel goed.
11: Waar was het?
10: Van de Valk in Amersfoort.
11: Oké.
10: Okay. Ja?
11: Dit was een succesvolle horecaondernemer.
10: Ja, zeer. Ja.
11: En wat was zijn?
10: Was een alcoholist, zware alcoholist.
11: Okay.
10: Kwam dronken aan. 'S Ochtends om 11 uur. En ik zat met die man te praten. En ik dacht, deze man gaat gewoon nooit geholpen worden.
11: Waarom niet?
10: Omdat ze niet naar de gewone zorg gaan, deze types. Hè? Alleen al het idee dat je die reguliere zorginstelling belt en een bandje krijgt, dit gesprek kan worden opgenomen. Een telefoniste krijgt, mag ik uw gegevens noteren, wordt u volgende week teruggebeld. Als je daar dan doorheen gaat, dan 3 weken later een afspraak voor een intake krijgt en in de wachtkamer komt te zitten met mensen die alles kwijt zijn.
11: Dit zijn mensen die
10: match.
11: Succesvol zijn, veel geld hebben,
10: ja,
11: en zeggen, dit is niet voor mij.
10: Ja.
11: Ja. Want hoe groot is die markt eigenlijk?
10: Nou, dat is heel moeilijk. In zijn algemeenheid. De onderzoeken laten zien dat pakweg 10% van de volwassen bevolking dit probleem heeft. Het is echt bizar veel. 1,3 miljoen mensen.
11: Ja.
10: Ondernemers zitten op 14-15%. Ja. Medisch specialisten 16%. Advocaten 19%.
11: Dus je hebt wel de markt uitgerekend. Ergens een keer op een...
10: Ja, maar
11: ik wilde zeggen bierviltje, maar dat lijkt me in jouw geval niet heel handig. Maar...
10: onderweg wel een keer. Maar het gekke is, kijk, ik ben al vanaf mijn 25ste ondernemer. En ook bedrijfseconomisch opgeleid. Ja. Dus ik ben in die zin een echte ondernemer. Dit bedrijf, en dat is ook het hele mooie, is niet vanuit een businessplan ontstaan.
11: Nee.
10: Is ontstaan om mensen te kunnen helpen. En dat werden van één werden dat er twee. Twee werden dat er drie. Op een gegeven moment had ik er 8 aan de keukentafel. En toen dacht ik, ja, ik moet dit gaan structureren. Want dat heeft geen bestaansrecht op deze manier.
11: Er is eigenlijk geen planning aan vooraf gegaan.
10: Nul.
11: Hmm.
10: Het is gebeurd.
11: Hoe groot is het nu?
10: Ik denk dat wij nu zo'n 120 behandelingen per jaar doen.
11: Mm-hmm.
10: En dat zijn niet allemaal verschillende cliënten. Want sommige cliënten blijven echt wat langer. Die volgen meerdere behandelingen.
11: Ja.
10: Denk, wij hebben op dit moment zo'n 30 cliënten in behandeling.
11: Ja, oké. Okay. Draai je zwarte cijfers?
10: Absoluut.
11: Ja. Hoeveel mensen heb je in dienst?
10: We hebben een team van 19 behandelaren,
11: mm-hmm.
10: maar die zijn niet allemaal in dienst. Die staan onder supervisie van Karin van Houten, geweldig ervaren klinisch psychologe. Die is wel in dienst, is partner ook. Dus wij werken met een man of 3-24.
11: Nou, is het zo dat je, ik probeer het voorzichtig te zeggen. Laat ik zo zeggen. Als we het hebben over privé verslavingsklinieken, opgericht door mensen die ooit zelf verslaafd zijn geweest, die hebben niet altijd de beste naam.
10: Klopt.
11: De Keith Bakkers en de Jimmy Geduld van deze wereld.
10: Helemaal eens.
11: Moet je vechten tegen dat stigma?
10: Nou, ik heb in het begin eigenlijk alle interviews geweigerd hierover, want ik ben wel eens vaker benaderd, omdat ik niet in dat rijtje wil. Ik blijf daar ook heel ver weg. Kijk, een verschil zou je kunnen zeggen met die mensen. Ik wil daar niet negatief over zijn, maar dat zijn vaak BN'ers. Hè, daarom ken je ze. Die verslaafd zijn geraakt en eigenlijk hun bekendheid gebruiken om. Ik ben natuurlijk 25 jaar ondernemer, dus ik zit daar heel anders in. Hmm. Dus ik ben in het begin heel low profile geweest. Wilde ook eigenlijk nergens mijn naam hebben. Maar ik heb nu ook een aantal mensen om me heen die zeggen, ja, weet je, je bent toch een beetje het verhaal achter dit bedrijf. Dus tegenwoordig doe ik dat wat meer.
11: Ja, met schroom of niet?
10: Nou, ik heb wel afstand genomen. Het gaat niet om mij. Hè?
11: Dat is ook een beetje dubbel natuurlijk. Want juist, als ik het zo hoor en ik heb gekeken naar je website, daar staat ook bel me, desnoods midden in de nacht.
10: Ja.
11: Jij bent wel het verhaal.
10: Ja. In die zin wel. Dat is een van de dingen die ik geleerd heb onderweg in herstel. Vroeger was ik een ondernemer, het aapje op de rots. En het moest allemaal gebeuren zoals ik het wil. Als we in herstel gaan, dan gaat het gepaard met een andere levenshouding. En ik heb geleerd dat ik in dienst ben van mijn eigen bedrijf.
11: Waar wil je heen groeien met de U-turn?
10: Nou, eigenlijk hebben we besloten om te blijven doen wat we doen.
11: Mm-hmm.
10: En er is, als we iets nieuws gaan doen, daar zijn we serieus naar aan het kijken, is het voor jongvolwassenen. Er komt een tsunami van problematiek op ons af met jongeren.
11: Ja.
10: In dit kader.
11: Ja. Steekt het, wil je hebben een mooie propositie, zoals je dat dan noemt, en een hele heldere target group. Maar dat zijn de high performers die ook bereid zijn om te betalen. 25.000 tot een ton, zeg maar. Als je zegt dat 10% van de Nederlanders dit probleem heeft, wat vaak onderbehandeld is, steekt het dan niet dat je eigenlijk inderdaad voor de mensen die het kunnen betalen wel iets kunt leveren, en voor de mensen die het niet kunnen betalen, niet?
10: Waar zou het steken?
11: Nou, dat je denkt, ja shit, er lopen ook nog heel veel mensen rond die dezelfde destructieve ziekte hebben als ik heb gehad.
10: Ja.
11: Maar ik ga ze niet helpen.
10: Nee, ik kan ze niet helpen. Ik kan ze niet helpen. De zorgverzekeraar zal onze manier van behandelen niet volledig vergoeden. Het systeem is natuurlijk kostengeoriënteerd. Die zorg loopt daar ook een beetje op vast. Kijk, wij hebben gezegd, we willen die beste behandeling, dus we gaan doen wat nodig is. En dan loop je stuk bij die zorgverzekeraar voor je vergoedingen. Dus dat kan niet. Omgekeerd ben ik ook geneigd te zeggen, weet je, wij maken geen gebruik van publieksgeld. Dat besparen we. We ontlasten de wachtlijsten. En dat komt bij deze doelgroep, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar die heeft eigenlijk slecht toegang tot zorg.
11: Ja.
10: Want ze gaan, om wat voor reden dan ook, ze passen niet in die reguliere zorg. Dus de kans op behandelen is daarmee voor deze groep nog veel kleiner.
11: We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
10: Ja.
11: Met alle ondernemerslessen die je hebt geleerd. Wat zou die tegeltjeswijsheid zijn?
10: Nou, ik ga hem niet als ondernemer beantwoorden, denk ik, maar meer als zorgverlener. Hè? Wat mijn levensmotto is geworden, is surrender to win. Wij zijn als ondernemers gewend te vechten, te vechten, te vechten. En dat is iets wat ik echt graag even wil zeggen. Iedere ondernemer, iedereen die met dit probleem te maken heeft, stop met vechten, want je gaat het niet winnen. Het is een ziekte waar je geen controle over hebt. Je bent niet verantwoordelijk voor die ziekte. Je bent wel verantwoordelijk voor je herstel. Geef je over, zoek hulp.
11: Dankjewel. Tjeerd de Jong was dat, oprichter van The U-Turn. Volgende week dan praten wij met Daan van Schapendonk. Hij miste zijn grootste order ooit en stond plotseling op het randje van faillissement. En waardoor kwam dat? Door één typfout op de verpakking. Hoe die daar weer bovenop is gekomen, dat hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Tot de volgende keer.
8: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
1: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
2: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
1: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
2: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
1: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
2: Op BNR en ons podcast.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck gehad en volgens een arts is hij nog steeds kerngezond. Wel krijgt hij het advies om af te vallen. In een jaar is er 6 kilo bijgekomen. Toch gaan er verhalen dat Trump van alles mankeert. Op beeld is te zien dat hij gezwollen enkels heeft en blauwe plekken op zijn hand. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de 8e finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar hij heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. En 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
7: Hartelijk vrijdag allemaal. Goed dat je weer met ons bent op deze vrijdag 29 mei. De dag dat we leren waarom de AkzoNobel-directie zo graag een fusie wil.
8: De AkzoNobel-top maakt een salarissprong van soms miljoenen euro's per jaar als de mensen die voorgestelde fusie met de Amerikaanse Exalta doorgaat. Zo is de bedoeling dat het salaris van de CEO, Greg Poux-Guillaume, wordt verhoogd van 7,6 naar 18,3 miljoen euro per jaar.
9: En dan hebben we het ook over het aandeel Dell dat verdient heel veel aan AI-servers.
10: That revenue just in that group alone is basically triple what it was a year ago. And of course Dell, one of the big beneficiaries of the AI build-out.
9: Er gebeurt iets bizars. Het aandeel is sinds 2018 niet zo extreem gestegen als nu. In deze aflevering hoor je er alles over. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom.
11: Goeiedag.
7: Goed dat je er bent, Jean-Paul. Ik wil starten met SpaceX. Ja, hoofdstuk 1800 in de soap rondom de beursgang. En over 1800 gesproken, dat is de nieuwe waardering voor het ruimtevaartbedrijf. SpaceX verlaagt namelijk net voor de beursgang de waardering van 2000 naar 1800 miljard dollar, meldt persbureau Bloomberg, dat met de ingewijden sprak. Ja, die bronnen zeggen dat de verwachtingen wat getemperd zijn. SpaceX is wat meer teruggekeerd op aarde, zou je kunnen zeggen, nadat ze gesprekken hebben gevoerd met adviseurs en beleggers. De waardering is dus lager, maar Elon Musk en zijn bedrijf zouden nog steeds wel hetzelfde bedrag op willen halen, namelijk 75 miljard dollar. En dat zou toch echt een ongekend bedrag zijn voor een IPO. En dan is aan jou de vraag, Jean-Paul. 1800 miljard, is dat een realistische bedrag voor SpaceX?
11: Ik moet zeggen, wij zijn vanuit eToro zijn wij nu een bank waar je kan inschrijven op die beursgang. Nou. Dus ik mag er niks over zeggen.
7: Je mag er niks over zeggen.
11: Tot de beursgang geweest is, moet ik mijn mond houden.
7: Nou ja, dat is voor ons wel slecht nieuws als jij tot de beursgang je mond moet houden. Alleen over dit onderwerp.
11: Ja.
7: Anders wordt het echt een hele korte uitzending als jij je mond moet houden, Jean-Paul.
11: Over dit onderwerp, ja. Omdat we bij betrokken zijn bij die beursgang, heeft dat de prioriteit.
7: Nou, spannende tijden voor eToro dan. Spannende tijden ook voor Elon Musk en SpaceX. En ook voor zijn concurrent en uitdager Jeff Bezos. Want de laatste test van zijn Blue Origin raket verliep niet volgens plan.
12: Billionaire Jeff Bezos' space firm Blue Origin has blamed an anomaly after its new Glenn rocket exploded in a massive fireball during a hot fire test. Blue Origin has spent billions of dollars and roughly a decade developing New Glenn, which is an orbital rocket aimed at competing with SpaceX's Falcon fleet and its more powerful Starship.
7: Ja, het ging hier om een test van de raket zonder dat die echt van de grond hoefde te komen. Maar dat ding ontplofte in een spectaculaire vlammenzee. Er raakte niemand gewond, maar het kan wel impact hebben op de geplande maanreis volgend jaar van NASA, waar ook Blue Origin dan weer aan meewerkt. Ik zit vandaag goed in de aanstaande beursgangen, want ik heb ook nog Anthropic voor je. Dat bedrijf blijft maar enorme bedragen ophalen bij investeerders. Dit keer gaat het om een bedrag van $65 miljard, waardoor er een nieuw prijskaartje gehangen wordt aan het bedrijf. Dat is, hou je vast, $965 miljard. Dat is een flinke waardering voor de partij die AI-tool Claude in bezit heeft. Maar investeerders die staan echt nog steeds te dringen om geld uit te lenen aan dit soort bedrijven. Dat is wel één ding dat zeker is. Ja, door naar de roddel van de week dan. Het ontslag van die BP-bestuursvoorzitter Albert Manifold. De oliereus die nam nog geen jaar na zijn aanstelling alweer afscheid van hem. Vanwege ernstige zorgen over toezicht en gedrag. En ja, journalisten die zouden geen journalisten zijn als ze de details niet zouden gaan uitzoeken. En dat is gebeurd. Korte samenvatting is eigenlijk dat hij niet echt een heel gezellig mens was. Zo komt de Financial Times daarmee dat verschillende aandeelhouders hem een uitdaging in de omgang noemen. Neerkijkend en arrogant zelfs. En ze zeggen ook dat hij bijna nooit tijd had om een afspraak te plannen. En dat terwijl die gekozen is om het vertrouwen van aandeelhouders te winnen. Dus dat, ja, dat werkt toch niet helemaal goed. Van één iemand lijkt hij in ieder geval wel het vertrouwen te hebben gekregen. Want volgens Reuters had Manifold namelijk in het geheim, zonder dat de rest van het bestuur het wist, ontmoetingen met activistische aandeelhouder Elliot.
13: Heb ik op de valreep toch nog een Nederlands aandeel voor je gevonden. En dat is Bauer Bam. Dat ging in de ochtend met zo'n 17% omhoog. En dat allemaal dankzij de analisten van ABN AMRO. Die zijn namelijk enthousiaster geworden over een bouwbedrijf. Gaven daarom Bam een koopadvies. En het zorgde er trouwens ook voor dat het aandeel Heijmans omhoog ging.
7: Straks hebben we het over Dell. Dat is niet meer die ouderwetse verkoper van PC's, maar verdient nu bakken met geld met AI.
13: En we hebben het over de bizarre week van Ferrari. Zelfs de Italiaanse regering bemoeide zich met hun nieuwe elektronische model.
7: Eerst AkzoNobel, want het blijkt dat er toch wat persoonlijke redenen zijn om een overname door Sherwin-Williams en Nippon Paint af te wijzen. Met name voor de CEO van Akzo, Grégoire Poix-Guillaume. In plaats van een dik 7,5 miljoen euro kan hij bij het gefuseerde bedrijf 18,3 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Daar kwam het FD achter en ook bij de Raad van Commissarissen gaan de beloningen stevig omhoog. Er is kritiek op het plan. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het te royaal en zegt dat hierdoor de directie wel heel graag voor die fusie wil gaan. En ook Riens Abma, directeur van Eumedion, die heeft kritiek.
14: Wat we met name vraagtekens bijzetten is dat volgens dit voorstel een groter deel van het totale beloningspakket minder afhankelijk wordt gemaakt van prestatiedoelstellingen. En aandeelhouders vinden het juist heel belangrijk dat er pay for performance plaatsvindt. Dat ligt nu op bijna 80%, dat je echt afhankelijk bent van het hebben van hele uitdagende prestatiedoelstellingen. En dat wordt nu minder. En dat vinden we een belangrijk nadeel van dit plan.
7: Is het terecht, Jean-Paul, dat die beleggersclub er vraagtekens bij zet?
11: Jawel, want het is natuurlijk, zoals het wordt gezegd, als je als bestuurder een belang hebt en jij moet dan met een voorstel komen. Dat wringt natuurlijk. Het zou tegengesteld kunnen zijn.
7: Ja, denk je dat dat hier ook het geval is geweest?
11: Het is blijkbaar zijn er ook andere bedrijven die bereid zijn om te praten. Die moeten nu zelf met een ander voorstel komen. Je had natuurlijk liever gezien dat het bestuur had gezegd van joh, we hebben alle opties goed bekeken. Dit, dat, dus en zo. En hier zijn we op uitgekomen. En ze hebben denk ik heel wat uit te leggen. Het wordt denk ik wel een lastig verhaal.
7: Het voelt een beetje alsof aandeelhouders best wel slecht gezet zijn hierin. Het bestuur loopt dan met die beloning waarschijnlijk weg. In plaats van dat aandeelhouders toch een stevige premie op hun aandeel hadden kunnen krijgen.
11: Het gaat eigenlijk te ver om te zeggen ze zijn slecht gezet, want dat weet je niet. Het is natuurlijk een markt waar ook door de concurrentie het allemaal niet zo hard groeit. Dus dat je op een gegeven moment gaat consolideren, dat is niet zo gek. Alleen of je nou de beste deal krijgt, dat is moeilijk te beoordelen. Dus wat nodig is gewoon transparantie.
7: Ja, je ziet het ook aan de reactie van aandeelhouders. In november werd die fusie werd aangekondigd. Toen is het aandeel alleen maar gaan dalen, volgens mij zo'n 8%. Toen werd het overnamebod bekendgemaakt, ging die koers met 20% omhoog. Oftewel, die aandeelhouders die hebben veel meer zin in deze overname dan in die fusie.
11: Ja, die denken er zit in ieder geval meer in het vat.
7: Ja,
11: ja, dat is wat er wel uitkomt. Ja, kijk, de vraag is in hoeverre je dat tegen kan houden als ze de grote aandeelhouders mee hebben en ze hebben akkoord van een toezichthouder. Ja, dan is beloning voor het bestuur niet iets waarvan je zegt, nou, daar houden we het op tegen.
7: Mm-hmm.
11: En met stemming natuurlijk die er moet plaatsvinden. Maar ja, we gaan het zien. Raar dossier is het wel.
15: Ja, wat kun je daar nou tegen doen? Ja, gaan praten met grote aandeelhouders en hopen dat zij ook meegaan.
11: Ja, niet zoveel. Je kan stemmen op de aandeelhouders. Je kan de beloning van het bestuur wegstemmen.
15: Ja. Ja,
11: de vraag is wat dat uitmaakt. Als het eenmaal een done deal is, zeg maar, dat ze de benodigde goedkeuringen hebben, dan wordt dat lastig. Maar je kan het via de publieke opinie, wat VEB en Eumedion doen, kan je natuurlijk nog wel wat druk op het bedrijf zetten.
15: Moet er ook niet eens naar die regels gekeken worden? Want ik kan me herinneren dat bij Just Eat ook zo'n ding was dat Jitse Groen dan een enorme bonus zou kunnen krijgen en dat daardoor misschien het ook wel aantrekkelijker was om zichzelf te verkopen dan dat bedrijf in handen te houden.
11: Ja.
15: Valt daar nog trein te winnen?
11: Nou ja, ik vind het wel een goed idee. Kijk, het fijne van beursnotering is dat dingen transparant zijn en dit is nou nog net zo'n hoek dat je zegt, nou, dat zou wel iets transparanter mogen zijn, hoe dat van tevoren hoe dat in elkaar zit.
15: Wat het FD ook nog meldde is dat Axalta naast Axo met nog 6 andere bedrijven fusiegesprekken voerde, waarin zij soms prooi, maar dus ook de jager waren. Dus eigenlijk concludeer ik dan, is Axo een soort afdankertje fusie ingegaan met Axalta.
7: 7e keus.
15: Nou goed, 1 van de 7 keuzes.
11: Ja. Oh ja, dat wist ik niet. Maar ja, daar geldt hetzelfde voor. Daar zou je meer over willen weten hoe ze dan tot het plan gekomen zijn. Vanuit de Axalta kant zou je zeggen, nou, dit was voor hun kennelijk de beste deal.
15: Ja, de beste deal. Ze kwamen in die fusie ook nog eens bekaaid af, want Axo wilde eigenlijk nog een groter belang in het nieuwe bedrijf, maar Axalta zou ze ook daar nog naar beneden gepraat hebben, omdat ze zeiden, we gaan hier geen terrein inleveren. De slechte dealtekenen stapelen zich hier wel een beetje op.
11: Het blijft een beetje speculeren hoe dat precies gegaan is. Maar dan wordt er dus wel gekeken, bijvoorbeeld met een beloning voor het bestuur om het door te laten gaan. En als je nou genoegen neemt daar wat minder, dan doen we daar wat meer. Ja, dan kom je weer terug op punt 1. Gek is het wel.
4: BNR Beurs.
7: Gaan we door naar Dell. Dat verrast alles en iedereen met het afgelopen kwartaal. De omzet steeg met 88%, veel en veel beter dan verwacht, waardoor ze gelijk de omzetverwachting voor het hele jaar verhogen. Iedereen zag Dell als dat suffe ouderwetse bedrijf, maar het is nu on steroids door de AI-boom.
16: Somebody needs to build those servers that go into data centers to train all those models and deploy all the applications. And Dell, a lot of us think of as the kind of boring laptops and computers, but they've managed to really reinvent themselves as physical infrastructure providers for the AI boom. And so, you know, we're seeing some pretty comical revenue ramp here.
7: Dell zag de verkopen sinds 2018 niet zo hard stijgen als afgelopen kwartaal. En dat alles doet wat met de beurskoers. Het aandeel ging zo'n 35% hoger van start. Als Dell ook meer dan 30% hoger de dag uitgaat, is dat ook bijzonder. Want ook dat gebeurde sinds 2018 niet. Voordat we het over die records gaan hebben, Jean-Paul, eerst maar even, hoe verdient Dell precies dan aan die hele AI-boom?
11: En zij leveren, dat is een beetje achterhaald om te zeggen, we maken alleen laptops. Zij zijn ook een belangrijke leverancier van die kasten waar die GPU's van Nvidia ingaan. Dus in een datacenter. Dat is tegenwoordig wordt dat zo ongeveer prefab gemaakt, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want daar moet alles aan kloppen. En dat doen zij ook.
7: Zijn ze onderschat de afgelopen jaren door beleggers?
11: Nou, dat weet ik niet. Maar wat er nu wel uitkomt, ze hebben natuurlijk een hele grote order gekregen van het Pentagon van 9,6. Waardoor ze nu bij de resultaten zeiden dat ik geloof dat de omzet uit die datacenteractiviteiten is met 750% omhoog.
7: Ja, echt
11: dat gaat van iets van rond de 2, geloof ik, naar 16 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Nou ja. Als je Trump zijn True Social berichten had gelezen, die roept geloof ik al weken van, jongens, koop Dell, koop Dell.
7: Nou echt?
11: Ja. Hij heeft zelf ook gekocht. Een paar weken geleden.
7: Oké. Okay.
11: Dus in die zin
7: van beurs en zin.
11: Dat je denkt, nou ja, precies. Ik denk dat wel mensen daar een trackertje op zetten. Kijk, maar hoe dat zit, ja, er is volgens mij ook niemand die daar verder onderzoek naar doet. Maar ja, nu hebben ze dus 16 miljard. En ze zeggen, ja, wij denken dat het gaat doorgroeien naar 60 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Ja, misschien wel. Het is in ieder geval voor de Amerikaanse overheid. En Dell is ook nog een belangrijke leverancier van de supercomputer van Elon Musk. Mm-hmm. Die Dojo dingen. Dus als die Terafab gaat uitbreiden en dingen, dan is Dell wel een partij om rekening mee te houden.
7: Wat me ook opviel in die cijfers, Dell doet het financieel heel erg goed, maar ze konden ook nog eens een keer de prijzen verhogen. Dat geeft wel echt hun kracht aan.
11: En dat maakt het helemaal bijzonder natuurlijk. Dat als je in bulk inkoopt, dan krijg je normaal gesproken een wat betere prijs, ja, zeg maar. Ja, en weet je, ik wil niet te veel de toer opgaan van allerlei conspiracies of zo. Dat is, maar Michael Dell is natuurlijk vanaf het eerste uur dat Trump president is geworden, heeft hij flink gedoneerd aan de campagne. En ook dat systeem dat iedereen in Amerika aan eigen beleggingsrekening, daar heeft hij allemaal geld voor overgemaakt. Het lijkt wel een beetje.
15: Dus je wil niet speculeren, maar je zegt eigenlijk wel dat hij zich misschien een beetje heeft ingekocht bij Pentagon.
11: Dat het in ieder geval is I scratch your back and you scratch mine, zeg maar. Ja. Maar dat neemt niet weg dat Dell gewoon qua kwaliteit van de producten gewoon duidelijk hofleverancier zijn bij heel veel datacenters. Wat nieuw, het is niet nieuw dat ze dat doen. Wat nieuw is, is dat ze nu hele grote orders hebben gekregen. Dat laat natuurlijk ook zien hoe groot het belang is dat er in de VS aan AI wordt gehecht.
7: Ze doen het goed. Ze hebben de prijzen verhoogd. Kunnen ze nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
11: Nou ja, als het één keer kan, kan het nog wel een keer. Ik zit zelf meer te kijken van hoeveel vervolgorders kunnen hier nou nog achteraan komen. Ja. Nou, ik denk dat er nog wel vanuit de SpaceX, Terafab, Musk kant, zeg maar, wellicht nog wel wat kan komen. Maar er zijn natuurlijk weinig partijen die dit soort orders kunnen plaatsen. Want er worden al heel veel datacenters gebouwd en daar hebben we het niet in zo grote getalen gezien.
7: Ja, precies, want dat was gelijk de volgende vraag. Ze hebben aan het Pentagon een hele grote klant. Aan de Amerikaanse overheid is ook een grote klant. Op een gegeven moment, wat is dan nog de markt? Dat is dus een SpaceX of een Anthropic, weet ik veel wat.
11: Nou,
7: maar
11: op het buitenland. Kijk, het plan was natuurlijk in de VS om ook heel veel datacenters neer te gaan zetten, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, in Saudi-Arabië, in Emiraten, noem maar op. Die hebben ook wel de portemonnee om dit soort projecten te doen. Alleen ja, als het daar zo onrustig is, is wel even de vraag of iemand zegt, nou, dat vinden we wel zo'n goede locatie.
15: Ja, en dat is natuurlijk enorm grote vraag. Dan moet je heel hard gaan opschalen. Is Dell daar wel toe in staat ook?
11: Jawel. Want dat is wel weer het bijzondere. Het zijn superbelangrijke rekken, zeg maar. Maar ja, het zijn uiteindelijk wel rekken.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Was gisteren nog 200 miljard waard. Voor een onderneming die verdient aan AI is dat eigenlijk nog wel een hele voorzichtige waardering. Open deur, dit kan nogal flink gaan toenemen.
5: Wat ik net gezegd heb, kijk, het is makkelijk. Het komt natuurlijk door de hele AI-ontwikkeling, maar het is in die zin geen AI aan. Het is gewoon een leverancier van hardware. Dat is toch wat anders dan dat je een softwaremodel hebt wat de hele wereld op alle bedrijfs- en persoonlijke computers gaat gebruiken of zo. Zeg.
6: Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel opvallend trouwens dat beleggers nu pas eigenlijk voor alles dat niet Nvidia of TSMC is aandacht hebben. Je zag afgelopen week ook Micron bijvoorbeeld en die Samsung en SK Hynix die enorm in waarde stijgen. Dat neemt nu pas echt de grote vlucht. Hoe kan dat beleggers daar zo laat pas achter komen?
5: Ja, omdat je hebt eigenlijk net zoals Nvidia zelf in mei 2023 een soort ChatGPT moment had. Hè. Toen kwam Jensen Huang opeens en zei, joh, ik ga 5 miljard meer omzet maken. Toen ging het op die GPU's. En nu is die eigenlijk zover dat hij dus ook wat hij noemt, de chips noemt hij al geen GPU's meer, maar AI-fabriekjes, wat daar allemaal in zit. Ja, daar komen dus nu echt de grote bestellingen op door.
6: Maakt dat het ook gevaarlijk dat nu pas komt? Dat beleggers ja die opeens misschien nu overal monsterwinsten in gaan zien als gevolg van AI en dat die misschien ook niet altijd er zijn?
5: Nou, het risico wat erin zit is dat er dus nu groeipercentages staan waarbij beleggers misschien te makkelijk denken, joh, dat kan ik de komende 5-10 jaar doortrekken. Ja, want je zou toch op een gegeven moment, ja, dat weten we allemaal niet, hoeveel dat er bij op een gegeven moment heb je misschien wel een soort capaciteit bereikt dat je zegt, nou, nu kunnen we voorlopig al even vooruit. Ja. En nu wordt dat gedaan alsof dat oneindig ver gaat stijgen. Daar zit het risico.
6: Ja, en dan lijkt me dat iemand als Dell, die misschien niet de meest geavanceerde apparatuur maakt, dat die misschien wel het eerste bedrijf is dat niet vervangen hoeft te worden en dat dus in plaats van om de 3 jaar, om de 6 jaar een nieuwe verkoopgolf heeft.
5: Dat zou kunnen. En het eerste probleem wat al die partijen nu hebben, ook Micron en die anderen die je noemt, die moeten zeggen, ja, gaan we nu de productiecapaciteit uitbreiden op de hoogte van de markt om nog meer te kunnen leveren? Want als wij het niet doen, dan doet iemand anders het, met het risico dat je dan dadelijk fabrieken hebt staan en dat die grote hyperscalers zeggen, nou, het is wel even genoeg. Ja, dat is lastig.
4: Tijd om even terug te blikken op de week. Eentje die begon met opvallend nieuws uit China en hun technologische achterstand op het Westen.
7: In terms of their ability to manufacture chips at the cutting edge versus TSMC, that crucial foundry, of course, that sits in Taiwan, that everyone from Apple to Nvidia are dependent on. Why are we saying they're closing the gap now?
6: Ja, en er was overname nieuws.
7: Uber has offered to take over Delivery Hero in a deal that could value the German company at about $11.6 billion. Uber, which already owns 20% of Delivery Hero, would have to pay about $9.31 billion under those terms.
4: Flow Traders had een minder leuke week. Het aandeel verloor bijna 20%, want het bedrijf blijkt toch een zorgkindje.
8: Flow Traders gaat hard onderuit op het damrak na een kritisch rapport van ING. De bank denkt dat de huidige strategie van de flitshandelaar niet werkt en wijst erop dat er geen enkel doel uit 2022 nog is gehaald.
6: En de donkere handelsoorlogwolk dreef ook weer eens voorbij. Dit keer niet uit angst voor Trump, maar voor China.
9: China dreigt met harde maatregelen terug te slaan als de Europese Unie haar handelsbeschermingsmaatregelen uitbreidt.
4: Maar het was ook zeker de week van Ferrari. Het iconische automerk kreeg heel wat mensen op de kast door met een elektrische auto te komen.
10: This is Ferrari's first ever electric car, but it doesn't even look like a real Ferrari. What have they done?
11: Een Ferrari, ja, dan wil je natuurlijk een brullende 12-cilinder of 8-cilinder. Voor mij heb het een 6-cilinder met turbo's. Dat mag ook nog een plug-in hybrid zijn zoals tegenwoordig. Maar toch geen stille elektrische auto.
4: Ja, het ging mis. Beleggers vonden het niks. De beurskoers van Ferrari ging hard onderuit. Zelfs de Italiaanse regering moest reageren op de rel. Zo vond de minister van Transport het model verschrikkelijk. Het was, zei hij, het logo met het stijgende paard niet waard. Alleen de paus was enthousiast. Bleek naar een testrit in een witte Ferrari. En dus aan jou de vraag, ben je team paus of ben je team Italiaanse regering, Jean-Paul? Wat vind jij van het nieuwe model, de Luce?
5: Ik ben wat dat betreft ook conservatief. Dus Ferrari moet gewoon Ferrari blijven. Kijk, ik snap wel dat ze dat doen, hè. Want ze hebben niet gezegd, we gaan dit op schaal. Dus ze zeggen niet, de elektrische Ferrari gaat de

0: de traditionele auto vervangen. Ja, dus misschien is het wel een hele slimme PR-stunt wat ze hebben gedaan. Ze krijgen in ieder geval heel veel aandacht. Alleen de beurskoers die reageerden er niet goed op.
1: Nee, ook wel echt een lelijk model. Er werd al de grap gemaakt, het is een beetje een Fiat Multipla, maar dan iets sneller.
0: Ja, misschien hebben ze toch het idee van we moeten dat laten zien dat we dit ook aanbieden. Zie je, er is geen vraag naar. En dus kunnen we terug naar de kernstrategie.
1: Een soort bewijs.
0: Moeten dit niet doen.
1: Ja.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Wat we gisteren wel in één keer zagen, dat die koers toch omhoog ging. Omdat die topman zei, ja, wij krijgen best wel veel goede reacties toch erop. Als in, we merken dat er veel meer bestellingen worden gedaan. Kan dit dan toch nog een hit worden voor Ferrari?
0: Ik kan het je nauwelijks voorstellen, maar er is misschien een markt voor te vinden. Misschien moet dat wel in China. Dat is niet de grootste afzetmarkt voor Ferrari. Maar dat gaat natuurlijk helemaal elektrisch.
1: Ja.
0: Er zijn veel Chinese topmodellen. Waar men wel ook gewoon elektrische versies van koopt. Ja, misschien willen ze daar wel op mikken.
2: Dan is het wel fijn dat we racend het weekend ingaan. En om volgende week alvast een vliegende start te geven, heb ik nog de planning voor je. Deze week begint met cijfers van HP Enterprise, de zakelijke tak van het computerbedrijf. Niet het meest sexy aandeel, maar vergelijkbare saaie concurrenten als Dell en Lenovo wisten deze maand al spontaan te verrassen door hun aandeel in AI. Niet ondenkbaar dus dat ook HP dat overkomt. Beleggers rekenen er wel op. Het aandeel kreeg er dit jaar al ruim 60% bij, met een laatste zetje op de laatste handelsdag vlak voor die cijfers. Die komen er ook nog van cybersecuritybedrijf Palo Alto en warenhuisketen Macy's en van het CBS. Want de maand is weer voorbij en dat betekent een nieuw inflatiecijfer. En dan staan er verder nog een hoop aandeelhoudersvergaderingen op de rol, bij onder meer Netflix, Alphabet, Air France, KLM. En nog een interessante is die van OCI. Het bedrijf dat wilde fuseren met een ander bedrijf van zijn Egyptische meerderheidsaandeelhouder, maar de rest van de beleggers daarbij dan wel weer buitenspel zetten, totdat de rechter ingreep en de fusie tijdelijk blokkeerde. Toen doken er ineens allerlei lijken op uit de financiële huishoudingskast van het bedrijf en bleek het slechter te gaan met OCI dan vooraf bekend. Dit wordt dan weer de eerste gelegenheid waarbij aandeelhouders het bedrijf daarover kunnen bevragen.
1: Dit was de BNR-beurs van 29 mei, een einde van de beursdag, van de beursweek en ook gelijk maar van de hele beursmaand. Wij danken Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markten Everywhere, analist bij eToro, maar natuurlijk vooral onze grote vriend van de show. Dankjewel, man.
0: Graag gedaan.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er, zoals je gewend bent, weer met Beurs in Zicht. En dan wensen we voor nu een fijn weekend.
1: Maar zondag dan wel in de podcast-app. Niet dat mensen die nu de radio luisteren denken, ik ga zondag de radio aanzetten en hoor ik ze.
2: Heel belangrijk.
1: Want dan moet je echt gratis en voor niks abonneren. En dan
2: in je podcast
1: komt podcast heb.
2: Of YouTube.
1: YouTube ook, ja.
2: Ja. Tot dan.
1: Doei.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Deze week in Napleiten. Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens een aanhouding gebruiken twee agenten veel geweld om een demonstrant aan te houden. Ze worden uiteindelijk vervolgd voor mishandeling. Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR en wanneer je dat wil in je podcast-app.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck gehad en volgens een arts is hij nog steeds kerngezond. Wel krijgt hij het advies om af te vallen. In een jaar is er 6 kilo bijgekomen. Toch gaan er verhalen dat Trump van alles mankeert. Op beeld is te zien dat hij gezwollen enkels heeft en blauwe plekken op zijn hand. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de 8e finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar hij heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
9: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week kijken we weer eens naar onze oude liefde, de Verenigde Staten. De Republikeinen moeten niks meer van ons hebben en wij daardoor eigenlijk ook niet meer van hen. Maar is dat wel de juiste weg? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Is het nog wel koekenij tussen the land of the not so free? Nou ja, dat is het niet. Maar
10: koekenijk.
9: Hoe gaan we het toch weer lijmen? Willen we het eigenlijk wel lijmen? Hoe moeten we met ze omgaan? Bij mij zijn Michal van der Toorn.
11: Hallo.
9: Bienvenue. En Geert Jan Haan, welkom.
12: Hallo.
9: Hallo. En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar nu eerst...
7: The Gradometer.
9: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
10: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
9: Ja, verbazend.
10: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in het de grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
11: En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
9: Ja.
11: Daar heb ik echt geen zin aan. En dus dan hoef je nog niet eens ineens heel, heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe.
9: Ja, want dit is natuurlijk één specifiek geval waarin een Amerikaanse overname is afgeketst.
12: Welk gedonder doelt hij dan precies op?
10: Nou, dit gedonder dat er zoveel kritiek op is, dat er zoveel opeens discussie is over die digitale soevereiniteit. Okay. Is het nou omdat wij inderdaad allemaal dat opeens zo belangrijk vinden? Of is het gewoon zo dat die overheidspartij helemaal geen zin hebben in dit gedoe, dus volgens Bert Herbert. Ik vond het nog wel een interessante invalshoek. Ja, die hij daar
9: gek genoeg heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gehoord op dit besluit of gezien. Maar
10: er zijn misschien niet heel veel negatieve reacties op dit geval. Alleen het probleem is daar nog niet mee opgelost, zegt Hubert.
9: Nee, natuurlijk niet. Het zou wel een voorbeeld kunnen zijn voor andere Europese landen die denken, hey, Nederland doet iets, kunnen misschien ook. En ja, dat is natuurlijk de vraag in deze rubriek. Is Europa nu een beetje greater geworden?
10: Ik denk wel een beetje. We moeten nog wel even kijken hoe dit nou precies is gegaan in Nederland. Maar het lijkt erop alsof dit echt alleen maar om Solvinity gaat. En dat het door toch wel publieke opinie en druk er in Den Haag nog eens over is nagedacht. En dus is het ook denk ik een klein overwinningtje binnen heel Europa en binnen het grote geheel. In de rest van Europa zijn er niet echt dit soort zaken zoals we hier in Nederland hebben gehad. Maar de invloed van Amerikaanse big tech bedrijven en die discussie, dat is natuurlijk wel een heel groot onderwerp, ook in Brussel. En daarop is dit nou niet per se een antwoord. Dus ik zou zeggen, een klein beetje greater.
9: Ja, en in Washington, Geert-Jan, hoe waren ze daar over te spreken? Jij sprak de Amerikaanse ambassadeur Popolo. Hoe reageerde hij op dit besluit?
13: Ik heb hem niet zelf gesproken, dat wilde ik wel. Maar nadat hij tijdens een panelsessie deze uitspraken deed, had hij ineens allemaal andere afspraken en wilde hij de pers niet met de woord staan natuurlijk. Het was de eerste dag van de Next Gen Security Conference waar we bij waren. En dit was zijn reactie.
14: So, one aspect of this is they ran out of time. So I think there are people of goodwill, and again I would put the prime minister at the front end of this, who understand our countries have to figure out how to work together, that it's good to have U.S. companies that want to invest in the Dutch economy, that there are legitimate security concerns that need to be evaluated. And I think we need to do that going forward. Where we get concerned, and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? And I believe, again, they ran out of time before they could fully evaluate this. But U.S. investors are going to need clarity going forward. So if there are things that are sensitive to the Dutch government and the Dutch people, how do we resolve that so it's clear for everyone?
10: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer in Nederland willen of kunnen investeren.
13: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
10: Nee, omdat we weten het allemaal
13: nog niet. Er kunnen nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
9: Ja.
13: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren, en die zeiden ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jette, ik wil eventueel in gesprek met Aerts.
15: Make Europe great again.
16: Most European nations, they're decaying. They're decaying. I think they're weak.
17: Seasons came and changed the time.
18: The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
17: He shot me down, bang, bang.
9: Ja, sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis, nu 16 maanden geleden, hebben de Amerikaanse president en zijn tassendrager J.D. Vance ons keer op keer tot op het bot vernederd. En hoewel veel Europeanen klaar zijn met die
16: arrogantie.
13: Hij blijft me terugkomen.
9: Ja, Trump.
19: Go away.
13: Uit die loop.
19: Bang, bang.
9: Hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogante Amerikanen, zijn veel van onze politici nog steeds voorzichtig. Met af en toe een uitzondering deze week, hebben we gezien. Is dat de juiste manier of moeten we veel feller zijn? Met die vraag en die nieuwsgierigheid gingen wij alle drie deze week naar de veiligheidsconferentie in Den Haag. Geert-Jan, vertel jij eens eventjes, waar ging die conferentie eigenlijk over?
13: Wat je zag was dat deze conferentie, de Next Gen Security Conference, de eerste veiligheidsconferentie in Nederland, een bepaald idee heeft, namelijk jong en oud met elkaar verbinden.
9: Ja, Michal, is die band er nog? Bestaat die transatlantische relatie?
10: Ja, het hangt er een beetje af van wie je, aan wie je het vraagt. Volgens mij is de conclusie van iedereen die daar rondloopt, Geert-Jan zei het al, het wordt ook georganiseerd door de Atlantische Commissie, dat die band er zeker nog is, of in ieder geval zou moeten zijn. Maar er is wel natuurlijk een verschil. Het heette dus de Next Gen conferentie. Wat wel interessant is, en je hebt ook een jongere afdeling van de Atlantische Commissie, de jonge Atlantici, die zeggen allemaal, ja, wij zijn opgegroeid na het vredesdividend. Wij zijn opgegroeid na 9-11. Dat was eigenlijk het wereldbeeld wat wij hadden. Toen wij het nieuws echt begonnen te volgen, was Trump er al. Dus dat is natuurlijk een heel ander beeld van Amerika wat je dan hebt, dan als je, met alle respect, voor de val van de muur bent geboren.
9: Ja, ja. Met welke insteek ben jij die conferentie ingegaan, Geert-Jan? Je hebt er 2,5 dag rondgelopen.
13: Ja, ik wilde wel in gesprek met de aanwezige Amerikanen. En het maakte me niet eens uit of ze nou democraat of republikein of diehard Trumpist waren. Ik wilde gewoon het volgende weten. Wij maken vanuit Europa Trump allemaal verwijten. En daar zit echt wel een kern van waarheid in. Meerdere kernen, vaak, meerdere waarheden. Maar als de Nederlandse regering en ook andere Europese regeringen dan vinden dat we wel moeten blijven samenwerken, of dat nou gaat om grote of kleine dossiers, wat kunnen wij dan beter doen? Dus ik wilde vanuit ons dat gesprek aan en gewoon eens vragen, ja, wat vinden jullie nou? En ze stonden er ook zeer voor open om ons tips te geven.
9: Ja, je sprak ook met Ivo Daalder onder meer, voormalig ambassadeur van de VS bij de NAVO onder president Obama. Hij is geboren als Nederlander. Wat gaf hij mee aan ons Europeanen?
13: Kort gezegd waren er eigenlijk 4 tips die ik van Ivo Daalder heb gekregen. Zeg af en toe nee. Haal af en toe je schouders op. En dit is dus hoe Europa moet omgaan met iets wat vanuit Amerika komt, vanuit het Witte Huis. Ja. Af en toe nee zeggen, je schouders af en toe ophalen. Initiatief en leiderschap tonen, oftewel stap naar voren. En de laatste, blijf communiceren, houd de lijnen open, eigenlijk no matter what.
9: Ja, maar als je dan kijkt naar DigiD deze week, we zijn daar duidelijk naar voren gestapt, hebben initiatief genomen, willen onze eigen broek ophouden, al is het nog niet duidelijk wie het dan nu DigiD gaat doen, maar dan reageren de Amerikanen toch wel wat gepikeerd.
13: Ja, en dit is misschien ook wel een heel moeilijk voorbeeld, want dit raakt dus ook hun belangen en nogal wie dus dat ze dan gepikeerd reageren.
9: Mm-hmm.
13: Dus ik zeg tegen ambassadeur Daalder, goed, we hebben dit besluit genomen, hè, onderdeel van de tips die u geeft. Maar u zegt ook, ja, blijf communiceren, houd de lijnen open. Vond u in dat kader de reactie van ambassadeur Popolo een normale diplomatieke reactie?
20: Natuurlijk is een normale reactie op dezelfde manier waarop...
13: Alleen er zijn Nederlanders en misschien ook Europeanen die natuurlijk weer denken... wanneer komt de president op Truth Social met een reactie dat Netherlands een pathetic country is?
20: Nou, dan ben je een pathetic country. You'll survive.
13: Dus we moeten ook een beetje...
20: Ja, een beetje
13: negeren.
20: Een beetje negeren. Die man zegt zoveel dingen. Elke dag zegt hij wel. Ja. Elke 5 minuten zegt hij onzin.
13: Ja.
20: En als je daarop gaat reageren, elke 5 minuten... dan heb je een probleem. Doorgaan. Je hebt eigen interesse. Je hebt eigen verantwoordelijkheden. Je hebt eigen ideeën. Die doorstellen. Want die zijn belangrijk voor de Nederlandse... Europese politiek. En op de gedachte wat het belang is van het bondgenootschap. Als Trump het daar niet mee eens is, too bad.
21: Too bad.
10: Dat is het schouders ophalen gedeelte, ja. Lijkt me, toch?
13: Ja, en af en toe nee zeggen misschien ook wel. Maar wat betreft Oekraïne, daar heeft hij ook een uitgesproken mening over. Dan zegt hij, toon nou eens veel meer initiatief Europa. Die oorlog is op ons continent, het is ons belang. Behandel Oekraïne ook als een asset voor onze veiligheid. En werk gezamenlijk toe naar een staakt het vuren. Waarom is Europa daar niet veel meer mee bezig, terwijl... Oekraïne een staakt het vuren wil als eerste stap. Amerika dat in eerste instantie aangaf. Maar elke keer als Trump met Poetin belt, wijkt hij er weer vanaf. Maar zet daar nou op in en stap naar voren.
21: Ja, dat was Ivo Daalder. Jij sprak ook met Nate Swanson. Wie is hij?
13: Hij was tot voor kort de Iran-adviseur van het Witte Huis. Hij heeft 18 jaar voor de Amerikaanse overheid gewerkt. Zat ook in Iran. Heeft 5 verschillende regeringen gediend. En heeft dus ook veel samengewerkt met Europeanen. En hij was tot 2025 de directeur, maar toen is hij door de Trump-regering de deur gewezen. Hij werd gezien als een Obama-leftover. Maar ja, hij heeft ook onder Trump 1 gewerkt, dus toen was het blijkbaar geen probleem.
21: Heeft en hij ook meegewerkt aan dat 5+1 akkoord?
13: Jazeker.
21: Ja?
13: Ja, daar had hij een grote rol in. En daar komen we zo over te spreken, want dat is heel interessant voor hoe je omgaat met Europa. Hij is nu trouwens Iran-directeur bij de bekende denktank Atlantic Council.
21: Ja, nou, Iran is een enorme splijtswam op dit moment. Wat doen we op dit dossier goed en niet goed?
13: Goed is dat we eigenlijk in feite een gelijke visie hebben richting Iran. Wij kijken net als Amerika op dezelfde manier. We zien met vrees kijken we naar het raketarsenaal, naar het nucleaire programma, potentieel terrorisme, onderdeel van de as van het kwaad. En er is eigenlijk maar één ding misgegaan de laatste tijd. En dat noemt hij de tactics, oftewel dat Trump Iran is aangevallen. Hij zegt later wel, ja, het is wel groot. Hè? In plaats van één klein dingetje dat dan fout is, één groot dingetje. Dus Amerika is onder Trump 2 van diplomatie afgeweken. Terwijl voor Europa dat altijd het plan is voor Iran. Dan staat diplomatie op 1, ja. 2, 3, 4. Hij denkt wel, Swanson, dat diplomatie weer terugkomt in Amerika. Ook onder Trump misschien wel. Dus pak dat op. Nou, hij is... op zich positief over hoe wij nu naar de straat van Hormuz kijken, dat we die maritieme missie overwegen, dat we aan die coalitie bouwen. Maar hij zegt ook, ja, ook wat betreft Iran, ga nou veel meer een leidende rol spelen, ook in de onderhandelingen. We hebben historisch gezien een band met Iran vanuit Iran, vanuit Europa. Je hebt de belangen gehoord, dus why not? En we hebben nog 1 fout gemaakt, die toch belangrijk is. Want die Iran-deal, die is onder Trump 1 opgeblazen. 2018 volgens mij.
21: Ja.
10: Ja.
13: En toen waren wij in Europa boos. Maar toen hebben we dus besloten om niet op alle dossiers meer samen op te trekken wat betreft Iran. En Nate Swanson, die ga je zo even horen, die geeft ook aan dat we eigenlijk een fout hebben gemaakt, want er was een executie van een Iraanse worstelaar en Amerika zei tegen Europa, willen jullie met een gezamenlijk statement komen? En je zou denken, mensenrechten en Iran, ja, dan zijn we toch gewoon 1. Maar dat wilden we toen niet, want we zaten nog vol rancune over dat Trump ons had genaaid. En dit is hoe Nate Swanson dan zijn betoog houdt.
22: So it's a hard question, right? And I think I'll just give an example from Trump 1. So in Trump 1, you know, we agreed on very little. And Europe was rightfully very frustrated with we withdrew from the JCPOA. And so I remember this instance where Iran executed a former Olympic wrestler for his involvement in a protest, and I believe it was in 2019. And this was, you know, just a clear, blatant, you know, violation of human rights. This is something we all shared. And so I remember, you know, the U.S. approaching, you know, I believe the E3 and the EU and saying, hey, why don't we actually, you know, do something together, like a joint statement on this? And Europe said no. And I understand it, you know. I mean, they're like, they basically wanted no part of the... working with the U.S. on Iran policy writ large. And I understand that. But I do wonder if it's a mistake. I'm not sure the right line. But I think it has contributed to this problem where now when we really should be working together on diplomacy on the Strait, we're not, because you know we haven't been able to like have small wins, like confidence-building gestures, essentially. So I wonder if Europe should maybe rethink that posture. You don't have to go along with everything the U.S. does. I think there's a good reason not to. I think you know we've made a ton of strategic blunders. But I do wonder if when there's clear shared interests, if it would be better to have different tactics and work with us on this on these issues.
20: Ja, dat was Nate Swanson.
13: Weer een constructieve Amerikaan.
20: Ja,
13: maar ze kunnen het wel.
20: Ja, zeker. Ja, maar dat was vroeger.
10: Wat ik hier wel uit opmaak is vaker, we hebben dit hier ook al eerder geconcludeerd, maar Europa moet in plaats van het reageren op Amerika gewoon zelf iets vinden. En zelf daar dus duidelijker in zijn. En niet erg vinden als dan Amerika zegt, nou nee, dat willen we niet. Dan heb je het in ieder geval gezegd, toch?
20: Ja, en als je het hebt over relatietherapeuten, als ik om me heen kijk, in mijn generatie, Michal, iedereen gaat naar de relatietherapeut als het eigenlijk al te laat is. Dan dat eindigt gewoon in een scheiding. Dus daar geloof ik ook niet in. Michal, waarin kunnen Amerika en Europa elkaar nog steeds versterken? Speel jij even die relatietherapeut?
10: Jeetje, wat een rol mag ik pakken. Ja. Nee, ik denk, Gert-Jan zei het net al eventjes, ik heb op defensie gelet, want ik heb gisteren Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, gesproken. Ja, op dat gebied weten we hebben ze op dit moment nog wel echt nodig, de Amerikanen.
0: Ik heb gewoon niet de luxe om te zeggen, nou, zoek het uit met die Patriots en ik gok op een ander paard. Met het risico dat we over 5 jaar achterkomen dat het een kreupelpaard is.
10: Ja, dat horen we natuurlijk veel. Sommige systemen kunnen we nog niet zonder. Maar Dirk Boswijk moet ook volgens zijn eigen regeerakkoord, of volgens het regeerakkoord, ook 50% aanbesteden in Europa. Dus hij moet de Amerikanen ook af en toe teleurstellen. Wat hoort hij van hen, vroeg ik hem.
0: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik krijg natuurlijk deze vraag vaak. Kijk, en ik ben echt een transatlanticus, maar ik ben ook bevooroordeeld. Want mijn overgrootouders liggen er nog begraven. Mijn opa is er geboren, dus ik kijk een beetje met weemoed naar hoe de relatie is ontwikkeld de afgelopen jaren. En ik denk gewoon even los van mijn persoonlijke affiniteit met de VS, dat wij allemaal een voorspelbare relatie wensen. En dat is die op dit moment niet zoals we hem zouden willen. Dat gezegd hebbende ben ik er echt van overtuigd dat wij hebben de Amerikanen nodig en de Amerikanen hebben ons nodig.
10: En Gert-Jan, jij stipte het net al eventjes aan. Op het gebied van defensie zijn ze niet zo heel boos. Op tech zijn ze wat bozer.
13: Nee, maar een kleine interruptie. Ja. Boswijk is jonger dan ik. En op die conferentie hebben we tot mijn grote vreugde geconstateerd dat ik nog next gen ben. Maar hij is dus next gen, alleen met dusdanig veel familiaire banden dat hij zich toch eigenlijk in de old gen plaatst. Waar Stefan dan weer... Kun jij wisselen met Boswijk?
10: Ja, het is altijd een beetje...
20: Volgens mij is het een kundige staatssecretaris.
10: Maar misschien nog één ding. Wat denken ze? Wat zeggen ze nou echt tegen hem, die Amerikanen, even luisteren?
0: En wat ik nu hoor vanuit de VS, is toch nog steeds wel dat ze Nederland als een belangrijke partner zien. En ik denk dat de Raytheon en de voorrang die wij kregen in die rij een van de voorbeelden daarin is. Ik bedoel, ze hadden ook Qatar, of ze hadden ook Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten kunnen vragen. Want ook hun bondgenoten zijn. En die ook heel graag die systemen nu willen. Maar ze vroegen Nederland. Dus zij zien Nederland echt wel als een belangrijke bondgenoot. En tegelijkertijd, ik ben niet naïef. Ik vind echt dat wij veel meer op Europese benen moeten staan.
20: Ja, Michal, hoe moeten we ons dan opstellen?
10: Nou, ik denk dat Defensie op zich op dit moment wel een goed voorbeeld is. In de zin dat Amerika zegt heel duidelijk, ga lekker investeren in je eigen industrie. Misschien hebben ze niet helemaal door hoe ze kunnen erop vertrouwen, denk ik, dat we ook nog steeds Amerikaanse dingen kunnen kopen. En gaan kopen omdat we die nodig hebben.
13: En zij bij ons, want ze verschieten al hun munitie
10: nu. Wat ik ook denk is dat zij gewoon simpel economisch kijken dat als je een sterke handelspartner hebt, dat je daar dan zelf ook beter van wordt. Dus volgens mij is het win-win. Dus ik denk dat Defensie wel een goed voorbeeld is in hoe je dat Europese zelfvertrouwen weer een beetje terugkomt. In lijn met wat we daar net hebben geconcludeerd, dat je vaker je bek open moet trekken tegen de Amerikanen.
20: Precies. Ja, tot slot, valt die transatlantische relatie nog een beetje te lijmen? Of is het echt over en uit en moeten we de scheidingspapieren aanvragen?
10: Jij wil altijd de scheidingspapieren aanvragen op de een of andere manier. Nee, ik denk dat het gewoon veranderd is. Ik denk, het is anders dan vroeger. punt, zou ik willen zeggen.
13: Maar heb jij iemand op die conferentie gesproken, Stefan, die, als ik dat zo mag zeggen, net zo rechtlijnig in de kijk op Amerika staat als jij?
21: Ja, maar iedereen die ik daarover spreek, en dat hoor ik toch best wel veel, dat is allemaal off the record. Dus of het nou gaat om de krijgsmacht of in de diplomatie. Over het algemeen, als je mensen recht in de ogen aankijkt, Europeanen, dan is dit toch wel de conclusie.
13: Ik heb het van niemand gehoord.
10: Zegt, iedereen...
21: Ja. Nee, maar iedereen doet heel voorzichtig.
10: Ja, iedereen doet voorzichtig. En de mensen die zeggen dat ze van de Amerikanen af willen, zeggen daarna ook... Maar ik zie nu nog niet hoe dat kan.
21: Nee, precies, maar ik denk ook niet dat het debat moet zijn... willen we van Amerika af? Want dan zijn we weer afhankelijk van Amerika. Ik denk dat het debat gestuurd moet gaan worden naar... wij zijn Europa, dit is wat we willen en zo gaan we het doen. En ja, of Amerika of India of Montenegro daar iets van vindt... hartstikke leuk, wij zijn de EU en dit is onze lijn. En dat ontbreekt heel erg. Het is altijd nog... tot, in relatie tot Amerika, ja, en dan ben je per definitie zwak. Want je moet uitgaan van je eigen... Nee,
13: daar zijn we het helemaal mee eens. Ja, dus wat dat betreft zijn we allemaal Stefan
21: dus
13: Jen.
21: Laten we het niet meer hebben over Amerika, gewoon. Laten we daarmee
13: nee,
21: stoppen.
13: Dat was niet de conclusie.
21: wat dan wel? Wat dan wel?
13: Nee, het is niet zo dat ik nu stop met Netflix. Volgens mij gaat het erom dat wij onafhankelijker, soevereiner en autonomer willen worden. En zolang we daarbij afhankelijk zijn van landen om ons heen... Ja. En in dit geval van bondgenoot.
21: Nou, dan ga ik toch even terug naar de conferentie gisteren. Een van de sprekers zei daar... autonomie is niet hetzelfde als autarchie. En dat is natuurlijk heel belangrijk. We hoeven niet helemaal los te komen van de Amerikanen. We moeten ervoor zorgen dat we heel veel dingen... ja, dat we dingen zelf kunnen doen. Maar dat betekent niet dat we op een eiland gaan... waarbij niemand meer enige producten kunt leveren.
13: Nee, dat zijn is ook de Stefan Jen, dat vind ik prima.
10: Ja, volgens mij zijn we het wel eens. En volgens mij hebben we ook deze aflevering een klein beetje geleerd... over hoe we dat dan... ja, hoe we met wel onze transatlantische partners om kunnen gaan. Dat heeft Geert-Jan mooi uiteengezet.
1: BNR's megahit.
21: En aan het einde van deze uitzending hebben we altijd oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, aan jou de eer. Wat heb je meegenomen?
13: Ja, ik wilde het boek van Rem Korteweg recenseren, Take Back Control, over 10 jaar na de Brexit. Maar ik heb het boek nog net niet uit. Dus dan vind ik het niet fair om dan een all-out recensie te doen.
10: Dus we hebben geen hit deze week.
13: Nou, sneak preview, die recensie komt, maar niet nu...
21: Je hebt nog een maand, dan is het een jaar geleden het referendum.
13: Ja, ik dacht, ik kom heel Hollands dan met een heel klein lijstje. Ik maakte deze week kennis in Den Haag met Benedikt Franke... de CEO van de Veiligheidsconferentie in München. En dat is een hele eloquente, maar ook grappige man... die op een hele interessante manier over diplomatie schrijft. Bijvoorbeeld zombie-diplomatie. Nou, wil je nou weten wat dat is? Hij post ook op LinkedIn. Dus dan kun je hem volgen en dan krijg je een beeld daarvan. Dat vind ik leuk. En... nou, ik hou het dan maar bij twee dingen even voor mijn lijstje. De paus. Kijk, ik was aan het eind van deze lange week... vol met beslommeringen, was ik intellectueel wel een beetje leeg. Dus ik dacht, ik wil wel een filmpje zien. Ik had iets gehoord over de paus die ze zegen had gegeven... aan de nieuwe elektrische Ferrari, de Luce. En ik keek enorm uit naar dat filmpje, want de paus... die zou ook in die auto zijn gestapt, had ik gehoord. En dat is weer eens wat anders dan zo'n golfkarretje, dacht ik. En volgens mij had de paus er echt zin in toen hij achter het stuur kroop. Dus ik zag dat filmpje en...
10: Waar gaat dit verhaal heen?
13: Weet je, hij dacht gassen met die wagen. In het Latijn zeg je dan...
21: Urbi et orbi culus meus.
13: Nou, ook... of ik zou eerder een bekende Duitse artiest willen citeren. Maria, I like it loud. Dat zou de paus echt kunnen zeggen natuurlijk. Maar ja, ik keek naar dat filmpje en... het is natuurlijk een elektrische auto, dus wat bleek, geen witte rook. Enorme teleurstelling, denk ik, voor die paus. Amerikaanse paus, ook al zegt hij het beste met de wereld voor te hebben. En als er nog niet genoeg klappen onder de heilige gordel zijn... dan is de paus ook nog eens lekker gemaakt met een cadeautje. Dus paus Leo dacht, ik krijg natuurlijk zo'n elektrische wagen. Kan ik ook eindelijk eens ontsnappen aan het Vaticaanstad... dat kleine geheugen snel weg van die Zwitserse garde. Maar nee, paus Leo kreeg alleen het stuur. Nou, je moet zijn gezicht zien. Godallemachtig, dacht de paus. Ik doe alles voor de wereld. Ik bedien Trump voor repliek. Ik kom op voor Oekraïne. Ik haat ebola. Ik zwaai al die tijd naar die mensen alsmaar zwaaien. En dan krijg ik alleen maar een stuur. Kortom, met een beetje creativiteit is dit filmpje voor mij... de Europese megahit van de week voor de stad en voor de wereld.
21: Ja. En die link naar dat filmpje staat natuurlijk in de show notes.
10: Tot,
21: en
10: daarmee, zover, tot zover de column van Geert-Jan Haan.
21: Ja, inderdaad. Een zalig weekend gewenst overigens, Geert-Jan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega op vrijdag. Dank jullie wel, Michael van der Toorn, Geert-Jan Haan. Ja, bedankt voor het luisteren. Smeer je goed in dit weekend. De redactie van dit programma is in handen van Michael Roelen. Ik ben Stefan de Vries. En maandag om de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: De hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben. Maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op, nu hij in de achtste finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de achtste finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Dus ook, ook wel een keer lekker, hè?
10: Eindelijk erkenning, Wouter.
9: Precies. Ja.
10: Eindelijk mensen die ons waarderen. Er is ook kritiek, maar dan vooral op de eerste volledig elektrische Ferrari. Die is niet mals, die kritiek. Iedereen vindt er wat van.
9: Ja, het internet ging los. Dat is wel mooi, maar wij ook. Maar Ferrari-dealer Kroijmans zal straks uitleggen dat het echt een briljante auto is.
10: En waarom vooral ook.
9: En of je nog een order wil inschieten. Ja. Dat gaat hij ook uitleggen.
10: En misschien kun je hem ook wel binnenkort hier huren.
9: Ja, nou ja, wie weet. Ja. Het zou wel een goede stunt zijn natuurlijk bij Enterprise. Maar,
10: even een tipje naar de eigenaar. Ja. Enterprise Service Center op Schiphol, daar zijn we. Wouter, was jij hier ooit wel eens geweest?
9: Nee, ik had het wel zien liggen. Op een gegeven moment hadden we natuurlijk contact met de Enterprise. En Service Center. En, dat is dat waar ik dit zie. Ja, ik vind het wel grappig. Dit is echt een, zeg maar, een autoverhuurfabriek. Ja. He, auto's komen vies naar binnen en komen er blinkend schoon uit. En als er dingetjes zijn, dan worden ze hier gefixt. En dit is natuurlijk ook de parkeerplaats.
10: Flink wat laadpalen.
9: Zo. Maar briljant gedaan. Nee, serieus. Zonnepanelen, zeg maar, op een carport, heel hoog. Dat is niet echt een carport, maar goed, meer een soort bedrijfsval zou ik bijna zeggen. En dan uit het plafond komen laadstekkers. Denk ik, jee, dit zou ik thuis... Het is een beetje lelijk voor op de oprit, maar het is wel handig.
10: We gaan het er uitgebreid over hebben. Vooral ook over de sector, de autoverhuursector. Ja. Hoe gaat dat allemaal verder? Is het kommer en kwel of zijn er gouden tijden in aankomst?
9: Nou, altijd gouden tijden. Natuurlijk. Wat hier gaat.
10: En we hebben iets beloofd aan onze...
9: aan de muur en zo. Ja. Dus gewoon, het heeft
10: en we hebben iets beloofd aan onze luisteraar.
9: Ja.
10: Eind van deze uitzending komt dan eindelijk.
9: Ja, die rijimpressie met de Volvo EX60. En ik moet gaan kiezen. Dat ben ik nog lastig. Maar ik heb nog drie kwartier om daar een keuze in te maken.
10: Dat straks, maar eerst...
11: Het autonieuws.
10: Ja, Wouter, er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dus ze moeten omhoog, zegt justitieminister David van Wil. Boetebedragen gaan volgend jaar met 2,7% omhoog. Slechts een inflatiecorrectie. Ja. Moeten we niet over zeuren.
9: Ja, en dat is behoorlijk kritiek. En ook de Tweede Kamer heeft gezegd, jongens, die boetes zijn veel te hoog. Daar moeten we wat aan doen. Want het is natuurlijk, je moet een passende straf krijgen als je iets doet wat niet mag. Maar sommige boetes zijn zo hoog. En het blijft dus dan maar stijgen. En als je ook nog verhogingen eroverheen krijgt, als je een keer niet kan betalen, dat is ook een hele industrie op zich. En ja, kijk, dit signaal is natuurlijk, ja, wat nou, justitieminister? Nee, dit is gewoon de schatkistvuller. Ja,
10: precies, het is de minister van Financiën die tegen de minister van Justitie zegt...
9: Nee, dat is de schatkistvuller minister David van Wil. Zo gaan we hem voortaan noemen. Ja, we gaan hem toch nooit interviewen, want dat heeft niet zoveel relevantie voor ons. Nou ja. Maar ja, je weet nooit.
10: Je weet maar nooit wat er gebeurt.
9: Kan niet uitleggen.
10: Maar goed, dit stopt niet vanzelf, Wouter.
9: Nee,
10: iedereen zegt, dit is niet meer te doen.
9: Nee, en dan komt het magische woord, ja, we hebben er geen dekking voor. Ja, en dit hebben volgens mij al eerder gezegd. Ja, als bij mij thuis het geld op is, dat is natuurlijk nooit... Maar dat komt toch soms dreigt te gebeuren. Ja, dan ga je minder geld uitgeven. Ja, dat zijn de keuzes die je moet maken. Dit is een heel slecht signaal. Ja. En dit niet oké. Okay. En je zet ook politieagenten voor het blok. Want dat hebben we al vaker gehoord. Die wel een beetje moeite hebben om sommige bekeuringen uit te delen. Omdat ze echt gewoon,
10: gelukkig is de schutkist nog behoorlijk gevuld. Dus ik kan nog even, maar...
9: Ja, blaft we gewoon weer maar 200 over de ring A10 hier.
10: Geen enkel probleem. Ja. En één positief puntje. De eerste brief kun je gewoon laten liggen. Want je krijgt gratis een waarschuwing.
9: Oh, dat is wel
10: dit
9: fijn.
10: Keer.
9: Ja.
10: Normaal kostte dat altijd geld.
9: Ja, dat is wel positief. En goed voor PostNL, die hebben een beetje weinig te doen. Dus die hebben dan alweer een briefje.
10: Hey, maar jou zal hier niks over komen, want je hebt een uitstekende relatie met de politie tegenwoordig.
9: Zeker. Ik ben zo lief voor ze geweest. Ja. Nee, ik was bij de presentatie van twee nieuwe politieauto's. Elektrische basisvoertuigen. Dus de politie gaat toch ook elektrisch. Ja, je verwacht het niet. Nee, natuurlijk gaan zij dat ook
10: maar
9: doen.
10: Maar wat voor politie is dit? Is dat de Efteling politie?
9: Ja, dit is de echte politie in de steden en in het buitengebied. Hè. Dus gewoon de reguliere politieagent. Ja, ik ken al die termen natuurlijk niet goed. Maar het zijn twee auto's. Cupra Born, dat is zeg maar met basisvoertuig. De wijkagent, jeugdagent of als ze zich moeten verplaatsen. En dan een Skoda Enyaq. Dus feitelijk bij hetzelfde platform.
10: Ja.
9: Dat is meer noodoproep, hulp. Nou, ik ben alweer die term alweer kwijt. Ik heb er een hele lange video over opgenomen. Dus je kan het allemaal terug. Okay, heel interessant.
10: Oké, maar hebben ze ook een beetje uitleg over hoe ze dat met opladen willen doen als ze net naar achter een onverlaat aan willen. Maar ja, die accu is leeg.
9: Ja, nou, die is natuurlijk niet leeg. Kijk, het voordeel is, en wat ze een nieuwe in de werkwijze is dat ze nu na iedere dienst, hè, als je die auto stilzet, moet je hem inpluggen. Ja. Bij politiebureaus gaan ze dat doen. Dus hè, altijd inpluggen op andere momenten. Stel, ze doen een inval bij jou, dan gaan ze ook eerst die auto gaan.
10: Nee, dat natuurlijk niet. Even wat elektriciteit aftappen.
9: Maar bijvoorbeeld ook nagedacht over, joh, maar we willen ook als er een Prio 1 melding komt, ik heb een hele uitleg gekregen over al die meldingen. Ja, dan wil ze gewoon die kabel...
10: Ik vind het wel mooi, hoor. Dan ga je
9: één keer eruit trekken.
10: Ja, dat kan dus.
9: En gewoon...
10: Niet een pasje er tegen aan te houden.
9: En gewoon weggooien. Nou, we hopen dat ze dat niet doen. Maar ze hebben er wel over nagedacht dat het kan. En dan gewoon volle pollen weg.
10: Oh, dat is wel interessant. Als je kabel niet meer goed werkt, moet je altijd even kijken waar de politie ligt.
9: En wat voor kabels zij hebben, ja.
10: Maar het lijkt me toch ook wel grappig dat ze dan ergens een inval willen gaan doen. Maar eventjes op de navigatie kijken waar de dichtstbijzijnde laadpaal is.
9: Nou ja, het voordeel is wel, de elektrische auto is natuurlijk heel stil. Dus je kunt zeg maar heel geruisloos aankomen.
10: Ja, moet je niet je sirene aanzetten.
9: Nee, heb ik wel gedaan.
10: Kunnen ze ook gewoon een beetje vol gas de drempel over?
9: Ja, heb ik getest. Met 70 km per uur over een drempel. Dat was meteen ook, sommige auto's vielen daar direct op af, zeg maar, in de selectie. Omdat het gewoon echt niet goed ging. Maar de Enyaq...
10: Weet je ook welke?
9: Nee, dat zijn ze dan toch discreet.
10: Misschien moeten wij dan zelf die test maar even gaan doen.
9: Ja, precies. Ja. We ergens een drempel 70. Leuk onderdeel van de rijtest.
10: Nou,
9: hè?
10: Inderdaad. Ja. Ja. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast.
9: Ja, een aflevering met een Italiaans tintje. We hadden het over de Ferrari Luce. maar ook over de Lancia Gamma. Ja, ja. Dat is ook een soort Ferrari Luce, maar dan van Lancia. En de toekomst van Alfa Romeo. Die gaan ook een soort Luce's maken, elektrisch, Italiaans. En roepen dat het heel tof is. Nou,
10: elke woensdagochtend staat hij online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon zomaar binnen. Kun je lekker luisteren. Altijd leuk.
9: Ja. En
11: de Nationale Autoshow.
10: Heb je daar nog niet geleerd? Hoe lang doen we dit programma?
9: Nee, ik weet het ook niet. Nee, maar in de komende Break de Week gaat Nout vertellen hoe het ging met Renault Twingo naar Maastricht. Elektrische Twingo.
10: En hoe vaak die tussendoor moet laden.
9: Ja, precies. Dus dat wil je allemaal weten.
10: Oké, interessant. Goed, we gaan naar de autoverhuur. Zijn huurauto's in de toekomst alleen nog elektrisch? En mogen verhuurbedrijven straks ook auto's delen? Wat is eigenlijk het verschil met huren?
9: Ja,
10: Altijd al af.
9: Ja, geen idee. Het is jouw auto niet. Je mag hem lenen tegen betaling. En is dat nou delen of huren of leasen? Ja, dat is allemaal ongeveer hetzelfde, maar net anders.
10: Ja, geen bezit, maar gebruik eigenlijk. Hè. We gaan erover praten met Henk van den Helder, voormalig topman van Hertz, Benelux en voorzitter van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven. Dus jullie maken die splitsing wel. Met 220 leden die samen 660 vestigingen hebben. Welkom, leuk dat je er bent.
12: Dankjewel.
10: Op deze prachtige locatie, Car Rental Service Center hier op Schiphol. Is dit iets waarvan je denkt, had ik dit maar in mijn Hertz-tijd gehad?
12: Ja, 25 jaar geleden was er al sprake van dat we van de oude locatie af moesten. We hebben in 2002 een erge brand gehad bij de Hertz-garage. En die moest weer opnieuw herbouwd worden. Maar toen was er al van, doen we dat wel of doen we dat niet?
10: Wel fijn dat je toen geen elektrische auto's had, denk ik, met zo'n brandje.
12: Ja, nou, toch? Het gingen er nog steeds 300 die allemaal op vrijdagmiddag waren afgetankt.
10: Oh, ja.
12: Dus dat ging snel. Maar toen was er al sprake van, door de luchthaven, dat we naar een andere locatie moesten.
9: Ze hebben wel lekker doorgepakt, Schiphol. Dus.
12: Ze hebben heerlijk doorgepakt. En er zijn, denk ik, iets van 15 varianten zijn er wel geweest.
9: Ja. Maar dan vind ik het logisch dat je er 23 jaar over doet om het te openen als je 15 varianten moet
12: uitleggen. Maar wat er nu staat, daar ben ik wel van onder. Ja?
10: Wat maakt het zo mooi?
12: Nou, dat het eindelijk de ruimte is die we als autoverhuurders nodig hebben. Dat het ook in de tijd van nu ook voldoet aan de tijd van nu. Het is zelfvoorzienend.
10: Door de zonnepanelen.
12: Er zijn dus voldoende stroomkracht, wat ook uitzonderlijk is in Nederland. Er is een mogelijk nadeel dat het ietsje verder is van de luchthaven.
9: Ietsje verder.
12: Maar dit weegt niet op tegen alle voordelen. Want het proces gaat nu veel sneller en veel beter.
9: Yeah.
12: Dus ik kan ze alleen maar feliciteren nu dat het nu eindelijk...
9: Ik vind het een mooie locatie, maar ietsje verder Schiphol. Het is dus geloof ik 10, 12 minuten rijden, zeg maar, auto afleveren daar. Dan gaat een klant erin, dan komt de klant daar weer terug. Moet er weer 12 minuten. Dat is wel een hoop beweging met auto's die...
10: Inmiddels hebben ze al een half uur getaxied met de...
9: Ja, dat is waar. Je landt op de polderbaan, dan kom je hier langs. En dan,
12: ik heb wel begrepen, ze hebben allemaal de operatie dusdanig aangepast dat het goed werkbaar is.
9: Je moet wel. Ja. Even als je een blanco blad pakt en je gaat een luchthaven tekenen, dan kom je niet uit op hoe Schiphol eruit ziet. Maar goed, dat is misschien voor een andere keer.
10: Precies.
12: Dan heb je nog, kijk, dat is een mega-investering geweest. Ja. Dat is wat me bezighoudt. Het is een mega-investering.
10: Want hoeveel heeft het gekost? Nou, weet je dat?
12: Ik heb gehoord van miljoenen.
9: Ja.
12: En dat is natuurlijk wel redelijk gebruikelijk als je op een luchthaven actief bent. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de business moet blijven komen. Ja. Dus er raalt altijd nog iets erboven van, gaat Schiphol krimpen of gaat Schiphol niet krimpen?
10: Schiphol is dus ontzettend belangrijk voor de autoverhuur en dus ook voor de autoverhuurders. Wordt hier dan ook grotendeels het geld verdiend in Nederland met autoverhuur?
12: Voor internationale autoverhuurbedrijven zou het zo moeten zijn dat je hier het meeste geld verdient, ja.
9: Ja.
10: Maar zou het moeten zijn.
9: Is het dan ook goedkoper om ergens anders een auto te huren dan op een luchthaven? Vraag ik me dan weer af als Holland.
12: Dat kun je niet helemaal vergelijken. Oh. Want ga maar vliegen naar Mallorca of naar andere zuidelijke bestemmingen. En het is nog steeds redelijk betaalbaar.
9: Yeah.
12: En niet in vergelijking met een huurauto in Nederland.
9: Nee. En dan moet het ook nog allemaal elektrisch worden. Wordt het dan, kan je dan ook nog een beetje mee... Ach, je begint nu al te lachen. Maar we hebben die zonnepanelen, gratis stroom. Ja. Is er met de elektrische huurauto geld te verdienen voor de autoverhuurder?
12: Nou, dat is wel een hele goede vraag. En dat is toch wel iets wat een actuele probleem is.
9: Ja.
12: Met name nu die pseudo-eindheffing, natuurlijk.
9: Daar is het
12: Ik was daar niet verrast over dat die wet erdoor was. En,
10: ik wil hem nu nomineren als woord van het jaar. Pseudo-eindheffing.
9: Ja, ik denk dat hij iedere uitzending terugkomt. Ja.
12: Toen ik gelezen had wat het allemaal inhield, dacht ik eigenlijk van... Nou, laat het pseudo maar weg.
10: Want, ja.
12: dit is gewoon de laatste stap om een goede branche om zeep te helpen.
9: Ja,
10: is het echt zo erg?
12: Ja, dat meen ik wel. Ja. Van, kijk... Autoverhuurbedrijven in zijn algemeenheid is een prima alternatief voor het openbaar vervoer. Soms ook nog wel eens voor vliegreizen. Mm-hmm. Maar die helpen eigenlijk al decennia lang het eigen, we hebben het over particulier autobezit, al decennia lang het eigen autobezit terug te dringen.
9: Ja.
12: En dat moet je niet onderschatten. En het probleem is daarmee dat de overheid daar maar even makkelijk aan voorbij gaat. Dus autoverhuurbedrijven in zijn algemeenheid helpen echt de doelstellingen die de overheid heeft, te bereiken. Misschien niet in het tempo dat ze willen, maar ze helpen daar echt daadkrachtig mee. Al 100 jaar sommigen.
9: Ja. Maar ik hoor nog niet het probleem. Wat is het probleem dan met elektrische auto's?
12: Nou, het probleem met als ik het er samenvat alleen voor BOVAG. Als de pseudo-eindheffing zoals die er nu ligt, en daar komen misschien nog wijzigingen op, laten we dat hopen. Dan zou dat inhouden dat 90% van de autoverhuurbedrijven in heel rap tempo hun vloot moeten aanpassen.
10: Ja, dat moeten allemaal elektrische auto's worden.
12: Dat moeten elektrische auto's worden, dat is theorie. Ja. Hè? Dus, en dat betekent dat dus voor het einde van het jaar 38% van die vloot vernieuwd moet worden.
9: Ja.
12: Dat betekent dat die auto's eruit moeten die nog niet aan de maximum looptijd zijn, boetes met zich meebrengt. Dus dat is een kost. En daarnaast is een van de key succesfactors van een goed opererend autoverhuurbedrijf is bezettingsgraad.
9: Mm-hmm.
12: En als die bezettingsgraad er niet onder lijden, is het zo dat je zomaar 20% moet gaan uitbreiden in je aankopen om daaraan te voldoen. Nou, dat zijn megakosten.
9: Wat is een goede bezettingsgraad voor een autoverhuurder?
12: Een goed autoverhuurbedrijf. Ja,
9: wat deed jij in je auto? Ik hoorde net wat ze hier doen, ongeveer.
12: Een goed
9: allemaal bluffen, ja, weet je wel.
12: Nee, dat is geen bluff. Een goed opererend autoverhuurbedrijf moet minimaal op 85% bezettingsgraad.
9: Ja. Oh, dan zit ze hier weer ruim boven, hoorde ik al. Dus dat gaat lekker.
12: Ja.
9: Maar nog steeds, maar wat is het probleem met elektrisch dan?
12: Het probleem met elektrisch is dat de infrastructuur om het te faciliteren er niet is.
9: Niet genoeg laadcapaciteit hier?
12: Nee. Nou, niet, hier misschien wel, maar onze gemiddelde leden in het land, waarvan inmiddels al 78% van de aanvragen om extra laadcapaciteit is afgewezen.
9: Yeah.
12: Dus dat is maar 22% wat gehonoreerd kan worden.
9: Yeah.
12: Die auto's moeten geladen worden.
10: Ja, dus aan de ene kant word je als autoverhuurbedrijf gedwongen om te elektrificeren, maar aan de andere kant is het gewoon onmogelijk omdat je geen aansluiting krijgt.
12: Het wordt niet gefaciliteerd. Nee.
9: En klanten? Wil de klant al een elektrische auto of maakt je het eigenlijk
12: een bal uit? In principe ken ik geen enkele huurklant die zegt van geef mij even een elektrische auto.
9: Nee?
12: Zelf maar na, maar als je op vakantie gaat...
10: Het is toch heerlijk comfortabel?
12: Zeker.
9: Yeah.
12: Maar als je op vakantie gaat, dan wil je een auto huren en dan krijg je een lekkere auto met fossiele brandstof.
9: Ja. Makkelijker.
12: Ik heb het nu over de particuliere markt.
10: Precies, ik kan me ook voorstellen als zakelijke klant, je landt hier op Schiphol, je moet een beetje in de regio Amsterdam zijn, misschien een klein beetje daarbuiten, dan is een elektrische auto natuurlijk prima.
12: Nou, dat zie je nu heel snel gebeuren. Hè. Zakelijke klanten op de lokale markt.
10: Kun je ook gewoon tenminste de milieuzone...
13: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
14: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
13: Is

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Andere kant erin komen.
7: Exact, ja.
6: Ja, en dat doet hij ook nog inderdaad, exact.
7: Ja. Dus tijd is niet aan onze kant. En dat is denk ik het grootste probleem.
6: Maar goed, want op papier kan het allemaal prima staan, hè? Exercitie met zo'n pseudo-endheffing. Maar als de gevolgen niet bekend zijn, en daar is dan misschien een beetje twijfel over, wat de gevolgen zullen zijn. Want waarschijnlijk de bedrijven die op dit servicecenter zitten, die overleven het misschien wel, is misschien ook niet leuk. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere verhuurbedrijven die jij ook vertegenwoordigt. Wat gebeurt daarmee?
7: En daar zit juist het grote probleem.
6: Gaan die verdwijnen?
7: Ik denk dat er een consolidatie gaat komen, ja. Ja. Samenvoegen en misschien dat er wel sommige grote verhuurbedrijven stoppen. Ja.
8: Ja, want dit is natuurlijk eigenlijk alleen maar een probleem voor de zakelijke klant tot nu toe. Hè? We kunnen het zo nog even hebben over EU-verplichtingen die nog aankomen. Maar hoe belangrijk is dan die zakelijke klant voor het gemiddelde autoverhuurbedrijf? Ik denk dat hier Schiphol vrij fors, zeg maar, de zakelijke inzet.
7: Ja. In Nederland, de luchthavens, is 80-90% denk ik allemaal zakelijke klanten.
8: Ja, maar ergens die autoverhuurder achterin, weet ik veel waar, noemen ze een plek.
7: De gemiddelde business mix van een lokale autoverhuurbedrijf elders in het land. En dan moet je ook een beetje onderscheid maken. Zit het in de stad? Mm-hmm. Of in de regio is 60, 70, 30, 60, 40. Ja. Zakelijk ten opzichte van privé.
8: Okay. Ja. Dus dat is nog fors. En dus krijg je met die fantastische pseudo-eindheffing, wat dus 12% van de catalogus waarder is, wat je voor een auto even moet aftikken.
7: De werkgever.
8: Ja. Ja, maar ja, uiteindelijk dit soort dingen worden toch ook weer een beetje bij de werknemer opgehaald, denk ik. Altijd.
6: Nou ja, en ik vraag me dan af, wat is de waarde hiervan voor de economie? En de waarde van die huurvloot, die verhuurvloot, wat vertegenwoordigt dat? Is daar een beetje een beeld van?
7: Ja, maar je kan het nog breder zien. De elektrificatie van Nederland is aan de gang.
6: Ja.
7: Dat gaat heus wel komen. En in een tempo wat alleen maar hoger wordt, mits het goed gefaciliteerd kan worden. Dat gaat vanzelf.
6: Ja. Waarom maar we zien nu al, terwijl nog maar een heel klein deel, relatief klein deel van het wagenpark in Nederland geëlektrificeerd is, zien we al enorme problemen.
7: Ja, exact. En dat heeft alles te maken met het laden van de auto.
6: Ja.
7: Op de juiste plek en voor de juiste prijs.
6: En de juiste tijd,
7: ja.
8: Ja. Nou wil Brussel die willen helemaal leuke dingen. Alhoewel ze zelf erachter komen dat Brussel-Straatsburg is met een elektrische auto precies niet te doen. Dat moeten ze één keer per week. Maar die willen mogelijk elektrisch rijden gaan verplichten bij verhuurvloten.
7: Dat heb ik ook gehoord. En wat ze ook willen.
8: Toen was je blij dat je niet meer bij een verhuurder werkt.
7: Inderdaad.
8: Ja.
7: Nee, maar ik ben daar niet blij om. Ik ben het ermee eens dat het allemaal moet gaan gebeuren. Ja. Ik ben niet blij met het idiote tempo.
8: Ja. Nee. Okay.
7: Het wordt niet eens afgedwongen, het wordt gewoon gesanctioneerd.
6: Ja.
7: Je wordt gestraft.
6: Maar er zit dus heel veel wensdenken in van, nou, we regelen het en dan gaan de mensen vanzelf wel dat doen. En dat gaat dus niet lukken.
7: Maar ik moet wel zeggen, kijk, die pseudo-eindheffing, die wet is er.
6: Ja.
7: En,
6: we weten allemaal dat die afgezwakt wordt, toch?
7: Precies. Ja. Kijk, en wat wel opvallend is natuurlijk, meestal als er een wet wordt afgekondigd, dan is er nog contact geweest met stakeholders.
6: Ja. Ja.
7: In dit geval niet, dat vind ik vreemd. Nee. Maar dat is wel een extra reden geweest, denk ik, van de staatssecretaris om daar toch te luisteren naar de goede argumenten die we hebben, om te kijken of er wellicht uitzonderingen gemaakt kan worden, met name voor onze branche.
6: Nee, we moeten door, Wouter. Dus voordat jij weer een vraag hierover gaat stellen, wil ik het heel graag hebben
8: over autodelen.
6: Autodelen. Leidt steeds weer die discussie op, het verschil tussen auto's verhuren en het delen van auto's. En jullie zeggen, het is eigenlijk hetzelfde.
7: Dat is ook zo.
6: Waarom?
7: We hebben het over de particuliere markt, hè?
6: Ja.
7: 35% van het totaal. We hebben in Nederland 8000 deelauto's langs de kant van de weg staan.
6: Ja.
7: Dat zeg ik met heel veel respect, hè? Want dat is een fantastisch mooi businessmodel.
6: De deelauto's?
7: Het is een heel mooi systeem, laat ik het zo zeggen. Ja. En als je dan 110.000 huurauto's hebt in Nederland, waarvan 35% op de particuliere markt worden gehuurd, heb je bijna 35.000 huurauto's die bij particulieren rijden.
8: Ja.
7: Als je die auto 3

0: dagen verhuurd in de maand. Met een bezettingsgraad van 90 gaat die auto 5 keer de weg op in de maand, 6 keer. Dus dan delen we hem met 5, 6 andere mensen. En ja, dat gebeurt ook al sinds 1928.
1: Ja.
0: Dus in die zin delen wij auto's.
2: Ja.
0: En dan is het natuurlijk toch wel vreemd dat je... als je kijkt naar wat er in Nederland gebeurt... dat alle aandacht, ook vanuit overheid en hun adviseurs... en dat zijn niet de eerste de beste... eigenlijk alleen maar kijken als je het over delen hebt... dat over de deelscooters en de auto's langs de kant van de weg.
2: Ja.
0: Nou, ik denk dat autoverhuurbedrijven de bewuste keuze hebben gemaakt... dat zij niet, of niet allemaal, er zijn er enkele die dat wel doen... en die doen dat ook heel goed... om te zeggen, nou, wij gaan nog niet met een appje en met auto's langs de kant van de weg... een auto beschikbaar stellen 24 uur per dag. Dat is een keuze waar je denkt, van ja, dat is een bewuste keuze... om maar geen geld eraan te verliezen.
2: Nee, want die bezettingsgraad is niet goed.
0: Exact. En dat is ook een belangrijk punt. Een gemiddelde huurauto die rijdt voor 85%, ook bij op de particuliere markt. Ja. En dat is iets anders dan de deelauto
2: maar
0: aan de weg.
2: Toch hoor ik autoverhuurders wel een beetje zeuren over dat autodelen.
0: Ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet zeuren in die zin. Ik hoor ze een zorg uitspreken dat daar zoveel aandacht en faciliteit om naartoe gaat.
2: Ja.
0: En soms ook wel gesubsidieerd wordt. Nou, dus waar wij weer naartoe willen is een veel beter en eerlijker speelveld.
1: Ja, en hoe moeten we dat dan doen?
0: Nou, ik denk dat het in belang is van Nederland in zijn algemeen... is dat de deelmobiliteitbranche... veel meer kan scoren als ze dat zelf ook in een brede perspectief treffen. Dat we geen 8000 deelauto's hebben... maar dat we maar dan liefst 43.000 deelauto's hebben in Nederland. Dat spreekt aan bij overheden en bij wie dan ook... om dingen voor elkaar te krijgen.
2: Goed. We zullen zien of er naar geluisterd gaat worden... want het is natuurlijk wel delen is hartstikke sexy bij overheden. Hè? Ja. Dus dat vinden ze leuk om te vertellen en iets nieuws doen. Ja. Terwijl autoverhuur, ja, het is... ontzettend oud.
0: Ik wil het ze uitleggen, hoor.
2: Goed, dat is fijn. Nog heel even heel kort over die pseudo-eindheffing. Hè? Want we zeiden al, er komt een oplossing aan. Waarschijnlijk zal die ergens in de richting liggen... van een langere termijn voor vervangend vervoer met een brandstofauto. Hè? Dat daar wat meer ruimte voor komt.
0: Ja.
2: Wanneer verwachten jullie daar uitsluitsel over?
0: Ik heb begrepen gisteren bij boven dat we voor eind juni... uitsluitsel hebben van de staatssecretaris. Okay. Welke uitzonderingen er komt en of er een uitzondering komt.
2: We gaan kijken. We gaan het in de gaten houden, net als jij. Dankjewel, Henk van den Helder, voorzitter van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven. En zometeen...
1: Ferrari-dealer Kroijmans over de elektrische Lucce.
2: En een rijtest, hij is beloofd, al een tijdje, de Volvo EX60. Tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing... en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
5: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
6: De afscheiding van Friesland.
7: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn... die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
8: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
16: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben. Maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op nu hij in de 8e finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de 8e finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaats droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: De Volvo heeft weer een nieuwe elektrische auto, de EX60. Ook wel een typische verhuurauto, denk ik.
1: Ja, je ziet hier wel veel Volvo's, maar of full electric.
2: Ja, nee, dat is dan weer de vraag. Je hoort straks de rijtest, ja, in ieder geval. Zeker. Maar eerst.
1: Ja, het was even schrikken. Ja, misschien wel een beetje. Begin deze week werd de Ferrari Luce gepresenteerd. Eerste volledig elektrische auto. En zo, geen V12 meer, wat erg. En ik kreeg het ook flink te verduren.
2: Ja, aangeschoven hier in het Enterprise Service Center op Schiphol is Sander van den Bij, directeur van Ferrari dealer Kroijmans. Welkom, leuk dat je er bent.
19: Dankjewel.
2: Heb je er zin in?
19: Jazeker. Oh. Dat was een historische week.
2: Ja, ja, jij mocht de Luce al wat eerder zien dan de rest van de wereld.
1: Ja, wendt het.
19: Ik kan er al 2 maanden aan wennen. Ik heb hem 2 maanden geleden voor het eerst gezien.
2: Maar wat was je eerste toen je hem zag? Het doek ging eraf en je dacht...
19: Ja, ik vond het fantastisch.
2: Hoezo?
19: Nou, dat zal ik je uitleggen. Ik wist al op voorhand wat voor concept het ongeveer zou worden. Hè. Ja, we wisten natuurlijk ook dat het een elektrische auto zou worden. Ja. En we wisten ook dat het niet een sportwagen in de lijn van de F80... Nee, okay.
2: Dus
19: de
2: je was een beetje voorbereid.
19: Dus ik was voorbereid.
2: Ja, dat helpt.
19: Kijk, Ferrari is altijd wel controversieël geweest als het gaat om modellen. De Puro Sang was voor heel veel mensen ook een beetje een culture shock. Want dan kreeg je voor het eerst een auto met 4 portieren. Mm-hmm. Nou, de Luce heeft dat ook. En alleen het design van de Luce is wel weer drastisch anders dan het design van de Puro Sang. Ja.
2: Ben je ook fan van de Honda Accord?
19: Die ken ik niet zo goed. Maar
2: oh, nou, lijkt hij een beetje.
19: Zou dat zo zijn?
2: Moet je even naast elkaar zetten?
19: Ik begrijp wel dat je dat zegt. En met name als je de foto's van de auto ziet. Want dat is een beetje toch een beetje een 2D-beleving. Ja. Ik heb de auto in het echt gezien. Dus in 3D. Dan kun je erin zitten. Ik kon hem aanraken. Ja, ik vond het gewoon super gaaf. En het komt ook. Het formaat van de auto is heel erg imposant. Het is een grote auto. Hij is ruim 5 meter lang.
2: Okay.
19: En dan 24 inch velgen achter, 23 inch velgen voor. Een zee van ruimte verbinden met fantastische materialen. Ja, ja. Ik was zeer enthousiast.
1: De hele Beijing Auto Show stond vol met dat formaat auto's. Met ook 24 inch. Dus.
2: Dan is er misschien ook wel interesse voor.
1: Ja, dat zou het zo kunnen. Maar goed, jammer van de PR-afdeling dat ze ons niet hebben uitgenodigd om even te kijken. Want ja, wij waren er niet bij.
2: Dus maar ze moeten niet allemaal van die kritische autojournalisten erbij.
19: Misschien is rijden nog wel indrukwekkender dan alleen kijken.
2: Heb je dat ook al gedaan?
19: Nee, dat nog niet. Oh. Daar ben ik erg benieuwd naar.
2: Ja, want wij ook wel.
19: De specificaties die liggen er natuurlijk niet om.
2: Ja. Maar goed, weet je, als je kijkt en ook het interieur, ik vind dat er best wel een paar dingen tussen zitten die mooi zijn. Maar ja, het geheel heb ik echt wel, geef ik eerlijk toe, moeite mee. Had je deze heisa die er is ontstaan wel verwacht?
19: Ja, had ik wel een beetje verwacht, ja. Ja, het was natuurlijk al. Kijk, aan de andere kant, ik had het verwacht. En de heisa komt voornamelijk, denk ik, een beetje uit de hoek van de fans. Van mensen die zijn opgegroeid met het merk Ferrari in combinatie met Formule 1, V12 motoren, V8 motoren.
2: Maar die wil je toch ook niet wegjagen?
19: Nee, zeker niet. Maar de vraag is ook of dat dan ook de doelgroep meteen is. En het is ook zo dat Ferrari deze strategie al enige tijd heeft ingezet. Ja. Hè? Ze hebben tijdens de laatste Capital Markets Day vorig jaar hebben ze gezegd, nou, bij 2030 willen we 40% internal combustion engines, dus de conventionele brandstofmotoren, in stand houden. De andere 40% is hybrid, waar Ferrari natuurlijk eigenlijk al jaren met de start van de LaFerrari al heel erg sterk mee is. En dan de laatste 20% is dan EV. Dus ik begrijp de verwondering over het design. Dat is natuurlijk heel controversieel. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk niet zo dat de bestaande aandrijflijnen ineens overboord gegooid worden.
1: Nee, dat is goed nieuws.
19: Dat is in ieder geval voor, laten we zeggen, de bestaande cliëntelen goed nieuws.
2: Ja.
19: Die kunnen we ook blijven bedienen. Maar ik ben ervan overtuigd, en dat heeft ook deze introductie wel laten zien, dat er ook een groep kopers is die dit juist echt fantastisch gaaf vindt.
2: Wie dan?
19: Ik doe geen naam, hè, natuurlijk. Ja. Dat is een uitzending. Dat is wel een heel discreet kort lijstje.
1: Ja, nee,
19: maar als je even kijkt, Ferrari is natuurlijk een heel bekend merk, hè? En het was, bedoelde jullie.
1: Ja, Nokia is ook een bekend merk.
19: Een beetje historisch besef, natuurlijk.
2: Hè, wat?
19: De auto is geïntroduceerd op 25 mei van dit jaar. Precies 79 jaar nadat Ferrari de eerste overwinning behaalde in een hele kleine, compacte 1,5 liter V12 motor.
2: Ja.
19: Dat was in die tijd ook al heel uitzonderlijk, want iedereen reed met lompe 6-cilinders en 8-cilinders. En Franco Cortese, die de eerste overwinning voor het merk behaalde, toen hij voor het eerst die motor hoorde lopen, zei hij, die auto is zo soepel, het lijkt wel een elektromotor. En nu, 79
2: is
19: jaar
2: het
19: later,
2: zover.
19: Is het eigenlijk zover.
2: Maar ik vind het wel interessant, hè, want je zegt, nou, voor deze elektrische Ferrari is vermoedelijk een ander publiek dan het vaste publiek. Hè. Misschien zijn er ook wel Ferrari-verzamelaars die denken van, ja joh, ik heb speelgeld, doe mij er ook zo eentje.
19: Is ook mogelijk, ja zeker.
2: Natuurlijk. Ja. Maar ik heb dit argument heb ik al wel vaker gehoord bij merken die van oorsprong gewoon met iets heel gaafs op de markt komen en dan met een elektrische auto. Ja, is voor een ander publiek.
19: Ja.
2: En tot nu toe hebben ze nog niet echt gelijk gekregen.
19: Nee, dat ben ik heel met je eens, hoor. En zeker het segment, het hogere segment, heeft het op EV-gebied best lastig gehad. Ja. Ik denk dat daar genoeg voorbeelden van zijn. Je ziet ook dat heel veel fabrikanten ineens hebben gezegd, nou, dat hele EV-verhaal, dat stoppen we voorlopig even in de ijskast. Daar gaan we niet mee door. Is ook natuurlijk politiek ingegeven. Een paar jaar geleden, moeten we ook niet vergeten, wisten we gewoon, in 2035 houdt het helemaal op met EV. Brandstofmotoren mogen er alleen nog maar feitelijk EV's verkocht worden. Ja. Of waterstofauto's. Ja. Dat is helemaal een ding. Ja,
2: of heel synthetische brandstof in één keer.
19: Dus je kunt de fabrikanten ook niet helemaal verwijten dat ze daar natuurlijk wel mee bezig zijn.
2: Oh nee, absoluut
19: en
2: niet.
19: En het grote verschil is, dus het echt een heel belangrijk verschil met Ferrari en de andere automerken, is dat Ferrari eigenlijk alles in eigen huis maakt. Er zijn natuurlijk andere merken, die zijn onderdeel van een groot concern, die kunnen makkelijk zeggen, nou, EV, dat zetten we eventjes in de wacht. En dat kunnen ze vrij makkelijk in het concern van het plank trekken.
2: Ja.
19: Ferrari heeft alles zelf ontwikkeld. De batterijpakketten, de elektromotoren. Er hebben 120 engineers hebben aan die auto gewerkt. Er is een apart ontwerpbureau ingehuurd om zowel het exterieur als het interieur te ontwerpen. Ja. Ook zoals het vroeger bij Ferrari vaak ging. Kijk maar in de jaren 50 en jaren 60. Carrosseriebedrijven als Vignale, Touring, Bertone.
1: Ja, maar dit roept wel de vraag toch, waarom kiest Ferrari voor dit elektrische model zo anders te maken? Je zou ook kunnen zeggen, ja, van joh, we pakken meer in de bestaande lijn, bestaande setup.
19: Het is voornamelijk engineering en ook de filosofie van het merk. Ferrari zegt, elk model heeft zijn eigen aandrijflijn. Als je nu gaat kijken naar het modellenprogramma, ik heb de Amalfi meegenomen. Mm-hmm. Die heeft een V8 met twee turbo's. De 849 Testarossa is er ook een V8 met twee turbo's, maar hybrid. Purosang is V12, vierwielaandrijving. 12 cilindri is 12 cilinder, achterwielaandrijving. Dus elk model heeft zijn eigen identiteit.
1: Ferrari GTC 4 Lusso was er met V8 en V12.
19: Klopt.
1: Ja. Dus ja, we hadden daar een vlammen in zo'n soort auto, een elektrische aanbrengen.
19: Ik denk dat de configuratie die ze nu gekozen hebben, met die batterijpakketten onder de stoelen, dat kun je niet zomaar in een transaxle configuratie kwijt. Daar heb je echt wel een wat grotere
1: nodig in een elektrische auto.
2: Wat maakt de Lucce volgens jou nou een echte Ferrari?
19: Wat ik net zei, dat alles geïngineerd wordt in Maranello, in eigen huis. De craftsmanship, dus het feit dat die auto's ook nog steeds als elke andere Ferrari met de hand gebouwd worden. Ze zullen in kleine aantallen geproduceerd worden, dus exclusiviteit. Uh-huh. Een van de pinnacles van het merk is daar wel aardig mee gewaarborgd.
1: Ik heb al meer dure elektrische auto's die heel exclusief zijn gebleven.
19: En wat mensen tegenwoordig ook heel belangrijk vinden, is dat ze eigenlijk elke auto persoonlijk kunnen samenstellen.
2: Oh ja.
19: Het Ferrari Telemate programma, bijna geen enkele auto is hetzelfde. Mensen kunnen naar de fabriek, die kunnen de materialen uitzoeken, de kleuren. Dus dat is ook allemaal bij de Lucce van toepassing.
2: Nou, we hebben ook een idee van wat een echte Ferrari inhoudt.

0: En het leuke, Sander, is, je mag hem straks mee naar huis nemen.
1: Ja, zeker. Ja, inderdaad.
0: Ja. Of je mag hem aan een van ons geven, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja. Maar verkoop ik hem wel aan.
2: Verkopen ook nog, ja.
1: Alles is te koop.
2: Ja, dat is zeker. Zullen we de specificaties van de Lucha nog even doorlopen?
1: Ja, goed.
2: Ja? Ja, weet je dat je hoofd allemaal?
1: Ja, nou ja. Ja, 1000 pk, 0-100 in 2,5 seconden. 0-200 in 6,8 seconden. Ja. Laag gewicht. Ik moet zeggen, de rijeigenschappen, daar kan ik helaas nog niks over vertellen. Want ik heb nog niet met de auto gereden. We hebben wel tijdens de presentatie 2 maanden geleden Raffaele Simoni gesproken. De hoofdtest van het testteam van Ferrari. Die was uiteraard laaiend
2: enthousiast. Wel, dit is 4 motoren. Dus 2 op de voorras, 2 op de achteras.
1: 4 motoren. Dus per wiel een motor. Ja. En ook per wiel 3 actuators. Om dankzij dat nieuwe EV, dus de VCU, een compleet nieuwe gepatenteerde Vehicle Control Unit, die al die systemen met elkaar kan laten communiceren in milliseconden, waardoor de rij-eigenschappen van de auto, dus het vermogen op de weg brengen, de vering, het sturen, wordt allemaal elektronisch geregeld. En dat is een gepatenteerd systeem. Dat gaat fantastisch te zijn.
2: Dan kan je heel hard.
1: Dan kun je hard, maar je kunt ook soepel door de bochten. En ze hebben ook een systeem dat je dus, we kennen Ferrari natuurlijk van de pedals, hè, achter het stuurwiel. Daarmee kun je bijvoorbeeld ook de torque en de charging kun je regelen. Allemaal leuke features die ik eigenlijk wel bij een sportieve auto als een Ferrari vind passen. En ook zaken die al gebruikt worden in bijvoorbeeld de Formule 1, het lange afstandskampioenschap, hè, de WEC-series van Ferrari.
0: Ja. Actieradius. Had je die al genoemd?
1: Ja, 530 kilometer onder ideale omstandigheden.
0: WLTP, precies. Zeg maar
1: ideale omstandigheden.
0: Is dat voldoende voor Brussel-Straatsburg?
2: Nee, dat weet je niet. Nee, moet je snel laden. Dat kan weer met 350 kW. Dus dat is wel leuk. Nee, op zich die specificatie natuurlijk best oké. Okay. Ja. Maar ja, hoe zit het nou met geluid?
0: Ja, we hoorden net een echte Ferrari V12.
2: Een echte, nee, V8.
1: We hoorden
0: V8, sorry.
1: Een Ferrari uit die 40% conventionele brandstofmotor.
0: Ja,
1: geen hybrid, wat je net hoorde.
0: Nee.
1: Hoe de Lucha klinkt, weet ik nog niet precies. Ze hebben wel een soort sound engineering.
0: Geen nep V12, heb ik begrepen.
1: Het is geen V12, nee. Het is er zit geen V12 in, nee.
0: En
1: het is
0: ook niet een fake V12.
1: Nee, wat ze gedaan hebben.
0: En, wat dan?
1: Dat noemen ze sound engineering. Dat hebben ze me ook uitgelegd in Italië. Dat werkt eigenlijk net als bij een elektrische gitaar. Dus de geluidstrillingen worden omgezet naar een versterker. Dus het natuurlijke geluid wat alle componenten in de auto produceren.
2: Dat zingen van een elektromotor.
1: Dat schijnt dus geweldig te zijn.
2: Okay. Ja.
0: Maar wordt dit dan een soort TGV-achtig geluid?
2: Ja, zoiets. Nou, vlak voordat die TGV uitvalt, dat geluid, dat ga je horen.
1: Ja, maar ze zeggen ook wel, elektriciteit is sneller dan het licht. Dus misschien is dat wel sneller dan het geluid, je weet het niet. Dat je op een gegeven moment als je
2: geluid en EV's is natuurlijk echt wel een ding. Hè. Al die fabrikanten proberen daar iets mee te doen. Met wisselend succes. Ik merk wel, zeg maar, de ene van de mensen zegt, dat vind ik heel gaaf. En de andere zegt, waar zit die knop om het uit te zetten? Ja. Goed, dat gaan we wel merken.
1: Ik denk ook wel dat het een beetje afhangt van de klant, hoor. Er zijn mensen die willen natuurlijk auto's, die kopen bij ons een Ferrari en die willen daar nog liefst een andere uitlaat op zetten om het geluid nog meer en nog nadrukkelijker te accentueren. Zullen ook mensen zeggen die, dat hoeft niet, joh. Dat is, ik geniet lekker van de ruimte en het comfort en ik weet dat ik heel snel kan. Ook al hoeft het niet altijd. Gewoon het feit dat het kan is ook al heel fijn.
2: Stond je telefoon rood gloeiend?
1: Ja.
2: Ik denk ook twee kampen. Mensen die die appen van
0: scheldkandonaal.
1: Maar ik heb helemaal niet de kanten. Sommigen hebben zich misschien ingehouden, dat kan ook. Kijk, de mensen die wij natuurlijk in de show bespreken, dat is niet een hele doorsnee weerspiegeling van de Nederlandse samenleving, zeg maar. Dus er zijn heel veel, de mensen die bij ons binnenkomen, die hebben dus ook interesse in de auto. Ja. En we hebben eigenlijk, nadat de auto is gepresenteerd, hebben we ook heel veel mensen gehad die meteen ons toekwamen. Ik wil hem configureren, ik wil weten welke kleuren mogelijk zijn, welke opties. Ja. Dus er is echt belangstelling voor.
0: En merk je dan ook echt dat het een ander soort klant is?
1: Ja.
0: Of zijn dit de bestaande bekende klanten toch? Gewoon
1: die... Een mix van, had ik ook wel verwacht, hoor. Ik had wat jij net eerder al zei. Er zullen altijd klanten zijn die zijn Ferrari gek en die willen gewoon altijd het nieuwste van het nieuwste hebben. Dus die vinden dit heel gaaf. En er hebben zich ook mensen aangediend die we nog niet kenden. Dus dat is alleen maar leuk.
2: Ja.
0: Leuk voor je netwerk, man.
3: Dat is hartstikke goed. Ja, precies, ja, dat is toch fantastisch. Ja,
2: LinkedIn explodeert weer.
3: Dus verschillende Ferrari voor verschillende kopers. Ja. Dat is ook de filosofie van
2: mij. Was er bij ons verwarring over de prijs? We dachten, ja, kan het wel, kan net niet. Maar volgens mij gaan jullie ons uit de brand helpen.
3: Wat
2: die auto officieel gaat kosten?
3: De Nederlandse catalogus. 551.687 euro.
2: 687.
3: Inclusief BTW en BPM.
2: Oké. De BPM is niet zo hoog.
3: De BPM is niet zo hoog.
2: Dat is een keer leuk, hè? Dat je denkt, maar er werd gezegd 5,5 ton ex-belastingen.
3: Dat heb ik gehoord, maar dat is niet het
2: klopt
3: geval.
2: Niet.
3: Nee. Misschien dat ze daarmee bedoeld hebben exclusief lokale belastingen. Hè. Ja. Er kunnen natuurlijk landen zijn die ook een soort BPM-achtige structuur hebben. In Nederland hebben we dat ook. Maar goed,
2: obesitas toeslag.
3: Voor een EV hoeft dat dus niet. Dat is de prijs. Ja.
2: Dat valt mee. Nee, valt er helemaal niet mee. Dus we hebben de duurste EV. Rematch heb je ook nog. Dat is een sportwagen.
3: Ja, wel iets ander concept, denk ik. Yeah. Maar die heb je ook nog, ja.
2: Heb je enige idee? Is dit enkele, tientallen? Waar kom je op uit in Nederland?
3: Waar we nu op uitkomen is nog lastig te zeggen. Ferrari heeft ook niet gezegd, we gaan er maximaal zoveel bouwen. Het wordt een auto die... in principe onderdeel wordt van het gamma. Mijn inschatting is dat, en dan projecteer ik het eventjes naar 2030... want de eerste klantenauto's die zullen begin volgend jaar komen.
2: Okay.
3: Dan projecteer ik het toch een beetje op die 40-40-20 verhouding. Ik denk dat dat ook een beetje de verhouding zal zijn van de totale productie. En dan verschilt het misschien een beetje per land. Ik ken bijvoorbeeld de dealer in Noorwegen heel goed. Die zit al 3 jaar te wachten op de Lucie. Ik denk dat zometeen 80% van zijn verkoop.
0: Maar hoeveel procent zal het in Nederland zijn? Zit je dan inderdaad aan die 1-5 te denken?
3: Dat zou me niet zoveel verbazen, eerlijk gezegd. Op termijn, hè? Want nogmaals, die doelstelling van Ferrari is ook geprojecteerd op 2030.
2: Ja. Dus, is er bij Ferrari altijd zo, er komt één model bij en dan wordt er een ander meteen uitgegooid? Want gelimiteerd. Komt deze op een andere lijn?
3: Feitelijk wel, ja. Yeah. En dat komt ook omdat Ferrari heeft even pakweg 2 jaar geleden het zogenaamde e-building geopend.
2: Yeah. Ik ging zeggen dat die mannen die V12's bouwen, die willen hier met geen stok hier aankomen.
3: Ze zijn wel eens wisseldiensten. Dus ze hebben sowieso de capaciteit wel wat vergroot. Niet eens zozeer om veel meer auto's te gaan bouwen, maar wel om de levertijden wat terug te brengen.
2: Okay.
3: Dat was altijd ook wel een beetje een dingetje. Er was natuurlijk altijd heel veel vraag naar Ferrari. En op een gegeven moment zaten we bij sommige modellen op 4 jaar levertijd. En dan is het in het oogpunt van customer relations management wel eens lastig om de mensen natuurlijk heel blij te houden. Dus ik ben blij dat ze die capaciteit iets vergroot hebben. Maar nogmaals, het wordt wel een extra model. Maar ik zie de totale productie niet drastisch stijgen.
0: Nou, we gaan zien wat de Lucie gaat doen in de markt.
2: Ja.
0: Tot nog even één vraag over een ander merk. Jaguar.
3: Ja.
0: Jullie zijn daarmee gestopt.
2: Ja, voorlopig. Jaguar zelf ook.
3: Jaguar heeft een iets andere strategie.
0: Ja. Was het niet meer bij Kroijmans?
3: Nou, wij vinden van wel hoor. We zouden het merk nog steeds graag willen vertegenwoordigen. Alleen aan de andere kant, Land Range Rover is natuurlijk een hele goed lopende tak van het JLR-concern natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
3: En omdat de ambitie van JLR met betrekking tot de nieuwe elektrische Jaguar niet zo enorm hoog is, hebben ze gezegd dan gaan we een aantal dealers verspreiden over Nederland in eerste instantie aanstellen als Jaguar dealer om dan die auto's te verkopen. Ik geloof ook via een soort agentuurmodel. Dus het is een beetje afwachten hoe dat gaat lopen. Okay. Ja. Maar het wordt ook wel een spraakmakende auto, denk ik.
0: Dat zeker. De tongen zullen flink gaan rollen.
3: Precies,
0: goed, dankjewel voor je komst naar Schiphol. Sander van den Bij, directeur van Ferrari-dealer Kroijmans.
4: De rijimpressie.
0: En Wouter test de Volvo EX60.
5: Eindelijk de test van de nieuwe Volvo EX60. Er is veel interesse voor. Dat zegt Volvo natuurlijk, want nieuwe modellen. Nee, maar werken wij ook op de website autoblog.nl. Daar werk ik natuurlijk voor. Maar ja, belangrijk is natuurlijk, hoe bevalt zo'n auto als je er even een blokje mee om mag? Je zou eigenlijk nog langer willen rijden, maar dat komt misschien dan nog wel een keer. En even, de rap sheet van de Volvo EX60. Deze segment SUV, eigenlijk de elektrische tegenhanger van de XC60. Tot 810 km range, tot 680 pk aan vermogen. Dus hele mooie cijfers. Supersnel laden. Lekker ruim, maar wel een maatje kleiner natuurlijk dan de EX90. Maar ja, dit is eigenlijk de laatste nieuwe Volvo met de allernieuwste technologie onder de motorkap. En nou ja, in de bodem, want daar zitten natuurlijk de accu's bijvoorbeeld. Gebaseerd op het SPA3 platform. Mag je ook meteen weer vergeten, maar dat is dus een heel nieuw platform. Natuurlijk altijd weer ook een soort doorontwikkeling van de oude dingen die zij hebben. Maar dat betekent ook wel dat er zeg maar, heel veel componenten natuurlijk nieuw zijn. Het is ook ja, echt zo'n auto die wordt gedefinieerd door de software. Hè? Superset techsterk software-defined auto. Dus dat is eigenlijk zeg maar, ontwikkeling van de laatste jaren. Dat ze steeds meer de software op een andere manier is vormgegeven, waardoor dat heel bepalend wordt van hoe de auto rijdt. Plus, zeg maar, steeds meer dingen integreren. En dan komen er direct drie versies, die eigenlijk ook alweer best wel verschillend zijn van elkaar. De instapper is de P6 met een 83 kWh accupakket. Dus dit is eigenlijk niet misselijk. Al die accupakketten zijn allemaal 800 volt, dus je kunt gewoon snel laden. Tot 320 kW DC laden, dus dat betekent echt gewoon rap. 10-80% belooft Volvo in 18 minuten, dus dat is allemaal gewoon geweldig. Range is 620 km op een volle accu. Is dan theoretisch, maar ja, eigenlijk denk je dat, nou, dan zijn we al klaar. Maar er komen er nog twee accupakketten, maar daar gaan we het zo over hebben. Eventjes deze afvallen. Die P6 is een achterwiel aangedreven auto met 374 pk, 480 Nm aan koppel, 5,9 seconden naar de 100. Nou ja, en topsnelheid. Jullie kunnen het raden. Denk nou van één keer naar alle Volvo's 180 km per uur begrensd. Nou, en met 374 pk red je dat ook. Met 74 pk waarschijnlijk net niet in deze auto, maar je kwam ook al een hele end. Mag gewoon 2 ton trekken. Vanaf prijs €64.000, of eigenlijk precies het zijn €63.995. Nou, eigenlijk al een heel mooi pakket. Dan hebben we de dikste. Ik sla er één over, maar daar rijd ik nu in namelijk. Maar daar gaan we het zo even over hebben. De dikste, de P12 AWD 117 kWh groot accupakket. En dan is het weer die cell-to-body. Daarmee kan je dus meer Duracelletjes in die carrosserie proppen. Dan kan je je voorstellen, ieder gaatje wordt benut. Nou, zo werkt natuurlijk ook weer niet. Maar 810 kilometer range. Ja, het begint ergens op te lijken. Met 370 kW snelladen. Nou, dat is nog niet zo snel als denken. Maar we komen in de buurt. 10-80%, 19 minuten. En met die 80% kan je natuurlijk dan de theoretische, die 650 kilometer, 640, weet ik veel hoe het is, WLTP rijden. Ja, weet je, eigenlijk ben je er dan wel. Hè? Stel dat je de hele weg naar Zuid-Frankrijk 90 zou rijden, dan waarschijnlijk met één keer laden en dus met 19 minuten laatst op. Maar dan ben je er ongeveer. Maar ik zou het niet aanbevelen om dat te doen. Belachelijk veel vermogen. Niet alleen voor een Volvo, maar gewoon überhaupt die Volvo EX60 P12 AWD, dus heeft die vierwielaandrijving, 680 pk, 790 Nm koppel, 3,9 seconden naar de 100. Mag 2400 kilogram trekken trouwens en kost 73 mil. En dan krijg je nog €5 terug ook nog van de Volvo dealer. Terwijl ik kost eigenlijk 72,995. Totale overkill. Daartussenin zit deze versie. En eigenlijk, als ik eens even gas geef, moet ik gewoon heel hard remmen op deze bocht weg met andere auto's om me heen. Vol gas. Ah, er zit zo'n oranje knipperend icoontje op het dashboard. Wat leuk. 95 kWh groot. Dus we hebben eigenlijk drie versies. Hè. 83, dat is die P6. 95 is de P10. En 118, dat is de P12. Dus je ziet ook drie verschillende accupakketten. 660 km range. 370 kW DC snellaad. Dus hetzelfde als die P12 feitelijk. Nou, hoe rijdt dat dan? Gewoon lekker. Dit is echt snel. Maar we moeten ook zeggen, het is natuurlijk ja, een Volvo. Het is een D-segment SUV. Dus je moet niet zeg maar de dynamiek verwachten die je van sommige andere auto's verwacht. Dit soort bochten, dus is prima. Echt veel grip. Dan ga ik op het gas. Ja, eigenlijk moet je een beetje wachten tot het stuur recht staat. Want anders krijg je allemaal mooie knipperende lampjes voor je neus. Maar grappig, ik heb hem nu in die softstand staan. En dan merk je gewoon een beetje met verandering van het wegdenken en zo, dat je lekker een beetje zo. Dus ik zet mijn standaard.
0: Ja, de Volvo EX60. Vooral een comfortabele auto, denk ik dan.
2: Ja.
0: Ja, nou ja.
2: Weet je, in die zin typisch Volvo. Weet je, wel rap, hè? Want je hebt gewoon genoeg vermogen. Meer dan genoeg vermogen. Een hele lekkere auto.
0: Ja, hey, we hebben je uitgedaagd om te kiezen. Dat moet nu gebeuren. De BMW iX3, de Mercedes GLC en de Volvo EX60. Allemaal getest. Welke kies je?
2: Ja, ik denk dat ze in volgorde staan van mijn keuze. Dus nummer 3 X3, nummer 2 GLC en nummer 1 dan toch de Volvo EX60. Maar dit kan nog worden gecorrigeerd met kortingspercentages en dat soort dingen. Ja. Gratis petjes, pennen, ben om te kopen.
0: Kijk, dit was de Nationale Autoshow bij het Enterprise Service Center op Schiphol. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Ja, abonneer je op onze feed, volg ons op de socials.
0: Ik ben Meinert Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
0: Tot volgende week.
2: Doei.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op Denkproducties.nl.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. Twee mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Er werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin het jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zegt de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was, maar het bleek door AI gemaakt. Het plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album, maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. En dan het weer van Weer Online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Er is nogal wat te doen over preventieve gezondheidschecks. Ze zijn duur, alleen voor de elite, en hebben eigenlijk geen nut, zo zeggen experts. Toch durft een nieuw bedrijf het aan om zich op die markt van de preventieve gezondheidszorg te wagen. Maar dan veel goedkoper en met een andere werkwijze. Ze heten Blue Health Intelligence. En ze zijn ervan overtuigd dat de preventieve zorgcheck die zij doen over een tijdje de standaard is. We gaan het uitgebreid, maar ook kritisch bespreken met Onno Huigen, medeoprichter en co-CEO van Blue Health Intelligence. Welkom, Onno.
8: Dankjewel.
7: En op afstand, maar wel op beeld, dus we kunnen je zien, is Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMCG in Groningen dus. En ook huisarts in Zwolle. Marco, fijn dat je er bent.
9: Ja, goedemorgen.
7: Oké, we gaan eerst even, Onno, bij jou beginnen als oprichter van deze nieuwe speler op de preventieve healthcheck-markt. Wat is het precies wat jullie aanbieden met Blue Health?
8: Dus wij bieden een test voor €299, waarbij je in een uur tijd 10 verschillende testen doet. En vervolgens krijg je een consult met een arts en dan bespreek je direct de resultaten. Ja. En vervolgens krijg je je actieplan plus de adviezen van de arts in een app.
7: En daar kan ik me voor aanmelden en dan krijg ik een afspraak. Ook als ik geen klachten heb, dan kan ik dus gewoon bij jullie terecht.
8: Ja, dan ga je naar bluehealth.co en dan meld je je aan. En dan uiteindelijk kom je dan bij ons terecht.
7: En het doel is?
8: Het doel is om mensen inzicht te geven in hun gezondheid, zodat ze uiteindelijk zo lang mogelijk gezond kunnen blijven.
7: Ja, en inzicht in je gezondheid, dan zeg je dat doen wij eigenlijk met 10 checks in een uur. Waar moet ik aan denken? Wat voor checks?
8: Ja, dus we gebruiken eigenlijk de laatste medische technologie en dat hebben we met software aan de achterkant aan elkaar gekoppeld, zodat we heel veel testen in één uur kunnen doen. Ja? We doen onder andere bloedonderzoek, we maken een 3D avatar, een bodycompositie.
7: Een
8: 3D beeld van jouw hele lichaam. Dus we meten je hele lichaam op en vervolgens zie je jezelf dan ook op het scherm.
7: Oh ja?
8: Ja.
7: Maar gewoon dus niet met een echo of zo, niet met een MRI?
8: Niet met een MRI. Nee, ik denk dat dat ons ook wel onderscheidt ten opzichte van andere spelers. In die zin dat de traditionele preventieve markt, denk ik, heel erg MRI gedomineerd is.
7: Ja.
8: En wij doen andere testen die eigenlijk vroegtijdig inzicht geven in dingen waar je aan zou moeten kunnen werken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk.
7: Dat meet jij allemaal?
8: Ja, maar dus ook een bodycompositie en een 3D avatar.
7: Oké, dit klinken als vrij simpele testjes, hè, die je inderdaad niet zomaar thuis kan doen. Hoewel, je hebt ook weer apparaatjes waarbij je zelf ook je saturatie kan meten of even bloed prikken. Toch?
8: Ja, nee, het is een combinatie van 10 verschillende testen die op zich los van elkaar wel bestaan. Maar die je niet voor deze prijs zo snel. En het geeft uiteindelijk een totaalbeeld die je vervolgens bespreekt met een arts. Mm. Dus de combinatie is denk ik innovatief.
7: Oké, je zegt voor deze prijs. Dan ben ik toch wel meteen benieuwd wat dat kost.
8: €299.
7: €299, inclusief de BTW?
8: Inclusief de BTW.
7: Oké. Jullie hebben net je eerste vestiging geopend. Dat is aan de Prinsengracht in Amsterdam. Ja, dan denk ik meteen de grachtengordel Amsterdam. Die locatie kies je niet voor niks. Is dat wel de doelgroep?
8: Nou, de voornaamste overweging was eigenlijk dat het heel centraal is in Amsterdam.
7: Maar je kan er niet parkeren.
8: Ja, we hebben ook een parkeergarage daarnaast. Okay. Waar je op onze kosten kan parkeren. Maar we hebben dat met name gekozen omdat het heel centraal ligt in Amsterdam. En met een prijspunt van €299 hopen we wel dat het heel erg bereikbaar is voor heel veel mensen uit verschillende delen van Amsterdam.
7: Dus je mikt niet alleen op die grachtengordel de rijke mensen die daar wonen?
8: Nee, absoluut niet.
7: Nee, dat is wel handig, want het zijn buren, dus die kunnen wel makkelijk binnenlopen.
8: Het zijn hele aardige mensen, onze buren.
7: Oké. Marco, jij bent best wel kritisch op dit soort bedrijven die preventieve gezondheidschecks aanbieden. We kennen natuurlijk verschillende partijen. Ik noem even een pre-scan die inderdaad wel werkt met zo'n MRI. Daar is het ook duurder. Hoe beluister jij dit idee van Blue Health?
9: Nou, de uitgangspunten die ondersteun ik. Hè. Dus dat we met elkaar veel meer moeten gaan voor preventie dan het paard achter de wagen spannen en mensen met ziekte behandelen. Dat juich ik natuurlijk toe. Ik heb wel mijn vraagtekens achter wat er dan wordt aangeboden. He, zo'n 3D-scan, nou, ik moest het even opzoeken. Het blijkt vooral in de modewereld gebruikt te worden om kleding aan te passen.
7: Ja.
9: Wat is daar de wetenschappelijk aangetoonde meerwaarde van? En hetzelfde geldt voor het doen van een hartfilmpje bij iemand zonder klachten in een preventieve setting is aangetoond niet effectief. En een halsecho die ook gemaakt wordt, is ook wetenschappelijk aangetoond, heeft geen meerwaarde boven de normale risicofactoren kennen. Zoals roken, gewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol. Dus ik denk, het klinkt heel mooi. En nogmaals, de uitgangspunten van we moeten aan preventie werken, we moeten aan gezond leven werken, dat steun ik. Wat er gebeurt, nou, daar is wetenschappelijk veel twijfel over.
7: Mm-hmm.
9: En of het werkelijk gaat doen wat het beoogt, namelijk mensen hun gedrag veranderen, dus hun leefstijl veranderen. Mm. Ja, ik denk dat daar ook geen bewijs voor is.
7: Je kan inderdaad je vraagtekens zetten van wat voor beeld geeft het nou? Hoe nuttig is het nou om bepaalde testjes te doen? Aan de andere kant denk ik, ja, wat is erop tegen? Iemand kiest ervoor om zelf dat bedrag te betalen, om daar zelf een beeld te krijgen.
9: Nee, dat mag ook hoor.
7: Mm-hmm.
9: Ja, Nee, dus zelf betalen mag. Alleen als je de doelstelling is, het moet het nieuwe normaal worden. Dus dan zouden we gaan zeggen met elkaar, dan moet iedereen dus dit soort testen gaan doen. En eigenlijk willen we dan het liefst ook dat op termijn zorgverzekeraars het gaan vergoeden.
7: Ja.
9: Terwijl de doelgroep die je bereikt, is maar de vraag of dat de zieke doelgroep is. Of dat een doelgroep is waar je daadwerkelijk een verandering kan bewerkstelligen. Of dat het weer de gezonden zijn die dit soort testen gaan doen.
7: Ja, jij zegt de hoger opgeleide, mensen met meer geld, mensen dus over het algemeen met een betere gezondheid, die gaan dit waarschijnlijk doen. En de mensen juist lager opgeleid, minder geld te besteden, die hebben niet 300 piek liggen voor zo'n preventieve scan. Terwijl het voor hen een leefstijladvies juist heel goed zou zijn.
9: Ja, klopt. En dan 300 is natuurlijk vele malen goedkoper dan een total body scan bij andere bedrijven. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er wordt andere diagnostiek gedaan en ze heeft eigenlijk een ander doel. Maar ik denk dat inderdaad €300 voor heel veel mensen heel veel geld is. En zij dat niet kunnen betalen. En ik denk, en trouwens, het is niet zo dat de hoogopgeleide per se een goede leefstijl hebben. Hè. Dus het percentage rokers is daar ook hoog. Hè.
7: Alcohol.
9: Maar de vraag is of je dan dus zo'n test nodig hebt om te weten dat je eigenlijk niet moet roken.
7: Ja, ja.
9: Of dat je zo'n test nodig hebt om te weten, ik vond het wel een aardig voorbeeld, dat je kan parkeren daarbij bij jullie voor de deur of in het pand ernaast. Terwijl eigenlijk, je moet natuurlijk gewoon op de fiets komen. Daar begint het mee. Dus als je,
7: moet je
9: met
7: de
9: auto
7: wonen.
9: Naar een preventieve test gaat.
7: Ja, ja.
9: Ja, welke gedragsverandering beoog je dan?
7: Nou, oké. Okay, ja, dat
8: goed,
7: is
8: goed punt. Gelukkig goed punt, komen we 8 op de 10 mensen op de fiets. Dat scheelt ons ook weer kosten. Ik denk dat alles wat je zegt enorm waardevol is.
7: Ja, laten we dit met die doelgroep beginnen.
8: Ja,
7: kan je die doelgroep, die lager opgeleide, die misschien dit eerder nodig heeft, kan je die bereiken?
8: Ja, nou, dat kan dus alleen als we bewezen effectief zijn. Dus we doen vanaf het begin onderzoek met een professor uit Cambridge naar de effectiviteit van de testen en vervolgens de gedragsverandering en dan de jaar 2 cijfers.
7: Maar jullie zijn net begonnen?
8: We zijn nu net begonnen.
7: Echt
8: dus nu
7: bezig.
8: Hebben we nog maar 250 mensen, dus we hebben nog weinig conclusies.
7: Ja.
8: Maar zodra we die hebben en we gaan ervan uit uiteraard dat we daar een positief effect zien. We zien al bij een soort van concurrenten in het buitenland dat het heel effectief is voor mensen die echt een slecht resultaat krijgen. Dus die laten in jaar 2 veel betere cijfers zien, specifiek op die dingen waarop ze slecht scoorden. Bijvoorbeeld prediabetische patiënten die dan uiteindelijk niet volgend jaar beter scoren en niet diabetisch worden. Dat moeten wij ook bewijzen. En vervolgens kunnen we daarmee naar de zorgverzekeraar en kunnen we zeggen, zullen we dit niet ook testen in een doelgroep die het uiteindelijk harder nodig heeft dan degene die het nu kan?
7: Ja, oké, want nu is het inderdaad gewoon, je moet gewoon betalen. Als je gaat, dan betaal je. Maar jouw doel is dus wel om het op een gegeven moment ook te laten vergoeden.
8: Ja, ik zou het heel erg mooi vinden als mijn visie zou zijn dat je over 40, 50 jaar bij de huisarts gewoon een preventieve check met een effectieve vervolgbegeleiding, zodat mensen uiteindelijk minder lang chronisch ziek zijn.
7: Nu bij de mensen huisarts, dus jij heft je eigen bedrijf meteen maar op.
8: Ik zou dat heel mooi vinden, ja. Als dat uiteindelijk zou lukken, dan zou ik dat mooi vinden, ja. Want dan is het doel bereikt namelijk om met z'n allen veel meer preventief bezig te zijn en zorgen dat mensen niet op een 43ste gemiddeld chronisch ziek worden, maar bijvoorbeeld op een 50ste of 55ste.
7: Ja, oké. Okay. En dan probeer ik het even voor me te zien. Ik kom binnen bij jou in de praktijk. Ik krijg dus in een uur allerlei testjes en een gesprek met een arts. Wat als er nou bij mij iets uitkomt wat zorgelijk is? Wat gebeurt er dan?
8: Ja, we hebben eigenlijk voor alle mogelijke uitkomsten uit die check hebben we vervolgtrajecten gedefinieerd. En dat kan zo simpel zijn als we vinden dat je meer moet sporten of dat je vetpercentage te hoog is. En dan kunnen we ook verbinden aan lifestyle coaches of trainers.
7: Die bied je dan ook particulier aan? Moet ik gewoon zelf betalen?
8: Daar kunnen we naar toe doorverwijzen. Ja. Deze zouden wij goed vinden. Maar het kan ook zijn dat we zeggen, je moet direct naar het ziekenhuis. Hè, want er is iets heel ernstigs. Of we denken dat het wellicht heel ernstig is. En het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar de huisarts. En het hangt dus allemaal af van het totaalbeeld wat we zien bij de klant.
7: Ja, en Marco, jij bent zelf ook huisarts in Zwolle. Je ziet al een hele tijd, want ik heb er ook al eerder met BNR Beter wel uitzendingen over gemaakt, die preventieve gezondheidschecks. Dat is een ding aan het worden. En het is ook bedrijven die het aanbieden voor hun personeel. Van, nou, wil je laten checken? Dat kan op onze kosten. Je kan het dus zelf doen. Mensen die zich toch een beetje zorgen maken en denken, ja, ik wil eigenlijk wel gewoon weten hoe mijn lichaam eruit ziet. Ik ga even onder een MRI liggen en ik belast daar niet het zorgsysteem mee, maar ik betaal het zelf. Hoe kijk jij daarnaar als huisarts? Krijg jij die mensen uiteindelijk ook op jouw spreekuur? Want ik zou denken, nou, handig. Zij regelen het zelf, ze betalen het zelf. Jij als huisarts hebt het al druk genoeg. Jij ziet ze hopelijk niet.
9: Nee, nou een deel zie ik ook niet, dat klopt. Hè. En als alles normaal is, dan hoor je niks terug. Maar het probleem ontstaat natuurlijk wanneer er wel iets afwijkends lijkt te zijn. Mm-hmm. En dan wordt de huisarts ingezet. Hè. Want Onno zegt net, ja, dan verwijzen we direct naar het ziekenhuis. Ja, dan moet je toch echt een verwijsbrief van een huisarts hebben.
7: Ja, ja.
9: En ik weet niet of je aan de huisarts in jullie verbonden is, maar dat wordt denk ik een vraag die gewoon via de eigen huisarts gaat. Waarbij de huisarts niet heel veel anders kan doen dan maar die brief maken. En we zien in heel veel preventieve scans, en dat is niet per se wat Blue Health doet nu hoor, maar dat daar dingetjes worden gevonden waar allerlei alarmbellen afgaan. Er wordt een plekje op de longen gevonden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En heel vaak betekent dat niets. Het betekent dat alleen maar onrust. En dat is een kwalijke kant, want dan heeft de patiënt aanvankelijk wel het zelf betaald, maar wordt dan eigenlijk het medisch traject ingezogen en bezet eigenlijk een plek voor patiënten die meer urgentie hebben.
7: Ja.
9: En dat vind ik een complex onderdeel van deze preventieve wereld. Met radioreclames en al. Dat je dat daarmee heel veel dingen kan voorkomen. Terwijl ja, de voorspellende waarde is. Ik denk dat je ook bij Blue Health een garantie krijgt tot aan de deur. Mensen willen graag horen dat ze gezond zijn.
7: Ja.
9: En zelfs denk ik, en dat is een ander aspect, dat je als je een slechtere leefstijl hebt en eigenlijk al weet dat je actiever moet zijn, maar ja, het komt er niet van, het sporten en je hebt een heel stressvolle baan, maakt heel veel uren, allemaal niet heel erg gezonde dingen. En dan doe je zo'n test, of dat dan bij Blue Health is of een hele een total body scan is, en het is allemaal normaal. Nou, dan kan je dus blijkbaar doorgaan met je slechte leefstijl. Dus dat aspect blijft altijd buiten schot. Er wordt altijd gezegd, nou, als er iets slecht is, dan kunnen we het gaan veranderen. Maar de mensen zijn helemaal niet zo geneigd om te veranderen. Dat is gewoon het lastige, want er zitten heel veel verslavende aspecten aan slechte leefstijl. Eten is gewoon lekker. Veel eten is lekker.
7: Ja, maar dus ja, dat blijven mensen gewoon doen. Als je dan de stap neemt om naar zo'n preventief scan te gaan, bijvoorbeeld van Blue Health, kan ik me voorstellen dat je dus ook open staat voor advies van wat gaat er goed, wat gaat er minder goed, waar kan ik iets aan doen. Jullie hebben pas 250 patiënten, dus het is natuurlijk niet N is 1, zou ik maar zeggen. Maar wat zie jij tot nu toe?
8: Nou, ik denk, en dat raakt ook wel aan een van de dingen die Marco net zegt. Je moet echt een onderscheid maken tussen total body scans die volledige MRI's doen. Ik ben daar zelf ook niet zo'n voorstander van.
7: Jullie hebben dat ook niet? Jullie bieden het niet aan?
8: Nee, dat bieden wij niet aan.
7: Nee.
8: En bij ons zie je toch mensen die hebben een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk. Ik zelf had een te hoge bloeddruk. Dat meten we dan nog een keer na 2-3 weken om te bevestigen dat dat daadwerkelijk echt iets is om je zorgen over te maken. Dat bleek dus bij mij niet het geval. Dus mensen komen daar eigenlijk met vrij simpele dingen uit. En dan, vervolgens bespreken ze dat met een arts. Dat vinden ze heel waardevol. En vervolgens gaan ze met adviezen weg waar ze echt iets mee kunnen. En wat Marco zegt, dat gedragsverandering heel moeilijk is, is in principe een platitude, is waar, denk ik ook. Maar je moet dus, denk ik, meten in hoeverre dat wat wij doen bewezen effectief is. En dan op basis van die cijfers nog een keer zeggen, werkt dat of werkt dat niet? In plaats van dat we vervallen in ik denk dit of ik denk dit. Weet je, waarom gaan we het niet proberen met z'n allen? Werken we aan een effectief preventief systeem waarin we niet te veel meten, maar wel dat wat nodig is om de mensen echt te helpen hun gezondheid te verbeteren.
7: BNR Beter. Je luistert naar BNR Beter over de kansen en de zorgen rondom preventieve medische onderzoeken. Te gast bij mij zijn Onno Huigen van Blue Health Intelligence. Dat is een start-up die in een uur tijd 10 medische testjes bij je afneemt. En bij ons ook hoogleraar huisartsgeneeskunde Marco Blanker, zelf ook huisarts. Over de zin en de onzin van dit soort commerciële checks, wat heb je eraan? Onno, je zei al, het kost €299. Daarmee ben je een stuk goedkoper dan een full body scan met MRI's. Die wordt aangeboden vaak voor tegen de €2000, even uit mijn hoofd. Hoe kan jij het zoveel goedkoper aanbieden? Ja, je biedt geen MRI aan.
8: Ja, we bieden geen MRI aan.
7: Maar je doet wel die test.
8: We maken gebruik van de laatste medische technologie. En vervolgens hebben we dat met software aan de achterkant allemaal aan elkaar verbonden, zodat we directe resultaten krijgen.
7: Mm-hmm.
8: En daardoor kunnen we wat normaal gesproken misschien 3, 4, 5 uur zou kosten, nu in een uur tijd doen. En zelfs gecombineerd met een half uur gesprek met een arts. Dus dat is vrij uitgebreid.
7: Oké, dus je hebt dan een half uur die testjes.
8: Half uur de
7: meteen
8: testen.
7: De uitslagen en dan een half uur gesprek.
8: Ja,
7: ja.
8: En doordat dat in een uur in en uit is, kan dat veel goedkoper dan dat voorheen zou kunnen.
7: Ja, €299, is dat dan een prijs waarvoor je zegt van, nou, dan spelen we net kiet? Of nee, daar verdienen we gewoon goed op.
8: Mooie marge. Op schaal kunnen we daar prima op verdienen.
7: Oké, dus het is niet dat er dan inderdaad nog vervolgdingen nodig zijn zodat jij uitkomt. Dit is een bestendig businessmodel, die 299 in de basis.
8: Het is ook het enige wat we doen. Dus.
7: Nou ja, je zei al, als je terug moet komen, bijvoorbeeld voor zo'n bloeddruktest, 3 weken later, is dat dan gratis?
8: Ja, dat is gratis. Ja.
7: Ja, nou ja, dat moet wel uit kunnen. Als iedereen zo meteen terug moet komen, dan kom jij niet meer uit.
8: Hopen dat we goed gerekend hebben, maar we denken dat dat gewoon uit kan.
7: Ja, Marco, hoe kijk jij naar de prijs? Is dit iets goeds? Hè? Want je zou zeggen, het is wel toegankelijker voor een grotere groep.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Ja, zo en zo moet je een bloeddruk meten. Je moet het 3 keer achter elkaar doen met voldoende tijd ertussen. Mm-hmm. En dan heb je een betrouwbare waarde. Want daar heb ik toevallig gisteren een meneer op mijn spreekuur. Die had op het werk een test gehad. Ja, die had een te hoge bloeddruk. En ook een te hoge suiker. Ja, ze waren even vergeten te denken dat die meneer gewoon al gegeten had. En dat het geen nuchtere waarde was.
5: Ja, ja.
4: Dus dan was het een vals alarm. En dat geeft dan onrust. En ik heb een leuk gesprek gehad met die patiënt. Maar het kost me eigenlijk wel weer een kwartier van mijn tijd. Die ik ook zou kunnen besteden aan andere patiënten.
5: Ja,
4: dus
5: was
4: de manier
5: ook...
4: waarop het gedaan wordt voor dat geld. Denk ik, ja, ik denk als je een grotere doelgroep wil bereiken, ja, dan kan het denk ik ook anders. Maar tegelijkertijd realiseer ik me, veel langer geleden was er het consultatiebureau voor ouderen.
5: Oh ja?
4: Dat is ook een stille dood gestorven. Dat heeft echt bestaan.
5: Ja?
4: Wat bedoeld was om ouderen te gaan helpen met leefstijl. Nou, wie kwamen daar? De gezonde ouderen. Die hartstikke fit waren. Die kwamen op een fietsje daarheen. En die wisten al alles van zichzelf. Maar die gingen daar wel heen. Dus de werkelijke doelgroep. Jij noemde het zelf ook al. Hè, de meer kwetsbare bevolkingsgroepen.
5: Mm-hmm.
4: Ja, die bereiken we met z'n allen niet. Die gaat Blue Health niet bereiken. Die bereik ik als huisarts zelf ook voor een deel niet. En daar zit het echte probleem. Ja, dus ja. We moeten ook een shift maken naar wat er ook in de maatschappij moet gebeuren om ja, gezond leven echt te ondersteunen.
5: En waarom bereik jij die als huisarts niet? Want ja, dat is gratis. Die mensen kunnen zo bij jou terecht.
4: Ik bereik ze niet in de preventieve fase.
5: Ja.
4: Dus ik bereik ze wanneer ze bij me binnenkomen met pijn op de borst.
5: Ja.
4: En dan zijn ze echt patiënt. Dus het is juist in die preventieve fase. Dat is eigenlijk de fase waar Blue Health heel erg terecht op stuurt.
5: Mm-hmm.
4: De grootste kwetsbare groep, die vangen we gewoon niet.
5: Nee. Onno?
6: Ja, dat is op zich denk ik waar. Hè? Dus je gaat altijd in eerste instantie de voorlopers bereiken. Dat zijn de mensen die al met hun gezondheid bezig zijn. Daar is ook gezondheidswinst te behalen, maar wel minder dan in de kwetsbare groepen. Dus het is denk ik een hele terechte vraag. En een waar het heel leuk is om daarmee bezig te zijn. Om te kijken hoe je ook die kwetsbare groepen uiteindelijk zou kunnen bereiken.
5: Ja.
6: Mijn persoonlijke overtuiging is dat wat wij doen de grootste kans heeft om mensen uiteindelijk een gedragsverandering. Omdat we meten wat echt essentieel is. Vervolgens helpen we mensen dat te duiden met een arts. En vervolgens helpen we met een app daadwerkelijk ook die gezondheidsverbetering te implementeren.
5: Mm-hmm.
6: Ik denk dat dat een van de beste ideeën is die we kunnen doen om te proberen om preventief bezig te zijn.
5: Ja.
6: We zijn als samenleving heel erg bezig om überhaupt meer aan preventie te doen. Maar we vinden het lastig om dan daadwerkelijk voorbeelden. Mijn vraag terug zou wel zijn aan Marco. Van het hele zorgakkoord van het kabinet staat vol met we moeten meer aan preventie doen. Wat is dan volgens Marco de oplossing om die leefstijlverandering waar we allemaal zo graag naartoe willen, wel te bewerkstelligen?
4: Ja, dat is een terechte vraag waar ik niet het perfecte antwoord op heb. Maar er zijn allerlei prikkels in onze maatschappij die heel erg leiden tot ik noem het even, slecht gedrag. En er wordt natuurlijk niet voor niks ook gesproken over een suikertax, over het verbieden van roken op jonge leeftijd.
5: Goedkope groenten, goedkope fruit.
4: Goedkope groenten. Dus al dat soort maatregelen die staan ook in dit soort akkoorden. Maar daar gaat het ook nog niet komen.
5: Nee.
4: Vanwege allerlei andere soorten marktwerking van supermarkten en bedrijven die ja, daar ook niet in mee willen bewegen.
5: Nee.
4: En dan hebben we een soort catch-22 toe te pakken eigenlijk met elkaar.
5: Oké, okay. Marco, wat zou jouw slotadvies zijn? Denken we misschien even gewoon breed aan mensen die toch overwegen om wel zo'n preventieve check en een gesprek te hebben, gewoon op eigen kosten, zonder het zorgsysteem daar direct mee te belasten.
4: Nou ja, dat mensen die daar geïnteresseerd in zijn, moeten dat eigenlijk vooral doen. Maar wees je bewust dat je informatie krijgt die je misschien ook op een andere manier kan krijgen. Zoals een bloeddrukmeting en de labwaarden. Die eigenlijk volgens een richtlijn ook al gedaan worden in heel veel doelgroepen.
5: Ja, maar het voelt al toch een beetje alsof ik jou belast als huisarts. Ja, want dan voelt het toch een beetje, want ik heb geen klachten. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe het met me gaat. Goh, Marco, maak even tijd voor me om dat even voor mij op te zetten. En dat ik even met jou kan overleggen.
4: Ja, maar daar worden we met elkaar ook steeds slimmer in. Hè? Dat we dat ook als huisarts wat efficiënter inrichten. Ik zeg niet alle mensen komen naar de huisarts voor een preventieve scan. Want ik denk dat je zelf ook... Nee, maar ik denk dat, weet je, wat het echt ook goed is, is dat de goede informatie begint natuurlijk met wat is goede leefstijl. Als je al weet, ik heb een goede leefstijl. Dus je bent voldoende in beweging, je bent slank. Je rookt niet en je drinkt niet.

0: Ja, dan hoef je ook niet naar zo'n scan om daar te horen dat het inderdaad goed is.
1: Nee.
0: Dus die groep zou ik, laat maar zeggen, niet zeggen, nee. Gaan 299 euro uitgeven.
1: Dat zijn er niet zoveel, denk ik. Die nee, we zien heel veel mensen die topleven als jij nu schetst.
2: Nee, dus we zien heel veel mensen die denken dat ze gezond zijn en uiteindelijk toch aandachtspunten hebben die uiteindelijk met name inderdaad kunnen leiden tot verhoogd cardiovasculaire risico of risico voor de lever. Ja.
1: Precies. Hey, hartstikke bedankt jullie allebei voor jullie openheid, jullie open discussie. Dus ook altijd fijn. En jullie eerlijkheid, Onno Huygen, medeoprichter en co-CEO van Blue Health Intelligence. En Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMCG en huisarts in Zwolle. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over de toekomst van dit soort gezondheidschecks. Ja, gaat dit over een tijdje gewoon de standaard worden? Misschien wel bij je huisartsenbezoekje. Luister lekker verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter, dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen, heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks van jou de beslisser.
0: We stellen korte, gerichte vragen.
1: Over wat er speelt.
0: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
6: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
7: Voetnoten is een podcast van Energeia.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nu een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Schiphol. De Schipholtunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. 2 mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Er werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin het jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zegt de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was, maar het bleek door AI gemaakt. Het plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album, maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. En dan het weer van Weer Online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
14: Naam van jullie bedrijf?
15: Numbers.
14: De belangrijkste reden waarom klanten voor ons kiezen?
15: Omdat ze hun mensen op nummer 1 willen zetten.
14: Waar ik nog steeds niet heel goed in ben?
15: Dat is een hele lange lijst. Ik ben eigenlijk nergens goed in.
14: Mijn belangrijkste tip voor mensen die een nieuw bedrijf starten?
15: Zorg dat je weet waar je het over hebt.
14: En, beste Michiel, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
15: Het probleem dat je als ondernemer niet de beste mensen hebt op de beste plek.
14: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Michiel Chavalier van Numbers. Michiel, van harte welkom. Numbers is dan zonder de klinkers erin.
15: Zonder de klinkers, ja.
14: Ja. Ja, jij zegt ik ben eigenlijk nergens goed in. Maar volgens mij doe je jezelf dan toch een beetje tekort. Want voor een bedrijf dat al zo lang achter elkaar zo hard groeit, dan moet je toch wel iets goed doen.
15: Nou, ik denk dat ik wel de mensen in hun kracht kan zetten. Maar ik heb inderdaad rechten gestudeerd. Daar doe ik heel weinig mee. Dan, anders dan af en toe een contract ondertekenen. En ik denk dat het juist echt heel goed is als je als ondernemer niet overal verstand van hebt. Of misschien wel nergens verstand van hebt.
14: Kunnen delegeren.
15: Precies.
14: Ja. 20 jaar geleden begonnen met het bedrijf Numbers dus. Als jij nu terugkijkt op die start, wat was destijds jouw belangrijkste drijfveer? Want je zegt het al, je had rechten gestudeerd.
15: Ja. Ja, het was uiteindelijk was voor ons, ik kwam uit een ondernemersgezin. Mijn ouders, mijn vader had samen met zijn twee broers een grafisch bedrijf met machines, grote. De capital waren de machines. Hoe snel kon je printen? Ik was vrij snel overtuigd dat de mensen belangrijker zouden worden. En daarom ben ik het HR-vak ingedoken. En toen ben ik helaas erachter gekomen dat je als je het HR-vak doet, dat je ook iets van salarissen moet weten. En als je daar eenmaal ingerold bent, dan rol je daar nooit meer uit.
14: Ja, en Numbers in die beginjaren, wat leverde je? Want volgens mij cloud, een cloudoplossing, dat bestond nog helemaal niet.
15: Nee. Wij waren, dat zei ik altijd, wij waren de eerste externe personeelsafdeling van Nederland. Dus het was in die tijd was ook wel echt een hoop ondernemers starten. En wisten niet goed, hoe doe ik HR? En dan hadden wij de externe HR-afdeling. We stuurden letterlijk HR-dames langs bij MKB'ers om het HR-gedeelte voor hun op te lossen.
16: En was dat zo breed als welke dienstverlening zat daarin? En was er een bepaalde volgorde of iets waar de grootste pijn zat?
15: Het was echt van personeelshandboeken, beleid, zorgen dat je consistent beleid neerzet. Tot en met inderdaad, omdat dat bij een ondernemer natuurlijk ook speelt, het uitbetalen van de mensen en zorgen dat je dat ook op een goed niveau doet en ja, consistent doet. Dus het was echt een heel pakket van eigenlijk alle HR-zaken die een ondernemer dan tegenkwam.
14: Dat was mensenwerk. Jij leverde feiten handjes en knappe koppen.
15: Precies.
14: Wanneer zag jij, we kunnen een transformatie maken naar een cloud-platform?
15: Ja, ik had dus vanaf het begin bedacht, zeker omdat die ondernemer is natuurlijk een financial driven, moet je echt wel iets weten ook over de centen die je uitbetaalt aan de mensen. Dus salarissen vond ik altijd een onlosmakelijk onderdeel daarvan. En uiteindelijk merkte ik dat dus met name de systemen die je dan moet selecteren, dat zijn HR en salarissystemen die dat samen oplossen, die waren zo old fashioned en zo gemaakt voor eigenlijk de back office en niet voor front, dat wij dachten van daar kunnen we een verschil maken.
14: Maar je zegt ouderwets, waar bleek dat dan uit? Heb je een voorbeeld?
15: Nou, er zijn een aantal voorbeelden. Er zijn een aantal die nog bestaan. Een aantal zijn inmiddels uitgebaseerd. Ja. Het was natuurlijk gemaakt voor, ja, vaak door salarisadministrateurs die in Excel iets hadden gefabriceerd en daar een platform voor hadden gemaakt. Echt voor zichzelf. Terwijl natuurlijk het HR-vak, ja, je hebt managers, je hebt medewerkers, je hebt eigenlijk een samenwerking nodig. En daar was natuurlijk met name het internet, zoals we dat toen nog noemden, was daar een uitermate geschikt middel voor om ook die mensen aan elkaar te verbinden.
14: En toen ben je dus een cloud-platform gaan bouwen. Ik zeg het nog maar even, rechten gestudeerd. Dus code kloppen was niet aan jou besteed. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
15: Ja, ik kwam een paar jongens in Delft tegen, waar één Portugees werkte. En met hem had ik een enorme klik. En ik heb hem kunnen overhalen om naar Amsterdam te komen. Dat vond hij ook wel een mooi avontuur. En samen hebben we dat gebouwd. Ik kon inmiddels, omdat ik wel het vak kende, kon ik hem precies uitleggen wat wij wilden hebben. En ik denk dat ik wel weer geluk gehad heb dat deze man wel ook een geniale brein had die iets kon bouwen waar we nu nog steeds de vruchten van plukken.
16: En hoe ben je dan vanuit die brede dienstverlening naar die wat meer nauwere dienstverlening gekomen? En ook wat was je eerste verdienmodel daarop?
15: Ja, dus wij gingen eigenlijk gingen wij onze diensten leveren aan onze concurrenten. Want tot die tijd waren we gewoon HR-slaars dienstverlener. Nou, daar heb je dan een hoop van, onder andere accountants, maar ook echt dedicated dienstverleners. En wij begonnen opeens te vertellen dat wij tooling hadden die zij konden gebruiken. Dus we hebben echt een hele pivot moeten maken. We zijn gestopt met het zelf dienstverlenen. En we hebben dus in de keten zijn we een stapje naar achter gegaan om die software te ontwikkelen.
14: Dat is met recht een echte business model shift, hè?
16: Met recht, dat vind ik ook wel een goede, ja.
14: Ja. Voor
16: maar betekent dat ook dat je, want dan heb je ook een keuze, ga ik uitsluitend software ontwikkelen of ga ik het wat je eerder deed al uitbesteden, zodat ik en de software en de dienstverlening kan doen? Hoe heb je dat gedaan?
15: Ja, wij merkten heel snel van, we kunnen het voor onszelf ontwikkelen, maar dan gaat de groei nooit snel genoeg om echt een cloud platform met de schaal die wij wel in gedachten hadden. World domination, riepen ze bij mij altijd op kantoor. Ja, dan moet je je specialiseren. Dus we zijn echt teruggezakt naar softwareleverancier. En hebben dus onze concurrenten verteld dat ze vanaf nu ook bij mij konden zijn. Er zijn een aantal, heeft even geduurd voordat ze me daarin vertrouwden. Maar uiteindelijk wisten wij natuurlijk wat hun problemen waren en konden dat fantastisch oplossen.
16: En die zitten nog steeds op je platform?
15: Ze komen nog steeds bij me langs. Ze hebben allemaal enorme groei doorgemaakt en zijn enorm dankbaar dat we dat avontuur met z'n tweeën toen of met elkaar zijn aangegaan. Ja.
16: Want als ik op de website kijk, zie ik twee klantsegmenten bij jullie. Dus één is zeg maar de bedrijven, de gebruiker, maar ik zie ook accountantskantoren. Zijn dat jullie distributiekanalen?
15: Dat zijn de dienstverleners die onze platform gebruiken. Dus de accountants of echt HR-salaris, dienstverleners, dat noemen we het accountsproduct. Maar we hebben ook businessklanten en dat zijn mensen die eigenlijk wat groter zijn, die het niet willen uitbesteden, maar zelf die tooling, de ownership van die tooling willen hebben.
14: Ja. Jij adviseert ondernemers altijd om te starten met diepe domeinkennis, noem ik het maar even. Nou, we hoorden zojuist al, je hebt zelf rechten gedaan. Je hebt je helemaal ondergedompeld in dit HR-vak. Waarom is het zo belangrijk dat je snapt wat dat vak inhoudt en waar jouw klanten zich mee bezighouden, waar ze zich zorgen over maken?
15: Als je het niet helemaal begrijpt en je mastert het niet, dan ben je niet in staat om echt een differentiating nieuw platform te bouwen, denk ik. Dus je gaat dan kopiëren wat er bestaat en dan doe je het een beetje beter. Maar om echt een significante deuk in de markt te maken, moet je het anders doen dan de bestaande. Dus moet je precies weten wat je aan het doen bent.
14: En betekent dat ook dat jij dan bijvoorbeeld zelf de salarissen moet hebben gedraaid? Omdat je dan weet hoe dat werkt en wat je irritant vindt?
15: Ja, gevouwen, in de envelopjes gestopt.
14: Ja.
15: Ik heb het allemaal gedaan.
14: Ja, was belangrijk dus. Numbers nu dan, want we gingen van dat cloud platform. Nou, dat zijn jullie inmiddels al heel lang. 180 mensen, waarvan 60 in Lissabon. Ja. Is dat de klantenservice of zijn dat de developers?
15: Beide. We hebben
16: de Portugees die.
15: Dus de Portugese roots. Ja, iedereen ging op een bepaald moment Roemenië of naar het oosten of zelfs helemaal naar India. Wij hadden natuurlijk de Portugese roots. Dus dat was voor ons een makkelijke keuze. Plus dat, de pasta de natas in Lissabon zijn ook best lekker. Dus wij zijn naar Lissabon vertrokken. En daar zijn ook een heleboel Nederlanders die daar hun heil zoeken. Dus we hebben daar contact center voor support, sales. En natuurlijk een development center ook.
14: Nou, lekker aan het werken vanuit Lissabon. Dat lijkt me zeker in deze tijd van het jaar allerminst een straf. 15 FD Gazelles hebben jullie inmiddels gewonnen. En dat betekent dat je minimaal 3 jaar achter elkaar met 20% groeit. En dat doen jullie met welgeteld 0 managers in dienst. Ja. Dat traditionele middenkader is blijkbaar niet aan jou besteed.
15: Nee, het is niet dat we dat daar niet echt in geloven. De manager, ik zeg altijd, ik gun iedereen de beste manager in de wereld. Maar dat is wel een geit met 5 poten. En dat is eigenlijk waar we toch tegenaan lopen. Die konden wij in de eerste instantie niet betalen. En we hebben gekeken van kunnen we die job van een manager eigenlijk op een andere manier invullen. Dus het was nooit zo dat we echt een evangelie nastreefden. Gisteren, vorige week was hier iemand die dat toen zei.
14: Ja, Arco van Brakel.
15: Precies. Je hebt echt een aantal evangelies die daar helemaal in geloven. Voor ons was het echt een praktische oplossing om te zorgen dat we daar niet naartoe.
14: Maar je hebt het in het begin wel geprobeerd, toch?
15: We hebben ze gehad.
14: Er zijn specialisten uit jouw bedrijf, talentvolle mensen, die zijn doorgeschoven naar de rol van manager. Maar blijkbaar beviel dat niet.
15: Nee, want die waren natuurlijk nooit aangenomen als manager. Dus die hadden hele goede saleskwaliteiten, maar misschien wat minder managerial kwaliteiten. En je ziet dat je dan eigenlijk 2 dingen verliest. Je hebt en niet de beste manager, maar ook een van je beste salesmensen ben je kwijt. Dus dat was voor ons niet de weg. En we zijn toen gaan kijken van kunnen we dat op een andere manier automatiseren. Want zo hebben we het eigenlijk.
14: En hoe werkt dat dan binnen jullie bedrijf? Want als er geen managers zijn, dan. Nou, die vragen zul jij vaak krijgen. Hoe zorg je ervoor dat prestaties worden beoordeeld, maar ook dat mensen er niet de kantjes van aflopen?
15: Ja, het is een heel lang verhaal. De basis is uiteindelijk dat je moet gaan voor autonomie. Dat mensen zelf sturend worden. Dat ze zelf het gevoel hebben van ik weet wat ik moet doen. Ik ben een professional, je hoeft mij niet te vertellen. En dat ze ook weten waar het bedrijf naartoe wil. Dus als je dat kunt hebben, dan zie je dat er minder managers nodig zijn. En daarnaast zijn er een heleboel praktische invullingen die je moet doen. Van hoe beoordeel je elkaar. Dus daar hebben we een systeem voor.
14: Hoe dan?
15: Dus je krijgt bij ons 7 peers, die kan je ook zelf selecteren. We krijgen natuurlijk een voorzetje. En die beoordelen je ieder half jaar op basis van een aantal vaste vragen. Waar ook natuurlijk wel wat ontwikkeling in zit. En op basis van die vragen krijg je je salarisverhoging.
16: Ik merk het ook wel in ons eigen bedrijf dat managers eigenlijk ook een bepaalde rol invullen. Waardoor de anderen ook gewoon dom worden. Of denken, ik hoef er even geen tijd aan te besteden. Voorbeeld. die gasten kunnen wel allemaal backpacken in Azië. Alleen dan kunnen ze op kantoor zeg maar de dingen niet uitvoeren. Omdat ze denken, oh, dat ligt wel bij iemand anders. Die regelt het wel voor mij.
15: Ja, het is ongelooflijk, maar dat klopt precies. Ja. En je ziet, we hebben heel veel mensen die zeggen, bij ons is het een beetje het midden tussen dat je freelancer bent en je werkt bij een bedrijf. Omdat je echt je eigen domeinkennis en inzet mag doen. Maar je bent echt die verantwoordelijkheid, moet je voelen.
16: En wie beslist dan bij jou, want dat was vorige keer ook het gesprek, dit gaan we nu even niet doen, we gaan nu de andere kant op. Van wie krijgen zij dat te horen?
15: Ja. Ja, dat is natuurlijk het mooie van dit soort podcasts. Wij hebben bij ons bij Nammers ook iedere week een half uur podcast. Waarin ik met anderen of andere mensen praten over waar ze mee bezig zijn, waar we naartoe willen. Dus de wat normale manager doet, hè, die gaat iedere keer de strategie vertellen wat management heeft besloten. Ja, bij ons kun je gewoon een half uur meekijken in de bestuurskamer.
16: Dan weet je de laatste stand van zaken.
15: Dan weet je waar we heen willen en dan weet je ook van hoe kan ik daaraan bijdragen. Dus dat hebben we, die communicatie kun je natuurlijk heel dicht bij de mensen houden.
16: Ik zie een optie voor ons businessmodel, John.
14: Ja, dat zou wellicht iets kunnen zijn. Maar stel, ik ben 22. Ik heb net mijn studie afgerond, gesolliciteerd. Ga bij Nummers aan de slag. Maar ik weet natuurlijk nog niet zo heel veel. Hoe ga jij ervoor zorgen dat ik niet ga verzuipen?
15: Nee, dat is een van de eerste problemen waar je tegenaan loopt. En ik moet zeggen, we bij ieder interview wat we doen begint met een cultural interview. Pas je bij, kun je het? We hebben mensen die bij ons komen, die echt net beginnen of al heel lang werken, maar gewoon gewend zijn opgedragen te krijgen wat ze moeten doen. En dan verzand je natuurlijk. Dus we gaan ervan uit, als je wordt aangenomen, dat je weet waarvoor je hebt gesolliciteerd en dat je ook die job kunt. En dat is soms bij junioren natuurlijk best wel lastig. Daar hebben we dan geen managers voor, maar gewoon een begeleider, zeg maar. Iemand die zijn mentor is, die hem echt gaat begeleiden. Maar het is zeker, we gaan echt wel van een zelfstandigheid uit. Dat je zelf gaat onderzoeken, als je het nog niet weet, hoe jij jouw job moet doen.
14: Dus als er 50 mensen bij jou solliciteren, dan vallen er misschien wel 45 af.
15: Ja, ik moet wel zeggen dat het steeds beter wordt. Dus de mensen, de Gen Z's die nu van school komen, die hebben al wel geleerd zelfstandig te werken. Dus de wordt steeds meer eigenlijk die zelfstandigheid die mensen in zich hebben. De backpackers, die allemaal. Je ziet dat die zelfstandigheid zit er bij mensen in. En het is ook niet meer zo.
14: Ik merk dat overigens nog niet bij mijn tieners thuis, hoor. Maar dat even terzijde.
16: Ik dacht dat wanneer komt.
15: Ja. Nou ja, ik heb er ook een paar. Ja. Ik moet zeggen dat. Maar ze lopen natuurlijk vanzelf tegen die muren aan, toch? En dan moet je ze loslaten en dan moeten ze het zelf doen.
14: Ja.
15: Dus je merkt toch dat je moet echt wel aan de slag. Maar het tweede is dat mensen ook vroeger. Ja, was het worden van manager was gewoon wat je wilde. En je merkt nu, de generatie wil gewoon specialist worden. Die hebben gewoon een drive om een vak te leren.
14: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Nammers. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
17: Vandaag gaan we het hebben over Tolaria. Het second brain for the AI era. Ja, als je werkt met AI, dan weet je dat één ding belangrijk is, en dat is het geheugen van jouw AI-systeem. Want als het niet slimmer wordt over tijd, ja, dan blijf je aan het prompten. Maar je wil natuurlijk dat AI jou ook leert kennen, jouw projecten leert kennen, jouw team leert kennen. En dat zit meer en meer in systemen die het zogeheten second brain maken. Voorheen was Obsidian een hele bekende second brain die veel wordt gebruikt door software developers. Maar die had een probleem en dat was dat je niet samen daarin kon werken. Het was eigenlijk alleen een geheugenopslag voor kennis over jou. Maar ja, zodra je met een team ergens aan ging werken en je ging bestanden het simultaan overschrijven, ja, dan ging die tool nogal eens in de knoop. Nou, daar komt Tolaria om de hoek kijken. Een gratis toepassing, een gratis second brain voor jouw hele team en ook voor jezelf. En daar kan je dus eigenlijk alles wat je aan het doen bent over alle gesprekken die je voert vanuit je meeting note tools, je informatie uit je AI-chatbot naar keuze, of het nou ChatGPT of Claude is. Alles laat je eigenlijk in die tool. Die bouwt als het ware een heel brein om jou heen. En daar kan jijzelf, maar in de toekomst natuurlijk ook jouw AI-agent mee communiceren. Het is gemaakt door één bijzondere man, Luca heet hij. Die heeft ook een nieuwsbrief, dat heet Refactoring. En hij zegt, ik heb dit gewoon voor mijzelf gemaakt. Ik heb een eigen probleem die ik wilde oplossen. Ik moest namelijk 9000 notities moest ik gaan structureren. En ja, ik heb iets gemaakt wat voor mezelf hartstikke nuttig is. En lieve mensen, gebruik dit alsjeblieft. Hij heeft 170.000 newsletter inschrijvingen. En hij verdient gewoon zijn geld op een andere manier. Dus dit geeft hij terug aan de wereld.
14: Remy Gilling was dat van AI.nl. Bij ons in de studio is Michiel Chevalier, de man die Numbers groot maakte zonder ook maar één manager aan te nemen. En daar spraken we zojuist al over. Hoe zit dat met de klanttevredenheid? Merk jij dat die vooruit is gegaan sinds dat jullie op deze manier zijn gaan werken?
15: Het is niet dat we. Het is alweer echt heel lang dat we.
14: Oh, dus die één op één correlatie kun je moeilijk.
15: Moeilijk maken. Maar het is wel duidelijk dat de mensen die van buiten komen, vinden het altijd lastig om te weten bij wie moet ik nou zijn om een beslissing geforceerd te krijgen. En daar zie je wel eens dat klanten vragen van joh, ik wil eigenlijk toch even met de directeur spreken. Dus soms zit het wel in de weg, met name om de buitenstaanders te laten weten met wie moet ik schakelen als ik nou echt even bij Numbers. Iets voor elkaar wil krijgen. Gelukkig hebben alle klanten mijn mobiele nummer, dus dan bellen ze uiteindelijk mij als ze het echt niet meer weten. En dat gebeurt overigens niet zo vaak.
14: Jij geeft al jouw klanten jouw mobiele nummer?
15: Ja.
14: Oké, komen we dit vaak tegen? Want een bedrijf met de grootte van jullie, dat kan ook wel risicovol zijn, dat jouw vrouw in het weekend zegt, word je nou alweer gebeld?
15: Precies, is er iets gaande.
14: Ja.
15: Maar dat is er soms ook, en dan weten ze me te vinden. Maar het is. Er wordt ongelooflijk weinig gebruik van gemaakt. Alleen als er echt iets aan de hand is.
14: Oh ja.
15: Maar het zijn inmiddels inderdaad 270.000 bedrijven die met ons product werken.
14: Jeetje,
15: als ze allemaal tegelijk gaan bellen. Dan heb ik wel een probleem.
14: Bellen met Michiel. Ja.
16: En de markt voor HR en salarissoftware zit vol met grote giganten. Moordende concurrentie. Wie zie jij als jouw directe concurrenten?
15: Ja, we hebben verschillende concurrenten. Het is zo dat we beginnen natuurlijk in het MKB. Daar zijn we echt marktleider inmiddels. Maar we schuiven steeds op naar wat grotere bedrijven. En daar komen we natuurlijk andere tegen. Bijvoorbeeld AFAS is een klant, of tenminste een concurrent die we veel zien. Bas van AFAS.
14: Ja, is ook, hier ook geweest.
15: Ja, ook 4 dagen aan het werken.
16: Die heeft wel een goede EBITDA, om het zo te zeggen.
15: Fantastische EBITDA, ja.
16: Dat jij is ook?
15: Nee, wij hebben een mindere EBITDA. Maar ja, wij zeggen altijd van, ik geloof heel erg in dat je ook moet terug investeren in product. En daar probeer ik ook zoveel mogelijk van de investment altijd in terug te doen. Dus EBITDA is niet het grootste belang. Wij willen echt de marktleider nog groter worden.
16: En bij jou op dienstverlening lijkt me het ook moeilijk of je wel of niet gaat uitbreiden. Dus net zei je naar grotere klanten, maar als je uit gaat breiden in functionaliteiten. Ik sprak laatst de oprichter van Pipedrive. En die zei op een gegeven moment, ja, wij zijn van de sales software. Op een gegeven moment ging het ook buiten sales. Dachten we, we moeten weer terug. Hoe kijk jij naar jouw scope van jouw dienstverlening?
15: Ja, we zijn heel helder waar wij beginnen en eindigen. Maar we zijn onderdeel van die Visma-familie. En daar zie je weer een heleboel andere tools die heel mooi aansluiten op ons systeem. En ik geloof er wel in dat wij met elkaar die hele puzzel moeten kunnen invullen op een manier waarop de klanten echt denken, yes.
16: Dan heb je dat op die manier binnen een groep opgelost. Waar begint het en eindigt het voor jou?
15: Echt bij het HR-proces. En de bijbehorende salarisproces wat erachteraan zit.
16: Dus het begint bij jou bij het moment dat iemand in dienst komt, tot en met dat hij weer eruit gaat.
15: Precies. En dan wordt hij ondertussen hopelijk opgeleid. En hij krijgt uitbetaald. En hij krijgt een mooi exitgesprek aan het einde. Ja.
14: Is het wel eens in je opgekomen om het dienstenpakket te verbreden? Zoals bijvoorbeeld AFAS dat ook doet. Dat je steeds meer richting CRM gaat. Want ik kan me wel ergens voorstellen dat die verleiding daar is.
15: Ja, we zijn bouwers. Dus als je niet oplet, dan blijf je altijd bouwen. We hebben heel duidelijk die keuze gemaakt voor ons bedrijf. Dit is waar wij heel sterk in zijn. En ik moet zeggen, ja, daar kun je ook eindeloos in blijven bouwen, kan ik zeggen. En zeker nu met AI, wat er allemaal weer aankomt, is het ongelooflijk gespeeld. En dus ik geloof er heilig in dat je heel erg moet specialiseren in waar je heel goed in bent. En dat dan echt tot in de puntjes verzorgen.
14: En dus ook nee durven zeggen tegen te veel uitstapjes.
15: Ja. Ja, en dus goede partners zoeken waarmee je dan samen wel die totaaloplossing kan aanbieden.
14: Even iets wat jij net in een bijzinnetje zei. Je zegt AFAS, hadden we het over, 4-daagse werkweek. Dat doen jullie ook, al noem jij het zelf, net even anders. Want die vrijdag, dat is een dag om aan hobbyprojecten te werken?
15: Ja, je kunt het hobbyprojecten noemen. Ja, en dat is soms ook echt zo.
14: De ontwikkeldagen, hè, zei dit.
15: Ja. Dus we hebben sommige ontwikkelaars staan voor de klas. Maar we hebben ook jongens die de AI-projecten op de vrijdag zitten te doen. Maar je mag het zelf kiezen wat je wil. En ook wat bij jou past op dat moment.
14: Het is dus geen vrije dag?
15: Nou, het is voor een aantal, die nemen hem echt wel voor de kinderen. Dus dan kun je wel zeggen dat het een vrije dag is. Maar we zijn er niet zo mee te koop aan het lopen. Omdat we vinden dat... Ja, het moet niet zo zijn dat mensen bij ons komen werken omdat ze zo graag 4 dagen willen werken. En het is meer om de mensen de ruimte te geven om rust te pakken wanneer het kan. Maar als het heel druk is, dan zie je dat toch iedereen even een stapje bijzet. En dan komen ze op vrijdag ook gewoon die klanten implementeren als dat moet.
16: En een andere bijzin ging over AI. Wat voor impact heeft dat op jouw business gehad al in de afgelopen periode?
15: Nou, wij waren er door mijn Portugese co-founder was echt helemaal in AI. Dus wij waren echt al in, nou ja, volgens mij 2007 begon hij er al over. Dus we hebben echt al heel veel gedaan daarin. Nu wordt het natuurlijk echt real. Zeker de impact voor klanten. Dus wij zien wel dat het onze businessmodel weer helemaal opnieuw moeten we dat uitvinden. Maar wel, dat maakt het ook wel weer heerlijk.
14: Wat is de AI-functionaliteit die nu in het pakket zit, waar jij het meest trots op bent?
15: We hebben natuurlijk een agent in het systeem die de dingen gaat doen die je normaal met het handje deed. Dus het importeren van bekeuringen. Je kunt ze gewoon naar de agent slepen en hij zorgt dat er bij de goede werknemer wordt ingeboekt. Dus je ziet dat steeds meer van de functionaliteit die toch, ondanks dat we hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden, toch soms complex is voor iemand die dat niet iedere dag doet. Om die functionaliteit gewoon beschikbaar te stellen op een hele makkelijke manier. Daar ben ik wel heel trots op dat we dat nu al in het platform hebben draaien. En dat klanten daar ook ontzettend blij van worden.
14: Michiel Chevalier van Dammers. Michiel, dank je wel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we weliswaar af, maar op de podcast praten we nog even door. Patrick, wij zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkelnieuw nieuw businessmodel. Tot dan.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Het blijft spannend of het lukt om de 4 goudzoekers uit een ondergelopen grot in Laos te bevrijden. Een nieuwe poging wordt nu nog niet gedaan, zeggen reddingswerkers. Het is te gevaarlijk. De 4 zitten al 10 dagen vast. Gisteren werd 1 goudzoeker uit de grot gehaald. 2 andere mannen worden vermist. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmidhuis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim een ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Hij zei, was er maar een pauzeknop of had ik de situatie maar even kunnen pauzeren om rustig om me heen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is de situatie? En wat kan ik nog doen? Maar ja, zo werkt het niet in de praktijk. Of had iemand maar even op mijn rug getikt? En dat is ook precies het verschil tussen hoe wij dan achteraf naar zo'n zaak kijken en het even op pauze kunnen zetten.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die aan altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
10: Dankjewel, Wout.
9: Eerst kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
10: Wout.
9: Vandaag gaan we het hebben over een zaak die speelt tijdens de coronademonstraties.
10: Jeetje, dat voelt alweer ver weg, hè?
9: Dat voelt wel weer ver weg.
10: Ja, dat is al zoveel gebeurd sindsdien.
9: Ja, maar toch, als ik dan van de week zat ik te kijken naar demonstraties tegen AZC's en dat soort dingen, dan doet het me er toch wel een beetje aan denken.
10: Ja, ja.
9: Kan jij je die coronademonstraties nog herinneren?
10: Ja, nou zeker. Die hebben ze natuurlijk op Malieveld gehad. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben.
9: Ook in Amsterdam.
10: Maar zeker ook in Amsterdam, ja.
9: Ging jij wel eens koffie drinken daar op het Museumplein?
10: Nee.
9: In je oude, met een baret op je hoofd?
10: Weet je wat ik wel had gedaan als ik jonger was geweest? Want zo'n roomtourist was ik wel als kind.
9: Ja.
10: Dan was ik erheen gegaan om te kijken of het uit de hand liep.
9: Ik ook. Ja, 1000%. Ja, dat was natuurlijk ook geen moer te doen in die hele coronatijd.
10: Maar ben jij er geweest als parooljournalist?
9: Zeker, eindeloos. Dan kreeg je zo'n appje. Jongens, er is...
10: Ze gaan weer koffie drinken.
9: De demonstratie is niet toegestaan of wel toegestaan. Dat was dan de hele tijd. Er waren gewoon de hele tijd openbare orde dingen aan de gang.
10: Ja, noodbevelen. Samenscholingsverboden.
9: Rondom die demonstraties, die protesten. En nou ja, ik heb ook wel echt wel vaak gezien dat het uit de hand liep. Ja. En dan kwamen de Romeo's.
10: Ja.
9: En de paroolredactie noemen we dat altijd de mannen in de strakke broekjes.
10: Ja.
9: En als die komen, dan moet je altijd gaan uitkijken. Want dan moet je dan. Ik had altijd mijn perskaart. Dus je hebt als journalist heb je zo'n perskaart om je nek.
10: Ja.
9: Je was ook als journalist niet altijd even populair bij de demonstranten.
10: En je moet nog wel uitkijken, ook als journalist, toch?
9: Nou ja, wat je dus doet is. Dus je gaat je eigenlijk totdat het misgaat. Heb je die perskaart wel om, maar onder je kleding. En op het moment dat mij met de lange lat eroverheen gaat. Nou, dan heb je hem wel duidelijk. Nee, je moet het echt duidelijk in het zicht hebben. En nou, dat weet ik ook wel. Weet je, dan, als het echt misgaat.
10: Ja. Dan, ja, kids, vooral als ze het gaan vegen. Hè? Dat vind ik, ergens vind ik het ook wel weer mooi om te zien.
9: Dan gaan ze in linie.
10: En dan gaan ze in linie. Dan gaan ze bijvoorbeeld het hele Museumplein in Amsterdam gaan ze dan schoonvegen. Ik heb dus ooit gehad, Wouter. Als we toch eventjes over dit soort dingen praten.
9: Ja.
10: Hoofdfinale, Euro 2000, Nederland tegen Italië.
9: Ah, die wedstrijd kan ik me nog herinneren.
10: Ja, dat liep dramatisch af voor Nederland.
9: De strafschoppen die Nederland allemaal mist. Hoeveel waren het er? 4 stuk?
10: Nou, heel veel inderdaad. Ja. En ik zat te kijken in een café nabij het Rembrandtsplein in Amsterdam.
9: Ik kan me dat ook herinneren, want ik zat daar om de hoek.
10: Nou, precies. En toen was de wedstrijd klaar. En ik had het echt totaal niet door. Wij liepen vanaf het café naar het Rembrandtsplein toe. Maar net op dat moment de ME, zeg maar, dat er een plein aan het schoonvegen was. En die kwamen, ja, je hebt daar de Amstelstraat, dat is een straat, zeg maar, aan het plein. En opeens kwamen ze aanrennen. Dat heb ik ook een tik gekregen.
9: Ja, ben je, oh ja, want jij ging natuurlijk heel verontwaardigd. Ja, maar ik ga die kant op.
10: Nou ja, ik was natuurlijk, ik wilde kijken wat gebeurt daar op het Rembrandtsplein. Nee, ik ben zo ben ik helemaal niet. Maar ik ben wel een ramptoerist, dus dan wil ik gewoon kijken. En toen kwamen ze opeens in linie op me afrennen.
9: En toen
10: kreeg ik een tik,
9: ja.
10: En toen dacht ik wel, dit moet je anders en beter aanpakken in de toekomst, Christian.
9: Ja, nu de mensen bijstaan die het ondergaan, zeg maar.
10: Precies, ja.
9: We gaan naar de zaak.
10: Ja.
9: Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de dan geldende coronamaatregelen. Tijdens het protest wordt de sfeer al gauw grimmig. Politieagenten worden uitgescholden en vervolgens bekogeld met stenen en vuurwerk. De burgemeester van Den Haag geeft een noodbevel om de demonstratie te beëindigen. Maar de demonstranten verzetten zich hevig. Een demonstrant wordt door een hondengeleider en een ME'er die aan het werk zijn om het veld schoon te vegen met grof geweld aangehouden. Hij wordt door de politiehond in zijn been gebeten en wordt, als hij op de grond ligt, meermaals geslagen met wapenstokken. Hij houdt letsel over aan het voorval. De twee agenten worden vervolgd voor mishandeling bij de zogenaamde Blauwe Kamer. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is rechter Niels Janssens. Welkom, Niels.
11: Dankjewel.
9: Jij bent 5,5 jaar rechter geweest bij de zogenaamde Blauwe Kamer.
11: Dat zou zomaar goed geteld kunnen zijn.
9: Leg even uit aan de luisteraar die het mogelijk nog niet weet. Wat is de Blauwe Kamer?
11: Ja, de Blauwe Kamer is er sinds 1 juli 2022. Ja. Dat is een speciale kamer bij de rechtbank Midden-Nederland die vanaf dat moment exclusief bevoegd was om zaken te behandelen van politieagenten die tijdens de uitoefening van hun beroep geweld hebben gebruikt.
9: En hoeveel, want jij zat dus in die Blauwe Kamer tijdens die coronatoestanden, zullen we het maar even noemen. Hoeveel van die zaken heb jij gedaan in die tijd? Waren het er veel?
11: Ik heb er 5 gedaan.
9: Dat is wel veel eigenlijk, toch, Chris? Ja, ik weet niet of het veel is, maar.
10: Nou ja, we hadden het net even in het voorgesprek over, voordat we begonnen, dat je dat nieuws vertelde van dat er sinds de oprichting van die Blauwe Kamer, hoeveel waren de zaken er ook alweer geweest?
11: Ik heb het nog even na zitten zoeken. Ja, er zijn nu 13 uitspraken, er zijn 13 zaken geweest.
10: Ja, dat viel me eigenlijk wel mee. Sinds 2021 hebben we het over, hè? Dus we zitten nu in 26.
9: Dus er zijn er 13 zaken waarin de rechtbank uitspraak heeft gedaan die draaien om politieagent. Vind je ook wel meevallen eigenlijk?
11: Het is ook niet zoveel, denk ik. Maar wat daar de reden van is, dat weet ik niet precies. Maar het moet natuurlijk eerst Een politieagent doet een geweldsmelding, wordt dan onderzocht. Vervolgens moet het OM daarnaar kijken of het vervolgd wordt of niet. En ja, uiteindelijk komt het dan bij ons. Wij zijn niet degene die verantwoordelijk zijn voor de instroom. Dus waar dat aan ligt, weet ik niet.
10: Ja, goed, misschien hè, als we het heel positief benaderen. Hè, kan het eraan liggen aan het feit dat zeg maar, qua geweldsaanwending door de politie het gelukkig niet heel vaak extreem fout gaat, laat ik het zo zeggen.
9: Ja, ja.
10: En daar komt ook wel bij, denk ik, maar daar gaan we het vandaag ook wel over hebben, dat de politie een vrij ruime geweldsbevoegdheid heeft.
9: Ja.
10: He, die ze ruim kunnen inzetten, maar ook veel in kan gebeuren.
9: Als rechter bij die Blauwe Kamer, moet je dan iets anders kunnen dan een reguliere rechter? Moet je een ander soort specialisme hebben? Ja, ik vraag het maar gewoon even, de verjaardagsvraag.
11: Ja, nou ja, uiteindelijk ben je wel meer gespecialiseerd in dit soort zaken dan andere rechters. Dus we hebben daarvoor ook training bij de politie gehad in de praktijk. En gewoon, wij doen dan alleen maar dit soort zaken, waardoor je beter op de hoogte bent van het kader en wat er allemaal kan spelen bij dit soort zaken.
10: Dus wat leer je dan bij de politie als je daarheen gaat voor een cursus of wat dan ook?
11: Wij zijn daar geweest om aan den lijve dat soort situaties te oefenen. Gewoon om ook een klein beetje mee te krijgen van oké, hoe is dat als je daar loopt en er gebeurt iets en je moet handelen.
9: Niels, dat heb ik ook wel eens gedaan. En toen mocht ik ook met zo'n wapenstok op iemand met een kussen rammen. Dat vond ik wel leuk. Wat vond jij daarvan? Heb je dat ook gedaan?
11: Nee, dat hebben wij niet gedaan. Oh. Nee.
10: Nee.
9: Ik heb toen echt de dag van mijn leven gehad, joh. Ja. Ik heb ook zo'n politiehond. Met ik had zo'n kussen om mijn arm en toen hing er een politiehond in mijn arm. En dat vond ik ook wel heel indrukwekkend. Ik heb daar echt wel wat van opgestoken toen.
10: Maar geldt dat voor jou ook? Dat je toen je zeg maar die trainingen kreeg of die cursus bij de politie, dat je dacht, hey, dit geeft mij inzichten die ik eerder als rechter niet had.
11: Je ondervindt het een keer aan den lijve. Je leest daarover en je weet heel goed, en dat schrijft het kader natuurlijk ook voor, dat het voor ons makkelijk praten is achteraf.
9: Ja.
11: Een beetje rustig kijken, beelden nog eens terugdraaien op je luie stoel. Dat is anders dan daar staan en binnen 1 of 2 seconden moeten beslissen van, ik moet iets doen.
9: Dat hoor je ook altijd binnen
11: dat
9: de
11: hoor je altijd.
9: Ja.
11: Alleen het was eigenlijk ook wel goed om dat een keer mee te maken.
9: Ja,
11: ja.
9: Ja, dat is natuurlijk een verwijt wat inderdaad ook makkelijk gemaakt is. Ja, die rechters die kloppen de pijp nog eens leeg. Die lezen het dossier en die gaan er iets over wat over vinden. Terwijl wij in een split second natuurlijk van alles moeten beslissen in een mogelijk paniekerige situatie natuurlijk.
11: Ja, dat maakt deze zaken lastig ook. En leuk.
9: Ja, tuurlijk. Je bent wel recentelijk overgestapt naar een andere kamer, om het zo maar te zeggen.
11: Ja, klopt. Nou, ander team. En dus niet meer de Blauwe Kamer. Dat is 1 team bij ons. Nee, ik ben een kinderrechter geworden. Dus ik doe nu jeugdzaken. En dat betekent automatisch ook dat ik dus niet meer in die Blauwe Kamer zit. Want het is de bedoeling dat daar een select groepje gespecialiseerde rechters zit. Ja. En ik doe die zaken dus nu niet meer.
9: Wel mooi ook, hè, jeugdrechter.
11: Zeker. Heel leuk.
9: Wat vind jij er zo boeiend aan?
11: Nou, ik vind leuk om met die jonge gasten, want het zijn vaak jongens in plaats van meisjes.
9: De reguliere verdachten zijn ook vaker mannen dan vrouwen. Ja.
11: Om proberen of je daar een beetje nog een gesprek mee kan krijgen. Ja. En het is alles staat veel meer in het teken van, kunnen we deze jongen nog op het goede pad krijgen?
9: Ja.
11: In plaats van afstraffen.
9: Al red je er maar 1, hè? Dat is eigenlijk een beetje het credo van het jeugdrecht. Niels, de zaak rondom deze coronaprotesten. Hoe kwam die bij jou terecht?
11: Ik had toen inmiddels al Blauwe Kamerzaken gedaan.
9: Ja.
11: Ik ben ook je kan binnen de rechtbank kamervoorzitter of dagvoorzitter zijn en dan ben je verantwoordelijk voor zo'n zaak. En er kwam deze zaak, wordt dan aangemeld door het Openbaar Ministerie, maar we willen deze gaan plannen.
9: Mm-hmm.
11: En toen is de teamvoorzitter bij mij gekomen en gezegd, deze zaak komt eraan. Jij hebt inmiddels meer ervaring met Blauwe Kamerzaken, een van de meer ervaren nu. Wil jij deze zaak als voorzitter gaan behandelen?
9: Ik weet wel uit eigen waarneming dat agenten die voor het hekje komen, die vinden dat vaak niet leuk. Dus dat is
10: verdachte ook niet, maar ik snap wat je bedoelt.
9: Nee, maar ik bedoel, kijk, in principe zegt zo'n agent, luister, ik vertegenwoordig het gezag.
10: Ja.
9: Die rechtbank vertegenwoordigt het gezag. Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt het gezag. Wij zitten toch allemaal een beetje in hetzelfde team. En moet ik me gaan verantwoorden voor een rechter. En het Openbaar Ministerie die eist mogelijk een straf tegen mij. Dat is natuurlijk altijd een beetje het gevoel. Vereist dat een soort aparte omgang, Niels?
11: Ja, dat niet specifiek. Ik behandel die mensen in die zin als iedere andere verdachte. Maar ja, je ziet wat jij benoemt, zie je wel. En dat spreken ze ook uit, want zij staan normaal gesproken, of natuurlijk is het Openbaar Ministerie en de politie werken samen.
9: Zeker.
11: En zij houden verdachten aan die vervolgens bij ons op zitting komen. En het is voor die mensen wel extra wrang om juist als verdachte op die plek te zitten. En dat zie je en dat hoor je. Ja. Ja. ja, goed, dat weet ik ook dat zij dat zo voelen. Dus ik benoem natuurlijk zoiets wel, dat wij dat wel begrijpen. Dat dat voor hun een aparte situatie is om in te zijn.
9: 14 maart 2021 op het Malieveld. Kan je ons meenemen naar die dag? Wat is daar precies gebeurd?
11: Ja, het begon onschuldig. Het werd weer aangekondigd als koffiedrinken op het Malieveld. Het begon met niet heel veel mensen, maar al snel werden het er te veel. En kwamen er ook groepen, heb ik veel in het dossier gelezen, dat de politie zei, er komen ook mensen op af nu die hier niet komen om hun onvrede uit te spreken over de coronamaatregelen, maar die erop uit zijn om te rellen. Als je je gezicht bedekt en je komt met bepaalde voorwerpen naar het Malieveld. En er waren ook al wat opstootjes buiten het Malieveld geweest. Maar op een gegeven moment wordt het te veel en ontstaat er een wat dreigende situatie.
10: Maar die demonstratie was op zichzelf goedgekeurd.
11: Nee, het was geen officiële demonstratie.
9: Koffie drinken, Chris.
10: Ja,
11: ja, dus, ja okay, maar er was gezegd van.
10: Was niet al een noodbevel van dat mag niet of zo?
11: Nee, het was tot een bepaald aantal mensen, zeg ik uit mijn hoofd, volgens mij 200, was dat van nou oké. Okay. Maar het werd al snel werden het er meer. En het was duidelijk dat er steeds meer mensen aankwamen. Er waren ook al wat opstootjes geweest. Aan de randen van het Malieveld was het vooral onrustig. En toen is er besloten van nee, als we dit laten doorgaan, dan loopt het mis, zo heb ik het begrepen. Een noodbevel dus afgegeven, wat jij ook al zei bij de intro. Ja, en de sfeer slaat een beetje vanaf het moment dat die mensen weg moeten, slaat behoorlijk om, hebben wij kunnen lezen. Dus dan merken ze van, hé, deze mensen luisteren niet.
9: De politie merkt dan?
11: Ja, dat hoor je in al die verklaringen van die getuigen, of van de politieagent die als getuige iets hebben gezegd. Daar lees je allemaal van, nou, op een gegeven moment merkten we van, het slaat om.
10: Ja.
11: He, mensen willen niet weg. Er komen mensen bij die juist erop uit zijn om dingen te doen die niet de bedoeling zijn. En ja, dan wordt het lastiger. Er worden dingen gegooid, er worden dingen geroepen. En zij krijgen dan op een gegeven moment de opdracht om te vegen, waar jij het ook al over had.
10: Ja.
11: Ja, en als je dan al weet dat mensen niet gaan luisteren, dat heb ik ook al een paar keer gelezen, dat die agenten allemaal op dachten van, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit oplossen?
10: Ja.
11: En vanaf dat moment dan kom je in die situaties die je op de beelden ziet.
9: Ja, want heel even, er zijn beelden van wat er daar allemaal is gebeurd. Die zijn te zien op de NOS. We zullen dat in de show notes zetten. Daarop zie je eigenlijk dat bereden politie, hè, dus politie te paard, die trekken eigenlijk over dat Malieveld. Ook ME'ers die gewoon met knuppel en schild in linie over dat Malieveld gaan. En eigenlijk proberen die koffiedrinkers, schuine streep, demonstranten daar weg te krijgen, hè?
11: Ja.
10: Ja, dus we kijken hoe het vaak gaat, hè? En ook hoe het vaak misgaat. Hè? Dus dan komt er een noodbevel. Dan gaat de politie een aantal keer waarschuwen. Hè?
9: Ja, dat doen ze met een megafoon. Dan zeggen ze nu vertrekken. Nu vertrekken, anders zal
10: geweld worden aangewend. Nou, dat doen ze dan 2-3 keer. En dan zie je ook vaak, hè, dat zie je ook bij andere grote demonstraties, of anders rellen, dat er dan misschien wat dingen worden gegooid. Mensen gaan zich opstellen, die linies. Hè, dus enerzijds de politie en enerzijds zeg maar demonstranten komen tegenover elkaar te staan. Ja, en dan is het wachten op het moment.
9: De clash eigenlijk.
10: Tot de clash gaat beginnen. Ja.
11: Ja. Ja, het was hier ook verschillende elementen. Je had de ME'ers op linie. De paarden zijn een keer ingezet. Dat is ook te zien op beelden. Er was een waterwerper. Dus er wordt er geprobeerd om die zittende mensen het zo oncomfortabel te maken dat ze weg moeten. En inderdaad werd er aan de lopende band door de megafoons geroepen dat mensen zich moesten verwijderen, omdat er anders geweld zou worden toegepast.
9: Ja, dus eigenlijk was een confrontatie. Kijk, als je dan op de grond blijft zitten of je gaat blijven staan, dan is een confrontatie met de politie onafwendbaar eigenlijk.
11: Ja, dan zal de politie op een gegeven moment in moeten grijpen, ja.
9: Even voor mijn beeld. Wat mag de politie in zo'n geval nou wel en wat mag de politie niet? Mogen ze je met zo'n knuppel een enorme oplawaai voor je kop geven?
11: Nou, dat zal niet zo snel mogen. Wat jullie noemden in het begin is dat het ten beste een, ja, ik weet niet of ik dat nou een hele brede, maar het is een bevoegdheid die op een bepaalde manier ingevuld moet worden. Kijk, zij krijgen de opdracht veeg schoon.
9: Ja.
11: Maar vervolgens zijn zij zelf verantwoordelijk voor of je geweld toepast of niet. Ja. En dat hangt af van of iemand luistert en of het niet op een andere manier kan.
9: Ja, want ik heb wel eens een oude diender gesproken. Ja, dat is een beetje een verhaal uit de oude doos. Een oude diender in de jaren 60. Dan hadden de politie nog sabels. Weet je dat nog?
10: Ja, nee.
9: En als je dan iemand weg wilde jagen en die ging niet, dan kreeg je met de sabel een klap op je kop. En dat noemden ze dan even een spaarpotje maken. En dan had je gewoon een hou. Dan kreeg je gewoon een hou met zo'n ding op je kop.
10: Okay,
9: sindsdien is er gelukkig veel veranderd.
10: Ja.
9: Dat is dus niet de bedoeling.
10: Ja.
9: Er zijn wel regels natuurlijk.
10: Nou ja, kijk, het gaat ook. Je hebt gewoon de geweldsinstructie van de politie. En de politie heeft verschillende middelen om geweld in te zetten. Ja. Ze hebben een wapenstok, ze hebben een taser, ze hebben een
9: traangas,
10: hond, ze hebben traangas, ze hebben ook een vuurwapen natuurlijk uiteindelijk. Maar kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om, is het geweld noodzakelijk? En is het proportioneel. Ja. Dus moesten ze geweld inzetten in het kader van een doel waarvoor. En kijk, ze mogen niet als een demonstrant daar blijven zitten. Mogen ze niet hun wapen pakken in die demonstrant van zijn kop schieten. Om het maar eventjes heel grond te zeggen. Nee. Maar ze mogen wel gewoon gepast geweld gebruiken. Ja, om die demonstrant daar weg te krijgen. Kijk, en een punt natuurlijk ook. Op het moment dat de demonstrant zich gaat...
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk,

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Is hij daar achteraan gerend met die kabel, waardoor zij dachten van nou, deze man is niet bang en mogelijk wel bereid om geweld te gebruiken. Dus ze hadden al zoiets van, dat is een gevaarlijke man. Toen het uit de hand ging lopen, heeft de hondengeleider hem op een gegeven moment ook weer in zijn vizier gekregen. En gezien dat hij met die startkabel richting een collega van hem gooide. Heeft hem niet geraakt, dat ding is op de grond gekomen. Maar dat was het moment voor onze hondengeleider om te denken, ik ga
5: hem aanhouden.
4: Ja.
5: En hoe ging die aanhouding?
4: Nou, dat is in de chaos best wel niet helemaal gegaan zoals dat had moeten gaan. Als in ze troffen elkaar, alleen toen viel de aangever en daardoor
5: de man met de startkabel.
4: Noem het zo aangeven, dat is heel beroepsgedeformeerd.
5: Nee, maar ik begrijp het natuurlijk ook.
4: Ja, dus daardoor viel die man op de grond.
5: Waardoor viel die?
4: Dat is nooit duidelijk. Dat weet
5: niet of zijn startkabel.
4: Dat weet niet of het door de hond kwam of dat hij gewoon struikelde. Ja, ja. In ieder geval, het eerste wat we zien is dat hij valt en dat die hond eigenlijk ingezet wordt, maar dat mislukt omdat hij die hond bij die kop vastgrijpt.
5: Ja, want op die videobeelden is te zien, dan zie je hem liggen op zijn rug. Die hond die gaat bovenop hem en hij houdt eigenlijk die hond vast aan de oren van die hond.
4: Ja, aan de oren. En je ziet ook dat hij met zijn duimen aan de binnenkant van die mond dat beest wegduwt.
5: Oké, dus hij houdt eigenlijk de hond van zich af.
4: Hij houdt de hond van zich af.
5: Maar hij ligt op dat moment dus op de grond.
4: Ja.
5: Oké, en wat gebeurt er daarna?
4: Dan wordt hij vervolgens geslagen door de hondengeleider met een stok. Die ook roept, laat die hond los. En de andere verdachte, ME'er in deze zaak, die komt assisteren. Die heeft ook gezegd, ik zag dat daar niet goed ging. En ik dacht, mijn collega heeft hulp nodig, want hij krijgt die man niet onder controle. En ze hebben ook gezegd, het was heel belangrijk dat hij die hond los zou laten. Want de hondengeleider zegt, ik wil controle over mijn geweldsmiddel, over mijn hond. En het is levensgevaarlijk om zoiets te doen. Dus hij moest die hond loslaten.
5: En waarom is het levensgevaarlijk?
4: Als jij met je hand in de buurt van die bek komt, ja, dan kan zo'n hond misschien wel heel agressief worden of bijten waar het niet de bedoeling is.
5: Ik heb dus, wat ik aan het begin vertelde, ooit een keer zo'n hond in mijn arm gehad. Als ik die hond van me af kan houden op zo'n moment, dan zou ik denken, ja, ik ga dat beest niet loslaten. Want
6: straks gaat hij me bijten.
5: Ja, sterker nog, daar is hij eigenlijk al mee bezig. Alleen het lukt hem nu niet.
6: Ja.
5: Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, ik moet die hond van me afhouden. Dat snap ik wel.
4: Hebben we het op zitting over gehad, ook tegen met die agenten. Het lijkt natuurlijk ook een natuurlijke reactie om je niet te laten bijten. Nee. Maar om te proberen
5: die hond weg te houden.
4: Die hondengeleider zei wel, ik heb hem gewoon zo strak aan de lijn dat hij niet had gebeten in het gezicht of iets waar.
5: Maar dat weet die man, dat die op de grond ligt, die weet dat op zo'n moment niet.
6: Maar nog even om heel scherp te stellen, ook voor mijn beeld. Dus die man die valt, die ligt. Die hondengeleider wil hem aanhouden en die houdt die hond heel dicht bij hem.
4: Ja, die hond, dat hebben we ook nooit helemaal helder kunnen krijgen. En daar moet ik ook bij zeggen dat stukje niet, ja, dat is dan voor jou, stond ook niet op de tenlastelegging. Dus is er verder wat minder, wat er op tenlastelegging stond, is die tweede inzet.
6: Nee, maar inderdaad, maar voor de feiten, maar inderdaad, het eerste is die hond, hij haalt die hond vast.
4: Ze komen met elkaar in aanraking en die hond is ineens dichtbij. En hij pakt dat beest bij de kop vast en wordt geslagen met laat die hond los.
6: Ja, dat is het eerste deel.
4: Ja.
5: En wat gebeurt er daarna?
4: Hij krijgt een paar klappen, laat dan de hond los. Wat er vervolgens gebeurt is dat de hondengeleider zich focust op zijn hond. Van even weghalen, controle krijgen over de hond. En de ME'er die is bezig met de aanhouding van die man. En die krijgt hem niet helemaal onder controle, want die man die wil niet stil op zijn buik gaan liggen, maar blijft bewegen, maakt ook nog een beweging richting die hond. En de hondengeleider besluit vervolgens om die hond dan in het been te laten bijten van die man, om hem nu echt onder controle te krijgen. En dan gaat die man weer slaande beweging maken en grijpen naar die kop van de hond. Krijgt hij vervolgens nog een paar klappen met de wapenstok om die hond los te laten. Als hij de hond loslaat, dan is het voorbij. Dan stopt ze slaan en dan leggen ze hem de boeien aan en dan is het snel klaar.
5: Dan wordt hij aangehouden.
4: Ja.
5: Chris,
6: ja.
5: Een hond, dat is ook best griezelig. Dat is een zwaar geweldsmiddel, toch?
6: Ja, kijk, laten we vooropstellen. Politie mag de hond inzetten.
5: Ja.
6: En de hond, dat weten mensen misschien ook uit ervaring. Die kan ingezet worden om mensen op afstand

0: te houden. He, dat ze gewoon met zo'n hond staan. Die zat een beetje te blaffen. Dat je denkt, nou, kom niet in de buurt.
1: bij deze gezellige Mechelse herder die voordat hij in mijn arm hangt. Ja.
0: Maar ze mogen hem ook inzetten ter aanhouding. Kijk, ik heb daar zelf, niet zozeer als advocaat hoor. Maar ik heb daar extreem moeite mee. Ik vind eigenlijk het niet meer, maar dat ben ik van deze tijd, dat de politie zeg maar een dier inzet ter aanhouding van mensen. Vooral ook omdat het dier dus, die hond, letsel kan veroorzaken. En met name omdat hier toch wel veel gevallen zijn geweest in het verleden, waarbij die hond toch niet helemaal onder controle is. Kijk, een politieagent met een vuurwapen, of met een taser, of met een wapenstok, of met traangas, die kan die middelen onder controle houden. Maar zo'n hond, zeg maar, die niet, bijvoorbeeld niet loslaat, of die doorbijt, ja, ik heb daar moeite mee, maar nogmaals, het mag.
1: Nee, dus ja, nee, is, ik kijk er wat genuanceerder misschien en wat anders naar.
0: Hoe kijk jij ernaar?
1: Nou ja, ik kan me nog wel herinneren dat er een gewapende overval was in Amsterdam-Noord, waar behoorlijk in de rond geschoten is bij de roof van een goudtransport. Die gasten renden gewapend een weiland in. En toen hebben ze ook honden losgelaten op die mannen. Er was enorm geschoten, ook door de politie. Maar dat is gedaan vanuit de gedachte van ja, straks rennen die mannen gewapend dat weiland weer uit en weer een woonwijk in met al die wapens.
0: Begrijp me niet verkeerd, ik snap dat het een heel nuttig middel kan zijn en ook in zo'n situatie. Maar ik vind het toch wel moeizaam in deze tijd.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over politiegeweld tijdens aanhoudingen bij de coronaprotesten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je voor het knooppunt Empel 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A59, Den Bosch-Zierikzee. Tussen knooppunt Empel en Engelen 10 minuten vertraging. Verkeer op de A2 kan bij knooppunt Empel niet kiezen voor de A59... in de richting van Zierikzee vanwege dat ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten extra. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra door een autobrand.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Het blijft spannend of het lukt om de 4 goudzoekers... uit een ondergelopen grot in Laos te bevrijden. Een nieuwe poging wordt nu nog niet gedaan, zeggen reddingswerkers. Het is te gevaarlijk. De 4 zitten al 10 dagen vast. Gisteren werd 1 goudzoeker uit de grot gehaald. 2 andere mannen worden vermist. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmid-huis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim 1 ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
9: Je bent weer terug bij Napleiten met rechter Niels Janssens. De man die werd aangehouden, Niels, had hij letsel?
10: Ja, die had letsel aan zijn hoofd, waar hij geraakt was met de wapenstok. Hij had blauwe plekken op zijn lichaam van het slaan. En hij had letsel in zijn been van die bijtwond, ja.
9: Heeft die verdachte die op dat Malieveld daar met die startkabel liep te zwaaien, heeft hij verklaard waarom die dat allemaal deed?
10: Nee, we weten daar eigenlijk best wel weinig van. Hij heeft op zitting ook niet iets willen zeggen. Heeft ook geen schadevergoeding gevraagd, waardoor we wat meer wisten over waarom die daar nou eigenlijk stond.
9: Maar hij had wel aangifte gedaan.
10: Hij heeft wel aangifte gedaan, ja.
11: Maar kijk hoe het normaal gesproken gaat. Hè? Op het moment dat het geweld wordt ingezet. Mm-hmm. Nou, dit was natuurlijk ook op camera. Ja, de politie moet daar melding van maken, hè, van die geweldsaanwending. En dan komt er gewoon naar een onderzoek van de Rijksrecherche. die het onderzoekt van wat is hier precies gebeurd. En dan gaat het Openbaar Ministerie, die besluiten dan van hey, is hier binnen die geweldsinstructie gehandeld, ja of nee?
9: Wat hadden die twee betrokken agenten verklaard over de dag?
10: Ik kan bij het begin beginnen. Wat wel van belang was en wat ze echt op zitting ook hebben meegegeven aan ons, is dat dit was niet voor hun allebei niet de eerste demonstratie.
9: Nee.
10: En vervolgens, de andere demonstraties waren ook uit de hand gelopen.
9: Dus liepen heel vaak uit de hand.
10: Zij gingen daarheen, en zij verschilt trouwens tussen de hondengeleider die zat in Den Haag. De ME'er was van de eenheid Rotterdam. Die zijn op een later moment met spoed hierheen gekomen. Maar die hondengeleider, die zag het ook grimmiger en grimmiger worden. Mensen die niet luisteren. En heeft ook echt wel naar voren gehad van, ik ga daar staan en ik krijg de opdracht om te vegen en om te assisteren.
9: Ja.
10: Ik kan niet zeggen van, dat doe ik niet. Die mensen kunnen wel weg. En wij kregen gewoon de opdracht, ga dat doen. En dan handel je naar beste weten. Maar zij, wat wij allemaal over ons heen hebben gekregen en wat daar allemaal is gebeurd en de chaos, dat was heel heftig.
9: Uiteindelijk oordeelde het Openbaar Ministerie, die zei van, dat geweld wat bij het eerste gebeuren is aangewend. Nou, dat was nog wel proportioneel. Maar de zaak ging eigenlijk met name over het tweede stuk, hè? Daarvoor zou geen noodzaak zijn geweest.
11: Wat verklaarden zij daar specifiek over? Dus los van de aanloop en van de context, wat ze allemaal over zich heen hadden gekregen. Wat verklaren die agenten over, die hondengeleider, die ME'er, over echt die geweldsinzet die we op de beelden ook hebben gezien?
10: Zij gingen ervan uit dat hij een gevaarlijke man was en potentieel nog gevaarlijk bleef. En dat hij misschien ook nog wel een ander wapen bij zich had. Hij had ook nog een rugzak op zijn rug. En dat hij niet bang was om dat te gebruiken. Dus ze dachten, dit is een gevaarlijke man. Die moeten we aanhouden. Vervolgens hebben zij gezegd van, hij verzette zich in eerste instantie tegen de hond. Toen hebben we hem geslagen met de wapenstok. Dat had niet in eerste instantie effect, want hij liet die hond niet los. Vervolgens laat hij die hond los, maar wil die nog steeds niet. Blijft hij zich verzetten? En zei de ME'er toen, ik voelde me dus genoodzaakt om nog een paar klappen te geven om te zorgen dat hij echt stil was. Die hondengeleider zei van, ik meende dat ik daar in mijn eentje stond en dat ik heel snel deze man, potentieel gevaarlijke man, onder controle moest krijgen. En dat hij nog steeds niet luisterde, zich bleef verzetten. De hond hielp niet, de wapenstok had niet geholpen. Ik moet nu die hond op zijn been zetten, omdat ik geen andere mogelijkheid zie om hem snel onder controle te krijgen.
11: Ja, precies. Die hondengeleider, en voor de duidelijkheid, en die heeft dus die eerste inzet gedaan. En die heeft eigenlijk niet door dat die ME'er erbij komt. Ja. En dat er eigenlijk dus met twee man aangehouden kan worden. Maar is in de veronderstelling, althans dat verklaart hij, dat hij nog in zijn eentje is. Dat hij dus met zijn hond in zijn eentje tegen die verzettende man eigenlijk, aangever.
10: En met allemaal potentieel gevaarlijke mensen om hem heen.
11: En zit dan nog een keer die hond in.
10: Ja. Want het moet ook snel. Hè? Je kan niet op je dode gemak iemand aanhouden. Hebben ze ook verklaard. Zo'n situatie moet je snel onder controle krijgen. Ja. Aanhouden, afvoeren en weer.
9: Nee, je kan niet uren gaan praten, want dan wordt het alleen maar erger. Maar het is een situatie, zoals je hem ook beschrijft, Niels, dat is een hele hectische situatie. Ja. Waarin er gegooid wordt, gescholden. Er is veel stress. Er was in die dagen sowieso een hele hoge druk op de politie. Dus wat je ook al vertelde, week na week waren die koffiedrinksessies her en der in de landen. Dat hoor je nu ook, dat mensen in deze zaak natuurlijk vanuit Rotterdam moeten komen, omdat het in Den Haag misgaat. In hoeverre speelt de situatie, die hectiek, nou mee in jouw uiteindelijke oordeel?
10: Nou, dat is waar we het ook een beetje het begin aan over hadden. Is dat je wel moet kijken als rechter, niet achteraf achterover gaan leunen. En ik heb die beelden eindeloos in slow-mo afgespeeld. Ja. Om te kijken, wat gebeurt daar nou precies? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik kan niet op die manier dat hun acties gaan beoordelen. Dat schrijft het Europese Hof ook voor. Je moet oog hebben voor de situatie waarin zij zitten.
11: Als het gaat om het beoordelen van politiegeweld.
10: Ja, precies. Ja. En ook hoe zij dat beleefd hebben. Dus je moet ook goed luisteren naar wat die agent dacht dat er aan de hand was. En of hij dat mocht denken.
9: Wanneer kwam die zaak eigenlijk op zitting?
10: November 2024.
9: Dat is dus dik 3 jaar later.
10: Ja, heeft heel lang geduurd.
9: Waarom duurde dat zo lang?
10: Het onderzoek heeft wat lang geduurd bij de politie. Dat kost ook tijd. Er moesten getuigen gehoord worden. Agenten moesten allemaal verklaringen afleggen. Het heeft ook een tijdje bij het Openbaar Ministerie gelegen. En het heeft ook, je kan zo'n zaak als die wordt aangemeld bij ons, kan die niet de maand daarna op zitting. Dan gaat daar ook weer wat overheen.
9: Ja. Een belangrijke vraag altijd, vind ik van... en ik vind het ook altijd wel een mooie vraag als rechters die stellen is... hoe gaat het met u? Hoe ging het met deze twee agenten?
10: Nou, op het moment van de zitting ging het... naar omstandigheden redelijk. Als in ze waren nog wel bezig met hun werk. Er waren ook geen maatregelen genomen door de politie van jullie zijn tijdelijk geschorst. Maar ja. ze zaten er behoorlijk gespannen bij. En ja, wat me bijschreef is dat ze allebei ook zeiden: ja, dit is echt de wereld op zijn kop dat ik hier zit. Wij hebben daar ons werk gedaan in die omstandigheden als pion van. Een groter geheel en gewoon naar eer en geweten... en volgens wat ons betreft volledig volgens de regels gehandeld... tegen iemand die agressief was. Ja. En wij zitten nu hier om ons te verantwoorden. En ze ja,
9: voelden zich een beetje verraden wellicht.
10: Verraden? Nou, waar ze wel bijvoorbeeld moeite mee hebben gehad... is dat er natuurlijk heel veel in de media al vrij snel over hun gezegd werd... tot aan de VN... rapporteur Meltzer was dat volgens mij destijds... die op basis van Twitterbeelden zei dat er sprake was van marteling... en dat dat allemaal dat zo geframed werd.
9: Ja.
10: Daar hebben zij heel veel moeite mee gehad. En dat allemaal op basis van die beelden zo snel gezegd werd... dat zij hun boekje te buiten waren gegaan. Daar hebben zij heel veel moeite mee gehad. Ze zijn allebei ook echt politieagenten in hart en nieren... noemen zij zichzelf allebei. En ze hebben ook uitgesproken als wij hiervoor veroordeeld worden... ook al krijgen we geen straf, dan weet ik niet of ik nog... of ik dit werk nog wil doen.
9: Gaat een zitting bij de Blauwe Kamer, gaat dat gewoon als een reguliere zitting?
10: Ja, die verloopt verder hetzelfde, ja.
9: Hoe was de sfeer?
10: Nou, de sfeer was eigenlijk best goed. Wij hadden ons voorbereid op mogelijk best veel belangstelling... vanuit dezelfde hoek als coronademonstranten. Dat viel uiteindelijk heel erg mee, als in... ik heb ze in de zaal zelf niet gezien en we hadden een videozaal... maar die was ook vrij rustig.
9: Maar dan zie je dus ook hè, dat die corona, dat was toen al praktisch... ja, was gewoon voorbij toen, die tijd. En dat het dan dus ook niet meer zo'n hot issue is.
10: We hadden wel gerekend dat het misschien wel weer op zou leven.
9: Ja. Ja,
10: en dus die verdachten hebben dus ook zijn via een andere ingang naar binnen gegaan.
9: Oh ja.
10: En het was wat dat betreft best wel gespannen. Eventjes van wat gaat er gebeuren. Maar toen de zitting helemaal liep... ja, hebben zij ook... ik heb nog contact gehad met de advocaat... naar aanleiding hiervan, van deze podcast. En zij hebben wel gezegd van... en dat merkte ik ook op zitting. Op de zitting zelf was uiteindelijk de sfeer goed. Omdat zij ja, eindelijk idee hadden van... nou, we mogen ons verhaal doen... Mm-hmm. Er luistert iemand naar ons. En het contact toen op zitting tussen de advocaat en het Openbaar Ministerie... was ook goed als in professioneel ja, elkaar de ruimte geven.
11: Je zei eerder, hè, we hebben natuurlijk beelden gezien van de NOS. Maar je spreekt ook over andere beelden. Er waren ook bodycams. Hè?
10: Ja.
11: Moet ik het dan voorstellen dat jullie tijdens die zitting hè, met deze agenten... ja, eigenlijk die beelden met elkaar gaan bekijken.
9: Beeld voor beeld.
11: Ook met die verdachte.
9: Bij de moord op Kennedy, dat zie je hier.
11: Nou ja, frame voor frame inderdaad. Ja. Hoe ging dat? Hoe
10: ja, we hebben op zitting wel alle relevante beelden getoond. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook voor de pers in de zaal... dat die ook zien ja. wat wij hebben gezien. Ja. En het ook belangrijk om met de verdachte te bespreken van... wat zien we hier nou en wat gebeurt hier? En waarom doe je hier dit? En ja, dus dat hebben we stuk voor stuk bekeken.
11: En hoe ging dat? Kun je daar iets over zeggen? Deed ze dat goed? Werd het voor jou veel duidelijker toen zij dat zeg maar, zelf live gingen becommentariëren voor je neus?
10: Ja, we hebben het niet frame voor frame laten becommentariëren. Maar ze hebben heel veel gezegd op zitting. Dat is trouwens ook wel echt typisch, vind ik, voor Blauwe Kamerzaken. Is dat agenten veel verklaren. Ja. En ze hebben heel veel uitleg gegeven erbij. Dus het werd ons, in ieder geval werd hun beleving... en waarom zij het gedaan hebben in hun visie... was wel na de zitting veel duidelijker. Ze hebben er heel veel over gezegd, ja.
9: Die demonstranten, die weigerden dus om weg te gaan... toen de politie zei van jongens, nu wegwezen, het is nu klaar. Meermaals had gezegd van joh, als jullie nu niet weggaan... dan zal geweld worden aangewend. Maakt dat ook nog iets uit in je beoordeling? Want je zou kunnen zeggen, ja, je hebt het gehoord, je hebt het kunnen weten. Eigen schuld, dikke bult. Of is dat een ander, werkt het niet zo?
10: Ja, en het is ook wat Christian natuurlijk ook vertelde. Uiteindelijk, als zij niet weggaan, dan weten ze dat er geweld kan worden gebruikt. Maar of een agent dat mag doen en welk geweldsmiddel die pakt en hoe die dat toepast, dat blijft natuurlijk vervolgens, moet je dat van situatie... Als hij op de grond was blijven zitten en verder niks had gedaan, dat wordt dan wel een beetje invullen van mijn kant. Maar dan hadden ze mogelijk gewoon op kunnen pakken, boeien... en weg, of even misschien mogelijk een tikje met de stok van... en nu wegwezen en dat hij dan gaat. Maar ja, als mensen niet luisteren en of zelf geweld gebruiken, dan wordt het middel wat een agent mag toepassen en hoe die dat mag toepassen, wordt
9: er een escalatieladder op, zoals dat heet.
11: Mag ik vragen, want dat is me toch niet helemaal duidelijk, maar het Openbaar Ministerie is gerequireerd in die zaak. Waarom voelt het Openbaar Ministerie nou dat hier sprake was geweest van een overtreding eigenlijk van die geweldsinstructie?
10: En zij vonden dat dat tweede stuk, dat eigenlijk die man al een soort van onder controle was.
11: Toen die ME'er erbij kwam.
10: Ja, toen die ME'er erbij was. En dat ze dat met z'n tweeën, dat onder controle was. En dat eigenlijk het inzetten van die hond en het nog een keer slaan met die wapenstok, terwijl hij daar al op de grond lag, ja, dat dus niet conform de geweldsinstructie was. Dat te ver is gegaan. Dat ze hem toen, dat geweld niet meer noodzakelijk was.
11: Ja, dus voor de duidelijkheid, dus de hondengeleider wordt eigenlijk vervolgd, hè, voor het tweede keer inzetten van zijn hond in dat been. En de ME'er wordt vervolgd voor het nog eens slaan met de wapenstok.
10: Ja, maar ze werden wel vervolgd voor het gezamenlijk doen.
11: Het medeplegen. En wat verklaarde deze hondengeleider daarover?
10: Ja, kijk, hij zei letterlijk van was er maar een pauzeknop. Of had iemand, had ik de situatie maar even kunnen pauzeren om rustig om me heen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is de situatie? En wat kan ik nog doen? Maar ja, zo werkt het niet in de praktijk. Of had iemand maar even op mijn rug getikt? En dat is ook precies het verschil tussen hoe wij dan achteraf naar zo'n zaak kijken en het even op pauze kunnen zetten.
11: Frame voor frame.
10: Ja. In tegenstelling tot die mannen die daar in een paar seconden een beslissing moeten nemen. En dan was het mogelijk niet nodig geweest. Maar ja, dat is makkelijk praten achteraf.
9: Wat eist het Openbaar Ministerie?
10: Voor de hondengeleider 20 uur taakstraf. Ja. En voor de ME'er schuldig verklaring zonder oplegging van straf.
9: Dan moeten we even kijken. Ga ik even bellen. Chris, hoe kan dat nou?
11: Ja, dat is een zogenaamde 9A noemen wij dat.
9: Zullen we nog een keer bellen?
11: Ja, dat is zeg maar de laatste. Hè. Dus je kunt wel eens verzoeken aan een rechter van er is hier wel een strafbaar feit gepleegd. Dat kunt u op bewezen verklaren. Maar gelet op de omstandigheden of allerlei andere factoren, verzoek ik u om geen straf op te leggen. Kijk, en hier kun je natuurlijk.
9: Wacht even, dat snap ik niet. Je pleegt een strafbaar feit.
11: Ja.
9: Maar
11: dan krijg je een schuldenverklaring zonder strafoplegging.
9: Dus even voor mijn lekker breintje. Ja. Ik rij met mijn hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis en ik rijd door rood. Dat mag niet.
11: Ja, dan zou je misschien nog een overmacht in de zin van noodtoestandsverweer toekomen. Word je beslagen van de rechtsvervolging. Net zou ik een voorbeeld geven.
9: Okay.
11: Ik heb eens een keer een dame bijgestaan die per ongeluk in een klimhal haar vriendin had laten vallen. En die vriendin was heel zwaar en lichamelijk letsel had die bekomen. Die is uiteindelijk vervolgd voor het zwaar lichamelijk letsel door schuld. Die werd daar ook voor veroordeeld. Maar die kreeg geen straf opgelegd. Dat was ook heel begrijpelijk, want niemand had dit gewild. En ze had ook niet bewust een heel groot risico genomen. Dat is natuurlijk ellendig dat je eigen vriendin zo te pletter valt. Maar het is gewoon een modaliteit die de rechter heeft. En die je dus als Openbaar Ministerie kan verzoeken. Hè, en als verdediging ook. Ja, om te zeggen van, gelet op alle omstandigheden, vinden wij niet dat hier nog een straf moet volgen.
9: Ik hoor de koffiedrinkers heel in de verte. Hoor ik al denken, dat is weer wc-eend.
11: Nee, maar goed, wat hier natuurlijk wel van belang is het verschil met de hondengeleider. Daar zie je natuurlijk ook een verschil in beoordeling.
9: Ja, oké.
11: Want die ME'er komt er later bij. Nou, die geeft misschien een klap te veel, volgens het Openbaar Ministerie met de wapenstok. Maar goed, het is natuurlijk de hond en de hondengeleider die het letsel echt toebrengen. Hè, aan deze meneer in zijn been. Ik neem aan dat daar een beetje het verschil in zat in strafeis.
9: Maar 20 uur taakstraf voor mishandeling is het toch ook niet? Hè?
11: Nee. Ja, ik vind het ook niet heel overtuigend klinken, heel eerlijk gezegd. Als je dan 20
10: uur eist. Wat je natuurlijk ziet is het verschil vaak in strafeisen in dit soort zaken, of de straffen die dan in een eerdere Blauwe Kamerzaak zijn opgelegd,
11: is
10: het verschil met een normale verdachte en een agent. Een normale verdachte mag überhaupt geen geweld gebruiken, behalve noodweer, dat soort dingen. Maar een agent heeft een speciale positie, want die moet optreden soms. Die mag geweld gebruiken, die doet dat voor zijn beroep. Die kan ook niet terug. Ja, en als die dan geweld gebruikt en het gaat te ver, dan worden daar doorgaans wel lagere straffen geëist dan voor iemand die überhaupt geen geweld
9: mag. Ja, ik denk ook altijd, wie wilde dan anders nog bij de politie werken als je
11: en daar is dus context heel belangrijk in.
9: Ja.
11: Want het is natuurlijk iets anders als jij 's ochtends in een voorbereide arrestatie, van een drugscrimineel, met een arrestatieteam heel rustig om 6 uur 's ochtends een huis binnenkomt. Of dan heel rustig, niet heel rustig, maar. En dan een verdachte meeneemt. Kijk, als je daar te ver gaat, dat kan je dan makkelijker verweten worden dan als je in een hele hectische situatie op het Malieveld met alle ellende om je heen en toeters en bellen. En met een hond, dat het daar eventjes misschien net te ver gaat.
9: Je had alles gehoord. Je had de strafeis gehoord. Het verweer van de advocaat. Waar kwam dat op hoofdlijnen op neer? Ja, we konden niet anders. Het was hectisch.
10: Ja, dat is allebei de advocaten zeiden vrijspraak. Want onze cliënten hebben gewoon gehandeld zoals wij dat volgens de regels hadden moeten doen.
9: En dan moet jij in die raadkamer samen met je collega's daarover gaan beslissen.
11: Ja, vertel eens over die raadkamer. Ja,
9: dat mag Niels niet, dat weet ik natuurlijk ook wel. Ik ben er wel een beetje nieuwsgierig naar.
10: Ik kan natuurlijk nooit, dat weten jullie, vertellen hoe dat is gegaan. Maar nee. In zijn algemeenheid zijn dit soort zaken wel heel interessant en ook leuk. Klinkt een beetje gek altijd,
9: nee,
10: maar professioneel is dat leuk om te doen. Omdat hier niet zozeer het bewijs ter discussie stond, waar sommige zaken dat je puzzelstukjes in elkaar moet leggen van telefoontaps aansluiten. Maar hier was wel duidelijk dat er geweld was gebruikt. Maar hebben wij echt met elkaar moeten lang mogen praten over wat vinden wij hier nou van? Mocht dit nou? Kon dit anders? Hoe is dat voor die agent op dat moment? Het hele principiële vragen die je dan met elkaar gaat beantwoorden, die ook relevant zijn voor het optreden van agenten later.
11: Ga je dan in die raadkamer ook die beelden weer bekijken met z'n allen?
9: Nog een keer?
10: Ja, zeker nog een. Die hebben we vaak gezien. Ja.
11: Nog 20 keer misschien.
9: Ja. Wat was uiteindelijk jullie oordeel?
10: Wij hebben ze allebei vrijgesproken. Omdat ook wij, kort gezegd, ik kan misschien op sommige punten nader ingaan als nodig is, wij vonden dat zij ook in deze omstandigheden hebben gehandeld conform de geweldsinstructies. Dat zij het geweld wat ze hebben toegepast, dat zij dat mochten toepassen. Dat zij geen ander middel hadden en dat zij niet te ver zijn gegaan in de toepassing daarvan. En voor dat tweede stuk kan ik daar eventueel nog wel wat nader over zeggen. Ja. Want dat is wat iedereen ook op die beelden heeft gezien en wat wij ook van tevoren hebben gezien. En dat ziet er heftig uit. Je ziet iemand op de grond liggen en daar staan twee ME'ers omheen. En er krijgt een hond in zijn been en hij wordt geslagen. Dus dan zou een omstander kunnen denken van is dat allemaal wel nodig? Hij ligt toch op de grond? Maar in dit geval, we hebben gekeken naar wat daaraan vooraf is gegaan. Dan geldt voor die hondengeleider dat hij ervan uit mocht gaan dat dit een gevaarlijke man was. Dat konden we ook op basis van andere stukken in het dossier wel aannemen. Dat was de rechte veronderstelling. En hij dacht, ik sta er alleen voor. Die man die is nog steeds in verzet. Wapenstok en de eerdere inzet van de hond heeft geen effect gehad. En ik moet deze man aanhouden om verder gevaar te voorkomen. En wij hebben gezegd, dat is jouw beleving geweest. En dat mocht jij denken, ook al was dat stukje van ik sta er alleen voor en het is chaos om me heen. Dat is achteraf, was dat niet juist. Maar daarvoor geldt dan dat wij hebben gezegd, op basis van wat we verder in het dossier vinden, mocht jij dat denken, die bodycam, die beelden hebben wij gezien, daar zie je wel de benen van die andere ME'er. En op de beelden die door omstanders zijn gemaakt, zie je dat het op een gegeven moment relatief rustig is om hen heen en dat ze met z'n tweeën tegen één zijn. Alleen hij zei, ik heb een helm op, dus mijn zicht is anders dan de bodycam met de groothoeklens. Ik was me aan het concentreren op mijn hond om hem onder controle te krijgen. Ik zie dat hij nog beweegt. Ik heb die ME'er niet gezien. Ik moet in een split second handelen. En wij hebben dus op basis van de andere objectieve gegevens zijn verhaal getoetst en gezegd van dat mocht jij denken in dit geval.
11: Maar het is interessant, want eigenlijk zeg je, voor de hondengeleider, je hebt gedwaald over de veilige situatie. Maar die dwaling die kunnen wij heel goed ons voorstellen, gelet op jouw positie en gelet op de hectiek. Maar hoe geldt het dan ten aanzien van de ME'er? Want die zat niet op met die hond, die komt erbij. En
10: ja, voor die ME'er gold dat hij dus is gaan assisteren omdat die man die hond vasthield in het begin en geslagen heeft om los te laten. Daarvan hebben wij gezegd, dat mocht, want jij hebt je wapenstok en dat is dan op dat moment het middel wat jij kan toepassen. En hij heeft ook uitgelegd hoe die had geslagen. Dus op de grote spiergroepen, dus bovenarmen.
9: Dat heb ik toen ook geleerd, ja.
10: Ja, precies. En ik heb niet voluit doorgeslagen. Dat meenden wij ook op de beelden te zien. En ik ben gestopt toen hij die hond losliet. En ook bij de tweede keer. Hij bleef zich verzetten en hij ging niet liggen om aangehouden te worden. En dan is mijn middel, is die stok. En dan sla ik en dan kijk ik of die luistert. Nee, nog een keer. Nee, nog een keer. En toen die deed, stop. Dus dat vonden wij gepast geweld. Ja. Bij hem hebben we dus niet gezegd, jouw beleving klopte eigenlijk achteraf niet. Maar dat mocht je geloven. Bij hem hebben we gezegd, hoe jij het hebt gedaan, dat is eigenlijk conform de hoe dat moet.
9: Hoe reageerde de agent op het vonnis?
10: Ja, die waren heel opgelucht. Ik zag bij de uitspraak die ik deed natuurlijk ook weer twee hele gespannen agenten binnenkomen. En ik heb dan in deze zaken voor gekozen om aan het begin maar even de conclusie mede te delen. Ja. Dat ze worden vrijgesproken, want anders laat je ze onnodig lang in spanning. En toen zag je een soort van...
9: Nou, andere verdachten natuurlijk ook zo.
10: Zeker, maar er zijn zaken waar het zinvol is om rustig naar een conclusie toe te werken. Ja. En er zijn zaken waarvan je weet van, hier ga ik het meteen maar even vertellen om de spanning uit de lucht. Collega's meegekomen, je zag ze achterom kijken. Er werd
9: gehighfived.
10: Er was wel opluchting ook onder de collega's.
9: En was de aangever er ook bij het vonnis?
10: Nee, niet bij het vonnis.
9: Nee. Heeft hij blijvend letsel eraan over?
10: Weten we niet.
11: En voor de juridische fijnproever nog, voor studenten die luisteren. Waarom wordt het hier eigenlijk een vrijspraak en geen ontslag van alle rechtsvervolging?
10: Omdat het ten laste was gelegd als mishandeling. En daar zit dan in dat woordje mishandeling zit dan wederrechtelijkheid inbegrepen. En dat betekent dat je bij de bewijsvraag al gaat kijken of zij wederrechtelijk gehandeld hebben. En dus gaat toetsen aan die criteria van de geweldsinstructie. En dan kom je dus bij al hier strand je erop en kom je bij een vrijspraak. En als het anders ten laste was gelegd, dan had je het mogelijk wel kunnen bewijzen. Maar was het een rechtvaardigingsgrond geweest?
9: Ja. Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
10: Ja, dit is wel een zaak die mij bij is gebleven en bij gaat blijven. Ik vind het sowieso met die zaken waar agenten in de uitoefening van hun beroep iets doen, die zijn in die zin indrukwekkend, omdat zij daar vaak zitten met de volle overtuiging dat ze iets gedaan hebben wat zij moesten doen en wat juist was. En dat kwam hier ook, echt goed naar voren, hoe zij dat hebben beleefd. In een paar seconden, 9 seconden was het hier, een beslissing nemen. Ja, en het feit dat je dus beelden hebt waarvan je in eerste instantie denkt, dit is behoorlijk heftig, en daar dan je professioneel even uitzoomen en toch gaat kijken van, kan dit wel? Ja, en ook wat we, ik denk ook nog wel goed om te melden, wat we ook ons wel beseft hebben, is dat we dit hier natuurlijk vrijspreken en er mogelijk mensen denken van, nou, die agenten die komen overal mee weg. Als ze maar zeggen, ik heb dit zo beleefd, dan
9: is het goed.
10: Dan is het goed. Dan vinden de rechters het goed. Maar ook daar hebben we wel expliciet van gezegd van, het is geen vrijbrief, je beleving. Hè? Wij moeten dat zorgvuldig bekijken. En hier hebben we dat gedaan en hebben we gezegd, dat mocht. Maar er is in ieder geval één zaak geweest waar dat ook anders is geweest.
11: Nou ja, we hebben hier in het verleden jouw collega gehad, Jaap Haak. Dat was met het schieten op bij die boerenprotesten. Kijk, die agent die beleefde het ook alsof hij in gevaar was. Alleen daar werd achteraf van beoordeeld. Die beleving had hij niet redelijkerwijs kunnen hebben. En dus dat schieten werd wel
9: redelijk. Het kan ook anders lopen.
11: Ja, het kan ook anders lopen.
9: Niels Janssens, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
10: Graag gedaan, leuk.
9: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En u zendt volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: BNR Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 60 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht, tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten extra. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. Op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee, tussen knooppunt Empel en Engelen staat 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie roept op om een foto van de man die als eerste verdachte werd aangehouden voor de dood van een jeugdvoetballeider niet te verspreiden op social media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is vrijgelaten. Een andere verdachte die vannacht werd opgepakt zit nu vast. Het onderzoek naar de dood van de man gaat verder. In Laos zijn 4 goudzoekers bevrijd uit een grot waarin ze vastzaten sinds die 10 dagen geleden overstroomde. Gisteren werd ook al iemand naar boven gehaald. Het was even onduidelijk wanneer weer naar mensen kon worden gezocht, omdat de situatie in de grot gevaarlijk was. 2 mensen worden nog vermist. Het Groningse Warfum heeft vannacht 45 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen nachten. Volgens het Rode Kruis zijn mensen doorgestroomd naar andere opvangplekken. De groep uit Warfum is inmiddels weer terug in Ter Apel, waar 2 mensen vannacht vrijwillig buiten sliepen. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt RegioZender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis en de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. En de berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Welkom bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rob die zit voor een paar dagen in Oekraïne. Ring Arendjan, die is er natuurlijk wel.
7: Ik leef.
6: Heel fijn. En Hugo is vrij. Dus ja, we moeten dit helemaal op jou hangen, Arendjan. Ja,
7: en Nina natuurlijk.
6: Ja, en onze gast, die ik zo meteen ga voorstellen. De Russische opmars in Oekraïne die is zo goed als gestagneerd. En ja, je weet natuurlijk, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo ook Poetin. die bezig lijkt met escaleren in zijn zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om de oorlog naar zijn hand te zetten. Op hetzelfde moment wordt er in Europa gepraat over hoe er met Moskou onderhandeld moet worden. Ook zagen we deze week weer een grote aanval op de regio Kiev en er dreigen er nog meer. Dus dat doet ons de vraag stellen, hoe staan de Oekraïners ervoor? En daarom hebben wij uitgenodigd Jeroen Ketting, oprichter van hulporganisatie Lifeline Ukraine, voormalig ondernemer in Rusland en ook nog regelmatig in Oekraïne te vinden. Welkom Jeroen.
7: Dankjewel.
6: Jij bent 28 jaar lang ondernemer geweest in Moskou, klopt, in Rusland. Je had daar allerlei bedrijven, dat ging hartstikke goed. En toen werd het ineens 24 februari 2022, de invasie. Toen nam jij een radicaal besluit.
7: Ja.
6: Jij stopte met je werk in Rusland en je ging Oekraïne helpen.
7: Ja.
6: Waarom?
7: Je wordt dan 's ochtends wakker, hè? 'S ochtends vroeg, dat is 4 uur, 5 uur 's ochtends. En dan zie je van, hé, het is nu echt oorlog. Oekraïners zeggen overigens van, het was oorlog sinds 2014. Ja, maar toen was het echt de grootschalige oorlog. En dan word je wakker meteen met een soort van misselijkheid. Hè? Alsof je de dag daarvoor een slecht glas witte wijn hebt gedronken of zo. Of een soort kater hebt. Daar loop je dan de hele dag mee door. En dan moet je een aantal dingen doen. Je moet crisismanagement plegen. Hè? Je moet je geld van de bank gaan halen. Hè? Dat is de Pavlov-reactie als het in Rusland crisis is.
6: Want jij dacht, er komen allemaal sancties. Rusland wordt de paria van de
7: Russische. Ja, absoluut. Weet je. En we gingen met mijn vrouw, is mijn zakenpartner ook. Dus wij stapten in de auto, we gingen naar de banken toe, ons cash van de bankrekening afhalen.
6: Ja.
7: En dan staan de bankmedewerkers van die bank staan in dezelfde rij voor het loket. Dus dan weet je van oké, dat is dan serieus. Dus aan de ene kant een stuk crisismanagement, een stuk een poging tot zelfbehoud. Tegelijkertijd, wij deden ook wat kleiner, op kleinere schaal zaken in Oekraïne. Tegelijkertijd was ik continu aan de telefoon met onze bevriende zakenrelaties in Oost-Oekraïne, in Mykolaiv bijvoorbeeld. In dat soort landen moet je altijd een persoonlijke relatie hebben om zaken te kunnen doen.
6: En die had jij dus kennis, ja, vrienden misschien.
7: Ja, zeker,
6: ook wel?
7: Zeker. Een hele goede vriend, Andrei Sarakovikov in Mykolaiv. Ja, en dan zit je dus op die 24e. Met hem aan de telefoon. En dan hoor je voor het eerst in je leven, hoor je boem, boem, pap, pap, pap, pap, boem, op de achtergrond. En dan denk je van god allemachtig, wat gebeurt hier nou?
6: Ja.
7: En toen zei hij, André zei tegen mij van, ik wacht op Julia, mijn vrouw, want zij is nu maandverband, luiers en eten, naar de frontlinie aan het brengen. En die frontlinie lag toen halverwege Mykolaiv. En ik zei van, hey Julia, schat van een vrouw heeft hij. Maar ik zei van, daar heb je toch het Rode Kruis voor om dat soort dingen te doen. En toen zei hij van, er is hier niemand. En dat was het moment waarop ik zei van, oké, dan gaan we daar wat aan doen. En ja. Op 4 maart 2022 ben ik gaan fundraisen. We hebben zelf een behoorlijk bedrag op tafel gelegd. En op 13 maart hadden we de eerste vrachtwagens die Mykolaiv inreden. En we waren daar nog voor het Rode Kruis, voor de World Food Program, voor de UN agencies en dergelijke.
6: Dan moet je dus ook denken aan die humanitaire middelen, zoals maandverband en luiers, of kom jij met hele andere zaken?
7: Nee, dat was het in het begin. Hè. Dus we hebben in totaal zo'n 112 vrachtwagens gedaan van 22 ton met professionele hulpgoederen. En dat gaat dan inderdaad van hygiënische middelen, levensmiddelen, emergency medicine, medische apparatuur.
6: Ja, gewoon het hoognodige.
7: Gewoon het hoognodige.
6: Ja, ja, maar dat deed jij vanuit Moskou. Dus dan ben je dan onder de radar bezig met Oekraïne helpen, terwijl je 5 kilometer van het Kremlin vandaan zit.
7: Dat heb je goed, inderdaad. Ik kon binnen een kwartiertje op mijn fietsje vanuit mijn appartement naar het Rode Plein.
6: Ik vind het vrij dapper.
7: En ja, maar je begint dan. En ik had ook wel zoiets. Ik wilde ook wel eigenlijk een soort van middelvinger laten zien aan dat Russische regime. Ik voelde me ook echt genaaid, persoonlijk.
6: Ja, waarom dan?
7: Ik wilde nog Lavrov en Poetin geloven, die op 23 februari nog zeiden van, nee, we trekken al onze troepen terug naar het oosten, hè, van de grens met Oekraïne. Dit was een oefening. En ik deed gewoon een wishful thinking. En toen dus toen op 24 februari, de dag daarna, ze Oekraïne binnentrokken, Ik voelde me gewoon echt bedonderd. Een ander ding dat meespeelde is dat ik na 2014, dus annexatie van de Krim en de tragedische neerhalen van de MH17. Ik heb dat beleefd als misdadig, als tragisch. Ik was het eens met de sancties die het Westen op Rusland heeft gelegd. Maar ik ben wel doorgegaan met geld verdienen en winst maken. En het is me daarna. We hebben even in 2014 wat pijn pijn geleden zakelijk. Daarna ging het weer als een tierenlier. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, wacht even. Er zijn ook westerse bedrijven die in Nazi-Duitsland door zijn gegaan met geld verdienen.
6: Dat wil jij niet zijn.
7: Dat wil ik niet zijn.
6: Nou ja.
7: En dan is het van ja, wat ga je dan doen als protest? Ja, weet je, als ik naar het Rode Plein was gegaan, zelfs al was het met een wit A4-velletje geweest.
6: Dan zat je nu in de bak.
7: Dan had dat 10 seconden geduurd en dan had ik 10 jaar in de bak gezeten.
6: Ja.
7: En toen dacht ik van nou, dan ga ik het op deze manier doen. En dat ik geen angst had, afgezien van enkele momenten, om dat vanuit mijn appartement in Moskou te doen. Dat had ook meer een beetje te maken met een soort van jongensachtige recalcitrantie. Dat is iets
6: ik zal je.
7: Ik zal je. En onder de rook van het Kremlin ga ik dit lekker doen.
6: Ja.
7: Uiteindelijk, ik ben mei 2023 ben ik voor het laatst in Rusland geweest. Want ik moest nog terug om ook gewoon alle bedrijven te sluiten en handtekeningen zetten en notarissen en juristen.
6: Je bent daar dus helemaal weg.
7: Ik ben er nu sinds mei 2023 helemaal weg. Maar ik ben dus ook nog 8 keer het land in en het land uit gegaan. En heb je wel momenten dat je denkt van oké, staat er nu een vinkje achter mijn naam of niet. Ook dan weer, mijn vrouw die kreeg altijd, als we dan, want dan rijden met de auto van Helsinki naar Moskou of van Moskou naar Helsinki, dat is de in- en uitroute. Mijn vrouw die kreeg altijd een migraine op weg naar die grens. En ik probeerde een beetje grapjes van te maken. Maar soms had ik van die momenten dat ik in bed lag, weet je, dan zo'n donker moment net voordat je gaat slapen. Sommige mensen hebben dan lichte momenten. Ik heb net voordat ik ga slapen altijd donkere momenten. En dan denk ik van ja, nou en wat als ik dan opgepakt zou worden. En dan probeer ik me dat voor te stellen. En dan begrijp ik dat ketting, zeg ik dan tegen mezelf, van die bravoure blijft dan niet veel over als je in Lubyanka, het hoofdkantoor van de FSB, voormalige KGB, in een cel zit en dan naar een of andere strafkolonie wordt gestuurd.
6: Ja.
7: Dan blijft er weinig stoers over. En dan heb je wel even dat het je op de borst slaat van de angst.
6: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou is Rob daar dus net aangekomen in Oekraïne. Ja. Jij bent net terug.
7: Ja,
6: je bent
7: klopt.
6: Woensdagnacht teruggekomen.
7: Ja.
6: Wat... Je gaat daar nog met enige regelmaat heen, naar Oekraïne?
7: Ja, dus ik heb daar nu tijdens de grootschalige oorlog, ik denk zo'n 18, 19 maanden in totaal gezeten. Daar moeten we zitten, omdat wij doen humanitair werk in die frontliniegebieden van Oekraïne, in die frontliniegemeentes. We bouwen het werk vanuit het veld op, dus ik moet er ook zelf zijn. Dus ik ben er nu zo'n 3 keer per jaar. De eerste jaren van de oorlog was ik daar om de maand. Dus ja. ik moet er wel regelmatig
6: Oké, maar dan je zegt ook, je doet het echt het werk bij de frontlinie. Dus ja. Jij bent helemaal in kogelwerende vesten? Of hoe bescherm je jezelf?
7: Nee, dat moet ik enigszins nuanceren. Bij die frontlinie, daar kom je als burger kom je niet.
6: Ik hoop het niet, nee.
7: Dit zijn de frontliniegebieden. Dus dan moet je voorstellen dat... we zitten nu hier... wat is het hier? Prins Hendrikplein, hè, Amsterdam is geloof ik hier het adres.
6: Ongeveer.
7: Niet vergis, ongeveer.
6: Prins Bernhardplein.
7: Nou ja, dat Prins Bernhardplein. En dan moet je voorstellen dat... Dat er in Alkmaar gewoon dik gevochten wordt.
6: Zover zit je er dan vandaan? Alkmaar,
7: Zaandam, weet je, dat is dan een beetje hoe ver je er vandaan zit.
6: Ja.
7: Maar we zaten vorige week nog in Tjuhuyev. Dat is een klein dorpje waar we werken. Waar we ouderenzorg ondersteunen in de Kharkiv-provincie. En als dank hadden ze buiten een tafel neergezet in de tuin, onder een afdakje. We zaten daar lekker te lunchen en dan in één keer hoor je een soort met geluid van de grasmaaier. Dan sta je allemaal even op, sta je zo te kijken, een Shahed-drone. En dan eigenlijk, dan zegt één iemand zegt dan van, maar hij gaat nu naar beneden. En dan binnen een seconde is het boom.
6: Ja.
7: En dat is dan ongeveer waar je het Capital C-gebouw hebt. Hè. Dat is dan zeg maar, nou, we zitten hier dus in Prins Bernhardplein. En zo'n drone die landt dan, ja, wat is
6: kilometertje van je vandaan?
7: Nee, 300 meter van je vandaan. 300 meter, 400 meter van je vandaan.
6: Ja.
7: En dat is wel, en dat geeft ook een beetje aan hoe die Oekraïners leven. Het is heel raar. Je zit dus met z'n allen te lunchen en dank je wel. En dan toasten. En je moet dan ook een glaasje harilka, de zelfgestookte drank, moet je drinken. Dan slaat zo'n drone in. Dan is er even een minuut rond die droneinslag. De voor en daarna is paniek. En daarna gaat iedereen weer aan tafel. En dan wordt er weer een glaasje ingeschonken.
6: Je gaat er dan niet naartoe om te kijken, moeten wij hulp bieden? Zijn er slachtoffers?
7: Nee.
6: Dat gebeurt dan niet.
7: Kijk, je ziet grote zwarte rookpluim, zie je. Je bent bezig met je eigen dingen. De hulpdiensten die zijn er wel. Dus als ik daar naartoe zou gaan, dan is het een beetje warporn bekijken. Zoals dat dan heet. En je loopt alleen maar in de weg. Dus daar ga je dan niet naartoe. En dan krijg je wel later van je lokale partners. Die sturen dan een fotootje op je telefoon van nou, dit is wat er gebeurd is. Maar dat is dan, nou ja, weet je, en dat betekent het om in zo'n frontliniegebied te werken. Dus het is niet direct. Hè, dit is niet, we zitten niet waar direct gevochten wordt. Maar net de lijn daarnaast. Of daarachter. Wat het belang is van die frontliniegemeentes, is dat eigenlijk de tweede lijn van verdediging is. Hè, second line of defense. Tegen die Russen. Wat je ziet, alles dat iets positiefs heeft, iedereen die iets positiefs heeft, is daar weg. Mensen die jeugd hebben, geld hebben, energie, gezondheid, ondernemerschap, die zijn daar weg.
6: Ja, of ze zijn naar het front.
7: Of ze zijn naar het front. Wat daarachter is gebleven, is dus alle mensen die dat niet hebben. Ouderen, ziekeren, alleenstaande vrouwen met veel kinderen, mensen met psychische problemen, mensen met afhankelijkheidsproblemen, drugs, alcohol, ga zo maar door. En je ziet dat die infrastructuur daar op omvallen staat. En het is onze visie dat als in die frontliniegemeentes die infrastructuur, zeg maar het leven, verdwijnt, ja, dan is dat volgende gebied wat de Russen innemen. En het is onze missie daarin om te zorgen dat we op het gebied van kritieke infrastructuur, dus dat is warmte, gas,
6: water,
7: elektriciteit, op het gebied van zorg, dus dat is gezondheidszorg, tandheelkundige zorg, ouderenzorg, mentale zorg en mobiliteit, OV, dat we zorgen dat we die frontliniegemeentes overeind houden.
8: Jeroen, je stuurde een aantal interessante filmpjes op te laten zien wat je allemaal daar doet. Dat is indrukwekkend. Op een gegeven moment liet je ook een soort heel klein dorpje zien, waarbij dan dus mensen die vluchten uit de bezette gebieden kunnen worden opgevangen.
7: Ja.
8: Daar lees ik altijd heel weinig. Hoeveel mensen vluchten er eigenlijk?
7: Ja, nog steeds. Hè. Nou ja, uit de bezette gebieden, dat is niet makkelijker meer om daar uit te komen.
8: Nee, dat begrijp ik.
7: In het begin was het anders. Dan had je van die checkpoints die dan op een gegeven moment open werden gedaan en dicht werden gedaan. En dan wist je dus ook. Dus wij bijvoorbeeld in Zaporizhia, de stad Zaporizhia, daar ondersteunden we een soort met grote tent waar vluchtelingen op opvang zat. En die kregen dan een berichtje van een checkpoint van er komen nu 20 auto's aan.
8: Ja.
7: Of er komen nu 100 mensen aan. Nou, dan werd alles in gereedheid gebracht, maar ook de veiligheid van Oekraïne, want al die mensen moesten, dat noemen ze dan filtratie, die moesten gefilterd worden. Hè, van ben je niet pro-Russisch, hè, ben je geen collaborant, ben je niet gevaarlijk. Nou, en die mensen werden dan opgevangen in tenten. We hebben nu in Zaporizhia in de stad hebben we een fysieke vluchtelingenopvang. Waar je dus die mensen binnenkrijgt. Ja, en dat zijn uit de bezette gebieden, dat kunnen tientallen per week per maand zijn. Dat zijn er niet zo heel veel. Maar
6: gros is al weg, hè?
7: Nou ja, het gros is al weg of komt niet meer weg.
6: Ja.
7: Wat je ziet, het grote probleem is dat het gevaar, het frontliniegebied verbreedt zich door die drone-technologie. En dat zie je dus dat wat 10 kilometer is in de winter, dat wordt in één keer 20, 30 kilometer in de zomer, omdat die arcus langer meegaan met het warme weer. Dus je ziet heel veel mensen die wegtrekken uit gebieden waar het gewoon echt niet meer leefbaar is. En wat je ook ziet, is dat de bijvoorbeeld neem de provincie Sumy, de provincie heet daar Oblast, die heeft ongeveer 564 kilometer grens met Rusland. En wat je daar ziet, is dat de Oekraïners zelf steeds grotere gebieden gaan evacueren. Dus in het begin was het, 4 jaar geleden kwam ik nog 500 meter van de Russische grens vandaan.
8: Ja.
7: En dan zei zo'n burgemeester die je dan daar liet zien wat we daar moesten gaan doen. Zei van, nu moet je even een stapje naar achter doen, achter gebouw, want anders zit je in het schootsveld van de Russische snipers. Dus dan doe je, zeg ik, ben maar een heel braaf Nederlands burgertje, dan doe je wel dat stapje naar achter. Die gebieden, daar kom je nu niet meer. Toen werden 2 kilometer, een hele band langs 564 kilometer, wordt dan geëvacueerd. Nu staat zo'n 10 kilometer waar je niet meer kunt komen.
8: Ja.
7: En dat zijn ook de mensen die vluchten voor het oorlogsgeweld. En dat zijn de mensen die niet het geld hebben om naar Europa toe te komen. Die mensen hebben niet eens het geld om naar Lviv, naar West-Oekraïne toe te komen. Die mensen die maken een vlucht van 10 kilometer, 15 kilometer.
8: Hey.
7: Dat zijn allemaal rurale gebieden. Het zijn hele arme gebieden. En dat zijn dus ook mensen die heel erg verbonden zijn aan hun huis, aan hun moestuintje, aan het varken.
8: Zijn er ook vluchtelingen die van verder komen, die vertellen wat er gebeurt onder die bezetting? Daar lees ik af en toe artikelen over.
7: Ja, die die heb je ook. En dat zijn tragische verhalen.
8: Ja.
7: Dat zijn vreselijke verhalen van enorme risico's. Enorme mishandelingen.
8: Ja.
7: Je hoort verhalen van de martelingen. Je hoort verhalen van de verkrachtingen. Je hoort verhalen van het volledig ontbreken van welke vorm van zorg dan ook. En wat wij zien is eigenlijk dat de meeste vluchtelingen die wij opvangen, hè, bijvoorbeeld in Zaporizhzhia, maar ook dat filmpje wat je zag.
8: Ja.
7: Dat is een plaatsje Tavriske. Je kan het opzoeken. Dat is in de provincie, in de oblast Gerson. Daar is niks romantisch aan. Dat zijn geen mensen waarvan je zegt van, nou, dan gaan we dan vanavond nog even een vrijdag. Het is nu vrijdag, hè, dan gaan we nog een vrijdagmiddagborreltje mee doen. Nee, dat is echt de meest kwetsbare laag van de samenleving. En dat zijn mensen met psychische problemen. Dat zijn mensen met disabilities. Dat zijn mensen met allerlei soorten problemen. En dat is wat je daar nu opvangt. Maar bijvoorbeeld ook zo'n dat Tavriske, dat filmpje wat je zag. Die opvang die we daar doen, ja, die moet binnenkort ook weer weg. Ook omdat die drones daar alweer een gevaar gaan vormen. En dan zie je dan weer verschuiving van die mensen.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Toch iets anders dan misschien een jaar geleden.
3: Optimisme is in die context een woord wat er eigenlijk geen plaats hoort te hebben, of wat geen plaats heeft. We hebben het ook vaak over de resilience, de veerkracht van die Oekraïners. Ja. Dus ze ervaren dat zelfs niet als veerkracht, als resilience. Het is meer standvastigheid.
2: Overleven
3: het is meer,
2: ook.
3: Het is meer overleven. Ze zeggen van jullie in het Westen zeggen altijd van ja, we zijn zo resilient en we doen het zo goed. Maar daardoor schuif je eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid van je af als Europa. En zeg je eigenlijk van Oekraïners, jullie kunnen het bijna zelf wel oplossen.
2: Jullie zijn zo sterk.
3: Je lost het zelf wel op. Dus daar zijn die Oekraïners meer en meer gevoelig voor. Ik heb daar ook veel gesprek over gehad tijdens de afgelopen weken dat ik in Oekraïne was. Tegelijkertijd is het zo dat met die 51 maanden oorlog, de type oorlogsvoering, dat weten ook alle luisteraars wel, enorm is veranderd naar die drone oorlogvoering. Dat zijn landdrones, zeedrones, luchtdrones, ga zo maar door. En daardoor hebben de Oekraïners wel inderdaad een regelmatig een overwicht op de Russen. Tegelijkertijd wat je hoort van de serieuze, het zijn allemaal serieus, maar van de Oekraïense militairen of van officieren, die zeggen van het is wel haasje over. Dus wij komen met iets nieuws en dan komen de Russen weer met iets nieuws.
2: Ja.
3: Dus het is niet zo dat het kat in bakkie is voor voor de Oekraïners.
2: Nee, maar ze zien wel dat ze de overhand hebben.
3: Daar zijn ze voorzichtig in, om dat te zeggen. Maar in principe is er iets aan. Het is beter dan ooit tevoren, laat ik het zo zeggen. De positie van de Oekraïners aan het front. Ze zijn daar ook heel bewust mee bezig, omdat Oekraïners zeggen van vroeger of later komen er natuurlijk onderhandelingen. De startpositie van die onderhandelingen die worden op het slagveld bepaald. Dus hoe sterker Oekraïne nu staat, hoe sterker de positie van Oekraïne in die onderhandelingen is.
2: Ja.
3: Daarbij is het zo dat dit nieuwe soort oorlogsvoering, daarbij heeft eigenlijk Oekraïne een voordeel ten opzichte van Rusland. Rusland is een heel monolithisch land. Hè. En dat zagen we ook in de Tweede Wereldoorlog, kan massaal enorme dingen doen. Maar is Rusland niet flexibel? In Rusland betekent het individu helemaal niks.
4: En gecentraliseerd.
3: Gecentraliseerd. En Oekraïne is vanwege de hele historie decentraal. En je had daar hetmannen bijvoorbeeld. In Rusland had je de tsaar, de vertegenwoordiger van God op aarde. Die bepaalde alles. In Oekraïne had je hetmannen die ook gewoon weggestemd konden worden. Dit nieuwe soort oorlogvoering is een decentrale, hele flexibele, hele actieve vorm van oorlogsvoering. Waarbij je inderdaad gewoon lokaal beslissingen moet kunnen nemen. Oekraïners kunnen dat. In Oekraïne, een Rus ziet zich als een onderdeel van het collectief.
2: Ja.
3: Kuddedier.
2: Ja.
3: De Oekraïner, daarom is het in Oekraïne ook al 30 jaar sinds. In de post-Sovjet-tijd is het politiek natuurlijk een chaos daar altijd geweest. Maar de Oekraïner ziet zich als individu. Bijvoorbeeld in de economie zie je terugkomen dat het MKB in Oekraïne nog steeds zich op de een of andere manier ontwikkelt. Het is wel, het gaat niet goed met de economie, maar je ziet dat boekenwinkeltjes, cafeetjes, barista-tentjes, kleine boutique-hotelletjes, discotheken, dat blijft zich openen.
2: Ja.
3: Natuurlijk de defensie-industrie, dat zijn allemaal hele kleine bedrijfjes. Maar het zijn er heel veel. En in Rusland heb je dat niet. In Rusland bestaat het MKB in de middenklasse, die bestaat niet meer. En dat zijn echt essentiële verschillen tussen Rusland en Oekraïne, waardoor Oekraïne ook de komende jaren in dit soort oorlogvoering wel het initiatief. De overhand wil ik niet zeggen, maar in ieder geval heeft Oekraïne het initiatief.
2: Ja, ja.
3: Tegelijkertijd hoor ik van de veiligheidsdiensten in Oekraïne dat de Russen een plan hebben om de horizon van de Russen voor die oorlog ligt in 2032. En Russen zijn wel langetermijn denkers.
2: Ja, en precies wat ik eerder zei, een kat in het nauw, die gaat rare sprongen maken. Je ziet nu dat Poetin eigenlijk, zo lijkt het althans, manieren zoekt om te escaleren. Hij betrekt Rusland, trekt hij er nu bij. Ja, we hebben heel veel drones vanuit Oekraïne, die komen nu op Belarus, dus wij moeten daar eigenlijk ingrijpen en dan kunnen wij vanaf dat grondgebied Oekraïne op een andere

0: in een andere flank gaan raken. Hoe groot acht jij de kans dat het inderdaad dat die oorlog zich op die manier gaat verbreden?
1: Kijk, Otto von Bismarck heeft ooit gezegd dat Rusland is nooit zo sterk, nog zo zwak als ze lijkt. En in de 28 jaar dat ik in Rusland heb gewoond en gewerkt, en ik had altijd een haat-liefde verhouding met het land, maar ik ben meerdere malen ben ik verrast geweest. Nee, in augustus 98 had je de grote roebelcrisis, de bodem viel onder de economie van Rusland uit. Begin 99 is de grootste periode van groei van Rusland ooit gekomen met tot 2007, toen de olieprijs $147 per barrel was, dat vergeten we altijd. We denken nu dat die heel hoog is, maar hij is nog veel hoger geweest. Nou, dus Rusland is nooit zo sterk of zwak als ze lijkt. Dus Rusland komt altijd weer met een verrassing om de hoek. Vaak een vervelende verrassing. Tegelijkertijd hoor je van de Oekraïners dat de fortificaties, de defensiewerken, daar in Chernihiv, dat is de provincie die grotendeels grenst aan Wit-Rusland, die zijn zo sterk dat veel Oekraïners zeggen, militairen zeggen, laat ze maar komen, dat wordt een meat grinder. Dat wordt een gehaktmolen, gehaktmolen daar. De Oekraïners hebben ook al gezegd van oké, we hebben nu al 500 doelen in Wit-Rusland vastgesteld. Dus op het moment dat er één legerlaars over de grens gaat, dan gaat hun een druk op de knop en dan gaan die 500 drones die gaan naar die doelen toe. Dus wat de dreiging, men is daar niet zo heel bang voor. Ik denk de grote angst die Oekraïners hebben, in het kader van die oorlog en het kunnen weerstaan van de Russische agressie, is van hoe lang kunnen we dit nog volhouden? En hoe lang worden we nog gesteund door de EU? En als ik ik zeg dan in Oekraïne wat ik onbegrijpelijk vind van de Europese Unie, is dat we niet nu gewoon vandaag beginnen met een soort van Marshallplan. Het Marshallplan kostte de Amerikanen in de tijd 5% van hun bruto nationaal product.
0: Ja, het was een wederopbouwtraject.
1: Een hele opbouwtraject. Ja. Dat heeft uiteindelijk maar 3% bijgedragen aan het bruto binnenlands product van de Europese landen. Toen hadden we nog geen EU, maar van de Europese landen. Het bruto binnenlands product van de EU nu is 23 triljoen. Als we 1%, dus niet de 5% die Amerika deed met het Marshallplan, maar als we 1% opzij leggen voor Oekraïne en zeggen van oké, dat kun je krijgen elk jaar voor de komende 10 jaar, dan heb je het over 230 miljard. Ja. Dat is meer dan het hele Oekraïense bruto binnenlandse product. Dat is meer dan 2 keer hun hun overheidsbudget. Op het moment dat wij zeggen van jongens, dat gaan we gewoon de komende 10 jaar doen, dat is eigenlijk de beste veiligheidsgarantie die we aan die Oekraïners kunnen geven. En dan gaat Poetin zich achter zijn oren krabben. Wat je overigens ook ziet, is dat de elite in Rusland is zich al achter de oren aan het krabben, want het gaat in Rusland gewoon echt niet goed.
0: Op de radio ronden wij af, maar in de podcast gaan we nog door natuurlijk met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinindewijk.nl of naar uw favoriete podcast-app. Dit was weer Boekestein in de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine en een heel fijn weekend.
2: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen De Strateeg. Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
3: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
5: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
2: BNR Verkeer.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat inmiddels 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files leveren ongeveer een minuut of vijf vertraging op. Op de A4 naar Amsterdam ben je echt 10 minuten extra kwijt voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door de werkzaamheden op de A9 dit weekend. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans ook 10 minuten vertraging. De M50 Emmeloord Zwolle, die is afgesloten bij Kampen Zuid.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie roept op om een foto van de man die als eerste verdachte werd aangehouden voor de dood van een jeugdvoetballeider niet te verspreiden op social media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is vrijgelaten. Een andere verdachte die vannacht werd opgepakt zit nu vast. Het onderzoek naar de dood van de man gaat verder. In Laos zijn 4 goudzoekers bevrijd uit een grot waarin ze vastzaten sinds die 10 dagen geleden overstroomde. Gisteren werd ook al iemand naar boven gehaald. Het was even onduidelijk wanneer weer naar mensen kon worden gezocht, omdat de situatie in de grot gevaarlijk was. 2 mensen worden nog vermist. Het Groningse Warfum heeft vannacht 45 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen nachten. Volgens het Rode Kruis zijn mensen doorgestroomd naar andere opvangplekken. De groep uit Warfum is inmiddels weer terug in Ter Apel, waar 2 mensen vannacht vrijwillig buiten sliepen. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis en de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. En de berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
10: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Verenigde Naties zijn op zoek naar een opvolger van de huidige secretaris-generaal Antonio Guterres, die in 2027 na 10 jaar vertrekt. De baan die door de eerste bekleder van de functie als de meest onmogelijke baan ter wereld wordt getypeerd, is de laatste jaren met oorlogen in Oekraïne, in Gaza en Iran niet makkelijker op geworden. Oh ja, dan moet de opvolger ook nog eens worden goedgekeurd door Poetin, door Trump en Xi. Wie moet de nieuwe secretaris-generaal van de VN worden? En hoe gaat de organisatie om met de crisis van deze tijd? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van Robert van der Roer, diplomatie-expert die de VN al jaren op de voet volgt, en Robert Serrie. Hij is oud-ambassadeur en topdiplomaat, onder andere bij de VN, en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren, diplomaat aan het front.
11: The United Nations is a living promise. A promise that despite our differences, we will solve problems together. Let's keep that promise. Let's never give up. The stakes could not be higher and the time could not be shorter.
10: Ja, ik noemde hem al eerder, de hoorde hem, de huidige secretaris-generaal vorig jaar tijdens de 80ste verjaardag van de Verenigde Naties. Robert van der Roer, begin met jou. Laten we beginnen letterlijk bij het begin, want wat doet die secretaris-generaal van de Verenigde Naties precies?
12: Nou, hij stuurt enerzijds de bureaucratie aan van tienduizenden mensen die voor de VN werken. En anderzijds is hij een gatekeeper van de grote lidstaten. Hij rapporteert ook aan de Veiligheidsraad. Daarin zitten 5 vaste leden en 10 roterende leden. Ja, en daar zit natuurlijk het grote heikele punt. Want dat is het bindende juridische orgaan dat gaat over oorlog en vrede in de wereld. En ja, we leven in een wereld waarin de conflicten de pan uitreizen. Nooit zijn er meer conflicten geweest dan sinds 1946 wereldwijd. Ja. En ook nooit is het aantal vluchtelingen groter geweest. We praten over meer dan 100 miljoen vluchtelingen wereldwijd. En ja, meer dan 60, 70 conflicten. En dan hebben we ook nog de klimaatcrisis, pandemieën die om ons heen woeden. Ga er maar aan staan.
13: Ja, zegt dat wel. Een hele lastige functie om het heel zacht uit te drukken. Robert Sarie, je hebt ook rondgelopen bij de VN als diplomaat. Midden-Oosten gezant van de VN. Adviseur van de toenmalige SG Ban Ki-moon. Welke functie heeft de secretaris-generaal binnen die VN? We horen net van de andere Robert hoe moeilijk dat is, hoe lastig het is op dit moment. Maar is hij binnen die VN ook daadwerkelijk de baas?
14: Nou, binnen de VN wel, zou ik zeggen. Hoewel die VN natuurlijk een enorm grote organisatie is. Hè. Dat moeten we nooit vergeten. De VN bestaat uit zoveel verschillende gespecialiseerde organisaties ook. Maar ik luister net even naar de aanvang van dus wat Guterres zei over die promise, to fulfill the promise. Daar gaat het inderdaad in wezen om, die belofte. Die belofte is neergelegd in het handvest van de Verenigde Naties. En het komt er in wezen op neer, het belangrijkste artikel van dat handvest, ik heb het nu ook weer meegenomen.
13: Ja, je houdt een boekje omhoog.
14: Een boekje, dat is dus het VN-charter, het kleine blauwe boekje. En daar staat in artikel 2 dat algemene geweldsverbod duidelijk beschreven. Dat de lidstaten elkaar hebben beloofd om niet geweld te kiezen bij het oplossen van geschillen. Dat zou dus moeten worden overgelaten aan die VN, en met name dus aan die VN-veiligheidsraad. Ja. Er was maar één uitzondering op, dat was het recht op zelfverdediging. Als je dan nu kijkt, hoe die, Robert had het er al even over, hoe binnen de Veiligheidsraad hebben dan die 5 permanente raadsleden een speciale verantwoordelijkheid. Wat heeft Poetin in 2022 gedaan? Hij heeft gewoon een ander land binnengevallen, zonder daar de VN over te raadplegen. Wat doet op dit moment Trump als het gaat om bijvoorbeeld de oorlog in Iran? Dus dat algemene geweldsverbod, dat wordt dus stelselmatig overtreden door degene die eigenlijk daar in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn. Daarom leven we nu in een geschonden wereld.
13: Dan kun je bijna de volgende vraag die ik wilde stellen eigenlijk niet stellen, Robert, aan jou, Robert van der Goor. Want hoe heeft Guterres het afgelopen 10 jaar gedaan? En dan misschien ook wel hierop inspelend, als je kijkt inderdaad naar het charter, het blauwe boekje, wat hij ook in zijn kast heeft staan.
12: Je hebt enerzijds wat de lidstaten uitspoken, en daar heeft Rusland het hem heel moeilijk gemaakt. Rusland heeft, ik denk dat Poetin heeft in Syrië de kans gegrepen om zijn eigen gang te gaan, omdat Obama niet wilde interveneren militair. Nou, de Russen hebben iets van 17 resoluties tegengehouden. Zijn daar hun gang gegaan. Daar kwam daarna nog, of midden daar doorheen kwam, eigenlijk dat Poetin toch redelijk de vrije hand kreeg op de Krim. En wat je ziet is dat Guterres had redelijk grote schoenen te vullen, om het zo maar te zeggen. Ja. Vergeet niet, hij was de opvolger van Ban Ki-moon. En Ban Ki-moon was weer de opvolger van Kofi Annan. En je zou kunnen zeggen dat het bergafwaarts is gegaan vanaf Kofi Annan. Kofi Annan, die ook grote problemen had in de jaren 90 met Somalië, Bosnië en Rwanda. Miljoenen doden. Maar toch daar gek genoeg zonder persoonlijke kleerscheuren doorheen kwam. En uitgroeide tot een rockster in de internationale diplomatie. Ik heb er zelf bij gestaan. Gillende fotomodellen om zijn handtekening op een gala. En Holbrooke en Lavrov die uit zijn hand aten. Toen kwam Ban Ki-moon. Die had niet dat charisma. Sprak minder goed Engels. Ja, en toen kwam Guterres. En die, die heeft een paar cruciale fouten gemaakt in grote crisis. Is laat naar Oekraïne gegaan. En heeft min of meer grote ruzie gekregen met Israël, omdat hij Israël de maat ging nemen. En daar beging hij een belangrijke fout. Een secretaris-generaal moet het een open kanaal van communicatie houden met alle belangrijke spelers in conflicten. En daar is Guterres niet in geslaagd.
13: Niet neutraal genoeg.
12: Niet neutraal genoeg. En ook niet meer on speaking terms. En hij miste het charisma van Annan helemaal. En ook in zekere zin van Ban Ki-moon. Want Ban Ki-moon ging ook wel was met zijn effectiviteit, daar kan Robert ook nog iets over zeggen, bezig. Maar de effectiviteit van Guterres is down the drain gegaan.
15: En daar komt ook nog bij enorme bezuinigingen op het apparaat. Gedoe met de grote lidstaten over hun contributies. En ja, het is eigenlijk. Het heeft ertoe geleid dat de VN nu in een grote crisis verkeren. En dat is dus de taak voor de nieuwe man, de vrouw, om dat te gaan repareren.
13: Ja, ben je het mee eens met dat rapportcijfer dat ik voor het gemak maar een 4 dan noem als ik deze analyse hoor?
14: Voor Guterres? Ja, dat denk ik, vrees ik wel. Maar even nog over de secretaris-generaal die ik zelf gediend heb, Ban Ki-moon. Ja. Ik heb hem dus meegemaakt in Jeruzalem. Ik heb zelf de eerste 3 oorlogen in Gaza, dus voor de VN daar meegemaakt. En een kenmerkend verschil tussen hem en Guterres was wel dat Ban Ki-moon altijd direct in actie kwam. De bommen vielen op Gaza en hij vroeg mij direct om een afspraak te maken met Netanyahu. En die had ik maar te maken, want hij wilde eerst komen. Wat hij deed, dat was ook goed dat hij dat deed, want dan kwam hij eerst in Israël. Hij was ook bereid dan naar de Sderot te gaan, de plaatsen die natuurlijk door Hamas werden aangevallen.
13: Ja.
14: Maar dat gaf hem dus op dat moment gezag en ook de mogelijkheid om voor de VN te zeggen van deze oorlog moet ophouden. Kijk, dat heeft dus Guterres nooit gedaan. En bijvoorbeeld toen die vreselijke oorlog begon, na 7 oktober. Begon natuurlijk met die vreselijke inval van Hamas. Toen heeft het 2 weken geduurd voordat Guterres eerst naar Egypte ging. En toen wilde hij via Egypte naar doorreizen naar Gaza. Nou, vanaf dat moment was hij natuurlijk een beetje persona non grata in Israël. Dus daar zijn echt grote fouten gemaakt die Ban Ki-moon dus niet heeft gemaakt.
13: Dan zie je dat de persoon van de secretaris-generaal wel degelijk toe doet. Uiteraard, verzachte omstandigheden in alle gevallen. Dat doet het natuurlijk
14: je
13: toe.
14: Je kunt het met alles wat ik nu zeg, want ik praat nu ook over opvolgers min of meer. Ik wil de situatie niet vergelijken. Dus die situatie die ik heb meegemaakt in die eerste 3 oorlogen. Die 3e oorlog was ook al verschrikkelijk trouwens. Maar met wat er natuurlijk nu is gebeurd en hoe Israël heeft gereageerd. Kijk, Israël heeft. Ik denk dat niemand van ons het recht van Israël betwiste na 7 oktober. Om zich te verdedigen. Het recht op zelfverdediging, dat ik al eerder noemde. Maar dat is natuurlijk ontaard. Dat is ontaard in een slachting. Die heeft plaatsgevonden in Gaza. Waardoor velen nu Israël dus ook van genocide zelfs verdenken. Kijk, dat is natuurlijk een situatie die ik gelukkig niet heb meegemaakt.
13: Die had onder Ban Ki-moon natuurlijk ook kunnen gebeuren.
14: Die had kunnen gebeuren. In ieder geval had Ban Ki-moon dus niet die fout gemaakt.
13: Nee.
14: Door niet direct daar naartoe te gaan. En daardoor toch een rol te kunnen spelen. Want hij heeft in al die oorlogen hebben wij voor de VN een rol gespeeld. Ik speelde zelf een rol on the ground bij het arrangeren van staakt het vuren. Soms een humanitair staakt het vuren. Waardoor mensen tenminste nog even weer wat voedsel kunnen inslaan. Ja. En hun doden kunnen begraven. Dus dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn. En dat wordt vaak zo vergeten als we over de VN praten. Al die mensen die dat werk doen. Dat zijn soms helden hoor. Die hun eigen leven soms riskeren. Dus het is voor mij veel te gemakkelijk om te zeggen van oh, die VN, dat is een nutteloze organisatie. Nee, dat is niet waar. Het zijn de lidstaten die het vaak het werken onmogelijk maken.
13: Zeker, maar we praten nu vooral even, zometeen gaan we daar nog op door, maar we praten even over de secretaris-generaal. Wat is bijna het perfecte profiel? Als je zegt, wat zou nu de gewenste opvolger zijn in deze ontzettend lastige tijden? Wie zou je nu hebben? Wat voor persoon wil je op je plek hebben?
14: Nou, het moet in deze situatie zeker iemand zijn die al profiel heeft. Je kunt niet zomaar een grijze muis ergens nu op deze positie zetten. Hoewel ik bang ben dat misschien toch weer gaat gebeuren.
13: Nee, toch niet een op de winkel passen. Dat lijkt me wel heel erg.
14: Nee, precies. Dat kan dus eigenlijk niet. Maar je zult zien dat misschien het compromis. Want moeten dus die landen, dus die wereldleiders die zelf verantwoordelijk zijn voor deze geschonden wereldorde, moeten dus nu een nieuwe secretaris-generaal gaan kiezen. Dus wie kiezen ze dan? Laten we even kijken naar degene die dus nu openlijk kandidaat zijn, publiek kandidaat zijn. Dan heb je die Bachelet uit Chili, vrouw.
13: Ja.
14: Schijnt een frontrunner te zijn. Heeft wel weer
13: een
14: oud-president, maar ook dus met een duidelijke mensenrechtenachtergrond. Ze heeft dus de UN Human Rights Organization geleid. Dus ze heeft wel goede papieren. En er wordt verder ook Rossi genoemd. Dus die van het, het internationale atoomagentschap. Ja. Is natuurlijk weer een man, een Argentijn. Ja. Trouwens, het zijn allemaal dus mensen uit Latijns-Amerika, want Latijns-Amerika is aan de beurt. Dan ook nog. Ik geef haar nog wel een kans, met name als compromisfiguur. Rebecca Greenspan, een vicepresident uit Costa Rica. En die dus nu de UNCTAD leidt. Dus dat zijn de personen die dus nu openlijk kandidaat zijn. Maar heel vaak komt er dus op het laatste moment gewoon een ander.
13: Ja. Robert, heb jij nog een ander, is er nog een andere naam die genoemd is? Dus je denkt, die maakt kansen?
15: Nou, we moeten wel even nog deze kandidaten bespreken. Omdat met Grossi, het is een man die het in atoomenergieagentschap leidt.
13: Ja.
15: Die heeft in zijn briefing in de algemene vergadering gezegd. We moeten zorgen dat de VN, dat de Amerikanen weer het belang van de VN gaan inzien. Hij lijkt de geknipte man, gegeven Oekraïne en Iran, wat daar speelt aan nucleaire zaken, om met zijn achtergrond om die baan te gaan vervullen.
13: Ja, het ligt toch goed bij Rusland en de VS, kun je zeggen.
15: Ja, hoewel de Russen ook hebben gezegd, zo zijn de Russen ook wel. Enerzijds hebben ze hem al gesteund via de woordvoerder van Poetin. Tegelijkertijd is er ook gezegd, ja, maar hij heeft ook de dubbele nationaliteit. Hij heeft ook nog een Italiaanse angle. En we moeten niet iemand hebben uit een NAVO-land. Dus als zijn dubbele nationaliteit een probleem zou zijn, dan is Grossi gezien. En, maar Bachelet, die ligt slecht bij de Republikeinen. Hij heeft abortusstandpunten ingenomen die de Republikeinen niet pruimen. Wordt van mild gedrag verdacht jegens China in de kwestie van de Oeigoeren. Maar ze is wel een vrouw. En ook uit Latijns-Amerika dat nu aan de beurt is. Ja. Daarvan heeft de VN-ambassadeur van Amerika gezegd, ja, wij moeten niet een vrouw hebben uit Latijns-Amerika, we moeten gewoon de beste hebben. He, dus die voorwaarden van diversity en inclusion, om het zomaar eens even met een hedendaags woord te gebruiken, daar is deze regering in Washington helemaal niet mee bezig.
14: Nee.
15: En het kan dus heel goed zijn dat die twee tegen elkaar worden uitgespeeld. En dan komt zomaar mevrouw Greenspan met een achtergrond bij de VN ook. Misschien als dark horse, als nummer 3 naar voren. En dan pakken we die. Maar er is op dit moment ook sprake van dat er nog hele andere kandidaten uit de hoge hoed kunnen rollen. Omdat er misschien wel meer kandidaten worden weggestreept. Ik wil nog even memoreren. 26 jaar geleden had Nederland als kandidaat Jan Pronk naar voren geschoven.
13: Oh ja.
15: En die werd getorpedeerd hoogstpersoonlijk door Kofi Annan, die toch vanuit de Japanse hoek, wij vond Pronk toch te luidruchtig. Hij was Mr. Africa, had een grote statuur binnen de VN, maar de Japanners vonden hem te luidruchtig. En Kofi heeft zich daardoor laten leiden en kwam toen met een premier uit de bus. En ja, dat was vervelend nieuws voor Den Haag. Ik wil ermee aangeven, zelfs als je in een land kandideert, is het helemaal nog niet zeker dat die kandidaat namens jouw land het wordt. Kan heel raar lopen. Die vijf permanente leden, die gaan het onderling uitvechten. En die gaan een kandidaat voordragen aan de algemene vergadering. En dan zeg ik even heel simpel, ja, misschien te huiselijk, dan is het voor de algemene vergadering tekenen bij het kruisje.
16: What we're doing is very simple. Peace. It's called the border peace. And it's all about an easy word to say, but a hard word to produce. Peace. But we're going to produce it. We've been doing a really good job.
13: Daar hoorden we de Amerikaanse president Trump die zijn Board of Peace aankondigde. Nou, dat gaf al aan, hè. Als iemand kritiek heeft in deze tijd op de VN, dan is het Trump. In het verleden waren dat, laten we zeggen, als we dan toch 20, 30, 40 jaar terug gaan, dat begon altijd met Franse intellectuelen die ook zeiden, ja, die VN moet het eigenlijk wel. Dat is altijd maar doorgegaan. Nu is dat naar een hoogtepunt of dieptepunt gekomen, hoe je er tegenaan kijkt. Maar belangrijk is, we hadden het net over wie gaat het worden. Al die kansen hebben ze op een rij gezet. Alleen, kan zo iemand dan ook de koers gaan bepalen voor een groot deel? Of is dat kansloos, Robert, zeg je?
14: Nou, hij kan niet echt de koers gaan bepalen. Daar blijft hij nog steeds afhankelijk van diezelfde Veiligheidsraad. En van die, in het bijzonder die permanente raadsleden. Maar je moet het kind ook niet met het badwater weggooien, zoals Trump kennelijk doet. Want hij probeerde, ik denk dat hij daar niet in is geslaagd en ook niet in zal slagen, maar hij probeerde een vervanging al te presenteren, zijn peaceboard. Ja. Waar je voor miljoenen en miljarden je kunt inkopen trouwens.
13: En tegelijkertijd natuurlijk die VN...
14: Kunt worden.
13: Zeker, en tegelijkertijd de VN zelf enorm afkomen. Daar kwam
14: precies,
13: over heel makkelijk.
14: De VN dus helemaal dus aan de zijlijn zou komen te staan. Die Peace Board speelt natuurlijk een belangrijke rol nu... in dat zogenaamde vredesproces in het Midden-Oosten nu. Met name dus nu in Gaza. Maar wat horen we daar nu over? Ook nu met Iran, et cetera. Ze komen geen stap verder. Dus je ziet ook dat het helemaal niet zo makkelijk is... om weer iets nieuws daar neer te zetten. Dus daar zie ik heel weinig in zitten. Dus ik denk dat we wel degelijk... het zo zal zijn dat er komt uiteindelijk een secretaris-generaal... en dat die VN uiteindelijk dit wel... zal overleven.
13: Nou, laat ik eens misschien een vreemde vergelijking maken... maar toch als je ziet hoe het spel achter de schermen gaat... want we weten niet precies hoe het loopt... en wie uiteindelijk uit de hoge hoed komt. Het heeft ook op sommige punten wel wat van het Vaticaan weg. Er wordt ook wel eens honend over gedaan. Ja. Maar ja, dan zie je opeens zo'n paus... en dat werd als een fletse man neergezet. Die doet opeens wel uitspraken. Ja. Je ziet dat het hoe dan ook, hoe je er ook over nadenkt... wel degelijk toe doet.
14: Ja.
13: Kan dat ook?
14: Dat kan.
13: Als je dadelijk een echte goede communicator neerzet op die plek.
14: Het zou inderdaad ook een goede communicator moeten worden, inderdaad. Ik bedoel, dat is tegenwoordig in de internationale politiek zo belangrijk ook geworden. Dat was inderdaad een minpuntje voor bijvoorbeeld voor Ban Ki-moon. Hè, omdat hij zo slecht Engels sprak. Hè, dus dat hij was geen grote communicator. Maar hij was dus wel degene die het vuile werk deed. Hè, als secretaris-generaal. Door maar al die contacten te blijven onderhouden. En het altijd te blijven proberen. Zo iemand heb je nodig. Maar dan met betere communicatie.
13: Ja, en dat is vaak zoeken naar Spelt en Hooiberg. Maar wie weet wordt hij nog gevonden. Dan over de VN zelf natuurlijk. Hè, want inderdaad, gaat het natuurlijk... al jarenlang over het vetorecht, over die Big Five... over die landen die in die oude wereld op de Big Five voerden... maar nu niet, die bovendien door dat vetorecht ook de boel... enorm verlangen, sterke resoluties kunnen nooit. En dat is de kritiek die voortdurend aanhoudend klinkt. Makkelijk ook, vanaf de zijkant. Hoe kan dat beter?
14: Dat kan. Ik ben benieuwd hoe Robert daarover denkt. Maar kijk, er is ook al heel lang een discussie natuurlijk gaande over de hervorming van die Veiligheidsraad. Ja. En die is natuurlijk, als je kijkt naar die samenstelling... onder die permanente vijf is er geen enkel land uit Afrika. Geen enkel land uit Latijns-Amerika. Daar wordt nu al jarenlang over gesteggeld om te zien... of daar door middel van uitbreiding van die Veiligheidsraad iets kan worden gedaan. Het is natuurlijk ook gek dat we Frankrijk en het VK, Europese landen daar hebben, maar niet de Europese Unie. Dus het is heel duidelijk dat moet gebeuren. Maar ja, om nu in deze geschonden wereld te verwachten... dat diezelfde permanente raadsleden het eens gaan worden... over een hervorming van de Veiligheidsraad... dan moet je wel een hele grote optimist zijn.
13: Nee, dat is inderdaad waar. Maar Robert van der Roer, toch is dat wel... omdat dat de voortdurende kritiek ook is. En iedereen, het is ook makkelijk. En het is ook waar trouwens. Je moet er ook kritiek op hebben. Maar ja, als dat maar niet gebeurt... dan kun je in één adem altijd eraan toevoegen. Zie je wel, verouderd instituut, niets te zeggen... nooit sterke resoluties. Hoe kun je daar toch in deze lastige tijden iets aan doen?
15: Ja, ik denk dat dat dan toch aankomt op het leiderschap van de meer autocratische landen binnen de Veiligheidsraad. Nou, daar moeten we, vrees ik, Amerika op dit moment ook toe rekenen.
13: Ja.
15: Met Rusland, China en Amerika, die eigenlijk de rules-based order, om dat deftige woord nog maar eens te gebruiken, maar dat is wel waar diplomaten mee te doen hebben, aan hun laars lappen. We leven in een jungle waarop in allerlei landen... mensenrechten worden geschonden en het internationale recht eigenlijk aan de kant staat. Terecht heeft premier Rutte daar gisteren in Den Haag nog iets over gezegd. En zolang er geen intentie is bij grote landen om zich meer aan dat internationale recht te houden, dan hoef je ook helemaal die Veiligheidsraad niet te veranderen. Dat is het punt namelijk. Het is dus eigenlijk voor wij in Europa mokken de hele tijd over dat de Veiligheidsraad niks doet. Maar in Washington of in Beijing en in Moskou wordt dat heel anders gepercipieerd. En daar zijn de afgelopen decennia hele bibliotheken over volgeschreven. Met adviezen welke landen uit welke continenten moeten worden toegevoegd. Je kunt ook zeggen, wie is er iemand van die P5, van die grote, van die Big Five bereid zijn vetorecht op te geven? Nee, natuurlijk, dat gaat niet gebeuren. Ik kan me zelfs herinneren dat in de jaren 90 was er een droomidee in Europa om een EU-zetel in de Veiligheidsraad in te stellen. Ja. Nou, vergeet het maar dat die de komende decennia er komt. Tenzij er een nieuwe schwung komt op leidersniveau om serieus de VN te gebruiken. Maar de VN zijn eigenlijk, zeker de Veiligheidsraad, is een instrument van de grote lidstaten. En als het die lidstaten niet uitkomt om die VN te gebruiken, dan gaat er niks veranderen. Ook voor China geldt eigenlijk, daarom heeft China ook heel vaak, stemt China ook heel vaak mee met Rusland. Is het helemaal niet zo opportun om die Veiligheidsraad te gebruiken. En daarom zit hij nu ook op slot. En eigenlijk al jaren.
13: Ja, betekent dus landen als Brazilië. Maar wat dacht je van een enorm land met een jonge bevolking als India? Die zitten nog minstens 10, 20, 30 jaar in de wachtkamer.
15: Zeker. En wat dacht je van een land als Duitsland dat er niet in zit?
13: Ja. Ja.
15: Het is natuurlijk eigenlijk compleet absurd. Dat in Europa hebben we de as Berlijn, Parijs. Maar die halve as zit in de Veiligheidsraad. En het VK zat in de EU en nu niet meer. Dus die zitten daar eigenlijk namens zichzelf. En dus eigenlijk zonder achterban. Nou ja, dat, de onevenredigheid en de mismatch in de Veiligheidsraad is onoplosbaar. En dat leidt ertoe dat die Veiligheidsraad geen vuist kan maken. En er moet wel een verdomd goede communicator komen. Om dit probleem op te lossen. Wat ik wel denk, als er een goede communicator komt die met die drie landen, Rusland, China en Amerika, wel zonder vinger te wijzen door één deur kan met die leiders, ja, dan kan er iets nieuws ontstaan. Het is dus wel degelijk heel erg persoonsgebonden.
14: Ja.
13: Ja, Robert, zeg je?
14: Ja, ik denk dat kijk, we moeten ons niet blind staren alleen op die Veiligheidsraad. Kijk, die oorlogen die we nu hebben, die houden een keer op. En wat ik altijd gemerkt heb, ook in mijn eigen carrière, toen ik voor de VN werkte, dan komen diezelfde lidstaten toch weer bij de VN terecht. Ja. Als het gaat om een staakt het vuren. Omdat staakt het vuren heb je monitors nodig. Ga zo maar door. Dus als die grote oorlogen nu eindelijk eens een keer gedoofd kunnen worden, om te beginnen in Oekraïne. En je begrijpt waarom ik Oekraïne voorop stel. Met mijn eigen persoonlijke band met dat land. Dan verwacht ik dat de VN toch weer op de een of andere manier een rol gaat spelen. En dat is dan het moment waarop een nieuwe secretaris-generaal zich kan bewijzen. Dat is eigenlijk wat ik de hoop die ik koester voor de VN.
13: Dit zegt dus in zekere zin ook, zelfs als je zover zou gaan om wel die VN af te breken, op te blazen, dan komt er vanzelf weer een nieuwe VN. Hoe dan ook?
14: Nou ja, hij komt er niet zo makkelijk. Hè. Dus daarom waarschuw ik ook. Gooi hem niet weg. Hè. Ik bedoel, en dat is natuurlijk volstrekt onzinnig wat die gedachten die Trump daarover. Dus die peaceboard waar we het al even over gehad
13: hebben. Toch een beetje gesterkt door Guterres zelf ook, die natuurlijk heeft over terecht ook, over de grote geldproblemen. Lidstaten hun bijdrage betalen ze niet. Ja. Het geld is in juli al op, zegt hij ook. Een zwaard van Damocles lijkt het dan.
14: Nou, dat is inderdaad ook wel een beetje zo. Dat de VS wordt nu ook financieel. Sorry, de VN wordt nu ook, met name door de VS, financieel helemaal afgeknepen.
13: Ja.
14: En dat heeft grote gevolgen. Ik heb nog steeds natuurlijk contacten binnen die organisatie. En ik zie bijvoorbeeld ook binnen mijn eigen organisatie, UNSCO, dat er dus mensen weg moeten, omdat ze niet meer betaald kunnen worden.
13: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. En wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app. En ik dank jullie, Robert Sarrie, oud-ambassadeur, topdiplomaat, onder andere bij de VN, schrijver van een boek, Nog is Oekraïne niet verloren, diplomaat aan het front, en Robert van der Roer, diplomatie-expert die de VN al jaren op de voet volgt.
2: BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: BNR Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De 4 goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog 2 mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. 2 piloten meenden iets verdachts te hebben gezien. Daarom begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. De berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Bij graafwerk zijn volgens Omroep West vermoedelijke resten van een Romeinse weg bloot komen te liggen. Zijn door beelden onder meer houten palen te zien. Zoiets is in Leiden nog niet eerder ontdekt, zegt de gemeente. De archeologen krijgen nog een week om hun vondst verder te onderzoeken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Combinatie van weinig transparantie, illiquide markten, particuliere beleggers en heel veel geld in omloop op zoek naar yield is een accident waiting to happen.
8: Dingen die eruit zien als te mooi en waar zijn, die zijn meestal ook niet waar.
9: Ik heb het Olaf Slijpen wel eens gevraagd van de Nederlandse Bank. Van, hey, heb je genoeg zicht hierop? Heb jij genoeg zoveel zicht als jij zou willen hebben? En dan zegt hij nee, natuurlijk.
8: Wat had ik toezichthouders dan verwacht eigenlijk? Ze hebben vraag en aanbod op private markten, die hebben ze zelf in gang gezet.
9: Nou, dan zie je dus dat de publieke markten steeds dunner worden en de private steeds breder.
10: je geld wilt lenen om bijvoorbeeld een huis te kopen, dan klop je waarschijnlijk als eerste aan bij je bank. Maar als je een klein of groot bedrijf bent dat geld nodig heeft, dan mag je, zeker na de kredietcrisis van 2008... al van geluk spreken als er überhaupt voor je wordt opengedaan. Want met het nieuwe buffereisen van de toezichthouders dachten banken wel twee keer na voordat ze aan iemand geld gingen uitlenen. Kleine bedrijven gingen daarom steeds vaker naar andere partijen voor hun financiering. Investeringsfondsen, dus niet de banken die geld uitlenen. Private credit noemen we dat fenomeen. En in een paar jaar tijd, in alle stilte, is het uitgegroeid tot een gigantische industrie. Maar de laatste maanden beginnen er zenuwen te ontstaan. En niet alleen in de headlines, maar ook bij toezichthouders. Want wat gebeurt er allemaal precies in dat wereldje? Wat voor financiële constructies zijn er eigenlijk opgetuigd? Welke risico's lopen investeerders? En waar zit wat dan precies? Nou, dat soort spanning, dat leidt tot onrust. Beleggers hebben dit jaar over tientallen miljarden uit private credit fondsen getrokken. Toezichthouders starten onderzoeken en sommige economen beginnen al vergelijkingen te maken met 2008. Anderen beginnen de boel al te sussen. Deze crisis alleen kan het systeem niet omver trekken. Maar ja, het moet niet samenvallen met andere systeemschokken. Ja, of dat nou een geruststellend plaatje is. Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom zijn we zo blij dat ze bij mij in de studio staan. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
11: Dag Rens.
10: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
12: Dag Rens.
10: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het hebben over de zorgen rondom private credit. Han, maak jij je de zorgen over of niet?
8: Niet overdreven veel. Mm-hmm. En wat mij betreft is de vraag, ja, jij stelt hem al en je geeft ook eigenlijk al bijna een antwoord. Kijk, elke assetclass heeft zo zijn problemen. En er kan van alles misgaan in private credit. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk of ons dat in een grotere crisis gaat storten. Mm-hmm. Met andere woorden, heeft dit echte systeemrisico's of niet?
10: Oké, systeemrisico's is een vraag die we beantwoord willen hebben. Edin, andere vragen?
12: Ik maak me hele grote zorgen hier.
10: Kijk eens, ja, precies. Ja,
12: we hebben het namelijk over een combinatie van een deel van de markt dat niet altijd transparant is. Het is illiquide. Steeds meer particuliere beleggers zijn daarin actief. En de wereld waarin zich dingen voordoen in dat deel van financiële markt is een hele andere dan 15 jaar geleden toen het allemaal is begonnen. Mm-hmm. Dus what's not to like? Ik denk dat een hele giftige mix kan zijn.
10: Han, kom jij het veel tegen? Dat mensen met iets in private credit willen doen of instellingen?
8: Ja. Nou ja, dat kom je wel tegen inderdaad. En sterker nog, ik heb wat adviesrollen hier en daar. Onder andere bij een stichting. Die hebben aan hun bank, aan hun vermogensbeheerder gevraagd. Stel een portefeuille samen of voor. Stel een portefeuille voor met een bepaalde verwachte rendement. Mm-hmm. En in dat voorstel zat private credit. Het fonds wat die bank dan voorstelde, dat had een historisch jaarlijks rendement van 8,5% met een hele lage volatiliteit. Dat suggereert hele lage risico's. Nou, dat vond die stichting geweldig. Dus die zeiden, dat gaan we doen. En ik heb tegen ze gezegd, ja, maar dat ziet er toch uit alsof het te mooi is om waar te zijn. En dingen die eruit zien als te mooi om waar te zijn, die zijn meestal ook niet waar. Mm-hmm. Dus ik zou hier heel voorzichtig mee zijn. Sterker nog, ik heb geadviseerd dat niet te doen. Maar ze hebben besloten om het wel te gaan doen.
10: Oh,
8: prima.
10: Ja.
8: Nou, je bent maar adviseur en het is hun geld.
10: Ja, oké. En waarom zei jij dan van, was het alleen maar, ja, als er iets, if it's too good to be true, it probably is? Of had je nog andere redenen om te zeggen, jongens, dit kan gewoon helemaal
8: niet? Nou ja, weet je, je kunt hele hoge rendementen in het vooruitzicht gesteld krijgen, maar dan moet je altijd realiseren dat het altijd een combinatie is van rendement en risico. Mm-hmm. En als iemand met een voorstel komt van hele hoge rendementen en heel laag risico, ja, dan moet je toch eigenlijk heel wantrouwend zijn. Ja. Ik zei net van, nou, ik lig niet echt wakker van problemen in deze asset class. En Edin wel. Het verschil tussen ons is dat, ja, weet je, ik vind dat elke belegger mag zijn eigen beslissing nemen en neemt zijn eigen risico's. En als dat misgaat, dat is dan heel jammer. Maar zo is de wereld nu eenmaal. Het is een kapitalistische markteconomie waar we in leven. Maar het gaat erom, wat mij betreft, voor de samenleving als geheel. Ja. Kosten gaat opleveren of alleen voor die betrokken beleggers.
10: Ja, dus jouw punt is, waarschijnlijk kun je als betrokken belegger heel wat geld kwijtraken, maar het is nog niet een systeemrisico. Ja, Mister, dat gaan we proberen uitzoeken, ook in deze uitzending natuurlijk. Ja. Edien, jij wil er nog iets over zeggen?
12: Ik heb het voorrecht om heel veel presentaties en lezingen te geven in het hele land. Laatst had ik iemand, een particuliere belegger. Kijk, ik had het hiervoor over die giftige mix. En een van de delen was, particuliere beleggers doen steeds meer in dit hoekje van de markt. Deze persoon zei tegen mij, ik heb onlangs al mijn, onder aanhalingstekens, normale beleggingen, namelijk aandelen, obligaties, heb ik verkocht en ben ik vol hierin gegaan. Met als reden, ik vroeg waarom. Nou, 8,5% rendement met heel weinig risico. Particuliere beleggers hebben de neiging om heel vaak in ieder geval twee dingen te doen. Zij projecteren resultaten uit het recente verleden ver naar de toekomst toe en zien heel weinig risico's opdoemen. En ze hebben ook de neiging om, voordat ze gaan beleggen, te zeggen, ik ben er voor lange termijn. Mm-hmm. Maar als het puntje bepaaldje komt, willen ze dan heel snel gaan verkopen. Ja. En daar maak ik me grote zorgen over.
10: Goed, laten we hier eens even over gaan praten. Wij hebben Stad en Land afgezocht naar een expert die onafhankelijk kon praten over private credit. Dat was overigens nog best een uitdaging om iemand te vinden die daar onafhankelijk over kon praten. En toen kwamen we erachter, dat gebeurt vaker, hè. Dan ben je heel ver aan het zoeken en dan ligt de schat heel dichtbij. BNR's beurspresentator Jochem Visser, want jij bent echt een expert.
11: Nou, ik heb er aardige studie van gemaakt, ja. Ja. Ik vind het ook een ontzettend leuk onderwerp. Al sinds 2024 ongeveer. Toen las ik een paper, What if the credit markets go dark? En dat is eigenlijk heel erg onderdeel van die beweging, dat beleggingen als geheel in de laatste 20 jaar eigenlijk langzaamaan steeds meer naar de private kant zijn opgeschoven. Dus je hebt SpaceX, OpenAI en Anthropic. Die gaan niet naar de beurs om geld op te halen. Ja, een beetje, iets van 70 miljard de man of zo. Maar die gaan naar de beurs om hun private investeerders rijker te maken. Daar gaat het eigenlijk om. En die hele trend zie je vaker. Dus ook het aantal publiek beursgenoteerde aandelen bijvoorbeeld, dat is sinds de jaren 90 nou bijna door de helft gegaan. Waren er iets van, ietsjes minder, waren er 7500 in de VS toen. Zijn er nu iets van 4500 of iets dergelijks. Nou, dan zie je dus dat de publieke markten steeds dunner worden en die private steeds breder. Nou ja, als journalist zit je daar dan aan te kijken.
10: Van wat gebeurt daar nou allemaal?
11: Volgens mij moet ik maar eens even mee en eens gaan kijken wat er nou is eigenlijk. Ja. En dat is dus leuk.
10: Misschien moeten we. Volgens mij moeten we een paar vragen beantwoorden. We hoeven niet meteen te doen, anders kunnen mensen meteen stoppen met het luisteren van deze uitzending. 1, is het een systeemrisico? 2, is dit iets voor particuliere beleggers? Zijn er nog andere vragen die je zegt, dit moet je weten? Als je, laten we zeggen, hier een beetje.
11: Er zijn een hele hoop dingen. Het wordt heel steeds complexer naarmate je de haarvaat van private credit induikt. Maar één goed ding om van tevoren dus te doen is om te definiëren waar je het nou eigenlijk over hebt.
10: Oké, laten we daarmee beginnen.
8: En waarom is het zo sterk gegroeid?
11: Ja, exact.
10: Oké, laten we daarmee beginnen. Ja. Wat is private credit?
11: Private credit is een asset class, oftewel een plek om geld te stallen. Want het financiële systeem, dat is eigenlijk maar voor één reden bestaat het. Hè? Loodgieterij om geld van de klant naar het juiste rendement te sturen met het juiste bijbehorend risico. En die hele loodgieterij verdient daar een aardig zakcentje aan, want ze zitten aan de strijkstok vast. En private credit is een van de opties die je hebt. En dat is een klasse van ongeveer 40 biljoen dollar groot. Dus 40.000 miljard dollar. Nou, ik weet niet of ik het moet rekenen naar euro's, maar daar kan je iets van 8 keer Nederland van draaien per jaar, zeg maar. Dat is niet waar we het over hebben in de pers en waar de zorgen over zijn ontstaan. Want private credit is gewoon niks anders dan een lening die niet bankair is.
10: Ja,
11: die
10: wordt een paar stapjes terug. In 2008 wilden banken eigenlijk niks meer uitlenen, want ze moesten buffers aanhouden.
11: Zo zou je het kunnen zeggen, ja.
10: Er
11: was een gigantische bankrun, zo kun je het ook zeggen. Ja.
10: Precies, dus er was ook niet zo heel veel meer. Ondertussen moesten wel gefund worden. Zeker private equity partijen hebben altijd wel weer ook leningen nodig.
11: Ja.
10: Om gewoon die partijen over te nemen en een beetje leverage te creëren. En die dachten toen, zullen we zelf dat gaan verschaffen in plaats van naar banken te gaan.
11: Zeker, zeker, ja. En dat waar jij het dan nu over hebt is direct lending. Dus dat was het brugje wat ik ook wilde maken. Die 40 biljoen moet je eigenlijk naar iets van 1,5 tot 2 biljoen. Daar zit het zorgenkindje van de laatste paar maanden. Dat is eigenlijk direct lending en dat is dus non-bankaire leningen. En wat er na 2008 gebeurde is dat je op een gegeven moment zag je rentes naar nul gaan. Want Ben Bernanke en andere centrale bankbaas die dachten, ja, we moeten toch een beetje stimulans, weer een beetje inflatie behalen, we zitten in een crisis, dat soort dingen.
9: En die rente gaat dan naar nul. Vervolgens zitten pensioenfondsen met de handen in het haar. Verzekeraars ook. Dat zijn allemaal hele lange termijn beleggers. En die denken bij zichzelf, ja, ik wil wel een beetje yield. Oftewel rente. Ik moet mijn pensioenbetalingen op een gegeven moment gaan doen. En die komen dan langzaam uit, onder andere, dat begint schoorvoetend, omdat er heel veel over risico wordt geklaagd, in de Nederlandse samenleving ook, maar dat gaat dan op een gegeven moment sneller. Die komen uit bij private equity en op een gegeven moment ook private credit. En nou ja, dat blijkt dan een hele mooie klas om in te beleggen, want je krijgt je 8-10% of iets dergelijks. En de deal is dan, ja, je zet het voor langer vast en dan krijg je daar een beetje meer rente voor. Dat is heel fijn voor een pensioenfonds of verzekeraar, want die hebben het zitvlees. Die kunnen het wel leien, die kunnen 8 jaar blijven zitten erin en die vangen die rente en die krijgen uiteindelijk hun geld uit die fondsen weer terug. Iedereen happy, weet je wel. En dus zag je ook in de Nederlandse pers vanaf 2015, 16, 17, zag je langzaam van die verhalen in het FD verschijnen van de pensioenfondsen verdienen veel aan private equity, maar de kosten zijn ook heel hoog. Dat werd de eerste klacht. En nu inmiddels zijn we weer wat jaren verder. Is het, ja, wat zit er eigenlijk in die fondsen? Ja, ja. Daar zijn we nu. En dan hebben we het dus nogmaals over direct lending vooral.
13: Ja, mag ik misschien twee opmerkingen maken nadat wat Jochem zegt. De eerste eigenlijk over die loodgieterij toestand. En dan maak ik een klein beetje bezwaar tegen wat hij daar zet. Hij heeft over de strijkstok en zo. Alsof dat nergens toe dient. Die hele loodgieterij, dat heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Want ja, je hebt nu eenmaal mensen en entiteiten die geld over hebben en geen goede ideeën wat ze daar productief mee kunnen doen. En je hebt anderen die hele goede productieve ideeën hebben, maar geen geld. En dat financieel systeem brengt dat bij elkaar. Dus een hele belangrijke maatschappelijke
14: functie. Je spreekt de oud-bankier, hè?
9: Ja, ik ben het 100.000%. Ik ben het ontzettend met Han eens hier ook in. En kijk, de mooiste manier van geld verstrekken, dat komt van Ray Dalio, dat voorbeeld, is dat je een tractor bij elkaar leent, je productiviteit verhoogt, meer gewassen verbouwt en die lening daarmee afbetaalt. Dan heb je de samenleving versneld, economische groei versneld, iedereen happy. Maar als je op een gegeven moment de plasma-tv gaat kopen en heel veel Red Bull, ja, dan verhoog je productiviteit niet. Kun je die lening moeilijk afbetalen. En daar ontstaan de problemen. En deze twee voorbeelden, notendop, zijn eigenlijk de bron van alle crises en mooie dingen op aarde.
13: Oké, mijn tweede. Dank voor deze interventie, Jochem. Mijn tweede opmerking is dat. Je had het ook over de toezichthouders die zich zorgen beginnen te maken. En ik ben vaak kritisch op toezichthouders. Ja, weet je, wat hadden toezichthouders dan verwacht eigenlijk? Ze hebben vraag en aanbod op private markten, die hebben ze zelf in gang gezet door banken fors aan banden te leggen. En de rente, hè, dan nodig je uit eigenlijk dat bedrijven die bij de bank niet terecht kunnen, die gaan natuurlijk elders shoppen. En voor beleggers, ja, als je de rente op nul of zelfs nog lager gaat zetten, ja, dan nodig je natuurlijk beleggers uit om toch
14: te gaan zoeken,
13: ook ja, shoppen. Dus je brengt vraag en aanbod van die private markten, dat lok je zelf uit. Ja. Dus dan moet je niet verbaasd zijn dat dat heel sterk gaat groeien.
9: Ja. Het is ook iets in het financiële systeem wat je altijd ziet. Wij willen als samenleving wel nog een hypotheek kunnen krijgen. En bedrijven willen nog wel een lening kunnen krijgen. De laatste paar jaar is daar een enorme klachten over natuurlijk in de samenleving. En dan zie je dus dat risico en geldversnelling, economische groei, dat zijn communicerende vaten met elkaar. Dus dat zal nooit een perfect afgesteld systeem zijn.
14: Maar als ik dit zo even hoor, is het zo dat je dat Han zegt eigenlijk van ja, het feit dat dit in 2008 opkwam, daar moeten we niemand de schuld van geven.
12: Jawel, tuurlijk wel.
14: Wie dan wel?
12: De laatste tijd hoor ik heel vaak mensen, zie je wel, dit krijg je als je het aan de markt overlaat. Nou, we hebben niks aan de markt overgelaten. Nee. Wij zijn ons gaan bemoeien met die markt. Want ik vind dit een prachtig voorbeeld.
14: Wij zijn de rente gaan verlagen, bedoel je?
12: Ik vind dit een prachtig voorbeeld van als je aan een knopje gaat draaien, dan krijg je gewenste effecten, maar je krijgt toch heel veel ongewenste effecten. En hier is een voorbeeld. Als je in dit geval de banken gaat onderwerpen aan strengere regelgeving, moet je er niet raar van opkijken als dat weer andere gevolgen gaat hebben, namelijk dat er zo'n markt ontstaat. En tweede, als je om wat voor reden dan ook overtuigd was als centrale bank destijds, of centrale banken moet ik zeggen, dat de rente naar 0% moet, oké. Maar als je de rente 10 jaar lang op 0% houdt, dan kun je na 10 jaar toch niet zeggen dat je verrast dat de markt zich daaromheen uit een weg aan het zoeken is. Dus dit is niet de schuld van de markt. Dit is de schuld van diegenen die hebben ingegrepen in de marktwerking.
14: Ja, oké. Die markt is wel groot geworden.
9: nogal groot dus.
14: Ja, ja. Want we hadden het net even over definities. Hè. Ik begrijp dat we niet eens helemaal weten hoe groot deze markt is.
9: Nee, dat is al. Dat is, kijk, met banklening bijvoorbeeld heb je toezicht erop, moet je allerlei rapportjes schrijven elk jaar. En met private equity en private credit is dat gewoon wat minder pregnant. Ik heb het Olaf Slijpen wel eens gevraagd van de Nederlandse Bank. Van hey, heb je genoeg zicht hierop? Heb jij genoeg zoveel zicht als jij zou willen hebben? Laat ik het goed formuleren. En dan zegt hij nee, natuurlijk. En dat is ook logisch. Je ziet centrale banken overal en ook de andere toezichthouders hier het hoofd overbreken van hoe krijg ik nou meer zicht in wat er gebeurt in die portefeuilles daar. Ja, wat er allemaal gebeurt in de wereld.
14: Ik heb ergens een bedrag gezien van 3500 miljard.
9: Ja, maar dat is dus. Kijk, je hebt heel veel vormen van non-bankaire leningen. Je hebt ook nog. Je kan de vloot van je bedrijf financieren. Je kan projectfinanciering krijgen. Je kan je inventaris bij de blokker kan je op financieren. Dat is ook gebeurd voor dat faillissement trouwens. Ook nog een leuke aflevering. Je kan een aircraft lending, bestaat er ook nog. Kun je vliegtuigen mee kopen. Nou, al die klassen zijn ook private credit. Eigenlijk zijn hypotheken ook private credit. Totdat ze in een pakketje worden gestopt en het publiek worden verhandeld. Maar dat hoort allemaal niet bij het zorgenkindje waar wij het nu over hebben. Ja,
14: want voor mij dan, het zorgenkindje is het direct lending naar bedrijven toe.
9: En ook dat wordt dan ook in fondsen gestopt. En direct lending is gewoon het uitschrijven van een lening door een alternative asset manager, een private asset manager meestal. Zoals Apollo in de VS, of Blue Owl, of Blackstone. Zo zijn er nog een paar. In Europa zijn dat AXA Investments en daar weer een rijtje onder. En dat is in de VS overigens 10 keer zo groot als het hier is.
12: Ja, dus, ja, en laten we wat mij betreft vooral ook niet doen alsof het allemaal niet bankaire instellingen die hierin zijn ingestapt, omdat de banken niet mochten. Klopt. De banken zijn indirect. Die dachten, oké, vanwege...
15: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Ook de university endowments, dus universiteiten die beleggen, die zijn in de VS gigantisch. Die zijn ook op een gegeven moment. Die zitten helemaal volgestouwd met private equity of private credit, voor zover ze het willen hebben. Dat is overigens vaak maar 6-10%, ook bij ABP bijvoorbeeld. En dan ga je op een gegeven moment denken, ja, wat doe ik nog meer?
4: Oh, de asset manager.
3: Waar ga ik nog meer geld vandaan halen om meer leningen te kunnen maken en die fondsen te stoppen? En dan ga je op een gegeven moment dus de vehikeltjes die je hiervoor gebruikt, ga je ook beursgenoteerd maken, zodat mensen in en uit kunnen stappen. En dan ga je op een gegeven moment ook fondsen gaan maken zoals evergreens. En dat zijn dingen die gewoon de hele tijd doorlopen. Want een normaal private credit of private equity fonds, dat haalt geld op. Dat doet de capital call, zoals dat heet. Dan zeg je tegen beleggers, we gaan dit doen. En dan blijft het geld eventjes staan, krijgen ze een beetje rente. Daarna ga je bedrijven kopen, leningen uitschrijven, enzovoort, enzovoort. En dan iets van 5-8 jaar, dan moeten ze hun geld terugkrijgen. Ja. En dan krijgen ze tussendoor een beetje geld. En dan een soort barbel. Aan het begin leg je het allemaal in. Aan het einde krijg je het allemaal terug. En daartussendoor krijg je wat rendement. Die beloofde 8-10% die mensen willen. Hebben altijd. En dat was de originele vorm. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk ook gewoon revolving fondsen maken waar je gewoon altijd in en uit kan staan.
5: Nou ja, weet je, dat komt ook omdat de gedurende een bepaalde periode waren de rendementen ook heel erg hoog op dit soort vermogenstitels. En dat, als jij nou een private bank bent en dus particuliere vermogende relaties hebt, dan denk je ook, waarom zouden alleen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers die hoge rendementen kunnen halen, kan ik de producten niet zo maken dat ze ook voor mijn retail beleggers geschikt zijn. De soort democratisering van de asset class zou je kunnen zeggen.
3: Zo noemen ze het heel graag, inderdaad. Ja. En dan kun je ook altijd zeggen tegen je klant van, hey, weet je wat, je hebt nu toegang tot iets waar niet iedereen toegang toe heeft, want dat is private credit.
5: Ja. Het probleem daarbij is natuurlijk dat particuliere beleggers, die begrijpen niet helemaal wat voor product dit is. Die kunnen eigenlijk ook helemaal niet goed omgaan met de illiquiditeit.
3: Yep.
5: Dan ga je het meer liquide maken, maar dat kost eigenlijk altijd rendement. Ik maak eigenlijk heel groot bezwaar tegen die democratisering van deze asset class. Want ik vind hem totaal niet geschikt.
4: Ook niet als hij liquide is.
5: Nee,
4: als hij liquide is, dan zou je zeggen,
5: maar dat gaat dus ten koste van het rendement.
3: Dat mooie, dat is wel geinig, want er zijn dus de laatste paar maanden zijn er dus heel veel beleggers die uit willen stappen hieruit vanwege allerlei zorgen. Eerst waren dat de faillissementen van First Brands en Tricolor in de VS. Dat waren twee grote bedrijven, allebei toevallig één auto-onderdelen, ander was een autolener, om het zo te zeggen. En daarna kwamen softwarebedrijven. En toen verscheen een artikel op Bloomberg dat er in deze private credit fondsen iets van 20%-30% of iets dergelijks, dat weten we eigenlijk niet, van deze fondsen gevuld zijn met leningen aan softwarebedrijven. Want private equity, dat was software aan het opkopen. Dat was, 10 jaar lang kon je als stagiair bij private equity naar je werk fietsen en lachen naar huis gaan. SaaS, software as a service, voorspelbaar. Je drukt op een knopje, vermenigvuldigt het, weet je wel. Dat was het idee. Alleen toen kwam Anthropic. En toen bleek dat software ook wel eens op een andere manier kan worden gemaakt, die misschien wel goedkoper is, om het simpel te zeggen. Daar zit weer een podcast in. En toen dacht iedereen, maar als heel private equity en credit vol zitten met software, en we zien die software aandelen op de beurs allemaal dalen, wat gebeurt er dan bij jou eigenlijk?
4: Tot zover op de radio. De tijd zit erop. We kunnen ook niks meer lenen. Maar we gaan natuurlijk gewoon door op de podcast. Dus wil je meer horen, ga dan even naar het grote plaatje in je podcast-app. Voor nu, dankjewel. Jochem Visser, ook namens Han en Edin. En tot de volgende keer. Dag.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 120 kilometer file op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor het knooppunt Empel 20 minuten vertraging vanaf Deest. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans doe je er 10 minuten langer over. Kwartier extra ben je kwijt op de A16 van Breda naar Rotterdam ter hoogte van de Van Brien Noordbrug. Dat komt door een ongeluk. En ook een kwartier extra op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De vier goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog twee mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen, omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. Twee piloten meenden iets verdachts te hebben gezien. Daar begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. De berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Bij graafwerk zijn volgens Omroep West vermoedelijke resten van een Romeinse weg bloot komen te liggen. Er zijn op beelden onder meer houten palen te zien. Zoiets is in Leiden nog niet eerder ontdekt, zegt de gemeente. De archeologen krijgen nog een week om hun vondst verder te onderzoeken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
11: En dan wordt er gewoon letterlijk in gezegd... hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
12: Als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit... zeggen, we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
11: Helemaal eens. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven... tot het geld ophalen en signing de deal... en dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
13: Hij geldt als een van de weinige ondernemers die de Silicon Valley-mentaliteit naar Amsterdam bracht. Met Bird, voorheen MessageBird, bewandelde hij een tamelijk bizar pad. Van jarenlang bootstrappen naar een investeringsronde van, zet je schrap, $800 miljoen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Robert Vis van Bird. Die vertelt over dit deal van zijn leven.
11: Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Ik denk dat de grootste deal in omvang was denk ik onze Series C-ronde. Daar hebben we heel veel geld op gehaald. Bijna een miljard. Grote overname gedaan. Ik denk dat destijds was eigenlijk denk ik voor Bird zelf... onze Series A eigenlijk de grootste ronde. Of de grootste deal. En het was met name omdat wij... ja, wij waren gewoon een gebootstrapped bedrijf in Amsterdam... op de baarsjes, in een garage. En hadden eigenlijk helemaal niet zozeer... ik denk dat wij zelf niet echt door hadden wat we eigenlijk hadden gebouwd. En toen ging ik naar Silicon Valley... en toen kwam ik in Y Combinator terecht... en toen zat ik een beetje in het hart van de tech... En daar opeens kregen we aandacht en allemaal investeerders. En ik weet nog dat ik bij Sequoia, weet je, de grote investeerder van de wereld binnenlap. En dan kwam de hele partnership zeg maar binnen. Dus dat was een soort van... mijn ogen gingen echt open van wat er allemaal mogelijk was. En toen haalden we binnen 8 dagen 60 miljoen op. Dat was toen de grootste Series A van Europa in de geschiedenis. Tegenwoordig is het een kleine seed round. Dus je ziet ook maar wel hoe snel die...
12: Maar je zei binnen 8 dagen?
11: Ja.
12: Wat gebeurde er in die 8 dagen?
11: Ik kwam bij een. Ik werd door Excel uitgenodigd voor een pokergame. En daar won ik.
13: Excel, grote investeringsmaatschappij.
12: Dat was de deal van je leven.
11: Ja, dat was de deal van. Ja, Excel, groot eerste. Ja, van destijds Facebook. En nu zitten ze ook in alle Anthropic AI en al dat soort dingen. En, en daarna die partner die zei van. Jullie zijn wel hot en mensen willen graag gaan investeren. En we hadden eigenlijk gewoon een heel erg leuk gesprek. En toen 2 dagen later, toen zei ik, hey, kun je even langskomen op kantoor? Dat was op een maandag. En toen werd er gewoon een term sheet voor mijn neus gelegd. En het was zo van, ja, dit vinden we wel leuk. En ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk gaan onderhandelen. Want,
12: had je wel wat mensen naast je die daar wel een idee bij hadden?
11: Nou, ik doe het genuanceerd. Je hebt wel... You know you got something, right? Like en er zit wel een soort van bandbreedte van... Ja, je kan dat over onderhandelen. Ik was heel erg gefocust op de terms. Dan gaat het een beetje over deals hebben van... Ik was heel erg gefocust op de terms van... hou ik wel de vrijheid? En ik was natuurlijk gewend dat te doen. Ik had geen board. Mijn board was altijd met mijn eentje. En ik vond dat ook wel leuk. Ik dacht van ja, het is ook wel goed een beetje tegenspraak hebben. En dan heb ik slimme mensen die mij een beetje kunnen vertellen... wat ik moet doen. En ik was onderhandelen. En Miles, mijn boardmember, die ging trouwen. En dat is ook wel eentje met een beetje gas, zeg maar. Dus die zit in de auto met zijn vrouw onderweg naar zijn huwelijk toe. Of ze toen nog bijna zijn vrouw. En eigenlijk callt hij me uit en zegt van... Hey Rob, alles leuk dit onderhandelen, maar are you gonna fucking sign the deal? En letterlijk een half uur voordat hij het jaarwoord zei... dacht ik van ik kan ook niet over onderhandelen. Dus heb ik die term sheet getekend.
12: Mooi.
11: En
13: zo is dat gegaan.
11: Go.
13: Ja. Even voor de mensen die nu luisteren en jouw bedrijf niet kennen. Ik denk dat we even wat setting the scene. Want opgericht in 2011, toen nog MessageBird. Eerst vooral als een zakelijke sms-dienst. Je pizza is onderweg en dat laat Domino's je dan weten via een sms. En dat loopt dan weer via de infrastructuur van jouw bedrijf. Inmiddels ook klanten als Google en Uber. Sinds 2016 zijn die aan boord gekomen. En je gaf het net al aan, de eerste 6 jaar heb jij alles volledig zelf gefinancierd. Gebootstrapped, zoals we dat in start-up-land noemen. Dat moet een bewuste keuze zijn geweest.
11: Ja, weet je, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was. Kijk, wij zaten gewoon... Dit is oprecht geen mooi verhaal. Ik denk dat mensen soms denken dat je dat romantiseert. Maar wij zaten gewoon in een kantoortje in de baarsjes met z'n drieën te kutten. En, En we hebben eigenlijk, kijk, er zijn twee dingen die er eigenlijk gebeurden, waardoor het eigenlijk heel goed. Eén, wij vonden gewoon technisch was het heel interessant. Een telecomnetwerk, wij snapten dat eigenlijk helemaal niet. En we hadden een beetje het idee van, oké, maar als je dat dan goed wil gaan bouwen, dan moet je dat eigenlijk gaan nabouwen. Want je had Ericsson, een beetje van die grote clubs. Dus we zijn het helemaal gaan nabouwen. En dat was eigenlijk de big bet that we took. Die natuurlijk zeg maar goed was. En het tweede waar we natuurlijk heel veel mazzel hebben gehad, is dat in die tijd kreeg je de iPhone, kreeg je apps. En elke app ging een sms'je sturen om een nummer te verifiëren. Dus we werden eigenlijk een soort identity service. En ja, wij vlogen de hele wereld rond en gingen in Singapore, zat je met Singtel, en dan zat je in Australië, en dan zat je weer in Amerika. En wij waren al die carriers aan het doen. En ik denk dat we het niet echt door hadden what we really built, zeg maar. Dus het klinkt heel suf, maar het overkwam ons ook wel een beetje.
12: Had je niet al dat in die fase al allerlei investeerders op je afkwamen die dat in de gaten hadden en mee wilden doen?
11: Nou, ik denk dat mensen eigenlijk niet echt zo door hadden dat het zo goed ging, ja, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat het meer was. En wij draaiden eigenlijk vanaf dag 1 winst. We waren toen ook gewoon met z'n allen gewoon €2.000 per maand salaris. Dat was
13: eerste vijf jaar, wat zeg ik, de eerste jaar 5 miljoen.
11: Ja.
13: Jaar 2 8 miljoen, 41 miljoen in 2016.
11: Ja.
13: Dus dat ging als een raket, omzet.
11: Omzet.
12: Toen kwam je wel in de picture, denk ik.
11: Ja, dan krijg je voor het eerst dat je dan, weet je, zo'n FD gezellen. Misschien een beetje in Nederland. Maar internationaal, mensen hadden ons niet. Ik denk dat mensen het niet echt door hadden. En wij waren er zelf ook niet mee bezig. We leefden ook helemaal niet zo. We hadden heel eerlijke regels. We hadden allemaal €2.000 per maand. En dan konden we er net van eten, zeg maar. En
13: het was 7 dagen in de week werken, hè?
11: Ja, dat was 7 dagen in de week werken. Ja. Dat was geen Nederlandse...
13: Geen vakanties.
11: Dat was gewoon.
13: Je zegt het met een glimlach, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ervoor over hebben.
11: Ja.
13: En voor jou was het de...
11: Nou kijk, ik denk dat mensen gewoon... Zeg maar, mensen bij tech altijd denken een soort romantisch beeld. Dat allemaal leuk is en snel geld verdienen. En wat mensen niet zien is dat wij met z'n allen op kantoor slapen met dekentjes over ons heen. En wij deden Amber
13: Alert. Dat is echt gebeurd.
11: Ja, dat is geen leugen. Op een gegeven moment was het zo dat ik, toen we personeel hadden, dan deed ik de deur dicht van binnen. Zodat ze niet zouden. Dan dacht ik met mijn domme hoofd. Ik zou het niet plat praten. Maar dan dacht ik dat dan hebben mensen het niet door. Dat ik dan op kantoor sliep. Maar dat is gewoon echt waar. Dat zijn de echte verhalen. Gewoon
13: en hoe kijk jij dan naar veel startups van deze tijd? Want vaak halen zij nu snel geld op. De burn rate, hoe hoger de burn rate, hoe beter. Als je dan kijkt naar de discipline die dat bootstrappen jou dwong op te leggen. Elke euro 3 keer omdraaien. Heeft dat ook jouw bedrijf op een bepaalde manier verder geholpen?
11: Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb er ook niks op tegen. Het is gewoon, it's different, right? Like... iedereen heeft zijn eigen journey. En ik heb er ook niets op voor of tegen. Kijk, waar ik wel heel sterke mening over heb, is gewoon over hard werken. Ik vind gewoon dat je gewoon heel veel ondernemers werken heel hard. Moet je maar een snackbar opereren. Dan moet je ook echt beuken, zeg maar. En dan moet je al die klanten die lam zijn in je zak eruit sturen om 2 uur 's nachts. Dus ik ben wel van hard werken, denk ik. Of je mensen geld ophalen en burn rates hebben. Kijk, ik denk dat je het voordeel is dat je... Ik geloof wel een echt bedrijf bouwen. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon... Is het heel simpel. Net als dat je salaris krijgt, daar moet je rekeningen van betalen. En of je kan je rekeningen niet betalen of wel. En ja, als je steeds geld leent van je vrienden in de kroeg en je betaalt nooit die rekening, ja, dat gaat een keertje mis. En dat is een beetje hetzelfde met geld ophalen. Kijk, je kan het een tijdje doen, maar je moet op een gegeven moment wel gewoon echt een business bouwen. En als je dat niet doet, ja, dan gaat het ook wel een keertje mis. Dus daar heb ik denk ik wel een sterke mening over.
12: Heeft dat ook met zeggenschap en autonomie te maken?
11: Want ja, tuurlijk.
12: Je levert natuurlijk van alles in als je in de onderhandeling met zo'n visie gaat.
11: Ja, Bert heeft dat wel al, denk ik, vrij goed altijd geregeld. Dus wij hebben nog steeds volledig, ik geloof dat we 90% van de zeggenschap van het bedrijf hebben.
12: Ja.
13: 2016, toen ging jij naar San Francisco voor Y Combinator. En voor mensen die dat niet kennen, dat is ongeveer de incubator wereldwijd. 7% van de aandelen in ruil voor $120.000.
11: Ja, dat was geen goede deal.
13: Nee.
11: Voor een deal van je leven.
13: Ja, dat lijkt me ook
11: dat
13: niet.
11: Dat was geen goede deal. Dat was een hele goede deal. Heel eerlijk, misschien dat wel de deal van mijn leven was.
13: Ja?
11: Ja. Daar zei iedereen van, je bent hartstikke gek. En waarom doe je dat nou? En dat is wel een mooi verhaal. Sam Altman, die nu natuurlijk heel bekend. Het was toen de president van YC. En ik mailde Sam Altman.
13: Nu de CEO van OpenAI.
11: Van OpenAI, ja. En... En die hardheid van Silicon Valley, ik hoop dat ik het niet erg veel zeg, maar je probably doesn't care. En ik ging me natuurlijk onderhandelen, want ik dacht, ik kom YC binnen en ik ben Robert en Bert. En ja, mij gaan ze nooit, ik ben kom maar op 30, 40 miljoen omzet, mij gaan ze nooit die 7% vragen. En Sam schrijft mij gewoon terug, hey Robert, thanks for trying to negotiate. If you're not willing to join on Monday, no worries, let Aaron, dat was mijn YC partner, know and you don't have to show up. Regards Sam. Knijterhard.
13: Zo.
11: Was gewoon show up or don't.
12: En wat was je reply?
11: But you're gonna pay 7%. I showed up on Monday.
13: Ja. en toen was jij daar en die deal die kwam razendsnel tot stand.
11: Ja, nou ja, dat ging. Ik heb gewoon, wij waren wel op de. Ja, wel. Ik heb daar wel een soort van het romantisch verhaal van gemaakt. Dan moet je dan wachten en dan moet je erheen. En dat was de laatste dag. En dat was dan Airbnb. Dat was dan toen het grote voorbeeld. Dat was ook de laatste dag. Dus ik dacht van, nou, weet je. Maar wij wisten helemaal niet of we erin zouden komen. Want ik weet nog dat we door dat interview heen kwamen. En toen zeiden ze aan het einde van het interview. En dat zit dan echt een timer met een klok. En het is dan van, ik weet niet hoeveel minuten was. Dat is 13 minuten. En dan gaat die timer af. Ze van, thanks for visiting San Francisco. I hope you had a nice time.
12: Lekker schaam.
11: Ik loop daaruit en ik bel Bob en René.
13: Over directheid gesproken.
11: Bob en René, hey, ik zeg van, ik denk dat we hier niet. We komen hier niet in. Want ze hebben net tegen me gezegd van, nou ja, en dan moet je wachten. En dan is er een soort van ding. Je krijgt een mail als je niet hebt gedaan. En als je wel hebt, dan word je gebeld. En zo. Dus ik werd gebeld en ik antwoordde ook echt. Toen zei ze van, yeah, what's the deal? 7%? Are you fucking kidding me? Quote unquote. Dat zei ik echt letterlijk. En ja, dat was een soort van crazy tijd. En
12: slim gespeeld vanuit hen ook.
11: Weet je wat zo grappig is? Kijk, Stripe is 160 miljard waard. Airbnb is 200 miljard waard. Weet je, who the fuck was I? Weet je wel? En dat leer je daar heel erg. En dan, kijk, weet je wat YC me geleerd heeft en waarom het de deal van mijn leven is? Is omdat wat ik daar geleerd heb is eigenlijk, je leert alle arrogantie en gevoel wat je hebt van succes. Je wordt zo met de grond gelijk gemaakt. Op een manier die mensen denk ik vaak niet snappen. Dat als jij 100 keer moet pitchen en 100 keer wordt tegen je gezegd dat je gewoon klote bent en wat er niet goed is en hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je moet praten, dat de seconde dat je dat, nee, er zaten allemaal kleine start-ups en dan zaten wij daar en wij groeiden 150% dat jaar en op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je toch lekker, weet je wel, gewoon van
13: zeker.
11: Tussen zo'n start-up. En dan wordt er gewoon letterlijk in je gezegd: hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
12: Hartstikke idee, ja. Yeah.
11: En dan, dus dat reflectiemoment is gewoon heel anders dan denk ik dat mensen dat denken en romantiseren.
12: Maar je bent daar ook echt klein in verhouding tot de partijen met wie zij werken. Dat is natuurlijk in Nederland is het goud Champions League wat dat betreft.
11: Het is goud Champions League, maar ik voelde me ook heel dom. Je loopt daar in San Francisco rond en al die mensen zo slim. Ik bedoel, ik maakte altijd de grap van, je staat in de kroeg en je praat tegen iemand en diegene is een NASA-scientist. And that's not a joke. Dat is gewoon echt letterlijk hoe dat daar loopt. Dus die omgeving waar je omheen zit, al die mensen veel slimmer dan jij. En dan, dus je moet echt wel een beetje je eigen manier vinden om daar ook, ja, je eigen weg te vinden van, ja, oké, we hadden wel een goed bedrijf gebouwd. Dus dat was dan wat, hè, dus dat was ons ding. Maar ja, qua pure intelligentie met mensen van IQ's van 160 die naast je zitten, dat is natuurlijk niet, you can't compete. Nee. En misschien dat soms ook leuk om even in Nederland te zijn, maar het is soms ook, denk ik, voor de Nederlandse tech, ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat die wereld is heel anders dan dat mensen voor zich hebben. Het is veel harder. Het is, mensen werken 7 dagen per week. Er wordt gewoon gebeukt. Het is knijterhard. Het is direct. Wat ook een heel, maar het is niet op de persoon. Dus ik denk dat wat je in Silicon Valley heel erg leert, is dat alles is op de inhoud. De inhoud van kan gedrag zijn, kan het product zijn, kan financieringen zijn, maar het is nooit op de persoon. En dat denk ik dat mensen daar gewoon, ja, een ander beeld van hebben van hoe dat echt werkt.
12: Ja.
13: Heb jij ervaring zelf met internationale deals, David?
12: Nou, best wel. Ik heb toevallig met Atomico, waar jij, daar heb ik een keer een deal mee gedaan. En wat mij overigens wel opviel, is dat in Nederland zeggen we ongeveer dagelijks hoe direct we zijn. Maar ik werd door die Amerikanen, die waren echt 100 keer.
13: Oh ja?
12: Direct, ja, mijn counterpart was een jonge Italiaanse dame die beursgangen had begeleid. Om een voorbeeld te geven, in zo'n deal vragen ze aan je van, geef ons een beetje richting, geef ons some guidance waar je aan denkt qua waardering van de deal. En in Nederland komt dan zo'n politiek spel van, nou, dat zeg ik niet, en je moet gewoon je beste bieding doen, het is een competitief proces, dus laat maar zien. En zij zei echt van, joh, gast, sodemiet erop. Jij begeleidt dit bedrijf, je hebt Atomico aan de lijn, wij willen nu gewoon van je horen wat je wil hebben. En dan krijg jij morgen een bieding. Ja, dat, ik vond dat eigenlijk prachtig. Herken jij dit trouwens?
11: Ja. Al had ik wel een ander antwoord daarop. En mijn antwoord was altijd: valuation is an investor's job. My job is to run the company. Omdat ik toch wel die bal wat teruggooien. Dat ik wou niet die openingsspeed gaan. Maar ja, nee, dat is wel. You either say what you want.
12: Ja.
11: Of je kaat keihard terug. Maar het is wel aan ieder side of the spectrum. Als je een beetje in het midden gaat zitten, dan zijn ze ook heel snel met je klaar. Dat ben ik helemaal met je eens.

0: De echte klapper, die moet voor Robert Vis dan nog komen. In het najaar van 2020 tankt hij midden in de pandemie $200 miljoen. Een half jaar later komt daar een monsterbedrag bij van $800 miljoen maar liefst. En dat geld is nodig om de oorlogskast te vullen.
1: We hadden de visie dat we wouden uitbreiden. Dus we wouden eigenlijk van één communicatiekanaal, sms... En voice toen ook, en met echt het leverage van telecom naar van ja, wat zijn eigenlijk alle kanalen dat mensen op communiceren? Hoe word je eigenlijk echt de infrastructure voor een communicatiebedrijf? En dus we zijn daar best wel veel dingen gaan kopen. We hebben 24/7 gekocht, Nederlands bedrijf. Pusher, grootste pushbedrijf ter wereld. En toen kwam eigenlijk SparkPost, dat was het grootste e-mailbedrijf ter wereld. Doet meer e-mail dan welk bedrijf dan ook. Het is de backbone tot Salesforce, Amazon. Dat weten veel mensen niet, maar onze MTA's runnen ongeveer 40% van de global B2B en B2C e-mail. En
2: was geen goedkope, toch?
1: Nou, ja, achteraf gezien wel, eigenlijk. Denk ik wel dat misschien ook leuk. Heel veel deals van me. Ik heb wel nog één leuke deal, jongens. Straks
0: moet wel, voor zometeen. Maar deze was 600 miljoen.
1: Ja, 600 miljoen. 600 miljoen, 21 dagen start-finish. 21 dagen. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven, tot het geld ophalen en signing de deal. En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
0: Drie weken. Ja, dat is schier onmogelijk, lijkt mij.
2: Ja, dit vind ik wel bijzonder. Ja,
1: ja, spuiken.
0: Ja. Ja. En zat jij zelf ook, was jij zelf actief mee aan het onderhandelen? Of liet jij dat over aan jouw adviseurs?
1: Als je mij een beetje kent, of Bert een beetje kent, er is echt helemaal niks wat bij Bert gebeurt. Wij doen alles. Wij hebben ook helemaal. Bert heeft ook geen managers, Bert heeft geen assistenten. Wij maken zelf afspraken. Je ziet het met deze afspraak. Ik bedoel, wij maken zelf afspraken. Wij reageren zelf, wij modelleren zelf. Iedereen bij Bert kan SQL's geven. Zeg maar, dit is niet.
0: Jij zat daar dus zelf aan tafel.
1: Wat is niet alleen zelf aan tafel. Wij zaten gewoon zelf de financiële modellen te maken. Gewoon, we hadden Goldman Sachs wel als adviseur of zo. Maar het was eerder dat wij Goldman Sachs vertelden wat ze moesten doen er andersom, hoor. Dat is niet. Als je Bert een beetje kent en ooit met Bert zaken hebt gedaan, dan weet je dat wij gewoon alles zelf doen.
0: En hoe stel jij je dan op tijdens zo'n onderhandeling? Ben jij echt de jager? Of zeg je vandaar, we moeten eerst maar eens 5 keer kopjes koffie gaan drinken en even elkaar een beetje rustig aan elkaar snuffelen?
1: Vraag je dat nou echt?
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik probeer een beetje. Ik probeer er een beetje achter te komen hoe jij je dan opstelt bij zo'n onderhandeling.
1: Ja, gewoon 21 dagen, dat is gewoon vol gas. Dat is gewoon niet lullen, maar poeten. Het is gewoon. Dan, je bent gewoon 20 uur per dag, 21 dagen bezig. Kijk, het is wel zo, Bert heeft wel. Kijk, we hebben wel een heel vast team van adviseurs. Voornamelijk Nederlandse adviseurs, ook advocaatkantoor is. Dus je gebruikt ook wel derde, maar meestal wordt dat wel vanuit Nederland geleid. Het zijn mensen, daar werk ik al heel erg lang mee. Dat zijn allemaal vaktechneuten, allemaal vaknerds. Allemaal mensen die gewoon op vakantie nog steeds werken. En als je zo'n team hebt, kan je heel snel gaan. Dus het vertrouwen tussen mij en notarissen en advocaten. En wij zijn zo op elkaar ingespeeld. En we hadden natuurlijk op dat moment al wat deals gedaan. Dat als je dan zo'n grote deal doet, dat je ook wel een dealteam hebt die gas kan geven. Maar nee, wij zijn niet van het koffie. Nee, sterker nog, ik geloof dat wij 24 uur van tevoren nog bijna weg waren gelopen op één term. Dat we gewoon zeiden van ja.
2: En dat was serieus. Je zou echt weglopen of was deels ook onderhandeling?
1: Oh nee, ik I don't threaten ever. Nee. Als ik iets zeg, dan is het ook gewoon zo. Zeg maar, ik speel geen spel. Dat is ook niet mijn stijl. En het is ook niet, maar dat kan ook niet met de snelheid die wij proberen te opereren. Dus als ik tegen ik uiteindelijk om over iets te onderhandelen. En dat is natuurlijk ook weer heel Silicon Valley. Is zeg maar van ja, prijs en dit soort dingen. Dat is gewoon 20% meer of minder. This doesn't really matter in the big scheme of things, zeg maar.
2: Snap ik.
1: Dus op het moment dat je een principal point maakt, I'm going to walk away if you don't change this. Yeah. That means you're walking away. Zeg maar, dat is niet.
0: Niet dreigen als je het ook niet kunt waarmaken.
2: Daar ben ik het roerend mee eens. Dat zeg ik ook wel eens als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit. Zeggen, we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt als ding, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
1: Helemaal eens.
0: Maar ik leer van David in deze interviewreeks ook, dat cultuur ontzettend belangrijk is. Maar kom je daar in 21 dagen achter of dit de proper fit is?
1: Nee. En een gevoelig punt, want misschien wel iets waar je ook iets aankaart waarvan ik zeg van dat heeft me heel veel pijn gekost door dat niet te doen. Dus ik kan heel stoer zeggen, 21 dagen een bedrijf kopen where I made the mistake, is dat. Mijn vriendin destijds zei, Rob, zoals architect. Een slecht tapijt wordt nooit een mooi tapijt. En dat zal ik nooit vergeten. En dat was, de cultuur was heel anders. Nou, uiteindelijk werkt ook 95% van bedrijven niet meer. Dus dat is heel moeilijk. Dat is een fout. Die zou ik denk ik niet zo snel meer maken. Maar ja, weet je, you live and you learn. We hadden de deal gedaan. Het was een prachtig bedrijf. De founder had een ongelooflijk mooi bedrijf gebouwd. Maar ja, dat was wel heel anders. Zij waren langzaam en private equity owned. En wij waren snelle tech en kinderen, zeg maar. It was just a completely different culture.
0: Maar het gaf jullie wel, het was de toegangspas tot de Amerikaanse markt.
1: Zeker. Ik heb ook geen spijt van de deal. I have no regrets. Maar het was wel, als je me dan vraagt van, hey, where did shit go wrong? Then that's where shit went wrong. Die cultuurfit, die was echt. En dat hebben we helemaal geprobeerd dan samen te voegen. En dan ga je joint culture and we're one team and better together. En dan ga je allemaal dat soort dingen doen. En dan kom je er gewoon 2 jaar later uit dat dat geen zin heeft. En dat je gewoon de pleister eraf moet trekken. En dan gewoon moet besluiten van oké, je bent of mijn cultuur of hun cultuur. En dan is gewoon ook iedereen eruit en let's go. Want dat werkt dan gewoon uiteindelijk niet met alle goede intenties die we wel hadden om dat helemaal samen te voegen. Maar dat werkt dan niet.
0: Dan komt er, jullie hebben meerdere rondes gedaan, de Series C-ronde. Daarbij wordt jouw bedrijf gewaardeerd op bijna 4 miljard dollar. Voelt zo'n waardering op papier dan echt als een overwinning? Of is het ook ergens, ja, wat doet dat met je? Want dat zijn astronomische bedragen.
1: Ja, weet je wat zo grappig was? Kijk, destijds was het eigenlijk heel laag. Dus dat klinkt heel suf. En daar was we later heel blij mee. Maar voor in die tijd was de waardering die wij krijgen eigenlijk heel laag.
0: En het was echt op de toppen van de markt, hè?
1: Het was top op de markt. En ik denk dat we bijna dubbele, bij wijze van spreken, zeg maar, eigenlijk aan waardering hadden kunnen ophalen. Maar er was één ding wat ik absoluut niet wou. En we hadden het er net voor de uitzending even over van. En dat is, zeg maar, terms. Dus de reden dat Bird eigenlijk destijds een relatief lage, ondanks dat het een astronomisch bedrag waardering had voor die tijd, was omdat wij alles zeggenschap wouden houden. De terms were so fucking weird. No, we hadden geen cumprefs, geen liquidation preferences. Zeg maar allemaal dingen die je normaal gesproken in die deals, zeg maar, krijgt, die hadden wij niet. En for that we made a trade. Waar dat natuurlijk een heel groot voordeel was 2-3 jaar later kakte de hele markt in en zakte iedereen 80%. En ik denk dat wij in die tijd misschien 20% zakte, omdat we eigenlijk een relatief lage waardering hadden in die tijd. Dus het is heel grappig dat what kind of looked like a bad deal back then ended up becoming a really good deal for us. Maar goed, het zijn allemaal bedragen.
2: Maar hoeft misschien een beetje toelichting wat hij zegt over dat zijn categorieën van aandelen die VC's willen uitonderhandelen, dat ze ofwel bij een volgende ronde, bij een waardering in de toekomst, eigenlijk vooraan zitten, dat hun belang daarin beschermd is. En ik denk dat dat altijd een onderdeel is van de onderhandeling. En volgens mij heb je dat dan heel belangrijk gemaakt en de waardering aan zich iets minder belangrijk.
1: Ja. Nee, maar geld is denk ik nooit voor ons belangrijk geweest. Omdat het eigenlijk, to your point, of het is astronomisch. Dit zijn bedragen.
0: On-Nederlands.
1: Het gaat helemaal nergens over. Dus dat geld is nooit echt belangrijk geweest. Het is meer, maar je wilt zeggenschap houden. Want in een tijd dat dingen goed gaat, dan is iedereen je vriend. In een tijd dat dingen slecht gaan, dan gaan er dingen veranderen. En dan vind ik dat het de job van de founders, de CEO is, om op dat moment de beslissing te maken die niemand anders wil doen. En je moet ook niet vergeten. Een ondernemer en een investeerder, it's makers and takers. Een investeerder is per definitie een taker. Dat is niet een persoon, dat is niet een aanval op de persoon van een investeerder, maar dat is hoe de structuur werkt.
0: Zo zit hij in de wedstrijd.
1: His or her job is to make money. A founder's job is not to make money, it's to create. Zeg maar, is om. Wij maken dingen de hele dag. Dus wij maken bets van rare dingen waarvan je zegt van waar heb je dat nou aan? Maar je gelooft in je klant of je gelooft in een bepaalde kant waar je zeg maar heen wilt. En als je succes hebt, dan komt daar geld uit. Maar een founder's job is not to make money, a founder's job is to create. En een investor's job is to take.
0: En dat zei Robert Vis over het maken van de juiste deals. Maar dit gesprek zit er nog lang niet op. Wil je het hele interview horen? Ga dan even naar je podcast-app en zoek ons daarop. De deal van je leven met Robert Vis. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: BNR Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden nu 5 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuren hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. En veel schade na een explosie vannacht bij een brasserie in Den Haag. Was een harde knal te horen en daarna brak brand uit, meldt Omroep West. Raakte niemand gewond. Op beeld is te zien dat twee deuren zijn ontzet, een raam kapot is en terrasstoelen en tafels omver liggen. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Bij een potje Texas Hold'em hoop je op zo sterk mogelijke kaarten. Maar voor Donald Trump telt niet welke kaart iemand op tafel legt, maar aan welke kant van de tafel iemand zit. Bij de Republikeinse voorverkiezing in Texas ging Trump deze week met succes all-in op Ken Paxton als kandidaat voor de Senaat. Alleen, wie beter naar Trumps hand kijkt, ziet dat het spel nog lang niet gespeeld is. Republikeinen maken zich grote zorgen over de strijd tegen de democraat Tallarico in november. Niet alleen de kandidaten die Trump naar voren schuift kunnen Republikeinen stemmen kosten. Ook de oorlog in Iran kan een dure inzet blijken. Maar de president maakte zich daar tijdens de ministerraad weinig zorgen om.
7: They thought they were going to outweigh me. You know, we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms.
6: Ja, en die ministerraad was een moeilijk te volgen spraakwaterval van Trump, geflankeerd door ja-knikkende ministers. Spoiler alert, wees niet verbaasd als ook Oman straks een beetje platter wordt. Dit is aflevering 348 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C. met een kopje koffie bij me. Ik heb een extra sterke espresso gezet.
8: Oh, kijk aan. Jij bent wat van plan. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en Luc. Want Sjaan is heel druk even met andere producties.
6: Wat?
8: Ja, dat is... Maar ze komt terug, hoor. Ja.
6: Gelukkig. Ja. We need you, Sjaan.
8: Jan, wat viel jou op deze week?
6: Ja, Bernard, ik wilde er eigenlijk niet over beginnen, want ik heb het er al zo vaak over gehad in deze podcast. Maar gisteravond was ik bij Bruce Springsteen. En ik moet het er toch eventjes over hebben. Er waren ook Amerika-podcastluisteraars daar trouwens. Dus dat is altijd leuk. Wow. Erika, die was helemaal uit Michigan gekomen. Dus goede reis terug, Erika. Of Erika, zoals ze hier dan zeggen. En die avond Springsteen, dat was echt wat anders dan anders. Want we hebben het ook in deze podcast over gehad. Hè. Heeft een protestliedje heeft hij uit over Minneapolis. Hij spreekt zich heel sterk uit tegen Donald Trump. Nou, dat was dus gisteravond ook zo. Het ging natuurlijk over Trump. Het ging over de richting die het land opgaat. Het ging over ICE, dat nog steeds op de straat is. Ook hier in Washington. Over de oorlog met Iran. De NAVO kwam zelfs nog even voorbij. Maar ja, het was... vooral aan het begin van het concert was dat veel aanwezig. En je moet je voorstellen, die concerten van Springsteen zijn de laatste jaren ook een soort collectieve therapiesessie. In ieder geval hier in Washington. En dat was nu ook zo. Je moet je voorstellen, je staat dan met z'n allen in dat honkbalstadion van de Nationals. Dat is open, dus het regende een groot deel van de tijd. Wat bliksemflitsen in de verte. Ik stond de hele avond in de geur van hotdogs. En zuurkool die op die hotdogs gaat. Dus geeft een bijzonder zomer sfeertje. Het was heel... beklemmend en benauwd hier in Washington. En ik zag die Amerikanen om me heen staan, die allemaal even wilden horen dat ze niet gek waren eigenlijk. Hè? Dat er ook nog een Amerika is waar zij achter staan. Dit is een specifiek deel van de Amerikanen natuurlijk die op zo'n concert afkomt. En dat deed Springsteen wel weer heel goed. Hij gaf echt een hoopvol beeld richting de toekomst. En wat ik hier wel fascinerend in vind, Bernard, veel van zijn liedjes die gaan over hoe fabrieken wegtrokken uit steden, hoe die steden als een soort lege ruïnes achterbleven, hoe de American Dream daardoor ook instortte voor veel mensen. En dat is natuurlijk precies waar Trump het ook over heeft. Hè? Dat gaat over diezelfde mensen. Zij zien dezelfde problemen. Dus je zou op dat punt, als je zo ver kijkt, zou je kunnen zeggen, van, nou, die Springsteen die snapt dat MAGA-gevoel. Die frustratie die daarachter zit, die woede, die ziet hij ook. Maar Trump en Springsteen hebben dan weer compleet verschillende oplossingen daarvoor. En die gaan echt een hele andere kant op. En dat is dan interessant om te zien. Het contrast daarin ook. Als je het metrostation uitloopt en dan hoor je het stadion al in de verte. Daar staan dan nog militairen. De Nationale Garde staat daar dan. Je voelt echt de aanwezigheid van Trump in de stad en daar dan eventjes niet. En ik merkte ook echt, er werd er wat woede weggezongen. Over die militairen dus, over de ballroom, over de bestorming van het Capitool. Daar werd ook echt hard op geschreeuwd toen Springsteen daarover begon. Allemaal dingen die hier echt lokaal heel gevoelig liggen. Maar ook dus veel positiviteit. Dus ik ben een beetje, daarom heb ik die espresso nodig. Het was een latertje gisteravond. Maar ik voel me ook nog een beetje zo... ik heb dat gevoel nog een beetje. Dat is echt een meet me in the land of hope and dreams songie. Mooie avond en ik ruik nog een beetje naar hotdogs.
8: Ja, mooi verhaal, Jan. Ja.
6: Hey, en wat had jij deze week?
8: Ja, twee dingetjes die opvielen. Eén heeft te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Hè, dat begint gauw. Er is in de stad New York een loterij opgezet waar je goedkope WK-tickets kunt krijgen. Het gaat speciaal om New Yorkers. En om 1000 tickets. En daar moest ik eventjes bij omlachen. Want er kunnen geloof ik 82.000 mensen in dat stadion. Dus vaststel 1000 tickets voor. Nou, en in dat, en het gaat dan om het MetLife Stadion. Dat is in New Jersey. En dus,
6: waar de finale ook is.
8: Ja, waar de finale ook is. De mensen in New Jersey zijn woest. Want die worden nergens in het verhaal genoemd. Het gaat alleen maar om New Yorkers. Zij zelf komen niet in aanmerking, terwijl het op hun grond is. En de New Yorkers noemen ook dat stadion altijd de New Yorks Stadion. Daar hebben ze ook de pest over in. In elk geval, als je zo'n ticket wint, kost $50. Dus dat is dan wel weer redelijk. Want nou, jij houdt die prijzen ook bij. Die schieten alle kanten uit.
6: Ja, dat is niks. Dat is echt een koopje, inderdaad.
8: Ja, echt een koopje.
6: Maar ik begreep ook, je moest er snel bij zijn, toch? In 3 seconden waren ze weg, begrepen.
8: Ja, zo weg. Ja, maar 1000 tickets op wat denk je? Nou ja, het is raar. En we zullen het er nog vaak over hebben de komende tijd. En niet alleen wij, ik denk de hele wereld. En nog een ander dingetje, het heeft er ook mee te maken. Het Iraanse team, dat slaat zijn kamp op in Mexico. Het zou aanvankelijk in Arizona komen, maar de Italiaanse voetbalbond die ziet daar vanaf vanwege de oorlog. Kan ik me ook eerlijk gezegd best voorstellen. En het geeft ook, denk ik, voor de Iraanse spelers een beetje een gevoel van rust en veiligheid. Zitten liever in Mexico. Maar ja, de 3 poolwedstrijden van Iran zijn wel allemaal in de Verenigde Staten.
6: Dus daar komt al wat extra wedstrijdspanning bij.
8: Reken maar. Ja.
6: En volgens mij, fans die gaan er niet in komen, volgens mij. Want ik geloof niet dat die Iraniërs die FIFA-visa kunnen krijgen.
8: Maar Iran heeft, of Amerika heeft een enorme Iraanse bevolking, hè? Dus er wonen echt enorme grote groepen Iraniërs, vooral in Los Angeles, maar ook in andere plekken. Ja, best kans dat die zeggen, we zetten de politiek even opzij. We willen toch even naar ons landenteam komen. Dat weet je niet.
6: Nee, ik ben benieuwd. En wat voor vlaggen we daar ook gaan zien.
8: Ja, precies. Ja, dat wordt ook hartstikke interessant. Ja.
6: Ja. Hey, deze week was ook weer eens een ministerraad van Trump en al zijn ministers. We kennen de beelden inmiddels. Op de agenda stond natuurlijk ook Iran. Maar er kwam echt van alles voorbij.
9: And we have one in particular, a very long lake, we call it, a reflecting lake. The Somalians, they're crooked as hell. Ilhan Omar, crooked as hell. They're all crooks. You saw that with millions of dollars just being stolen. Everybody had autism. Everybody had autism, they said. We're releasing a lot of information having to do with extraterrestrial things.
8: Jan, ik heb een tolk nodig en dat ben jij.
6: Oh man, ja.
8: Ja. Ja. Wat zei die nou allemaal? Want het vloog alle kanten uit. Hè? Het heeft wel een uur geduurd dat de camera's erbij mochten.
6: Wat nog kort is, trouwens. Ja. Voor zijn doen. Maar ja, nee, ik ook, als je er ook naar luistert. Hè, want het eerste ging over die reflective pool, waar hij een soort zwembadlaagje in aan het aanbrengen is. Daar heeft hij het heel veel over. Net als de ballroom natuurlijk. Terwijl we ondertussen eigenlijk natuurlijk allemaal in spanning zitten over Iran. Daar wil de wereld meer over weten. Maar hij is in één zin kan hij van aannemer naar leider van de vrije wereld gaan. Dan komt Ilhan Omar. Die eventjes een net iets andere naam geeft, die democratische congreslid, komt ook nog eventjes voorbij. Hoe noemde hij nou buitenaards leven? Extraterrestrial of zo? Daar maakte hij die ook wat anders van.
8: Ja. Extraterrestrial.
6: Torrential.
8: Ja, en, dat hoor je in het weerbericht, want dat betekent een zware storm. Ja, slagregen. Ja, maar dat zijn niet buitenaardse wezens. Dus,
6: nee.
8: Maar het krioelde van de versprekingen trouwens, hè, dit verhaal.
6: Ja, en wat ik het raarste er dus aan vind, je krijgt monologen van hem. En dan zie je dus al die ministers om hem heen zitten. Iedereen zit te luisteren, de camera's staan erop. En je wil toch dat iemand in zo'n belangrijke functie de hoofdzaken van de bijzaken kan scheiden. En juist hier, hij noemt het weaven, hè, hebben we het vaak over. Hij weeft alle onderwerpen door elkaar. Maar juist nu, als het dan ineens zo lang gaat over over die reflective pool bij de Lincoln Memorial. Terwijl er ook hele belangrijke belangrijke zaken spelen. En dan ineens komt Oman voorbij. Het gaat alle kanten op. Ik vind dat toch wel... Ja, dat blijft wel iets... ik vind dat best wel moeilijk om te zien eigenlijk. Ja, het is ook wel grappig, maar het heeft zulke gevolgen.
8: Ja, en er kwamen natuurlijk meteen weer verhalen over... is hij nog wel helemaal goed of is hij een heel klein beetje van zijn weetje af? Die verhalen zijn er steeds. Nou, hij heeft net nog een gezondheidscheck gedaan bij de dokter. Ja. Even Jan, stel ons eens gerust. Gaat het goed met de Amerikaanse president?
6: Het gaat fantastisch. Het gaat perfect. Kan eigenlijk niet beter. Dus dat is heel goed nieuws. Hij was voor de derde keer in 13 maanden in Walter Reed. Dat is dat militaire ziekenhuis waar de president heen gaat voor een check-up. En ja, volgens mij normaal gesproken is het 1 keer per jaar. Maar Trump zei nu ook van elke 6 maanden krijg ik een update... En dat is volgens mij helemaal niet standaard, maar hij deed het zo voorkomen.
8: En er is één kwaal, heeft hij toegegeven, en dat is wat bij oudere mensen wel vaker voorkomt, dat de aderen in de benen niet meer helemaal perfect zijn. Dus dan krijg je dikke voeten en ook allerlei andere nare bijverschijnselen. Het is niet rampzalig, volgens mij ook niet gevaarlijk. Maar ik kan me voorstellen dat de dokter zegt... ja, ik wil dat toch een beetje in de gaten houden. Weet je wel, dan zetten ze hun duim in je hiel en dan krijg je een kuiltje. Dat betekent dat er vocht in blijft zitten. Van dat soort dingen. Zoiets heeft hij. Er is een naam voor, dat ben ik vergeten. Maar dat heeft hij ook zelf toegegeven dat dat zo is. En voor de rest hebben we geen idee. Laten we eerlijk wezen. Geen idee.
6: En dat blijft moeilijk. Hè? Want hoe moeten we daarmee omgaan, Bernard? Want wij hebben natuurlijk, we hebben met Biden dat heel lang gehad. Dat wij ook tegen elkaar zeiden. Ja, iedereen ziet dat hij te oud is. Maar ja, is er meer aan de hand? Dat kan je als niet-arts op afstand ook heel moeilijk zeggen. Donald Trump, die heeft altijd rare dingen gezegd. Zegt nu ook rare dingen. Zegt dat dan iets? Hij lijkt ook in slaap te vallen. Ja. Als andere mensen aan het praten zijn, dan doet hij even zijn ogen dicht... en dan zegt het Witte Huis, hij is aandachtig aan het luisteren. Ja. Hij heeft gekke blauwe plekken op zijn rechterhand... maar misschien zijn linkerhand, ik dacht zijn rechterhand.
8: Ja, dat komt door bloedverdunners. Hij slikt een aspirinevorm. Dat hebben heel veel mensen, laten we zeggen, boven de 60, 65 slikken. Dat verlaagt de kans op een beroerte. Alleen, dat heeft hij zelf ook gezegd, dan neem je 1 kinderaspirintje per dag, geloof ik. Dat is voldoende om het bloed wat dunner te houden. Maar hij neemt een hele hand aspirintjes. Heeft hij zelf verteld.
6: Waar de fabrikant ook een beetje van schrok.
8: Ja, de fabrikant ook van schrok. En dat is ongezond. Maar dan wordt dat bloed inderdaad, ik denk, nog dunner. En het nadeel daarvan is, als je even stoot dan krijg je meteen een blauwe plek. En dat zie je heel vaak op handen. En bij oudere mensen zie je dat echt heel vaak, of op hun armen. En daar doet hij dan schmink over om het te verbergen. En dat ziet de camera, en dan krijg je een heel verhaal... over iets wat eigenlijk helemaal niet zo erg is... of ook niet zo belangrijk en ook niet zo gevaarlijk. Dus het zou heel wat waard zijn als hij gewoon... een beetje open kaart zou spelen over het hele rapport... Maar het hoeft niet, hè. Er is geen wet. De eerste president die het ooit deed was Eisenhower. En daarvoor zijn heel veel presidenten geweest... waarvan achteraf bleek dat ze gruwelijke ziektes hadden... en kanker en weet ik wat allemaal.
6: En Eisenhower, Reagan ook denken dan.
8: Ja, denk ik. Ja maar die deed het dus wel, hè, zijn gezondheidsrapport...
6: Maar vlak na zijn presidentschap hoorden we dat hij Alzheimer had.
8: Nou, daar heeft hij zelf een brief geschreven met de hand... aan het volk. En die is in alle kranten afgedrukt... en ook vertoond op de televisie. En er waren toen nog geen sociale media. Maar het is op elk punt... en het was een heel mooi geschreven brief... waarin hij ook zei... ik heb Alzheimer... en ik begin dus langzamerhand... afscheid te nemen van het leven. En in elk geval van de communicatie. En het was een mooi brief. Heeft hij zelf gedaan. Heeft daarna nog zeer geruime tijd geleefd, hoor. Dus... hij is er oud mee geworden. Maar inderdaad, het is een voorbeeld van iemand. Maar ja, als je denkt aan Roosevelt. Hè, die had polio, dus die was verlamd in het onderlichaam. Die zat in een rolstoel. Maar die werd altijd verborgen achter een spreekgestoelte. En ze hadden allerlei trucs. En er was ook een soort gentleman's agreement in die tijd onder de media... dat daar niet over zou worden geschreven. Dat was ook zoiets apart, zou je nu niet meer kunnen voorstellen. En je kan je ook niet meer voorstellen dat zo iemand die verder gezond is... niet zelf zegt, jongens, ik heb polio, dus Sorry hoor, maar ik zit in een rolstoel. Maar voor de rest is de bovenkamer is in orde. Ik zou maar, ik noem maar wat, hè?
6: Ja.
8: Maar goed, hij doet er geheimzinnig over. Is jammer. Is het heel belangrijk? Nee. Maar het geeft wel aanleiding om, wat wij nu ook doen, er lekker een beetje over te roddelen, toch?
6: Nou ja, je ziet dat dat gewoon heel veel gebeurt. Dat er gewoon veel gespeculeerd wordt van wat is er nou aan de hand? Waarom gaat hij weer naar Walter Reed? Het is ook een klein ziekenboegje in het Witte Huis. Waarom kan de arts dat niet, daar het gewoon niet oppakken? Is er iets aan de hand of niet? En dan zijn dus die momentjes. En dat is eigenlijk hetzelfde als met Biden. Die momentjes dat je denkt van wat zegt hij nou? Ja. En wat is hier aan de hand? Die hebben dan toch wel invloed. Maar het is tegelijkertijd dus ook dat je niet weet wat er aan de hand is en of er iets aan de hand is. Maar hij wordt, ik dacht over 2 weken, wordt hij 80.
8: Ja, zo is het.
6: Ja, ja. Het is logisch dat er naar gekeken wordt.
8: Ja. Nou, even terugkomen naar die ministerraad. Een ministerraad is niet standaard in Amerika. Dat gebeurt af en toe. Dit was geloof ik de 12e keer dat hij ooit het volledige kabinet bij elkaar had. En het belangrijkste onderwerp daar was natuurlijk Iran. Hoewel die het over allerlei andere dingen had. Maar voor, ik denk voor het land en voor de zakenwereld. Met de prijzen en voor de gewone burger was Iran het belangrijkst. En toen werd Trump gevraagd hoe hij kijkt naar een deal met Iran. Waarbij Iran en Oman gezamenlijk de controle krijgen over de straat van Hormuz. Nou, dat pikt Trump niet.
9: Nobody's going to control. It's international waters and Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
8: Ja. Dus,
6: they'll be fine.
8: Ja, dat is goed. They'll be fine. Maar anders blaas ik Oman op, hè, dat zei hij.
6: Ja.
8: Hoe is daar nou op gereageerd, Jan?
6: Ja, dit deed een beetje denken aan die uitspraak van Trump. Was het met Pasen toen hij zei, ik ga alle beschaving in Iran wegbombarderen?
8: Ja.
6: Een beetje die reacties had je nu ook wel. Een grote verontwaardiging bij Democraten natuurlijk. Iets voorzichtiger bij Republikeinen. Maar daar zag ik ook wel.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Door jou en mij bewonderde columnist van de New York Times, Thomas Friedman, schreef terecht. Uiteindelijk, als het zo doorgaat, dan komt hij eruit met een deal die aanmerkelijk slechter is dan wat Obama er destijds uit heeft weten te halen. Mm. En dat is gewoon waar. En ik denk dat ook voor hem in eigen partij vervelend is. En juist daarom, ik blijf optimistisch hierover, omdat hij weet dat ook. En juist daarom zal er een oplossing moeten komen.
5: Ja.
4: De afgelopen dagen zijn weer 2 keer aanvallen uitgevoerd op posities langs die Straat van Hormuz. Op lanceringrichtingen die daar nog steeds zijn. Op mijnen die daar liggen. En Iran heeft daar weer op gereageerd met een aanval op een Amerikaanse basis. Nou, dit allemaal tijdens een wapenstilstand, hè? Want officieel is die daar nu.
5: Waarom doet Amerika dat dan, Bernard? Is dit een manier om Iran onder druk te zetten?
4: Nou,
5: toch weinig goed?
4: Ja, dat is waar. Maar er was ook iets vervelends. Omdat, kijk, Trump's positie is steeds: wij hebben al gewonnen. Dus de Iraniërs spelen het handig met die Straat van Hormuz. Maar militair hebben wij gewonnen. Mm-hmm. Totdat, wat was het, 2 of 3 weken geleden of zo, we hebben het er in de podcast ook over gehad, de CIA en de MIA, de Militaire Inlichtingendienst, met een rapport kwamen waarin ze schreven dat van de 33 raketlanceerinstallaties langs die Straat van Hormuz er maar 3 waren geraakt. En er stonden er dus nog 30 overeind. En ik neem aan dat daarop deze aanvallen zijn gericht. Om te zeggen, ja, die dingen moeten we in elk geval zien uit te schakelen. Voordat er ooit echt een akkoord komt. En dat akkoord, dat zou overigens alleen maar gaan, dat zou voor 60 dagen gelden. En dan gaan ze pas onderhandelen. Dus allemaal nog een beetje vaag. En je had het net over de olieprijs en zo. Ik zag net, we nemen altijd op aan het einde van de donderdagmiddag. En net voordat ik deze studio inliep, zag ik nog weer even een berichtje langs flitsen dat de inflatie weer omhoog gaat.
5: Ja.
4: Dus het sein staat echt op oranje. En hij moet uitkijken dat het niet op rood springt. En dat zit natuurlijk ook hier allemaal achter.
5: Ja, en we lieten dan Trump ook horen die zegt, ik heb de tijd. Iran probeerde een beetje uit te stellen zodat ik het een beetje warmer zou krijgen. Nou, dat is helemaal niet zo. Het maakt mij allemaal niks uit. Die midterms kunnen me ook niks schelen, zegt Donald Trump. Maar ja, ik geloof er helemaal niks van.
4: Nee ik denk ook dat het verstrekt de onzin is en dat hij het zich enorm aantrekt. En ook over die midterms gaan we straks nog wel even over praten. Ja. Maar het is echt, volgens mij is hij er erg nerveus over. En dat begrijp ik ook best. Want het loopt compleet anders dan hij had gedacht. En de hele wereld begint zo langzamerhand tegen hem te keren. Ook de bondgenoten die zeggen, je moet er echt mee ophouden. En we willen best te hulp komen, maar dan moet er eerst een bestand zijn. Dat zeggen bijvoorbeeld Europese landen. Dus hij zit echt een beetje in de knel.
5: Ja, ik heb eigenlijk, hoe meer hij zegt, het kan me niks schelen, het komt helemaal goed, die midterms maken me niks uit, hoe meer ik ook toch een zenuwachtige man zie die dat heel veel uitmaakt en echt denkt, we moeten nu iets vinden. Maar ik hou me groot ten opzichte van de wereld, want zolang ik blijf bluffen, komt het goed. En dat is vaak de Trump-methode, hè? Gewoon blijven bluffen, fake it till you make it, en dan komt er altijd wel iets uit.
4: Zometeen in de Amerika-podcast. De Trump-kandidaat won in Texas overtuigend de Republikeinse voorverkiezingen voor een zetel in de Senaat. Maar is dat wel de beste man om het op te nemen tegen de Democraten? Blijf luisteren.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
6: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuren hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. En veel schade na een explosie vannacht bij een brasserie in Den Haag. Er was een harde knal te horen en daarna brak brand uit, meldt Omroep West. Raakte niemand gewond. Op beeld is te zien dat 2 deuren zijn ontzet, een raam kapot is en terrasstoelen en tafels omver liggen. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
8: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
9: Deze week waren er in Texas republikeinse voorverkiezingen voor de Senaat. De door Trump gesteunde kandidaat Ken Paxton versloeg met overtuigende cijfers de zittende senator John Cornyn.
10: When everyone in Washington told him to abandon me and abandon the people of Texas, he didn't listen. Instead, he gave his complete and total endorsement. President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this is the most powerful force in politics.
9: Ja, die Ken Paxton is natuurlijk dolblij. En het is inderdaad opmerkelijk dat hij een steuntje heeft gekregen. Daar komen we nog wel even op. Maar vertel eerst eens wat over die Ken Paxton, Jan. Want niet iedereen in Nederland kent hem. Ik denk ook niet iedereen in Amerika trouwens. Maar hij is wat je noemt. Hij is niet van onbesproken gedrag. Wie is die man nou precies?
11: Nee, precies. Ja, Attorney General in Texas, zeg maar de minister van Justitie een beetje van die staat. En hij is echt een mega warrior, helemaal in dienst van Trump. Ook staat helemaal op alle onderwerpen compleet achter Trump. Dat is ook waarom Trump hem wil. Maar inderdaad ook wel echt een man met serieuze bagage. Er is een impeachment-procedure tegen hem gestart een paar jaar geleden. Ik geloof 3 jaar geleden nog maar, dus echt nog wel recent. En dat is gedaan door een meerderheid van de Republikeinen daar in het staatscongres. Hij werd beschuldigd van machtsmisbruiken, corruptie. Hij zou een beetje aan vriendjespolitiek hebben gedaan. Een rijke geldschieter zou hij geholpen hebben. Uiteindelijk is het niet tot de veroordeling gekomen. De Senaat van Texas die mag dan uiteindelijk, net als als het landelijk gebeurt, een impeachment. De Senaat mag dan oordelen of het inderdaad schuldig is of onschuldig. Die zeiden onschuldig. Of we gaan niet veroordelen in ieder geval. Wat ook wel weer bijzonder was trouwens, want zijn vrouw zat in het Texaanse Huis van Afgevaardigden, volgens mij. Die mocht dus niet meestemmen. Dus het was een family affair ook nog. Daarvoor was nog een zaak van vermeende fraude ook. Daar is hij uiteindelijk niet voor vervolgd. Heeft hij afgekocht. Vorig jaar, diezelfde vrouw van hem, die heeft een scheiding aangevraagd. Op Bijbelse gronden heet dat dan. Vreemdgaan bleek dat uiteindelijk te zijn. Dus dit is echt een man met bagage. En ik vind het dus ook echt wel opvallend. Trump die heeft hem, ik geloof dat het een week geleden was. Misschien 2 weken geleden. In ieder geval kort geleden dat hij hem plotseling toch endorste. Dit zijn dus de voorverkiezingen. Dus hij nam het op tegen een andere republikein. Dit was ook de runoff. Dus een soort tweede ronde in die voorverkiezingen, waarop dan de 2 overgebleven kandidaten tegen elkaar opnemen. Trump gaat dus achter die Paxton staat, niet achter John Cornyn, de tegenstander. En dat is een republikein die al sinds, volgens mij 2001 in de Senaat zit. Die had normaal gesproken die verkiezingen, denk ik, op zijn sloffen gewonnen in het republikeinse Texas. Maar Trump heeft dus even heel duidelijk zijn vinger op de weegschaal gelegd. Nu is Paxton geworden.
9: Ja, en waarom? Waarom steunt Trump Paxton? Hij moet weten dat dat niet de beste kandidaat is. En hij moet weten dat daar allemaal vlekjes op zitten. Nou kennen we Trump, dat ze zeggen, ja, dat geldt voor iedereen, voor mij en elke ander ook. Dus daar trekken we ons niet zoveel van aan. Maar ik vind het strategisch zo'n rare keuze.
11: Ja, ik ook. En inderdaad, er wordt van die Paxton ook wel gezegd, dit was een soort Trump voordat Trump er was. Qua dingen die hij vond, maar ook qua gedoe eromheen, zeg maar. Dus op dat punt zal Trump daar misschien wat sympathie voelen. Maar ik denk dat er belangrijkere dingen ook meespeelden. John Cornyn, die tegenstander die dus heeft verloren, dat was echt de establishment kandidaat. Die is inhoudelijk wel behoorlijk MAGA, denk ik. Wel op een paar onderwerpen, bijvoorbeeld Oekraïne, ging hij tegen Trump in, maar verder 90% van de gevallen staat hij achter Trump. Maar ook dus de man van de establishment, de man met alle contacten, het geld, de echt oude politiek eigenlijk. Dus niet heel erg Trump of MAGA. Het belangrijkste volgens mij, en daarom is dit eigenlijk de zoveelste aflevering van Trumps wraaktournee. Hij heeft heel lang gewacht met het steunen van Trump voor zijn herverkiezingen. Dus die Cornyn die heeft toen gezegd van ja, eigenlijk is Trump een beetje klaar wat mij betreft. Wij moeten als partij verder. Trump gaat die verkiezingen niet winnen. Ik wacht even met steun uitspreken voor Trump. Uiteindelijk is hij achter Trump gaan staan. Maar Trump onthoudt dat natuurlijk. Dit is op dat punt een beetje. Vorige week hadden we het over Thomas Massie, we hadden het over Bill Cassidy. Ook allemaal mensen die Trump tegen zich kregen, omdat ze het ooit met Trump oneens waren. Trump die zegt, ik wil 100% loyaliteit en ik wil wraak. Die mensen moeten er allemaal uit. En die Cornyn, ook al is het jaren geleden, dus ook volgens mij.
9: Ja, even intermezzo, omdat het echt kerstvers nieuws is. Maar Trump die doet aan afrekenen. Hè? Bij alles doet hij aan afrekenen. En nu zien we net op de persbureaus dat het ministerie van Justitie een onderzoek is begonnen naar E. Jean Carroll.
11: Ja.
9: Dat is die columnist en schrijfster die Trump heeft beschuldigd van, ik zeg een MeToo-affaire.
11: En, ja, zij zei verkrachting, de rechter zei volgens mij uiteindelijk aanranding.
9: Aanranding, maar ze is in een pashokje, in een, geloof ik, in een damesmodezaak, zo'n soort van.
11: Hele chique.
9: Ja, hele chique, maar goed. Zij is ook gecompenseerd. Ze moest, er is dus geld over. En nu gaat het ministerie van Justitie tegen haar een onderzoek instellen. Dus ik dacht, nou, ik weet niet hoe het afloopt. Maar het is wel opmerkelijk hoe die stuk voor stuk alle vijanden uit het verleden achterna gaat. Hè? Het is echt krankzinnig.
11: Ja. Ja. Ja, nee, zeker. En zij, volgens mij is zo, want zij kreeg iets van 90 miljoen van de rechter. Volgens mij heeft Trump dat nog niet betaald. Want er zijn steeds redenen om dat te laten zitten. Die vindt Trump ook wel natuurlijk. En nu heeft hij dus, maar officieel is het ministerie van Justitie, dat normaal gesproken los van de president opereert, dat onafhankelijk een onderzoek start tegen die Carol. En dat gaat dan om mijnheid, volgens mij.
9: Ja.
11: En het gaat er dan ook bijvoorbeeld over van wie heeft nou haar rechtszaak betaald. Dat zijn dingen die meespelen.
9: Ja.
11: Maar ja, het is dus als jij tegen Donald Trump ingaat, links of rechts, dan krijg je daar wat voor over te horen.
9: Je komt hem weer tegen. Hè?
11: Ja, precies. Ja, ja, ja. En dan is het ministerie van Justitie, dat staat gewoon in dienst van Donald Trump.
9: Ja, ja. We waren, sorry, ik onderbrak je verhaal over Texas. Ken Paxton moet het in november opnemen tegen de democraat James Tallarico. Hij werd eerder al door de democraten gezien als dé man die Texas weer blauw kan laten kleuren. Dus de republikeinen kiezen een aanval en zetten hem neer als een vegan om te laten zien, ja, deze man is geen Texaan, die eet niet eens biefstuk, die is gek.
12: And you know, I'm an eighth generation Texan. I've been eating barbecue since before Ken Paxton's first indictment. And if all they have on me is lying about me being a vegan, I feel pretty good about our chances this November.
9: Ja, ontzettend geestig, vind ik. hij had al een barbecue steak voor het eerste gerechtelijke onderzoek naar Ken Paxton. Vind ik mooi bedachte tekst.
11: Slim.
9: Ja, ja. Maar denk jij met mij dat die Tallarico inderdaad nu een aanzienlijk betere kans heeft om te winnen?
11: Ja, dat denk ik wel. Zeker niet gelopen, hoor. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar ik denk dat dit wel zijn kansen vergroot. Tallarico is een interessante kandidaat voor de Democraten. Hij is jong, hij is een goede spreker, hij is christelijk. Gebruikt dat ook. Hij is eigenlijk progressief christelijk. Nadruk op armoede, op zorg, integriteit, naastenliefde, dat soort dingen. Dus toch wat anders dan, we hadden het vorige week over die christelijk-nationalistische koers binnen MAGA.
9: Ja.
11: Nou, dit is een heel ander geluid. Maar wel iets wat onder het zeer kerkelijke Texas aan zou kunnen slaan. Wordt nog steeds wel moeilijk, denk ik. Want jij noemde het al, hè, die democraten denken elke keer bij elke verkiezingen weer dat Texas een keertje democratisch wordt. Maar het lukt maar niet. Maar je kan wel zeggen, nu wordt het echt wel een gevecht. Het wordt nu wel wat anders. Want die Paxton is besmeurd. En dat is echt wel iets anders dan als je tegen die Cornyn het moet opnemen. Iedereen in de staat kent die man. Enorme staat van dienst. Eigenlijk weinig op aan te merken, denk ik, als jij een gewone republikein in Texas bent.
9: Ja.
11: Dus hij heeft het wel. Ja, de democraten zijn niet blij mee.
9: Nee, maar ik blijf het geestig vinden dat iemand suggereert dat een politieke kandidaat niet kan winnen als hij vegan is. Dat is toch fantastisch, ja.
11: Dit zegt wat over Texas, ja. Hè, die barbecue-cultuur, hoe belangrijk
9: enorm,
11: dat is.
9: En maken de Republikeinen zich zorgen over deze race?
11: Ja, dat denk ik echt wel. En dat, weet je, ik denk uiteindelijk, het gaat er dus vooral om van dat dit nu een strijd gaat worden. Dit was eigenlijk normaal een beetje kat in bakkie geweest, denk ik, voor Republikeinen. Hè? Zo'n rode staat, een Republikeinse kandidaat. Nou, het is niet voor niets dat die voorganger er al bijna 25 jaar zit. En nu, je ziet dus, dit was al de duurste senaatsrace in een primary ooit. Nou, we hadden vorige week al Thomas Massie, dat was de duurste primary race in het huis. In beide gevallen komt dat door Donald Trump. Hier is heel veel geld aan uitgegeven. En Republikeinen zien nu, wacht eens even, hier is al wat kwaad bloed gezet. We moeten hier echt wel wat repareren binnen de partij om iedereen weer op één lijn te krijgen in Texas. En wij gaan hier heel veel geld aan uitgeven straks om die democraat tegen te houden. En dat voor een zetel die normaal gesproken gewoon een zekerheidje is. Dus dit is allemaal een risico wat eigenlijk is ontstaan doordat Donald Trump zich ermee bemoeit. En daar zijn ze in Texas echt niet blij mee.
9: Nee.
11: Dit had gewoon niet gehoeven.
9: Nee. Ja, wat dat geld betreft, als er iets is waar de Republikeinen geen gebrek aan hebben, dan is het geld. Hè? Want in die verkiezingsspot zit een vermogen.
11: Ja, ik geloof Trump die heeft sowieso al iets van 300 miljoen in kas. Dit is het geld waar hij over kan beslissen, grotendeels hoe dat wordt uitgegeven straks bij de congresverkiezingen. Texas wordt daar dus ook onderdeel van. Hij zal dus ook een beetje zijn eigen portemonnee tussen aanhalingstekens moeten trekken.
9: Ja. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
11: Ja.
9: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
11: Ja, en als je zover gekomen bent in de podcast, abonneer je dan ook eventjes. Dan houden we je erbij en dat vinden we heel leuk. Laten we eerst eens even gaan naar een audiovraag. Deze is ingesproken door Mark van Lammeren.
13: Wat mij de laatste maanden zo opvalt, is dat er zoveel tussen aanhalingstekens slimmigheidjes zijn van Trump en van de Republikeinen. Maar dat ik nergens hoor dat de Democraten nou eens een keer iets slim doen. Hoe kan het nou dat er zo weinig vanuit de Democraten komt? En aansluitend, als jullie beide werden ingehuurd door de Democraten om hun te helpen, wat zou jullie belangrijkste advies dan zijn?
9: Ja, goede vraag. Nou, ik vind echt een hele goede vraag, los van ons advies, maar daar komen we wel even op. Maar het is echt een goede vraag, want we hebben het er vaak over. Jongens, waar blijven jullie, hè, Democraten, ja, met een verhaal? Maakt niet uit wat, maar met een goed verhaal. Ja. En wat zou volgens jou de boodschap moeten zijn, Jan?
11: Nou, ik denk wel dat net over Texas en wat de Democrat daar doet. Ik denk dat dat echt wel een slimme manier is. Dat er echt wel een manier is om die Amerikaanse normen en waarden, waar MAGA zo zeg maar, die hebben zich die echt toegeëigend. Het gaat om de vlag, het gaat om alles wat echt Amerikaans is. Ik denk dat Democraten dat ook heel goed kunnen. Dat zou een onderdeel van de boodschap kunnen zijn. Maar ik denk vooral, zij moeten eerst over iets anders heen stappen. Die Democraten die moeten in therapie. Die moeten zichzelf even opsluiten ergens op de hei. Alles eruit gooien. Echt goed bespreken wat ze fout hebben gedaan de laatste paar verkiezingen, eigenlijk sinds Donald Trump op het podium staat. We hadden afgelopen week ook gedoe bij de Democraten. Hè. Dat ging over de autopsie. Ze hebben een soort analyse gemaakt van hoe zijn de afgelopen verkiezingen gelopen, wat hebben we verkeerd gedaan. Nou, de voorzitter van de Democraten, Ken Martin, die heeft dat rapport heel lang voor zich gehouden. Die wilde dat niet delen. Dat is sowieso al een fout natuurlijk. Nu is het naar buiten gekomen en het is echt half bakken. Ze zeggen zelf ook, ja, het is niet een echt compleet 100% rapport, want we hebben heel veel dingen niet kunnen controleren. We weten eigenlijk niet of het allemaal wel klopt. We weten zelf ook niet zo goed wat we ermee moeten. Daar komt het op neer. Dan heb je, we zijn 2 jaar verder en je hebt eigenlijk nog steeds niet goed uitgesproken wat er verkeerd is gedaan. Dat Biden zo lang in de race bleef. Wat dat heeft gekost. Was Kamala Harris de beste andere kandidaat? Had je daar misschien toch een soort flitsvol verkiezingen moeten houden. Ze bespreken het gewoon niet. Dus ik denk echt, doe dat eerst. Breek eerst af. Kijk wat je verkeerd doet en ga dan weer bouwen. Ja. Dat is wat ik zou zeggen.
9: Ja, zo is het. En er is best, er zijn best interessante dingen. Natuurlijk de economie. Want daarop kun je niet alleen de president afrekenen en zijn club. Maar je kunt ook zelf met slimme voorstellen komen. En daar zijn ze goed in. Alleen, ik heb ze nog niet gezien. Maar in het algemeen, nee, door de geschiedenis heen, hebben democraten vaak hele slimme economische plannen verzonnen. Weliswaar zijn die in de ogen van, laten we maar zeggen, de rasrepublikein veel te links. Want het gaat vaak over belastingen of wat meer belastingen, of het belasten van bepaalde dingen in wat hogere mate. Wat meer de rijkere aanpakken, zal ik maar zeggen, fiscaal. Maar ze zijn ook vaak heel creatief op het gebied van volksgezondheid en onderwijs en al dat soort dingen die Amerikaanse burgers ook heel belangrijk vinden. Dus ze hebben van alles in huis en je hebt helemaal gelijk, ze moeten een eigen programma schrijven. Dus dat is onze boodschap, hè, jongens, aan de slag. Sluit jezelf op in een groot hok en de deur gaat niet eerder open voordat er een soort manifest klaar is waar je echt iets mee kunt.
11: Ja, precies. En om nog even heel kort terug te komen op Texas net. Die Tallarico, die wordt door de Republikeinen dus naast vegan, wordt je ook neergezet als iemand die alleen maar over genderidentiteit wil praten en dat soort dingen. Blijf daar nou even weg van. En kijk eerst even inderdaad naar de grote onderwerpen. Wat jij noemt de economie. En dan kan je van daar wel weer verder kijken. eens even kijken. Laten we eens naar Jip gaan. Die zegt, ik ben 14 jaar en ik luister sinds de verkiezingen van 2024... met veel plezier naar jullie podcast. Nou, dat is mooi dan.
9: Bravo!
11: Sinds de 12e. Wat goed. Ja, heel leuk. In de vorige aflevering beantwoordden jullie een vraag over hoe jullie je tijd verdelen. En door die vraag hadden jullie het er ook over dat het eigenlijk weer erg veel over Trump gaat. Ja, ook deze week weer. Sorry daarvoor, Jip. Het kan ook over bijvoorbeeld andere zaken gaan. Jullie journalistieke carrière. Daarbij vroeg ik me af, wat is de bijzonderste reportage of het bijzonderste interview dat jullie ooit hebben gedaan?
9: Ja. Jij eerst?
11: Nou, waar ik aan moest denken, want er zijn, dat zal jij ook hebben, er zijn zoveel bijzondere dingen. Maar ik heb een keer een paar verkiezingen terug een nacht doorgebracht met Trump-supporters. Die geloofden dat er fraude werd gepleegd in Arizona. Ik was toen ergens in een buitenwijk van Phoenix. We stonden op een verlaten parkeerplaats daar. Het was heet, midden in de nacht, maar heel heet. De snelweg hoorde je op de achtergrond. Het was helemaal stil en af en toe gingen de koplampen aan. En dan kwam er iemand langs en die bracht dan zijn stem uit. In zo'n stembus, weet je wel, een soort postbus waar je je stem in kon gooien. En we stonden daar dus en die mensen, het waren er drie, waaronder een sheriff. Met een grote snor. Echt precies wat je bij een sheriff voorstelt. Had nog net geen cowboyhoed op, maar wel een enorme pick-up truck. Had ook wel een beetje te veel gedronken, volgens mij. Was gewapend, liet hij ook steeds zien. En met die drie mensen was ik. De andere, dat was ook een gepensioneerde lerares of zo. En het was een heel gemengd gezelschap. Die daar dus de hele nacht waren. En wij waren dus aan het kijken of daar wat gebeurde. Nou, er gebeurde natuurlijk helemaal niks. Er waren gewoon mensen die stemden. En verder werd daar geen fraude gepleegd. Maar dat was zo'n rare avond. Het was een beetje gespannen, vooral in het begin. Het was een beetje gek ook. Op een bepaald moment, die sheriff die werd een beetje emotioneel toen het over de grondwet ging, bijvoorbeeld. Het was ook leuk. Dat was echt als een soort filmscène. Daar moet ik nog vaker terugdenken.
9: Ik herinner me ook dat je daar was, want je hebt er toen gloedvol over verteld in de podcast, dus ik weet het nog precies. Even, ik heb over moeten nadenken. Voor mij, het meest bijzondere interview wat ik heb gedaan was ook in Amerika. En dat was tijdens de campagne van Bill Clinton, de eerste campagne. Toen was hij nog niet zo heel bekend, dus hij was benaderbaar. Ik kon hem toen ook interviewen een paar keer. Ging heel makkelijk. Ik niet alleen hoor, iedereen. Ging toen heel makkelijk. Maar toen op een bepaald moment ben ik een soort profiel gaan maken voor de televisie. Om te kijken, allerlei mensen opgespoord in Hope en Little Rock, dus waar hij vandaan komt in Arkansas. Ja. Zijn oude sportleraar en de muziekleraar en een vriendin waar die nog steeds heel goed mee was. Allemaal van school, maar ook zijn moeder. En dat laatste heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt, omdat ik hem toen plotseling begreep. Zij beschreef die jonge Bill als altijd een keurig jongetje. En die graag een kostuum droeg. Als dat is heel bijzonder op zo'n plattelandsgemeente. Ja.
11: Hij kwam in pak op school.
9: Hij ging met kerst vrijwillig, zonder dat iemand daarom had gevraagd, pakketjes maken, cadeautjes. En die bracht hij dan rond bij arme families. Echt heel aardig. Maar dat is leuk. En dan denk je, nou ja, is het waar of niet waar? Het doet er niet toe. Ik geloof het ook wel. Maar wat ik het belangrijkste vond, die moeder was gescheiden en hertrouwd met de meneer Clinton. Dus de oorspronkelijke vader van Bill kwam in het verhaal eigenlijk niet voor. Die meneer Clinton heeft hem opgevoed en ook geërgd. Maar die was aan de drank. En als hij dronken werd, dan werd hij gewelddadig. En dan begon hij ook zijn vrouw af te ranselen. Dat vertelden ze allemaal zelf. En op een bepaald moment zei ze, er hing daar boven de schoorsteen het familiegeweer, Jan. En op een bepaald moment pakte ze dat geweer en zei, het was op een moment zo erg, dat beeld, toen was hij 15... dit geweer pakte en het op mijn man richtte en zei, nog één klap en ik schiet je dood.
11: Wauw.
9: En dat heb ik nooit vergeten. En waarom vond ik het zo indrukwekkend? In de eerste plaats is het een geweldig verhaal. Maar wat ik zo bijzonder aan vond, was dat ik plotseling ook het karakter van Bill Clinton begreep. Een man die met iedereen bevriend wil zijn en die geknuffeld wil worden en die zelf ook knuffelt. Niet alleen vrouwen, ook mannen, hè, want dat is echt het profiel van die man. En dat heeft het gevaar dat je, als je zo bent, dat je alleen maar kennissen en vijanden krijgt en geen vrienden. En dat is een beetje zijn lot geweest, ook in de politiek. Voor mij was het een lesje psychologie. Maar dat interview met die moeder van Bill Clinton was, dat vergeet ik nooit van mijn leven meer.
11: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Bijzonder verhaal. Ja. Met het familiegeweer boven de mantel.
9: Ja.
11: Mooi hoor. Leuke vraag, Jip. Laten we nog even kijken of we Billy van Leeuwen nog even mee kunnen pakken. Want die zit momenteel in het vliegtuig naar Washington D.C. Leuk man. Gaat hier stage lopen en hij gaat daarna ook nog naar New York. Dus hij wil even van ons weten. Nou, hij wil eigenlijk de perfecte dag in Washington en in New York. Maar misschien moeten we gewoon even los wat de hoogtepunten doen. Maar wat zou jij hem aanraden in New York?
9: Het hangt er een beetje vanaf wat je leuk vindt. Maar een van de dingen die ik mensen graag laat doen is de oude metrolijn, die liep boven de grond. Dat heet een elevated. Het zuidelijk deel van Manhattan is dat veranderd in een park. Een soort park. En dan kun je dan langs op die oude treinrails kun je een heel groot deel van Zuid-Manhattan overlopen. Er zitten allerlei winkeltjes in en leuke dingen. Het kost niks. En je krijgt een enorm goede indruk van New York City. En wat ik ook zou aanraden is om even naar Brooklyn, de Brooklynbrug, die kun je mooi overwandelen. En dan rechts naar beneden, daar is een pier. En als je op die pier kijkt, dan krijg je het allermooiste uitzicht op New York City dat je je maar kan voorstellen. Kost ook niets. Dus dat is mijn, Billy, dat is mijn advies. Ja,
11: leuk. Ik bedenk me nu trouwens dat ik ervan uit ben gegaan dat Billy een man is. Maar Billy kan natuurlijk ook een vrouw zijn.
9: Sorry, Billy.
11: Ja, nee, dat is mijn...
9: Luke zegt nu, het is een vrouw. Dus excuus.
11: Ja, ik zie je wel. Sorry, Billy, sorry. Ja. Hey, mijn tip voor Washington, een hele snelle. De ochtend op Lincoln Memorial. Zet de wekker, ga heel vroeg naar Lincoln Memorial. Dat blijft de mooiste plek van Washington.
9: Ja.
11: Zullen we daarmee afronden, Bernard?
9: Ja, terugluisteren kan via de BNR site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 0628135020. En wie weet win je die mooie Amerika Podcast koffiebeker.
11: Ja, waar ben jij volgende week, Bernard?
9: In New York, Jan. Dus we zitten weer in dezelfde tijdzone.
11: Gezellig. Ja. Spreek ik je dan.
9: Oké, tot volgende week.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Steven Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: BNR Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer stilstaan met daar een kwartier extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen, waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. En ook Italië heeft een concert verboden van de omstreden rapper Ye, eerder bekend als Kanye West. Die ligt onder vuur vanwege nazi-verheerlijking en antisemitisme. En er zijn daarom zorgen over de openbare orde. Ye is ook niet welkom in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland wel. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen? Doe je bij Saxo.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
7: Hartelijk vrijdag allemaal. Goed dat je weer met ons bent op deze vrijdag 29 mei. De dag dat we leren waarom de AkzoNobel-directie zo graag een fusie wil.
8: De AkzoNobel-top maakt een salarissprong van soms miljoenen euro's per jaar als tenminste die voorgestelde fusie met de Amerikaanse Exalta doorgaat. Zo is de bedoeling dat het salaris van de CEO, Greg Poux-Guillaume, wordt verhoogd van 7,6 naar 18,3 miljoen euro per jaar.
9: En dan hebben we het ook over het aandeel Dell dat verdient heel veel aan AI servers.
10: That revenue just in that group alone is basically triple what it was a year ago. And of course Dell one of the big beneficiaries of the AI build out.
9: Er gebeurt iets bizars. Het aandeel is sinds 2018 niet zo extreem gestegen als nu. Deze aflevering hoor je er alles over. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom.
11: Goeiedag.
7: Goed dat je er bent, Jean-Paul. Ik wil starten met SpaceX. Ja, hoofdstuk 1800 in de soap rondom de beursgang. En over 1800 gesproken, dat is de nieuwe waardering voor het ruimtevaartbedrijf. SpaceX verlaagt namelijk net voor de beursgang de waardering van 2000 naar 1800 miljard dollar. Meldt persbureau Bloomberg dat met de ingewijden sprak. Ja, die bronnen zeggen dat de verwachtingen wat getemperd zijn. SpaceX is wat meer teruggekeerd op aarde, zou je kunnen zeggen. Nadat ze gesprekken hebben gevoerd met adviseurs en beleggers. De waardering is dus lager, maar Elon Musk en zijn bedrijf zouden nog steeds wel hetzelfde bedrag op willen halen, namelijk 75 miljard dollar. En dat zou toch echt een ongekend bedrag zijn voor een IPO. En dan is aan jou de vraag, Jean-Paul. 1800 miljard, is dat een realistische bedrag voor SpaceX?
11: Ik moet zeggen, wij zijn vanuit eToro zijn wij nu een bank waar je kan inschrijven op die beursgang. Nou. Dus ik mag er niks over zeggen.
7: Je mag er niks over zeggen.
11: Tot de beursgang geweest is, moet ik mijn mond houden.
7: Nou ja, dat is voor ons wel slecht nieuws als jij tot de beursgang je mond moet houden. Alleen over dit onderwerp.
11: Ja.
7: Anders wordt het echt een hele korte uitzending als jij je mond moet houden, Jean-Paul.
11: Over dit onderwerp, ja. Omdat we bij betrokken zijn bij die beursgang, heeft dat de prioriteit.
9: Nou, spannende tijden voor eToro dan. Spannende tijden ook voor Elon Musk en SpaceX. En ook voor zijn concurrent en uitdager Jeff Bezos. Want de laatste test van zijn Blue Origin raket verliep niet volgens plan.
12: Billionaire Jeff Bezos, space firm Blue Origin, has blamed an anomaly after its new Glenn rocket exploded in a massive fireball during a hot fire test. Blue Origin has spent billions of dollars and roughly a decade developing New Glenn, which is an orbital rocket aimed at competing with SpaceX's Falcon fleet and its more powerful Starship.
9: Ja, het ging hier om een test van de raket zonder dat die echt van de grond hoefde te komen. Maar dat ding ontplofte in een spectaculaire vlammenzee. Er raakte niemand gewond, maar het kan wel impact hebben op de geplande maanreis volgend jaar van NASA, waar ook Blue Origin dan weer aan meewerkt.
7: Ik zit vandaag goed in de aanstaande beursgangen, want ik heb ook nog Anthropic voor je. Dat bedrijf blijft maar enorme bedragen ophalen bij investeerders. Dit keer gaat het om een bedrag van 65 miljard dollar, waardoor er een nieuw prijskaartje gehangen wordt aan het bedrijf. Dat is, hou je vast, 965. 60 miljard dollar, dat is een flinke waardering voor de partij die AI-tool Claude in bezit heeft. Maar investeerders die staan echt nog steeds te dringen om geld uit te lenen aan dit soort bedrijven. Dat is wel één ding dat zeker is.
9: Ja, door naar de roddel van de week dan. Het ontslag van die BP-bestuursvoorzitter Albert Manifold. De oliereus die nam nog geen jaar na zijn aanstelling alweer afscheid van hem. Vanwege ernstige zorgen over toezicht en gedrag. En ja, journalisten die zouden geen journalisten zijn als ze de details niet zouden gaan uitzoeken. En dat is gebeurd. Korte samenvatting is eigenlijk dat hij niet echt een heel gezellig mens was. Zo komt de Financial Times daarmee dat verschillende aandeelhouders hem een uitdaging in de omgang noemen. Neerkijkend en arrogant zelfs. En ze zeggen ook dat hij bijna nooit tijd had om een afspraak te plannen. En dat terwijl die gekozen is om het vertrouwen van aandeelhouders te winnen. Dus dat werkt toch niet helemaal goed. Van één iemand lijkt hij in ieder geval wel het vertrouwen te hebben gekregen. Want volgens Reuters had Manifold namelijk in het geheim, zonder dat de rest van het bestuur het wist, ontmoetingen met activistische aandeelhouder Elliot.
7: Heb ik op de valreep toch nog een Nederlands aandeel voor je gevonden. En dat is Bauer Bam. Dat ging in de ochtend met zo'n 17% omhoog. En dat allemaal dankzij de analisten van ABN AMRO. Die zijn namelijk enthousiaster geworden over een bouwbedrijf. Gaven daarom Bam een koopadvies. En het zorgde er trouwens ook voor dat het aandeel Heijmans omhoog ging.
9: Straks hebben we het over Dell. Dat is niet meer die ouderwetse verkoper van PC's, maar verdient nu bakken met geld met AI.
7: En we hebben het over de bizarre week van Ferrari. Zelfs de Italiaanse regering bemoeide zich met hun nieuwe elektronische model.
9: Eerst AkzoNobel, want het blijkt dat er toch wat persoonlijke redenen zijn om een overname door Sherwin-Williams en Nippon Paint af te wijzen. Met name voor de CEO van Akzo, Grégoire Poix-Guillaume. In plaats van een dik 7,5 miljoen euro kan hij bij het gefuseerde bedrijf 18,3 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Daar kwam het FD achter en ook bij de Raad van Commissarissen gaan de beloningen stevig omhoog. Er is kritiek op het plan. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het te royaal en zegt dat hierdoor de directie wel heel graag voor die fusie wil gaan. En ook Riens Abma, directeur van Eumedion, die heeft kritiek.
13: Wat we met name vraagtekens bijzetten is dat volgens dit voorstel een groter deel van het totale beloningspakket minder afhankelijk wordt gemaakt van prestatiedoelstellingen. En aandeelhouders vinden het juist heel belangrijk dat er pay for performance plaatsvindt. Dat ligt nu op bijna 80%, dat je echt afhankelijk bent van het hebben van hele uitdagende prestatiedoelstellingen. En dat wordt nu minder. En dat vinden we een belangrijk nadeel van dit plan.
9: Is het terecht, Jean-Paul, dat die beleggersclub er vraagtekens bij zet?
11: Jawel, want het is natuurlijk, zoals het wordt gezegd, als je als bestuurder een belang hebt en jij moet dan met een voorstel komen, dat wringt natuurlijk. Het zou tegengesteld kunnen zijn.
9: Ja, denk je dat dat hier ook het geval is geweest?
11: Het is blijkbaar zijn er ook andere bedrijven die bereid zijn om te praten. Die moeten nu zelf met een ander voorstel komen. Je had natuurlijk liever gezien dat het bestuur had gezegd van joh, we hebben alle opties goed bekeken. Dit, dat, dus en zo. En hier zijn we op uitgekomen. En ze hebben denk ik heel wat uit te leggen. Het wordt denk ik wel een lastig verhaal.
9: Het voelt een beetje alsof aandeelhouders best wel slecht gezet zijn hierin. Het bestuur loopt dan met die beloning waarschijnlijk weg. In plaats van dat aandeelhouders toch een stevige premie op hun aandeel hadden kunnen krijgen.
11: Het gaat eigenlijk te ver om te zeggen ze zijn slecht gezet, want dat weet je niet. Het is natuurlijk een markt waar ook door de concurrentie het allemaal niet zo hard groeit. Dus dat je op een gegeven moment gaat consolideren, dat is niet zo gek. Alleen of je nou de beste deal krijgt, dat is moeilijk te beoordelen. Dus het is, wat nodig is gewoon transparantie.
7: Ja, je ziet het ook aan de reactie van aandeelhouders. In november werd die fusie werd aangekondigd. Toen is het aandeel alleen maar gaan dalen, volgens mij zo'n 8%. Toen werd het overnamebod bekendgemaakt, toen ging die koers met 20% omhoog. Oftewel, die aandeelhouders die hebben veel meer zin in deze overname dan in die fusie.
11: Ja, die denken, er zit in ieder geval meer in het vat.
7: Ja,
11: dat is wat er wel uitkomt. Ja, kijk, de vraag is in hoeverre je dat tegen kan houden als ze de grote aandeelhouders mee hebben en ze hebben akkoord van een toezichthouder. Ja, dan is beloning voor het bestuur niet iets waarvan je zegt, nou, daar houden we het op tegen.
7: Mm-hmm.
11: En met stemming natuurlijk die er moet plaatsvinden. Maar we gaan het zien. Raar dossier is het wel.
9: Ja, wat kun je daar nou tegen doen? Ja, gaan praten met grote aandeelhouders en hopen dat zij ook meegaan.
11: Ja, niet zoveel. Je kan stemmen op de aandeelhouders. Je kan de beloning van het bestuur wegstemmen.
9: Ja.
11: De vraag is wat dat uitmaakt. Als het eenmaal een done deal is, zeg maar, dat ze de benodigde goedkeuringen hebben, dan wordt dat lastig. Maar je kan het via de publieke opinie, wat VEB en Eumedion doen, kan je natuurlijk nog wel wat druk op het bedrijf zetten.
9: Moet er ook niet eens naar die regels gekeken worden? Want ik kan me herinneren dat bij Just Eat ook zo'n ding was dat Jitse Groen dan een enorme bonus zou kunnen krijgen en dat daardoor misschien het ook wel aantrekkelijker was om zichzelf te verkopen dan dat bedrijf in handen te houden.
11: Ja.
9: Valt daar nog trein te winnen?
11: Nou ja, ik vind het wel een goed idee. Kijk, het fijne van beursnotering is dat dingen transparant zijn. En dit is nou nog net zo'n hoek dat je zegt, nou, dat zou wel iets transparanter mogen zijn, hoe dat van tevoren hoe dat in elkaar zit.
9: Wat het FD ook nog meldde is dat Axalta naast Akzo met nog 6 andere bedrijven fusiegesprekken voerde, waarin zij soms prooi, maar dus ook de jager waren. Dus eigenlijk concludeer ik dan, is Akzo een soort afdankertje fusie ingegaan met Axalta.
7: Zevende keus.
9: Nou goed, één van de 7 keuzes.
11: Ja. Oh ja, dat wist ik niet. Daar geldt hetzelfde voor. Daar zou je meer over willen weten hoe ze dan tot het plan gekomen zijn. Vanuit de Axalta kant zou je zeggen, nou, dit was voor hun kennelijk de beste deal.
9: Ja, de beste deal. Ze kwamen in die fusie ook nog eens bekaaid af, want Akzo wilde eigenlijk nog een groter belang in het nieuwe bedrijf, maar Axalta zou ze ook daar nog naar beneden gepraat hebben, omdat ze zeiden, we gaan hier geen terrein inleveren. De slechte dealtekenen stapelen zich hier wel een beetje op.
11: Het blijft een beetje speculeren hoe dat precies gegaan is. Maar dan wordt er dus wel gekeken, bijvoorbeeld met een beloning voor het bestuur om het door te laten gaan. En als je nou genoegen neemt, daar wat minder, dan doen we daar wat meer. Ja, dan kom je weer terug op punt 1. Gek is het wel.
14: BNR Beurs.
7: Gaan we door naar Dell. Dat verrast alles en iedereen met het afgelopen kwartaal. De omzet steeg met 88%. Veel en veel beter dan verwacht. Waardoor ze gelijk de omzetverwachting voor het hele jaar verhogen. Iedereen zag Dell als dat suffe ouderwetse bedrijf. Maar het is nu on steroids door de AI-boom.
14: Somebody needs to build those servers that go into data centers to train all those models and deploy all the applications. And Dell, a lot of us think of as the kind of boring laptops and computers, but they've managed to really reinvent themselves as physical infrastructure provider for the AI boom. And so, you know, we're seeing some pretty comical revenue ramp here.
7: Dell zag de verkopen sinds 2018 niet zo hard stijgen als afgelopen kwartaal. En dat alles doet wat met de beurskoers. Het aandeel ging zo'n 35% hoger van start. Als Dell ook meer dan 30% hoger de dag uitgaat, is dat ook bijzonder. Want ook dat gebeurde sinds 2018 niet. Voordat we het over die records gaan hebben, Jean-Paul, eerst maar even, hoe verdient Dell precies dan aan die hele AI-boom?
11: En zij leveren, dat is een beetje achterhaald om te zeggen, maken alleen laptops. Zij zijn ook een belangrijke leverancier van die kasten waar die GPU's van Nvidia ingaan. Dus in een datacenter. Dat is, tegenwoordig wordt dat zo ongeveer prefab gemaakt, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want daar moet alles aan kloppen. En dat doen zij ook.
7: Zijn ze onderschat de afgelopen jaren door beleggers?
11: Nou, dat weet ik niet. Maar wat er nu wel uitkomt, ze hebben natuurlijk een hele grote order gekregen van het Pentagon van 9,6. Waardoor ze nu bij de resultaten zeiden dat ik geloof dat de omzet uit die datacenteractiviteiten is met 750% omhoog.
7: Ja, echt
11: dat gaat van iets van rond de 2, geloof ik, naar 16 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Nou ja. Als je Trump zijn True Social berichten had gelezen, die roept geloof ik al weken van jongens, koop Dell.
7: Nou echt?
11: Ja, hij heeft zelf ook gekocht een paar weken geleden.
7: Okay. Dus in die zin voor beursinzicht.
11: Je denkt, nou ja, precies. Ik denk dat wel mensen daar een trackertje op zetten. Kijk, maar hoe dat zit, ja, er is volgens mij ook niemand die daar verder onderzoek naar doet. Maar ja, nu hebben ze dus 16 miljard. En ze zeggen, ja, wij denken dat het gaat doorgroeien naar 60 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Ja, misschien wel. Het is in ieder geval voor de Amerikaanse overheid. En Dell is ook nog een belangrijke leverancier van de supercomputer van Elon Musk. Mm-hmm. Die Dojo-dingen. Dus als die Terafab gaat uitbreiden en dingen, dan is Dell wel een partij om rekening mee te houden.
7: Wat me ook opviel in die cijfers, Dell doet het financieel al heel erg goed, maar ze konden ook nog eens een keer de prijzen verhogen. Dat geeft wel echt hun kracht aan.
11: En dat maakt het helemaal bijzonder natuurlijk. Dat als je in bulk inkoopt, dan krijg je normaal gesproken een wat betere prijs, ja. Zeg maar. Ja, en weet je, ik wil niet te veel de tour opgaan van allerlei conspiracies of zo. Dat is, maar Michael Dell is natuurlijk vanaf het eerste uur dat Trump president is geworden, heeft hij flink gedoneerd aan de campagne. En ook dat systeem dat iedereen in Amerika een eigen beleggingsrekening, daar heeft hij allemaal geld voor overgemaakt. Het lijkt wel een beetje.
15: Dus je wil niet speculeren, maar je zegt eigenlijk wel dat hij zich misschien een beetje heeft ingekocht bij Pentagon.
11: Dat het in ieder geval is I scratch your back and you scratch mine, zeg maar. Ja. Maar dat neemt niet weg dat Dell gewoon qua kwaliteit van de producten gewoon duidelijk hofleverancier zijn bij heel veel datacenters. Wat nieuw, het is niet nieuw dat ze dat doen. Wat nieuw is dat ze nu hele grote orders hebben gekregen. Dat laat natuurlijk ook zien hoe groot het belang is dat er in de VS aan AI wordt gehecht.
7: Ze doen het goed, ze hebben de prijzen verhoogd. Kunnen ze nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
11: Nou ja, als het één keer kan het nog wel een keer. Ik zit zelf meer te kijken van hoeveel vervolgorders kunnen hier nou nog achteraan komen. Ja. Als je, nou ja, ik denk dat er nog wel vanuit de SpaceX, Terafab, Musk kant, zeg maar, wellicht nog wel wat kan komen. Maar er zijn natuurlijk weinig partijen die dit soort orders kunnen plaatsen. Want er worden al heel veel datacenters gebouwd en daar hebben we het niet in zo'n grote getalen gezien.
7: Ja, precies, want dat was gelijk de volgende vraag. Ze hebben aan het Pentagon een hele grote klant. Aan de Amerikaanse overheid is ook een grote klant. Op een gegeven moment, wat is dan nog de markt? Dat is dus een SpaceX of een Anthropic, weet ik veel wat.
11: Nou,
7: maar op
11: en het buitenland. Kijk, het plan was natuurlijk in de VS om ook heel veel datacenters neer te gaan zetten, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, in Saudi-Arabië, in Emiraten, noem maar op. Die hebben ook wel de portemonnee om dit soort projecten te doen. Alleen ja, als het daar zo onrustig is, is nog even de vraag of iemand zegt, nou, dat vinden we nou zo'n goede locatie.
15: Ja, en dat is natuurlijk enorm. Enorm grote vraag. Dan moet je heel hard gaan opschalen. Is Dell daar wel toe in staat ook?
11: Jawel. Want dat is wel weer het bijzondere. Het zijn superbelangrijke rekken, zeg maar. Maar ja, het zijn uiteindelijk wel rekken. Dus je zou zeggen, dat moet toch iemand anders in principe ook kunnen. Maar ja, wat je vaak ziet is omdat ze zoveel haast hebben, dat als je dan eenmaal een setup hebt, een tekening hebt, de bouwtekening voor zo'n datacenter, en je zegt, joh, met hun werkt het goed. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij dat Vertiv die de koeling doen. Ja, die worden ook nooit uitgedaagd of vervangen, omdat mensen zeggen, ja, never change your winning team. Mm-hmm. We zetten gewoon op allerlei plekken. Misschien kan je ook nog denken aan India, Japan, waar ze misschien ook dat nog naar willen exporteren vanuit de VS. En dan kan Dell ook allemaal op meelift.
7: De goede kansen liggen dus buiten de VS, misschien zelfs wel in de ruimte. Want daar moeten ook allemaal service komen, heb ik wel eens gehoord.
11: Ja, dat is wel een heel vooruitstrevend onderwerp voor BNR-beurs. Maar ik denk dat dat allemaal nog... Laten we het eerst even kijken naar de komende 5 jaar. En dan zie ik de Dell-rekken nog niet zweven in de ruimte.
7: Nou ja, ik zeg het dus ook omdat ik dat niet las in de prospectus van SpaceX. Ja. Elon Musk wil dat allemaal
15: gaan
7: doen.
15: Daar mag hij niks over zeggen.
7: Nee, oh, daar mag hij niks over zeggen.
15: Ja, jammer.
7: Hey, dit bedrijf was gisteren nog 200 miljard waard. Voor een onderneming die verdient aan AI is dat eigenlijk nog wel een hele voorzichtige waardering. Open deur, dit kan nogal flink gaan toenemen.
11: Wat ik net gezegd heb, kijk, het is makkelijk. Het komt natuurlijk door de hele AI-ontwikkeling. Maar het is in die zin geen AI aan. Het is gewoon een leverancier van hardware. Dat is toch wat anders dan dat je een softwaremodel hebt wat de hele wereld op alle bedrijfs- en persoonlijke computers gaat gebruiken of zo. Zeg.
15: Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel opvallend trouwens dat beleggers nu pas eigenlijk voor alles dat niet Nvidia of TSMC is aandacht hebben. Je zag afgelopen week ook Micron bijvoorbeeld en die Samsung en SK Hynix die enorm in waarde stijgen. Dat neemt nu pas echt de grote vlucht. Hoe kan dat beleggers daar zo laat pas achter komen?
11: Ja, omdat je hebt eigenlijk net zoals Nvidia zelf in mei 2023 een soort ChatGPT moment had. Hè. Toen kwam Jensen Huang opeens en zei, joh, ik ga 5 miljard meer omzet maken. Toen ging het op die GPU's. En nu is die eigenlijk zover dat hij dus ook wat hij noemt, die chips noemt hij al geen GPU's meer, maar AI-fabriekjes, wat daar allemaal in zit. Ja, daar komen dus nu echt de grote bestellingen op door.
15: Maakt dat het ook gevaarlijk dat nu pas komt? Dat beleggers ja die opeens misschien nu overal monsterwinsten in gaan zien als gevolg van AI en dat die misschien ook niet altijd er zijn?
11: Nou, het risico wat erin zit is dat er dus nu groeipercentages staan waarbij beleggers misschien te makkelijk denken, joh, dat kan ik de komende 5-10 jaar doortrekken. Ja, want je zou toch op een gegeven moment, ja, dat weten we allemaal niet, hoeveel dat er bij op een gegeven moment heb je misschien wel een soort capaciteit bereikt dat je zegt, nou, nu kunnen we voorlopig al even vooruit.
15: Ja.
11: En nu wordt dat gedaan alsof dat oneindig ver gaat stijgen. Daar zit het risico.
15: Ja, en dan lijkt me dat iemand als Dell, die misschien niet de meest geavanceerde apparatuur maakt, dat die misschien wel het eerste bedrijf is dat niet vervangen hoeft te worden en dat dus in plaats van om de 3 jaar, om de 6 jaar een nieuwe verkoopgolf heeft.
11: Dat zou kunnen. En het eerste probleem wat al die partijen nu hebben, ook Micron en die andere die je noemt, die moeten zeggen, ja, gaan we nu de productiecapaciteit uitbreiden op de hoogte van de markt om nog meer te kunnen leveren. Want als wij het niet doen, dan doet iemand anders het, met het risico dat je dan dadelijk fabrieken hebt staan. En dat die grote hyperscalers zeggen, nou, het is wel even genoeg. Ja, dat was.
7: Tijd om even terug te blikken op de week. Eentje die begon met opvallend nieuws uit China en hun technologische achterstand op het Westen.
16: In terms of their ability to manufacture chips at the cutting edge versus TSMC, that crucial foundry, of course, that sits in Taiwan, that everyone from Apple to Nvidia are dependent on. Why are we saying they're closing the gap now?
15: Ja, en er was overname nieuws.
16: Uber has offered to take over Delivery Hero in a deal that could.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Car, but it doesn't even look like a real Ferrari. What have they done?
5: Een Ferrari, ja, dan wil je natuurlijk een brullende 12-cilinder of 8-cilinder. Voor mij heb je het een 6-cilinder met turbo's. Dat mag ook nog een plug-in hybrid zijn zoals tegenwoordig. Maar toch geen stille elektrische auto.
6: Ja, het ging mis. Beleggers vonden het niks. De beurskoers van Ferrari ging hard onderuit. Zelfs de Italiaanse regering moest reageren op de rel. Zo vond de minister van Transport het model verschrikkelijk. Het was, zei hij, het logo met het stijgende paard niet waard. Alleen de paus was enthousiast. Bleek naar een testrit in een witte Ferrari. En dus aan jou de vraag, ben je team paus of ben je team Italiaanse regering, Jean-Paul? Wat vind jij van het nieuwe model, de Luce?
7: Ik ben wat dat betreft ook conservatief. Dus Ferrari moet gewoon Ferrari blijven. Kijk, ik snap wel dat ze het doen, hè. Want ze hebben niet gezegd, we gaan dit op schaal. Dus ze zeggen niet, de elektrische Ferrari gaat de traditionele auto vervangen. Hè? Dus misschien is het wel een hele slimme PR-stunt wat ze hebben gedaan. Ze krijgen in ieder geval heel veel aandacht. Alleen de beurskoers, die reageerden er niet goed op.
6: Nee, ook wel echt een lelijk model. Er werd al de grap gemaakt, het is een beetje een Fiat Multipla, maar dan iets sneller.
7: Ja, misschien hebben ze toch het idee van we moeten dat laten zien dat we dit ook aanbieden. Zie je, er is geen vraag naar. En dus kunnen we terug naar de kernstrategie.
6: Een soort
7: we
6: bewijs.
7: Moeten dit niet doen.
6: Ja.
7: Ja, ik weet het niet.
6: Wat we gisteren wel in één keer zagen, dat die koers toch omhoog ging. Omdat die topman zei, ja, wij krijgen best wel veel goede reacties toch erop. Als in, we merken dat er veel meer bestellingen worden gedaan. Kan dit dan toch nog een hit worden voor Ferrari?
7: Ik kan het je nauwelijks voorstellen, maar er is misschien een markt voor te vinden. Misschien moet dat wel in China. Dat is niet de grootste afzetmarkt voor Ferrari. Maar dat gaat natuurlijk helemaal elektrisch.
6: Ja.
7: Er zijn veel Chinese topmodellen. Waar men wel ook gewoon elektrische versies van koopt. Ja, misschien willen ze daar wel op mikken.
8: Dan is het wel fijn dat we racend het weekend ingaan. En om volgende week alvast een vliegende start te geven, heb ik nog de planning voor je. Deze week begint met cijfers van HP Enterprise, de zakelijke tak van het computerbedrijf. Niet het meest sexy aandeel, maar vergelijkbare saaie concurrenten als Dell en Lenovo wisten deze maand al spontaan te verrassen door hun aandeel in AI. Niet ondenkbaar dus dat ook HP dat overkomt. Beleggers rekenen er wel op. Het aandeel kreeg er dit jaar al ruim 60% bij, met een laatste zetje op de laatste handelsdag vlak voor die cijfers. Die komen er ook nog van cybersecuritybedrijf Palo Alto en warenhuisketen Macy's en van het CBS. Want de maand is weer voorbij en dat betekent een nieuw inflatiecijfer. En dan staan er verder nog een hoop aandeelhoudersvergaderingen op de rol, bij onder meer Netflix, Alphabet, Air France, KLM. En nog een interessante is die van OCI. Dat bedrijf dat wilde fuseren met een ander bedrijf van zijn Egyptische meerderheidsaandeelhouder, maar de rest van de beleggers daarbij dan wel weer buitenspel zetten. Totdat de rechter ingreep en de fusie tijdelijk blokkeerde. Toen doken er ineens allerlei lijken op uit de financiële huishoudingskast van het bedrijf en bleek het slechter te gaan met OCI dan vooraf bekend. Dit wordt dan weer de eerste gelegenheid waarbij aandeelhouders het bedrijf daarover kunnen bevragen.
6: Dit was de BNR Beurs van 29 mei. Een einde van de beursdag, van de beursweek en ook gelijk maar van de hele beursmaand. Wij danken Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markten Everywhere, analist bij eToro, maar natuurlijk vooral onze grote vriend van de show. Dankjewel, man.
7: Graag gedaan.
8: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er zoals je gewend bent weer met Beurs in Zicht. En dan wensen we weer voor nu een fijn weekend.
6: Maar zondag dan wel in de podcast-app. Hè? Niet dat mensen die de radio luisteren denken, ik ga zondag de radio aanzetten en hoor ik ze.
8: Heel belangrijk.
6: Want dan moet je echt gratis en voor niks abonneren.
8: In je podcast
6: podcast heb.
8: Of YouTube.
6: YouTube ook, ja.
8: Ja. Tot dan.
6: Doei.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
7: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
8: BNR Verkeer.
9: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna een half uur langer over tussen Beest en Zaltbommel. De A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel een kwartier vertraging door een auto met pech.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen waarin de club niet verder kwam dan de vijfde plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op een telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. En ook Italië heeft een concert verboden van de omstreden rapper Ye, eerder bekend als Kanye West. Die ligt onder vuur vanwege nazi-verheerlijking en antisemitisme. En er zijn daarom zorgen over de openbare orde. Jay is ook niet welkom in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland wel. En dan het weer van weer online. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
11: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Een machine die water uit de lucht haalt. Klinkt als een science fiction ding, maar Nobelprijswinnaar Omar Yari brengt het nu echt op de markt. Zijn start-up Atoko ontwikkelde een apparaat dat watermoleculen uit de atmosfeer haalt en daarmee tot 4000 liter water per dag kan produceren. Vooral voor droge en afgelegen gebieden kan dat een doorbraak zijn. Tegelijkertijd roept deze technologie ook vragen op. Want wat gebeurt er als we op grote schaal water uit de atmosfeer gaan halen op plekken die al kurkdroog zijn? Je gaat weer ingrijpen in natuurlijke systemen en de geschiedenis leert dat klooien met de natuur gevolgen kan hebben die pas veel later duidelijk worden. Ik ben benieuwd naar een degelijk antwoord. Dan is er ook nog nieuws over de ijskap van Groenland. Die blijkt veel kwetsbaarder voor klimaatverandering dan wetenschappers dachten. Nieuw onderzoek laat zien dat er onder het ijs oud methaan vrijkomt zodra gletsjers smelten. En dat is zorgelijk, want methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het risico is dus dat we in een soort vicieuze cirkel terechtkomen. Meer opwarming zorgt voor meer smeltend ijs en daardoor komt er weer extra methaan vrij, wat de aarde nog verder opwarmt. Zie het als een extra waarschuwing dat klimaatverandering sneller kan verlopen dan veel modellen nu voorspellen en dat we beide polen snel moeten gaan koelen. Als Europa daar nou eens in voorop gaat lopen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van Fire Factory. Jij wil het hebben over nieuws dat eigenlijk naadloos aansluit met wat we straks gaan bespreken.
12: Ja, dat klopt. Want Milieu Centraal publiceerde deze week nieuwe cijfers uit de monitor Duurzaam Leven. En die zijn ontnuchterend en hoopgevend tegelijkertijd. 51% van de Nederlanders staat open voor duurzame keuzes. Dat is heel mooi. Maar slechts 29% zet dat ook daadwerkelijk om in actie.
11: Ja.
12: Het gat tussen willen en doen is dus enorm, en dat weten we misschien wel. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat de transitie dus niet strandt door onwil, maar door eigenlijk ook wel het systeem waarin die duurzame keuzes nog steeds te ingewikkeld en te onzeker en te duur zijn.
11: Ja.
12: Ja, met andere woorden, de klusser die straks bij de gamma staat is niet de vijand. Misschien is het systeem wel het probleem. En ben ik heel erg natuurlijk benieuwd wat onze gast daarover te vertellen heeft vandaag.
11: Ja, want wat gaan ze doen bij Intergamma om dat systeem te veranderen?
12: Ja.
11: Kleine stapjes, dat is altijd zo. Het hele systeem moet uiteindelijk op de schop. Laten we het daar dus maar eens even heel degelijk over gaan hebben.
8: The Green Quest.
11: En omdat jij die brug al slaat, die vet even een kijkje in jouw privéleven. Ben jij iemand die de bouwmarkt plat loopt?
12: Nou ja, ik heb net 8 maanden lang verbouwd in een klushuis. Een oude portiekwoning, een Haagse portiekappartement. Helemaal naar 0 op de meter en ook met biobased materialen. Dus ja, ik heb de gamma plat gelopen, gisteren nog. Maar ja, dit weet ik ook wat de uitdaging is om echt naar de duurzame materialen te komen. Dus,
11: ja, want ik heb niet 2 linkerhanden, maar ik kom er ongeveer nooit. Maar als je er komt, verbaas je wel wat er allemaal in die schappen ligt. Van alles en nog wat. En iedereen komt er ongeveer wel. Dus echt duurzaam is het meestal nog niet wat ik zie. Mijn gast wil daar verandering in brengen. Daarom ben ik heel blij dat je er bent. Ik kijk nu toch maar ondertussen even naar jou. Margreet Papen, Director Sustainability bij Intergamma. Welkom.
13: Dankjewel.
11: Om te beginnen, jullie hebben de CO2-uitstoot in de, zeg maar, fase 1 van je eigen winkels met ruim 70% verlaagd ten opzichte van 2021. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
13: Ja, dat is al een enorme stap die we hebben genomen. Daar hebben we ook een plan voor liggen, ook in lijn met de SBTI-doelstellingen.
11: Mm-hmm.
13: En een aantal dingen die we hebben gedaan is enerzijds de inzet van hernieuwbare energie. Nou, dat is een hele makkelijke en laaghangend fruit, hè. Je koopt groene energie in van Nederlandse bodem en je hebt een enorm deel gereduceerd.
11: Ja, dat heb je te pakken.
13: Een tweede is energie-elektrificatie. Dus dat we gekeken hebben naar de inzet van gas loze bouwmarkten. Dus waar kunnen we gas reduceren aan onze bouwmarkten? En dat is door de inzet van onder andere warmtepompen.
11: Mm-hmm.
13: En de derde is, hoe kunnen we nou die energie die je gebruikt, het efficiënter gebruiken? En dan kun je denken bijvoorbeeld aan het isoleren van gevels, isoleren van daken, maar ook bijvoorbeeld door het toevoegen van LED-verlichting in plaats van reguliere verlichting.
11: Al die dingen eigenlijk bij elkaar opgeteld, ja, Levert 70% op. Ik dacht die laatste 30% helemaal niet meer verwarmen en hele duurzame circulaire jassen verkopen bij de ingang.
13: Ja, dat klinkt als een mooi idee, maar ik denk dat de klant het iets minder leuk vindt.
11: Hoeveel CO2 hebben jullie bespaard? En veel belangrijker nog, zie je dat meteen ook al financieel terug?
13: Zeker. Dat is het mooie met scope 1 en 2. Dat gaat over energie- en gasverbruik. En dat hangt direct samen met kostenreductie.
11: Mm-hmm. En dus zeker met deze prijzen, dan denk je, sta je elke dag verlekkerd naar de meter te kijken, denk ik.
13: Zeker.
11: Hoe snel verdien je terug, denk je?
13: Ja, dat is lastig. Dat hangt aan de investeringen. Warmtepompen die zijn enorm duur. Dus dat duurt wel een aantal jaren. Maar LED-verlichting verdient zich al in een paar jaar terug.
11: Dat is echt dat is heel snel, hè?
13: Ja, zeker.
11: Mooi is dat. Jullie hebben in 2025 ook niet onbelangrijk een nieuw distributiecentrum in Tiel geopend. En daar heb je gewoon 5 vestigingen bij elkaar in een hypermodern pand geduwd.
13: Zeker.
11: Wat levert dat op?
13: Heel veel. We besparen 28.000 kilometer per jaar. En even ter illustratie, rondje om de wereld is 40.000 kilometer. Dus dat is flink wat kilometers.
11: Ja, dat is een end, ja. Ja.
13: En daarnaast is het pand ook veel beter. We zaten in een aantal oude panden. Dit pand is BREEAM Excellent. Dus dat levert enorme besparingen op voor gas en elektra. Mm-hmm. En daarnaast heeft het pand ook plaats voor 14.000 zonnepanelen. Nou, dat is veel meer energie dan we gebruiken. 4 keer zoveel dan we gebruiken. En die energie kunnen we binnenkort ook gaan opslaan. Dus dat zal via batterijen zijn.
11: Ja, of ergens weer hergebruiken in de buurt.
12: Gaan delen.
11: Mooi is dat. Ja. En zijn die 5 oude locaties die je nu verlaten hebt, zijn die afgebroken en teruggegeven aan de natuur?
13: Nee, dat is niet het geval.
11: Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, dus wat doe je daarmee?
13: Dat zou heel mooi zijn om dat te doen, inderdaad. Mm-hmm.
11: Ja. Maar daar ga je nog een duurzame bestemming voor verzinnen?
13: Nou, die locaties zijn niet in ons eigendom. Aha. Dus daar zit het probleem.
11: Daar zit weer wat nieuws in. Ja. Maar nu begint het echte werk pas, hè? Want dit was echt, zoals je zelf al zei, het laaghangende fruit. Nu moet er echt iets gaan gebeuren.
13: Ja, de grootste uitdaging is scope 3. En wat al in de aankondiging gezegd wordt, dat zijn onze producten die we verkopen. En als je kijkt naar de opbouw van scope 3, dan zit ongeveer 60% in alle producten die we inkopen. Dus denk aan de materialen, de logistiek, de fabrieken waar het gemaakt wordt. Er zit 25% in de gebruiksfase. Dus als jij een boormachine gebruikt, de elektra of de accu, de kost energie. En een groot deel zit in de end-of-life fase, dus de afvalfase.
11: Als het uiteindelijk klaar is, wat gebeurt er dan?
13: Inderdaad.
11: Als je het bij elkaar haalt, dan is 97% van jullie voetafdruk zit in die scope 3.
13: Ja.
11: En dan willen jullie serieus gaan verduurzamen. Nou, die zonnepanelen op je dak, die kan je zelf beslissen. Maar dit is buiten je directe macht. Hoe begin je dan? Waar start je?
13: Ja, dat is een hele uitdaging. En de eerste stap, eigenlijk zijn het 2 elementen cruciaal. Dat is data. Dus weten hoeveel uitstoot je hebt. Mm-hmm. En welke productgroepen en waar zit dan die uitstoot precies. En een tweede is samenwerken. Want wij staan aan het einde van de keten. Wij zijn retailer. En de meeste kennis over de producten zit bij de producenten van die producten.
11: Die niet per se altijd transparant of eerlijk of net zo groen van gedachten zijn als jullie.
13: Nee, zeker niet. Dat wisselt heel erg bij producenten. En sommigen zijn wat groter. Die zijn in staat om wat meer te doen dan anderen. Sommigen zitten in Europa, anderen zitten wat verder weg. Dus er zijn best wel, dat is best wel gevarieerd.
11: Ja.
13: Maar toch vinden we het heel belangrijk om ook met elkaar die samenwerking op te zoeken en daarin te partneren. En dat is ook de enige manier, wat mij betreft, om die reductie met elkaar voor elkaar te krijgen.
11: Ja, dus binnen de keten pak je met elkaar de verantwoordelijkheid. Dan is een zekere transparantie en eerlijkheid, denk ik, heel wezenlijk. Hoe ver wil je gaan verduurzamen en hoe snel? Want je kan ook zeggen, nou, ben je 10% groener, leuk. En dan, dat is het dan, maar dat lijkt me niet genoeg.
13: Ja, wij hebben als Integramma een hele stevige ambitie. En dat is dat we 50% CO2-uitstoot in scope 3 willen reduceren ten opzichte van 2021 in 2030.
11: Aha.
13: En dat is een mega grote ambitie.
11: Ja, maar dan begin je wel hoog al in 2021. Ja, dus dan, me dunkt. Yvette zit te
14: wapperen. Dat is nog 43 maanden.
13: Daar word ik al zenuwachtig van als je dat zegt.
11: Heel goed.
13: Dat is het zeker. Ja.
11: Kan er niet genoeg stress op zitten.
13: Maar we hebben ook wel hele mooie stappen al gezet inmiddels.
11: Noem eens een voorbeeld.
13: Nou, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar al onze assortimenten. Wij hebben een heel breed assortiment. En dat is best wel uitdagend, hè? Want dan heb je met heel verschillende producten te maken.
11: Maar echt enorm bij jullie. Dat je denkt,
13: van vloeren, bouwmaterialen, raamdecoratie, verf.
11: Lelijke vogelhuisjes, alles hebben jullie.
13: Dat ook. Ja. Maar daarbij hebben we dus gekeken van per assortimentgroep, wat is nou de manier om te verduurzamen? Hè? Want het zit niet altijd per se in de verduurzaming van de materialen. In sommige gevallen is het ook goed om te kijken van, kunnen we de levensduur verlengen? Moet het gebruik anders zijn? Hè? Denk bijvoorbeeld aan een boormachine. Een boormachine wordt in zijn hele levensduur 7 uur gebruikt.
14: Ja,
13: in totaal.
14: Het is helemaal niks.
11: En
14: dat moeten we toch ook niet meer willen kopen?
11: Bij mijn buurman, die heeft 2 boormachines, dan is het gewoon 3,5 uur. Maar dat is, zo werkt het natuurlijk niet. Maar dat is heel weinig is dat.
13: Ja, dus de vraag is, moet iedereen wel een boormachine hebben?
11: Ja.
13: Of moeten we met elkaar zeggen, nee, we gaan die boormachine op een makkelijke manier verhuren, zodat iedereen hem kan gebruiken en die efficiëntie van die boormachine veel hoger wordt.
11: Ja, en doe dan even het gamma verdienmodel erbij. Want die producent van die boormachines wordt dan niet blij van je. Terwijl ik doe op dit moment een theatercollege over klimaat en ik vraag altijd wie heeft er hier een boormachine. Elk weekend begint met een flink stukje boren. Nou, dan kijkt iedereen jou glazig aan van nee natuurlijk. Dus voor jullie is dat uitlegbaar. Maar hoe ga je dat met die boormachineproducent doen?
13: Ja, dat is een uitdaging. Want dan willen we met elkaar kijken van hoe gaan we dat oplossen en hoe ziet dat verdienmodel er precies uit?
11: Ja.
15: Ja. En heb je al een tipje van de sluier? Van waar zou dat mogelijkerwijs een oplossing kunnen geven?
13: Nou, voor die boormachine, daar zullen we moeten kijken. De kwaliteit moet omhoog. Hè? Dus dat betekent ook dat zo'n product duurder ingekocht kan worden, zodat die ook vaker gebruikt kan worden. Daarnaast zijn we aan het kijken, kunnen we met accu's iets doen dat je één accu op meerdere apparaten kan gebruiken. Dus niet elke boormachine een aparte accu. Nou, dan kun je een reeks van apparaten waar je het kan toepassen.
15: Ja.
13: Dus daar worden wel oplossingen voor gezocht.
15: En ook dat je misschien het recyclen ook weer via de producent laat verlopen. Want als je het daar niet weggooien, maar als je echt circulair wordt, ik kijk even naar je vet ook, dan zit daar toch ook weer een deel van het verdienmodel.
12: Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel zorgen dat iedereen daar hoe zeg je dat?
15: Mee profiteert.
12: Mee profiteert, ja.
15: Ik voelde hem aankomen. Ja.
12: Benefit.
15: Benefit of all, ja.
13: En dat heb je ook in Nederland steeds meer, hè? Die uniforme producentenverantwoordelijkheid. Dat je steeds meer, wij verzamelen ook veel boormachines in trouwens, in de bouwmarkten. Ja, juist voor recycling.
15: Ja. Leuk. Mooi. Nou, verwachten jullie dat leveranciers uiterlijk in 2028 een volledige emissies in kaart hebben gebracht? Volgens je noemde het al de SBTI-standaard, Science Based Target Initiative. Maar we zitten in een klimaatcrisis en de tijd begint te dringen. Ik verwijs even naar mijn inleiding van zojuist. Waarom krijgen die leveranciers nog 3 jaar de tijd om dat alleen maar te gaan berekenen? Dat kan toch in een half jaar, en dan opschieten maar.
13: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het liever morgen, vandaag dan morgen geregeld willen hebben. Maar de grootste uitdaging zit in data. En betrouwbare data. Want op het moment dat je data niet betrouwbaar is, dan kun je wel van leveranciers vragen om te gaan reduceren. Maar eigenlijk weet je dan niet waar je moet beginnen. Dus om daadwerkelijk te weten waar je moet starten met reduceren, heb je die data nodig.
15: En pas nu jullie zeggen, wij vinden dat belangrijk, wij gaan erop inzetten. En Intergamma is een grote club. Gaan die ketenbedrijven zeggen, oké, dan gaan we mee. Wat ze al lang hadden kunnen doen natuurlijk.
13: Nou ja, sterker nog, wij maken deel uit van een internationaal initiatief, Make It Zero. En Make It Zero, er zitten wereldwijd de grootste do-it-yourself bedrijven op nationaal niveau zijn daar aangesloten. Om met elkaar te kijken, hoe kunnen we gaan standaardiseren? Hoe gaan we die data door die keten halen? Hoe gaan we er ook voor zorgen dat niet elke retailer zijn eigen dataformulier gaat uitvragen bij leveranciers? Krijg je dat?
15: Ja.
13: En waar kunnen we gaan reduceren met elkaar? En waar gaan we afspraken maken daarover?
15: En welk wereldbeeld komen we straks wel op, gaat daarbij passen.
12: Maar betekent het dan ook dat overal over de hele wereld nu dit soort bouw-doe-het-zelf-zaken dit allemaal aan doorvraag zijn?
13: Zeker.
12: Dus is dit overal op grote schaal aan het gebeuren?
13: Ja, sterker nog, elke 2 weken zitten we samen om met elkaar te kijken welke stappen gaan we nemen.
15: Maar
13: hoe
15: ook
13: gaan we
15: Brazilië, ook India, ook China, ook
13: ja, nou, India is misschien een lastige.
15: Die is net geweest. En Jet heeft gezegd, foei. Ja, en dan, nou, misschien helpt het.
13: Dus India die is nog van harte welkom om aan te sluiten. Maar wel de meer ontwikkelde landen zijn daarop aangesloten.
15: Ja. Heb je gezegd 2028, dan moet het bekend zijn. Anders hebben we een probleem, vind ik ook goed. Want anders kan je nog niks beginnen. Hoe ver ga je daarin? Hoe hard is die eis?
13: Die is vrij hard. En dat betekent niet dat wij nu al... Twee jaar geleden hebben we een leveranciers... voorstel gemaakt waarbij we hebben gezegd, we willen dat jullie alles meten volgens SBTI. Scope 1, 2 en 3. We hebben toen ook onderzoek gedaan van hoeveel leveranciers hebben dat al gedaan. Als we kijken naar onze top 50 leveranciers, was dat toen 30%. Nou, nog niet heel erg veel.
15: Maar ja, ook niet 3%.
13: Ook niet 3%.
15: Dus het is wel een flink begin.
13: Exact, dat is een mooie start.
15: Ja.
13: En inmiddels zijn we dit jaar gestart met leveranciersgesprekken om te kijken, wat is nu de voortgang? We hebben het cijfer nog niet, want er komt nog een nieuwe meting aan. Maar ik weet zeker dat die een hele stuk hoger gaat zijn.
15: Maar gaan we over de helft?
13: Dat denk ik wel.
15: Dus ja. 67,5% gok ik op. Ja. En hoe ver gaat het dan? 2028 is aangebroken, de deadline is daar. Ga je dan zeggen, jullie hebben niks gedaan, je komt het schap niet meer in?
13: Zo hard willen we het nu nog niet zeggen. Wat we wel aan doen zijn...
15: Maar even vooruitdenken, je hoeft het nu niet te zeggen.
13: Op termijn zul je dat zeker moeten zeggen.
15: Anders is het toch een papieren tijger.
13: En dat is niet alleen Intergamma die dat zegt, maar dat geldt voor de... heel Europa, als je kijkt naar de Europese doelstellingen, dan zullen we met elkaar die transformatie moeten maken, ook maar naar een meer circulaire economie.
15: Ja, je komt niet eens uit, hè, want de grondstoffen worden nog een heel groot probleem.
13: Ja, helemaal waar.
16: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
15: Margreet Papen is hier van Intergamma. We praten met haar over de verduurzaming van de bouwmarkt. En dat vind ik een heel mooi onderwerp. En die keten moet om, de klant moet mee. En ons groene geweten Yvette Watson kijkt kritisch mee of het wel snel genoeg gaat. Je kijkt vandaag ook echt wel kritisch. Margreet, we hebben het over spullen, maar daar zit natuurlijk gedrag onder. Hè? Je zei net al, heeft iedereen wel zijn eigen boormachine nodig? Gaan we dat op een gegeven moment ook echt als gedrag incorporeren? Dat we of bij de Gamma, of bij Karwei, of bij andere bouwmarkten die dingen gaan huren, Of komt er door jullie gevulde huurunits in iedere wijk dat het wat laagdrempeliger wordt? Hoe zie jij de toekomst wat dat betreft?
13: Ja, wat mij betreft is dat gedrag is uiteindelijk de key factor die nodig is om die verandering teweeg te brengen. Op het moment dat alle consumenten helemaal duurzaam zouden leven en duurzaam zouden kopen, dan had ik geen job meer, dus dan zou het vanzelf gaan. Dat is niet het geval. We hebben ook onderzoek gedaan van in hoeverre is een consument bereid om tot duurzame aankoop over te gaan. Nou, daar werd net al iets uit genoemd vanuit het onderzoek van Milieu Centraal. Maar op het moment dat je dan vraagt, ben je er ook meer bereid om er meer voor te betalen? Ja, dan houdt het vaak voor de meeste consumenten wel op. Ja,
12: of meer voor te doen. Of, ja. Weet je, dat het meer energie
15: kost. Dat is ook weer een ding. Het is weer ingewikkelder. Dat zeiden we net ook al ergens. Maar ik kijk ook even naar jou, Yvette. Want die recht op reparatiewet die is er nu. Ja. Dus producten mogen niet meer dichtgesield worden. Boormachines kon je vroeger niet eens
12: open
15: krijgen.
12: Het zou mooi zijn als het 0% belasting zou zijn.
15: Nou, daar kunnen we nog aan werken.
12: Ja, kunnen we nog aan werken. Ja.
15: Maar dat hele idee dat we ons gedrag gaan veranderen ook naar wat we doen en wat we kopen en wat we niet kopen. Ik zeg heel vaak dingen met een stekker eraan komen er bij mij niet meer in. En nou, dat kun je niet helemaal volhouden, maar het helpt wel.
12: Ja, het helpt wel, door jezelf die grenzen te stellen.
15: Ja.
12: En ik denk ook gewoon dat het belangrijk is dat die bouwmarkten dat ook echt faciliteren. Dus dat het ook makkelijker wordt om de duurzame spullen en materialen te kopen. En daar ben ik ook nog wel benieuwd naar, want je geeft zelf al aan hoe belangrijk het is dat we levensduur verlengen. Maar jullie verdienmodel is nu nog wel gebaseerd op verkoop van nieuwe producten. Hoe ga je die reparatiediensten en huurdiensten, wat het dan ook mag zijn, hoe ga je dat echt prioriteit geven? En dat het wel of niet ten koste gaat van de omzet?
13: Ja, een hele goede vraag. Een hele interessante vraag. Want wij inderdaad, ons verdienmodel is de verkoop van producten. Tegelijkertijd zitten wij ook in een enorm interessante sector. Want onze sector gaat eigenlijk over levensduur verlengen. Wij zijn de do-it-yourself sector.
12: Ja, dat is jullie primaire proces.
13: Precies.
12: Ja.
13: Dus op het moment dat je bij wijze van spreken een tafel bij ons koopt, misschien moeten wij wel veel beter aan die klant vertellen hoe je die tafel moet onderhouden, zodat die jarenlanger meegaat. Op het moment dat iemand zijn schutting kapot is, moeten wij misschien wel vertellen hoe je moet repareren in plaats van een nieuwe schutting te verkopen.
15: Ja.
13: En daar zit wel die change in die we moeten gaan maken met elkaar en die andere manier van denken die nodig is om echt tot die verduurzaming te komen. Dus dat zit niet alleen maar in het verduurzamen van het bestaande assortiment. Ja, daar zit een deel. Mm-hmm. Maar dat zit ook in het verlengen van de producten die de klant al heeft.
15: Levensduurverlenging. Je ziet het bij IKEA, om eens wat te noemen. Die hebben dan Bring Back Friday. Kun je gewoon oude dingen in een hoek zetten. Kan iemand anders weer meenemen.
13: Exact.
15: Je kan in plaats van een heel nieuw ding een boekenplankje bestellen. Of een poot in plaats van een heel nieuwe kruk. Dus dat zie je bij jullie ook binnen sijpelen nu. Wat ik echt heel erg interessant vind. Want ik vind het soms ook gewoon zonde om iets wat van mij is weg te moeten gooien, omdat er een minuscuul dingetje stuk aan is. Dus de waarde die je daarmee aan spullen toekent wordt hoger. Zit daar ook een oplossing?
13: Ja, uiteindelijk het hoogwaardig inzetten van bestaande grondstoffen, dat is de oplossing waar we met elkaar naartoe moeten.
15: Maar ook dat kleding waarde heeft en voedsel en tafels.
13: Ja, zeker.
15: Ik heb een bank, dus mijn bank.
12: Maar jij hebt een prachtige krachtige visie, hè? Ik haak hier helemaal op aan. Maar denkt jouw directie daar ook zo over? Is het heel Intergamma die deze route heeft ingezet?
13: Nou, we hebben deze route met elkaar ingezet. Onze ambitie is om de meest duurzame do-it-yourself speler te worden in Nederland en België. En ik denk ook dat dat echt kan. Juist omdat wij in staat zijn om dingen te repareren. En dat is ook hoe onze directie het ziet. Wow. Het is natuurlijk niet zo dat we in één keer die hele kanteling maken, hè? Want het is eigenlijk een soort cultuurverandering. Wij ook
12: totaal. Ja.
13: En dat heeft een paar jaar nodig, maar daar zitten we wel echt middenin. Dus dat is heel gaaf.
15: Het aandeel duurzame dingen is nu 10% van de omzet. Dus dat moet naar 100. Dan is het best wel een lang weggetje. Dan heb je het over 1300 artikelen bij jullie. Yvette, ik kijk even naar jou, want jij kijkt altijd op een andere manier naar die wereld. Zijn er branches waar Intergamma de kunst mede zou kunnen afkijken?
12: Ja, wauw. Mooie vraag, Harm. Even denken. Daar ga ik even over nadenken.
15: Je hebt natuurlijk de tapijttegels van Interface, die het helemaal omgegooid hebben. Dus ook Green and Dream Teams binnenhalen. Is dat iets wat jullie ook doen? Dat je de kennis ook.
13: Zeker. Wij hebben een aantal jaar geleden een commercieel sustainability team opgericht. Juist binnen onze commerciële tak, waar ook het denken echt anders moet worden. Met de juiste kennis over onze materialen, om ook die transitie binnen het commercieel team te maken.
15: Ja, dat is heel interessant. En in de winkel staan nu 384 duurzaamheidsadviseurs. Even, waar heb je die gevonden?
13: Nou, dat zijn bestaande medewerkers die we opgeleid hebben.
15: Maar dat kan niet anders, want die zijn er helemaal niet.
13: Nee, dat is heel lastig. Die zijn er niet. En die helpen ook echt klanten om hun huis te verduurzamen. En daarmee dus bij de klant thuis weer energie te besparen.
15: Ja, en noem eens een voorbeeld. Dan komt er iemand binnen en die zegt dan, ik wil radiatorfolie. En dan zegt zo'n duurzaamheidsadviseur, denk eens mee.
13: Dan wordt er gekeken van wat voor huis woont de persoon. Wat voor isolatie heb je al gedaan? Welke kansen liggen er nog?
15: Het gesprek aangaan en het probleem echt in het midden leggen.
13: Precies.
15: Mooi is dat, ja.
12: Ja, nou, nog heel even hierop doorgaand. Want hoe bouwen jullie dat kennisniveau op van die medewerkers? Is het echt een soort van sales medewerker plus? Of is het echt, hebben jullie op duurzaamheidsmaatregelen getraind?
13: Ja, we hebben echt die medewerkers erop getraind. Dus ze hebben echt een opleidingsprogramma gedaan bij ons. En worden ook steeds weer verder opgeleid op basis van nieuwe ontwikkelingen. En precies, nieuwe ook spullen die weer in de winkel komen. Mm-hmm. En dat hebben we specifiek gedaan op het verduurzamen van het huis. En dan gaat het om water en energie besparen bij de klanten thuis. Omdat daar echt nog wel een slag te maken is.
12: En biobased materialen, want daar loopt de markt echt nog achterop op kennis. Maar het is zo belangrijk als we de doelstelling van Parijs willen halen.
13: Ja, helemaal mee eens. En ook ons aanbod biobased materialen wordt steeds groter. Met name op isolatiemateriaal. We hebben al jarenlang isolatiemateriaal van hergebruikt katoen in de schappen liggen. Maar we kijken ook naar andere alternatieven.
15: Ze moeten nodig ook een keer een locatieuitzending bij jullie doen. En dan gaan we in het biobased hoek zitten.
12: En ik wil graag nog terugkomen op jouw vraag, Harm.
15: Oh ja.
12: Want de Decathlon, die doet aan inzamelpunten en ook reparatiepunten in al hun winkels. Dus dan kun je ook ter plekke plaatsen laten repareren. Dus dat is misschien nog wel een markt waar jullie van kunnen afkijken of van kunnen leren hoe zij dat doen.
15: En Suit Supply, waar je je broek meteen kan laten in. Als je nou hele goede vakmensen in de gamma en de karwei hebt, zeg je, mijn tafel is stuk, dat maken we toch even voor je.
13: Nou, we hebben al winkels die dat doen.
15: Oh, kijk, nou hier.
13: De reparatiestudio bij het aantal karweis hebben we neergezet.
12: Oh, wat gaaf. Ja.
15: Maar Geert, dan hebben we op tv al die bouwprogramma's. Je kopen zonder kijken en een vriend van je huis en weer verliefd en niet verhuizen. Noem maar op. En die gaan allemaal sponsoring zoeken bij de bouwmarkten in de brede zin. En die slopen goede keukens en badkamers. Die bouwen allemaal verbouwingen met van die metalen glazen deuren. Die hebben 10 keer hogere voetafdruk dan een houten glazen deur. Dus moet je daar niet eens afscheid van nemen of dat ook heropvoeden?
13: Ja, wij zijn natuurlijk niet direct betrokken bij die programma's. Maar helemaal mee eens. Daar moet echt wat gebeuren.
15: Ja,
13: want dat is echt een mentaliteit.
15: Gaat niet meer sponsoren als dat niet gewoon
13: helemaal eens.
15: Dat is belangrijk. Ja, nou, en dan vers voor de pers. Tadadada. Jullie willen nog een pilot gaan uitrollen over circulair hout. Hoe zit dat?
13: Ja, want als we het hebben over die oplossing, hè, hoe gaan we nou naar de duurzame materialen toe? Dan is circulariteit is wel een richting waar we naartoe moeten. En wat je ziet, is dat bij bouwbedrijven enorm veel spullen beschikbaar komen uit huizen die geslopen worden, kozijnen, deuren die eruit worden gehaald. Mm-hmm. En hoe gaaf zou het zijn op het moment dat we die weer in de markt in kunnen zetten? En dat is wat wij willen gaan onderzoeken. We willen kijken of we producten kunnen afromen van bouwbedrijven, van milieuafvalstortplaatsen, die kunnen reviseren, zodat ze weer geschikt zijn om in onze winkel te liggen en aan de klanten verkocht kunnen worden.
15: En dan zowel als kant-en-klare deur of kozijn een beetje gestript, of misschien weer teruggezaagd naar de basiscomponenten.
13: Exact.
15: Alle mogelijkheden.
13: In de eerste instantie gaan we voor de basiscomponenten, zodat mensen zelf die keuze kunnen maken. Mm-hmm. En wie weet wordt dat verder uitgebreid in de toekomst.
15: Ik kan niet wachten. We gaan je heel erg goed in de gaten houden. Ontzettend fijn dat je hier was. Maar Geert Papen van Intergamma. En natuurlijk, ik kijk even naar jou, Yvette, want elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Wie gaat hem krijgen?
12: Ja, tromgeroffel. Deze week gaat hij naar Eline Kik. Zij is de directeur van Green Business Club Nederland, die overigens 10 jaar bestaat op dit moment. En dit is een vrouw met echt serieuze impact. 15 jaar geleden stond ze aan de wieg van de Green Business Club Zuidas. Daar is dat ooit begonnen. Een initiatief dat simpel gezegd bedrijven laat samenwerken in een gebied om te verduurzamen. Dus dat weet je, samen naar oplossingen kijken.
15: Slim.
12: Ja, heel slim. En dat werkte zo goed dat andere regio's ook zo'n club wilden. Dus Eline is betrokken geweest bij de oprichting van bijna alle 20 lokale clubs die er nu zijn. Van Rotterdam, dan Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Twente. Nou, het kan niet op. Met ruim 450 aangesloten bedrijven. Dus ja, dit is echt een fantastisch voorbeeld van klein beginnen, maar groot denken. En van elektrische deelauto's naar het verduurzamen van de gebouwen, naar zero waste, naar de voedseltransitie. Ze werken dus echt samen met al die bedrijven om die stappen verder te zetten. Echt naar de praktijk.
15: Eline, gefeliciteerd met je pluim. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio.
17: Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
3: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
2: Welk bedrag gaan ze je geven?
4: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
2: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
5: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
6: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
10: Mijn naam is Harm Edens.
2: Hetzelfde format.
10: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
2: En ook weer net zo inspirerend.
10: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
2: De Green Quest. Elke maandag om 3:00 op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR
12: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A15 bij Knopendeel, die dicht is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Knopend de Nieuwe Meer, zo'n 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden. Een kwartier vertraging na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu een uur vertraging in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft en daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. De EU komt volgende week met regels om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse techbedrijven. Landen moeten zelf meer datacenters bouwen en chips produceren. Ook moeten ze kijken of buitenlandse AI wel veilig is. Europa wil niet het risico lopen dat bijvoorbeeld president Trump besluit om internetdiensten plat te leggen. Liverpool heeft aardige woorden over voor trainer Arne Slot na zijn ontslag. Hij heeft veel talent en heeft veel betekend. Maar nu is er een nieuwe aanpak nodig, zegt Liverpool. Ze werden dit jaar maar 5e in de competitie. Slot zelf vond het een geweldige reis en bedankt het publiek, meldt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Er is veel zon. In het uiterste zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm met 22 tot 28 graden. Morgen meer wolken, landinwaarts een bui, dan maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: heb je ook altijd en overal breaking news.
16: Download de BNR-app
15: en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
17: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En de gast van vandaag, ja, die had ogenschijnlijk alles. Een liefdevol gezin, een succesvolle onderneming en als kers op de taart had hij ook nog zo'n prachtig groot huis. Maar toen hij opeens niet meer kwam opdagen voor meetings, omdat hij de dag ervoor veel te veel had gedronken, regelmatig dagenlang verdween, kwam alles op het spel te staan. Welkom, Tjeerd.
18: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
17: Wie ben je en wat doe je?
18: Mijn naam is Tjeerd de Jong. Ik ben getrouwd, vader van twee kinderen, opa van twee kleinkinderen en oprichter van de YouTube.
17: Waar heb jij het goed gedaan?
18: Ik heb het goed gedaan door te leren luisteren naar een aantal mensen om me heen die ik zeer respecteer.
17: Waar heb jij het ook zo fout gedaan?
18: Ik kan niet stoppen.
17: Met zoveel dingen niet.
18: Ik ben veel te lang doorgegaan.
17: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Tjeerd, goed je te zien. Jij bent de oprichter van de U-Turn. Volgens mij hoor ik ook wel eens wat spotjes van jouw bedrijf bij ons op de zender. Wat is de U-Turn precies?
18: De U-Turn levert verslavingszorg privaat aan wat ik noem high performers in Nederland.
17: Wat zijn high performers?
18: Concreet zijn het 80% bijna ondernemers. C-suite, medisch specialisten, advocaten.
17: En waarom is dat precies jullie doelgroep?
18: Die doelgroep heeft hele andere kenmerken, specifieke kenmerken dan gewone verslaafden, als ik dat zo mag noemen. Die vragen een hele andere manier van benaderen en behandelen.
17: Want, leg eens uit.
18: Nou, het begint al bij het feit dat succesvolle ondernemers, en we hebben zeer succesvolle ondernemers in ons cliëntenbestand, die kunnen van alles bereiken en begrijpen niet dat ze hun eigen gedrag niet kunnen controleren.
17: Mm-hmm. Maar dat geldt voor iedereen. Waarom zijn deze toch anders dan?
18: Nou, omdat ze zo ontzettend veel bereiken.
17: Ja, ja.
18: Dus dat contrast is heel groot. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die gewend zijn hun eigen problemen op te lossen.
17: Mm-hmm.
18: Dat is het kenmerk van een ondernemer. Ze lossen ook de problemen van anderen op. Zijn bang voor reputatieverlies.
17: Mm.
18: He, dat speelt natuurlijk enorm in deze doelgroep. Zijn niet gewend hulp te zoeken.
17: Zijn ook dingen niet gewend om in de rij te staan voor hulp. Zo'n de wachtlijst is nog 4 weken.
18: Daar begint het.
17: Ja, toch? Is dat niet uiteindelijk de unique selling point? Dat je zegt, ik zag het op de website, als je me belt, vanaf dat moment ga ik voor je zorgen.
18: Ja. Er zijn een heleboel onderscheidende aspecten van onze organisatie ten opzichte van wat ik noem de gewone zorg. Eén daarvan is dat ik zelf nog steeds de telefoon opneem.
17: Ja.
18: Vinden mensen heel bijzonder. Maar ik weet, hè, ik kom er vandaan, ik weet waar ze zitten en ik heb altijd meteen een gesprek. Ze kunnen meteen langskomen. Ik heb het zelfs een paar weken geleden had ik het met iemand, was in gesprek. Ik zei, wanneer wil je langskomen? Hij zei, ik ben al onderweg.
17: Oh ja.
18: Kom maar.
17: Ja. Wat betaal je voor een behandeling?
18: Nou, het is allemaal maatwerk.
17: Tuurlijk.
18: Dus ook de tarieven variëren wel wat. Maar dat is vanaf ongeveer 25.000 euro.
17: Ja.
18: Om nog btw bij te
17: houden. Ja, oké. Okay. Tot aan, dat is een vanafprijs tot aan
18: ton.
17: Ik wil toch even terug naar het begin. Want dit is niet makkelijk geweest. De U-turn komt uit een eigen verslaving van jou.
18: Ja.
17: Jij had, even terug, jouw eerste ondernemer. Je had een succesvol reclamebureau, Hartje Amsterdam. Je was 25. Schets even wanneer dat was, hoe dat was en hoe je je gedroeg.
18: Poeh. Ja, dat ging eigenlijk al vrij snel vrij goed. Hè. Voordat ik het wist, had ik een man of 20 hadden we daar werken. En ik was zelf eigenlijk een van de jongsten. Die tijd, je moet dat in dat tijdsbeeld zien. Ik praat tweede helft 80e jaren, was Amsterdam seks, drugs, rock'n'roll. En zeker de Amsterdamse reclamewereld. Wij konden ons alles permitteren. Verdienden erg veel geld. Marketing was heel hip. Hè. Er werd enorm veel geld in besteed.
17: Dus dat was drank?
18: En drugs.
17: Ja?
18: Ja.
17: Kun je daar iets over zeggen?
18: Ja, kijk, dat begon eigenlijk rustig aan. Maar ik heb commerciële beleidsvorming gedaan. Dus ik zat aan de commerciële kant van het reclamebureau. He, deed eigenlijk het klantencontact, de strategieën. Die klanten die kwamen één keer per twee weken op het bureau in Amsterdam. Vonden ze leuk, wilden ze ook uit. Gingen vaak lunchen. En dan ook op het reclamebureau werd er gedronken. En dat presenteert lekker makkelijk. He, iedereen in de goede mood. Maar ik had natuurlijk elke dag klanten.
17: Ja.
18: Dus op een gegeven moment zat ik elke dag in die horeca. Ik leefde daar bijna. Er werd veel gedronken, ook op kantoor.
17: Ook op kantoor? Ik kan me dat bijna niet meer voorstellen.
18: Nee, kan je niet voorstellen.
17: Maar hoe werkte dat dan?
18: Nou ja, kijk, het was ook een manier van zaken doen. We gingen lunchen, we gingen naar kantoor. Er werd gedronken en dan werd de stemming natuurlijk altijd wat soepeler.
17: Ik heb een beetje een madman gevoel voor me. Helemaal. Een flesje champagne erbij.
18: Ja. Ja.
17: Was het meer dan alcohol alleen?
18: Met die klanten, nee, het was alcohol.
17: Ja.
18: Was alcohol.
17: En voor jou ging het steeds verder?
18: Voor mij ging het steeds verder. Dat heeft wel, dat kost tijd, om het maar zo te zeggen. Maar het is progressief, dat gedrag. Dus dat werd meer en meer en meer. En op een gegeven moment komt daar een lijntje coke bij. Want dan blijf je lekker helder. En dat wordt van kwaad tot erger. Nou was ik geen dagelijkse kookgebruiker. Ik was een binger, dus dat betekent dat ik één keer in de 4 tot 6 weken echt helemaal onderuit ging. Dan ging ik aan de kook en dan ging ik 2-3 dagen door.
17: En dat was dan niet meer zeg maar business, maar dat was gewoon...
18: Weet je, als ondernemer loop je privé en je zakenleven volledig door elkaar. Ja. En zeker in de sfeer van zo'n Amsterdamse reclame.
17: En zagen mensen jou onderuit gaan of kon je dat camoufleren?
18: Ja en nee. Mensen in de buurt, die zagen dat wel. Ik werd ook wel gewaarschuwd. Maar ik was toen 28, begin 30. En ik stond daar helemaal niet voor open. Want ik was toch zo succesvol. Hè?
17: En dan?
18: Ja, en dan wordt het van kwaad tot erger. En dan begin je jezelf af te vragen, wat ben ik aan het doen? En ik begrijp het ook oprecht niet, wat er met me gebeurde. Want aan het eind van mijn gebruikerstijd ging het zover dat ik 2-3 dagen doorging en echt in het ziekenhuis belandde.
17: Maar dat gaat mensen opvallen. Je bent de directeur van dit bedrijf.
18: Ja.
17: Dan heb je mensen om je heen die je nog een beetje stutten en steunen en je misschien wel ondersteunen in je gebruik.
18: Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk, ondernemers zijn handig. Hè? Dus bovendien heb je de middelen om te camoufleren. Hè? Je weet niet, dit gaat diep hoor, je weet niet wat er aan de hand is. Je hebt heel veel last van schuld en schaamte, maar je kan het niet uitleggen, je kan het niet controleren. Dus de enige optie is eigenlijk camoufleren die je hebt. En zeker in die tijd...
17: Hoe deed je dat? Want je bent onbereikbaar. Je bent vaag, denk ik.
18: Nou ja,
17: je bent gewoon een wrak soms.
18: Je zorgt dat je 2 hele goede secretaresses hebt. Die geef je een auto van de zaak. En wat die smeer zei, om te bufferen. Je vrouw gaat op een gegeven moment mee in het complot. Hè, want zo'n situatie krijg je. Dus je wordt eigenlijk gewoon gebufferd.
17: En wat doen zij dan voor je?
18: Agendas leegmaken, excuses bedenken.
17: Eigenlijk wat je zegt is dat ondernemersgen, namelijk problemen oplossen, kun je dus ook hier heel goed op plakken.
18: Absoluut. Kijk, mensen die verslaafd zijn, als ik die sprong even mag maken, die, wat ik net zei, die begrijpen het vaak zelf niet wat er aan de hand is. Ze schamen zich. Maar bij die ziekte, want laten we daar geen misverstand over bestaan, dat is een primaire ziekte waar problematiek onder zit. Daar hoort bij dat we gaan manipuleren, legitimeren, minimaliseren, bagatelliseren. Alles maar om te camoufleren.
17: Ja. Waar kwam het, wat je zegt, het is een ziekte, maar wat is dan de oorzaak?
18: Misschien even terug naar een definitie waar ik zelf erg aan hang. Verslaving is eigenlijk het gebruik van middelen of gedrag, want dat heeft dezelfde functie, die de gebruiker een tijdelijke verlichting biedt, waarmee je, ondanks dat het hele destructieve consequenties heeft, toch doorgaat.
17: Ja. En verlichting voor wat?
18: Ja, daar zit hij. Daar zit hij. Dit is bij ondernemers met name heel interessant. Verlichting vaak voor onderliggende problematiek.
17: Want wat was dat bij jou?
18: Ja, ik denk bij mij dat het te maken had met het emotioneel niet gezien worden. Waaruit een enorme bewijsdrang komt. Kijk eens hoe goed ik ben. Ik zie dat bij onze cliënten ook. Maar eigenlijk is werk en succes dan een middel om dat gebrek aan eigenwaarde te compenseren.
17: En waar komt dat dan emotioneel niet gezien worden vandaan? Zie je dat bij veel mensen?
18: Heel veel.
17: Oh ja?
18: Ja, heel veel. Ja.
17: En is dat dan opvoeding, ouders?
18: Ja. Kan zijn dat je uit een milieu komt waarin gewoon emoties niet besproken worden. Ik ben uit zo'n naoorlogse generatie. Daar werd niet gesproken over dat soort dingen. Het kan ook zijn, wat we veel zien, is dat er enorme eisen aan een kind gesteld worden.
17: Op een gegeven moment gaat bij jou gewoon, ik kan me voorstellen, want je kunt niet eeuwig zo doorgaan met meetings missen en gewoon dagenlang van de aardbodem verdwenen zijn. Wat is het kantelpunt geweest waar je zegt, ja, dit gaat gewoon echt mis?
18: Wanhoop.
17: En wat was de wanhoop dan?
18: Nou, ik zag dus dat ik echt op een heel destructief pad zat. Ik kon daar niets mee. Ik begreep het niet. Ik wist het niet meer.
17: En had je compagnons of was je de enige baas?
18: Ja, ik had compagnons. Die zaten achter mijn rug te vergaderen over hoe ze mij uit mijn eigen, ik was DGA, hoe ze mij uit mijn eigen bedrijf zouden moeten werken. Daar kwam je achter.
17: Kwam je achter? Jong die moet pleiten, dat kan niet anders.
18: Sorry?
17: Die jong moet weg. Dat was het idee.
18: Ja. Dat kwam omdat toen ook nog niet onderkend werd dat dit een primaire ziekte is. Hè?
17: Nee, oké. Het werd als een
18: morele tekortkoming gezien.
17: Ja, precies. Ja. En, maar is dat dan het moment dat je denkt, ja, ik begin gewoon alles te verliezen?
18: Ja. Ja, en niet alleen. Kijk, wat er gebeurt is je eigenwaarde gaat eraan. Je fysiek gaat eraan. Je relaties gaan eraan. Je functioneren gaat eraan. Uiteindelijk ook je financiën gaan eraan. Dat zie je wel, maar je snapt het niet.
17: Nee.
18: Dus er komt een punt van wanhoop. Hè? Wij noemen dat positief the moment of clarity. Hè? Dat ik zeg, ik weet het niet meer. Ik steek mijn handen in de lucht. Help.
17: Bij wie deed je dat?
18: Ik had het geluk dat via mijn vrouw, die had een vriendin in Amerika, waar het 12-stappenprogramma erg groot is.
17: Dat is zo'n bekend Minnesota-model, geloof ik.
18: Ja, er zijn zelfhulpgroepen. Ja. Er zijn ook klinieken die daarmee werken. En ik ben eigenlijk via haar kliniek ingegaan.
17: Waar was dat?
18: In Schotland. En ik ben een golfer, dus ik dacht, nou, zo'n kasteel in Schotland.
17: Dat lijkt me wel wat.
18: De enige vraag die ik erover had is, moet ik mijn eigen golfclubs meenemen of kan ik ze daar ook huren?
17: Ja. Okay.
18: Ik had geen benul, maar ik dacht, ik moet eruit, dus laat ik dat dan maar doen.
17: Ja. Hielp dat?
18: Waanzinnig. Ik kwam daar de eerste dag en ik kreeg daar literatuur. En ik was oprecht, had ik het idee dat ik de enige in de wereld was met dit probleem. Want ik isoleerde me ook in mijn gebruik. Ik was geen publiek gebruiker. En ik las daar literatuur en boeken en ik dacht, het gaat over mij.
17: Ja.
18: Er ging een wereld voor me open. En ik, godzijdank, werd heel nieuwsgierig naar die achterliggende drivers. Wat gebeurt er?
17: Ben je nog ben je sindsdien clean?
18: Ik ben in 2002 in behandeling gegaan. In 2004 nog één dag teruggevallen. En ik had een fantastische supportgroep. Dus dat heeft ook niet langer geduurd. Dat was 6 december 2004. Dus ik ben ruim 21 jaar clean.
17: Ja. Had je dat reclamebureau nog? Of was dat al weg?
18: Nee, dat had ik nog.
17: Ja. Hoe is het daarmee afgelopen?
18: Nou, ik ben er natuurlijk van de ene op de andere dag uitgegaan. In mijn wanhoop. Beste beslissing die ik ooit genomen heb.
17: Mm.
18: Dat is wat ik iedereen zou adviseren. Er is maar één prioriteit als je dit probleem heeft. Acuut hulp zoeken.
17: Mm-hmm.
18: Toen ik terugkwam was dat natuurlijk best wel even lastig. He, want ik kwam terug uit die kliniek en ik kom meteen aan de bak. Maar goed, dat is verder gewoon doorgelopen. Ja.
17: Het duurt een tijdje voordat je de U-turn opricht.
18: Ja.
17: Daar zit een periode in dat je volgens mij door heel veel mensen wordt gevraagd. Jij hebt dit meegemaakt. Praat eens met mijn man, praat eens met mijn vrouw, mijn kind, et cetera. Kun je daar iets over zeggen?
18: Ja, dat klopt. Kijk, ik kwam natuurlijk een beetje uit die boardroomcultuur. Nou ja, niet een beetje. Ik zat daar. Ik woonde in het Gooi. Hè? Dus ik kreeg nogal eens wat mensen die na een aantal jaren hadden gezien dat ik dit probleem had, maar ook opgelost had. Daarnaast deed ik heel veel vrijwilligerswerk naast mijn reclamebureau. Dus ik praatte veel 's avonds met mensen daarover. En op een gegeven moment, via via, kwam ik met een hele grote horecaondernemer in aanraking. En ik zat met die man te praten. Ik weet het nog heel goed.
17: Waar was het?
18: Van de Valk in Amersfoort.
17: Oké.
18: Okay. Ja?
17: Dit was een succesvolle horecaondernemer?
18: Ja, zeer. Ja.
17: En wat was zijn?
18: Was een alcoholist, zware alcoholist.
17: Okay.
18: Kwam dronken aan. 'S Ochtends om 11 uur. En ik zat met die man te praten. En ik dacht, deze man gaat gewoon nooit geholpen worden.
17: Waarom niet?
18: Omdat ze niet naar de gewone zorg gaan, deze types. Hè? Alleen al het idee dat je die reguliere zorginstelling belt en een bandje krijgt, dit gesprek kan worden opgenomen. Een telefoniste krijgt, mag ik uw gegevens noteren, wordt u volgende week teruggebeld. Als je daar dan doorheen gaat, dan 3 weken later een afspraak voor een intake krijgt en in de wachtkamer komt te zitten met mensen die alles kwijt zijn.
17: Dit zijn mensen die
18: match.
17: Succesvol zijn, veel geld hebben,
18: ja,
17: en zeggen, dit is niet voor mij.
18: Ja.
17: Ja. Want hoe groot is die markt eigenlijk?
18: Nou, dat is heel moeilijk. In zijn algemeenheid. De onderzoeken laten zien dat pakweg 10% van de volwassen bevolking dit probleem heeft. Het is echt bizar veel. 1,3 miljoen mensen.
17: Ja.
18: Ondernemers zitten op 14-15%. Ja. Medisch specialisten 16%. Advocaten 19%.
17: Dus je hebt wel de markt uitgerekend. Ergens een keer op een...
18: Ja, maar
17: ik wilde zeggen bierviltje, maar dat lijkt me in jouw geval niet heel handig. Maar...
18: onderweg wel een keer, maar... Het gekke is, kijk, ik ben al vanaf mijn 25e ondernemer en ook bedrijfseconomisch opgeleid. Ja. Dus ik ben in die zin een echte ondernemer. Dit bedrijf, en dat is ook het hele mooie, is niet vanuit een businessplan ontstaan.
17: Nee.
18: Is ontstaan om mensen te kunnen helpen. En dat werden van 1 werden dat er 2. 2 werden dat er 3. Op een gegeven moment had ik er 8 aan de keukentafel. En toen dacht ik, ja, ik moet dit gaan structureren. Want dat heeft geen bestaansrecht op deze manier.
17: Er is eigenlijk geen planning aan vooraf gegaan.
18: 0.
17: Mm.
18: Het is gebeurd.
17: Hoe groot is het nu?
18: Ik denk dat wij nu zo'n 120 behandelingen per jaar doen.
17: Mm-hmm.
18: En dat zijn niet allemaal verschillende cliënten. Want sommige cliënten blijven echt wat langer. Die volgen meerdere behandelingen.
17: Ja.
18: Ik denk, wij hebben op dit moment zo'n 30 cliënten in behandeling.
17: Ja. Oké. Okay. Draai je zwarte cijfers?
18: Absoluut.
17: Ja. Hoeveel mensen heb je in dienst?
18: We hebben een team van 19 behandelaren.
17: Mm-hmm.
18: Maar die zijn niet allemaal in dienst. Die staan onder supervisie van Karin van Houten. Geweldig ervaren klinisch psychologe. Die is wel in dienst. Is partner ook. Dus wij werken met een man of 3-24.
17: Nou, is het zo dat je... Ik probeer het voorzichtig te zeggen. Laat ik het zo zeggen. Als we het hebben over privé verslavingsklinieken... opgericht door mensen die ooit zelf verslaafd zijn geweest... die hebben niet altijd de beste naam.
18: Klopt.
17: De Keith Pakkers en de Jimmy Geduld van deze wereld.
18: Helemaal eens.
17: Moet je vechten tegen dat stigma?
18: Nou, ik heb in het begin eigenlijk alle interviews geweigerd... hierover, want ik ben wel eens vaker benaderd, omdat ik niet in dat rijtje wil. Ik blijf daar ook heel ver weg. Kijk, een verschil zou je kunnen zeggen met die mensen. Ik wil daar niet negatief over zijn, maar dat zijn vaak BN'ers. Hè, daarom ken je ze. Die verslaafd zijn geraakt en eigenlijk hun bekendheid gebruiken om... Ik ben natuurlijk 25 jaar ondernemer, dus ik zit daar heel anders in. Hè, dus ik ben in het begin heel low profile geweest, wilde ook echt
19: goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Waar wil je heen groeien met de U-turn?
2: Nou, eigenlijk hebben we besloten om te blijven doen wat we doen. Mm-hmm. En er is, als we iets nieuws gaan doen, daar zijn we serieus naar aan het kijken, is het voor jongvolwassenen. He, er komt een tsunami van problematiek op ons af met jongeren.
1: Ja.
2: In dit kader.
1: Ja. Steekt het, wil je hebben een mooie propositie, zoals je dat dan noemt, en een hele heldere target group. Maar dat zijn de high performers die ook bereid zijn om te betalen. 25.000 tot een ton, zeg maar. Als je zegt dat 10% van de Nederlanders dit probleem heeft, wat vaak onderbehandeld is, steekt het dan niet dat je eigenlijk inderdaad voor de mensen die het kunnen betalen wel iets kunt leveren en voor de mensen die het niet kunnen betalen niet?
2: Waar zou het steken?
1: Nou, dat je denkt, ja shit, er lopen ook nog heel veel mensen rond die dezelfde destructieve ziekte hebben als ik heb gehad.
2: Ja.
1: Maar ik ga ze niet helpen.
2: Nee, ik kan ze niet helpen. Ik kan ze niet helpen. De zorgverzekeraar zal onze manier van behandelen niet volledig vergoeden. Het systeem is natuurlijk kostengeoriënteerd. Die zorg loopt daar ook een beetje op vast. Kijk, wij hebben gezegd, we willen die beste behandeling. Dus we gaan doen wat nodig is. En dan loop je stuk bij die zorgverzekeraar voor je vergoedingen. Dus dat kan niet. Omgekeerd ben ik ook geneigd te zeggen, weet je, wij maken geen gebruik van publieks geld. Dat besparen we. We ontlasten de wachtlijsten. En er komt bij deze doelgroep, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar die heeft eigenlijk slecht toegang tot zorg.
1: Ja.
2: Want ze gaan, om wat voor reden dan ook, ze passen niet in die reguliere zorg. Dus de kans op behandelen is daarmee voor deze groep nog veel kleiner.
1: We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
2: Ja.
1: Met alle ondernemerslessen die je hebt geleerd. Wat zou die tegeltjeswijsheid zijn?
2: Nou, ik ga hem niet als ondernemer beantwoorden, denk ik, maar meer als zorgverlener. Hè? Wat mijn levensmotto is geworden, is surrender to win. Wij zijn als ondernemers gewend te vechten, te vechten, te vechten. En dat is iets wat ik echt graag even wil zeggen. Iedere ondernemer, iedereen die met dit probleem te maken heeft, stop met vechten, want je gaat het niet winnen. Het is een ziekte waar je geen controle over hebt. Je bent niet verantwoordelijk voor die ziekte. Je bent wel verantwoordelijk voor je herstel. Geef je over, zoek hulp.
1: Dankjewel. Tjeerd de Jong was dat, oprichter van The U-turn. Volgende week dan praten wij met Daan van Schapendonk. Hij miste zijn grootste order ooit en stond plotseling op het randje van faillissement. En waardoor kwam dat? Door één typfout op de verpakking. Hoe die daar weer bovenop is gekomen, dat hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Tot de volgende keer.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: BNR Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat nog file tussen Hank en de brug bij Gorkum 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar dicht. Verder loopt het verkeer vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met ruim 10 minuten extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft en daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. De EU komt volgende week met regels om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse techbedrijven. Landen moeten zelf meer datacenters bouwen en chips produceren. Ook moeten ze kijken of buitenlandse AI wel veilig is. Europa wil niet het risico lopen dat bijvoorbeeld president Trump besluit om internetdiensten plat te leggen. Liverpool heeft aardige woorden over voor trainer Arne Slot na zijn ontslag. Hij heeft veel talent en heeft veel betekend. Maar nu is er een nieuwe aanpak nodig, zegt Liverpool. Ze werden dit jaar maar 5e in de competitie. Slot zelf vond het een geweldige reis en bedankt het publiek, meldt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Er is veel zon. In het uiterste zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm met 22 tot 28 graden. Morgen meer wolken, landinwaarts een bui, dan maximaal 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het Europese bankconsortium Kivalis. Want die werkt aan een Europese stablecoin en nu dan ook ABN AMRO en Rabobank mee. En we bespreken de stormachtige opkomst van Hyperliquid, een decentrale crypto-exchange die ook de traditionele financiële wereld nu weet te bereiken. Dit is CryptoCast 431 en ik heb een co-host, Raoul Essenboom. Goed dat je er bent.
7: Dank u.
6: Oprichter van CryptoTakis en content specialist bij Blocks. Ja, en wij gaan eens even het nieuws bij de hoorns vatten, zoals ze dat zeggen, Raoul. Want het Europese bankenconsortium Kivalis heeft 25 nieuwe leden aangetrokken, waaronder dus ABN AMRO en Rabobank. Dat nu in totaal 37 banken uit 15 Europese landen werken aan een euro stablecoin die later dit jaar moet verschijnen. Ja, toch een interessant verhaal. Raoul, dat consortium Kivalis, wat doen ze precies, die euro stablecoin dus? Maar vertel daar eens wat over.
7: Ja, nou, eigenlijk heb je het al heel mooi verwoord. Hè. Het is dus een consortium, dus een groep van hele belangrijke spelers, in dit geval Europese banken. Ja. En die werken dus aan een gereguleerde euro stablecoin. Dus eigenlijk gewoon een eurotoken, maar dan uitgegeven door private banken en bedoeld voor betalingen, settlement, maar ook gefocust op de toekomst, dus tokenized assets.
6: Ja, ja, precies. Nou, we wisten al, ING deed al een tijdje mee in dit project. Dat werd vorig jaar al bekend. Nu voegen dus ook ABN AMRO en Rabobank zich bij de club. Net zoals andere Europese banken, 25 nieuwe leden. Gaan nu echt richting de 40 leden. Dus heel breed gedragen in Europa op dit moment. Wat zegt dat jou, dat de twee andere Nederlandse grootbanken nu ook werken aan die gezamenlijke Europese stablecoin?
7: Ja, aan de ene kant is het ook een soort van toch een beetje stiekem een yes. Want ik heb nu zoiets van, ze doen eindelijk mee. En ze maken dat ook publiek. Ja. Maar het zegt eigenlijk vooral twee dingen. En dat is enerzijds dat dus het vertrouwen in stablecoins en dus ook de onderliggende technologie, dat die toeneemt. En dat zien we nu bij banken. Ja. En dat is wel anders. Want dit is heel duidelijk, denk ik, een signaal dat het niet meer iets van, stablecoins horen alleen bij crypto exchanges of DeFi.
6: Er was een beetje twijfel altijd over bij de banken. Hè?
7: Precies. Maar nu wordt het echt van, dit kunnen we ook gebruiken in onze eigen business. En twee, ook dat Europa dat heft dus meer in handen wil nemen. En ik denk dat als meer financiële markten straks tokenized gaan worden, en dat denk ik dat dat gaat gebeuren.
6: Die kant gaat het op, zeker.
7: Dan wil je dus niet volledig afhankelijk zijn van die dollar stablecoin. Of een buitenlandse infrastructuur, want dat zien we nu. Hè. Denk aan Visa, Mastercard, et cetera. En wat grappig is, ik ben toen gaan nadenken en toen dacht ik, ik heb dit ergens teruggezien. Dus toen ben ik een visie op betalen, 2026, 2028, van DNB gaan pakken. Ja.
6: Toezichthouder DNB.
7: Exact. Nou, en die lieten dus ook zien dat ze af wilden van die afhankelijkheid. En dat wilden ze eigenlijk doen middels drie tussenhaakjes pijlers. Er zijn er eigenlijk meer, maar ik heb er even drie opgeschreven. Eén is systemen van centrale bankdiensten mee laten groeien met innovaties in het betalingsverkeer. Mm-hmm. Betalingen naar niet-eurolanden sneller en goedkoper maken. En Europese stablecoins de ruimte geven zich volop te ontwikkelen. Nou, en toen dacht ik, waar wil ABN die stablecoin dan voor gebruiken? Nou, dat is dus die snellere afwikkeling, betere liquiditeitsbeheer en meer transparantie bij betalingen en digital assets. Ja. Ja, dus heel vet, want we weten dat er al heel veel experimenten zijn geweest. ABN, ze kwamen ook al terug met, in 2023, we hebben een obligatie, een groene obligatie.
6: Digitale obligatie.
7: Precies, geplaatst op de publieke blockchain. Groeiende interesse in cryptovaluta, die is er. En daardoor hebben ze ook een nieuw product op de markt gebracht. Ja. Zag ik trouwens een leuk detail, want ik kwam een foutje tegen op de website. Dus ABN, als je dit hoort, jullie hebben een mooi kopje geschreven. Groeiende interesse in cryptovaluta. En daar hoort nog een andere kop bij. En dat is de beschikbaarheid van producten in Europese markten. Ja, dus dat wil ik even aangeven, dat als jullie dat serieus nemen, pas even de tekst aan.
6: Kijk, nou, tot zover. Dat ik hoop voor de meeschrijvers dat genoteerd is. Maar heel goed, je koppelt die visie aan betalen van DNB ook aan dit project. Nou, DNB is hier toezichthouder van. Zie jij nu ook dat geopolitieke randje, wat ook een beetje in die tekst van DNB zit, zit dat ook in het project van Kivalis en al die dat bankenconsortium dat nu aan die stablecoin werkt?
7: Ja, ik denk zeker weten. Wat we zien, en dat is ook grappig trouwens, daar kom ik ook zo op. Maar alles wat we zien van stablecoins, dat wordt genoteerd in dollars. Ja. En ik ging dus die visie op betalen in. En daar zie ik ook weer dat de hoeveelheid aan stablecoins ook in de visie op betalen genoteerd is in dollars. Ja. Bij de DNB, waar we het hebben over de euro. Dat willen we. Maar goed, dus even terug naar dat geopolitieke stuk. Want ik dacht, ik ga terug naar de geschiedenis. En ben ik gaan kijken naar Christine Lagarde. En die heeft het veel eerder gehad over stablecoins. Maar onlangs heeft ze ook een speech gedeeld, en daar kom ik straks denk ik ook nog eventjes op terug. En dan gaf ze aan dat de stablecoins inmiddels zijn gegroeid tot meer dan 300 miljard dollar is het. En dat geeft ze ook aan in die visie op betalen. En Ja, Europa moet dus zien te voorkomen dat die toekomstige tokenized markten echt volledig gaan draaien op deze dollar stablecoins. En ja, dat is dus niet omdat Kivalis morgen USDT of USDC gaat verslaan. Want ja, ik denk niet dat dat realistisch is.
6: Ja, dat maar, zijn de twee dominante stablecoins van Tether en Circle.
7: Juist. En dat die zijn geen Europese partijen.
6: Nee, die vormen samen met de andere dollar stablecoins meer dan 99% van de markt. Dus de euro zijn op dit moment kansloos. Je zegt, misschien niet morgen gaan ze te verslaan, maar maakt die coin wel een kans dan van Kivalis, stablecoin?
7: Ja, ik denk kans. En dat moet je dan ook weer goed definiëren. Maar het gaat erom dat ze nu, ze zijn bezig om een soort van Europese settlementlaag te maken. Dus die infrastructuur.
6: Ja.
7: En dan heb je het, aan de ene kant heb je het dus over innovatie, maar ook over het stuk monetaire autonomie van Europa. En daar komt dus ook weer dat geopolitieke stuk, dat speelt daarin een rol. Dus ja, ik denk niet dat Kivalis morgen de dollar stablecoins gaat verslaan. Zeker niet. Dat is ook grappig. Floris Lucht die was hier ook in
6: januari.
7: In januari. Als het goed is, 411, want dat heb ik gecheckt. Ja. En ik dacht, ik ga hem ook nog eventjes beluisteren. Maar het is wel zo dat Kivalis, als ze dit gaan doen, dat de euro stablecoin markt serieuzer kunnen maken. En dat is waar het om gaat. Want het is nu echt, in mijn optiek, echt een vlokje. Ja, en dat moet toch wel een beetje groeien tot een soort van grotere
6: sneeuwbal. Er zijn wat kleinere private projecten ook. Hebben we ook in de CryptoCast. Wel eens Kantos is zo'n voorbeeld. Maar dat zijn inderdaad projecten die nog niet echt die tractie krijgen. En misschien dat deze groepen banken dat wel kan doen. Nog even, op welke doelgroep richt Kivalis zich primair? Want het, volgens mij is het niet de bedoeling dat wij over een jaar met die stablecoin in de supermarkt kunnen betalen.
7: Hij gaf hier in de podcast aan dat het ook wel een beetje gaat om retail. Hij had het in eerste instantie vooral over dan de crypto retailers. Hè. Ja. Dus dan praat je dus over de exchanges en de handel die daar plaatsvindt, waar retailers dan gebruik van maken. Maar het ging vooral over B2B. Dus dan kun je denken aan de bedrijven, banken, handelsplatformen, maar ook institutionele partijen. En waarom dan die partijen? Nou, die zakelijke betalingen, die moeten natuurlijk sneller. En dan misschien wel als het gaat over grensoverschrijdende betalingen, beurshandel, liquiditeitsbeheer. Ja, dan werkt die settlement van die stablecoin, die werkt een stuk efficiënter.
6: Precies. Ja. Je noemde net al Christine Lagarde, voorzitter natuurlijk van de ECB. Die heeft dus ook een mening over dit soort stablecoins. En die vond ik wel opmerkelijk, want die is niet zo'n fan.
7: Ja, en ik vond dit zo leuk. En ik gaf net al aan van, ik ga even terug in de tijd. En ik ben teruggegaan naar 2019. Toen zaten we nog in de bear market.
6: Ja.
7: 12 december 2019, om precies te zijn. Nou, toen werd er door Christine Lagarde, en dat is dus de voorzitter van de ECB, werd ook aangegeven dat ze nu al, of toen al, bezig waren met een taskforce om die op te zetten en een experiment uit te voeren. Want over stablecoins is zoveel gezegd, maar ze zei toen, ja, we moeten wel heel duidelijk krijgen wat de doelen zijn, de objectives.
6: Ja.
7: En is dat enerzijds omdat we de kosten willen verlagen, of omdat we de middleman eruit willen halen, of omdat we, inclusive finance willen mogelijk maken. Nou, toen kwam ze tot de conclusie van, my personal conviction is that given the developments we are seeing not so much in the Bitcoin segment, but in the stablecoin projects, we'd better be ahead of the curve if that happens. Dan had ze het over die groei van die stablecoin markt.
6: Zeven jaar geleden.
7: Nou, nu ben ik benieuwd, Daniel, of jij dan denkt of we nu ahead of the curve zijn in Europa.
6: We constateerden net 99% van alle stablecoins die wordt uitgedrukt in dollars. Dat wordt uitgegeven door private bedrijven. Dus ik denk dat ze het voor elkaar hebben gekregen om niet ahead of the curve te zijn.
7: Nou, en dat had ik dus ook. Maar goed, dus dan moet je weer vooruit. Want dit was 7 jaar geleden. Hoe staat het er dan nu voor? Nou, onlangs gaf ze dus ook weer een keynote. En dat is overigens ook leuk om als luisteraar zelf eventjes te bekijken of te luisteren. En als je dat niet wil, dan kun je het ook nog lezen. De speech die heet Stablecoins and the Future of Money, Separating Functions from Instruments. En daarin gaf ze eigenlijk aan dat stablecoins die hebben technologisch iets heel belangrijks laten zien. Ze maken namelijk snelle, programmeerbare settlement mogelijk. En vooral bij tokenized assets kan dat dus heel handig zijn.
6: Ja.
7: Lagarde die noemt zelfs de standaard cash lag voor atomic settlements, dat geldt voor stablecoins. En ja, ik denk dat dat een hele bijzondere ontwikkeling is. Maar daarnaast gaf ze ook aan dat monetair gezien ze het een veel minder interessant instrument vindt. En ja, toen dacht ik wel van ja, daar heeft ze misschien ook wel een punt, dat het wel een beetje kan zorgen voor wat financiële instabiliteit. Allemaal als er dingen verkeerd gaan. Dus haar kernpunt, want ik vond wel dat ze daar kritisch in was, maar toch ook wel een beetje genuanceerd. Dat ze zei van, nou, Europa moet niet blind, zeg maar, die stablecoin-strategie kopiëren die er is, maar juist kijken naar de onderliggende infrastructuur. En dan zeg ik niet van, nou, ze is negatief. Nou, ik vind eigenlijk wel dat ze heel realistisch is. En ik vind ook dat we zouden moeten focussen op die infrastructuur. Dus al met al denk ik dat Europa positief is over de ontwikkelingen, maar wel kritisch over stablecoins als fundament van geld. Ja. Want ja, heel eerlijk, dat is het niet.
6: En we moeten natuurlijk wel er goed bij stilstaan dat de ECB onder leiding van Christine Lagarde ook werkt aan een digitale euro.
7: Exact.
6: Die over een paar jaar komt. Hebben wij onlangs ook besproken met Mahir Alkaya in de CryptoCast. De conclusie is daar natuurlijk wel uit. Die duurt nog even. Er zijn nu allerlei private partijen, banken dus, ook bezig met een stablecoin. Dat gaat elkaar concurreren. Dus misschien is het daarom ook wel logisch dat ze er niet zo'n trek in heeft. Maar dat is mijn mening.
7: Ja, en misschien heb je wel gelijk.
6: Goed, we gaan door, Raoul. Want de decentrale crypto-exchange Hyperliquid, ja, dat is wel een fenomeen. Die boekt de laatste tijd succes na succes. Het token steeg deze week bijna met 40%, over de maand zelfs 60%. En de traditionele financiële wereld die begint zich nu ook een beetje te roeren. Dat is heel interessant. Eerst maar even, voor de luisteraars die dat niet weten, kan ik me heel goed voorstellen. Hyperliquid, kan jij het ons uitleggen, Raoul?
7: Ja, nou, het eerste begint al mooi, hè? Hype. Dus het zorgt ook op dit moment voor een mooie hype. Heel hype, en het token heet ook nog eens hype.
6: Ja.
7: Maar Hyperliquid is dus een handelsplatform. En het mooie is dus dat het gebouwd is op een eigen blockchain. En het is vooral bekend geworden door de perpetual futures die ze mogelijk maken. Dat zijn dus producten met een hefboom en die hebben geen vaste einddatum.
6: Ja.
7: Maar aan de voorkant voelt Hyperliquid als een soort supersnelle exchange. En zo ziet het er ook uit. Blauw en eigenlijk wel redelijk rustig, maar alles werkt goed. Je kunt er spotmarkten, perpetuals en inmiddels ook de synthetische markten handelen. Maar ja, het vette aan Hyperliquid is, ja, ik ben helemaal een beetje enthousiast geworden erover. Ik heb geen tokens, maar ik ben er wel naar gaan kijken. Ze hebben dus een eigen Layer 1 blockchain. En die bestaat dus uit grofweg de Hypercore voor de exchange-infrastructuur en ook de Hyper-EVM. En ja, die zitten allemaal op een soort van eigen consensuslaag.
6: En wordt wel ingewikkeld nu, hoor.
7: Ja, dit wordt ingewikkeld, maar ik ga niet te diep daarin.
6: Ja.
7: Maar ja, waar ze voor hebben gezorgd met die twee stukken is dat Hyperliquid ontzettend snel is. Ze geven zelf aan dat Mainnet ongeveer 200.000 orders per seconde ondersteunt. Dus heel samenvattend, het is een soort van on-chain derivatenmarkt. Alleen dan extreem geoptimaliseerd voor echt snelheid en trading. En dat is echt super vet.
6: Ja, dus eigenlijk een crypto-exchange zoals we bijvoorbeeld van Bitfavo kennen hier in Nederland. Waar je gewoon kan handelen in coins voor euro's, voor dollars, voor bitcoin, et cetera. Maar dan draait dit bedrijf op een... Nou, het is eigenlijk geen bedrijf, maar deze organisatie draait op een crypto-blockchain. De eigen Hyperliquid-blockchain. En je kan dus supersnel handelen. Wat ik interessant vind daaraan, de Hyperliquid schurkt op die manier ook een beetje tegen de traditionele financiële wereld aan. De crypto-exchanges die houden het vaak bij crypto. Maar zij, als je decentraal bent, kun je ook allerlei dingen doen die eigenlijk misschien een beetje niet helemaal mogen of niet helemaal zouden mogen als je een gereguleerde partij bent. Waaronder dus de pre-IPO. Dus dat zijn eigenlijk de handel in aandelen van bedrijven die nog niet naar de beurs gaan. Nou, een prachtig voorbeeld daarvan is natuurlijk SpaceX van Elon Musk. Dat waarschijnlijk volgende maand zijn beursgang gaat maken. En daar wordt volop in gehandeld, die pre-IPO's. Kan je eens uitleggen hoe dat daar gaat op Hyperliquid?
7: Ik heb ze openstaan. Ik ben gaan kijken op 17 mei. Werden ze volgens mij gelanceerd, als ik hier kijk naar die grafiek van Hyperliquid. Maar het gaat inderdaad om de pre-IPO van SpaceX. En de ticker, dat is SPCX.
6: Ja.
7: En dat is dus ook een perpetual op Hyperliquid. Het belangrijke van deze pre-IPO is dat je dus geen echt SpaceX-aandeel koopt. Je krijgt dus geen eigendomsrecht, geen aandeelhoudersrechten, geen officiële claim op SpaceX. Je moet dat weten. Dat is wel belangrijk, want de naam pre-IPO, als ik daaraan denk, dan denk ik dus, oh ja, ik ben alvast aan het voorhandelen voor als er een echte beursgang komt en ik dat aandeel kan kopen. Maar dat is dus niet zo. Wat je koopt is een synthetisch contract en dat probeert een soort van de marktverwachting voor een mogelijke toekomstige SpaceX-aandeel te volgen. En het werd ook al omschreven door andere partijen. Coindesk, die omschrijft een pre-IPO perpetual future contract als een soort van een marktgeïmpliceerde prijs. Dus ik denk dat de simpele uitleg hiervan is dat traders speculeren op wanneer SpaceX ongeveer zou gaan handelen. Als dat dan naar de beurs zou gaan. Nou, en dat is toen gebeurd met eigenlijk dit stuk.
6: Ja, je hebt ook een bedrijf, een AI-bedrijf, Cerebras, moet ik zeggen. Die had onlangs een IPO en er zat de markt op Hyperliquid angstvallig dichtbij. Dus de prijs die IPO uiteindelijk bereikte. Nou, ze hebben dus ook markten voor OpenAI en Anthropic. Twee grote AI-aanbieders die misschien nog wel eens naar de beurs kunnen gaan dit jaar. Dus ja, dit is overduidelijk heel spannend. Ook de handel rond olie, Raoul, dat vind ik ook een verhaal. Want ja, dat was heel populair, zeker in de vlak na het uitbreken van de oorlog in Iran. Tussen Iran, Israël en de VS. Waarom was daar zoveel handel in die olie? Ja, futures.
7: Ja, het vette is dus nu bij Hyperliquid dat ze het dus mogelijk maken om dus ook de synthetische markten te treden. Maar ja, je snapt het, olie en de geopolitiek op dit moment. Er is ontzettend veel spanning rondom de landen. Ik denk dat dat al 100.000 keer is besproken, de straat van Hormuz. Ja. En de impact die dat heeft. Maar het belangrijkste is bij Hyperliquid, de markten. Het is een cryptomarkt, dus die is 24/7 open.
6: Precies.
7: En jij weet dat het nieuws wacht niet tot de beurs weer open is. Hè, op maandag 9 uur. Nee, dat gebeurt niet. Dat nieuws dat is er gewoon. Dus als handelaren kunnen handelaren en ze kunnen dat kunnen handelen en ze kunnen dat snel doen, dan willen ze dat. Dus als er iets in het weekend gebeurt of 's nachts gebeurt, dan kunnen traders heel gemakkelijk op zo'n platform meteen actie ondernemen.
6: Soms vind ik dit soort platforms, Hyperliquid, daar denk ik een van de mooiste voorbeelden van. Dat vind ik echt een kijkje in de toekomst. Ja. Hoe misschien de beurshandel over een paar jaar er ook wel uit gaat zien. Want ja, de 9-tot-5 handel is gewoon niet meer van deze tijd.
7: Nee, maar dat vind ik ergens ook wel een beetje eng. Die 9-tot-5 handel. Ik zeg niet dat moet zijn. Maar het mooie met die technologie is, dat kun je natuurlijk inprogrammeren. We kunnen altijd zorgen voor een bepaalde delay.
6: Ja. Precies, maar ja, vroeger kon je gewoon als het vrijdag 5 uur is, als de beurs dicht gaat op Damrak, kon je daar een lekker biertje gaan drinken. En dan was het gewoon, had je gewoon weekend.
7: Had je
6: en
7: even wat rust.
6: Nu is het 24/7. Goed, dat succes van Hyperliquid, want daar hebben we het nog steeds over, de decentrale crypto exchange, heeft ook zijn weerslag op de prijs van dat token, de Hype token, dat noemde je net al. Nou, dat is een prachtige naam voor een token dat heel goed doet. Waarom heeft die token zo succes? Waar krijgt hij die waarde van?
7: Ja, echt. En er is heel veel over geschreven. En dat is grappig, want het is een van de weinige munten die dus tijdens deze bear market wel een all-time high heeft bereikt. En dat wil ik eventjes erbij vermelden. Ik ben daarvoor ook een Forbes-artikel gaan lezen. En ja, daar zeiden ze eigenlijk dat de kern is dat Hype profiteert van de groei van Hyperliquid zelf. Ja. En dat wil dus zeggen dat er iets aan de hand is met het platform. Als er namelijk veel op dat platform wordt gehandeld, dan genereert dat platform fees. Dat herkennen we ook van Uniswap, van eigenlijk alle andere platformen.
6: Zitten ergens kosten aan verbonden?
7: Er zitten kosten aan verbonden. En die kosten, die zijn natuurlijk omzet voor de partij. En wat gebeurt er nou? Forbes die zei van nou, als Hyperliquid die omzet dan genereert, dan vloeit een groot deel van die fees, die vloeit terug via buybacks richting dat Hype token.
6: Ja.
7: Dus dat wil zeggen dat de tussenhaakjes organisatie die koopt zelf weer die Hype tokens op. En dan ontstaat er dus een soort van koopdruk richting dat token. En nou, er is al handelsvolume, dus dat zorgt er dan voor dat die tokenprijs langzaamaan gaat stijgen. En dat helpt dan weer voor dat narratief. Dat trekt natuurlijk ook andere traders aan. Ja. En daarnaast zeggen ze dat de ETF's ook wel geholpen hebben, maar dat is niet de grootste case.
6: Er zijn dus ook beursbeleggingsproducten die het Hype token volgen. Exact. Zoals je dat ook bij Bitcoin hebt. Die doen het inderdaad ook vrij goed.
7: Ja, die doen het vrij goed.
6: Maar het is vooral toch dat succes van dat platform, dat er steeds meer mensen aan het handelen zijn.
7: Dat is wel een beetje de conclusie. Dat het platform zo succesvol is. En natuurlijk, weet je, dan helpt die ETF ook weer mee in dat narratief. Ja, en dan gaat het token vanzelf lopen.
6: Precies, ja. Goed, daar gaan we het even bij houden wat betreft Hyperliquid. Prachtig platform in ieder geval. De moeite waard om te volgen. Misschien niet super decentraal, maar daar gaan we een andere keer dieper op in. En dan tot slot hebben we ook nog wat stablecoin nieuws, Raoul. Want we hebben het net over de Europese stablecoin gehad. Maar ook elders in de wereld gaat het erg hard met deze ontwikkelingen. Tether, een Amerikaanse partij, mind you, heeft een akkoord bereikt met de Georgische overheid om een stablecoin voor de Georgische lari te lanceren. Nou,
7: ja, ik las het en ik dacht ook, nee, dit is geen larikoek.
6: Nee.
7: Wat moeten we erover zeggen? Als je Terra niet kent, Terra moet je inmiddels wel kennen. Dus dan weet je dat ze dit soort ja, ik noem het eventjes streken kunnen uithalen. Ja,
6: de grote stablecoin van de wereld op dit moment. De USDT van het bedrijf Tether.
7: Ja, en die moet natuurlijk altijd $1 waard blijven. Dus ja. Tether moet je inmiddels wel kennen. Nou, en die stablecoins die worden dus gebruikt om dan snel die waarde te verplaatsen tussen exchanges. Maar tegenwoordig worden die stablecoins ook gebruikt door steeds meer landen en individuen. En die gebruiken de stablecoins om gewone betalingen te doen. Of eigenlijk een waardevaste munt te hebben. Nou, en wat is dan het doel? Want die nieuwe munt, die heet de Geld. Spreek je dat goed uit?
6: Ja, geld. Ja, G-E-L-T.
7: G-E-L-T, ja. Nou, en die moet dan dus die Georgische lari vertegenwoordigen. Ja. En het doel is dan om een nationale munt op de blockchain rails te zetten. En ja, je hoort het al, die infrastructuur, die rails, die is dan van Tether.
6: Ja.
7: En het vervelende hierbij is dat Georgië, die heeft nog een tijdje geleden geprobeerd om een kandidaat, kandidaat lidstaat te worden. Volgens mij was dat
6: van de Europese Unie.
7: Precies, ja. Van de Europese Unie. Dus dat was volgens mij in 2022 of 2023. Maar goed, ja, het opvallende is dus dat dit nu gebeurt met de steun van de Georgische overheid.
6: Ja.
7: Maar ja, zij weten ook dat de Europese Commissie heeft gezegd van we zijn bezig met een Europese strategie. Dus ik denk niet dat dit helpt om dichter naar Europa toe te komen.
6: Ja.
7: Maar goed, ja, je ziet hier dus, het is niet zomaar een private stablecoin. Het is echt iets met een overheidshaakje.
6: Ja.
7: En dat is geopolitiek gezien erg interessant.
6: Ja, maar inderdaad, want de geeft een overheid, de Georgische overheid in dit geval, niet misschien iets te veel macht aan een toch al machtig techbedrijf, moeten we het maar noemen, namelijk Tether. Nou, uitgever van die stablecoin.
7: Het simpele antwoord is ja.
6: Ja, want het is wel, dat is best spannend dat je je geld digitaal gaat maken, dat is op zich een prima ontwikkeling, denk ik. Maar om dan dat allemaal in het mandje van één bedrijf te leggen en ook nog eens een Amerikaans bedrijf, misschien een beetje spannend.
7: Ja, ik denk niet een goede stap. Want er waren ook allerlei voorschriften dat als ze alsnog zo'n een lidstaatkandidaat, als ze dat weer toegekend zouden willen krijgen, dan zouden ze aan bepaalde stappen moeten voldoen. Maar ze ondernemen die stappen niet. En dat kan ook iets heel bewust zijn.
6: Ja.
7: Ja, en daardoor wordt dit speelveld steeds interessanter.
6: Ja.
7: Maar goed.
6: Zijn er verder al details bekend? Wanneer gaat dit gebeuren? Of is dat nog onduidelijk?
7: Beperkt. Ik ben gisteren een beetje gaan lezen. Ik heb wel gezien dat Tether dat plan heeft aangekondigd. Maar niet met een exacte lanceerdatum. En het is ook, en dat was wel vaker bij Tether het probleem, onduidelijk waar de reserves komen te liggen, wie de kasten die doet.
6: Ja.
7: En hoe het met de redemption praktijk
6: gaat zitten. Nou, inmiddels is het voor de grote stablecoin, wordt het wel geaudit. Dat is na lang wikken en wegen hebben ze dat eindelijk voor elkaar gekregen. Maar dit is toch interessant om even kort te bespreken. De Georgische overheid die met een Amerikaans techbedrijf in zee gaat om hun eigen geld te tokeniseren. Dat is spannend. Goed, wij gaan zometeen ook nog een podcast opnemen, Raoul. We hebben een heerlijke uitzending voor de boeg, want waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast? Dat ten eerste.
7: Ja, we hebben te gast Nico Smit. Ja. Met de D. Niet te verwarren met Smit met de T. Dus geen familie van Jan. Nico Smit die is de oprichter van Digital Mining Solutions. En we gaan het eens hebben over de mining-industrie.
6: Ja.
7: Want die is enorm aan het veranderen en AI lijkt daar een hele grote rol in te spelen. Dus
6: inderdaad, ja, we spreken in principe nog van de Bitcoin mining industrie, maar in principe is het eigenlijk ook gewoon de AI infrastructuur industrie. De alle grote beursgenoteerde miners die zijn voorzichtig of niet zo voorzichtig de overstap aan het maken naar AI datacenters. Want daar is toch veel meer vraag naar. Er zitten vele tientallen, honderden miljarden aan investeringsgeld in. En wat betekent dat voor Bitcoin en Bitcoin mining in het algemeen? Nou, er is vreselijk veel interessants gaande. En dat gaan we allemaal bespreken met Nico Smit in de podcast. Dus wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
2: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
1: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
2: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Er staan nog een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel. Langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. 6 kilometer file tussen Gorkum en Sliedrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk tussen Engelen en Drunen-West 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsbergen op het programma. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berchem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Er moet meer geld naar Congo om de dodelijke ziekte ebola te bestrijden, zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij is op bezoek in het gebied waar ebola uitbrak en zich ook snel verspreidde, ook naar buurland Oeganda. En hij praat met lokale artsen die veel weten over ebola en hoopt dat ze kunnen helpen. Buienradar heeft woedende reacties gekregen na het onweer van gisteren. Mensen cancelden een barbecue terwijl er geen spatje regen viel. Anderen werden overvallen door een hevige bui terwijl het droog zou blijven. Buienradar zegt bij het AD, het was net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen, maar nooit precies waar. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui. En dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik
3: en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag vanuit activistisch perspectief. Onder de naam The Firewall, opgericht door onderzoeksjournalist Erik Smit. En ook tech-expert en goede bekende van onze show, Bert Hubert, is aan boord. En we gaan ze allebei spreken in deze editie achter elkaar, want er is bijzondere actualiteit om te bespreken en een blik in de toekomst. En wij zijn in mijn geval Jo van Buurik.
8: En Ben van den Burg.
7: En Ben van den Burg is er ook.
8: Ja,
7: en
8: precies.
7: Hij is er ook elke donderdag, ja. Want dan bespreken we ook nog wat er verder gebeurt in de wereld van tech. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast hebt, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan eerst naar de actualiteit van de week. Misschien wel het nieuws van de week, want het is nog maar kort geleden dat er een streep is gezet door de overname van DigiD-beheerder Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. En met dat besluit heeft staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit het advies opgevolgd van het BTI, Bureau Toetsing Investeringen. Want dat beschreef dat het toch niet zo'n goed idee was als die overname zou doorgaan. Wat dat allemaal betekent, bespreken we uiteraard met onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, aangesloten bij de Firewall dus. Want hij weet hier alles van. Dus dan duiken we er ook maar gelijk in. Bert, laten we het gelijk even groot maken, of juist niet. Is dit een keerpunt in de strijd om meer digitale soevereiniteit in ons land?
9: Ja, dat denk ik wel. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Het besluit dat gisteren is aangekondigd, waarin men zegt, nou, we gaan de overname verbieden. En de staatssecretaris die zegt, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat ga ik doen. Dat klinkt best enthousiast. Maar als je dan kijkt in de achterliggende wet, van joh, op welke gronden hebben ze dit nou verboden? Dan kan het of heel groot nieuws zijn, wat invloed heeft op alle andere tech-overnames in Nederland in de toekomst. Of ze hebben iets anders gedaan en op een hele smalle manier alleen dit ene bedrijf uitgesloten.
8: En wanneer is het groot? En wanneer is het alleen maar dit ene bedrijf, is het klein?
9: Nou, het zo. In die wet die zij gebruiken, de wet ongewenst zeggenschap telecommunicatiebedrijven. Daarin zeggen ze van, nou, we kunnen een overname verbieden als het publiek belang wordt geschaad. Nou, oké, daar heeft de staatssecretaris het ook over. En daarnaast moet de overnemende partij, die kan bijvoorbeeld uitgesloten worden als je zegt, joh, het gaat niet goed met de overnemende partij. Dat is al voldoende reden.
8: Ja.
9: Dus als jij zegt van, joh, de overnemende partij heeft zijn boekhouding niet op orde en hun beurskoers stort in. Nou, op grond daarvan zou je ook kunnen zeggen, ik verbied de overname. Nou, dat zou met Kyndryl kunnen, want dat is de overnemende partij, want het gaat helemaal niet goed met hun. Nou, als ze op die gronden het verboden hebben, ja, dan heeft het weinig invloed op andere overnames. Maar dan weten we dus alleen van, nou, als je een Nederlands belangrijk bedrijf wil overnemen, dan moet je beurskoers en je boekhouding op orde zijn. Nou, ja. Dat is de kleine variant.
8: Maar hoe komen we er nu achter of het de grote of de kleine variant is? Want ik ga eigenlijk voor de grote variant.
7: Ja,
8: misschien is het de kleine variant.
7: We hopen het dus eigenlijk zeker.
9: Dan laat ik even de grote variant.
8: Ja.
9: Ja, nou, laat ik de grote variant ook nog heel even uitleggen. Dan heb je de overname afgewezen, omdat je feitelijk zegt, Amerikaanse bedrijven met de Amerikaanse wetgeving en bijvoorbeeld de Amerikaanse National Security Strategy gecombineerd, dan zeg je, joh, alle Amerikaanse bedrijven kunnen het gewoon vergeten als ze een Nederlands belangrijk bedrijf willen overnemen, wat het publiek belang kan schaden. En dat is dus heel groot, hè? Want dan zeg je dus, alle Amerikanen kunnen gewoon de boom in. Nou,
8: ja.
9: Hoe gaan we erachter komen welke van de twee het is? Ik weet zeker dat heel veel mensen het gaan vragen aan de minister. Op een of andere manier. Daar weet ik gewoon zeker dat ze dat gaan doen.
8: Ja.
9: En dan kan ze natuurlijk antwoorden van, ja, dat ga ik gewoon helemaal niet zeggen, want dat is allemaal geheim. Dus je moet die vraag zo klein mogelijk maken. Je zegt, joh, hebben jullie de A- en de B-grond gebruikt of hebben jullie de C-grond gebruikt? Nou, als je dan zegt, dat is geheim, dat zou wel heel flauw zijn, maar dat zou je kunnen zeggen. De tweede manier waarop we erachter kunnen komen is, nou, er komt ongetwijfeld een bezwaar en een beroep en een rechtszaak hierover. En ja, in de rechtbank kan je niet zeggen van, ik heb bezwaar tegen dit besluit, maar helaas mogen we niet zeggen wat het besluit is. Of zo.
8: Ja.
9: Dus dan komen we er sowieso wel achter.
8: Ja, maar het is toch niet zo absoluut? Vooral bij van alle Amerikaanse bedrijven, deed je, dat is een gevaar voor onze samenleving. Ik overdrijf, het maakt het heel groot. Dat is toch ook subjectief? Want je kan zeggen, ja, hoeveel is het gevaar? Dus hoe absoluut is dat grote of het kleine?
9: Ja, kijk, in dit geval, de wet is heel flexibel. Die zegt ook van, joh, het kan ook een beetje van dit en een beetje van dat zijn.
8: Ja.
9: Dus je kan het wel zeggen van nou, dit bedrijf, ja, we weten dat de Amerikanen best wel foute plannen met ons hebben. Dat hebben ze zelf gezegd. En het gaat ook niet zo goed met de boekhouding bij Kyndryl. En ze hebben daar een schandaal. Dan zou je bijvoorbeeld bij de optelsom kunnen zeggen, nou, daarom valt het voor dit bedrijf verkeerd uit.
8: Ja.
9: Dat zou kunnen. Je moet wel weten, ze hebben 5 maanden over dit besluit gedaan.
8: Ja.
9: Nou, dat betekent dat ze er ook echt wel over nagedacht hebben. Ik ken die ambtenaren wel. Ja, niet specifieke individuele ambtenaren, maar wel zeg maar, de mensen die in dat gebouw zitten.
8: Mm-hmm.
9: En die weten ook wel dat er een rechtszaak gaat komen.
7: Ja, het hoge
9: en die
7: beroep.
9: Weten daarom ook wel, precies. Dus die weten ook wel van nou, we moeten dit besluit zo waanzinnig goed voorbereiden. Dat als er een rechtszaak komt, dat we dan niet in ons hemd staan. Dus die zullen echt wel een goede uitleg hebben.
7: Ja, nu vind ik het toch wel fascinerend, Bert. Want we hebben jou een tijdje geleden hier nog over gesproken. Toen verwees je al naar het advies van de bureau toetsingen investeringen. BTI komt eraan, dat wordt het moment. Het is dus de kant uitgevallen waar het nu uitgevallen is. In hoeverre lag dat dan toch nog een beetje in de lijn der verwachtingen? We waren toch allemaal best wel positief zin verbaasd. Jij ook, heb je gezegd op BNR. Wat is dan de sleutel geweest in de formulering van het advies en hoe staatssecretaris Aerts dat overneemt, dat het dan dat er hiervoor gekozen is om die overname te blokkeren?
9: Ja, ik had het echt niet verwacht, gezien de woorden in de wet. Want de wet gaat eigenlijk over China en Noord-Korea en Rusland.
7: Ja, hele nare landen en niet de landen die afgelopen tijd pas naar zijn aan het worden.
9: Precies. Dus je zag het niet aankomen. Nou, ik heb wel een klein beetje. Kijk, je ziet, het BTI heeft dus gezegd, wij adviseren het te verbieden. En de staatssecretaris die heeft gezegd, nou, dat advies, daar ben ik heel blij mee. Dat heb ik overgenomen.
7: Ja.
9: Dus daar zit ook wel enig enthousiasme in.
7: Mm.
9: Het is niet dat ze zeggen van, goed, ze zeiden dat nou eenmaal. Dus dat,
8: ik moet
9: eigenlijk heel fijn.
8: Maar de hele Kamer staat ook.
9: Maar nee, je zegt van, ik ben. Maar ik heb wel een cynische theorie.
7: Oh.
9: Ik hoop dat die niet waar is.
7: Vertel.
9: Kijk, het is inmiddels wel duidelijk dat als Solfinity echt Amerikaans was geworden, dan had de halve Nederlandse overheid aan de bak moeten gaan om nieuwe leveranciers te vinden voor allemaal cruciale dingen. Want het is veel meer dan DigiD. Mm. Solfinity inspecteert ieder digitaal berichtje wat het ministerie van Justitie en Veiligheid in- en uitgaat. Dat is een van de hele heftige dingen die ze doen. Dus een cynische verklaring is dat als ze de overname niet hadden verboden, had de Nederlandse overheid jaren moeten besteden aan nieuwe aanbestedingen en migraties. En ja, daar hebben ze gewoon geen zin in.
7: Ja.
9: En dus dit zou ook een Haagse manier kunnen zijn om gewoon met zo min mogelijk gedonder van het probleem af te komen. Want nu hoeven ze niks te doen.
7: Ja,
8: Oké. Dat zou kunnen. Hey Bert, ik heb een andere vraag. Hè. Zie je nu, denk jij dat dit een precedent schept dat we nu de infrastructuur, de digitale infrastructuur, ons hele digitale landschap nu echt serieus gaan nemen? Dat dit de eerste stap is naar van, dit is echt in ons landsbelang en in het burgerbelang. Of is dit maar een steentje in een vijver en verder niks? Of is dit echt wel een orkaan?
9: Ik denk dat dit wel uitmaakt. En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
7: Ja.
9: Daar heb ik echt geen zin aan. Dus dan hoef je nog niet eens ineens heel, heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe. En ik denk dat daarmee. En er zijn heel veel fans van geen gedoe in Den Haag.
7: Ja, zeker.
9: Dus ik denk dat de balans dus daarmee wel verschuift naar bijvoorbeeld, moeten we dit wel uitbesteden?
7: Ja.
9: Want als je even goed nadenkt, het was eigenlijk best wel heel raar om te zeggen, joh, we gaan DigiD uitbesteden.
7: Ja.
9: Dat is het meest cruciale, centrale ding wat we hebben. Dus als er nou nog één ding is wat je zelf zou doen, dan zou dit het zijn.
7: Ja.
9: Dus ik denk inderdaad dat de afweging bij departementen en agentschappen en ZBO's, zelfs andere bestuursorganen, nu meer zal zijn van kunnen we dit toch niet zelf doen, want anders zijn we straks ook een half jaar.
7: Wat is daar dan nog voor nodig, Bert?
9: Ja, ik denk dat we meest rekening mee moeten houden dat we nog even moeten wachten op van wat was nou de werkelijke reden dat deze overname is verboden. Want als het bijvoorbeeld heel specifiek de uitspraak blijkt te zijn, het gaat alleen om Kyndryl, want die hebben hun jaarrekening niet op orde.
7: Mm.
9: Dan zegt iedereen, dan zoeken we gewoon een bedrijf dat zijn jaarrekening wel op orde heeft.
7: Ja, ja.
9: Maar blijkt nou dat de uitspraak gewoon generiek is. Van, joh, je moet geen de kern van je overheid niet in Amerika neerleggen. Nou ja, dan heeft het dus bredere gevolgen. Want dan krijgt iedere ambtenaar dus te horen van dat moet je dus niet meer doen dit.
7: Ja. Hey, en tot slot over huiswerk gesproken voor de komende tijd. En voordat we straks naar Erik Smit ook van de Firewall gaan luisteren. Wat moet er nu verder gebeuren? Is het dossier Solvinity voor nu veiliggesteld zogezegd? En waar vind jij dat jullie ook met de Firewall nu op moeten duiken vol verder?
9: Ja, nou, om te eerst te beginnen, is het nou af? Kijk, Solvinity heeft natuurlijk is een speelbal geweest van deze strijd. En het is niet gezegd dat het bedrijf daar goed uit is gekomen. Dus het kan prima zo zijn dat Solvinity door de afleiding van de overname inmiddels zwaar verliesleidend is geworden. Dat soort dingen gebeuren. Mm. Dus ik sluit niet uit dat Solvinity of snel weer overgenomen moet worden door iemand anders, of dat er misschien zelfs wel een kapitaalinjectie moet gebeuren om die boel overeind te houden. Dus ik denk niet dat je nu zeg maar de doos dicht kunt doen.
7: Oké. Okay.
9: Hierover. Nou, dan is de vraag, wat zou je nou verder moeten doen? Kijk, we blijven natuurlijk in de bizarre situatie zitten dat de Nederlandse overheid zijn BTW wil gaan laten uitrekenen door een Amerikaans bedrijf.
7: Ja.
9: En dat men zegt, we gaan al onze e-mail en al onze documenten onder Amerikaans beheer brengen. En onze overheid gaat compleet tot stilstand komen als ze in Amerika ons even niet leuk vinden. Ja, en dat probleem blijft. En dat is nu, het probleem is nu alleen maar eventjes niet heel veel groter geworden. Laat ik zo zeggen.
7: Ja, ja.
9: Dus de strijd is lang niet over, hoor.
7: Nou, er is nog genoeg te doen en genoeg te bespreken. En wij zijn voorlopig dus ook nog niet uitgepraat. Dankjewel in elk geval. Onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, ook namens de Firewall. Nu dan, een vrij nieuw collectief van onder meer journalisten en andere experts die willen optreden tegen Big Tech. Want onze democratie is acuut in gevaar, argumenteerden ze. En daarom moet er gered worden wat er te redden valt. Dus, handen ineengeslagen, er worden feiten verzameld en er wordt in Politiek Den Haag gelobbyd om het verschil te maken. Dat allemaal onder leiding van Erik Smit, vooral bekend als onderzoeksjournalist, meest recent bij Follow the Money, maar nu ook medeoprichter van de Firewall. Goed dat je er bent, Erik.
3: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
7: Ja, ben jij nou nog vooral onderzoeksjournalist of meer tech-activist aan het worden?
3: Ik ben vooral eigenlijk, denk ik, ondernemer. Als je dit project bekijkt, moet je gewoon al die dingen doen die ik ook gedaan heb bij het begin van Follow the Money. En dat is ondernemen, een bedrijf beginnen. Ja. Het is alleen natuurlijk nu een stichting, dus hangt een bedrijf onder. Maar het is allemaal hetzelfde. En ik denk dat het eigenlijk ook ondernemen kan een daad van activisme zijn als je het inzet voor een maatschappelijk doel. Dus dat is hier aan de hand.
7: Ondernemer voor het maatschappelijk belang, moeten we het zo dan maar noemen?
3: Dat is in feite eigenlijk ook al wat Follow the Money is. Mm-hmm. Want ik zie dat journalistiek een maatschappelijk belang dient. Mm-hmm. Waarheidsvinding in het publieke belang uiteindelijk. En dat doen we hier met een extra klap eigenlijk. Want we gaan, behalve natuurlijk zaken van het donker naar het licht brengen, gaan we ook procederen.
7: Maar we hebben het hier vaak over gehad, Ben. Wij zien het toch ook wel als iets wat een cultureel verschil is. En wat je dus heel moeilijk zomaar kan overbruggen.
8: Het gebeurt hier niet op die manier.
7: Ja. Maar en dat de globalisering te ver is doorgeslagen om ons daar. Wij waarderen je zaak enorm, hè, want we hebben het hier vaak over. Maar dat het heel moeilijk is om dat met harde klappen vanuit Europa los te maken.
3: Dat het zeker moeilijk is om ons los te maken van Big Tech. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, er is een. Ik denk om te beginnen dat er niet zo'n sprake is van een cultureel verschil. Het gaat meer om een rechtsstatelijk verschil. We hebben machtsblokken. We hebben democratische rechtsstaten. En je mag nu eigenlijk wel Europa zien als het fort van de democratie in de gehele wereld. Ja. We zien de afgelopen decennia, maar met name de afgelopen 10 jaar, dat overal in de wereld democratie onder druk staat. Dat houdt verband ook met de opkomst van Big Tech... en ook met name de enorme overmacht die social media hebben gekregen op de informatie, publieke informatievoorziening en de nieuwsvoorziening.
8: En inderdaad, wij spreken hier vaak van je moet handhaven... want die wetten zijn er, maar we handhaven niet. En dat is verschrikkelijk en dan ga je iets aan doen. Je gaat voor het gerecht. Wat je ook ziet, en dat vind ik zo. Zodra wij gaan handhaven, zodra wij boetes uit gaan keren, zodra wij onze regels echt gaan hanteren, dan zeggen ze in Amerika, dan zegt meneer Trump van nou, ik weet niet of ik Europa nog zo gezins ben. En ik denk dat wij. Dan gaat hij maatregelen nemen.
7: Handelstarieven.
8: Dus handelstarieven bijvoorbeeld. Wij durven bijna niet onze wetten te handhaven, want dan wordt meneer Trump boos. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou ja, dat heb je heel goed gezien. Het is mob rule, zoals ze dat noemen. Het is maffia-tactieken zijn hier.
7: Spelen. Ja, maar hoe doorbreken we dat fenomeen dan?
3: Dat is ingewikkeld om te doorbreken. Want wat het vergt is natuurlijk dat je kracht van binnenuit opbouwt. We zijn natuurlijk op een bepaalde manier afhankelijk. We zijn om te beginnen dus knijterend afhankelijk van big tech. Mm. En we zijn daarnaast natuurlijk ook onze defensie is, wordt gezegd, echt heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Ik denk dat dat overigens nog wel meevalt. Maar laten we...
8: Dit terzijde.
3: Denk dat we ons prima kunnen weren op dit moment tegen Rusland, als dat zo zou zijn. Dat is een ander gesprek eigenlijk. Het gaat te ver om dat hier dieper op in te gaan.
7: Ja.
3: De druk die hij uitoefent, die is evident. Hè? Dat gaat zonder blikken of blozen. Intimideert hij Europese politici en zegt gewoon als dit, dan dat.
7: Ja.
3: Dat is gewoon precies wat je op schoolplein zegt. Het gaat puur om macht.
7: Ja.
3: Keihard macht
8: uitoefenen.
3: Maar
8: als wij dus onze democratische waarden, rechtvaardigheid, wat wij in Europa heel erg belangrijk vinden, maar als de stroom mondiaal is van macht, wat je zegt, pure macht. Ja, dan is het leuk, wij met onze democratische waarden. Maar dan worden we wel overlopen door China en Amerika. Hoe zie jij die verhouding? Nou, want dan economisch zijn we dan weg. Dan kunnen we bijna niets meer.
3: Ja, jij zegt eigenlijk van wij moeten hetzelfde worden als de Verenigde Staten.
8: Nee, dat zeg ik niet. Ik wil weten hoe je ernaar kijkt.
3: Dat is de logica die erachter zit. Nou, over my dead body, Ben.
8: Maar accepteer jij dan de consequenties? Stel je voor dat zo is. Even een scenario van, ze pakken alle macht Amerika. China pakt alle macht en wij zijn eigenlijk niets meer, want wij vinden democratische waarden heel belangrijk. En die boelie in de zandbak, die knalt je gewoon op je gezicht. Accepteren we dan dat we... Dan krijgen wij het economisch minder. Dan staan we echt onder druk. Dan moeten we dat als Europa ook accepteren. Hoe kijk je daarnaar?
3: Nou, ik zeg helemaal niet dat we dat moeten accepteren. Ik denk dat we juist op moeten staan. En ik denk wel dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar wat economie is. Ik neem maar een voorbeeld als we het over AI hebben. Dat je niet alleen maar moet zijn, jongens, we gaan datacentrums bouwen. We gaan ook maar knallen met die handel. Nee, we moeten nadenken over wat AI is. Wat het echt voor ons kan betekenen. Ja. Het laden met de waarden en normen die wij hier omhoog willen houden. Dat is ons concurrentievoordeel zometeen. Dat is iets waar, waar iedereen wil wonen.
7: Ja.
3: Europa is het continent waar het aangenaamste toeven is. By far in de wereld. Dus laten we daar vooral trots op zijn. Laten we dat verdedigen. En laten we van onze eigen krachten uitgaan.
7: En die horen we vaker, gelukkig. En dat is fijn dat wij nog in het relatief fijnste deel van de wereld wonen. Waar ik ook even naartoe wil. Jullie hebben verschillende goede bekenden van onze tech-redactie bij de Firewall laten aansluiten. Hoe ziet jullie structuur er dan uit binnen de Firewall? Zijn jullie zeg maar een hyperintelligent tech-praatgroepje die vervolgens naar de rechter stapt?
3: Nee hoor. Nee, de stichting Firewall, het is een stichting. Het heeft inmiddels sinds januari een ambistatus. Heeft een duidelijk inzet door zich voor de rechten van burgers in Europa in te zetten om de problematische macht van big tech aan de kaart te stellen.
7: Jullie hebben een website, daar schrijven jullie artikelen voor. Ja. De afgelopen weekend heb ik niets voor jou gelezen over Solvinity en Kindle, komen zo op.
3: Ja.
7: Jullie hebben stel advocaten die jullie moeten betalen met de donaties die jullie ontvangen.
3: Die gaan we nog, zover zijn we nog niet.
7: Okay, maar
3: we
7: hebben maar in elk geval, dat is wat jullie doen, toch?
3: We gaan natuurlijk een onderzoeksteam opbouwen, researchers. We gaan de feiten blootleggen. We gaan samenwerken met andere onderzoeksplatforms.
7: En jullie zijn dan de linchpin in wat door het Nederlandse medialandschap en juristen gedragen moet worden om big tech aan te pakken, moet ik het zo
3: zeggen? Dat zou je zo kunnen formuleren, ja. Kijk, welke stap wij gaan zetten is namelijk de stap die zowel de politiek als toezichthouders nalaat te doen. Ben noemde het al. We hebben eigenlijk goede wetten, maar niemand die ze handhaaft.
7: Ja.
3: En dat is het grote probleem. Ik was afgelopen april nog in Perugia, waar je elk jaar het International Journalism Festival hebt. En daar hoorde ik ook meerdere sprekers vertellen, met name eigenlijk uit de Verenigde Staten, die wanhopig riepen van jullie hebben goede wetten hier in Europa, doe er iets mee.
7: Juist.
3: En dat is dan het interessante, dan wordt er eigenlijk heel weinig verteld van wat gaan we dan doen? Daar is de firewall een antwoord op. Wij gaan iets doen.
10: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
11: En dat is wel een zorg voor de toekomst.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Neutraal, ik ben neutraal.
7: Ja. Maar waar wil je naartoe, Ben?
8: Ik wil er naartoe. Ik zie dat voorland ook voor jou. Weet je, zij hebben de beste advocaten.
7: Die wil ik even aanvullen met een positief voorbeeld. Namelijk de zaak Bits of Freedom tegen Matter. Die het voor elkaar hebben gekregen om bij Instagram de algoritmische tijdlijn eruit te krijgen. Alleen in Nederland. Dus zowel wat het voorbeeld dat Ben geeft met daar kost het veel moeite en levert het eigenlijk alleen een boete op. Maar het voorbeeld dat ik geef is, oké, daar is dus wel iets voor
6: sowieso,
7: elkaar.
6: Sowieso.
7: Maar wat halen jullie daaruit?
6: Danny Mekic, die is een eentje.
7: Ja,
6: op de knieën krijgt.
7: Die blijft ook bezig.
6: Die blijft ook.
7: Ja. Dus maar wat haal je uit bezig, al dit soort casi om te zorgen dat je effect gaat bereiken?
6: Nou, dat is dat je uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat Big Tech zich anders gaat gedragen. En dat we jurisprudentie creëren. Ja. We hebben wetten, maar die worden amper gehandhaafd. Ja. Er worden ze amper voor de rechter gesleept. Ja. Dus het gebeurt hier en daar in Noorwegen wat gebeurt.
7: Maar ik bedoel, hoe ga je zaken winnen? Zoals
6: heel slim te procederen. Door hele goede feiten, harde feiten naar voren te brengen. Ja. En duidelijk te laten zien in welke mate die regels worden overtreden.
7: Ja. Nou, we gaan het merken. En dus hebben we daarom gesproken met Erik Smit, medeoprichter van de Firewall. En we gaan vast nog veel meer van hem en de andere mensen bij de Firewall horen. Tot zover voor nu in elk geval. Luister de Grote Techshow. Juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt. En elke donderdag gooi je Ben en mij met onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech deze week. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
9: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat wel file tussen Abcoude en knooppunt Amstel 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 6 met daar 10 minuten oponthoud. A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de rijbaan is daar inmiddels wel weer vrij. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file met daar een kwartier extra reistijd.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsbergen op het programma. Is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berchem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Er moet meer geld naar Congo om de dodelijke ziekte ebola te bestrijden, zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij is op bezoek in het gebied waar ebola uitbrak en zich ook snel verspreidde, ook naar buurland Oeganda. En hij praat met lokale artsen die veel weten over ebola en hoopt dat ze kunnen helpen. Buienradar heeft woedende reacties gekregen na het onweer van gisteren. Mensen cancelden een barbecue terwijl er geen spatje regen viel. Anderen werden overvallen door een hevige bui terwijl het droog zou blijven. Buienradar zegt bij het AD, het was net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen, maar nooit precies waar. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui. En dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: Achter de blinkende gevels van onze hotels volstrekt zich een stille ramp. Exploitanten stellen de miljoenen huren niet meer te kunnen opbrengen en beleggers houden ondertussen hun hart vast. De vraag van deze week: wat is er toch aan de hand in de Nederlandse hotelmarkt? Dit is Vast Goed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruyter staat zoals elke week naast mij. Het is maandag, tweede Pinksterdag, heel Nederland heeft vrij, gaat naar de meubelboulevard. Weten mensen eigenlijk nog wel waarom ze vrij hebben, Maarten?
13: Dat vraag ik mij af. Als ik zie hoeveel mensen er naast mij in de kerkbankjes zitten, dan dat weet ik.
12: Op tweede Pinksterdag sowieso heel weinig. Eerste Pinksterdag nog een paar.
13: Ja, toch wel. Het was redelijk druk bezocht.
12: En Pinksteren, uiteraard. Ik ben protestants opgevoed. De uitstorting van de Heilige Geest.
13: Zeker, ja.
12: Dat is waar het over gaat.
13: Precies, het is 50 dagen na Pasen. Ja. Precies 50 dagen na Pasen. Dat is ook het woord Pinksteren komt daar dan ook vandaan. Het Griekse woord is voor 50. En de Heilige Geest wordt uitgestort over de apostelen, die daardoor de kracht krijgen om het geloof te gaan verspreiden. Het is ook eigenlijk, Pinksteren is belangrijk in de christelijke traditie, omdat het de start is van eigenlijk het christelijke geloof.
12: Juist, het brengen van het geloof verder over de wereld te beginnen, precies, in Europa. Ja. De weg naar Rome werd vanaf daar ingezet.
13: Exact. En de Heilige Geest is natuurlijk de drie-eenheid met God en God onze Vader en Jezus zijn Zoon en God die in de hemel zit. Jezus zijn Zoon die naar de aarde is gekomen en de Heilige Geest is eigenlijk God op aarde. En ja, als je nou op een gegeven moment een enorme ingeving krijgt. Stel nou, Zita Pels denkt ineens, we gaan toch minder sociale woningen. Dan zou dat wel eens de Heilige Geest kunnen zijn.
12: Precies. En elke katholiek die een kruisje slaat, dat is ook wat ze zeggen. Hè?
13: Zeker.
12: Vader, Zoon en de Heilige Geest.
14: Sommige hotel-expertanten hebben dat kruisje ook nodig.
13: Ik denk het ook niet
12: meer. Dirk Bakker die bij ons staat. We praten straks verder door over de rol van het geloof in vastgoedontwikkeling. Maar we beginnen met het nieuws. PropertyNL, onze vrienden van PropertyNL, onderdeel van de FD Media Groep, komt met belangrijke berichten, namelijk Amvest, Form en Vastgoedbelang zijn in gesprek gegaan met het gemeentebestuur van Amsterdam. Wat hebben ze gezegd?
13: Ja, even voor de goede orde. Die hebben met de Zita Pels onder andere gezeten en met andere mensen vanuit de gemeente. En dat hebben ze ergens op een andere locatie gedaan, bij Plaza Padel volgens mij. En dat is dan een uurtje. Hè? Dan moet je even toch, laat dat even tot je doordrinken. Ja. Dringen. Dat is dan een uurtje, krijgen die mensen de tijd. Hè? Toen ik het las, dacht je eigenlijk eerst van, nou, die gaan een hele middag zitten brainstormen.
12: Een uurtje met de gemeente?
13: Een uurtje met de gemeente. Nou, waar het eigenlijk over ging, is dat ze hebben wat ze hebben gepresenteerd, is dat met de 40-40-20 die de gemeente, die pro wil doorzetten, dat je dan maar naar maximaal 4000 woningen zal gaan. En tegenovergestelde wil eigenlijk D66, die wil 30-40-30, dus 30 sociaal, 40 midden, 30 vrij sector. En dan ga je ineens naar ongeveer 9000 of zoiets woningen.
12: En zij hebben die boodschap willen geven aan de formerende partijen, want in Amsterdam wordt er nog een college geformeerd.
13: Precies.
12: En ze hebben gezegd, let op, als je 40-40-20 doet, kom je aan niet meer dan 4000 woningen per jaar.
13: En dan laten ze dus zien, als je dus 4000 woningen doet of 9000, hoe groot het verschil ook is in uiteindelijk hoeveel extra sociale woningen je natuurlijk krijgt. Want dat is natuurlijk in absolute bedragen veel meer. Nou, hartstikke mooi, maar kijk, ik denk dat het helemaal de verkeerde discussie is. Want die discussie voeren met de gemeente Amsterdam over wat de segmentering is, ja, is helemaal niet interessant.
12: Waarom niet?
13: Nou, omdat de gemeente Amsterdam uiteindelijk alles afroomt in de erfpacht. Dus je kunt ook zeggen, ja, we hebben nu een project. Ja, het beste loopt daar eigenlijk 100% middensegment. Dat is dan ook net haalbaar. Dus waar het over gaat, de kern is, je moet met de gemeente Amsterdam eerst tot een agreement komen, tot overeenstemming komen, mag een ontwikkelaar überhaupt geld verdienen?
12: Ja.
13: Mag je, als je risico neemt, een 7 jaar wachten totdat je mag gaan bouwen, wat staat er tegenover? Nou, en eerst moet je ervan met elkaar van overtuigd zijn. Nou ja, oké. Die marktpartij mag daar geld aan verdienen. Nou, dan kun je nog zeggen, nou, hoeveel mag die dan aan verdienen? Wat mag de marge zijn? Zal het weer moeilijker zijn om eruit te komen. Ja. Maar dat is waar het over gaat. En op het moment dat je daar overeenstemming over hebt, dan kun je als gemeente beslissen. Maakt niet uit
15: maar
13: wat je wil bouwen.
15: Je, we kunnen eigenlijk met open boek ontwikkelen wat je wil.
13: Dat willen marktpartijen ook.
15: Als je afspreekt dat die marktpartijen 4% rendement winst mogen halen, dan kun je best ontwikkelen. En is het verder aan de gemeente om te kiezen wat ze dan willen ontwikkelen.
13: Precies. En dan is het dan zeg ik tegen de gemeente van, joh, luister, zolang ik met mijn marge haal, want dat hebben we afgesproken, ja, bepalen jullie maar wat ik wil ontwikkelen, wat jullie willen ontwikkelen. Dat is dan een politiek besluit. Ja, en dat heeft alleen maar zin. Want wat er nu wordt besproken, is natuurlijk helemaal in het mandje van pro. Want die zeggen, ja, zie je, dan wordt het toch een soort van dogmatische discussie. Wij willen meer
15: strijd tussen de percentages.
13: Precies. Ja. Terwijl ik zeg, joh, het maakt mij, en dat meen ik ook oprecht, het maakt mij echt niet uit wat ik moet ontwikkelen. Wat voor segmentering. Dat is overigens, ik heb er wel een maatschappelijk idee bij, maar vanuit het ondernemerschap niet. Ja, dus het gaat erover dat uiteindelijk einde van de rit moet je wat kunnen verdienen.
15: Maar dat is interessant. En we gaan zien, voor de zomer zal er een coalitieakkoord in Amsterdam komen. Wat daar dan in staat. Nog heel kort, tweede bericht uit het Noord-Hollandse Schagen.
13: Ja, maar toch even. Dit ga ik wel de komende jaar wel continu herhalen. Want er is het in Amsterdam wordt de verkeerde discussie gevoerd. Want het erfpachtsysteem werkt zo dat het residueel is. En uiteindelijk wordt het afgeramd.
15: Ja, waarvan akte nogmaals, Noord-Hollandse Schagen. De gemeente krijgt toestemming van de Raad van State voor de bouw van 24 seniorenwoningen. Nou, fantastisch. De buurt had geklaagd over minder uitzicht en minder rendement op de zonnepanelen. En dat heeft de Raad van State nu van tafel geveegd. Lijkt klein bier, 24 woningjes in een klein dorp. Waarom wil je dit behandelen?
13: Nou kijk, enerzijds is het natuurlijk, we weten natuurlijk niet hoe de participatie is gelopen. Als het ineens iedereen het op zijn bordje krijgt, dat weten we hier even niet. Maar laten we ervan uitgaan dat goed tot redelijk goed is doorlopen. Ja, het is toch wel heel diep triest dat er, ik heb even gekeken naar wat de bouwhoogtes zijn. Dat stelt alle, het stelt
15: 6,5 meter tot 8,5 meter.
13: Tot 8,5 meter. Dus je hebt hier mensen die dus letterlijk naar de Raad van State gaan. Nou ja, weet je, wat is het maar?
15: Een traject van jaren.
13: Jaren, dus dat is zo 2,5, 3 jaar misschien wel dat het heeft vertraagd.
15: Omdat ze daar in een boomervilla aan de rand van het weiland wonen en boos zijn dat er seniorenwoningen komen.
13: Uitzicht. Dus ze vinden dat ze recht hebben op uitzicht en ze vinden dat ze recht hebben op de zon. Ja, de zon is, want dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat is, hun zonnepanelen zouden misschien wel eens meer. Nou, ik begrijp helemaal niet hoe dat kan. Dus, maar wat natuurlijk bizar wel is, is dit, waarom haalt dit de Raad van State überhaupt?
15: Omdat dat nou eenmaal de procedure is die gevolgd kan worden. En dan mag je naar de Raad van State in hoger beroep. En dat is wat ze gedaan hebben. Daarmee hebben ze 3 jaar vertraging gegeven. Gelukkig heeft hij het van tafel geveegd en gaan de woningen nu gebouwd worden.
13: Maar dit is toch het voorbeeld wat de huidige coalitie van wil dat niet meer kan.
16: Vastgoed gezocht.
15: De hotelsector leek na de pandemie weer helemaal op te bloeien. Maar schijnbedriegt, achter de schermen woedt een miljoenenstrijd tussen exploitanten enerzijds en de beleggers aan de andere kant. Tijd voor een goed gesprek hierover. En dat doen we met Dirk Bakker, CEO van Necrom Hospitality Group. Dirk, van harte welkom.
17: Ja, leuk om hier te zijn.
15: Fijn dat je er bent. Jij werkt eerst bij Colliers, dan hebben we elkaar ook vaker gesproken. Ja. En je zit eigenlijk al je hele carrière in deze hotel. Ondernemingen, zullen we zeggen.
17: Ja, nou, Colliers was wel breder dan hotels natuurlijk.
15: Uiteraard, maar daar was je ook weer verantwoordelijk voor hotels.
17: Ja.
15: Maarten, jij sprak eerder over de ontstaande situatie in ons programma. Het Duitse DK heeft een conflict met de uitbater van 2 Mövenpick hotels. Een huurachterstand, die is opgelopen tot 4 miljoen euro. En ook de Zweedse vastgoedreus Pandox eist miljoenen van noodlijdende uitbaters. Hoe heeft het nou zover kunnen komen in deze markt, Dirk? Waarin ik het gevoel heb, hotelkamers, nou, zeker in Amsterdam, maar ze worden steeds duurder, dus volgens mij wordt er wel geld verdiend.
17: Ja, dat is ook zo. Kijk, je moet eigenlijk even een knip maken in de periode dat de hotelstop ingevoerd werd, wat eigenlijk in 2017 geloof ik was. In die tijd tot aan de pandemie was Amsterdam eigenlijk een stad die in Europa in de top 5 stond van de meest gewilde steden om in te investeren. Het klimaat was goed, er stonden geweldige hotels. Met een hotelstop worden die hotels worden schaarser. Dan wil je er allemaal, wil je er zijn. Toeristen, grachtengordel, je kunt het allemaal uitleggen. Maar huurcontracten werden derhalve ook duurder. Nou, en daarna kwam die pandemie, toen lag alles in één keer stil. De wereld kwam gewoon tot stilstand. Dan loop je een huurachterstand op, want niemand kan geld verdienen. Nou, er zijn een aantal hotel-eigenaren geweest die zijn, laten we aan tafel gaan zitten, laten we het oplossen. En daar hebben wij ook bij geholpen met Colliers. Gewoon bij wijze van spreken die 6 maanden aan het huurcontract plakken aan het eind. En dan heb je een oplossing, want niemand kan hier wat aan doen. Ja. Dat is niet overal gebeurd. Vervolgens krijg je dus een situatie waar de rente omhoog gaat. Waar de kosten omhoog gaan stijgen. Ja. Er is echt wel wat veranderd na de pandemie. Dus de operationele resultaten gingen naar beneden. Overdrachtsbelasting voor de beleggers een issue. De toeristenbelasting die naar 12,5% ging, de BTW die erop kwam, 33% wat uit een overnachting in één keer naar de staat ging.
15: En dit zijn eigenlijk de ontwikkelingen vanaf 2024 ongeveer?
17: Ja, 2023. Ja.
13: Maar als je kijkt naar de voorbeelden die even genoemd werden, bijvoorbeeld die DK en de W en Park, Central Park of zo. Ja. Heeft DK, want dat kan ik me best wel voorstellen, was een grote institutionele partij. Die zal tijdens de pandemie best wel zijn huurders tegemoet zijn gekomen, of niet?
17: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest bij die onderhandeling. Ik neem het aan. Maar uiteindelijk is het probleem daar niet. Het probleem ligt veel eerder. Dat hotel is verkocht voor 260 miljoen. Ja. En dat had te maken met een huurprijs van 10 miljoen wat er betaald werd. 42.000 euro per kamer. Dat is natuurlijk sky high.
15: En wat is moet je rekenen? Je moet bij die hotelcijfers altijd terugrekenen naar kamerbezetting en naar per kamer. En daar hebben jullie natuurlijk tabellen voor, van wat haalbaar is.
17: Ja, er zijn natuurlijk wat KPI's waar je naar kijkt. Dat is niet overal hetzelfde. Amsterdam betaal je wat meer per kamer, omdat de bezettingsgraden gewoon gemiddeld hoger liggen.
15: Ja.
13: Maar als je gaat kijken naar de specifieke gewoonte, dat is hier natuurlijk iedere keer teruggekomen naar dat W-verhaal. Wat voor een godsvermogen verkocht is door de exploitanten in Seelisbeek.
17: Ja.
13: Maar jij zegt 42.000 euro per kamer huur. Ja. Wat, om even dit in perspectief te plaatsen, wat zou daar een, volgens jou, kom niet op een euro, een beetje een normale prijs zijn geweest. Om ons een gevoel te geven, hoe ver overpriced was het dan?
17: Nou, ik denk dat je daar op die plek, als je het heel gezond wil hebben en geen risico's, of tenminste geen overstress risico's wil hebben, moet je, zeg maar eventjes als vingerwijzing, geldt niet helemaal, maar 28% zelfs van de huursom moet je uit kunnen betalen.
13: Dus dat is eigenlijk 25-30% te duur.
17: Ja.
15: Dan naar de probleemanalyse die je al eventjes begon, maar er is dus sinds 24 belastingen erbij en wat er ook gebeurde is inflatie. En de huurcontracten zijn gekoppeld aan de inflatie.
17: Ja.
15: Dat lijkt me logisch. Dat betekent dat de belegger per jaar meer huurpenningen zou moeten ontvangen.
17: Ja.
15: En tegelijkertijd zijn de lasten van de exploitanten ook enorm gestegen.
17: Ja.
15: Want daar zit diezelfde inflatie in.
13: Ja, maar de inkomsten zit ook de inflatie.
15: En de inkomsten. Maar loopt dat in verhouding of zit daar ook een pijnpunt voor de exploitant?
17: Nou, de kosten van exploitatie die zijn disproportioneel gegroeid na de pandemie. Het was moeilijk om personeel te krijgen. Personeelkosten die zijn beduidend duurder geworden. Dus het is echt wel duurder geworden om hotels te opereren. Dat is zeker een feit. Ook de inkoopprijzen van allerlei, whatever je inkoopt in een hotel, ook die zijn duurder geworden. Ja, en nogmaals, het is een dubbel whammy eigenlijk. Je hebt die toeristenbelasting en die BTW, heeft het hartstikke
15: gedaan. En dan hebben we het nu, en Maarten heeft ze er ook uitgepikt.
13: Dat is toch pas recent?
15: Ja,
13: terwijl die huurachterstand van de W die is al 4 jaar aan het oplopen.
17: Nee, dat loopt al veel langer. Die Circle Group die is gewoon in de problemen. Dat is helder. Overal hebben die eigenlijk een veel te hoge last op hun nek gehaald.
15: Okay.
17: Eigenlijk anticiperend en gebruikmakend van een grote investor appetite.
15: Snap ik, Maarten. Daarom wilde ik vragen, die situaties rond DK en Pandax, zijn dat nou incidenten? Of kijken we toch naar het topje van de ijsberg en is het dus bredere problemen in de hotelbusiness?
17: Nee, ik denk dat niet zo is. Ik denk dat de hotelwereld, en zeker ook Amsterdam, maar ook Nederland, er zijn ook andere voorbeelden in Nederland. Rotterdam bijvoorbeeld, de afgelopen 5 jaar... heeft een compounded annual growth rate, gemiddelde groei gezien, van 4,8%. Dat is best veel. Dat is de best presterende markt eigenlijk in Nederland op dit moment. Maar Amsterdam blijft altijd in trek. Die grachten haal je niet weg. De meeste contracten overigens die gemaakt worden tegenwoordig zijn managementcontracten, waar je een aligned interest hebt eigenlijk tussen eigenaar en exploitant. Wat veel beter is, want dan heb je gewoon inzage in de prestaties.
15: Ja, dan moeten we dat even uit elkaar halen. We hebben een exploitant, we hebben een eigenaar, vaak eigenaar-belegger, zoals DK en Pandax. En we hebben een merk wat erin zit.
17: Ja.
15: Dat noem je dan bijvoorbeeld Mövenpick.
17: Ja.
15: Maar dat zijn drie verschillende partijen eigenlijk.
17: Dat is het grote verschil met hotelvastgoed en ander vastgoed. Er zijn eigenlijk bijna altijd drie partijen betrokken bij een hotel. Inderdaad een exploitant die een franchise zou kunnen hebben. Hè. Want meestal de brand zelf huren nooit. Hè. Die hebben altijd een operator erbij die dat dan voor ze wel huurt en die dat brand gebruikt. Maar een management agreement kan het zijn. Mövenpick kan zelf managen en kan iemand laten managen met een franchise. Zo moet ik je eigenlijk zien.
15: Ja, precies. Het Mövenpick-verhaal, die groep, Revo Hospitality, die heeft in januari bij de rechtbank in Berlijn uitstel van betaling gevraagd. Ja. Voor heel veel hotels.
17: 170 hotels.
15: 170 hotels.
17: Ja.
15: Dus er is veel meer aan de hand dan deze paar hotels in Amsterdam.
17: Ja, dit zijn echt totaal losstaande situaties. Die Revo Groep, daar zit een ondernemer achter, die ik goed ken overigens, dat een geweldige ondernemer is. Maar je kunt je daar natuurlijk wel iets bij afvragen. Hij heeft zo snel is hij gegroeid, heeft grote portefeuilles overgenomen. Eigenlijk ook van de Accor Groep bijvoorbeeld ging afscheid nemen van heel veel hotels. Hij heeft die leases overgenomen, heeft daar zwaar voor betaald. Maar je moet altijd in een hotel, wat heb je een rent cover die je moet hebben. Hè? Vanuit je netto resultaat moet je je huur kunnen betalen. Als die rent cover onder de 1,5 gaat, dan wordt het risicovol. Deze rent covers die zaten richting de 1,2. En als dan die markt moeilijker gaat worden, zwaarder gaat worden, dan kun je eigenlijk je huur niet meer betalen. Dat is wat hier gebeurd is. Ik vind dat een zeer kwalijke zaak. En uiteindelijk, afgelopen week sprak ik een van die verkopende partijen aan die Revo Groep. Die zei van ja, die groep kwam prima door de KYC en betaalde gewoon het meeste geld.
15: Maar die groep die belegt geld, laten we zeggen institutioneel, van bijvoorbeeld pensioenfondsen.
17: Ja.
15: Dus er zit pensioengeld achter van gewone mensen. Hebben ze dan daar toch te veel risico's meegenomen?
17: Ja, dat gaat me te ver om daar antwoord op te geven. Ik onthoud me maar even van hoe die structuren op de achtergrond in elkaar zitten. Dat weet ik niet, die verhalen ken ik ook. Maar als dat zo is, ja, dan moet daar toch een betere controle op komen. Ja. Vanuit die pensioenfondsen.
13: Want ik vind het ook wel een mooi gewone mensen.
15: Gewone mensen, ik dacht gewoon aan de... Ja, nou ja, aan wie dan ook. Aan de,
13: zoals wij.
15: Zoals wij. ZZP'ers onder pensioen, maar ga verder.
13: Maar zo'n Deka, die moeten toch... Die hebben toch een enorme blieder op die hotels dan nu in. Er moet toch daar iemand, de verantwoordelijke hoteldirecteurtje DK Duitsland, die moet daar toch niet helemaal lekker zitten, lijkt mij.
17: Nee, ik ken hem goed. Het is een ontzettend aardige vent. Maar hij, daar komt zoveel geld in die potten bij DK terecht. Het is hun eigen geld niet. Hè. Er wordt anders naar gekeken. Dat geld moet gewoon belegd worden en moet renderen. En ook daar wordt natuurlijk toch niet echt ondernemend gekeken, maar gewoon beleggingstechnisch. If it ticks the box, it's okay.
15: Het heeft dus te maken met die huurcontracten. Zouden die flexibeler moeten worden om meer de volatiliteit van de markt te kunnen volgen?
17: Ja, ik ben een totale tegenstander van huurcontracten zoals we die ooit gekend hebben. Banken zijn dat overigens inmiddels ook. Er wordt bijna geen huurcontract meer gefinancierd. Dat is gewoon heel moeilijk. Een huurcontract, je tekent er voor 20 jaar, meestal zelfs nog langer dan voor 30 jaar. Als je de trends ziet tegenwoordig, die groeien, die volgen elkaar zo snel op. Je hebt gewoon geen inzage of dat hotel nog wel werkt. Je moet altijd een aligned interest hebben. Het moet minimaal een variabele huur zijn, zodat je inzage krijgt in de exploitatiecijfers.
13: Nou ja, jij wilde voor de uitzending hadden we het er ook even over. Toen zei jij tegen mij, een beetje met een glimlach, ben je nog steeds zo voor huurcontracten? Want wij gaan ook al een tijdje terug. En, ja. Maar het is natuurlijk bijvoorbeeld vanuit een ontwikkelaar. Ja, eigenlijk maakt het mij natuurlijk niet uit. Het gaat erover wat vinden banken en wat vinden eindbeleggers.
17: Ja.
13: En eindbeleggers en banken, die waren enorm op. Die wilden echt huurcontracten. Gewoon, die wilden niet die. Dus daar zie jij ook echt wel een verandering ontstaan.
17: Totale verandering. Er is eigenlijk sinds de financiële crisis in 2012, toen we eruit kwamen, is daar een verandering gekomen. Dus weet je ook, er is veel meer private equity is de markt binnengekomen. Hotels bij uitstek zijn de best renderende vastgoedklassen. Er wordt gewoon meer geld verdiend dan iedere andere klasse. Er zitten ook wat meer risico's aan. Je moet het goed snappen.
15: Ja, dan moet je ook accepteren dat het af en toe misgaat, zou ik zeggen.
17: Nou, dat moet je ook. Maar het punt is, als je aan de bal zit, kun je ook ingrijpen wanneer het dreigt mis te gaan.
15: Ja, en zo'n DK zit niet voldoende aan de bal.
17: Die zit niet aan de bal. Nul.
15: Nee. Nee.
13: Ja, stel dat DK wel zo'n contract had, hè, een omzetachtige contract had met voor de W.
17: Ja.
13: En nogmaals, W is daar niet de huurder, maar het merk dat erop geplakt is.
17: Ja.
13: Zou dit dan niet gebeurd zijn?
17: Dan zou het niet gebeurd zijn. Want dan zou DK zeker een team met mensen, met asset managers hebben zitten. Die hadden een rode vlag omhoog gestoken. En zei, wacht eens even, wat gebeurt hier allemaal? Dan had je dat had voorkomen kunnen worden.
13: Want het, wat ik ook bizar vind, wat eigenlijk iedereen in onze branche bizar vond, en zeker als je niet in die hotels actief bent, is hoe kun je als DK zo lang, nou eigenlijk hoef je niet, wij zeiden het ook tegen elkaar, hoe kun je zo lang die huur op laten lopen? Want als ik mijn huur niet betaal, dan word je gewoon eruit gezet.
17: Ja, maar daar ligt natuurlijk, dat heeft met geldontwaarding te maken. Ik bedoel, dat ding op basis van die 10 miljoen was destijds 260 miljoen waard. Als daar een andere exploitant in gaat komen, voor een veel lagere, meer sensible huur, zul je moeten afschrijven. Dus de kosten van afschrijven versus een nieuwe huur.
15: Dus het kan uit om het, laten we zeggen, de huurpenningen inning een tijdje los te laten.
13: Nou, het is gewoon struis. Volgens mij is het gewoon struisvogelpolitiek. Nou,
17: natuurlijk is het struisvogelpolitiek. Ja.
15: Nou, dat dan weer wel. Hotel Vastgoed, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Nou, feit is dat er de laatste jaren in Nederland steeds meer hotels zijn bijgekomen. Zo vertelt collega John van Schagen.
18: Het aantal hotels in Nederland blijft dus groeien. Volgens verschillende marktanalyses telt ons land er inmiddels bijna 4000. Vooral in de Randstad is de hoteldichtheid enorm hoog. Noord-Holland steekt er met kop en schouders bovenuit, met Amsterdam als absolute hotelhoofdstad. Alleen daar al staan bijna 500 hotels.
19: Amsterdam has too many tourists. There were around 22 million overnight stays in 2023. So, how does the city plan to combat overtourism?
18: Opvallend is wel dat nieuwe hotels niet alleen meer in de grote steden verschijnen, maar ook steeds vaker in toeristische regio's, zoals Zeeland, Limburg en de Veluwe. Daar zie je met name veel nieuwe leisure hotels en boutique concepten ontstaan.
20: It's fitting that the slogan of this province is I struggle and I emerge. Because this is sea land, Zeeland.
18: Qua segment zie je eigenlijk twee duidelijke trends. Aan de ene kant groeit het luxe segment stevig door, met meer 4- en 5-sterren hotels. En tegelijkertijd groeit ook het betaalbare lifestyle segment hard. Denk hierbij aan compacte designhotels, cityhubs en concepten die zich richten op jonge stedelijke reizigers. En die extra hotelkamers lijken voorlopig nog hard nodig. Want afgelopen jaar verbleven meer dan 33 miljoen gasten in Nederlandse hotels. En dat was opnieuw een record.
21: Toeristen gaven vorig jaar een stuk meer geld uit in Nederland in 2023.
15: Dankjewel, John van Schagen. We praten verder over de dynamiek op de hotelmarkt en kijken natuurlijk naar de toekomst van het segment met Dirk Bakker. Ja, Dirk, je staat te popelen, want die managementcontract is ook iets mee aan de hand.
17: Ja, het punt is, de vastgoedwereld is erg veranderd. Hotels was van al het geld dat er in de wereld beschikbaar is voor vastgoed. De capital flows noemen we dat in de wereld, waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat en weer geïnvesteerd wordt. Daar, het percentage wat naar hotels ging 3 jaar geleden was 5%. En vandaag de dag is dat bijna 15%.
15: Zo.
17: Dus dat is enorm gegroeid in de afgelopen 3 jaar. Dat betekent dat er veel meer appetite is en veel meer partijen ook investeren in hotels. En dat gaat allemaal om exploitatiecontracten.
13: Heb je ook een idee waar dat ten koste van welke andere asset class dat gaat?
17: Nou, retail is wat gedaald. Nummer 1 is multifamily wonen. Nummer 2 is logistiek. En daarna kantoren zijn erg gedaald. Ja. Daar is veel minder appetite voor. En retail is iets gedaald en hotels is gewoon daarin erg opgekomen.
15: Dat blijft dus groeien. En toch is de vraag, groeit het door, zoals John van Schagen het ook zei, of gaat het iets afvlakken in Nederland?
17: Ik denk dat het doorgroeit. Het tempo zal gestaag doorgaan eigenlijk, omdat je gewoon constant ziet, de afgelopen 50 jaar al. En als je iedere rolling 5 jaar bekijkt, ook terugkijkt, dan zul je altijd een groei van een paar procent zien. Het gaat nooit naar beneden. Het kan als een jaar of 2 eventjes stagneren, maar het blijft doorgroeien, omdat er gewoon meer gereisd wordt in de wereld.
15: Dirk Bakker van de Necron Hospitality Groep, dankjewel voor nu. Ja, we praten natuurlijk nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Maar niet voordat ik zeg dat wij onze zomerafleveringen weer gaan maken. En dat gaan we dit keer samen met jullie doen, met de luisteraars. We nodigen jullie uit vrijdagochtend 26 juni in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, Brabant dus. 2 afleveringen bijwonen met ons. Meld je even aan bnr.nl/vastgoedbijwonen. Dan zien we je daar. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
22: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De Nationale Autoshow.
5: Gaat echt door een rivier. Mooi, harder. Blijft toch kleine kinderen.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
4: De Nationale Autoshow.
7: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
8: Elke vrijdag om 3:00.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Nu cruiseschip Hondius weer helemaal vrij is van het Hanta-virus, staat over 2 weken een nieuwe cruise op het programma. En die gaat naar Noord-Spitsbergen. Onduidelijk is nog hoeveel mensen daarvoor geboekt hebben. De Hondius is in Rotterdam helemaal schoongemaakt nadat 3 mensen aan boord overleden aan het virus. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK-voetbal in Amerika bijna begint. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui. Voor 20 tot 25 graden morgen. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
14: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, formeel is er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Toch waren er deze week weer Amerikaanse aanvallen. Zit een echt akkoord erin? En wat wordt de rol van Nederland als het zover is? Dat bespreek ik met D66-Kamerlid Hanneke van der Werf. Maar nu eerst, Pieter Magyar is nu bijna een maand premier van Hongarije. Hij slaat een andere toon aan over de EU en Oekraïne dan zijn voorganger.
15: Of course, Ukraine has the right. And the Ukrainian government maybe has the responsibility also to save the territorial integrity of their country and to fight for the freedom and independence.
14: Wat heeft Magyar in korte tijd weten te veranderen? En wat merken Brussel en Kiev daar eigenlijk van? Ik praat erover met Jaap Scholten, schrijver. Hij woont in Hongarije, is voorzitter van hulporganisatie Protect Ukraine. En nu hier in de studio. Welkom. En vanuit Den Haag hebben we ook contact met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo Geert-Jan.
16: Dag, vanaf de veiligheidsconferentie in Den Haag.
14: Kijk aan. We gaan het straks ook nog hebben over Oekraïne en wat jouw stichting allemaal doet. Maar eerst even Hongarije. Je bent getrouwd met een Hongaarse, je woont in het land. Merk jij dat er al veel veranderd is in de samenleving sinds het aantreden van de nieuwe premier?
16: Nee, dat... Je merkte wel dat de stemming in Boedapest helemaal anders is. Er hangt een soort gelukzaligheid in de straten. Maar ik woon de meeste tijd in een heel klein dorpje. En daar merk je eigenlijk nog niet zoveel verandering. Ik merk wel bij mijn vrienden, als ik Hongaarse vrienden spreek... en dat, ja, ik heb eigenlijk best veel vrienden die Fidesz zijn. Dus die
14: de partij van Orbán.
16: De partij van Orbán, dus die zit een beetje in een moeilijk pakket. Over het algemeen is de stemming wel optimistisch. Er komen gewoon weer meer mensen die investeringen willen doen in Hongarije. Dus er is een licht gevoel van optimisme. Maar iedereen beseft ook dat wat Péter Magyar voor staat, wat hij moet gaan doen, is een titanenklus.
14: Een redelijk magistrale opgave, hè? Alleen al wat ik hoorde, de lijken die nog in de kast zitten uit het vorige regime, daar moet hij allemaal mee aan de slag. Enorme klus.
16: Ja, en wat je eigenlijk altijd hebt bij een wisseling van regering in Hongarije en in veel landen in Oost- en Centraal-Europa, is dat er is een enorme wisseling. Theaterdirecteuren, krantendirecteuren. Ja. Op alle niveaus wordt er gewisseld. Ja. Maar omdat Fidesz 16 jaar aan de macht is geweest, is het veel ingrijpender. Is het tot veel lager niveau zijn er loyale mensen aan de partij geïnstalleerd. Dus het is een enorm werk.
14: Geert-Jan, wat valt jou op?
17: Nou, dat als je kijkt naar de onderzoeken die worden gedaan, dat Magyar en Tisza, zijn partij, steun en populariteit nog genieten. Dat de Witte Broodsweken dus een beetje zijn verlengd. Als je ook, Jaap, luistert over die licht optimistische stemming. En dat Magyar wel doorgaat met hoe hij uiteindelijk ook de verkiezingen heeft gewonnen. Door met behulp van zijn achterban en sociale en digitale media, en nu ook weer publieke media, iedereen mee te nemen in zijn plannen. En ik denk dat we ook nu wel, een paar weken na die verkiezingen, kunnen concluderen dat die verkiezingen voor Hongaren niet zozeer draaiden om, ben je voor of tegen Rusland of voor of tegen Europa? Dat gold misschien procentueel voor een paar. Maar grosso modo ging dit volgens mij om de portemonnee, om de keiharde knaken, om publieke voorzieningen en om corruptie waar keihard mee is afgerekend. En Magyar probeert nu die is gekozen, tegen alle stromen in natuurlijk, te laten zien dat het een menens is en dat hij wel mensen wil meenemen in zijn pogingen om met die corruptie af te rekenen.
14: Ja, in hoeverre, Jaap, loopt Hongarije het gevaar dat Magyar eigenlijk hetzelfde aan het doen is als Orbán?
16: Nou kijk, ik denk dat hij matig conservatief is, zoals de meeste mensen in de wereld. Maar wat het fantastische is, en daar heeft hij zich eigenlijk bij zijn hele campagne niet over uitgelaten, maar hij heeft heel weinig gezegd over Europa, hij heeft heel weinig gezegd over Oekraïne, maar dat hij nu eigenlijk hele positieve stappen neemt en dat zijn buitenlandse politiek dus heel veelbelovend is en vooral Oekraïne een enorme opsteker voor Oekraïne is. Maar ook bijvoorbeeld, hij heeft zich heel erg weg... Er was zo'n Pride vorige zomer, geloof ik.
14: Ja.
16: Daar heeft hij zich niet vertoond. Dus hij heeft eigenlijk alle dingen, of alle dossiers waar Fidesz hem op had kunnen aanvallen, daar is hij van weggebleven. Dus dat heeft hij heel intelligent gedaan. En daar blijkt hij nu, komt hij uit de kast en toont hij zich eigenlijk heel goed. Dus hij heeft nooit gezegd wat hij met Oekraïne ging doen, maar hij is heel... ik ben dus buitengewoon verheugd.
14: Ja, nee, begrijp ik. Hij blijft bij dingen weg. Pride noemde hij als voorbeeld. En dan denk ik meteen, maar wat vindt hij daar nou eigenlijk van? Weten we daar iets van? Wat hij denkt over de dingen die hij heeft vermeden?
16: Nou, daar heeft hij zich al over uitgelaten. Dat hij vindt dat iedereen zijn eigen keus kan maken in het leven.
14: Okay.
16: En dus, dat is ongelooflijk positief, denk ik, deze deze uitlatingen.
14: Ja, hij heeft ervoor gezorgd dat de EU eindelijk die 90 miljard euro krijgt, los kan maken voor Oekraïne. Kan het de rest van Europa eigenlijk veel schelen wat hij nog meer doet in zijn eigen land? Of zeggen wij, het ging om in de eerste plaats daarom, om die 90 miljard. Gelukkig, de EU is niet uit elkaar gevallen. En wat er dan verder in Hongarije allemaal gebeurt,
16: Ja, hoe de EU precies werkt, weet ik niet. Maar ik denk dat ze het wel fijn vinden als dat land gewoon goed gaat.
14: Nee, maar ik bedoel niet alleen in bestuurlijke zin, maar gewoon wij als Europeanen, als burgers, mensen. Wat kan het ons schelen?
16: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel meevalt. En wat mij opgevallen is, want ik woon al een tijd in Hongarije, eigenlijk de landen die echt de grens van Europa vormen, dat zijn de belangrijke landen. Dus Polen, Roemenië. Ook op het moment dat wij woonden in Hongarije, toen Roemenië ging toetreden tot de Europese Unie. En dan opeens gaan ook alle investeringen naar Roemenië. Maar dan op dat moment verloor Hongarije eigenlijk zijn hele belangrijke positie die je tot dat moment had gehad.
14: Ja, dus, ja. Het was een grensstaat en plotseling was het dat niet meer.
16: Nee, en is het een land? Ja, het heeft landbouw en intelligente mensen, maar dat is het ongeveer.
14: Ja, en lekker eten en lekkere wijn, maar dat klopt, ja. Geert-Jan, wat willen we eigenlijk? Wat vragen wij van Magyar?
17: Ja, wat de EU betreft eisen we hervormingen op allerlei gebied. En in ruil daarvoor kan Magyar dan miljarden euro's aan bevroren tegoeden verwachten die in de tijd van Orbán stopgezet werden of uiteindelijk op de plank werden gelaten. Tegelijkertijd las ik deze week een interessant pleidooi van twee gerenommeerde wetenschappers. Een van hen is de Nederlander John Morijn. En die zeggen, verschuif nou de deadline dat Hongarije van Brussel hervormingen moet hebben doorgevoerd. Nu moet Magyar voor 31 augustus einde zomer hervormingen doorvoeren als hij ruim 10 miljard euro wil ontvangen. Maar de experts zeggen, met de beste wil van de wereld is dit onrealistisch. En als EU ga je ook, pardon my French, op je bek als je miljarden vrijgeeft na halfbakken hervormingen. Dus verschuift die deadline, iedereen blij. En wat Jaap ook volgens mij uitlegt, is dat Magyar onder enorme druk staat om die hervormingen met stoom en kokend water door te voeren. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk kan dat alleen maar verkeerd uitpakken voor iedereen.
14: Oké, even de vraag aan onze Europa-verslaggever. Hoe denk je dat Europa reageert op dat idee om eventjes rustig aan te doen en ze een beetje uitstel te geven? Gaat dat lukken?
17: Ik denk dat het niet gebeurt. Omdat er ook wel wordt gezegd, regels zijn regels. En dit is nog geld dat was bevroren uit het coronaherstelfonds. En dat heeft een bepaalde termijn. Die verloopt bijna.
14: Ja.
17: Maar ik denk wel dat het heel goed is als Magyar en von der Leyen elkaar spreken, dat ze hier serieus over nadenken. Ik denk dat hier Europa voor bedoeld is. Dat je elkaar helpt en niet halsstarrig vasthoudt aan deadlines.
14: Nee. Jaap, hoe wordt in Oekraïne eigenlijk gekeken naar Magyar?
16: Nou, ze zijn natuurlijk blij. Ze zijn heel blij dat die 90 miljard is losgekomen. Dat is natuurlijk cruciaal. En verder denk ik dat ze niet al te veel nadenken over Magyar. En dat ze met hun eigen Magyar, dat is namelijk de aanvoerder van de drone-eenheid, veel blijer zijn. Ja. En dat daar veel meer aandacht naartoe gaat dan naar Peter Magyar.
14: Ja. Geert-Jan, hoe denk jij dat ze naar, diezelfde vraag eigenlijk, hoe wordt er in Oekraïne, naar jouw waarneming, naar Magyar gekeken?
17: Nou, aan de ene kant vinden ze het fijn dat Hongarije weer wat meer in de pas loopt en dat er dus geld vrijkomt. En het wordt ook gewaardeerd dat de Europese vlag in Boedapest weer mag wapperen. Maar het Hongaarse belang staat nog steeds voorop. En als je het over landbouw hebt, deze week heeft Hongarije ook onder Magyar gezegd een verbod op de import van Oekraïnse landbouwproducten te doen. Dus er ontstaan ook weer nieuwe plooien, al denk ik dat ze in Oekraïne vooral bezig zijn met dat Hongarije niet meer een sta in de weg is voor de voortgang van de oorlog.
14: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap Scholten, schrijver en voorzitter van Protect Ukraine.
18: This is civilians' goals. The museums, schools, just apartments, the Museum of Chernobyl, which was built, by the way, on 40th anniversary. It was built just 1 month ago. And so they attacked, they saw this museum, they attacked this exactly to the museum. So just crazy. That's it. Thank you.
14: Ja, dat was president Zelensky met een piep. Na nieuwe Russische aanvallen, die piep was ongetwijfeld een vloek. kunnen we ons voorstellen. Jaap, jij komt sinds de oorlog vaak in Oekraïne om hulp te bieden met de stichting Protect Ukraine. We spreken in dit programma ook vaak met Jeroen Ketting en Robert Serri, ook mensen die zich enorm inspannen voor humanitaire hulp. Hoe afhankelijk zijn de Oekraïners van de hulp van dit soort organisaties?
16: De rol van vrijwilligers en NGO's is gigantisch. En het is ook eigenlijk, dat is al vanaf Maidan, zijn vrijwilligers heel belangrijk, omdat de staat altijd heel zwak was toen Rusland de Krim inpikte en in Donetsk binnendrong. Toen was het eigenlijk, het leger bestond nauwelijks. Het zijn het echt vrijwilligers geweest en mensen die het leger gingen helpen. En dat is nog steeds ongelooflijk belangrijk. Ook vrijwilligersorganisaties zijn het meest vertrouwd van iedereen. Dus ver boven het leger en boven de president. Het wordt door bijna alle Oekraïners worden de vrijwilligers enorm vertrouwd. Dat is echt de organisaties waar je van op aan kan. En ook 80% van alle Oekraïners zijn vrijwilliger. Dus die vlechten camouflagenetten, zetten drones in elkaar, ze koken soep voor de soldaten. Iedereen is aan het werk voor het leger. En dan de buitenlandse NGO's, zoals wij. Want wat verschillend is met Jeroen en Robert Serri, dat wij richten ons puur op het leger. Dus wij zijn vanaf de tweede week van de oorlog zijn we het leger gaan helpen. Omdat wij dachten dat het beter is om de oorzaak te bestrijden dan de symptomen. Dat efficiënter is. En dus wij zijn direct begonnen met helmen, kogelvrije vesten, nachtkijkers, al dat soort dingen, traumapacks. En dat doen we nog steeds. En dat is eigenlijk de soldaten aan het front voor dit soort kleine dingen zijn ze bijvoorbeeld voor auto's zijn ze 100% afhankelijk van vrijwilligersorganisaties. Ja. 100% en drones 50% en traumapacks en dat soort dingen ook. Ja. Heel erg belangrijk.
14: Ja. Je hoort niet alle dagen, zal ik maar zeggen, dat een NGO zich bezighoudt met steun aan het militaire apparaat. Ik denk dat het in de hele wereld een uniek verschijnsel is. Ja. Ik heb het nooit eerder gehoord.
16: Nee, er zijn in Litouwen zijn er twee organisaties. Ja. En in Tsjechië, maar dat is volgens mij een organisatie die eigenlijk gewoon door de geheime dienst wordt betaald. En wij zijn er, maar in Frankrijk of Duitsland nergens bestaat het. Nee. Ik heb het aan de legerleiding gevraagd. Maar het leek mij gewoon logisch. Ik dacht, met teddyberen-maandverband win je die oorlog niet. En kijk, alle hulp is hartstikke belangrijk, ook voor het moreel van de Oekraïners. Dat er elke keer mensen komen die dingen helpen. Het is superbelangrijk. Maar zoals iemand het aan mij uitlegde, als je kan kiezen, ik heb twee zonen die in de loopgraven zitten. Kom jij eten brengen voor mijn dikke buurvrouw of kom jij spullen brengen voor mijn zoons? Ik heb liever dat je spullen brengt voor mijn zoons.
14: Okay. Heb je dan direct contact met eenheden binnen de Oekraïnse krijgsmacht over wat ze nodig hebben?
16: Ja, we werken samen met ongeveer 60 eenheden. En daar horen we van wat ze nodig hebben. En veel met medics en veel met ook lokale NGO's werken we samen.
14: Ja. Maar ik probeer het me voor te stellen. Wat komt er dan? Wat willen ze hebben? Wat zegt de krijgsmacht tegen jou als particuliere organisatie of als niet-regeringsorganisatie? Dat en dat en dat willen we graag hebben. En kun je dat dan ook leveren?
16: Ja, ja, we proberen altijd goede spullen te leveren. En we krijgen gewoon appjes de hele tijd. We krijgen gewoon de hele tijd appjes. Ja. En,
14: wij ook, maar er zijn weinig mensen die een F-16 aan ons vragen.
16: Ja, nee, maar we doen geen wapens. Nee. We doen alleen defensief.
14: Okay.
16: Want dat mogen we ook alleen
14: en
16: maar.
14: En is een scherfvest een wapen of niet? Of een helm?
16: Nee. Dus we doen alleen maar dingen die je beschermen tegen de dood. Maar we hebben wel bijvoorbeeld een aantal vliegtuigjes gedaan. En dat, ja, dat mogen wij niet meer doen nu. Dus dat doen we niet meer. We deden vliegtuigjes, Sovjet-vliegtuigen zijn dat. En dan vanuit, achteruit, hangt een man met een machinegeweer en die schiet verkenningsdrones uit de lucht. Die heel duur zijn, hè? Die Zala en die Orlan, die zijn 100.000, 200.000 euro per stuk. En dat vliegtuigje, dat eerste vliegtuigje, hebben we voor 78.000 euro gekocht. Dus dat is echt goed Hollandse kopmanschap.
14: Ja. Je hebt deze week een onderscheiding gekregen van de Oekraïnse ambassadeur voor jouw werk. Hoe belangrijk is die erkenning voor de organisatie?
16: Ja, ik heb die onderscheiding van president Zelensky gekregen. Ja. Alleen de ambassadeur heeft hem op mijn
14: jasje gespeeld. Nou goed, ja, precies.
16: En, Ja, nee, dat is heel.
14: Het heeft de president behaagd.
16: Ja. Het heeft de president behaagd. Nee, het is natuurlijk fantastisch voor onze hele organisatie om die erkenning te krijgen. We werken alleen maar met vrijwilligers. We hebben minder dan 1% overhead.
14: Ja.
16: Niemand verdient geld. En ja, het is fantastisch dat dat gezien wordt in Oekraïne. Mm-hmm. Dus dat fantastische erkenning voor ons allemaal. En voor al onze donateurs.
14: Ja, in Nederland overigens is de belangrijkste criterium voor een koninklijke onderscheiding ook vrijwilligerswerk. Hè? Dat heeft de allerbelangrijkste. Volgens het Koninklijk Huis is dat het allerbelangrijkste in een samenleving.
16: Ja, terecht, want het is een hele bindende factor.
14: Ja. Waar hebben de Oekraïners nou echt behoefte aan?
16: Nou, wat wij. Nou, kijk, waar ze het allermeeste behoefte aan hebben is Patriots, maar dat doen wij niet.
14: Nee.
16: Want Rusland presteert eigenlijk heel weinig nog op het slagveld. Dus het enige wat Poetin nu kan, is gewoon die terreur uitoefenen op de steden. En wat wij bijvoorbeeld doen, is een anti-Shahed-programma.
14: En die Shahed, dat is die aparte drone, hè?
16: Ja, dat is die uit Iran is geïmporteerd. Ja. En dat is een vrij groot ding, een soort hele grote vleermuis met 50 kilo explosieven. En die schieten ze met 600 stuks in een nacht op steden af. En daardoor wordt het luchtafweer overweldigd.
14: Ja.
16: En komen ook heel veel raketten erdoor. Die raketten zijn sowieso heel moeilijk te stoppen, want daar heb je die Patriots voor nodig. Maar die Shaheds kan je eigenlijk vrij. Die worden nu het meest gestopt. Ja, met interceptor-drones, heet dat. Ja. Dat zijn kleine droontjes.
14: Ja, en dat is een Oekraïense uitvinding ook, hè?
16: Ja. Ja. En die vliegen er heel hard achteraan. En wij verzorgen voor de mobiele teams. Wij hebben nu 25 mobiele teams gedaan. En die hebben in een paar maanden tijd al meer dan 2000... waargenomen neerhalen van Shaheds gedaan. Ja. Dus dat zijn 2000 Shahed-drones die niet in een flatgebouw zijn gegaan. Ja. Dus dat is fantastisch.
14: Ja. Je noemde eerst al even in een tussenzin vervoer en auto's en dat soort dingen. Leg dat eens uit.
16: Nou, er worden 100 van die SUV's per dag opgeblazen.
14: Zo.
16: In Oekraïne. En dus ze hebben de hele tijd nieuwe auto's nodig. Wij hebben er tot nu toe iets van 400 gebracht. Maar dat doen gelukkig heel veel organisaties.
14: En waar haal je die vandaan?
16: Nou, we hebben één route uit Litouwen. En dat doen we met Litouwse rugbiers. En met gevluchte vrouwen uit Wit-Rusland, die brengen die auto's. En we hebben een route uit Nederland. Dus twee routes. En ja, daar brengen we de hele tijd heel veel auto's.
14: Ja, ja. Geert-Jan.
16: En we hebben nu ook nieuwe auto's die we kopen, trouwens, via Afrika.
14: Oké. Okay.
16: Ja. Sorry, nou, Geert-Jan.
17: Gefeliciteerd, Jaap. Is ook belangrijk.
16: Ja.
17: Nee, ik wou nog aan je vragen hoe jij kijkt naar de Oekraïners die nu al bijna 4,5 jaar steun krijgen van jou, van Nederlanders. Blijkt ook uit elke barometer dat die steun vanuit Nederland er is. Tegelijkertijd moet jij ook waarnemen dat ze soms tot op het arrogante af om spullen vragen. En dat is vanuit hun positie heel logisch. Maar heb je nou niet soms het gevoel, jongens, overspeel niet de gunfactor, overspeel niet je hand. En hetzelfde geldt natuurlijk voor corruptie. Er zijn altijd mensen die slecht zijn en slechte dingen doen met jouw geld. Hoe ga je daarmee om?
16: Ja, nou, eerst die corruptie. Ja, die is er natuurlijk. Ik woon al 23 jaar in Hongarije, dus ik ken de hogere corruptie ken ik van nabij. Maar het goede is, in Oekraïne proberen ze dat heel erg te bevechten. Maar ja, dat land bestaat niet uit allemaal heiligen. Dus er zijn natuurlijk mensen die proberen dingen achterover te drukken. Wat wij doen, wij brengen zoveel mogelijk alles zelf naar het front. Dus wij proberen te zorgen dat wij het naar de eindgebruiker brengen. Kijk, het is bekend, ook via de Oekraïnse overheid, dat is ongeveer 30% verlies. Dus alles wat via het ministerie van ons ministerie van Defensie naar het ministerie van Defensie van Oekraïne gaat, daar lekt ongeveer 30% weg. Maar als je het via de grote NGO's doet, dan is er vooraan de deur al 40% verlies. Want dat is direct wat ze vragen. Dus dat is nogal het bed. Wij hebben vrij weinig verlies. En wanneer wij een kogelvrij vest brengen, kan natuurlijk een soldaat dat altijd aan de man naast zich verkopen. Maar goed, dan verdient hij wat, maar dat kogelvrij vest wordt gebruikt. Dus en wij proberen zelf. Het leger heeft allerlei regels nu. Dus een unit moet afschrijven wat hij ontvangt. En dat is allemaal in de grote computers opgeslagen. En dat wordt ook heel strak nageleefd. Ook als we het land inkomen, dat moet helemaal kloppen.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Was binnen een nacht 100.000 keer bekeken en 400 keer geforward. Dus in Nederland is er, en dat is fantastisch, een enorme bereidwilligheid om te helpen.
6: Ja. In Europa, nog één vraag, wordt deze week gepraat over of en hoe we met de Russen zouden moeten praten. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, ik vrees dat ik niet daar. Ik denk, je moet Oekraïne alle wapens sturen die je hebt en gewoon wachten tot Rusland naar je toe komt dat ze willen praten. Want ik denk dat het verder echt alleen maar bestaat uit zand in de ogen strooien.
6: Ja.
5: En dat we niet te naïef moeten zijn. En wat ik de politici in Europa verwijt, is dat ze niet duidelijker aan de bevolking uitleggen hoe essentieel deze oorlog is. En ik denk dat de mensen het eigenlijk beter begrijpen dan de politici. De politici zijn nogal traag.
6: Ja. Nou, dank voor je komst, Jaap. Heel veel succes met Protect Ukraine en met je schrijversactiviteiten. Samen met
5: heel veel dank.
6: Met Tommy, neem ik aan.
5: Ja. Ja, Tommy doet krankzinnig veel. Dank je wel.
6: Ja. Ja. En ook dank aan jou, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Den Haag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de wereld.
7: AI. Chips, cybersecurity, social media, quantum en entertainment. Je hoort het allemaal in De Grote Tech Show met Ben van den Burg en Joe van Buurik.
8: Mogen AI-agents zoals die van OpenAI en Perplexity toegang tot je bankrekening om geld uit te geven? En vooral, mogen ze dat dan doen bij webwinkels als die van Amazon? Nou, daar lijkt het niet op, want Amazon heeft Perplexity deze week voor de rechter gesleept, omdat je met Perplexity's AI-browser Comet dingen kan bestellen. En dat mag niet, zegt Amazon, dat schendt onze gebruiksvoorwaarden. Amazon, Perplexity, piept terug, wij worden gepest en we willen alleen maar innoveren. Ben, wie heeft er volgens jou gelijk?
9: Ja, dit is zo'n interessant onderwerp. Dit is de kern van de verandering, naar mijn idee, op dit moment die plaatsvindt. En dat is, waar gaat de waarde zitten?
8: Ja.
9: Wie heeft er gelijk?
8: Ja, en wie heeft de marktmacht?
9: Daar gaat het nu om. Kijk, als je nu puur kijkt, weet je, Perplexity, dat is echt een boevenpartij. Hè. Die screpen, die doen alles om te innoveren. En dat doen ze best wel goed. Want
8: ze gaan voorbij paywalls van nieuwsites. Ze pakken nog meer data dan OpenAI ooit heeft gepakt.
9: Dus als ik nu gewoon plat kijk van, ja, dan heeft Amazon nu natuurlijk gelijk. Want Perplexity doet illegale dingen. Weet je, als je gewoon alles scrept, terwijl iemand zegt, je mag niet screpen en je doet het wel, dan moet je niet doen.
7: Verder luisteren naar De Grote Tech Show? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
10: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
12: kozijnen. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
14: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
15: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce.

0: Wars, zoals AI bedoeld is. Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Nu cruiseschip Hondius weer helemaal vrij is van het Hanta-virus, staat over 2 weken een nieuwe cruise op het programma. En die gaat naar Noord-Spitsbergen. Onduidelijk is nog hoeveel mensen daarvoor geboekt hebben. De Hondius is in Rotterdam helemaal schoongemaakt nadat 3 mensen aan boord overleden aan het virus. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK-voetbal in Amerika bijna begint. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui. Voor 20 tot 25 graden morgen. Tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: De VS en Iran zijn bijna akkoord, alleen het akkoord ontbreekt nog, grapte de Speld deze week. Amerika viel deze week weer Iraanse doelen aan en Iran dreigt terug te slaan. Europa staat erbij en kijkt ernaar.
6: The problem is that this is between US and Iran and they don't really take in any kind of mediation or help in this regard. So we don't have much leverage.
5: Dat was EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Ik praat erover met Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Welkom in het programma.
7: Dank u wel.
5: Ja, Amerika roept al weken dat een akkoord nabij is. Gelooft u daarin?
7: Nou, de Speld die sloeg ze de spijker wel weer op zijn kop deze week. Want dat is eigenlijk wat je continu hoort. Hè? Het komt eraan. Maar dat wordt dan elke keer weinig concreet. En sterker nog, als je kijkt naar de bombardementen die er ook vannacht weer waren, dan zie je dat het tegelijkertijd ook nog wel weer elke keer escaleert of oplaait. En dan wordt het weer even rustig. Dus het is mij niet duidelijk welke kant het voorlopig op gaat.
5: Nee. Wij zeggen hier altijd tegen elkaar, als je Trump wil volgen, dan moet je echt opletten. Want hij zegt ongeveer elke 6 minuten iets anders. Is dat uw indruk ook in deze zaak?
7: Zeker. Kijk, hij heeft natuurlijk sowieso een manier van opereren waarin hij volgens mij heel erg door een televisiewerkelijkheid kijkt naar hoe hij communiceert. Dus hij wil elke keer een beetje nieuws maken, iets boeiends zeggen, iets interessants zeggen, waardoor het ook eigenlijk steeds minder geloofwaardig wordt. En tegelijkertijd heeft hij zich natuurlijk ook gewoon enorm in de nesten gewerkt in dit conflict. Hij is iets gestart waarvan zijn adviseurs en ook andere politici in de VS destijds al zeiden, is dit wel verstandig? Moeten we dit wel doen? En nu zie je dat er eigenlijk concessies nodig zijn vanuit de Verenigde Staten die Trump eigenlijk helemaal niet kan of wil maken, waardoor het natuurlijk ook zo lang duurt.
5: Ja. Nederland stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Dat schip, de Willemstad, kan later eventueel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Gaan we, wat D66 betreft, als Nederland militair ingrijpen om de Straat van Hormuz veilig te stellen?
7: Nou, van het militair openen van die straat daar sowieso geen sprake van geweest. Dat zal ook wat ons betreft niet gebeuren. Maar het is wel zo dat op het moment dat, dat het daar rustig wordt, dat je in breed verband met heel veel verschillende landen kan werken aan een oplossing. Maar ik denk dat dat nu voorlopig gewoon niet aan de orde is. Sterker nog, als de grootste marine ter wereld dat niet aandurft, dan denk ik niet dat wij ze voor moeten zijn.
5: Nee, dus als ik het goed begrijp, zegt u eerst een beetje uitzicht op een soort van blijvend bestand. En dan met een grote internationale maritieme macht bij wijze van spreken gaan patrouilleren of toezicht houden.
7: Ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk de diplomatie die straat zou moeten heropenen. En als daar sprake is van een veilige situatie, 100% veilig is dat natuurlijk nooit. Maar dan zou je best kunnen denken, wat kunnen wij dan bieden? Wat zou je bijvoorbeeld met de mijnenveger kunnen doen? Maar we gaan daar niet naartoe om die straat via militaire wijze te openen.
5: Nee, nou, we kampen door die oorlog met een wereldwijde energiecrisis. Komt er dan niet een punt dat we als Nederland en waarschijnlijk ook Europa moeten zeggen, nu is de maat vol, we gaan erheen?
7: Ja, ik denk dat dat heel onverstandig is. Ik denk dat daar is eigenlijk ook wel brede politieke consensus over in Den Haag, dat we dat niet zouden moeten doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de druk hoog blijft om hier een goede oplossing voor te vinden. En ik denk dat Trump dit als eerste ook aan zijn politieke lijf ondervindt. Hij is natuurlijk deze verkiezingen gewonnen met bijvoorbeeld beloften over dat hij als president de prijzen naar beneden zou brengen. Hij zei dat er geen buitenlandse avonturen meer zouden komen. En vervolgens is hij deze roekeloze oorlog met Iran begonnen. En zie je ook dat hem dat heel veel leverage kost aan binnenlandse populariteit. Dus ja, ik denk ook dat het aan de Verenigde Staten is om in eerste instantie de boel weer op te lossen.
5: Ja, Amerika voert de oorlog tegen Iran samen met Israël. Tegelijkertijd zien we dat Israël deze week verder oprukt in Libanon in de strijd tegen Hezbollah. Omdat de Israëliërs zeggen, ja, die zijn nog zo gevaarlijk en die sturen tegenwoordig een nieuw soort wapen op ons af, een drone die ze niet kunnen tegenhouden met hun bescherming en alleen maar met visnetten, dus het wordt heel ingewikkeld. Hoe kijkt u daarnaar?
7: Ik denk dat er helemaal niet een militaire oplossing voor Libanon is. Dit zal gewoon een soort van blijvend conflict blijven als het denk ik aan Netanyahu ligt. Dat heeft zich ook steeds meer vermengd de afgelopen maanden met wat er al gaande was in het Midden-Oosten. En ik denk dat dat conflict geen winnaars zal kennen. Dus ik hoop dat daar zo snel mogelijk een einde aankomt. En dat is ook een van de redenen dat we als Nederland, dit speelde natuurlijk al voor 7 oktober, maar ook dit is weer een reden om te zeggen, ja, we moeten Israël ook wel de wacht aanzetten. En het handelsverbod dat de regering vorige week heeft aangekondigd is daar ook een belangrijke stap in.
5: Ja, maar dat gaat dan alleen om artikelen uit illegale nederzettingen in de westelijke Jordaanoever, toch?
7: Ja, dat klopt. Dit is gewoon een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat je ons inziens zou moeten nemen. Een grotere stap is natuurlijk dat je bijvoorbeeld dat handelshoofdstuk uit het associatieakkoord, dat je dat als Europa opschort. Daar hebben wij ook samen met het CDA een voorstel toe ingediend vorige maand. En ik hoop dat de minister van Buitenlandse Zaken daar in Gymnich ook weer een warm pleidooi voor gaat houden. Dat we toch meer druk nodig zullen hebben om Netanyahu tot een andere werkwijze te zetten.
5: Ja, nou, een paar dingen erover. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken, die rekent eigenlijk niet op steun onder alle lidstaten. En als dat niet zo is binnen de EU, dan loopt zo'n spoor toch uiteindelijk dood?
7: Dat klopt, maar ik denk dat als je ziet wat er de afgelopen maanden gebeurd is, bijvoorbeeld die aankondiging van de doodstraf, maar ook de schendingen van het bestand in Gaza, dat er ook wel steeds meer landen in Europa zijn die zich achter de oren zijn gaan krabben van ja, moeten we hier nou ons blijvend terughoudend over opstellen? Of moeten wij toch ook wat stevigere stappen durven te zetten? En daarom is het belangrijk dat landen, waaronder Nederland, ook het voortouw blijven nemen in die discussie. Ja. En natuurlijk kan je ook nationale maatregelen nemen, maar dan kom je niet heel ver verder als bijvoorbeeld wat inreisverboden. En dat is ook een belangrijk signaal. Maar ik denk dat dit nou een van de stevigere maatregelen is waarmee je toch wat meer kan afdwingen.
5: Ja, er zitten nog twee aspecten aan. In de eerste plaats de rol van Hezbollah. Daar kunnen de Israëliërs eigenlijk niet zoveel aan doen. Dat is op een bepaald moment ontstaan. Ook de Libanese regering wil daar wel vanaf. Sterker nog, die willen ook wel tot een soort akkoord komen tussen Libanon en Israël. Dus is het ook niet verstandig om te zeggen, oké, we gaan een handje helpen om dat project van de grond te krijgen?
7: Ja, dat zou zeker verstandig zijn. En ik denk dat je dat ook helemaal niet uit moet sluiten. Dat staat naast je contacten met de Israëlische regering. Wij hebben ook voor voorstellen gestemd in het Midden-Oosten-debat om ook dat te doen. Maar wat je de afgelopen maanden zag, is dat een Israëlisch leger dat zeer geavanceerd is, onnodig veel burgerslachtoffers maakt in Libanon. Terwijl ze eigenlijk de middelen hebben om veel preciezer te werk te gaan als je alleen maar achter Hezbollah aan zou gaan. En dat is het kwalijke, vind ik. En denk ik ook hetgene waar de buitenwereld van zegt, ja, moet je nou hele appartementencomplexen in Beirut met de grond gelijk maken in je strijd tegen Hezbollah? Dat is het hele punt hier.
5: Ja, nou goed, zij zeggen, dat zit helemaal vol met de Hezbollah-kopstukken. Maar oké, wij zijn er niet bij. Nog een ding. Nederland koopt voor meer dan een half miljard euro Israëlische wapens. En militaire experts zeggen, daar kunnen we simpelweg niet buiten. Moeten we niet zeggen, dat is de realiteit van de relatie?
7: Dat is nu misschien de realiteit van de relatie, maar wij zouden dat graag anders zien. We hebben die discussie natuurlijk ook heel vaak rondom Oekraïne, dat je meer Europese wapens zou willen hebben, dat die ook ontwikkeld en geproduceerd zouden moeten worden in Europa. En het is misschien zo dat we nu niet zonder bepaalde wapens kunnen, maar die afhankelijkheid die wil de Tweede Kamer ook afbouwen. Niet alleen wij, maar veel andere partijen willen dat ook. En ik hoop dat we daar ook de komende jaren tempo op weten te houden, dat die Europese alternatieven en die markt, dat dat groeit. Zodat je dus ook in dit soort relaties niet aan de ene kant een ongemakkelijke boodschap voor Netanyahu hebt en tegelijkertijd wel bij Israëlische bedrijven in moet komen.
5: Ja, want hij is toch een soort hofleverancier. Dit is BNR De Wereld. De gast is Hanneke van der Werf, buitenland woordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer.
8: The president's views, frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
5: Ja, dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio, die nog maar eens duidelijk maakte dat de president kritisch is op sommige NAVO-leden. Mevrouw van der Werf, door de oorlog in Iran is de relatie met Amerika nog verder onder druk komen te staan. Ziet D66 Amerika nog als onze bondgenoot?
7: Ja, ik denk dat de Verenigde Staten een bondgenoot zijn. Een oude bondgenoot met wie we in het verleden veel zijn opgetrokken. Ik denk wel dat de relatie onder druk is komen te staan, omdat die eigenlijk steeds verder scheef is gegroeid. De Verenigde Staten hebben een steeds grotere broek aangetrokken binnen die relatie. En dat hebben wij tegelijkertijd ook laten gebeuren. En met wij heb ik het niet alleen over Nederland, maar ook over Europa. En ik denk dat we die onafhankelijkheid weer een beetje terug moeten winnen. Dat we die relatie gelijkwaardiger maken. En dan kan je prima bondgenoten zijn. Maar dan heb je dus ook de positie om kritisch te kunnen zijn op een bondgenoot. En te kunnen zeggen, hey, dit zouden wij niet willen. Of hierin moeten we op een andere manier samenwerken. En dat is wat er nu nou onder andere in Iran ontbrak.
5: Ja, maar goed, als je president Trump of vicepresident Vance hoort praten over Europa, dan druipt de minachting daarvan af. Ik kan me voorstellen dat je als politicus bijvoorbeeld in uw positie zegt, ja, dat kunnen we niet langer laten gebeuren. Dat kan niet.
7: Nou, kijk, Trump had natuurlijk een punt als het ging om het leveren aan de NAVO. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die 3,5% nu met elkaar hebben vastgesteld. Ook daar is eigenlijk best politiek breed draagvlak voor. Dat zeker Nederlanders in deze jaren na de oorlog in Oekraïne ook zien. Dit moeten we eigenlijk helemaal niet willen. Waarom gaat een Amerikaanse generaal over de beveiliging van ons continent? Dat is natuurlijk ook een gekke situatie.
5: Dat is in 1949 zo afgesproken. Samen met de garantie dat de Amerikanen dan ook een veiligheidsparaplu over Europa uit zouden spreiden. En die trekken ze nu in.
7: Ja, ik denk dus dat we niet moeten blijven hangen in wat er de afgelopen jaren ook sinds Trump 1 al veel is gebeurd. In een beetje het klagen en het jammeren over die verhouding. Maar dat we daar onze conclusies uit moeten trekken. En dan gaat het dus niet alleen om onafhankelijkheid op het gebied van defensie, waar we het net ook in relatie tot Israël al over hadden. Maar ook onze digitale onafhankelijkheid. Hè. Deze week nog weer het nieuws dat DigiD uit Amerikaanse handen blijft. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is.
5: Ja, wacht even, maar als ik u mag onderbreken. Toen we nog vriendjes waren, zouden we dolblij zijn geweest met zo'n deal.
7: Ja, maar ik weet niet of we in hindsight wel ons beseft hebben wat al die afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven betekent. Als je ziet wat de komst van social media en die grote techbedrijven hebben gedaan. Niet alleen met onze economie en met onze gegevens, maar ook met het welzijn van mensen. Dan zijn er eigenlijk vrij laat pas Europese alternatieven opgekomen. Ja. En hebben we ons pas heel laat beseft, hey, waarom is er eigenlijk geen Europese cloud? En je ziet nu de afgelopen jaren dat het bijvoorbeeld in Estland en in Frankrijk dat soort bedrijven van de grond komen. En dat we in Nederland ook wakker zijn geworden en hebben bedacht, waarom hangen we eigenlijk nog aan het Microsoft-infuus? Waarom is dat in het onderwijs nog zo'n grote speler? Zouden we dat niet zelf willen doen met onze normen en waarden? En dat is denk ik waar we naartoe zouden moeten. En dan kan je nog steeds een goede handelsrelatie met de VS hebben, maar dan ben je er niet meer van afhankelijk. En ik denk dat dat het punt is.
5: Nee, maar u en ik rijden straks allebei op een Amerikaans gestuurde navigator naar huis, toch?
7: Nee, ik rij op de fiets.
5: Okay.
7: En met de NS. Ja.
5: En met de NS, heel goed.
7: Ja.
5: Even, als het mag, een paar woorden nog over Oekraïne. Ook daar is de situatie veranderd. We zeggen, Europa kan minder rekenen op Amerika, behalve dan met de aankoop van wapens. We hadden zojuist Jaap Scholten in de uitzending. Hij steunt met zijn stichting Protect Ukraine het Oekraïns leger. Hij zegt dat ze met nog zo'n 30 miljoen van de Nederlandse overheid Oekraïne Shahed vrij kunnen maken. Dat zijn die enge drones. Gaat u zich hard maken voor meer steun voor dat project?
7: Ja, zeker. Dat hebben wij ook al gedaan hier in de Kamer. Met mijn collega van het CDA ook. Je ziet dat dit soort kleine burgerinitiatieven vaak heel goed werken. Dat ze sneller kunnen schakelen en snel ter plekke kunnen zijn. Met hele goede oplossingen. En dat die defensiecontracten vaak veel tijd kosten. Veel logger en grotere deals zijn. En ik denk dat we daar een mix van moeten maken. Dat je daar dus ook het maatschappelijke middenveld een rol geeft. En niet alleen maar de overheid of in dit geval een ministerie in de lead laat zijn. Dus dat lijkt mij heel goed. Wij hebben dus ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie opgeroepen. Om nou samen te gaan werken met Protect Ukraine. Om dit soort drone-initiatieven van de grond te krijgen.
5: Ja, Jaap is onderscheiden door Zelensky voor zijn enorme inspanning. Hij doet het allemaal samen met Tommy Wieringa overigens en nog wat anderen. Dat is toch wel heel bijzonder, hè?
7: Ja, dat was prachtig. Dinsdagavond kreeg hij die onderscheiding, daar mocht ik bij zijn. Heel bijzonder moment dat de Oekraïense ambassadeur hem dat gaf. En je zag ook wat dat met Jaap deed en met de andere mensen die Protect Ukraine een warm hart toedragen. En het is ook gewoon heel bijzonder om te zien dat iemand als Jaap bedacht heeft, ik ga me hier dag en nacht voor inzetten. Ik ga al mijn tijd en al mijn energie geven aan de mensen in Oekraïne. En hoe dat ook mogelijk is, ga ik ze helpen. Dus ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn voor alle Jaaps en Tommies in Nederland die zich hier hard voor maken.
5: Ja. Jaap had het ook over een window of opportunity waarin Oekraïne Rusland kan verslaan voor de komende winter. Nou, dat is snel, vind ik. Ziet u dat ook zo?
7: Ja, je ziet wel dat het de afgelopen maanden natuurlijk de goede kant op gaat in hoeverre van je van optimisme mag spreken. Maar het gaat natuurlijk voor de Russen niet goed op het slagveld. En het is de vraag wat daarmee gebeurt. Of er toch nog andere verrassingen gaan komen komende maanden vanuit Belarus. Of dat Poetin nog iets anders bedenkt. Maar ja, aan de frontlinie is het natuurlijk niet een winnende strijd momenteel voor Rusland. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we daarvoor bijvoorbeeld die 180 miljard die bevroren tegoeden in Europa, dat we die van de grond kunnen krijgen naast de 90 die er nu aankomt. Omdat we ook wel met elkaar denk ik nu beseffen, we hebben niets aan een voortdurende strijd daar. En we zullen dit als Europa in een voortrekkersrol moeten oplossen. En wat ons betreft ook inzetten op EU-lidmaatschap.
5: Dank. Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer.
2: Postma in Amerika.
5: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de tijden van Doge zijn voorbij in Washington, maar de Trump-regering is nog niet klaar met ambtenaren.
9: Nee, er waren een paar opvallende dingen deze week, Bernard. Ten eerste is er een app van het Witte Huis. Die moet verplicht worden geïnstalleerd op alle werktelefoons van ambtenaren bij ministeries. Het State Department bijvoorbeeld heeft via de mail al doorgegeven dat alle ambtenaren hem automatisch krijgen op de werktelefoon. Nou, de Daily Beast website hier noemde dat verplichte Trump-verering. En wat bedoelen ze nou bij de Daily Beast? Ik heb hem ook even gedownload, die app, want iedereen kan hem downloaden. Het is een app waarop je informatie van het Witte Huis krijgt. Dus speeches, persberichten, de Twitterfeed, de agenda van Trump, dat staat allemaal bij elkaar. Dus best handig eigenlijk. Maar normaal gesproken van het Witte Huis zou dat zijn voorlichting, hè, en uitleg. Maar dit is niet gewone informatie of uitleg. Dit is echt een campagne-app. Als je hem opent zie je meteen de naam Donald J. Trump in beeld. Daaronder Trump naast Xi Jinping met eronder de tekst Art of the Deal. Alles is ronkende campagnetaal. En waar mensen vooral over vallen, je kan dus via die app een sms sturen naar de president, zogenaamd. En dan staat de boodschap al voor je ingevuld. The best president ever. En als je dat dan stuurt naar 45470, heb ik natuurlijk even gedaan, dan kun je meteen inschrijven voor de mailinglist, sta je in het systeem. En dat krijgen alle ambtenaren dus verplicht op hun telefoon. Moet je je voorstellen, the best president ever. Stel je voor dat ambtenaren in Den Haag zoiets over premier Jette in hun telefoon krijgen. Kan je niet voorstellen.
5: Nee, maar Amerika heeft iets dat heet de Hatch Act. Niet iedere burger kan zomaar dit soort dingen doen. Is dit niet in strijd met die Hatch Act?
9: Ja, daar gaat nu de discussie inderdaad over. Want ja, dit is een wet die ook federale ambtenaren, federale middelen eigenlijk verbiedt om voor politieke doeleinden te worden ingezet. En ik denk echt heel duidelijk, 10 jaar geleden had dit absoluut niet gekund. Maar ja, 10 jaar geleden, toen konden politieke uitingen in de Oval Office ook niet. Hè. En nu zag ik Trump gisteren ook weer zitten met allemaal rode MAGA-petjes. Hij heeft een soort campagnewinkeltje met petjes in de Oval Office. Zo is dit ook. Het wordt steeds een beetje verschoven door Trump. En inmiddels, er is geen haan die ernaar krijt.
5: Nee. Die app is mogelijk ook een veiligheidsprobleem.
9: Dat is ook wel interessant, want hij deelt onder meer IP-adressen, maar ook tijdzones waarin je zit en ook andere gebruikersdata worden door derde partijen, zeggen ze dan, dus de makers van die app, andere commerciële partijen, wordt dat opgeslagen. Zonder dat dat duidelijk wordt gemaakt. Ik heb dat ook niet kunnen vinden in die app. En dat is toch wel een groot risico, want je hebt natuurlijk nu straks een groot deel van alle ambtenaren hier in Washington op die app. Die hebben dat allemaal op hun werktelefoon zitten. Dan maakt dat zo'n app wel heel aantrekkelijk natuurlijk voor hackers ook, om daar wat aan te doen. En dat is nu de waarschuwing die wordt gegeven door IT-experts van pas op, is deze app eigenlijk wel veilig genoeg daarvoor? En daar zijn grote twijfels over. Dus voor China en Rusland is dit zeker interessant.
5: Nou ja, als jij die app zo kunt downloaden, dan kunnen ze dat in China waarschijnlijk ook.
9: Toch? Absoluut, ja.
5: Dan krijg je zomaar al de IP-adressen van alle ambtenaren. Je hoeft er niks voor te doen verder.
9: Nou, dat is behoorlijk waardevol. Ja. Dan is het dus een of andere commerciële partij die erachter zit die zo'n app maakt. Dat is niet. Het is geen rocket science, zullen we maar zeggen, hoe die app wordt gemaakt. Dus, nee. Ja.
5: Hey, even iets anders, Jan. Ambtenaren moeten van Trump een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Ik dacht dat ambtenaren altijd zo een soort verklaring ondertekenen als ze in dienst worden genomen.
9: Ja, dat klopt. En deze gaat dan nog een stapje verder. Want dit is ook zo'n NDA, een non-disclosure agreement... maar specifiek gericht op bijvoorbeeld praten met de media. Zo willen ze het lekken tegengaan. Het is naar alle ministeries gestuurd. Werknemers moeten dat dan inderdaad als ze in dienst komen... maar ook als je dan zit, moet je dat dan ondertekenen. En dan kun je echt vervolgd worden... als je informatie hebt gedeeld met een journalist. En dan staat er ook bijvoorbeeld heel specifiek in... vond ik wel mooi, de overheid... kan ook aanspraak maken op royalties die je krijgt door onthullingen. Dus bijvoorbeeld als je een boek schrijft... zou je dat geld meteen kwijt zijn. Maar dit is dus vooral een manier om nog meer controle uit te oefenen... op hoe ambtenaren met media praten. Het is wel zo dat klokkenluiders echt nog beschermd worden... maar er is natuurlijk ook een soort grijs gebied van mensen die iets zien... en denken van wacht eventjes, dit moeten we naar buiten brengen, dit gaat niet goed. Misschien niet meteen een klokkenluider, maar wel iemand die ergens voor waarschuwt. Die zijn nu dan onbeschermd als je dit getekend hebt. Dan kan je makkelijker vervolgd worden.
5: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen door.

0: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
0: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
2: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
3: En wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
2: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
3: Luister daarom naar de Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
2: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
3: Op BNR en als podcast.
4: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers één voor één uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden twee wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos. Zeker nu het WK voetbal in Amerika bijna begint. Het eerste oefenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
11: Rolls-Royce was founded in 1906 by motoring enthusiasts Charles Rolls and Henry Royce.
12: For once, the British government moved at lightning speed to buy Rolls-Royce overnight.
13: One of Europe's hottest companies right now. Over the past 3 years, this one single company outperformed about everything.
14: In Rolls-Royce, we strive to be trusted to deliver excellence. De naam Rolls-Royce roept bij de een beelden op van de stijlvolle luxe auto's en bij de ander van vliegtuigen en onderzeeërs. En ze kloppen allebei. Het is een bedrijf met een iconische geschiedenis. Maar de auto's verdwijnen nu naar de achtergrond, want de vliegtuigmotoren en de defensievoertuigen die zorgen voor een grote koersstijging. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Britse bouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Rolls-Royce aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder van Eén Vermogensbeheer.
15: Hallo Nia.
14: Ja, jij bent een autoliefhebber. Heb je er wel eens in eentje gezeten, een Rolls-Royce?
15: Ja, ik heb er wel eens in eentje gezeten.
14: Is het wat?
15: Nou, het is je baat in luxe. Het is groot, het is comfortabel. Je hoort geen windgeruis. Dat is natuurlijk allemaal prachtig.
14: Ja.
15: Maar ja, dat zijn de auto's, hè?
14: Ja, heb je wel eens in een Spitfire gezeten?
15: Nee, daar heb ik nooit in gezeten. Wel eens in een Airbus. Ja. En daar hangen ze ook onder. Ja, dus een BMW die maakt tegenwoordig nog de auto's, de Rolls-Royces. Maar we gaan het vandaag alleen maar hebben natuurlijk over Rolls-Royce Holding.
14: Nou tuurlijk. Maar alleen in maar, de geschiedenis zit natuurlijk wel hoe het ooit begon. Dat is wel
15: gelijk
14: met de auto's. Daar is het ooit begonnen. Goed, Rolls-Royce dus. Vliegtuigen, defensie, daar zijn ze nu ongelooflijk groot in. Dus we moeten het doorlichten, want ja, defensieaandelen die gaan door het dak, zoals je weet. Heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder, Rolls-Royce?
15: Nee, we hebben niet rechtstreeks in portefeuille. Helaas niet, zou ik bijna willen zeggen. Want ja, we gaan er.
14: Ging lekker, hè, de laatste tijd?
15: Ja, dat kan je wel stellen. Ja. Om je een beetje een idee te geven. Het aandeel dat noteert op de Britse beurs, in ponden dus. En op dit moment kost een aandeeltje 1300 pence, oftewel 13 pond.
14: Mm-hmm.
15: En drie jaar geleden was het nog 130 pence. Dus ja, het is keer 10 gegaan in 3 jaar tijd.
14: Zo, ja.
15: Dus ja, daarmee wordt het wel een aantrekkelijk aandeel voor veel beleggers. In elk geval, als je het had, is het super aantrekkelijk geweest.
14: Ja.
15: En ja, dit,
14: de vraag is, kan je dan nu nog instappen?
15: Ja.
14: Daar gaan we het natuurlijk ook later over hebben in de fundamentele analyse. Ja. Maar eerst even onze disclaimer.
15: Ja, want voordat je denkt, oh, daar kan ik dus instappen. Wij geven geen beleggingsadvies. En beleggen is risicovol. En je kunt natuurlijk je inleg verliezen.
14: Mm-hmm.
15: Belangrijk ook, resultaten uit het verleden, zoals bij Rolls-Royce, die bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
14: Nee, altijd goed om je er bewust van te zijn. En over nuttige informatie gesproken, heb jij weer een nuttig feitje meegenomen?
15: Ja, meerdere. Allereerst nog eventjes trouwens, hoe groot is het bedrijf? Meer dan 100 miljard pond. Dus
14: zo,
15: echt een mega bedrijf.
14: Ja.
15: Maar we gaan naar de feitjes. En allereerste, en dit is gewoon echt een belangrijk feit in deze uitzending ook. Rolls-Royce is de uitvinder van een soort abonnementsmodel voor vliegtuigmotoren.
14: Ja.
15: En dat is niet gisteren gebeurd, ook niet vorige week. Maar in 1962 al introduceerden ze een concept. Dat heette Power by the Hour. En dan betaal je dus niet alleen voor de motor, maar voor het uur dat hij vliegt. Dus eigenlijk heb je een vliegtuigmotor as a service.
14: Ja.
15: Dus geen SaaS, maar FaaS-oplossing.
14: Ja.
15: En Rolls-Royce, dat doen ze nog steeds. Die onderhoudt het. Die doen de reparaties, vervangen als het stuk is. Dus ja, die oplossing die bestaat al heel lang. En dat is nu ook waar Rolls-Royce echt nog op draait. Op die langlopende servicecontracten. Nou, nu een echt belangrijk feitje.
14: Oké. Okay.
15: Ik weet niet of het waar is, tenminste
14: maar
15: een beetje waar wel. Jij kent Emiel Ratelband.
14: Ja.
15: Chaka,
14: ondernemer en ook toch een stukje politiek gedaan. Volgens mij had hij geen zetels gehad, maar had hij een lijst Ratelband toen de tijd.
15: Ook dat ging niet heel goed, maar je kon hem altijd inhuren inderdaad. En dan was hij een soort motivational speaker.
14: Ja, de positiviteitsgroep.
15: Juist,
14: ja.
15: Maar hij heeft ook een tweeling.
14: Oké. Okay.
15: Nou, het viel een beetje tegen, want hij hoopte dat er twee jongetjes waren. En die zouden dan gaan heten Rolls en Royce.
14: Oh, serieus?
15: Ja. Nou, dat werd een van de twee, werd een meisje. Dus toen dacht ik, dan noem ik het jongetje Rolls Royce. Daarvan werd dus eigenlijk gezegd op een gemeentehuis van ja, dat kan niet.
14: Je kan niet dus je kind Rolls-Royce noemen.
15: Nee, dat is een merknaam en eigenlijk ook nog een achternaam. Dus dat hele feest ging niet door. En toen heeft hij zijn zoontje maar Frans Rolls genoemd of zoiets.
14: Frans Rolls.
15: Ja, of Rolls Frans, ik weet het niet. Maar
14: dus hij is een liefhebber duidelijk van Rolls-Royce. En hij wil trouwens, je hebt toch ook Royce
15: begin met ambitie.
14: Die advocaat.
15: Ja, Royce.
14: Ja, maar dat is ook Rolls-Royce. Ik neem aan dat het ook iets te maken heeft met de auto's, Royce.
15: Er zijn heel veel mensen die Royce heet.
14: Royce, als je luistert, mail even naar doorgelicht@bnr.nl. Nou, of je bent vernoemd naar Rolls-Royce. Ben ik dan wel benieuwd.
15: Ja.
14: Misschien krijgen we een mailtje van Royce de Vries.
15: Nou, terug naar Rolls-Royce, de bouwer van vliegtuigmotoren.
14: Precies, we gaan even de bedrijfsgeschiedenis induiken. Ja, we hebben het in deze aflevering dus over de vliegtuigbouwer en het defensiebedrijf Rolls-Royce PLC, zo heet het. Niet over de autobouwer Rolls-Royce Motors, maar ze hebben wel uiteraard allebei dezelfde oorsprong. En die begint in 1906.
16: This is London before the turn of the century. At the dawn of the age of the film, the radio, the motorcar and the aeroplane. Marconi brought to Britain his first wireless transmitter and radio was born. And so was the gramophone. And the Edwardian Music Hall was ruled by George Robey with Houdini and Marie Lloyd and Little Titch. But now the horse was giving way to horsepower and the internal combustion engine. Another revolution and two able men were to influence that revolution.
14: Two able men, en die twee mannen zijn Frederick Henry Royce en Charles Stuart Rolls. Nou, Royce is een jongen van eenvoudige komaf. In 1884 begint hij een elektrische werkplaats in Manchester. Hij maakt dan bijvoorbeeld elektrische deurbellen en dynamo's. Nou, de zaken gaan goed, hij kan het. En in 1903 heeft hij het geld om een auto te kopen. Hij koopt een Franse auto, een De Coville. Maar hij vindt de kwaliteit zo beroerd dat de perfectionistische Royce gewoon besluit om zijn eigen auto te gaan bouwen. In 1904 is het zover. Dan rolt de eerste Royce uit zijn werkplaats. Technisch gezien oprecht meteen een hoogstandje. Dan naar Charles Stuart Rolls. Dat is in alles de tegenpool van Royce. Hij komt uit de Britse aristocratie, is de derde zoon van Lord en Lady Langattock en is al van jongs af aan bezeten van auto's en snelheid. En hij doet dan ook vaak mee aan autoraces. In 1903 rijdt de dan 25-jarige Rolls een op dat moment sensationeel snelheidsrecord. Hou je vast, Jim. 133 kilometer per uur.
15: Doe maar.
14: Ik rijd elke dag. Maar goed, dat is natuurlijk dan een
15: mag
14: heel ding.
15: Niet.
14: Ja, s'avonds, na zevenen. Hij is een van de eerste autodealers van Engeland en hij verkoopt vooral Franse auto's. Maar Rolls wil heel graag een Brits merk vertegenwoordigen. Nou, en dan hoort hij via van die technisch superieure auto van Royce in Manchester. Hij zoekt hem op en het is een klassieke ontmoeting van tegenpolen. De perfectionistische ingenieur en de flamboyante verkoper. Het klikt en ze besluiten samen te werken. En de merknaam voor de auto's wordt dus Rolls-Royce. Nou, al snel gaat de blik niet alleen vooruit, maar ook omhoog. Want Charles Rolls is niet alleen gek op auto's, maar ook op vliegen. En dus beginnen de mannen naast auto's ook te werken aan de vliegtuigmotoren. Dat is het begin van iets veel groters. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Rolls-Royce definitief naam in de lucht. De Rolls-Royce Eagle motor, die wordt gebruikt in de Britse bombardementsvliegtuigen. Blijkt zeer betrouwbaar, krachtig, robuust. En de militaire rol wordt in de Tweede Wereldoorlog alleen maar groter. Want dan heb je namelijk de legendarische Merlin-motor. Ook gebouwd door Rolls-Royce. En die vormt het kloppende hart van de Spitfire en van de Hurricane. Nou, vliegtuigen die cruciaal zijn in de Battle of Britain.
17: The German military machine. A formidable enemy of thousands of planes. A sure weapon of mass destruction against a small and undermanned force. Yet the story of the RAF in the Battle of Britain is the modern David and Goliath.
15: Ja, dat is al een tijdje geleden, maar Rolls-Royce, wat denk je hoeveel vliegtuigmotoren ze in die periode hebben gemaakt?
14: In die periode, jeetje. Ja,
15: 39 tot 45. Ik ben van de feitjes, hè? Beetjes.
14: Ja, nee, ik vind het leuk. Ja, tientallen, denk ik.
15: 175.000.
14: Serieus?
15: In 6 jaar tijd. Ja.
14: 175.000?
15: Ja, ik kan er niks aan doen.
14: Kon dat in die tijd? Dat je zo'n productie kon draaien?
15: Ja, volop gefabriceerd.
14: Wauw.
15: Ja. En nu is het nog geen 1000 per jaar over. Maar dat is nu. We gaan nog even terug in de geschiedenis.
14: Zeker, want na de oorlog blijft Rolls-Royce inzetten op vliegtuigmotoren. Maar het bedrijf krijgt het wel zwaar. Want in de jaren 60 en 70 lopen de kosten van de ontwikkelprogramma's enorm uit de klauwen. Vooral een straalmotor bedoeld voor passagiersvliegtuigen. Ja, dat wordt gewoon financieel drijfzand. Het project is technisch vooruitstrevend. Maar het is simpelweg veel te duur. In 1971 gaat Rolls-Royce Limited failliet. Dat is toch een nationaal trauma voor het Verenigd Koninkrijk. De Britse overheid besluit daarom ook in te grijpen. Het bedrijf wordt genationaliseerd. De autotak wordt losgekoppeld, gaat verder onder de naam Rolls-Royce Motors. En wat overblijft is een bedrijf in vliegtuigmotoren en defensietechnologie. En dat blijkt natuurlijk een goede zet, want de weg omhoog wordt weer gevonden. In 1987 wordt het weer geprivatiseerd. En dan gaat het ook naar de beurs, onder de naam Rolls-Royce PLC, Jim.
15: Ja, en dat was een groot succes. Zo groot zelfs dat het zwaar overtekend werd. Vooral door Amerikaanse beleggers, notabene.
14: Okay.
15: Want er werden heel veel Rolls-Royce motoren verkocht aan Amerika. En dat is nog steeds de situatie.
14: Mm-hmm.
15: En in dit geval was het onder Margaret Thatcher, de Iron Lady.
14: Ja.
15: En ja, dus die zei dus ook van ja, we moeten hier ook wel een beschermingsconstructie optuigen. Dus in dit geval werd er een golden share uitgegeven. En dat bleef in de handen van de overheid.
14: Een gouden aandeel.
15: Ja, en waarom was dat? Omdat ze op die manier dus een overname konden tegenhouden of belangrijke strategische beslissingen een stem hadden. En op die manier werd dus 14 miljard pond opgehaald. En ja, toen was dat voor 1,70 pond per aandeel gingen ze naar de beurs.
14: Mm-hmm. Mooi, oké. Okay. Na de beursgang groeit Rolls-Royce verder als leverancier van vliegtuigmotoren voor de burgerluchtvaart. Inderdaad, jij zei het al eerder, motoren voor Boeing en Airbus, maar ook als vaste partner voor het leger. Niet alleen met vliegtuigmotoren, maar ook steeds meer met scheepsmotoren en met kerntechnologie. Leidt allemaal tot indrukwekkende cijfers. Als je bijvoorbeeld even 2005 erbij pakt, dan werkt Rolls-Royce voor 600 luchtvaartmaatschappijen, 4000 bedrijven met privévliegtuigen en helikopters, 160 legers, 2000 scheepsbedrijven en 70 zeemachten. Nou, dat is toch niet normaal? Het bedrijf telt dan 36.000 werknemers, 50 landen. Nou, in 2015 komt daar dan nog de grootste order in de geschiedenis van het bedrijf bij. De luchtvaartmaatschappij Emirates die bestelt motoren voor 50 A380 vliegtuigen. Dat is een order van meer dan 6 miljard pond, oftewel 9 miljard dollar. Tony Wood, de president van de Aerospace Division van Rolls-Royce, is apetrots.
18: Today is a very proud day for all employees across Rolls-Royce. We've just announced our largest ever order in history, some $9.2 billion of Trent 900 engines and related total care services to power 50 new A380 aircraft for Emirates in the Middle East. This is not only our largest ever order in history, but also one of the largest ever export orders for a UK company.
14: Dat klinkt hier toch lekker.
15: Echt Brits, hè?
14: Ja, nou echt Brits, maar ook lekker enthousiast. Maar niet heus. Dan heb je de grootste order uit je geschiedenis.
15: Yeah.
14: Well, this is really, really good. We can be so proud. Nou ja, goed. Ondanks die mega-order gaat Rolls-Royce het jaar daarop toch wel hard onderuit. Want in 2016 noteert het bedrijf een verlies van zo'n 4 miljard pond. En dat komt dan door.
19: Well, at 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. The British people have spoken and the answer is we're out.
14: Ja, de Brexit. En ook al duurt die daadwerkelijke Brexit nog een paar jaar tot het uiteindelijk echt gebeurt. De pond sterling gaat meteen hard onderuit en dat merkt Rolls-Royce. Het is een opmaat naar pittige jaren voor het bedrijf. In 2018 weer een miljardenverlies. Dit keer komt het door problemen met een type vliegtuigmotor en doordat Airbus de productie van de A380 opschort.
15: En die motoren bleken te roesten, dus die vliegtuigen die stegen ook niet meer op.
14: Nou, dat gaat niet helemaal zoals het moet. De grote toestellen die blijken economisch dus helemaal niet zo rendabel. Alles bij elkaar noteert Rolls-Royce dat jaar een verlies van 2,2 miljard pond. En de gifbeker moet nog verder leeg, want in 2020 krijgen we natuurlijk corona. De hele luchtvaartsector ligt plat, dat merkt Rolls-Royce natuurlijk ook. Er moeten 9000 banen worden geschrapt. Maar dan begint de ommezwaai. Begin 2022 gebeurt er uiteraard iets dat voor de wereld een schok is, maar dat voor Rolls-Royce een katalysator blijkt te zijn. Rusland valt Oekraïne binnen. De focus van het bedrijf gaat daarmee razendsnel van de burgerluchtvaart hup naar de defensieindustrie. De geopolitieke spanningen nemen toe. Tel erbij op dat Donald Trump weer president wordt in de VS. En er ontstaat gewoon een perfect storm die voor Rolls-Royce zeer gunstig is. Want Trump die zet al vanaf zijn aantreden de NAVO onder druk. Hij wil dat de NAVO-landen veel meer uitgeven aan defensie. Want de norm is eerst 2% van het bruto binnenlands product. Trump eist daar heel veel geld bij. En daar profiteert Rolls-Royce natuurlijk van. En dat zie je natuurlijk ook terug, toch Jim, in het aandeel?
15: Nou, dat kan je wel stellen, want dat aandeel dat vliegt omhoog. Ik noemde het aan het begin van de uitzending al eventjes. In 2023, aan het begin van het jaar, staat het op 1 pond, 100 pence. En ja, op dit moment betaal je dus 13 pond, 1300 pence voor hetzelfde aandeel. Een indrukwekkend koersverloop, maar daar gaan we straks nog wat dieper in bij de fundamentele analyse.
14: Ja, eerst nog even terug naar 2024. Dan sluit Rolls-Royce de grootste defensiedeal ooit, nog groter dan die in 2015. Voor het Britse ministerie van Defensie gaat het bedrijf namelijk het ontwerp en de ontwikkeling van kernreactoren voor onderzeeërs op zich nemen. En dat is een deal ter waarde van 9 miljard pond. En aangezien de wereldvrede nog altijd geen feit is, kan Rolls-Royce hier nog wel even mee vooruit. Dus we gaan even duiken in de cijfers. Maar niet voordat we een SWOT-analyse hebben gemaakt. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Rolls-Royce. Te beginnen met de sterke punten.
15: Nou, dan ga ik beginnen met iets heel geks. Ik moet in dit geval zeggen de CEO. Want er is een nieuwe CEO bij Rolls-Royce sinds iets meer dan 3 jaar. Hij is begonnen op 1 januari 2023. En dat is een Turkse man. Hij heet Tufan Ergin Bilgic. Je moet het goed zeggen.
14: Ergin Bilgic.
15: Ja. Dat is ook niet de naam die wij elke dag hebben.
14: Nee.
15: Maar wel heel belangrijk om hier te noemen. En ja, wat hij meteen zei, it's a burning platform. Hij wordt over de turbo-CEO genoemd. In de zin dat hij meteen vol gas geeft en met de bezem er doorheen. Dat heeft hij ook gedaan. En best wel rigoureus ingegrepen vanaf dag 1. Hij heeft gezegd, we moeten focussen op de grote motoren. Dus dure motoren met hoge marge. En we moeten niet meer focussen op het volume. De focus die moet liggen op winst. Het gaat om de prijs per motor. En wat ook wel heel belangrijk is, we hadden het al eventjes over motor as a service. Heeft hij absoluut nieuw leven ingeblazen. Als jij zo'n motor koopt, krijg je meteen een onderhoudscontract erbij van een total service, heet dat contract. Ja. Dat is 10 tot 12 jaar.
14: Oh, lekker.
15: Als je die motor verkoopt, of het vliegtuig verkoopt, moet ik eigenlijk zeggen, dan gaat het contract ook over. Dus dat betekent in dit geval voor Rolls-Royce ook, dat is een hele mooie doorlopende
14: stabiele omzet. Ja,
15: exact. Nou, wat ook belangrijk is, hij heeft gezegd van ja, dit bedrijf is niet goed georganiseerd. Ik ga saneren. Er werken zo'n 40.000 mensen. En hij heeft gezegd 5% gaat eruit. Maar wie? Niet de fabrieksarbeiders die vaak normaal de klos zijn. Nee, hij heeft gezegd ik ga alleen maar snijden in het management.
14: Oh ja. Oké, dus dat zijn sterke punten.
15: Ja.
14: Zwakke punten zijn er ook.
15: Die zijn er helaas wel. En dan moet je natuurlijk alleen maar even kijken naar het verleden, waarbij ze dus toch wel het een aantal jaren ook heel zwaar hebben gehad. Maar wat ik
14: als de defensie, als de wereldvrede uitbreekt, dan gaat het een stuk slechter met Rolls-Royce, zou ik denken.
15: Ja, nou, kijk, wat eigenlijk nu zelfs het hele probleem is, wat een zwak punt is, dat ze ook afhankelijk zijn van de burgerluchtvaart. En we hebben het wel allemaal over defensie, en natuurlijk kan het zijn dat investeringen daar worden teruggeschroefd, maar ten tijde van corona, niemand vloog. En dat betekent dus ook dat het orderboek van Rolls-Royce langzaam leegliep en veel minder gevuld werd.
14: Mm-hmm.
15: Op dit moment, als we het opnemen, hebben we een olieprijs van meer dan $100. Dus vliegen is stervensduur. En dat betekent dus ook dat toestellen aan de grond staan. Ja, die vliegtuigmotoren minder draaien en minder snel vervangen hoeven te worden. Dus ook dat er minder onderhoud nodig is.
14: Ja.
15: En dus eigenlijk een hoge olieprijs, zoals het op dit moment, wat leidt tot minder vliegbeweging,
14: is gewoon een nadeel.
15: Raakt direct Rolls-Royce.
14: Ja.
15: En dat zie je dus ook terug aan de koers. Die is ietsje teruggezakt in de afgelopen maanden. En dat komt dus door die hogere olieprijs. Nou, je kan ook nog wel zeggen dat ze, dat noemen ze dan narrow body aanwezigheid, hebben ze niet. Ja, de narrow body, de smalle rompen, de kleinere vliegtuigen, de kleinere motoren. Daar is Rolls-Royce vanuit een bewuste overweging helemaal uitgestapt. Dat was in 2011 overigens al. En ze zijn nu wel weer aan het kijken of ze dan toch misschien weer die markt weer kunnen betreden. Want dat is wel extra omzet. En minder afhankelijkheid van alleen maar die grote motoren.
14: Eigenlijk is dit een mooi brugje naar de kansen.
15: Ja. Ik zou bijna willen zeggen narrow-body motoren weer gaan leveren. Maar dat weten ze zelf ook wel. Kijk, een andere belangrijke kans is natuurlijk wel dat de NAVO-norm van 5%...
14: Nee, van 2 naar 5% is gegaan. Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon een bak geld is er beschikbaar.
15: Ja, als je 5% van je bruto nationaal product moet investeren in defensie, dan betekent het dat er indirect altijd weer een deel zal terechtkomen bij Rolls-Royce.
14: Ja.
15: Maar ik denk eigenlijk ook wel de AI-boom in dit geval.
14: Ja, die datacenters.
15: Exact.
14: Met die kernreactoren. Ja.
15: Dus de power systems, dat zie je ook. Hè, dat groeit heel hard. Zo heet die divisie. Die groeide afgelopen jaar met bijna 20%.
14: Oh ja.
15: Nou, daar vaart
14: Rolls-Royce ook lekker bij.
15: Ja, en dat blijft dus ook wel gaan. Want het is niet een trend die kortstondig is.
14: Nee. Tot slot nog heel even naar de bedreigingen. Komen we dan toch op regelgeving? Of is dat hier niet heel erg direct
15: in
14: de orde?
15: Nou, ik zou in eerste instantie toch wel zeggen, die Iran-oorlog die op dit moment woedt, en dus een hoge olieprijs. Dan hebben we natuurlijk,
14: maar een Iran-oorlog betekent ook weer extra focus op defensie. Dus misschien ook wel weer een kans.
15: Ja. Ja, maar als 25% van je omzet defensie is en 50% burgerluchtvaart.
14: Ja, dan zit je met die olie een groter probleem. Ja.
15: Ja. Nou, wat we ook moeten noemen is de concurrentie van GE Aerospace, Pratt & Whitney. RTX is ook nog een concurrent. Dus er zijn wel meerdere spelers. En het allerbelangrijkste risico, dat is toch wel, nou ja, je kunt zeggen recessie, minder vliegbeweging, maar dat er weer zoiets gebeurt als een pandemie. Hmm. En vliegtuigen daadwerkelijk aan de grond staan.
14: Oké, gaan we even de boeken openen. Jij zei al aan het begin, het is een market cap van meer dan $100 miljard. Wat zien wij aan omzet de afgelopen jaren?
15: Qua omzet, het is een verdubbeling in korte tijd. En dat ziet er heel goed uit. En dat vertaalt zich ook wel in de winst. En dan wil ik eigenlijk met name even kijken naar de netto marge. 2022 was dat nog 5%. En neem ik eventjes 2024, toen was het 14%. En afgelopen jaar was het 17%. Dus het is niet alleen de omzet groeit, het is vooral ook dat de marge heel hard oploopt.
14: Ja, precies. Dat zijn allemaal mooie beloftes voor beleggers. Aan de andere kant, is het een heel duur aandeel?
15: Wat denk je? Dus een gekke vraag.
14: Tuurlijk, ja, ik denk het wel.
15: Ja,
14: maar hoeveel de koers-winstverhouding, hoe hoog is die?
15: Het feit dat het
20: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Premie. Dit was Rolls-Royce doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie altijd een stuk langer is. Kun je dus veel meer details horen over Rolls-Royce. In de volgende aflevering gaan Theo de Boer en ik het hebben over Wereldhaven.
5: Ja, Nina, ja, nee.
4: Maar ja, hoe wou je mij noemen nu? Je zoekt natuurlijk nu een naam voor mij.
5: Nee, helemaal niet. Okay. Ik moest even nadenken. Ik denk, waar heeft ze het over? Maar dat ben ik.
4: Theo de Boer.
5: Goed, even een stapje terug. Ja, van een groot conglomeraat als Rolls-Royce met 100 miljard market cap. Terug naar een bedrijfje met 1 miljard market cap, maar wel dicht bij huis. Wereldhaven. Ja, winkelcentra.
4: Zit volledig in inderdaad winkelvastgoed, ja. Dat soort dingen. Maar goed, moesten ook een soort toverformule gaan zoeken.
5: Want wel met heel veel historie ook.
4: Ja, ook. En de winkelketens, we weten hoeveel er omgevallen zijn de afgelopen tijd vanwege de e-commerce concurrentie. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in elke podcast-app waar je graag luistert. Wij zijn te mailen. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
5: En ik ben Theo de Boer.
4: Tot volgende week.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
8: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
9: Ik denk dat de Democraten gewoon openlijk zeggen: dit is flauwekul. En dat een aantal Republikeinen ook vindt dat het flauwekul is, maar het vanwege, ik zal maar zeggen, vrede in de tent nou niet zo op die manier naar buiten wil brengen nog.
5: Ja.
9: Maar als het ooit tot een stemming zou komen. Jij zei dat, Koen zei dat trouwens ook in BNR De Wereld. Als er bijvoorbeeld een stemming zou komen over Oekraïne, dan is de steun overweldigend groot nog steeds voor Oekraïne. En dat is ook wel een beetje de werkelijkheid, hè?
10: Ja, klopt. Alleen is de man die uiteindelijk op dit moment de koers uitzet, is Donald Trump. Maar inderdaad, want we hebben ook die defensiebegroting die er net, waar gisteravond over gestemd is in het Huis van Afgevaardigden. Daar zitten ook weer honderden miljoenen dollars aan steun voor Oekraïne zit daar weer in. Daar is gewoon voor gestemd. Ze hebben ook, er zit een element in wat de mogelijkheden van Trump beperkt om troepen terug te halen uit Europa. Dus dat soort dingen zitten er niet voor niets in. Alleen het zijn best wel, het zijn dan kleine paragraafjes als je kijkt naar het grote geheel van zo'n document wat we nu vrijdag kregen van Trump.
5: Ja.
8: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
7: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.

0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers één voor één uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden twee wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK voetbal in Amerika bijna begint. Het eerste oefenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Dat er heel veel geld aan defensie wordt besteed, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan en welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
3: Hi.
2: Wat gaan we doen vandaag?
3: We gaan het vandaag hebben over cyberveiligheid. En we hebben daarbij een hele leuke gast, namelijk Jelle van Haaster. Hij is militair geweest en hij is nu onderzoeker en naar eigen zeggen enorm fan van AI. Genoeg invalshoeken dus om met hem in gesprek te gaan.
2: We gaan bespreken, ja. Ja. Ik heb er zin in, maar eerst eventjes, Ria, waar ga jij verder op letten deze week?
3: Ja, er zijn natuurlijk nog steeds twee grote thema's waar we allebei steeds op letten. En dat zijn Iran en Oekraïne. Ja. En dit weekend is het in beide gebieden weer losgegaan.
2: Gisteren hoorden we dat Rusland in de nacht van zaterdag op zondag de gevreesde Oreshnik-raket op Oekraïne heeft afgevuurd. Hoe heb jij dat gevolgd? Want jij zat te tikken.
3: Ja, ik had weekenddienst, Pinksterdienst helaas, was natuurlijk prachtig weer. En dat was toch wel weer een schok, ook al was het alweer tussen aanhalingstekens de derde keer. Dit is toch een hele heftige raket en toch weer een volgende escalatie. Want dit is een raket die kernkoppen kan dragen, die supersnel is en daarmee niet te onderscheppen, bijna. En vrijwel loodrecht naar beneden valt. Dus en hij heeft ook nog 6 koppen die op andere gebieden kunnen neerslaan. Dus hij kan een vrij groot veld bestrijken. En dat is ook een boodschap aan Europa eigenlijk van: kijk, deze raket die kan ook jullie halen. En pas op met wat je doet in Oekraïne. En dat hebben ze natuurlijk ook gezegd. Ga daar weg. Ja. Haal je diplomaten en burgers daar weg. Want
2: we gaan door. En dit werd ook echt gezien, ook door de meeste defensie-experts, als een waarschuwing.
3: Ja, dus dat wordt deze week weer wat, vrezen we, hè?
2: Ja, de Europese leiders die reageerden hier ook wel geschokt op. Macron die sprak van een vlucht naar voren die de impasse van de Russische agressieoorlog markeert. Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, die heeft ook gereageerd. En Kaya Kallas, de hoogste diplomaat van de EU, die veroordeelde het gebruik van de raket. Dus er werd veel op gereageerd. En ik verwacht ook dat het deze week nog wel onderwerp van gesprek zal blijven. Zullen we naar onze gast gaan? Of heb je nog iets over Iran te zeggen?
3: Nee, laten we die wanhopige dingen maar laten we daar maar mee ophouden. Ik had weekenddienst. Ik mocht opschrijven. Eerst is bijna vrede. Toen, toch niet. En inmiddels zijn er weer aanvallen geweest. Dus ook daar gaan we het volgende week gewoon weer over hebben, denk ik.
2: Terwijl ik toch gewoon in de zon zat. Maar goed, dat even terzijde. Onze gast, je hoort hem al even lachen. Dat is Jelle van Haaster, universitair hoofddocent cyberoperaties aan de faculteit Militaire Wetenschappen. Welkom.
4: Thanks.
2: Op de Nederlandse Defensie Academie dus, in Breda. We hadden vorige week al je collega's te gast. Waar hou je je op dit moment mee bezig?
4: Ja, dus in de functietitel zit inderdaad cybersecurity en cyberoperaties. Dus dat gaat over defensief computers veilig houden, maar ook offensief. Kun je ze hacken, kun je ze daarmee of via dat ook beïnvloeden. En natuurlijk gaat het ook heel veel over nieuwe technologie, want cybersecurity verandert heel snel. En dat komt eigenlijk door al die leuke, waar ik inderdaad heel enthousiast over ben, nieuwe technologieën zoals drone, generatieve AI.
2: En wat, want misschien moeten we het eventjes de termen duidelijk krijgen. Wat versta je onder cybersecurity in het militaire domein?
4: Ja, dus cybersecurity hebben we echt 10 jaar over gedaan, hè, in de militaire wetenschap om te definiëren wat is cyber. Dus ik ga het heel kort
2: houden.
4: Heel
2: kort het theoretische framework, toch?
4: Ja, nee, zeker. Dus voor militairen hebben we het lekker makkelijk gehouden, hè. Dus we tekenen gewoon 4 laagjes eigenlijk die bij cyberspace horen. En dat gaat over cyberpersona's. Dus social media, jullie socials, ja, digitale reflectie online. Het gaat over de software. Wat mensen vaak een beetje spannend vinden. Dat zwarte scherm, de software. Niet de eentjes en nulletjes, maar de codetaal. En vervolgens gewoon de fysieke laag. Dus je router in je meetkast, je gsm-mast. Dus eigenlijk gewoon fysiek, software en socials.
2: Ja, dus dat verschilt eigenlijk niet zoveel in het militaire domein als in het civiele domein.
4: Nee, behalve dat wij dan nodig vonden om het zo goed te definiëren dat we nooit meer die discussie hebben van wat is dan cyberspace of wat is dan cybersecurity.
2: Ja. Ja, dat is goed. Je bent zelf militair of in ieder geval dat ook lang geweest. Welke ervaring heb je daar opgedaan die je meeneemt in je onderzoek nu?
4: Dat is een vette vraag. Die had ik niet over nagedacht. Wat je meeneemt? Nou, het is wel, als militair en helemaal militaire academie, dan heb je inderdaad ook wel dat je dingen aangeleerd krijgt, zoals een planning maken en weet ik veel wat. En een klein beetje discipline toch ook wel. En dat helpt wel heel erg bij onderzoek. Want onderzoeken kan enorm eenzaam zijn en zo. En af en toe loop je tegen, nou, het lijkt heel erg op journalistenwerk natuurlijk. Af en toe heb je een stuk waar je gewoon niet aan verder komt, waar je wel aan verder moet tikken. En eigenlijk zit er 1 ding in militaire academie lessen altijd. Durf om hulp te vragen. Ga met iemand sparren. Als je een deadline haalt, je mag ook soms tijd bijvragen en zo. Dus dat soort dingetjes doe je wel. Dus dan wat meer sparren met collega's, waar sommige academici misschien eenzaam op een hokje gaan zitten.
3: En op het gebied van cybersecurity, wat neem je daarvan mee vanuit je oude werkveld? Of was het militaire domein toen nog een soort van analoge boel?
4: Ja.
3: Ja, toch wel.
4: Ja. Ja, nee, zeker. Dus vandaar misschien dat ik daarom erover na moet denken. Want ik was de eerste die van de militaire academie rechtstreeks naar cyber ging. Dus dat bestond nog niet. Dus ik had een vaktechnische opleiding.
3: En we zijn nu in het jaar, even voor de luisteraars.
4: Dus zitten we in 2012. Dus
3: Oké.
4: Ja, zeker. Dus toen gestart met cybersecurity. En toen was alles in opkomst binnen Defensie, binnen de inlichtingendiensten. Defensie Cybercommando werd net opgericht. Dus een tijd van enorme bezuinigingen binnen Defensie. Dus de tanks werden opgeheven. Ja, dus die tijd. Ja.
3: En wat heb je toen geleerd wat je dan toch meeneemt? Of was het echt een soort van totaal onontgonnen gebied waar je instortte?
4: Ja, zeker.
3: Toch wel?
4: Ja, en, nou ja, en dus vandaar dat het veel meer zit op die softe dingen. Zoals hoe je omgaat met onderzoeken, hoe je omgaat met je eigen carrière. Dat als je een hobby hebt, ik vond programmeren altijd al leuk. En dan met name spelletjes en software en design dingetjes. En als je dan dus in dat jaar, dat zeg maar de tanks opgeheven werden, alle opleiding vol zaten, heb ik met name gewoon ook software gebouwd, data mining, de social media in kaart brengen. En dat je daarmee een soort van je eigen carrière. Want toen zei Defensie, hey, dit klinkt als cybersecurity. Want we hadden toen nog helemaal geen idee. Moest jij niet naar cyber toe? En toen ben ik dus zo in cyber beland. En nu is het 14 jaar verder.
2: Ja. En wat is er in die 14 jaar zo al gebeurd bij jou? Dus in jouw carrière?
4: Veel. Even kijken. Ik heb dus militaire academie gedaan. Ik zou naar de cavalerie, dus de tanks en de Fenix. Dus verkenning en zware systemen. En toen ben ik dus naar cybersecurity gegaan. En eigenlijk zie je dat cybersecurity binnen Defensie vanaf 2012 gewoon een enorme vlucht heeft genomen. Een Defensie Cybercommando is opgericht. Het Defensie Cybersecurity Center hebben we. Dus defensief is er heel veel gebeurd. En je zag eigenlijk die eerste jaren dat we enorm gingen centraliseren. Dat was toen nog het motto, hè? Daar hebben jullie het ook veel over gehad in de podcast. Mm-hmm. Het motto centraliseren. Centraliseren is goedkoop. Maar het zorgt wel dat je minder slagvaardig en snel flexibel kunt handelen.
2: Ja, veel minder innovatief bent.
4: Exact, zeker. Dus dat hele push power to the edge, wat je nu heel veel generaals ook hoort zeggen, wat echt een goede slogan is, zeg maar. Dus iedereen gewoon lekker zelf kan handelen en zelf geld mag uitgeven aan vette nieuwe producten en drones en zo. Het is wel een klein beetje sturing natuurlijk. Maar wat je daar ziet is dat we het eerst binnen Defensie allemaal centraal hebben willen doen. Cybersecurity, dus Defensie Cybercommando was ervan en cybersecurity was dan centraal. Zie je nu met ook SEMA-eenheden bij de landmacht, eenheden die cyber doen bij de marine. Zie je dus dat we veel meer aan het decentraliseren zijn om cybersecurity voor iedereen beschikbaar te maken.
2: Ja, dus SEMA, dat is het cybersecurity bataljon van Defensie. Ook eerder te gast geweest hier in de podcast. Nu we het daar toch over hebben, hoe kijk je ernaar dat dat dus inderdaad nu een onderdeel is van Defensie. Is dat een goede ontwikkeling?
4: Ja, zeker. Er zijn een paar risico's aan natuurlijk. Want wat als iedereen gaat cyberen zomaar, zeg maar. Het is wel heel helder in Nederland. Als we vredesbedrijfsvoering hebben, dus we zijn niet in oorlog. Dan heb je gewoon wetten, regels waar je aan moet voldoen. En wil je goed worden in hacken, dan kun je heel veel cursussen doen. Uiteindelijk word je maar één manier goed in hacken en offensief optreden. Gewoon doen.
2: Ja.
4: Real life targets, dat doen. En die zijn er zat. Maar dan is het probleem dat als er eenheden bij de landmacht horen, en die kunnen niet zomaar inlichtingendienst gaan spelen. Daar hebben we weer andere wetten voor. Ze kunnen ook geen politie spelen. Dat is weer een andere wet. Ze kunnen niet zomaar security gaan doen voor 70.000 mensen. Dat is weer een andere wet, een ander stelsel. Dus dat maakt het wel heel lastig.
2: Ja, is er iets wat dan nog beter zou kunnen? Of is dit genoeg, dit bataljon?
4: Nou, dit bataljon is een hele forse eerste stap. Weet je? Het is best wel een huge ding wat daar in één keer staat. Dus dat is supergoed. Maar het is wel, ze moeten ook gaan trainen. Ja. Alleen mensen hebben heb je niet zoveel aan. Dus ze moeten gaan trainen, ze moeten gaan oefenen. Ze moeten ook op uitzending, ze moeten klaarstaan als we daadwerkelijk een klap ergens moeten uitdelen.
3: Of nou, is het niet de bedoeling bij Defensie dat je aanvalt? Dat je dus zelf wat Rusland bij ons doet, van kabels doorknippen tot in systemen proberen te komen. Dat mag het leger niet zomaar doen. Hè? Dat is een NAVO-bepaling. Hoe probeer je dan toch klaar te stomen voor het moment dat er wel oorlog komt en dat eigenlijk onontkoombaar wordt?
4: Ja, en het is dus een, vind ik een heel mooie, en ook de podcasttitel natuurlijk in het defensief, maar vaak kun je wel iets doen wat offensief lijkt. Je kunt natuurlijk operaties draaien in Rusland. Ga je dat met je krijgsmacht doen? Ga je tanks daadwerkelijk de grens oversturen? Ja, waarschijnlijk niet. Maar hier kom je dat hele leuke spel over de Grey Zone, over inlichtingendiensten, waar we elkaar constant de pan uitvechten in de Grey Zone, in Grey Space, in het internet, zeg maar. En daar kun je dus wel dingen doen. Ja, en wij zouden dan niet snel een kabel doorknippen zomaar en daarmee heel veel burgers ook in één keer targeten of zo. Nee, natuurlijk, we zijn Nederland, we zijn NATO, we zijn EU. Maar toch, je bent niet machteloos. Je kunt zat met aan leuke.
3: Maar noem eens wat. Geef eens een voorbeeld. Wat kunnen wij doen?
4: Nou, ik denk bijvoorbeeld dat het heel interessant is in Rusland. Het regime, hoe het daar nu staat, die hebben natuurlijk nog steeds steun nodig van hun bevolking. Hun grootste angst van elke autocratische regime is je eigen bevolking bijna. Dat is waarom je zo repressief optreedt, ontzettend aan het onderdrukken bent. Zorg dat ze niet kunnen op de socials kunnen. En wat nu als je dat mogelijk maakt? Dus dat je zou mogelijk maken dat zij wel vrije nieuwsgaring doen, dat er toch wat bedrijven in de lucht blijven, of gewoon voor zorgen dat zij het eerlijke beeld krijgen over wat er in Oekraïne aan de hand is. Dat zijn een paar interessante hackoperaties.
3: Het is eigenlijk meer propaganda via bijvoorbeeld Telegram-kanalen om daar een eerlijk verhaal in onze ogen te vertellen in plaats van de Russische propagandamachine.
4: Ja, dat is dan op één laag van cyberspace. Dus dat is dan tegen de socials, zeg maar, zorgen dat mensen de juiste nieuwsbronnen krijgen. Maar je zou ook daar kunnen hacken. En dat doen de IT-army van Oekraïne, doet dat ook veel.
3: Dus maar Oekraïne mag dat, want ja, die zijn in oorlog. Ja. Wij niet. Wij zitten in die grijze zone, zoals je zelf al zei. Hoe kunnen wij hacken?
4: Ja, wij mogen er niet. Er zijn allerlei manieren dat wij toch mogen hacken. Dus je hebt natuurlijk het artikel 100. Dus dat we het hele kabinet vragen van, mogen wij alsjeblieft gewapend geweld toepassen voor de krijgsmacht? Maar er zijn ook allerlei procedures. Je hebt de MKSO, dus de Ministeriële Kerngroep Speciale Operaties. Bij Special Forces, dus commando's, mariniers die we ergens inzetten, heimelijk inzetten, willen we ook niet de hele Kamer informeren. Dus daar is een procedure voor dat je dat in een klein groepje doet. Inlichtingendiensten hebben ook zoiets. Dus je kunt het mogelijk maken. Je moet alleen even best wel volwassen strategisch nadenken van, oké, we gaan nu iets heel erg spannends doen. We gaan namelijk een activiteit uitvoeren in Rusland. Of we gaan een activiteit voeren ergens om Rusland heen. Het kan, maar het vereist wel gewoon inzicht of strategisch inzicht en het gewoon bestuurlijk lef dat je dit durft te sanctioneren, dus toe te passen.
3: Het zit dus veel meer op dat spionagevlak eigenlijk.
4: Ja, op dit moment denk ik met name wel, omdat exact wat jullie zeggen, het beeld van tanks of vliegtuigen die de Russische grens overvliegen is natuurlijk niet iets wat NAVO, een defensief bondgenootschap, in de media wil hebben.
2: Als je nu kijkt, we hadden het er net al eventjes over, naar de oorlogen in Oekraïne, in Rusland, welke toepassing zie je dan eigenlijk van die cyberoperaties, of in ieder geval waar jij onderzoek naar doet op dit moment?
4: Je ziet dus wat hebben we het vorige week over gehad, is inderdaad, je ziet natuurlijk de Oekraïnse veiligheidsdiensten, inlichting en veiligheidsdiensten, ja, hier massaal gebruik van maken, of om inderdaad informatieoperaties te doen, of psychologische operaties tegen Russische militairen, of inderdaad het Russische volk te targeten en die proberen informatie te geven. Maar je ziet inderdaad ook gewoon de uitvallen. Dus het begon 2022. En nog die avond, dat zeg maar alle satellietsystemen lagen plat van de Oekraïne. Dus Kazat, Viasat, die uitval allemaal. Dat was zeg maar het soort van openingssalvo. En even later reden die T-72's, al die tanks reden zeg maar binnen. Dus dat is zeg maar de start geweest. Maar de meest interessante les van Oekraïne is dat na dat eerste openingssalvo is het een hele tijd stil geweest. Dus toen was het ineens van, dit is gewoon weer een klassieke shooting war geworden met fysieke systemen.
2: Ja.
4: Waar is dat cyber, waar al die cyber-experts de afgelopen 10 jaar over hebben verteld van, de volgende oorlog is een cyberoorlog.
2: Ja, ja. Dus of in ieder geval hybride.
4: Ja, of hybride inderdaad. En het heeft even geduurd voor het weer helemaal hybride was, zeg maar. Dus,
2: waarom is dat?
4: Ja, ik denk omdat je hetzelfde met wapensystemen, de missile math wordt ook wel genoemd. Als je een hele rij aan systemen hebt staan, dus raketten, je schiet ze af. En vervolgens heb je het probleem, shit, ik moet ze aanvullen.
2: Ja.
4: En bij raketten is het gewoon je ijzeren voorraad, de voorraad die je hebt liggen. Maar bij cyberoperaties betekent dat er heel veel mensen gewoon nieuwe operaties moeten gaan bouwen, opnieuw moeten gaan hacken en dat opnieuw allemaal op moeten zetten. En dat de verversingssnelheid daarvan gewoon heel, heel laag ligt.
2: Ja.
3: Lager dan het aanvullen van die raketten die nu bijvoorbeeld massaal boven Iran worden rechtgeschoten, lijkt me niet, toch?
4: Goed punt. Dat gaat ook niet al te rap, zeg maar. Maar het is wel wat beter planbaar bijna. Je doet een order en je krijgt te horen van, nou, jij staat helemaal achteraan in de rij. Ja. Over 6 jaar ben je de eerste, zeg maar. Maar bij cyberoperaties is ook heel erg afhankelijk van, hoe goed zijn mensen? Hoe is je access? Hoe goed is de tegenstander? Dat is echt gewoon het spelletje in cyberspace.
2: En we hebben het even over Oekraïne gehad. Hoe zit dat in Iran? Kijk je daar ook naar?
4: Ja, deels. Dus ben je meer gewoon op basis van open sources. De open informatie volgen. Ja, en Iran is gewoon een totaal ander iets. Want daar is het internet ook uitgegaan. Wat ook een heel interessant concept is. Dat zie je in Oekraïne en in Rusland weinig gebeuren. Dus begin van de inval in Oekraïne, dus full-scale invasion 2022, zag je dat ze heel even Oekraïns verkeer allemaal derouteerden naar Rusland.
2: Ja.
4: Maar dat zie je in Iran, zie je dat veel minder. Want daar heeft het regime 3 maanden geleden het internet ongeveer tot 99% gedegradeerd en nog maar 1% overgehouden. Dus dat doet wel iets met de cyberoperaties, denk ik, die in zo'n land draait. Want zonder internet is er geen cyber. Dus zonder internet, zonder connectiviteit heb je gewoon heel weinig cyberoperaties die je kunt draaien. Want hoe ga je je data uit Iran krijgen, maar ook voor Iran? Hoe ga jij nog je hackprogramma draaien in de hele wereld zonder dat je die mensen nog kunt bereiken en het internet op kunt?
3: En ook, hoe beïnvloed je je bevolking, toch?
4: Ja,
3: om de oorlog te blijven steunen.
4: Ja, 100%. Ja. Zeker. Ja, en dus dan merk je, als je een regime met dan nog steeds allerlei fysieke controls in place heeft, zeg maar, dan kun je misschien veroorloven om te zeggen van, joh, zet het internet uit, want er komt meer slecht spul binnen dan het ons oplevert. Maar ja, als je dat niet hebt, zoals Oekraïne en Rusland, een heel relatief gedigitaliseerde maatschappijen, ja, dan heb je daar wel een issue mee, zeg maar.
3: Ja. En Venezuela, had je ook nog iets over?
4: Ja, dus dat is wat we de faculteit Militaire Wetenschap doen. We hebben ook gewoon tijd om te onderzoeken en dit soort dingen te volgen. Dus we zijn ook inderdaad naar Venezuela aan het kijken. Van oké, hoe zag dat er dan uit? En daar zie je eigenlijk dat een...
2: De operatie van Trump die daar Maduro heeft gekidnapt.
4: Zeker, Absolute Resolve, toch, heet die volgens mij?
2: Ja, volgens mij ook.
4: Ja, een hele bombastische naam natuurlijk weer. Maar daar zie je inderdaad dat een land relatief dichtbij echt een superpower op dit moment, die het hele arsenaal heeft, dus fysiek, vliegtuigen, schepen, drones. En daarnaast ook nog een keer cybertechnisch gewoon heel sterk is met hun diensten, hun NSA, hun National Security Agency, al die grote partijen die heel goed zijn in technologie. Hoe dan? Even, je kunt politiek alles van vinden van deze operatie wat je wil, maar ik kijk echt even puur militair technisch hierna. Ja. Dat je bijna de perfecte operatie kunt doen. Dus je kunt inderdaad met je fysieke special forces kun je naar binnen vliegen. Je kunt met cyber effecten die special forces ondersteunen. De lucht, verdedigingsdingen, niet die helikopters zien, maar dat er gewoon plat liggen. Je kunt op kleine stukjes in de hoofdstad kun je de elektriciteit uitzetten zonder daarbij de bevolking op een andere manier heel erg te treffen. Dus daarmee kun je, als je dat allemaal in huis hebt en je hebt ongelimiteerde planningstijd, kun je de perfecte operatie doen.
2: Ja, dus het is een interessante casus voor de studenten om naar te kijken. Weliswaar zeker niet heel ethische kwestie, maar wel een interessant op militair gebied.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Je zei net eventjes dat de aanvullingstijd van dit soort cyberoperaties groter is dan, of langer is dan bij conventionele wapens, tenminste de meeste. Maakt dat het ook duurder? Of is het, hoe moet ik dat zien?
4: Alles binnen defensie en alles binnen de militair industrieel complex is duur. Weet je, een F-35 is enorm
2: is duur.
4: Alles is duur. Dus ja. Dat is ook die hele missile math in Iran. Dat als wij een interceptor afvuren, zeg maar, dus een raket die een andere raket moet intercepteren. Ja, dat is al snel een ton of zo die daar wegvliegt. Of meer zelfs als het geavanceerde systemen zijn. Ja, als je het vergelijkt met dat soort bedragen, is cyber dan weer niet zo duur. Wat heb je ervoor nodig? paar teampjes van wat mensen. Het kan een team zijn van 20 mensen. Ja, wat kost dat nou op jaarbasis? Keer 2 miljoen tot 4 miljoen of zoiets. Hmm. Dan moeten ze ergens kunnen zitten. Kantoorruimtes, totaal andere dingen dan bij al die andere fysieke wapensystemen. Dus het is niet per se heel duur. Het kost alleen heel veel tijd.
2: Ja, dat is het probleem.
3: En de ethische kwestie, want we hadden dit weekend zowaar de paus die zich druk maakte over AI. Hij wil dat
2: AI... moeten we serieus nemen.
3: Dat moeten we serieus. Als de paus begint, dan weten we hoe rechtop gaat zitten. AI, zei hij, dat moet ontwapend worden. We moeten terug naar de menselijke maat. De mens moet altijd voorop blijven staan. En begrijp je zijn standpunt?
4: Ik vind het dan, ik hou ook heel erg van geschiedenis en dingen, maar heel interessant dat het weer dat en de katholieke kerk is die een kennisverspreidingsinstrument wil begrenzen. Het is natuurlijk en best wat parallellen met de Gutenbergpress die de katholieke kerk zeg maar door heel Europa heeft laten vallen. Dat is ook niet goed afgelopen voor de katholieke kerk trouwens. Dus misschien dat de paus daar hier weer een beetje weerstand tegen doet. Ja, ik denk wel dat AI wordt nu soms door de techbro's gezien als iets wat iedereen over de hele wereld gaat helpen. Dat gaat er natuurlijk niet zo zijn. Net zoals het internet niet iedereen gaat helpen. Het gaat net zo goed polariseren als alle technologie die we nu hebben. En dat is af en toe wel dat soort van wordt gezien als dit gaat de grote helper zijn. En we gaan nooit meer moeilijke stukken hoeven te schrijven. En we gaan nooit meer hoeven leren. Want alles laten we door generatieve AI bouwen. Ja, dat is het niet. Dus de waarschuwing in die zin van, hey, denk hier wel goed over na. Wat dit met je maatschappij doet. Want als je dit door gaat rechercheren. Je ziet de onderzoeken van Anthropic. Maar vooraanstaande researchers ook. Het gaat impact hebben op heel veel sectoren. Van juristen tot en met grafisch ontwerpers zie je nu al. Iedereen bouwt nu van die plaatjes die we allemaal herkennen op LinkedIn en de socials. Zeg maar van oké, dit is weer een GenAI plaatje met dezelfde kleurtjes. Ja. En een grafisch ontwerper die dan een beetje aan het huilen is in een hoekje dat iedereen nu zijn posters aan het maken is. Het gaat impact hebben. Er gaan sectoren gewoon wijzigen. Dus dat is een hele goeie om daar opmerkzaam voor te zijn.
3: En op defensiegebied, want we hadden natuurlijk laatste rel rond Mythos. Mythos van Anthropic. Mythos kan zwakheden in softwaresystemen vinden en eigenlijk dan heel snel en dan dus hacken. En het gevaar bestaat natuurlijk dat je ook militaire systemen kunt hacken, dat je daar makkelijk bij in kan en dat je dus de vijand, dat zou makkelijk zijn voor als je de vijand wil onderscheppen, maar de vijand kan vervolgens ook onze zwakheden vinden en ons op die manier benadelen. Hoe zie jij dat?
4: Ja. Zeker, dus Mythos heeft dan heel veel media-aandacht, of in ieder geval heel veel aandacht gekregen in generieke zin. En dat kunnen die modellen eigenlijk al een beetje een hele lange tijd, zeg maar. Als je ze maar slim gebruikt. Met de juiste methode kon je dit al, zeg maar. Maar Mythos.
2: Het is nu onder de aandacht.
4: Het is nu onder de aandacht, en dat is een hele goeie. Maar het is niet zo dat als. Ik weet niet goed hoe jullie een hacker zijn, maar.
3: Helemaal niet, eerlijk.
4: Nee, maar als je dan in één keer Mythos krijgt, zeg maar, dat je kunt zeggen, hack de BNR nieuwswebsite, zeg maar. Dat gaat je niet in één keer lukken. Dus Cloudflare, een hele grote internetpartij, heeft laatst een blogje daarover geschreven. Die zegt van ja, wil je dit doen, heb je nog steeds 50 agents nodig. Dus allerlei softwarelaagjes voordat je in staat bent om dit op enige wijze goed in te zetten. Dus je merkt dat het gaat effect hebben, maar het is wel, wil je dit echt goed toepassen, moet je een hele strakke methode hebben hoe je dit inzet. Dus het is niet dat op dag 1 het hele internet in de fik staat.
3: Dat is dan een kleine geruststelling. Maar kun je nog wel uitleggen waarom je, als er toch gevaren zijn volgens mensen als de paus en Anthropic zelf, waarom je dan zo fan bent van AI? Waarom gaat dit ons op militair gebied toch helpen en niet alleen maar benadelen?
4: Ja, dus afgelopen jaar is altijd, je zit altijd te vechten tegen informatieovervloed. Je bent altijd bezig om de juiste beslissing te vinden. En het is niet een naald in een hooiberg vinden. Iemand heeft ooit gezegd, een naald in een stapel naalden vinden. Daar gaat het over. Dit is de informatiedichtheid van het moderne slagveld. Je hebt je drones vliegen. Je hebt je mensen in het veld. Je hebt allerlei elektromagnetische data die je terugkrijgt. Allemaal andere datatypes. Je hebt openbare media, je hebt de social media, je hebt je fysieke mensen met wie je praat, je patrouillerapporten, je sensoren op je systemen, je hebt die F-35 rondvliegen, een schip met enorme goede radar. Ja, hoe ga je hier nog sensemaking voor doen? En dat heb ik echt wel met de officieren die nu opgeleid worden. Er komt alleen maar meer bij militairen. Er komt altijd, die rugzak is de afgelopen jaren 60 kilo geworden. Er komen weer batterijen bij voor je wapensystemen. Er komt zoveel meer op een militair af dan vroeger. En daar kwam al heel veel op ze af.
2: Ja. Dus letterlijk en
3: was ook niet gezellig.
4: Ja, letterlijk en figuurlijk. Nee, zeker. Nee. Dus, en dat wordt niet minder complex.
3: Ja.
4: En dan denk ik, dit systeem is heel goed in synthese van data, samenvatten van data en structureren van data. Dan denk ik bij die drie dingen, dit is exact wat je in de rugzak wil hebben zitten. Die extra kilo die je dan toch bijkomt aan een tabletje of een grote batterij.
2: Ja.
4: Die je er wel in wil hebben zitten.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
1: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Studio Den Haag.

0: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan. Maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht, zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren. Maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is. En heeft een dwangsom opgelegd van €10.000 als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. Rusland zegt dat de kerncentrale in Zaporizhia is geraakt door een Oekraïense drone. Er zou alleen schade zijn en geen gevaar. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. Het is de grootste kerncentrale van Europa. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit. En zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: Studio Den Haag van vrijdag de 29e mei in het jaar 2026. We zijn alweer bijna halverwege het jaar met ze.
10: Het gaat ongelooflijk snel weer.
9: Ja, Leendert is er, Michiel is er, ik ben Mark. Was weer een enerverend weekje, hoor je niet, Michiel?
10: Ja, de temperaturen lopen op in het land.
9: Dat merk je meteen, hè?
10: En in Den Haag ook wel deze week, in de plenaire zaal. Maar ook in het katshuis misschien wel.
9: Ja, in het land, in de polder.
10: Ja, dat is mooi gezegd. In de polder liep de temperatuur ook op, ja.
9: Ja, tot ver boven de 30 graden was het deze week. En ook overdrachtelijk. Ik denk dat we daar heel veel tijd aan kwijt gaan zijn. Misschien ook eventjes nog over het getwitter. Ja, ik zeg nogal getwitter. Sorry. Het GX van de regering.
10: Ik ook. Ik vind het ook nog steeds vervelend om te toegeven dat het nu X heet.
9: Ja. Ja. We moeten het over de landbouw hebben, Leendert. Niet nu, maar wel straks. En ik verheug me heel erg op vanmiddag. Als ik mijn eerste verhoor van de parlementaire enquêtecommissie live ga bijwonen.
11: We zijn bijna begonnen. Vrijdagochtend zitten we hier. Over 5 minuten begint het. De parlementaire enquêtecommissie Groningen.
9: Groningen,
11: doe ik het weer.
9: Corona.
11: Corona, ja.
9: Het klinkt bijna hetzelfde, maar het is niet hetzelfde.
11: Corona. En zoals Michiel een beetje grappend voor de podcastopname zei, de tribunalen zijn begonnen.
10: Ja, die zijn ooit aangekondigd. Er komen tribunalen. Ja. Het is niet helemaal hoe de partij die dat zei, die in deze podcast ook nog wel ter sprake zal komen.
11: De Pijn van Houwelingen was dat. Ja, tegen Sjoerd Sjoerdsma.
10: Ja, die had het niet helemaal zo voor zich gezien.
9: Maar nee, maar die doen ook helemaal niet meer mee met de tribunalen. Dus dan zijn het misschien nog geen tribunalen meer.
10: Nee, nou goed, dat gaan we zien vanaf vandaag. Hè?
9: Het kan ook zijn dat er alsnog tribunalen komen na deze enquêtecommissie. Wie zal het zeggen? Ja. Nou, zullen we gewoon beginnen lekker met een BNR-onderwerpje? De vakbonden die gewoon op ramkoers liggen met het kabinet. Want daar komt het toch op neer, hè? Het kabinet had mooie plannen bedacht om een paar miljard, een stuk of zes, te bezuinigen op allerlei dingen in de sociale zekerheid. En daar waren de bonden boos over. En toen kwam er een brief afgelopen dinsdag.
11: Dinsdag, in verband met het ultimatum.
9: Ja, precies. En dat was eigenlijk al na het ultimatum, die dinsdag. Dat was namelijk één dag daarna. Oké, het was Pinksteren. We vergeven ze misschien. Maar daar stond niet in wat de vakbonden hadden geëist in die brief, Michiel.
10: Nee, want in het ultimatum eisten de vakbonden de verhoging van de AOW-leeftijd schrappen, stop daarmee. En stop ook met die bezuinigingen van ruim 6 miljard op de sociale zekerheid. En daar is niet 100% aan tegemoet gekomen. En dus zeggen de bonden, wij gaan door met onze acties. Sterker nog, gesprekken stoppen nu ook weer.
9: Ja, ze bleven nog wel met de werkgevers praten, maar niet meer met het kabinet. Dat had geen zin.
10: Ja, en wat ook een verschil was, ik kreeg een beetje déjà vu naar de formatie ook weer, de gesprekken liepen in een hele goede, constructieve sfeer. Die teksten hoorden we ook weer. En nou, ruim 3,5 uur hebben ze op het Katshuis gezeten donderdag. Waar dat in maart een ruim half uurtje was. En toen stonden ze ook, de vakbondsleiders, met bozere gezichten bij de poort om ook te vertellen dat ze gestopt waren met praten.
9: Dat vond ik eigenlijk het opmerkelijke gisteren. Hoe relaxed iedereen vertelde dat het totaal was mislukt. De hele poort was uit elkaar geklapt.
11: Dit is een ramkoers, totaal mislukt. Dat moeten we ook nog wel eventjes in context plaatsen.
9: Goed, wel voor nuance, Leendert Beckman.
11: Ja, wat wel opviel. Je gaat van tevoren even rondbellen. Van hoe laat moeten wij bij het Katshuis zijn? Ja. Hoe lang gaat dat duren?
9: Kom je naar buiten? Ga je wat zeggen? Of loop je gewoon langs?
11: Precies. Ja. En toen was de boodschap: we zitten van 11 tot 12:30. Maar ben op tijd. Want dit gesprek gaat net zoals de vorige keer niet zo lang duren. En we stonden daar. En het was wachten en wachten.
10: Het was wel lekker weer.
11: Het was een beetje.
10: Het was heerlijk wachten.
11: Ga ik voor 11 mijn lunch eten? Of doe ik dat na 12:30? Ik dacht, ik kan na 12:30, dat hou ik wel voor. Maar toen het maar duurde en duurde. Op een gegeven moment rammelde mijn buik toch echt wel. Maar dat was dus ook verkeerd ingeschat vanuit in dit geval de FNV. Want dat duurde een stuk langer dan ze van tevoren dachten.
9: Nou, ik snap dat wel. En ik snap niet dat ze het zo kort hadden ingeschat, maar dat het om weer voor de tweede keer gesprekken echt af te breken, want dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben gezegd, we gaan nog wel met de werkgevers praten, maar niet meer met het kabinet. Tenzij ze terugkomen op die onzalige plannen. Voor je dat voor de tweede keer echt afbreekt, moet je natuurlijk even geprobeerd hebben, wat, al was maar voor de buitenwereld. We hebben gedaan wat we konden, maar ze wilden echt niet.
11: Nee, en de stakingsbereidheid is hoog. En dan hoor je wel bij coalitiepartijen, de bonden willen ook gewoon weer kleur op de wangen krijgen. Er is natuurlijk ontzettend veel gedoe geweest. Zeker bij FNV de afgelopen jaren. Bij FNV, CNV, nieuwe voorzitters. Ze hebben leden nodig. Ja. Nou ja, dan komt het. Dit is even vanuit de coalitie, hè? Komt het ook wel als een cadeautje om dan nu eventjes te laten zien wat je waard bent. Nou is het natuurlijk ook zo dat als er hervormd gaat worden in dat sociaal domein, dat je als vakbond ook niet op je handen kan gaan zitten, want dan kan je de boel net zo goed gelijk opheffen. Ja. Dus dat er acties gevoerd gaan worden, dat is nogal logisch. Ik hoorde ook van de actiebereidheid en ook het aankondigen van het feit dat je acties gaat blijven voeren, dat was eigenlijk al voor het verstrijken van het ultimatum duidelijk. Dus die brief die we gestuurd hebben, dat is eigenlijk voor niets geweest. Zouden toch willen gaan. Dat is vanuit de coalitie.
9: Ja.
11: Vanuit
9: de coalitie. Je hebt de brief ongetwijfeld ook helemaal gelezen, alle vier kantjes.
11: Ja.
9: Daar stond niets in waar de vakbonden tevreden mee konden zijn. Er waren vier eisen. De AOW-leeftijd moest niet zo hard omhoog gaan. Niet op de WW en niet op de WIA bezuinigd worden zoals ze wilden. De kosten moesten eerlijker over de samenleving verdeeld worden. Dus niet alles op uitkeringen proberen te bezuinigen, maar misschien ook eens ergens anders. En Zoals Pekman bij Nieuwsuur 's avonds zei. Ja, het enige wat we hebben gekregen is wat we al hadden. We hadden een pensioenakkoord. Daarin stond dat de leeftijd niet harder omhoog ging. Nou, ze hebben die afspraak gebroken. En nu hebben ze gezegd, weet je wat, die afspraak breken we dan niet. Maar voor de rest blijft alles staan.
11: Ja.
9: Nou, maar dat vond ik wel een analyse waarvan ik dacht, ja, dan heeft het ook geen zin om met dit kabinet te praten voor hem.
10: Donderdag, nadat dit gesprek was geweest en de bonden waren weggelopen, toen mocht ik aantreden in de Avondspits, het programma op BNR.
9: Om was erbij.
10: Te vertellen wat daar gebeurd was nadat Leenert en ik daar gestaan hadden die middag. En daar schoof Paul de Beer bij aan. Die is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA. Heeft ook de hele boeken volgeschreven over de bonden en hoe dit soort zaken vaak gaan. En met hem hebben we toen een beetje uitgezoomd. Zitten we nou, dat was een goede vraag die jij stelde, Mark. Ja, en zo doe je dat wel vaker. Kijken we naar een soort rituele dans die nu aan de gang is? Of kijken we toch naar toch een gigantisch groot probleem?
9: Daar... Het is een credits voor Niels Heidhuis die vraag stelde.
10: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ja,
9: het was wel een goede vraag, inderdaad. Ja.
10: Jij stelde hem uiteindelijk.
9: Oh, okay.
10: En waar we dan op uitkwamen, en dat is ook wel iets wat je achter de schermen al langer hoort, is volgens mij een deel inderdaad, ook wat Leenert al een beetje zei, van wat hier nu gebeurt, dat is ingecalculeerd. En een deel is onderschat en levert nu wel degelijk een groot probleem op.
9: Ja.
10: Want het gaat er ook al langer over, maar zelfs nog voordat dit kabinet er was, al tijdens de verkiezingscampagne, tijdens de formatiegesprekken, steeds de vraag, we weten dat die miljarden extra naar defensie zullen gaan, maar hoe gaat dat betaald worden? En al vrij snel, ook tijdens de formatie, was duidelijk, er zal gekeken gaan worden naar de zorg, het eigen risico dat verhoogd wordt, dat is een van de plannen die daar is uitgekomen, en dus ook sociale zekerheid. Dus dan weet je ook, zeker als je bij de sociale zekerheid gaat kijken, dat die stevige reactie van de bonden er komt. Dat hoort erbij als je gaat hervormen. Paul de Beer zei het niet zo, maar ik dacht zelf nog, in Frankrijk zitten ze misschien nog een beetje te gniffelen op dat hier nu eind juni tot 8:00 ochtends de treinen een ochtend niet rijden.
9: Ja, dat betekent dat we iets later op ons werk komen. Hadden we het vorige week al over, ja.
10: Ja, ik zie nog geen vuilnisbakken in brand staan. En dat soort grote stakingen. Dus dat zien we bij de WW en de WIA. Dus die dynamiek die dan loskomt. Maar wat volgens mij wel echt onderschat is, is dat AOW-plan. En vooral dat je daarmee het pensioenakkoord dus...
9: Ja. Al gewoon
10: opblaast,
9: ja,
10: zo zeggen.
9: Van mij mag dat.
10: En dat daardoor die deuk in het vertrouwen ook ontstaan
11: is. Ja, absoluut. Dat is ook, en dat hoor ik ook achter de schermen bij de bonden, dat is de reden dat er nu geen vertrouwen is in het kabinet.
9: Dus dat als ze iets gaan toegeven, dat ze dat van tevoren even moeten zeggen.
11: Nou,
9: dat ze niet halverwege de onderhandeling pas kunnen toegeven.
11: Ja, precies. De vakbonden hebben dus iets van, jullie woord is te weinig waard. Dus op het moment dat jullie zeggen in dat sociaal domein, want dat gebeurt nu, halen we de plannen van tafel. We gaan met jullie praten over hoe het dan wel moet. Dan kijken we vervolgens wat dat oplevert. En mocht dat niet genoeg zijn, dan is het aan de minister, Hans Vuilbrief, om naar de minister van Financiën, Eelco Heijnen, te gaan en te zeggen, laten we eventjes fictief doen. Maar ik heb nog een taakstelling staan, uiteindelijk, van 3 miljard.
9: Een taakstelling is, ik moet nog bezuinigen.
11: Ja, nou, nee, want nu kan je zeggen, want hij moet binnen zijn begroting. Hè, je krijgt die begrotingskaders. Ik kan niet voldoen aan die begrotingskaders.
9: Okay, dus het geld moet van een ander ministerie
11: komen. Ja, ik ga te veel uitgeven. Ja. Dus, en dan kan je ze, dan gaat de minister van Financiën zeggen, nou, gaat u maar even terug. Gaat u maar kijken of het nog ergens anders vandaan kan komen.
9: Ja.
11: Dat wordt dan een politieke ritueel dansje. En uiteindelijk, mocht dat niet lukken, dan is het aan het kabinet om te kijken, waar leggen we die rekening dan wel neer? Zometeen daar meer over. Nou zeggen de vakbonden, wij gaan daar niet mee akkoord. Eerst moet, ondanks dat we nu helemaal vanaf nul gaan beginnen. We beginnen niet vanaf nul. En dat zeiden ze ook bij Eva. Nee, bij Pauw en de Wit. We staan met 3-0 achter, nu met 2-0 achter. Die 6,5 miljard moet eerst van tafel zijn.
9: Want anders begin je niet vanaf nul. Anders begin je vanaf de eerste beslissing die genomen is.
11: Ja.
10: En kom je uiteindelijk ook weer 3-0 achter?
11: Nou, het klopt natuurlijk. En dan zeggen zij, ja,
9: gelukkig zit het WK er bijna op.
10: Ja, ik zit al helemaal in de sfeer.
9: Ik hoor.
10: Ik vond het wel een fijne vergelijking.
11: Maar zij zeggen, wij vinden eigenlijk dat er niet zoveel aan de hand is. In ieder geval als je kijkt naar de kosten bij de WW, maar ook niet bij de WIA. Tuurlijk, bij de WIA moeten we kijken hoe we die miljoen mensen die nu in de WIA zitten aan het werk krijgen.
9: Mm-hmm.
11: Maar die grote taakstelling, daar zijn wij het gewoon niet mee eens.
9: Ja.
11: Maar van het kabinet kan je natuurlijk niet vragen, Dat kan wel, dat doen ze.
9: Dat doen ze namelijk, doen ze vakbonden, ja.
11: Maar zij zeggen eigenlijk, ga eerst maar op een andere plek die 6,5 miljard. Ga maar zeggen dat je dat ergens anders gaat doen. En dan pas gaan wij over hervormingen praten. En het kabinet zegt, ja, op het moment dat wij over hervormingen praten, kan dat geld opleveren. En dan kijken we daarna wel wat we met het restbedrag moeten gaan doen. Maar dat de bonden...
9: Maar dan kom je bij dat vertrouwen waar je over begon. En dat is er gewoon niet, dat er dan niet alsnog de volledige WW ingaat. Dat er dan toch de WW korter moet. Ja. Want daar zit natuurlijk ook heel veel ideologie achter. Een van de partijen wil gewoon heel graag de WW half zo lang maken. En die wil graag dat al die uitkeringen een beetje soberder worden gemaakt. Dat is de VVD.
11: Nou, over
9: en van die D66 weet ik het eigenlijk niet. Van het CDA.
11: Over die AOW-leeftijd, daar is de VVD... volgens mij is dat volgens de... Nee, dat is volgens
9: de
11: VVD.
9: De AOW-leeftijd zei ik niet. Ik zei die VVD is altijd erg voor het verlagen en versoberen van uitkeringen.
11: Nou, wordt daar ook wel gekeken naar de maatregelen zoals die nu neergelegd zijn. Bijvoorbeeld het maximum dagloon. Daar heeft de VVD heeft daar ook vraagtekens bij. Volgende week gaan ze hier over debatteren. Op donderdagochtend begint dat debat over het ultimatum van de vakbonden. En bij de VVD hoor ik van ja, er zijn ook wel maatregelen genomen waarbij niet goed genoeg nagedacht is over het effect daarvan. En dan wordt bijvoorbeeld dat maximum dagloon genoemd. Dat gaat met 10% gaat dat naar beneden.
9: En dat was ook weer het maximum dagloon, want daar had ik nog nooit last van gehad.
11: Ja, volgens mij kwam dat uit het maximum. Het gaat om de mensen. Nou, het maximale bedrag die je verdient. Het gaat tot 85.000 euro per jaar. Uh-huh. Maar dat wordt dan aangevuld tot 70%. Maar dan gaat 10% nog extra vanaf. Hmm. Moet ik even uit mijn hoofd doen. Maar dat
9: voor wie geldt dit bedrag?
11: Nou, als je werkloos raakt.
9: Als je werkloos raakt.
11: Ja, als je arbeidsongeschikt. Dit gaat om arbeidsongeschiktheid. Ah, dus als je arbeidsongeschikt bent, krijg je 70% in de WIA. En dat wordt met 10% dat is maximum dagloon. En dat wordt met 10% wordt dat gekort.
9: Oké.
11: Okay. Ja. Maar nou zeggen ze ook.
9: En dat had consequenties ook voor allerlei andere plekken in waar ze niet over nagedacht hadden.
11: Ja, bijvoorbeeld op het moment dat je zwanger bent.
9: Ja. Wat ook een bepaald soort handicap is. Ja. Fysiek.
11: Maar nou wordt er bij de VVD ook gezegd, ja, als jij de kostwinnaar bent en je moet al naar 70% en daar komt nog een keer 10% bovenop, ja, dan zak je door het ijs. Dat kan gewoon niet. Dus er zijn wel over. Er is op bepaalde punten is er niet goed genoeg over nagedacht. Maar nu terug naar die eis van de bonden. En dan moeten we ook even naar de brief toe. Want in de brief staat namelijk... dit is wel grappig. De eerste brief die wij kregen waren er highlights aan gemaakt. Zodat wij precies konden zien wat het belangrijkste deel was vanuit de brief.
9: We moeten sowieso even die brief beschrijven. Die brief is echt een hele empathische, inlevende alinea na alinea alinea. En dan komt er ineens een alinea, die hadden ze dus geel gemaakt. Hier staan onze maatregelen. En dan kwamen er allerlei... Ja, maar we vinden het wel heel belangrijk om samen te werken. En altijd de vriendelijkheid en de zachtheid die ze proberen uit te stralen. En dan kwam er ineens weer een alinea met... Oké, dus dit gaan we eigenlijk doen. Het is een interessante brief, zoals je ze niet veel ziet in Den Haag.
11: Nee, en het is een brief... Het was ook geen Kamerbrief. Het was een brief aan de bonden.
9: Aan Spekman.
10: Beste Hans, stond er nog net niet boven.
9: Nee, dat had gekund.
11: Ja. Ja. Dus het was inderdaad een atypische brief, als je normaal Kamerbrieven gewend bent. Maar wat niet gehighlight was, en waar ook het langst over gesproken was, was hoe formuleren we nou eigenlijk hoe we omgaan met de overheidsfinanciën? En wat staat er dan? Nadat alles gezegd is over hoe gaan we dit nou aanpakken. Dit alles neemt niet weg dat het kabinet staat voor haar doelstelling ten aanzien van een verantwoordelijke ontwikkeling van de overheidsfinanciën op korte en lange termijn. Het kabinet voelt een diepe verantwoordelijkheid om Nederland beter door te geven aan een volgende generatie.
9: Ja.
11: Dat betekent ook dat het geen rekeningen wil doorschuiven. Dus we gaan niet het in de staatsschuld laten lopen. Zoals het kabinet heeft vastgelegd in de financiële afspraken van het coalitieakkoord. Nou, en dit wordt dus door iedereen anders uitgelegd. Want bij de VVD zeggen ze, ja, we gaan ons wel houden aan de financiële kaders en de financiële afspraken. En dat betekent dus...
9: Dat staat daar volgens mij ook.
11: Ja, nou, dat kan je dus anders uitleggen.
9: Wie leest het anders?
11: Dat komt zo. Want dat betekent dus dat ze bij de VVD zeggen, als die Hans Vel-brief zometeen het niet lukt om binnen de WIA en de WW 6,5 miljard op te halen, dan moet hij het maar ergens anders doen. Want, wat hebben we afgesproken? Binnen je eigen begroting los je het op. Maar vanuit het ministerie hoor ik, waar die brief vandaan gekomen is, nee, dat staat daar helemaal niet. Daar staat dat het ook op een andere plek opgelost zou kunnen worden. Het staat helemaal niet dat wij verantwoordelijk blijven voor die 6,5 miljard taakstelling. Dat is vervolgens aan het kabinet om te kijken waar dat geld dan verder opgehaald kan worden. Dus daar zit discrepantie zit daarin. En dat weten de bonden ook. En dat neemt ook iets weg van het vertrouwen. Want als de VVD en Brekelmans deed het ook, keihard gaat zeggen, ja, het moet binnen het sociaal domein, afspraak. Ja, dan snap ik wel dat ze zeggen, maar dan hebben we er geen vertrouwen in.
12: Nee, en dan is natuurlijk de vraag, afspraak is afspraak met wie? Want die bonden hebben nooit een afspraak gemaakt. Dit is iets tussen die drie coalitiepartijen, maar dat is een minderheid in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook heel gek om te zeggen, ja, wij hebben met z'n drietjes iets afgesproken en dan moet de rest van de wereld zich maar aanpassen. Eigenlijk zijn we nog steeds bezig. We hadden dit keer een hele snelle formatie, zei iedereen. Ik heb het idee dat we nog steeds bezig zijn met de formatie. Maar dat we nu gewoon de formatie ook met de polder erbij doen en met de oppositiepartijen. Maar dat, ja, dan moet je natuurlijk als kabinet wel je heel stellig opstellen en zeggen, ja, we hebben nu dit is onze inzet. Maar er komt natuurlijk een moment dat ze daarop gaan toegeven.
11: Maar hierbij kan je ook zeggen dat de bonden zich veel meer, juist om het punt rondom het meerderheidskabinet, veel meer zorgen maken dan dat ze zich eigenlijk zouden hoeven maken. Want op het moment dat er een meerderheidskabinet had gezeten, en dat meerderheidskabinet had zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer, die hadden dat door kunnen duwen. Dat is nu niet het geval. Sterker nog, ze staan heel sterk. Want die bonden, en dat hebben we met onze collega's van het FD hebben we er nog wel een discussie over gehad, van hoe sterk is hun positie nou eigenlijk. Als je kijkt naar hoeveel mensen zijn nou lid van een bond, is 15%, dat gemiddeld 15%.
12: Ja. Oh, valt nog mee eigenlijk.
11: Dat valt inderdaad wel mee. Maar dat zijn meer dan 1 miljoen mensen.
12: Dat is 1% ongeveer, ja.
11: Je moet kijken naar de beroepsbevolking en dan is het een stevig aantal. Hè? Maar in dit geval ook naar de mensen die dus in de WW zitten en de WIA. Is dat een stevig aantal. Maar waarom staan ze nou zo sterk? Omdat Pro, dus GroenLinks Partij van de Arbeid, zij hebben zich volledig gecommitteerd aan de bonden. Dus Pro zegt, wij moeten er eerst in de polder uitkomen voordat jullie steun van ons kunnen vergaren. En zij vinden natuurlijk überhaupt al dat die rekening niet in het sociaal domein terecht moet komen. En daardoor staan ze heel sterk, want het kabinet kan zo en zo niet naar de PVV en BBB kijken. Want PVV en BBB zijn ook tegen de bezuinigingen in het sociaal domein. Maar zij komen überhaupt niet met constructieve voorstellen. Bij de PVV zeggen ze dan gewoon, ga het maar betalen van het Afrika, klimaat, EU, stikstof en asiel. Leg daar de rekening maar lekker neer. Dus over rechts en met de BBB. De BBB gaat, daar gaan we het later over hebben, ook nog een stikstofpakket aan waar ze op tegen gaan zijn.
12: Laten we stikstof hebben.
11: En daar kunnen ze ook niet op terug onderhandelen. Dus ze moeten.
13: Dus de route over rechts in de Eerste Kamer is gewoon onmogelijk.
11: En ook in de Tweede Kamer.
13: Ja.
11: Als je het over
13: In de Tweede Kamer, ja, 21 en de SGP bijvoorbeeld. Als je daar iets mee kunt regelen, dan ben je er in de Tweede Kamer, ben je er nog. Maar ja, dan krijg je die Eerste Kamer.
11: Ja.
13: En die route over links, dan is het alleen pro. En dan ben je er in de Tweede Kamer beter en in de Eerste Kamer zo goed als.
11: Ja, maar wat ja, 21, die willen de lasten nog verder verlichten. Nou, dan maak je je taakstelling op andere begrotingen maak je alleen nog maar zwaarder. Want waar ga je het dan vandaan halen? Want er zijn maar een paar grote begrotingen. Dat is defensie, nou, daar kan het niet.
12: Nee, daar moet onderwijs, juist, vindt iedereen.
11: Infrastructuur, kan ook niet. En dan kom je bij de twee andere grote, zorg en het sociaal domein. Ja, dan houdt het al op. Dus met jaar 21 valt ook moeilijk zaken te doen. Dus die bonden, die staan helemaal niet zo zwak, omdat ze pro aan hun zijde hebben staan.
12: En er speelt nog iets anders, want die bonden, je zei net al, die willen weer wat kleur op de wangen hebben. Maar het is ook, heel lang geleden heb ik geschiedenis een tijdje gestudeerd, en sociale geschiedenis, sociaal-economisch trouwens. Bonden krijgen stakingen voor elkaar als de bevolking denkt dat er gewoon geld is. Als er crisis is, dan wordt er veel minder gestaakt. Het is juist als je denkt, nou, het gaat eigenlijk best wel goed en de zon schijnt en niks aan de hand. Dat is nu. Ik denk dat de meeste mensen denken dat het economisch eigenlijk nog best wel goed gaat. Ja, er is wat met de olie en de crisis, gedoe, dat dreigt. Maar dat is nog niet zo. Dus op dit ogenblik zullen vakbonden met hun achterban relatief veel druk kunnen uitoefenen. Die ze in slechte jaren, misschien over 5 of over 10 jaar, niet kunnen. Dus wat dat betreft, ze staan ook in de maatschappij staan de bonden op het ogenblik relatief sterk.
11: Ja, maar dan moeten we wel weer zeggen, want we gaan hier weer nuance bij maken, hoe sterk staat pro nu eigenlijk? Want je zou natuurlijk
12: kunnen zeggen, afhankelijk gemaakt van de bonden.
11: Ja, maar zij moeten op een gegeven moment ook gaan onderhandelen. En wat pro nu ook niet kan doen, is zeggen, deze zomer al, wij gaan met de hak in het zand. Wij gaan niet praten. We vinden alles, alles onbespreekbaar. Mm-hmm. Omdat dit aankomende zomer al helemaal opgelost gaat zijn. Dat kan Pro willen. Maar dat is eigenlijk niet realistisch. Want de WW en de WIA, die bezuinigingen liggen pas in 28. Dus voor 27 hoef je nu niet direct dit opgelost te hebben.
12: Maar nog een heel jaar dat we hier elke week het over kunnen hebben, Leendert.
11: Over een maandje is het vakantie. Dus in juni kunnen de bonden nog om 8 uur de treinverkeer stilleggen. Maar de echte grote acties zullen na de zomer pas gaan volgen. Want ja, wat jij zegt, de Nederlander heeft het gevoel dat het goed met Nederland gaat. Ja. Maar de Nederlander gaat ook gewoon op vakantie. Die gaan niet op het Malieveld staan met een vlag van FNV of VNV.
12: Daar gaat het veel te goed voor.
11: Nee, daar gaat het veel te goed voor. Dus als pro moet ook laten zien dat ze bereidwillig zijn om mee te denken aan een oplossing. Want wat zal het de achterban op dit moment ook bij Pro niet accepteren als er zonder dat er gepraat wordt, want er wordt nu niet gepraat, ineens gezegd wordt, we trekken onze handen ervan af en we gaan niet meedenken aan een oplossing voor Nederland.
12: Nee, we gaan altijd meedenken.
11: Dus zij moeten
12: zelfs
11: ook
12: de vakbonden zeiden, we blijven wel met de werkgevers praten, want we zijn wel voor de goede economie in Nederland.
14: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: De hete zomer. Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
5: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
10: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
9: Nigaio Wijnen
10: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
9: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan, maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht zijn daarvan straks te duur.

0: dupen, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren. Maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is. En heeft een dwangsom opgelegd van 10.000 euro als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. Rusland zegt dat de kerncentrale in Zaporizhia is geraakt door een Oekraïense drone. Er zou alleen schade zijn en geen gevaar. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. Het is de grootste kerncentrale van Europa. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit. En zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
2: Daar gaan we weer, Studio Den Haag. Het is nog steeds vrijdag de 29e mei. We hebben nog een heleboel dingen die we allemaal gaan bespreken. We hebben net het hele de polder en de bonden en de...
3: Ja, ik weet dat ik altijd te lang doorgenomen. Maar mag ik er nog heel iets over, mag ik er nog één ding over zeggen?
2: Eigenlijk niet, maar ja, het is een anarchie, hè, deze podcast. Ja. Dus je mag als jij denkt dat het nuttig is.
3: Nou,
2: je gaat het toch gewoon doen.
3: Natuurlijk, ja. Maar bij Pro, Jesse Klaver en de hele... Ze zijn... Eigenlijk voelde het, er ging een soort triomfantelijke stemming hing er op de fractie. En het gevaar wel, en dat heeft Jesse Klaver al een keer meegemaakt in de formatie van Rutte 3, dat hij opstapte. Hij heeft daarover wel verteld dat het een hele moeilijke periode in zijn leven was. Omdat zijn moeder overleden was. Ja. En dat hij eigenlijk zijn hand daarover speeld heeft. Maar ook omdat hij op dat moment, doordat hij andere zaken aan zijn hoofd had, op een manier onderhandeld heeft zoals hij dat nu niet meer zou doen. Maar de vraag is nu, gaat Klaver wel of niet zijn hand overspelen? Want ik ben hem enigszins wel bang dat ze misschien ze hun eigen onderhandelingspositie overschatten bij Pro. En dat kan gevaarlijk zijn. Want ik zei net voor de reclame, niemand heeft er belang bij dat het kabinet valt, maar Pro ook niet.
2: Nee.
3: En dan komen we bij het debat, denk ik, waar we nu over gaan praten. Zijn we daar al?
2: Als jij dit bruggetje op die elegante wijze weet te maken, dan gaan we het daar nu over hebben.
3: Ja, want we hebben natuurlijk... het is heel onrustig in het land. En het feit dat al die asielprotesten er zijn, doet ook iets met de peilingen. Dat zien we. Ja, 21 groeit heel erg. Forum voor Democratie is heel erg aan het groeien. En de coalitiepartijen staan er helemaal niet goed voor. En de grote wens is nu om rust in het land te creëren. Ervoor te zorgen dat als op het moment dat ze naar die provinciale statenverkiezingen gaan, dat er voor iedereen...
2: dat de coalitie wil dat ze er zelf goed voor staat tegen die tijd.
3: Ja, maar...
2: Hoe staat trouwens Pro in de peilingen?
3: Die gaan redelijk goed. Die stonden op winst bij één vandaag. Met 25
4: zetels. Waar de VVD ook op winst stond. Van 20 naar 23 zetels in een maand tijd.
3: Ja.
4: Bij één vandaag. Ja. Als enige coalitiepartij.
3: Maar bij de VVD vrezen ze op het moment dat ze nu de verkiezingen ingaan, met grote sociale onrust, dat daar de partijen op de flanken van gaan profiteren. En dat je dus een Eerste Kamer gaat krijgen waar het minderheidskabinet echt niets mee kan. Dus rust moet een beetje terug gaan komen.
2: Nou, maar die rust die was er niet. We hebben van de week, want je zei al, er was een debat. Een heel heftig debat gehoord. Dat zou gaan over de normalisering van het geweld in de politieke debatten.
3: Politiek en samenleving.
2: In de politiek en samenleving, ken ik aan.
4: En dat debat begon eigenlijk al in aanloop naar het debat. Het is een keer uitgesteld nog. Het is uiteindelijk afgelopen dinsdag gehouden. Het had eigenlijk de donderdag ervoor moeten zijn. Maar daarvoor was er een asieldebat geweest dat ook al tot in de avond duurde, waardoor een meerderheid van de Kamer besloot, nou, dit kan wel heel diep in de nacht gaan worden. Laten we nog een paar dagen wachten.
2: Die inschatting was terecht, want dit debat duurde uiteindelijk ook tot diep in de nacht.
4: Tot 1 uur. Ik vind 1 uur niet diep in de nacht. Dan denk ik 3-4 uur.
2: Nou, het is wel, de Kamer probeert om 11 uur het licht uit te doen.
4: Ja.
2: Ze waren 2 uur uitgelopen. Ja. Dat is voor een debat best wel veel.
4: Ja. En een deel van het debat, daar gaan we het zo ook nog wel over hebben, ging over, moeten we dit debat eigenlijk hebben? En dat begon al in aanloop naar het debat nadat Jesse Klaver het had aangevraagd. Toen werd dit gezegd door Simon Keulemans van Jaar 21.
5: Ja, voorzitter, het vertrouwen in de politiek is al tot een dieptepunt gedaald. En dit debat gaat er alleen maar verder afbreuk aan doen. Dit wordt één groot moddergevecht waarin de Kamer weer de hele dag met zichzelf bezig is. Wat ook helemaal niets gaat oplossen. Laat onze tijd nuttig besteden, dus geen steun voor dit verzoek.
4: En dit vond ik interessant toen hij dit zei. Want vanaf dat moment dacht ik al richting dat debat waarvan we wisten het komt er een keer aan. Zou dit één groot moddergevecht worden waarin de politiek alleen maar met zichzelf bezig is?
2: Nou, zo zou ik het niet duiden, eerlijk gezegd.
4: Nee?
2: Ik kan me voorstellen dat jij in de 20 het zo ziet. En jullie misschien ook wel. Ik vond het een heel verhelderend debat. Vooral voor waar Forum voor Democratie blijkt te bestaan in de wereld.
4: In diezelfde regeling van werkzaamheden, dus de discussie richting dat debat, was ook een ander punt dat ingebracht werd. Bijvoorbeeld door het CDA. Harman Krul die zei toen, dit is misschien niet het debat waar Nederland op zit te wachten, maar waarschijnlijk wel het debat dat Nederland nodig heeft.
2: Nou,
4: ook een interessant teken. Maar dat sluit aan bij wat jij zegt.
2: Ja, want uiteindelijk werd vooral Marcus Zoer en zijn partij, maar vooral de uitspraken van die ene politicus en de uitspraken van Forum voor Democratie in zijn geheel, maar verwoord door mevrouw De Vos. Daar ging het debat uiteindelijk over. Hè. Jagen jullie vanuit de Tweede Kamer het geweld in de samenleving aan? En daar kwam geen ja of nee op. Maar het ging wel heel erg over die twee partijen. Over of dat acceptabele partijen zijn voor Nederland.
3: Ja, waarbij natuurlijk vanuit links, Jesse Klaver was daar constant op aan het duwen. Maar je hoort het ook bij Denk. Ook bij Jimmy Dijk van SP. Hoe staan jullie nou tegenover Guidi Markushauer?
2: Ja.
3: En aan de coalitiepartijen werd gevraagd, blijven jullie samenwerken met nu DNA, zoals ze willen dat we ze noemen. En daar kwam eigenlijk het antwoord op, structurele samenwerking.
2: Er is geen structurele samenwerking.
4: Ja, de vraag werd teruggekaatst, wat is samenwerken eigenlijk?
2: Ja. Dat is een flauw altijd. Als je dat nodig hebt, heb je het debat nog niet gewonnen.
3: Nee, en dan werden er vergelijkingen gemaakt van, ja, meneer Klaver, u stemt ook wel eens mee met een motie van de PVV.
2: Is dat samenwerken?
3: Ja, en die vraag werd natuurlijk gesteld vanwege de motie die opgesteld was over de verhoging van de AOW-leeftijd door Markushauer en de SGP tijdens het debat over de regeringsverklaring. En dan kan je zeggen, ja, dat is gewoon een motie geweest. We hebben meegestemd. Dat is geen samenwerken. Dat doen we hier op dagelijkse basis. Maar dit was meer dan een motie. Dit was een politieke deal gesloten door de coalitiepartijen met de SGP.
2: Ja.
3: En ook met Markushauer. Om het debat over in het debat over de regeringsverklaring in ieder geval nog even dat AOW-plan overeind te houden.
2: Ja, om als regering staande te blijven.
3: Ja, dus om dit af te doen als gewoon een willekeurige motie waarbij meegestemd is, ja, dat is onzin.
2: Echt. Dat is een heel knap frame wat ze bedacht hadden.
3: Ja, maar dat is echt onzin, is dat. En hier ook weer heel interessant wat Jesse Klaver aan het doen was. Want Jesse Klaver zat in een win-win situatie. Want op het moment dat hij het voor elkaar kreeg om de coalitiepartijen te laten zeggen, en vooral de VVD, wij gaan niet meer, wij sluiten eigenlijk ook Markushauer uit, dan werd de route over rechts moeilijker. Want eigenlijk waren ze blij, het minderheidskabinet, dat die 7 zetels uit de PVV weg waren, constructief zouden zijn.
2: Ja.
3: Waardoor er meer mogelijkheden over rechts waren.
2: Ja, bleek het een hele racistische, constructieve mensen te zijn. Ja.
3: Dat konden ze tijdens het debat over de regeringsverklaring overigens al weten. Want
2: Tuurlijk.
3: Toen is D66 namelijk een ongeluk geschokken toen Markushauer op het eind vanavond als laatste zijn bijdrage deed. Want dat was namelijk niet PVV light, dat was gewoon die hard PVV.
2: Ja, dat had hij ook beloofd, dat hij PVV hard zou worden.
3: Ja, maar dat gebeurde niet. Niet consequent uitsluiten van groep Markushauer. Het andere winmoment, waarvoor jij ze klaar voor was, want naar de VVD, als jullie zeggen dat wij een radicale partij zijn, of een partij met radicale elementen, en jullie hebben ons vanwege die reden uitgesloten bij de formatie, maar dat vinden jullie eigenlijk nog steeds, daar hoef je niet meer mee aan te komen. Want als Markushauer een partij is waarmee je kan samenwerken, dan zijn wij dat natuurlijk ook. Dus
2: tenzij je als VVD ook redelijk radicaal rechts bent.
3: Ja, dat is weer aan jou, Mark.
2: Ja, dat is natuurlijk wat je. Ja. Nou, ja. Daarmee blijft het een win-win. Want ik denk dat bij pro's dat heel graag willen bevestigen. Dat de VVD zo dicht bij die uiterste rechtspartij staat... Ja. dat ze er makkelijk mee kunnen samenwerken.
3: Dus kunnen ze dat ook nog opvoeren.
2: Ja, dat konden ze niet verliezen, dit debat. Nee. Vandaar dat hij zo actief was.
3: Ja, en het andere punt was dus dat de FVD... dat het duidelijk was waar FVD nu staat.
2: En schaamteloos ook. Dat was op zich, dat vond ik verhelderend. Ik bedoel, worden er ook heel vaak allerlei dingen. Die zeggen we niet echt.
4: Ja.
2: Dan zeggen ze toch. Maar hier ging het redelijk openhartig.
4: Ja, maar daar was wel tijd voor nodig. Want dat deed Liedewij de Vos eerst wel. Omdat op een gegeven moment aan haar gevraagd werd. Ook door meerdere Kamerleden die al samenwerkend aan het interimperen sloegen. Mm-hmm. Mona Keijzer bijvoorbeeld, die vroeg: zeg nou gewoon ja of nee, vindt u dat Nederland voor de blanke Nederlander zou moeten zijn en blijven.
2: Dat is mooi, hè? Dus dan wel het woord blank gebruikt, maar er toch bezwaar tegen heeft dat het.
4: Nou, en die vraag is heel vaak gesteld. En de eerste paar keren was de reactie wel nog. Wat eigenlijk de standaardreflex is van. Maar u haalt huidskleur erbij. Dat doen wij helemaal niet. En we willen gewoon dat Nederland van de Nederlander blijft. Nou, ja. Zo ging dat een paar keer. Toen kwam. Vond ik ook wel weer grappig. Jimmy Dijk kwam daar dan na Mona Keijzer. Jimmy Dijk van de SP. En zijn vraag aan Liedewij de Vos was: kunt u de vraag van mevrouw Keijzer beantwoorden? En zo ging dat ook nog even door. En uiteindelijk, inderdaad, hoorden wij Liedewij de Vos zeggen, dat hoorde iedereen zeggen: Nederland is voor de Nederlander, de oorspronkelijke Nederlander die hier al meerdere generaties woont. En die is nou eenmaal in meerderheid blank. En dat is een feitelijke constatering. Dus daarmee nog steeds niet iets geks. Maar daarmee gebeurde wel iets wat inderdaad eerder nog niet gebeurd was.
2: Dus en zij zei, wat Marcus Sauer natuurlijk voor de camera van wie was het ook weer?
4: Nieuwsuur.
2: Dit was tijdens een demonstratie was dit.
4: Over geweld.
2: Zij zei ook, maar Nederland wordt feitelijk omgevolkt. Daarmee niet eens enige, niet van, daar moeten we het toch eens over hebben. Maar het gewoon,
3: op een gegeven moment is een
2: feit.
3: Tegen Steven van Baarden van Denk, letterlijk, als hier nog meer mensen, letterlijk niet, maar als er nog meer mensen naartoe komen zoals u dat wil, dan zullen er nog meer zijn die op uw partij gaan stemmen, en dat willen we voorkomen. Dan hebben we hier de kern van het omvolkingsverhaal. Hè. Ja. Er zouden ook linkse elite zijn die er belang bij hebben om de Nederlandse samenleving te verdunnen. Dat hebben ze ook al vaker gezegd. Laten we die complottheorie niet helemaal gaan herhalen. En het andere ging over remigratie. En dat is ook wel een bijzonder fenomeen. Want remigratie, behalve FVD, willen ook JA21 het daar wel over hebben. En onder andere BBB wil het daar, meen ik, die wil het daar ook wel over hebben. En Mona Keijzer wil het daar wel over hebben. En dan het idee is van we hebben groepen in de Nederlandse samenleving die zich hier niet thuis voelen. En op het moment dat je hier niet thuis voelt, wat doe je hier dan eigenlijk? En laten we die mensen, zoals dan in het rechtse frame wordt uitgelegd, laten we nou beleid voeren zodat zij terug kunnen. Dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd. Zowel met de gastarbeiders vanuit Turkije en Marokko, als met Surinamers op een gegeven moment. Als ze hier zijn, ze hebben hier gestudeerd, ze zijn klaar met werken hier, ze kunnen terug. Er was ooit remigratiebeleid, maar er zit hier een element in. Dat is de vrijwilligheid. Want mensen die vrijwillig weg willen, die kunnen al weg. En op het moment dat je zegt, we willen remigratiebeleid om mensen terug te sturen die zich hier niet horen te zijn, dan zit er komt een element bij van onvrijwilligheid. We gaan mensen waarvan we eigenlijk vinden, dat past niet bij die Nederlandse normale cultuur.
2: Wij vinden dat jij je hier niet thuis voelt.
3: Dan gaan we terugsturen. En dan komen we wel heel, heel dicht bij uitzettingsbeleid. Hè?
2: Ja.
3: En bij deportaties. Dan kom je heel dicht, kom je daarbij in de buurt. Want waarom zou iemand die hier niet wil zijn, zeker nu de grenzen gewoon open zijn, in Europa al helemaal, dan ga je weg. Want er zijn heel veel Nederlanders die dat ook doen. Die zitten in Portugal, die zitten in
4: Paraguay.
2: Is Paraguay het nieuwe Benidorm?
4: Nee. Daar is een fascinerende NPO-documentaire over gemaakt. Wakker in Paraguay kan ik iedereen aanraden. Ook mensen uit het coronaverzet van destijds, die zijn naar Paraguay toegegaan, waar in tegenstelling tot in Nederland wel vrijheid is. Zeg ik het even heel kort door de bocht.
2: Dat is hoe zij het ervaren.
4: Ja.
2: Nou, dan geniet ze daar een fantastisch mooi leven.
4: Ja, maar dat kan dus inderdaad.
2: Oh, ik hoop wel dat ze de parlementaire enquêtecommissie dan volgen over corona.
3: In het kader, even voor jaar 21, ik had er achter de schermen precies dit gesprek over remigratie.
2: Ja.
3: En daarbij werd wel gezegd van, want ik wil er wel, want we kunnen dan wel net ze neerzetten in dat hokje. Daar werd toen wel tegen mij gezegd, ja, als je er zo, als je het inderdaad zo neerzet, van mensen die vrijwillig weg willen, die gaan wel weg. Daar heb je wel een punt. Dus je moet dan ook, we snappen ook wel dat je voorzichtig moet zijn met die term remigratie. En ik sprak met iemand hoog in de boom, zullen we maar zeggen, bij jaar 21. Dus niet met een of andere pipo. Zo van, ja, maar dat is ook echt niet hoe wij het bedoelen. Dus er zit ook wel een onhandigheid bij. Maar kijk nou uit met die term. En ik wil daarom even een fragment van Ruud Guddit laten horen bij Pauw en de Wit.
6: Wel te denken, ja, ik. Ja. Ik moet mijn ticket al boeken, geloof ik. Ja.
7: Is het iets waar jij iets bij voelt als je dit hoort eigenlijk? Of denk je van...
6: Jawel. Kijk, als jij als... ik ben natuurlijk... mijn moeder is een Nederlandse vrouw, een blonde vrouw. Vader is uit Suriname. Als je jong bent, moet je al enorm je best doen om er bovenuit te steken. Met alles. Dus ook op school moet je je best doen. Je moet overal meer je best doen dan een ander. Dan heb je het gevoel dat je wat bereikt hebt. En dan krijg je dit soort teksten. En dan denk je bij jezelf, oké, heeft dat dan helemaal geen zin gehad wat ik daarvoor heb gedaan? Ja. Of ik nou voetballer ben geweest, of dat ik een professor was geweest, of dat ik putjes schep, dat maakt niet uit. Ik heb een bijdrage geleverd aan deze samenleving. Doet het er dan niet meer toe? Dat vraag ik me dan af.
7: Ja.
6: Want ik ben wel Nederlander. Ik voel me ook Nederlander. En ik ben trots op Nederland. Omdat als ik in het buitenland kom, dan zie ik wat er allemaal gebeurt in het buitenland. En dan ben ik toch blij dat mijn wiegje hier heeft gestaan.
7: Mm-hmm.
6: Daar ben ik heel trots op. Maar als ik dit zie, ik zie kleuters. Ik zie kleuters met elkaar vechten. Ik denk dat zij ons niet vertegenwoordigen. Niet in ieder geval waar wij in geloven. De oude politicus stond ergens voor. Het was ook hard, was ook, en er werd gedebatteerd met elkaar en dat kon je nog begrijpen. Dit is sinds een tijd al een debat van schreeuwende mensen die niet naar elkaar luisteren.
3: Dit is de kern. Hij legt echt heel mooi bloot hoe het voor mensen die er ooit, of hun ouders of hun grootouders, nieuwkomer geweest is, hoe lastig het voor hen is. En zeker op het moment dat je ook nog eens een keer een donkere huidskleur
8: die donkerder
3: hebt.
8: Is, ja.
3: De anders uitziet.
4: En
3: dan
4: blond
3: mensen
4: haar en blauwe ogen hebt. Ja.
3: Ja, en,
2: van kleur, zeggen ze dan.
3: Dat bracht mij bij Fanon. En ik heb tijdens mijn studie een boek van hem gelezen. Dat is Zwarte Huid, Blanke Maskers. Hij is zelf een Franse migrant. Dit is geschreven in de jaren 50. Ik meen van Algerijnse afkomst is Fanon. En hij beschrijft hoe hij en ook Algerijnen in Frankrijk, hoe moeilijk het voor hen is om een positie te krijgen in de Franse samenleving. En het heet Zwarte Huid, Blank Masker. Omdat hij eigenlijk zegt van, ja, op het moment dat je wil meedoen, moet je alles van je afschudden. Je moet eigenlijk laten zien dat je Franser bent dan de Fransen. Of in dit geval Nederlandser dan de Nederlanders. Ja. Dus je culturele achtergrond moet je achter je laten. Je geloof moet je achter je laten. En je moet een wit masker of een blank masker moet je opzetten. En pas als die opstaat, dan word je geaccepteerd. En om geaccepteerd te worden moet je, precies zoals Guddit dat zegt, moet je harder werken dan een autochtone burger. Hè. En zelfs als je dat dus doet, wat Guddit hier vertelt, Guddit, hij is wereldvoetballer van het jaar geweest, is de enige Nederlandse aanvoerder die ooit met een grote prijs in zijn handen gestaan heeft. Hè? We zijn Europees kampioen geworden. Hij was de eerste.
2: Zelfs ik weet dat.
4: Ik ben laatst in Milaan geweest. En toen was ik in San Siro, het stadion van de AC Milaan, waar Ruud Guddit ook gespeeld heeft. En grote held daar. Er staan wassen beelden van Ruud Guddit. Zijn shirtjes hangen daar ingelijst.
3: Ja, maar Ruud Guddit was een fenomenale voetballer. Maar ook een fenomenaal persoon. Hij had met zijn borst naar voren.
4: Hij was geen geweldige trainer van Feyenoord.
3: Nee, dat
4: Klopt. Dwalen we heel erg af.
3: Nee, maar zelfs dus voor iemand die zoveel bereikt heeft, je moet ook voorstellen dat als je aanvoerder bent, en hij was de eerste donkere aanvoerder van een westerse voetbalnatie. Daar waren wij toen in de jaren 80 met de anti-apartheidsbeweging. Mandela zat toch vast, waren we trots op. Hij gaf zijn gouden bal, waarmee hij wereldvoetballer van het jaar was geworden, aan Mandela toen hij nog opgesloten zat. Hij heeft hem ook ooit fysiek aan hem overhandigd. Wij waren daar trots op. En dat is allemaal weg. Want daarom verwijst hij ook naar de politiek van vroeger. Dat is dus allemaal weg. En ik vond het zo mooi hoe hij dat verwoordde. Maar ook heel treurig tegelijkertijd. Maar nou, ik dacht dat we hier hebben we de kern van de problematiek als je over remigratie gaat praten. Dit doet het met mensen.
4: Ja, en in dat debat
8: plus dat het ook weer gewoon een complottheorie erin zit natuurlijk.
4: Ja. En er werd dus nog maar weer eens, dat kon je weten, maar er werd dus nog maar weer eens heel duidelijk dat Forum voor Democratie echt anders is dan wat je ziet in die hele drukte, die partijen rechts van de VVD. Dus die verdediging van, ja, maar het is helemaal niets mis met deze termen. En waarom doet u daar nou allemaal zo hysterisch over? Ja. Nou, we hebben het net over jaar 21 gehad. Maar je zag ook Mona Keizer bijvoorbeeld. Die ook geen pro-migratiepolitica is. Maar ook tegen Lidewijen de Vos echt boos werd. Ja. Oprecht boos werd en zei, hier is de grens.
3: Ja, maar over normaliseren, daar ging het uiteindelijk over.
8: En dat gebeurde hier wel. Het niet het benoemen, het normeren gebeurde hier.
3: Maar dat gebeurde ook door Keizer. En dat gebeurde ook door Caroline van der Plas. En op welke manier nou? Om Caroline van der Plas ter bijdrage te nemen. Caroline van der Plas begon. We moeten het geweld afkeuren. En daarna, ik heb het op Twitter ook het jijbakken en het whataboutisme debat genoemd.
8: Ja, er was voldoende gejijbakken.
3: Wat deze daarna niet benoemen waarom dat rechtsextremistische politieke geweld, die aanslagen, waarom dat. En toen begon ze met jijbakken en met van maar. Extinction Rebellion. Waarom hebben we het niet over mensen die snelweg bezetten? Mijn partijkantoor is er gelijk in, maar mijn partijkantoor is ook aangevallen. Toen kreeg ik geen belletjes. Kortom, ja, ze zei eigenlijk.
8: Daar waren we toen ook met z'n allen verontwaardigd over.
3: We gaan alles.
8: Net als bij D66, dat was niet anders.
3: We gaan alles gelijkstellen aan elkaar. En dan is de vraag van waarom doe je dat eigenlijk? Want dat was een aanval op links. Wil je nou eigenlijk tegen links zeggen, u moet. Want dat gebeurde. U moet uw mond maar houden. Hè? Uw morele vingertje moet u weer weghalen. Want u bent net zo slecht als de rest. En daarmee normaliseer je het dus.
8: Dit politiek geweld is wat dat betreft niet goed verdeeld over de waaier aan partijen.
4: Wat ook nog één gedachte is die mij de hele tijd hierbij is bijgebleven. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. We hebben trouwens net eerder in de podcast al geconstateerd dat de formatie en de campagne misschien nog steeds bezig zijn.
8: In elk geval de formatie,
4: maar, ja. Maar ook dit debat vond ik echt wel weer een uitvloeisel daarvan. Er wordt vaak in analyses en ook in podcast gezegd dat zeker de VVD, ondanks dat ze in de coalitie zitten, nog altijd in campagnestand staan. Maar ik zag eigenlijk alle partijen in campagnestand in dat debat.
8: Over dit onderwerp,
4: In dat debat dinsdagavond. Want ik zat er te kijken en ik ging ondertussen gewoon alle Instagram-accounts af van de partijen en hun fractievoorzitters. We gaan het zo nog wel over smartphones en schermtijd en social media misschien kort hebben. Maar ik zag bij Jesse Klaver op Instagram, vlak nadat hij het gehad had, een interruptiedebat tussen hem en Guidi Markeshauer over precies deze discussie weer. Dus ook Guidi Markeshauer die op de kanalen van Pro een deel van zijn verhaal mocht vertellen. Het ging daarna wel keurig door Klaver weerlegd worden, natuurlijk. Maar ook, ik zag bij Jan Paternotte, hij zelf tegen Guidi Markeshauer zeggen, waar ben je nou mee bezig? Je maakt samenwerken onmogelijk op deze manier. Bij Ruben Brekelmans van de VVD zag je, waar zijn wij nou met z'n allen hier mee bezig? Vind ik ook altijd interessant in een debat. Wat zijn jullie nou aan het doen allemaal? Wat schieten we hier nou mee op allemaal?
8: Ja, daar begonnen we dit ook mee. We schoten er toch iets mee op. Het heeft toch heel veel helderheid gegeven over aan de ene kant waar Guidi Markeshauer staat en aan de andere kant waar Forum voor Democratie staat.
4: Ja.
8: Dus dit is misschien een verkiezingsdebat daarmee. Er is geen beleid gemaakt.
4: Nou ja, wel, en ook Henry Bontebal. Dat ging een beetje over wat voor land willen wij zijn. En dan wees hij erop dat er rondom de avondvierdaagse opgeroepen moest worden aan ouders. Ja. Trek alsjeblieft je kinderen niet een shirt aan waar AZC weg ermee op staat.
3: En toen kwam er een jijbak. Toen een whataboutism.
4: Ja.
3: Want wat werd er toen gezegd? Wat nou als er een shirt aangetrokken wordt voor het klimaat? Mag dat dan ook niet? Ja.
4: Ja. Okay. Maar ook dit is volgens mij allemaal een gevolg van dat er ook nog na het kabinet Schoof dat er nog geen gevoel van stabiliteit is. Nee. Het minderheidskabinet, ja, het zou kunnen slagen. De realiteit de afgelopen jaren is gewoon dat Tweede Kamerverkiezingen echt niet meer altijd om de 4 jaar zijn.
8: Ja, maar dat gaan we deze keer wel. Maar ik ga jullie onderbreken, want dit gesprek is nog lang niet klaar. Dus ga zeker terug door naar de podcastaflevering van deze week, Studio Den Haag. In je podcast-app, luister daarnaar. Leenert, naar Michiel, naar mij, ik ben Mark. Maar op de radio is de zendtijd op. Misschien nog net even om te zeggen dat onze e-mailbox openstaat voor reacties, voor vragen, voor opmerkingen. Studio Den Haag, @bnr.nl. Dus dan zien we je of in de mailbox, of in de podcast, of volgende week. Dag.

0: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeuweiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Hoeverdorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Passagiers van 2 hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in het noorden van Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. In de loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: ASN Bank verwacht fouten te gaan maken in de versnelde transitie en schaamt zich nergens voor. En Solfinity mag niet verkocht worden aan het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Marielieke Engbers is hier, onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit, schrijver van verschillende boeken, Eenzaam aan de Top, Onder Commissarissen en wat nog meer. Er komt ook een wetenschappelijk artikel aan. Nee, is dat er juist? Is al gepubliceerd zelfs? Twee?
10: Ja, na 7 jaar eentje, na 3 jaar de ander. Gaat nu wat sneller.
9: Marielieke, echt, je bent aan een flinke opmars bezig. Ja. Anton Wiggers stond al aan de top natuurlijk. Bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Voorzitter, waarom lach je daarom?
11: Ik blijf omhoog kijken, Thomas.
10: Ik moet lachen op jou, je bent zo vrolijk.
9: Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Met ook natuurlijk jullie eigen nieuws. Anton, welk nieuws is dat?
11: Ja, ik las vanmorgen in het NRC een prachtig artikel over AI-moeheid. En met name overkoepelende organisaties van consumenten, klachtorganisaties, die doen hun beklag. Omdat heel veel mensen klachten indienen via AI.
9: Ja, ze stoppen ermee nu, hè?
11: En ze gaan ermee stoppen. Ja. Dus als gevolg van het feit dat ze zoveel klachten binnenkomen, gaan ze het loket dichtgooien. Dus de oplossing is voor mij heel simpel. We gaan weer bellen. We gaan weer bellen.
9: Dat denk Weet je hoeveel jongere mensen er last hebben van belangst?
11: Ja, precies daarom. Nee, maar het is hilarisch om te merken dat zeg maar heel veel klachten nu worden gegenereerd door AI. Er worden chatbots ingezet tegen dat soort berichten. En er wordt natuurlijk geframed als zijn. Ja, er komt zoveel binnen met verkeerde jurisprudentie, verkeerde uitspraken. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel goed. Daardoor ontstaan enorme wachtlijsten en wachttijden en boeteclausules. En vroeger was je al blij dat je een kleine vergoeding kreeg. Tegenwoordig wil men gewoon 50% bonus als boete van de producent. Dus ja, waar stopt dit?
9: Maar is bellen voor jou een serieuze optie om dit weer vlot te trekken?
11: Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel.
10: Ja. Ik ben helemaal met hem eens, hoor. Zo vreemd is het niet, toch? Weer menselijk maken.
11: Ja, precies dat.
9: We gaan naar een, vond ik in ieder geval, zeer menselijk interview met Dolf van den Brink. Vertrekkend CEO van Heineken. Uitgebreid gesproken door mijn collega's van het FD. Pieter Kouwenberg in het bijzonder. Er is een hoop gezegd. Vraag ik maar even aan degene die zich specialiseert op het ongezegde. Wat viel jou op?
10: Nou, ik vond het een positief verhaal. Dus ik kijk natuurlijk met mijn blik naar leiderschap. En er werd allemaal speculatie. Waarom stapt hij bij zijn tweede termijn midden eruit? Hè? Dat is altijd een signaal dat er iets fout is. En ik vind het juist een goed teken. Dus iemand die daarmee al laat zien dat het een zware taak is. Dat lees ik in het stuk. Hoe zwaar
9: Zo'n zware taak dat ik dacht, heb je het ook maar een dag naar je zin gehad in die functie?
10: Nou, dat heb ik er niet uit gehad. Ik heb gewoon iemand die het heel verantwoordelijk heeft willen doen. Het waarschijnlijk ook wel, nou, dat zal ook wel hem heel veel hebben gebracht. Maar ik vind het zo leuk om een keer iets te lezen waarvan ik denk, hey, allemaal, ik heb de green flags. Gewoon echt een rijtje. Wil je het even horen?
9: Graag.
10: Dat hij zelf wil opstappen. Dat hij het heeft over een ander schaakbord. Hè? Dus dat als jij CEO wordt, kom je op een ander schaakbord. Het spel wordt wat mij betreft zo ingewikkeld dat wij als niet-CEO's dat bijna niet kunnen voorstellen. Een oprechte zorg voor stakeholders. Dus ook voor mensen en stakeholders in andere landen. Dus niet alleen maar in de directe omgeving. Hij heeft zelf gezorgd dat bonussen ingeleverd zijn toen het zwaar werd. Hij heeft heel veel beslissingen durven nemen. Hè? Saneren, gewoon echt keuzes durven maken.
9: Ja, maar hij heeft zich daar wel een beetje op verkeken. Crisismanager vanaf dag 1.
10: Ja, hij heeft zich verkeken, maar hij heeft wel die verantwoordelijkheid genomen, denk ik, die hij moest nemen. Dat lees ik erin. Hè. Ik bedoel, ik ben ook biased, maar ik vind het een fantastisch leuk verhaal. Hij is maatschappelijk geëngageerd. En dat hangt samen met alles hangt samen, dat zei hij. Want je snapt, denk ik, als CEO, je werkt in een context. Je kunt de maatschappelijke engagement kan je niet wegduwen, want je bent er afhankelijk van.
9: We moeten in die samenleving overigens wel bier blijven drinken. Hè? Dat is een bindmiddel.
11: Vandaar de groene vlag.
10: Mijn vader was alcoholist, dus ik kijk met dat aspect met een bepaalde blik.
9: Zei maar
10: ik
9: wel, snap, hè? We zijn te puriteins geworden.
10: Dat zei hij ook, en dat snap ik ook. Dus mijn zonen die leggen mij regelmatig uit wat het hen heeft gebracht. Hè? Dus ik
9: bier
10: heb
9: drinken.
10: Dat gesprek met bier drinken. Ja, ja, serieus. Want ik ben er zo op tegen, of ik ben er zo biased in door mijn verleden, dat ik met hun een gesprek erover heb. Dus ik snap zijn punt daarin wel. We moeten ook nog de jongens, vooral vind ik ook af en toe was met hun testosteron. Maar hij is in ieder geval maatschappelijk geëngageerd. Dus ik vind dat. En het is geweldig om ook te lezen hoe hij eenzaam is geweest in zijn besluit om te stoppen. Want hij zegt ook, het is beurskoersgevoelige informatie. Hè? Dus dan is wel weer de vraag, wat ik niks over las. Hij heeft de RVC was hier niet van op de hoogte. En dit vind ik ook niet aan hem. Een RVC moet zelf continu eigenlijk een opvolger klaar hebben staan. En dat
9: vrees
10: ik dat ze dat niet hebben gedaan. Dat is niet zijn probleem, nee. Denk ik. Niet zijn fout, laat ik het zo zeggen. Want hij kan dat gesprek, nou, in de huidige cultuur waarin wij met elkaar leven, denk ik dat hij dat ook niet zomaar kan zeggen. Want dan, nou, wat hij zei, koersgevoelige informatie. Hoe gaan ze daarmee om?
11: Ja.
10: Nou, wat vinden jullie? Is dat geen positief verhaal?
11: Ik vind het getuige van enige moed, hè, dat hij zelfreflectie toepast en zegt, ik ben niet meer de goede persoon op de goede plek om dit bedrijf nog de komende 4 jaar te leiden.
9: Hij zegt, dit soort werk maar 6 tot 8 jaar doen.
11: Ja.
10: Ja, en hij zegt ook, hij is systeemdrager. Wij zeggen in ons boek, hè, de CEO is de strategie. Dus de CEO is degene die niet alleen strategie formuleert, maar ook via zijn lichaam communiceert. Dus als jij zegt, we gaan naar links, maar jouw gedrag toont naar rechts, dan gaat iedereen naar rechts. Dus dan ben je bent echt wel heel erg belangrijke persoon, hè, voor zo'n organisatie.
9: Een kleine opmerking van een bestuurder die ook nog wel in het interview terechtkwam. Jij bent een jongetje terechtgekomen in een mannenbaan.
10: Ja, nou, dat lees je erin door en dan krijg je dus dit soort oprechtheid. En dat mis ik wel eens in andere organisaties.
9: We gaan naar Solfinity, betrokken bij het beheer van DigiD. Dat wordt toch niet overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit zet er een streep door, schreef ze afgelopen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Die zaak kwam aan het rollen nadat een klokkenluider zijn zorgen uitte over die overname. Dit komt bijna niet anders meer, zou je denken, gezien ook het politieke sentiment, Anton? Of is dit toch nog een hele moedige beslissing?
11: Nou, ik vind het een logische beslissing. Die hadden ze dus ook veel eerder moeten nemen, denk ik.
9: Het volgt overigens op onderzoek van een bureau dat toetst.
11: Ja, ik heb het gelezen. Maar wat er is ook nog iets anders aan de hand. Namelijk het bedrijf wat wil overnemen is ook betrokken geweest bij een schandaal. En er wordt onderzoek gedaan vanuit de SEC naar dit bedrijf in februari.
9: Boekhoudkundig
11: schandaal. Dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit ook een rol meespeelt in de besluitvorming. Alleen je leest het niet.
9: Ik heb nog even teruggekeken en gelezen een interview van de bestuurders van Kyndryl in NRC eind vorig jaar, toen dit al speelde. De directeur zei toen: Kyndryl heeft een lange historie in Nederland, onze directie is Nederlands, we worden een structuurvennootschap, daarin krijgt de raad van commissarissen zeggenschap over belangrijke beslissingen. En dan zegt hij ook nog: de structuur die we gekozen hebben, die is niet gewoon voor buitenlandse partijen in corporate Nederland, met onafhankelijke Nederlandse commissarissen, niet in dienst van ons, er is geen link met Kyndryl. Ik dacht, we zitten hier in het boardroompanel. Ze hebben natuurlijk geprobeerd om deze zaak te sussen en te zeggen: nee, maar luister eens, wij hebben het nu anders georganiseerd. Jullie als Nederland hoeven je nergens druk over te maken. Dit soort zaken die dus een half jaar geleden zo over de bühne werden gebracht, hadden die ook kunnen overtuigen in jouw optiek, Marie-Lieke?
10: Nou, als je vanuit de rationele mens redeneert, zou je kunnen zeggen: ja, ze hebben het goed in structuur, goed veilig georganiseerd, maar het gedrag is harder dan het structuur. Dus ook al organiseer je dit heel erg goed, dan kan je nog steeds een weg. Hè, dus de macht, als hij in Amerika is, dan vindt hij zijn weg heus wel naar Nederland. Dus in die zin zou ik daar niet op vertrouwen.
9: Ze hadden dit met structuren nooit helemaal strak kunnen
10: trekken? Dat denk ik niet. Ja. Maar ik las, want ik ken dit verhaal niet. Dus wat dat betreft denk ik, ik heb iets gemist. Maar
9: het is ook een wat ouder verhaal. Toen dit balletje ging rollen, hebben ze bij Kyndryl waarschijnlijk gedacht, en bij NRC ook, toch eens kijken wat we aan de beïnvloeding van de publieke opinie kunnen doen.
10: Ja, maar wat ik las, en dat vind ik dan zorgwekkender, waar de zorg denk ik ook zou moeten zitten, is als jij onder de wetgeving van Amerika komt hangen, ja, dan hebben zij het recht om alles te doen met onze data die waar ze toegang tot hebben. En dat is denk ik de grote zorg waar iedereen van ook op aanging en waardoor een Erik Smit zelfs een hele campagne is gestart, waar ik denk ook de meeste mensen wel van dachten: dit kan ook inderdaad niet.
9: Dat is dus de collectief firewall, die rechtszaak, die gaat nu niet door omdat die overname niet doorgaat. Dus dat hebben ze ingetrokken. Kyndryl heeft overigens eerder tegen Kamerleden op verzoek gezegd dat er nog nooit een opdracht is geweest van welke buitenlandse overheid dan ook. Dus het is een in hun optiek academische discussie. En als er iets zou worden opgeëist dat in strijd is met de Nederlandse of Europese wetgeving, dan zou het bedrijf hier naar de rechter stappen.
10: Ja, dus?
9: Nou, ze doen nogmaals een poging om te vertellen dat er niet zo heel veel aan de hand is.
10: Ik denk dat we allemaal goed aan kunnen voelen is, we noemen dat in de theorie het verschil tussen je aangehangen waarde en je toegepaste waarde. Ze kunnen dit allemaal zeggen, maar zodra zeg maar echt keuzes moeten worden gemaakt, is de vraag wat er gebeurt. Als Trump, en daar hebben we het natuurlijk wel over, zijn macht gebruikt, ja, dan hebben zij mooie praatjes, maar die vullen geen gaatjes. Dus dat weten we denk ik met z'n allen. En dat is denk ik waarom nu terecht wel een streep wordt getrokken.
9: Ik ben ook maar de advocaat, niet van Kyndryl, maar in dit geval van de duivel, om toch te kijken, is er een andere kant van het verhaal? Maar structuren, papieren, woorden die je uit de richting Kamerleden, Anton.
11: Ja, wat grappig
9: hoeveel is dat waard?
11: Ze zijn goed genoeg, worden zich acht om zeg maar wel die hele ICT-structuur van Defensie zeg maar te gaan veranderen, Kyndryl. Dus daar zit best wel een inconsistentie in. Mm-hmm. Ik vind wel dat je vanuit de overheid misschien moet aangeven dat een aantal bedrijven niet te koop is voor niet-Europese landen. Je moet ook wel bekennen, ze kunnen dit niet zelf. En de overheid is niet in staat om dit zelf goed te doen.
9: Nou, dan gaat nog een hele trein wel degelijk ook naar Amerikaanse cloud-aanbieders, de Belastingdienst, de BTW, wat hebben we nog meer, de douane.
11: Ja. Ja.
9: Daar zijn we blijkbaar toch iets minder alert op geweest.
11: Eens. En daar moet je toch eens een keer paal en perk aan stellen. Met name door het misbruik wat de Amerikanen zouden kunnen maken. En de vraag is of het gebeurt. Hè. Maar de angst is natuurlijk wel gegeven. Het gedrag van Trump. Hè, daar kun je eigenlijk niet op anticiperen. Met rechtszaken of wat dan ook. Of dreiging met rechtszaken, want daar lacht hij ook om. Dus ik vind het een terecht besluit. Alleen neem het eerder. En geef wat tevoren de risico's aan.
10: Volgens mij komen we uit een soort van paradigma waarin we, zeg maar, handelend Nederland het prettig vonden dat wij gewoon bepaalde partijen zoals Amerika vertrouwden. Dus dan kan je gewoon informatie, dan kan je gewoon handelen zoals economen dat graag willen doen. En we worden natuurlijk nu, komen we in een ander paradigma, dat onze vertrouwenspartner opeens toch gedrag vertoont wat we niet meer vertrouwen. En dan zie je dus dat we, ja, gewoon, denk ik, mentaal ons been moeten bijtrekken. Dat het gewoon heel erg moeilijk is. En ik denk dat wij heel veel niet weten wat voor machtspolitiek er gaande is in Den Haag vanuit Amerika.
12: Nou, dat blijft nog wel even gaande, want de ambassadeur heeft al gereageerd. Die had toch het woord tijdens een veiligheidsconferentie gisteren. En die zei, ik wil toch op zijn minste gesprek.
10: Ja.
12: En ik wil ook duidelijk kunnen stellen of dit een handelsbelemmering is of niet. En zo, ja, dan gaan wij eens goed
10: en
12: nadenken.
10: En moet je eens voorstellen, als zo iemand hier in deze kamer komt, hè, en die krachten op jou uit worden geoefend, dan is het heel makkelijk voor ons te oordelen van, nou, maar dan duw je ze toch terug. Dus daar heb ik wel sympathie voor Den Haag. Van, zijn wij wel genoeg als mens opgeleid om tegen powerplay op te staan? En dat vrees ik van niet.
12: Maar het feit dat deze overname niet doorgaat, is toch ook een illustratie van het feit dat powerplay niet allesbepalend is?
10: Nee, maar we hebben de tegenpower. We hebben de tegenpower van de maatschappij, hebben zij nodig gehad, denk ik, om dat lef te tonen. Dus daar zie ik wel meer een soort van dynamiek gaande, waarin wij ook als maatschappij wakker worden dat Amerika niet meer is wat wij dachten dat het was.
12: Ik sprak overigens eerder deze week met de klokkenluider, de privacy officer van het ministerie, die geschorst was hangende deze zaak.
11: Ja.
12: Hij zou nu terug kunnen. Hij zegt, ja, dat zie ik toch niet gebeuren, want ik heb /had een conflict met mijn leidinggevende. Hij wil wel graag actief blijven binnen de overheid als ambtenaar. Bestaat het dat klokkenluiders na zo'n gang van zaken, en ze worden nu feitelijk in het gelijk gesteld, toch weer terugkeren? Of zijn die verhoudingen dan te zeer vertroebeld?
11: Politiek en governance technisch zou ik zeggen van ja, maar in de praktijk heb ik het een paar keer meegemaakt. Ben je gewoon gebrandmerkt. Word je niet meer betrokken, word je doodgezwegen, word je niet meer meegenomen in berichtgeving. Ik zou die man toewensen dat hij ergens anders op een ministerie zou kunnen komen te werken. Maar ik ben bang dat zijn carrière voorbij is bij het ministerie.
10: Ja, ja, ik denk dat vice versa. Hij zal ze ook niet meer vertrouwen als je zo behandeld bent. Dan dat is natuurlijk wel een diepe kras.
11: De beeldengeluid die zijn hier niet helemaal synchroon.
10: Maar het is natuurlijk ook zorgelijk, hè, voor andere ambtenaren die dit zien. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een signaal van hoe zit dat hier eigenlijk? Hè? Mag je wel voor zoiets belangrijks, word je gehoord?
12: Ja, en dat geldt voor ambtenaren, maar dat geldt in bredere zin denk ik voor klokkenluiders.
10: Ja.
12: We gaan naar de topman, een van de topmannen van BP, het olieconcern.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: In het tweede deel van het boardroompanel met Marilieke Engbers en Anton Wiggers. BP heeft de bestuursvoorzitter, dat is Albert Manifold, ontslagen vanwege onbehoorlijk gedrag. Dat meldde het bedrijf zelf afgelopen dinsdag in een e-mail aan persbureau Bloomberg. Ontkent Manifold alle beschuldigingen en vindt hij dat het bedrijf veel te snel gehandeld heeft om op zijn minst had kunnen waarschuwen dat er iets speelde. Maar Anton, nog even naar het organogram, want deze man is de bestuursvoorzitter, de
11: chairman.
12: Voorzitter, de chairman. Ja, ja, precies.
11: Ja.
12: Dat kennen wij in Nederland, denk ik, dan
11: minder.
12: Als een president van
11: wij zouden dat een CEO, denk ik, noemen. In het Britse governance model is het anders. Je hebt de chairman. Dat is de voorzitter van de raad van bestuur, zeg maar. En de CEO valt onder hem. Maar die CEO heeft eigenlijk de operationele macht. En die chairman moet toezicht houden, onder andere op het beleid en op die CEO. Ja,
12: die zich niet bemoeien zelf heeft aangesteld
11: met die CEO. En dat is wel gebeurd.
12: Is dat de reden dat het nu misgaat?
11: Dat is een van de redenen, ja. Ja. Ja, ja.
12: Want er staat in een verklaring van het BP-bestuur: tot verrassing en teleurstelling van het bestuur zijn er governance- en gedragsproblemen boven water gekomen die als onacceptabel worden gezien. En daarom is er doortastend ingegrepen. De man in kwestie herkent zich hier niet in en zegt, jullie gaan nog van mij horen, ik vecht dit aan.
10: Ja.
12: Hoe moet je dit, als je zoiets zou constateren, goed aanpakken?
10: Oh, dat is een vraag die ik niet even. Want ik zit nog eigenlijk met het verhaal met Anton. Want
12: je
10: vind
12: mag
10: wel
12: ook
10: interessant.
12: Op Anton reageren, die is hier ook niet voor niks.
10: Nou ja, nee, maar wat ik heel verwarrend vind, en ik weet niet meer hoe het zit. Hè. Ik heb natuurlijk vooral two-tier onderzocht, maar one-tier, waar we het nu over hebben. Als ik ook nog even bevraag en allemaal artikelen oplees, dan is de chair is eigenlijk de toezichthouder. Ja. En de CEO is de uitvoerende macht. Hè? Dus dan is het niet zo dat de chair de CEO is. Hè? Dus,
11: nee.
10: Dus de chair houdt inderdaad
11: zeker niet
10: toezicht.
11: In ja.
10: Hè? Dus het is in feite in die zin niet heel anders dan de Raad van Commissarissen. Alleen ze zitten er dichter bovenop. Hè? Dus het is wel iets anders, maar veel het heeft wel ook parallellen. En daar zit iets spannends, want hij heeft blijkbaar de opdracht gehad om de transformatie, wat was het ook weer, te focussen.
9: Ze waren van Beyond Petroleum naar Back to Petroleum. Dat is nu weer de nieuwe strategie.
10: Maar dan geef je dus een chair, lijkt het wel een soort opdracht, wat bijna hoort bij de CEO. Of wat betekent dit dat jij een chair, want je zou kunnen zeggen de CEO, hè, als je redeneert van de CEO is de uitvoerende macht, die moeten eigenlijk de strategie formuleren en de toezichthouders houden daar toezicht op. Dan ben je dus bezig een chair een opdracht te geven die bij de CEO hoort. En daar moet jij toezicht op houden. Dus ik vind daar al, en daar zit voor mij wel een beetje het ongemak in deze hele casus, dat los van dat hij grensoverschrijdend gedrag en geschreeuwd heeft en allemaal, hè, dus daar had hij op aangesproken moeten worden, daar geef ik hem ook gelijk. Dat als je kunt niet zomaar zonder waarschuwing ontslagen worden, hoort ook bij de toezichthouder om dat te doen. Dus met andere woorden zijn heel veel signalen dat die board zijn werk niet heeft gedaan.
9: Hij is overigens herbenoemd met een percentage van 82%. En in sommige contexten is dat natuurlijk een aanzienlijk percentage. Maar in dit geval is dat aan de magere kant. Worden eigenlijk Noord-Koreaanse percentages verwacht. En dan is 82% de onderkant. Had ook van alles te maken met de rapportage. En hoe ze dat willen gaan doen bij BP. Hoe ze de duurzaamheidsdoelstellingen willen gaan doorgeven. Follow This heeft er nog een belangrijke rol in gespeeld. Is deze man als bestuursvoorzitter dan al aangeschoten wild? Omdat hij niet met dak over de sloop, maar toch niet heel erg glansrijk is herbenoemd?
11: Nou ja, dat weet ik niet. Hij is het wel, hij is herkozen. Wat daar speelde, ook in het krachtenveld van zo'n board. Hij heeft nogal wat snelheid proberen te maken. Enorme focus op kostenbesparingen. En dan ging ze bemoeien met operationele zaken. En dat geeft ook een sfeer van, hè, dat mensen zeggen, je kan niet met hem werken.
9: Ja, maar goed, dat is wat Marielieke hier zegt. Als je iemand misschien duidelijk de opdracht geeft zelf, dan gaat iemand zich daar misschien ook nadrukkelijker mee bemoeien.
11: Klopt, maar zijn rol is om toezicht te houden op het feit dat het gaat gebeuren. Dat is hier niet gebeurd. En ik denk dat er een hele, kijk, er is nooit een hele goede, duidelijke berichtgeving vanuit BP geweest waarom dit gebeurd is. En hij zegt ook van, nou, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb gedaan wat er gevraagd werd. De aandeelhouders waarderen ook zeer zijn aanpak. Hè. Dus die kostenbesparingen is goed voor de aandelenkoersen.
9: Ja, en dat zit met name, ook, maar goed, ja.
11: Dat zit met name in, zeg maar, de besturing van het bedrijf en in het krachtenveld. Waar, zeg maar, hij te veel op de stoel van anderen is gaan zitten. Dat is, denk ik, de diepliggende oorzaak.
10: Ja. Maar het grappige is, hij had de CEO moeten aanspreken. Hij is onderdeel van een board. Je hebt ook nog zoiets als een senior independent director. Hè, dus dat is een onafhankelijke. Die, je kunt ook bijna zeggen, de board heeft de CEO niet aangesproken op de strategie. Dus het levert bij mij gewoon heel veel governance vragen op hoe ze dit hebben gedaan. En als je dan ook naar de bredere context kijkt, net als bij Shell, Europese, of ze hebben in ieder geval veel meer tegenmacht, denk ik, ook van activistische, follow this-achtige aandeelhouders. Dus zij worstelen veel meer met strategie dan bijvoorbeeld ExxonMobil. Dus die kunnen gewoon lekker drill geld eruit pompen. Terwijl deze partijen moeten ook met strategie echt worstelen tussen, ja, klimaatdiscussies en geld verdienen. En dan is het ook moeilijk om, zeg maar, het goed te doen. Want je verliest eigenlijk altijd vanuit die partijen die het zich simpel maken. En in dat krachtenveld zitten ze, denk ik, ruzie te maken. Ook omdat de aandeelhouders gewoon heel erg verschillen. Ja, dat is gewoon moeilijke uitdaging.
9: Ik ga het doen met jullie. Nog even 2 minuten over de transformatie van ASN praten. Want die bank kiest bewust voor snelheid boven volledige zekerheid bij een ingrijpende verandering van de voormalige Volksbank. De CEO Roland Boekhout zegt in een interview dat hij besluiten wil nemen op basis van 80% analyse en 20% risicoacceptatie. Er gaan dus onderweg dingen mis. Normaalste zaak van de wereld of niet?
11: Ik ben blij met deze mededeling van de man. Hij geeft gewoon toe dat hij niet allemaal weet. En dat wil niet zeggen dat je niet kunt corrigeren, als je ervan uitgaat dat dingen fout gaan. Want dat doet hij hier. Maar in de bank is men niet gewend om risico te nemen. Zullen ze echt wel hebben gezegd,
9: is misschien een goede reden voor dat ze dat bij banken liever niet doen?
11: Zit in de DNA.
9: Maar is dat niet ook logisch? Het gaat over andermans geld. Het is nog een staatsbank, notabene.
11: Wat deze CEO zegt, van, ik weet zeker dat ik niet al informatie heb. Ik weet ook zeker dat er dingen fout gaan. Dat gaan we proberen te beperken. Nou, dat vind ik heel goed, want vaak zie je achteraf dat het niet goed gaat. En krijg je een andere dynamiek waarbij je de schuld gaat zoeken bij andere zaken.
9: Maar hij zegt nu, snelheid is belangrijker. En vroeg ik me nog af, waarom is snelheid op dit moment zo belangrijk?
11: Nou ja,
9: waarom
11: op dit
9: zou
11: moment,
9: je niet ook vooral secuur willen zijn?
11: Goeie vraag, maar ik denk op dit moment dat snel en niet helemaal precies beter is dan nauwkeurig en te laat.
10: Ja, En de illusie dat nog meer analyses überhaupt tot verbetering zullen leiden. Want dat is denk ik de grote illusie die veel mensen zullen hebben als je 0% risico gaat. Ik bedoel, dat is nooit een perfecte keuze.
12: Nee.
10: En ik denk dat die snelheid is misschien niet snelheid. Maar als je cultuurverandering wil doormaken, moet je ook met soms een bijl werken. En anders werkt het niet. Hè. Cultuurveranderingen creëren gaat altijd gepaard met weerstand en gedoe. En dan moet je ook met je gut feeling, denk ik, af en toe iets durven doen.
12: Hij koppelt overigens ook die traagheid aan de boetes die de bank heeft gekregen. De witwascontrole was niet op orde. En de toezichthouder heeft vermoedelijk ook een paar keer gezegd, nou maak er nou tempo mee. Het feit dat er dus blijkbaar te traag of bijna apathisch lethargisch is opgetreden, dat is dus ook een reden dat die snelheid omhoog moet bij de bank?
11: Ja, maar ook wat hij ook heeft ontdekt is dat er eigenlijk te weinig bankaire kennis in de hele organisatie is. Hè? Dus iedereen heeft een cursus bankieren gehad.
12: Van het bestuur.
11: Van het bestuur,
12: ja.
11: Dus zeer opmerkelijk.
10: Ze gaan ook weer terug een beetje naar de bedoelingen. Lees ik er een beetje in terug. Van ze waren in merken verdeeld. Ze zaten een beetje op operationeel ruzie te maken met elkaar, die merken. Dus hij heeft eigenlijk gezegd, ga weer terug naar de kern en ga met elkaar samenwerken. Dat lees je erin door.
11: En accepteerden we fouten maken.
10: Precies.
11: Heel helder. Ja. Probeer ze dat.
12: Maar hij zegt het nu in de krant, eigenlijk zou iedereen zo moeten opereren. Proef ik een beetje.
11: Ah. Ik vind dat je dat kunt zeggen, mits je aangeeft waar je de risico's ziet en welke maatregelen je neemt om te zorgen dat er zo weinig mogelijk schade toebrengt.
12: En je het ook even hebt medegedeeld aan een van je aandeelhouders, de staat.
11: Bijvoorbeeld. Maar ja. En die wil zo snel mogelijk vanavond die bank verkocht worden.
10: Ja. Ik vond het ook wel een artikel met best wel wat groene green flags. Ik had nog wel een paar dingen meer dan bij de eerste.
12: Oh ja, welke dingen heb je dan nog?
11: Ik ga zo green flags?
10: Green flags, geen red flags.
12: Green cards hebben ze bij de Volksbank ook een keer een probleem mee gehad. De vorige CEO bleek er een te hebben, had er geen recht meer op. Nou, dat soort zaken meer.
11: Ja, is ook zo.
10: Is iets anders.
12: Ik ga de bel hanteren, ook hier in dit panel. Het zit er weer op. Marieke Engbers was er van de Vrije Universiteit. Schrijver van boeken zoals Eenzaam aan de Top en Ondercommissarissen. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. En
14: onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Steven Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5:00 een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeleiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Oevedorp vandaag.

0: meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor Defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in het noorden van Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. In de loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Een tijdschrift of een boek kopen bij de Bruna of de Readshop. Het is iets dat veel mensen nog altijd doen. Voor moederbedrijf Audax resulteerde het uiteindelijk onderaan de streep wel jarenlang in verlies. En in coronatijd liep de belastingschuld op tot vele miljoenen. Voor de familie De Leeuw, sinds de jaren 50 eigenaar van Audax, was het hoog tijd om te verkopen. Investeerder, ondernemer Paul Sies zag een kans en wil nu met speelfilms, pakketreizen en digitale content het bedrijf naar de 15 miljoen euro winst in 2 jaar tillen. Lukt dat ook? Hij is hier, Paul Sies van Audax. Welkom. Heb je al een reisje geboekt via Bruna?
3: Ja, absoluut. Eigenlijk mijn compagnon.
2: Niet liggen nu, hè?
3: Mijn compagnon was de eerste die een reis boekte via de nieuwe site van Bruna Travel.
2: En jij de tweede?
3: Ik heb het nog niet gedaan. Oh. Ik moet nog uit kiezen. Mijn vrouw die is aan het kiezen.
2: Wel recent een boek gekocht bij Bruna of the Readshop? Ben je niet zo'n lezer?
3: Ik hoef ze niet te kopen. Ik krijg ze aangeboden, omdat veel uitgevers ze willen pushen. Maar met veel plezier lees ik de boeken, ja.
2: Want jij hebt met Lector Capital Audax overgenomen. En Lector, ja, Latijn heb ik na een paar jaar laten vallen. Maar dat staat toch voor lezen of voor gelezen worden?
3: Ja, het is ook een speciaal opgezet vehikel om Audax over te nemen. En daar iets beters van te maken.
2: Nou, kun je daar iets over zeggen? Want er werd inderdaad gezegd, ja, het concern dat Audax overneemt, dat kennen we eigenlijk niet. Er is nog even gekeken naar hoe lang staat het eigenlijk al ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
3: Heel kort.
2: 8 januari, een week voordat die overname naar buiten kwam. Dus dit is een vehikel, speciaal in het leven geroepen om Audax over te kunnen nemen.
3: Helemaal juist.
2: Waarom deden jullie dat? Want jullie, ik moet in meervoud spreken.
3: Ja, het zijn twee familiebedrijven die erachter zitten. De familie Bergman en de familie Sies. Ik ben van de familie Sies. Ik ken de familie Bergman al, ik denk al een 30, 35 jaar. Wij doen al de laatste 7 jaar doen wij intensief zaken samen. En wij hebben een long gekoesterde wens om een reisonderneming in Nederland op te zetten.
2: En toen dacht jij, Bruna?
3: Ja, nou,
2: ik ook hoor, ja. Natuurlijk.
3: Ik dacht niet alleen Bruna. Wij hebben naar een heel aantal merken gekeken. Want als je een nieuw merk in de markt moet neerzetten, en zeker in de reizen, is het een hele dure en moeilijke aangelegenheid.
2: Het is toch ook een heel omslachtige manier om via een bedrijf dat vooral tijdschriften en boeken maakt en verkoopt een reisonderneming op te zetten?
3: Ja, soms struikel je in een onderneming waar je zegt van, nou, wij zijn uiteindelijk begonnen met onderhandelingen om de brand te mogen gebruiken. Dat ging eigenlijk helemaal fout, omdat het bedrijf helemaal fout ging. Dus het bedrijf.
2: Waar is dit in de tijd?
3: Dit is 4 jaar geleden.
2: Dus was het net na corona of staartje van corona?
3: Net staartje van corona.
2: Ideale tijd om te denken, we gaan weer reizen.
3: Nou, één. En onze filosofie is anticyclisch investeren. Het moment dat er problemen zijn, is het altijd het moment om in te stappen. Want je kunt twee manieren denken. Je kunt natuurlijk een geweldig bedrijf overnemen en proberen een paar procent marge bij te plussen. Of je neemt een bedrijf over met heel veel problemen. En je zegt van oké, daar gaan we met de bezem door.
2: Maar blijkbaar was dit ook voor jou te gortig, want je zegt dit ging helemaal fout.
3: Op dat moment ging het fout. Niet zozeer voor ons, maar voor de familie Leeuw. Zij hadden een heel groot probleem dat al jaren liep. Ik denk dat de concern al voor corona zijn problemen kende.
2: Een krimpende printmarkt onder andere?
3: Absoluut, zeer zeker in de tijdschriften. Boeken blijft redelijk gestaag doorgaan. Maar je moet mee in de tijd. En je moet denk ik je verkoop gaan aanpassen.
2: Maar goed, dat had jij kunnen doen, ook 4 jaar geleden al.
3: Dat was waar we van plan.
2: Dat is jouw specialiteit.
3: Ja, dat waren we van plan, maar... Destijds hadden de zittende managers daar andere gedachten over. En die zagen dat plan niet zitten. En feitelijk zeiden ze van ja, geef ons de tijd om onze problemen op te lossen. En dan komen we bij je terug en dan kunnen we verder praten. Nou, dat verder praten, dat is eigenlijk veel later gebeurd dan wij gedacht hadden. Maar ik was ondertussen weer terug naar Cyprus, waar ik woonde en werkte.
2: Je hebt vooral een achtergrond in de luchtvaartsector.
3: Ja, 37 jaar in de luchtvaart.
2: Ook op Cyprus?
3: Ook op Cyprus. En daar ook weer hetzelfde. Als er een probleem is, dan wordt de telefoon opgepakt om mij te bellen. Meestal zijn het ook de bedrijven waar de problemen te groot zijn.
2: Was dit voor jou zo ongeveer al richting de vergetelheid afgedreven of niet? Of heb je altijd gedacht, er komt nog een moment dat wij... Nee. Of weer in gesprek gaan?
3: Nee, wij op een gegeven moment hadden we het afgeschreven. Dus we waren met onze levens weer doorgegaan. En ik zag me nog heel veel jaren op Cyprus blijven wonen. En mijn dochter ging dan met heel veel plezier naar school. Totdat we werden gebeld door de familie Leeuw. En zeiden ja, we hebben nu toch echt een probleem. De saneringen die we gedaan hebben, die hebben niet geleid tot een betere bedrijfsvoering. Aldoor, we hebben in ieder geval wel een gedeeltelijke oplossing voor de schulden die we hebben.
2: Ja, want de Belastingdienst keek goed mee, het UWV keek goed mee. Dat is wel een erfenis van corona. En voordat jullie blijkbaar zo enthousiast werden dat je dacht, strikt erom, we gaan dit doen, moest er ook een streep door die schulden.
3: Absoluut. Ja.
2: Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat?
3: Nou, één stapje terug. We werden gebeld deze zomer of we inderdaad toch weer aan tafel wilden. Wij zeiden, nou, dat kunnen we. Maar we gaan natuurlijk geen onderneming oprichten met de naam Bruna als je op omvallen staat. En toen zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen, de enige oplossing is voor het bedrijf is om het over te nemen. En letterlijk, als wij het niet overgenomen hadden, dan was het kopje onder gegaan. Dus wij hebben elkaar aangekeken. En ik heb mijn vrouw nog eens even gebeld. Ik zat in Nederland, mijn vrouw zat in Cyprus. Ik zeg, wat denk je ervan als we weer terug naar Nederland komen? Absoluut niet, zegt ze. Maar 4 weken later zaten we in het vliegtuig en waren we onderweg naar Nederland. En zijn we aan het avontuur begonnen.
2: Maar alle waar naar zijn prijs. Als jij zegt zonder ons, dan was het omgevallen. Dan heb je er ook niet de hoofdprijs voor betaald, kan ik me zo voorstellen.
3: Nee, ik denk dat wij een deal gedaan hebben waarbij de koopprijs niet zo belangrijk was, maar wel de continuïteit van het bedrijf.
2: Moet ik dat symbolisch zien? Heb je er überhaupt iets voor betaald?
3: We hebben er een symbolisch bedrag voor betaald, maar wel de verplichting om het bedrijf door te zetten. En
2: ik zeg dat gebeurt
3: niet
2: meer
3: niks. Ik kan daar geen uitspraak over doen, maar een symbolisch bedrag. Een euro is een symbolisch bedrag, klopt.
2: Is dat toch een uitspraak?
3: Het is geen uitspraak, maar het is een symbolisch bedrag.
2: Ja, maar dat moet je wel iets bij. Ja, vertel er wat bij.
3: Nee, je moet er wel even iets bijzetten. We hebben natuurlijk wel de verplichting overgenomen om die schuld af te lossen.
2: Precies. Maar ja. Die schulden die moest jij aflossen Of bleef daar uiteindelijk toch ook al minder van over? Omdat je afspraken wist te maken, jij of de familie De Leeuw, met het UWV en de Belastingdienst.
3: Er waren afspraken gemaakt met de UWV en Belastingdienst om het mogelijk te maken een overname te doen. En dat was dan ook meteen een voorwaarde voor de familie De Leeuw, dat als er een afspraak zou komen, dat er een nieuwe kandidaat moet komen om het over te nemen. Ik kan begrijpen dat een belastingdienst die zegt van oké, ik ga de pockets van een bestaande ondernemer maar even gemakkelijker maken.
2: Er zijn bedrijven bij wie dit traject aanzienlijk langer duurde. Bedrijven die überhaupt niet tot goede afspraken zijn gekomen met onder andere de Belastingdienst.
3: Klopt.
2: Moeten we dan toch zeggen dat het merk Bruna en misschien in mindere mate de Reachshop en andere onderdelen van het bedrijf voor Nederland en voor de winkelstraat of voor de maatschappij, ik kom je niet tegemoet, zo belangrijk zijn dat ze ook daar hebben gedacht, nou weet je wat, we moeten dit toch zien te continueren?
3: Nou, ik denk dat je bijna mijn antwoord hebt gegeven. Bruna is natuurlijk een bedrijf dat de winkelstraten siert voor vele jaren, 150 jaar plus nu. Ik denk dat wij ook een van de stil grootste boekenverkopers van Nederland zijn. Met name de populairdere genres. Werkgelegenheid. Er zijn sowieso 800 mensen die bij ons direct werkgelegenheid hebben. We hebben nog daarbij een hele aantal franchise-ondernemers die voor ons werken. En daar heb je nog eens een veelvoud daarvan. Dus ik denk dat je over werkgelegenheid hebt van zo'n 6000 mensen.
2: Waar ze overigens al jaren ook bezig waren met het traktrekken van de formule, kijken naar de kosten, kijken naar of het met minder mensen kon. Dus toen jij het eenmaal had overgenomen samen met je compagnon, wat voor organisatie trof je aan?
3: Ik trof een organisatie aan wat een lappendeken had aan IT-oplossingen. En wellicht heeft de financiële problemen daar niet in meegeholpen om die IT strak te trekken. Ik trof een organisatie aan die natuurlijk redelijk moe geslagen was. Als ze 's morgens naar het werk kwamen, was de invalshoek, goh, ja, eigenlijk kunnen we vandaag weinig doen, want we hebben geen geld. En dat was en is nog steeds soms wel eens een uitdaging. Want
2: jij hebt volgens mij, als ik goed ben ingelicht, wel gezegd, voor de turnaround heb je geld nodig. Ja. Zo'n 15 miljoen?
3: In totaal, om die schulden af te lossen en die turnaround, hebben we ongeveer een 15 miljoen nodig.
2: En ja, toch ontbreekt het ook in deze nieuwe situatie wel eens aan geld, of niet?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, wat we wel aan het doen zijn, en dit is altijd een leuke discussie die wij intern hebben. Er zijn twee manieren. Je zou natuurlijk het bedrijf binnen kunnen komen en zeggen van, nou, we zetten even 15 miljoen op de bankrekening en daarmee is het geregeld. Mijn ervaring is als je dat doet, is je 15 miljoen over een jaar sowieso opgegeten en is er niks veranderd. Dus wij hebben afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Die zijn we ook keurig nagekomen. We hebben afspraken gemaakt met de UWV. Die zijn ondertussen ook nagekomen. En voor de rest zijn we bezig met nieuwe afspraken te maken met leveranciers. Je kunt begrijpen dat een bedrijf dat 50 miljoen schuld had, geen goede betalingsafspraken kreeg van zijn leveranciers. Veel al vooruit betalen. Wat dodelijk is voor je cashflow. Dus wat wij normaal doen is beginnen met het cashflow optimaliseren. En dat betekent nieuwe afspraken maken met leveranciers, verhuurders, de ZZP'ers die voor ons werken.
2: En die zien het ook weer met vertrouwen tegemoet. Want die tornen natuurlijk ook wel die erfenis met zich mee van de afgelopen 10, 20 jaar, dat het misschien wat minder betrouwbaar was en dat er vooral vooruit betaald werd door de ene kant van de tafel. Kun je daarop een makkelijke manier nu goede afspraken mee maken? Of moet je dat vertrouwen toch weer zien terug te winnen?
3: Dan moet je terugwinnen. Maar hoe zal ik het zeggen? Terugwinnen, ja. Maar we gaan er geen jaren over doen. Dus ik ga veelal in gesprek met die mensen. Ik toon ze ook aan waar we naartoe gaan. Ze weten denk ik heel goed wat voor kapitaal erachter zit. Als desondanks mensen zeggen, well, goh, ja, ik geloof niet in het traject, is nog niet gebeurd overigens.
2: Maar wat is 15 miljoen in twee jaar om netjes te voldoen aan je betalingsverplichtingen en een ommezwaai te maken? Is dat Veel geld of weinig geld voor een hele grote formule?
3: Ik vind het veel geld. Omdat, en nu ga ik een beetje technisch klinken.
2: Nu ga ik dus ook beter opletten, maar aan je gang.
3: In een bedrijf dat in problemen is geweest en misschien ook op een andere manier geleid is. Ik wil voorzichtig zijn, want ik wil nog geen uitspraken erover doen.
2: Nou, je hebt eerder gezegd, er was een hele afwachtende houding. Er werd altijd gekeken naar wat vindt meneer De Leeuw ervan.
3: Klopt, ja.
2: Dat heb je al wel gezegd, dus dat wil je hier misschien ook wel herhalen.
3: Nou, nee, ik denk dat ik over de periode na de meneer De Leeuw wil spreken. Ik denk dat het bedrijf toch wel moeite heeft gehad om te veranderen. En nu moeten we die veranderingen snel doormanagen. En dat clasht wel eens. En zoals ik al net zei, is... Er zijn denk ik best wel eens mensen die zeggen... ik geloof daar niet in.
2: Nee. Nou, ik begrijp dat er 24 veranderprocessen zijn geïdentificeerd.
3: Klopt.
2: En jij dacht ook, ik begin met het herstructureren van het bedrijf. Dat is ook mijn functie, mijn positie. Maar je bent al snel tot de conclusie gekomen... ja, maar luister, dit wordt zo'n dagtaak en meer dan een dagtaak... Ik treed toch maar aan als CEO. Klopt. 24 veranderprocessen. En willen inzetten op entertainment. En op het maken van een film. En op het verkopen van reizen. Wanneer wordt dit gekke werk?
3: Eigenlijk. Ik denk dat je het al gekke werk kan noemen. Als je het wil benoemen. Aan de andere kant, als je dat goed strak organiseert. En we hebben denk ik een aantal mensen binnengehaald die dat heel strak kunnen organiseren met mij. Dan is dat best te doen. Het is niet 24 processen die ik dagelijks, als ik mijn agenda open doe, zelf.
2: Maar ze zijn er wel. Je wil aan 24 touwtjes trekken om toch zaken te veranderen.
3: Klopt. Ja, en er zijn natuurlijk prioriteiten die eerst moeten. Het IT-landschap, processen, het nieuwe productgamma, de strategische herpositionering. Allemaal belangrijke zaken. Allemaal zaken waar ik van moet weten, maar niet de zaken die ik op een dagelijkse basis zelf uitvoer natuurlijk.
2: Paul Cies is hier de topman van Audax, bekend van bekende formules als The Reach Shop en Bruna. Je begon dit interview door te zeggen, wij droomden over het beginnen van een reisonderneming. Voor de goede orde, dat kan nu via Bruna. Je kunt een reis boeken sinds 23 mei, het staat op de site. Hoe werkt dat eigenlijk? Want... kunnen er op termijn dan ook mensen naar de Bruna... komen ze dan bij een speciale balie terecht... om eens uitgebreid te praten over hun vakantieplannen?
3: Ja.
2: ik heb nog wat verbeeldingskracht nodig.
3: Ja, dat begrijp ik. Nou, reizen is natuurlijk met name een online gebeuren vandaag de dag. Laten we dat even helder stellen. Maar er zijn natuurlijk heel veel afgeleiden van het reizen... die wel in de retail kunnen gebeuren. Als je al begint met het feit dat heel veel mensen die een reis boeken... kijk, als jij een dagje Efteling boekt of een weekendje Parijs... dan is dat redelijk recht vooruit. Maar mensen die een wat gecompliceerde reis willen boeken, hebben vragen.
2: Pakketreizen genoeg en operators genoeg die prima die mensen van dienst kunnen zijn?
3: Ja, maar...
2: Ik zag dat jullie ook gewoon de reizen aanbieden van voor mij bekende tour operators.
3: Klopt ook, ja.
2: Maar dus wat is dan de meerwaarde?
3: Nee, daar ga ik je zo meteen niet over vertellen.
2: Oh, ik kan niet wachten.
3: Ja, we hebben twee fases. Fase 1 is inderdaad, we hebben een aantal pakketreizen en reisaanbiedingen die we doen. Die onder de naam Bruna en onder de vertrouwde naam Bruna verkocht worden.
2: Maar zo vertrouwd is Bruna natuurlijk niet als je een reis gaat boeken.
3: Nog niet. Maar dat is de kracht van marketing. Ik denk dat de naam dusdanig sterk is... dat mensen daar heel snel zullen zeggen... ja, ik kan er iets bij voorstellen.
2: Een paar jaar geleden dacht HEMA bijvoorbeeld... wij gaan notarisdiensten aanbieden... want dingen moeten toch democratischer kunnen... en tegen een lager prijstarief. En mensen kennen de HEMA, dus wij... hebben goede papieren om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb er weinig van vernomen.
3: Nee, ik ook niet.
2: Maar Bruna en reizen, dat is een gouden match.
3: Ik denk dat er aan gewerkt moet worden. Maar ik denk dat het inderdaad een gouden match kan zijn. Met name omdat je moet kijken naar de kruisbestuiving. En als, ik ga eventjes één stap terug. Als jij een reis boekt, dan dat reisje naar Londen of Parijs is heel makkelijk. Wil je iets moeilijkers, dan heb je vaak vragen. Heb je een probleem tijdens je reis? Ja, dan wil je toch vaak aankloppen ergens. En je moet die retail zien als een servicepunt. Daar kun je natuurlijk, als het moet, wel een reis boeken. Maar ik denk dat het reisboeken in een servicepunt heel weinig gaat gebeuren. Maar wel het ondersteunen van die reizen. En wel als je een reisverzekering moet hebben.
2: En ondertussen kopen ze ook nog een boek of een tijdschrift.
3: Dat is je zeker. Ik ga je een voorbeeldje geven. Dus jij hebt je weekendje in Londen geboekt. En je krijgt dan een keurige QR-code bij. Ja, ga naar je lokale Bruna en haal je reisgids voor Londen op. Gratis en voor niks, als cadeautje. Je gaat naar de Bruna, haalt je reisgids op. En ik kan je zeggen dat de meeste mensen die bij Bruna komen... toch wel weer met meer dan alleen een reisgids.
2: Jouw compagnon is overstag, was de eerste die een reisje boekte. Durf je iets te zeggen over het enthousiasme op basis van de eerste dagen dat dit kan? Worden er al veel reizen geboekt via Bruna?
3: Er worden reizen geboekt, nog niet veel. Hè, dus we zien het iedere dag een beetje stijgen. Dan moet ik ook de hand in eigen boezem steken. Want ik heb gevraagd aan het team om een soft launch te doen. Waarom? Ik zit al jaren in de luchtvaart en de reisindustrie.
2: Sterker nog, je staat ook aan het hoofd van een bedrijf. Een soort travel software techbedrijf.
3: Klopt.
2: Dat nadrukkelijk de prijzen in de gaten houdt. En dat ook wordt geïntegreerd binnen die reizen die Bruna gaat aanbieden. Dus heb je hier nu op een slimme manier ook je eigen belangen goed verenigd?
3: Nou, niet alleen mijn eigen belangen. Het zijn ook de belangen van mijn compagnon. Want die is daar ook bij betrokken. Ja, we hebben onze eigen software gaan we gebruiken ook voor fase 2 van onze reizen.
2: Wat een verrassing.
3: Ja.
2: En op welke manier kunnen klanten daar nog iets van gaan merken?
3: Nou, onze software vinden wij, en die draait toch in verschillende landen succesvol, zeer uitzonderlijk. Eén, in flexibiliteit en de wijze waarop er producten aangeboden worden. Maar ook de garantie die wij bieden, de swaps. Ik weet niet of je daar al iets van gehoord hebt, maar daar wordt er redelijk over gesproken. Ja. Wij hebben... En dan moet ik even oppassen wat ik zeg. Op de achtergrond altijd AI-agenten die constant 24 uur alle boekingen bekijken. En zeggen van, meneer X heeft een reis geboekt naar het Steigenberg Hotel in Istanbul. En de prijs is omlaag gegaan. En die AI-agent zal dan dat even noteren en naar de app sturen van de beste klant. En zeggen, uw hotel is goedkoper geworden. Wilt u het verschil terug hebben? En als de klant zegt ja, en ik moet zeggen, ik heb nog nooit een klant gehoord die zegt nee, wordt die verschil keurig terugbetaald.
2: En de meerwaarde is, boven een nieuwe onderneming beginnen, dat je kunt bouwen op de betrouwbare naam, zoals je zei, van Bruna.
3: Klopt.
2: Ik vroeg me nog af, naast de Bruna zijn er andere merken die ook onder Audax vallen. De Reachop is een bekend merk.
3: Ja.
2: Rupert Parker Brady, retaildeskundige, ook regelmatig te horen op deze zender zijn. Als je echt wil doorpakken, de Reachop heeft nooit echt onze harten veroverd.
3: Nee, maar...
2: Voeg dat dan ook onder Bruna, maak daar één echt sterk merk van. Waarom zou je dat niet doen?
3: Er is een discussie over. En ik heb daar een bedrijf bij geroepen in Amsterdam, New Growth. Die hebben ook voor HEMA de herpositionering gedaan, Joost van Gelder. En de expliciete vraag is, twee vragen. Eén, waar gaan we naartoe met Bruna? Hoe kunnen wij Bruna beter in de markt zetten? Kunnen reizen daarin passen? Wat zijn visie was ja. Maar twee, moeten wij naar één merk toe? En zijn eerste conclusie is eigenlijk nee. Want je hebt twee goede merken, of zelfs drie merken.
2: De Reachop is een minder goed merk dan Bruna, denk ik toch? Durf je niet zo eerlijk te zijn?
3: Nou, ik durf er eerlijk over te zijn. Het is een ander merk. Oh. En je hebt een merk dat natuurlijk vol in de markt staat. En voor de ondernemer ook een duurder merk is om te gebruiken.
2: Oh, oké. Je blijkbaar ziet het zelfs terug in de prijs.
3: Niet in de prijs, maar wel in de ondernemerschap. Ik denk een Bruna-ondernemer naar een andere soort exploitatie kijkt dan een Reachop-ondernemer. En een Reachop-ondernemer zit veelal in de kleinere plaatsen en heeft een andere functie. En de vraag is nog steeds, hoe ver willen wij differentiëren? Wil je eigenlijk gewoon een groene afgeleide van de Bruna hebben, wat ik denk niet een goede oplossing is, of wil je gewoon Reachop ook gewoon een echt merk maken, maar met een eigen identiteit.
2: Dus je wil er juist meer op gaan inzetten?
3: Absoluut.
2: Paul Cies, het was te kort, vond ik, want het is alweer ten einde.
3: Oké, dat is heel snel.
2: Ja, het is toch echt 1 uur geworden.
3: Oké, dankjewel.
2: Topman van tijdschrift en winkelbedrijf Audax. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Hans Scheffer, een van de oprichters en de huidige topman van HelloPrint, over een AI-revolutie binnen zijn bedrijf. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Kauf uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt Congo, waar ebola is uitgebroken. Hij waarschuwde mensen om meteen naar de dokter te gaan als ze verschijnselen hebben en om goed op te letten bij begrafenissen. Dode patiënten zijn nog steeds erg besmettelijk. Ebola is ook opgedoken in Oeganda en er is een verdacht geval in Brazilië. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Er is een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. Tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
7: Voorzitter, ik ga niet...
8: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
9: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
10: Met wel of niet 100% fit.
11: Ja, het kabinet kon geen ja geven op het door ons gestelde ultimatum.
12: Kom dan zelf maar met ideeën.
4: Jort Kelder.
13: Ja. Ja, podcastmaker, journalist en columnist Milou Brand is vanmiddag mijn co-host. En we zitten hier in de tuin van Sofitel Legend The Grand. Ik noem het eigenlijk gewoon het oude gemeentehuis in Amsterdam, The Grand.

0: Milou.
1: Ja, Milou Brandt,
2: hè? Daar zit je. Wij kennen elkaar natuurlijk een tijdje, werken op allerlei plekken samen. En dan nu ineens hier in de tuin bij de Grand. Jij bent een van de weinige vrouwen die serieus geïnteresseerd is in geld.
1: Ja, maar dat is niet helemaal ooit het plan geweest. Dat is een beetje per ongeluk gebeurd. Ja, ja.
2: Want je bent columnist bij het Financiële Dagblad. Je maakt een podcast, Jong Beleggen de Podcast. Heel populair onder echt jonge mensen. Die moeten beginnen met beleggen. Waarom is het zo belangrijk?
1: Omdat inflatie een ding is. En als je niet gaat beleggen, dan heb je eigenlijk heel weinig bescherming daartegen. Dus ja, dan kun je maar beter beleggen in de bakker om de hoek, die wel ook zijn grondstofprijsstijgingen door kan berekenen aan de klant.
2: Heb je veel vriendinnen er al in geluld in een beleggingsfonds?
1: Nou, nog steeds zeggen ze eigenlijk wel van, nou Milou, jij weet er nu zoveel van, wil jij het niet voor mij doen?
2: Ja, precies. Je bent ook bezig met een boek?
1: Klopt. Ja, daar ben ik eigenlijk de hele dag. Ik heb een deadline over anderhalve week. Dus dat was. Dat begint nu wel een beetje warm te worden onder de voetjes. Ja, en ik doe ook mijn eigen illustraties. Dus dat moet ook allemaal nog in de avond.
2: Een hele leuke Substack waar je ook alles zelf op tekent.
1: Klopt.
2: Zie ik vaak langskomen. Dat is aandoenlijk, maar ook wel.
1: Aandoenlijk?
2: Nou, aandoenlijk. Ik vind het lief.
1: Excuse me.
2: Dat je eigen tekeningen maakt. Nee, maar even, Milou, het boek gaat ook over. Zeg maar, wees wijs met geld.
1: Nou, vooral echt van. Ga gewoon beleggen. Want mensen denken vaak dat beleggen gaat over rijk worden. Maar voor mij gaat beleggen over niet armer worden.
2: Ja.
1: Je moet iets doen om je koopkracht te beschermen. En ja, mijn ouders die hebben mij dat nooit geleerd. Natuurlijk niet, want ze hadden gewoon nog rente op hun spaargeld. Ja, dat hebben wij sinds corona niet echt meer. In corona hadden we wel in een jaar 14% inflatie. Dus ja, zo gaat het natuurlijk wel heel hard. Dat is natuurlijk niet elk jaar zo. Maar dit is wel eigenlijk de enige optie die je hebt om daar iets aan te doen.
2: Maar heb je het gevoel dat bij jonge mensen dit nu aanslaat? Dat mensen meer gaan beleggen? Want kijk, het algemeen gevoel in Nederland is, laten we vooral sparen. We hebben 500-600 miljard spaargeld. Dat doet eigenlijk niks. Eigenlijk na inflatie word je ieder jaar armer.
1: Ja.
2: Dat is de norm. En risico nemen en zo, dat zit niet zo in onze aard, toch?
1: Nee, je mag er ook geen reclame voor maken. Ik weet nog dat ik bij Eva Jinek een keer te gast was met jou. En er werd me nog op het hart gedrukt van, maar het mag absoluut geen reclame worden voor beleggen. Hè?
2: Dat
1: mag
2: echt. Stel je voor dat we er beter uitkomen straks.
1: Ja, voor sparen mag je wel in de hemel in prijzen. Ja. Nee, maar ik denk wel dat het voor jonge mensen, voor mensen is het steeds moeilijk ook om een huis te kopen. Zeker hier, ik spreek dan uit ervaring in Amsterdam.
2: Ja.
1: Nou, dat ligt niet echt binnen handbereik. Dan is dit wel een fijne optie om alsnog iets van vermogen op te bouwen.
2: Ja, oké. We gaan heel veel gesprekken doen. Jij gaat mij assisteren. En misschien wel niet alleen in de reden vallen, maar het gewoon overnemen. Dat mag natuurlijk. We gaan een gesprek hebben over Moerdijk. Het dorp dat moet verdwijnen. We gaan praten met de baas van VNO-NCW. En natuurlijk de politieke situatie. Een documentaire maken over jongeren aan drugs. Ik vraag me al vast, ben je van drugs geweest?
1: Wel nee. Kom je erbij?
2: Een enkele keer.
1: Nooit van mijn leven.
2: Nee, dat zou je nooit doen. Stadsmeisjes doen het niet. Meijndert Schut van Quote komt nog langs. Twan Huis heeft een boek geschreven. Ja, die schrijft ook ieder jaar een boek. Want die heeft gewandeld. Maar laten we eerst maar eens even beginnen met Moerdijk.

0: Meneer Robson, ik dank u zeer voor de muziekjes. We gaan het hebben over het dorp Moerdijk. We moeten snel zijn, want het is er nog nu. Jorik Simonides en Lennart Royakkers hier aangeschoven. Jullie hebben een podcast gemaakt over het dorp dat gaat verdwijnen. Na zoveel jaar, 1100 inwoners. West-Brabant kennen we het allemaal. We kennen het natuurlijk van de industrie die er ligt. Ik dacht eigenlijk dat het besluit al genomen was dat het gebuldozerd werd. Maar nog niet dus.
1: Nee, dat zit wel een tikkie anders. Ja? Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, nee, dat is een beetje de pijn van het dorp ook. De bedoeling had geweest dat er afgelopen december in ieder geval uitgesproken zou worden wat er zou gaan gebeuren. De gemeente heeft dat gedaan. De gemeente heeft toen gezegd, wij gaan voor opheffen. Maar de toenmalig minister die heeft toch uiteindelijk besloten tot uitstel. Dus het is nu de bedoeling dat er in juni een besluit valt.
0: Ja, nu is het merkwaardig natuurlijk dat dorp moet verdwijnen. Eigenlijk om de wereld te redden, om de wereld duurzamer te maken. Want het is eigenlijk een slachtoffer van de energietransitie, legt uit.
1: Ja, klopt. Ja, dat industrieterrein bij Moerdijk, dat kent iedereen wel. Ja. Dat moet nu dus ook een grote rol gaan spelen in de energietransitie. 700 hectare moet daar in de omgeving worden gevonden om waterstoffabrieken, dat soort dingen neer te zetten. Wind.
0: Dat kan niet. We hebben 60% van Nederland is boerenland. Ja. Er staan koeien te grazen. Ik gun het die koeien van harte, gaat niet om. Maar waarom pakken we niet even een stukje boerenland? Waarom dat dorp?
2: Nou, dat gaat ook getroffen worden, hoor. Dat dorp is relatief beperkt. Het is heel veel leed, want er wonen heel veel mensen. Dus daar hoor je het meeste over. Maar daaromheen ligt heel veel agrarische grond.
0: Dat doen ze dus ook.
2: Wat zeker ook getroffen
0: en
2: gaat worden.
0: Alle opties zijn bekeken en het kan niet anders.
2: Ja, daar lijkt het dus wel op. Alleen dat durft eigenlijk nog niemand uit te spreken. Dat is een beetje waar het nu stokt. Er wordt al een aantal jaren lopen deze plannen. Er wordt dus onderzoek naar gedaan. Het Rijk, de provincie en de gemeente praten daarover. En het blijkt eigenlijk wel uit alle stukken en alle mensen die er verstand van hebben, die zeggen het kan inderdaad niet anders dan op deze plek.
0: Ja, je hebt eigenlijk een aanlandingspunt nodig voor groene stroom. En dat moet dan daar.
2: Ja.
0: Nou kun je natuurlijk ook zeggen, jongens, Moerdijk, net als Pernis, misschien niet het mooiste dorp van de wereld. Laat ze blij zijn, ze worden uitgegot op de taxatiewaarde van hun huis. Aanvankelijk zou dat minder zijn, maar de minister heeft gezegd, oké, geen gezeur, taxatie, punt, we betalen het gewoon. Dus iedereen heeft zijn geld en kan ergens anders beter gaan wonen. Prima, toch?
2: Nou ja, 100% van de waarde van de huizen nu daar. Dus als je nog wil verhuizen, makelaarskosten, dure hypotheek en zo, dat is nu nog allemaal voor eigen rekening.
0: Toch wel, ja.
3: Het grappige vind ik wel dat eigenlijk is dus door de gemeenteraad besloten, oké, laten we dit gaan doen. Wij gaan wel weg. En nu is het dan weer dan krijg je eindelijk een ja van de grond in dit, liever niet in mijn achtertuinland. Kan het eindelijk? En dan loopt die politiek achter ons.
1: Het was ook de bedoeling dat er een gezamenlijk besluit zou komen. Dus de gemeente dacht, wij doorlopen alle stappen die we moeten doorlopen. En gaan aan de gemeenteraad voorleggen, dit is denk ik de beste optie. Dan kan daarna de provincie zijn zegje doen en uiteindelijk ook het Rijk. En die kreeg toen toch een beetje koudwatervrees. En zijn uiteindelijk teruggekrabbeld.
3: Ja,
2: en de context hiermee, het was een demissionair kabinet. Dubbel demissionair. NSC was al vertrokken, de PVV was al vertrokken. Dus ze zaten daar met de BBB en de VVD nog over.
0: Ja.
2: Het was een VVD-minister, Sophie Hermans toen nog, op klimaat, die de leiding had in dit dossier. Maar ook Mona Keijzer bijvoorbeeld, toen nog een BBB-minister. Die had vanuit wonen ook een hele grote rol op dit dossier. Ja. Dus dat is een beetje de politieke context waarin je het moet zien. Koudwatervrees is het goede woord.
0: Jullie hebben een rondje gemaakt door het dorp natuurlijk. Met de mensen gesproken. Hoe is de sfeer? Is het een beetje galgemaal?
1: Ja, dat uitstel, dat drukt gewoon wel heel zwaar op de mensen. Mm. En ze zeggen ook, we zitten nu zo lang in onzekerheid. En ook al moet het dorp straks weg, vertel het ons.
0: Ja.
1: Geef ons duidelijkheid. We hebben niet alleen maar met inwoners gesproken, maar ook met het bedrijfsleven, met de industrie. Heel veel verschillende partijen. En die duidelijkheid, dat is eigenlijk ook wel een beetje een gemene deler tussen al die partijen. Ze balen allemaal enorm van het uitstel. Ze denken, daar gaan we weer. Weer iets waarop geen knopen worden doorgehakt in Nederland. En ondertussen wordt niemand hier beter van.
0: Oké. Hebben we nou een fileberichtje of zo aan de hand? Kom maar.
1: Ja?
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij genieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk. Dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
0: Het is een van die BNR-appjes, hè?
2: Ja.
0: Is dit kwakkelende zendertje echt afhankelijk van zo'n podcast, denk je?
2: Nou, dat is een groot woord, denk ik.
0: Ja, ik weet dat de baas erbij zit. Ik denk, schiet even een raketje bij hem binnen. Ja. Hey, jongens, nou kan je ook zeggen, kijk, het wordt altijd verweten in Nederlandse politiek. Ja. Geen besluit, geen leiderschap, geen duidelijkheid. Kan je zeggen, het duurt nu een paar maanden te lang. Maar op zich het vermetele besluit om te zeggen, weg met dat dorp, we zetten een stap voorwaarts, dat zouden wij ook op meer plaatsen moeten doen, of niet?
2: Ja, nou ja, ja. Dat zou je dus wel denken. Want die energietransitie die kost om heel, vraagt om nog meer ruimte dan dit dorp alleen. Dat is ook wel een beetje wat we uitproberen te zoeken in deze podcast.
0: Van, dus Moerdijk staat niet op zichzelf.
2: Nee, precies. En dat is ook wel een vraag die wij, vooralsnog wil de staatssecretaris die er nu zit, die wil niet met ons in gesprek helaas. Maar dat is wel een vraag die we voor hem zouden hebben. Van,
0: hoezo wil hij niet met jullie in gesprek?
2: Ja, ze willen de besluitvorming afwachten.
0: Wie is het op het moment?
2: Johannes de Bat.
0: Oh, die?
2: Ja.
0: Hele bekende staatssecretaris. Ja. Hij wil een beetje onder de radar blijven.
2: Ja, nou ja, er wordt nog gesproken natuurlijk. Dus hij wil dat besluit eerst afwachten. Maar een vraag die wij natuurlijk wel hadden is, je hebt hier een gemeenteraad en een gemeente die een beetje een stap naar voren zet. En vervolgens een maand later toch een beetje in de kou blijft staan. Ja, wat voor voorbeeld schept dat naar andere gemeenten?
0: Hey, en hoe gaat het eigenlijk? 1100 mensen, althans mensen, het zijn minder huizen nu, die komen op een gegeven moment vrij. Ja. Hebben die mensen al dromen, plannen? Hebben ze al de folders in huis voor het nieuwe huis? Niet, hoe ver? Dit.
1: Nee, de meeste mensen willen gewoon blijven. En er is ook volop verzet. Je hebt eigenlijk twee stromingen in het dorp. Je hebt mensen die graag het gesprek aangaan en willen kijken hoe ze op die manier iets kunnen regelen. En je hebt een groep mensen, ook wel een beetje relatieve nieuwkomers in het dorp, die zegt, ho, wacht eens even. Als deze plannen doorgaan, dan willen wij gewoon echt een riante uitkoopregeling. We hadden het net over 100%, maar ze hebben een berekening gemaakt van die uitkwam op 350%.
0: Ja. Milou, jouw geliefde volgens mij heeft een verhaal geschreven over de Groninger uitkoop.
3: Ja.
0: Daar was een huis, een heel beroemd huis van een mevrouw, die was geloof ik 3,5 ton waard. Die is met bijna een miljoen gaan lopen.
3: Ja, die was 2,5 ton waard en dat is toen verbouwd voor
0: een tonnetje van 8, geloof
3: ik. Ja, zoiets. Dus echt
0: dus
3: wel extreem. En dan voelden ze eigenlijk nog steeds dat ze er bekijkt vanaf was gekomen. Ja. Van, dit is waar jullie mee aankomen. Ga je schamen.
0: Maar dan moet je even advies geven. Hoe ging dat bij Groningen? Zij was heel vocaal. Ze was overal in de pers.
3: Ja,
0: dan kun je gewoon geld terug. In feite met chantage.
2: Ze hebben Geert-Jan en Carrie Knoops, het bekende advocaten-echtpaar, hiervoor in de arm genomen. Ja. Dus die moeten dit gaan regelen. Hebben we ook gesproken voor de podcast. Zij zeggen dat het goed komt.
3: Maar Moerdijk is echt zo groot. Hè? Niks nadelen van Moerdijk. En Groningen is natuurlijk, op een gegeven moment was alles Groningen. Zelfs Assen werd Groningen. Ja. En stukken van Friesland werden Groningen.
0: Wat is het bonnetje van deze uitkoop?
2: Nou ja, dat hangt nog een beetje van het prijskaartje af natuurlijk. Er is nu een regeling voor 100%. Dus als je nu weg wil, kan je je uit laten kopen voor 100%. Dat is nog geen uitkoopregeling. Want als je echt uitgekocht wordt, onteigend wordt, heb je sowieso recht op wel ietsje meer. Je moet ook vergoed worden voor je onkosten die je nog maakt. Mm. Dus nu valt de schade nog relatief beperkt uit. Nou, het hangt een beetje vanaf hoe groot dat percentage gaat worden. Als er straks een bod van 350% komt, dan gaat het in de vele miljarden komen. Ja. Maar mensen die er verstand van hebben, die wij spreken, die zeggen
0: ook, ik weet niet hoe het juridisch zit. Ja. De overheid mag natuurlijk uitkopen. Is dat vaak gedaan.
1: Maar 350% is
2: fors aan de hoge kant.
0: Dat is veel.
1: Onrealistisch, hebben wij gehoord.
0: Ja. Jongens, wat is het volgende project? Moerdijk staat er nu op. Wat moet het volgende verhaal worden?
1: Nou, we zijn nog bezig met de laatste aflevering. Aflevering 1 is net verschenen afgelopen woensdag. Ja. Maar we zijn nog druk aan het werk. En we werken toe naar dat besluit wat dus eind juni gaat vallen. En je ziet nu ook wel de laatste weken dat er de gekste dingen gebeuren. En mensen toch niet met je in gesprek willen. En dat,
0: toch niet?
1: Ja.
0: Denk je dat de rest van Nederland iets kan schelen? Ik kan ook zeggen, mijn dorp niet, haal maar weg.
2: Nou, ik denk dat het mensen misschien een beetje zou moeten schelen. Omdat het staat voor heel veel problemen.
0: Jullie zijn de volgende, zo dat.
2: Ja. Nou ja, het gevoel heb je wel een beetje. In de zin van, er is gewoon meer ruimte nodig voor die energietransitie. En die ruimte is schaars in Nederland. En dat zorgt voor een belangenconflict. En dat is een beetje het verhaal wat we in de podcast hebben willen vertellen. Dat belangenconflict uit.
3: Ik heb de eerste aflevering geluisterd. En je krijgt wel, ze gaan echt met mensen die daar dus wonen in gesprek. En dan krijg je toch wel het gevoel van, je grootouders zijn daar geboren. Je hebt het huis net verbouwd.
0: Tuurlijk.
3: En die mensen die kunnen allemaal geen plannen maken. Want wie weet, zijn ze er over 2 jaar of 3 jaar daar niet meer. Dus dat zet toch wel op een bepaalde manier je leven onder hold. Ik ben zelf ook heel vaak verhuisd. Ja. Je durft nergens meer echt een soort van, een inrichting überhaupt voor jezelf.
2: Ja, daar staat die industrie dus tegenover. In de volgende aflevering hoor je weer een totaal ander belang. Want daar spreken we die industrie dus. En daar hoor je dus dat zij nou eenmaal moeten verduurzamen. En dat vraagt om heel veel ruimte.
3: En dat is ook wel weer de Nederland. Ja, iedereen wil volgens mij energieonafhankelijkheid. Niemand wil die dure prijzen de hele tijd betalen. Ja. Dus aan de andere kant denk ik ook, het doet misschien een beetje pijn. Het is dan niet in mijn achtertuin, maar het is misschien wel iets wat we.
2: En bij veel bewoners zie je dat besef ook wel, hoor. Nog even los van al het leed. Men snapt over het algemeen wel wat het strategisch belang is van die regio. Ik denk dat de grootste pijn nog wel zit in het feit dat er dus geen besluit wordt genomen. En zolang er geen besluit wordt genomen, is er ook geen uitkoopregeling. En kunnen mensen, die 100% dan. Maar dat is wel duidelijk, als het echt zover komt, gaan ze er meer uithalen.
0: Hey, maar dan nog, iedereen is zo emotioneel over het dorp. Ik ken het dorp niet. Maar het uitzicht is dus Moerdijk, niet de industrie. Ja. Niet echt een uitzicht waar veel mensen op zitten te wachten. Zijn ze niet gewoon opgelucht? Want het is zo'n taboe om het te zeggen, maar het is toch een van de allerlelijkste uitzichtjes van de wereld, of
1: ja,
0: niet?
1: Nou, ja, ze zitten daar ook echt ingeklemd. Je hebt de industrie, je hebt het Hollands Diep, je hebt de A16, de A17, je hebt een logistiek park, overal windmolens.
0: Maar nu gaan jullie een hele podcast maken, want natuurlijk de tranen vanaf druipen en het is zo sneu, en het is ook sneu voor die mensen. Maar jongens, zo even wat groter, denk je, die wonen nu gewoon op de verkeerde plek.
3: Ja, maar in Rotterdam heb je ook niet per se een hele schone lucht. Ja, daar ga je ook eerder dood.
0: Ja. Ja, maar ik heb ook je wel. Mijn voorstel om Rotterdam plat te wassen komt straks. Nee, maar dat zal niet snel gebeuren. Maar de industrie die dan nog blijft, want de industrie is natuurlijk al terugtrekken in Nederland. Op alle fronten. We hebben straks de baas van VNO-NCW hier aan tafel. Die maakt zich daar zorgen over.
3: En, onweer.
0: Nou ja, ik zeg het nog niet of het onweer barst los. Je voelt dat Nederland onder spanning staat. Hier in de tuin van de Grand. Maar daar is het dus nog wel valide. Want Shell Moerdijk had een hele grote vestiging daar. Shell is uit de weg gaan trekken uit Nederland. Stoppen die niet helemaal mee?
2: Nee. Ook Shell wil niet veel. Ze wil daar geen antwoord op geven. Maar Shell is wel de echte trekker van dat industriegebied. Ze waren de eerste die er zaten ook. Dat industriegebied.
0: Dus Shell neemt alle goede banen weg. Maar het is meer de rotzooi blijft hier. Dat is bedankt.
2: Ja, en ook Shell heeft het nodig voor de energietransitie. Wat daar op die plek gaat komen.
0: Ja.
3: Is jullie kijken op de situatie veranderd daar? Op het beeld van Moerdijk?
2: Nou, ja, ik ben wel wat sceptischer naar de overheid geworden, denk ik. Ik heb in het begin wel vaak de vergelijking met Groningen gehoord. Ja, ik vind het te vroeg om die vergelijking zelf te maken. Maar je ziet wel parallellen met een overheid die bewoners toch een beetje aan hun lot overlaat. Een beetje in de steek laat, doordat er geen besluit genomen wordt.
1: En al die verschillende overheidslagen, die praten langs elkaar heen. En er is gewoon geen afstemming.
0: Ja, maar als ze in december de knoop hadden, die hebben ze in de gemeenteraad doorgehakt. En het kabinet IRM was erachter gaan staan. Dan waren jullie ook niet tevreden geweest. Dat zeggen, dat is ook lomp, ze hebben niet genoeg gehoord. Ja, dan zijn er nog steeds mensen tegen dan.
2: Dus met de kennis van nu misschien makkelijker, maar dat hadden bewoners liever gehad, denk ik. Dat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn, dat ze weg kunnen voor een goede regeling en dat het duidelijk is.
1: Er is een mededeling gedaan, maar er was eigenlijk verder nog niet heel veel bedacht.
0: Oké, jongens, dus even toch even hebben over hoeveel Moerdijk zijn er nog. Wijs even de plaatsen aan, misschien luisteren ze wel de mensen die op de nominatie staan om ook geboeldozer te worden. Waar zou het gaan gebeuren nu, denk je?
2: Ja, dat is een lastige.
0: Weten we toch?
3: Maar we weten wel dat het al eerder gebeurd is. Je hebt ook in Oost-Groningen heb je op een gegeven moment die drie dorpen die verdwenen voor de Eems. Haven.
1: Ja, daar gaan we ook naartoe.
2: Ja. Deels daarvoor niet gebruikt uiteindelijk. Dat is ook een grote angstscenario bij bewoners. Dat straks iedereen weg moet en dat er
3: niks over blijft.
1: Voor niks was.
2: Ja, dat het niet gebruikt gaat worden, die gebieden. Ja. In Groningen was dat dus gebeurd.
3: Dorpje Rijk is verdwenen voor Schiphol.
2: Ja.
3: Dus dat gebeurt vaker. Ja, soms moeten de kleine zaken wijken voor de grote.
2: Ja. Ja,
3: en soms, in dit geval is de energietransitie.
1: Soms blijven dorpen bestaan. Wijk aan Zee, Pernis noemde je net al.
0: Maar Wijk aan Zee is blijven bestaan. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn.
2: Maar je hebt een scherp punt. Want dat is dus bij bewoners, daalt dat besef wel in, hoor. Dat het inderdaad voor een groter belang weg moet.
0: Ja.
2: Maar daar zit het probleem dus ook niet. Het probleem zit vooral in het feit dat ze daar niet voor gecompenseerd worden.
0: Maar als je nu, stel nou, je hebt de laatste jaren daar een huis gekocht.
2: Ja.
0: En voor dat besluit kwam, maar toch, je gaat in een industriegebied wonen. Vind je dan dat je daarna mag klagen? Heb je dat recht dan nog?
1: Nou ja, een van de voortrekkers van het 350% plan is een vrouw die daar de afgelopen, ja, ergens in de afgelopen 10 jaar is komen wonen.
0: Gewoon speculatie dus eigenlijk.
2: Het is wel een heel schrijnend verhaal. Je hoort het in de eerste aflevering. Zij heeft 6 jaar geleden komen wonen. Toen ging het eigenlijk best wel goed met dat dorp. Toen is er heel veel meer geïnvesteerd in het dorp. Dus was er helemaal niet per se een aanleiding dat er wat zou veranderen. Nou, zij heeft toen een heel oud huis gekocht. Compleet gerenoveerd. Dag van de grond. Opgebouwd. Heel veel tijd, geld, energie, liefde ingestopt. 6 jaar geleden. En nu staat dat op de tocht dus.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Nou, je hoort het. We worden ondersteund door de natuur in deze. Erik, dank jullie wel.
2: Graag gedaan.
0: Succes met de podcast.
2: Dankjewel.
1: Dank je.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: We stellen korte, gerichte vragen
5: over wat er speelt
4: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
5: Ben jij die beslisser?
4: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
6: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Kauf uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt Congo, waar ebola is uitgebroken. Hij waarschuwde mensen om meteen naar de dokter te gaan als ze verschijnselen hebben en om goed op te letten bij begrafenissen. Dode patiënten zijn nog steeds erg besmettelijk. Ebola is ook opgedoken in Oeganda en er is een verdacht geval in Brazilië. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Er is een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. Tot zover het ANP-nieuws.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
13: Voorzitter, ik ga niet...
14: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
15: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
16: Met wel of niet 100% fit.
17: Ja, het kabinet kon geen jaar geven op het door ons gestelde ultimatum.
18: Kom dan zelf maar met ideeën.
4: Jort Kelder.
19: Ja, jongens, welkom bij de Friday Move. We zitten hier onder een wolkbreuk in de tuin van Sofitel Legend Grand Hotel. Het is heel gezellig, maar de gasten hebben een paraplu nu boven zich gestoken. Maar de gasten aan tafel ga ik straks spreken. Eerst even bellen met Schiphol, alwaar Bernard Hammelburg. Bernard.
20: Ja.
19: Dag Bernard. Ja, we toch even kort over de... Jij gaat vertrekken naar New York, denk ik, ieder moment.
20: En het is ook stromende regen, dus we zijn vertraagd.
19: Je schreef zoals vaak in het Financiële Dagblad deze week een column over de situatie in de NATO, in het bondgenootschap. En jouw analyse was, het staat weer onder

0: druk. En mijn vraag aan jou eigenlijk is, gaat de NATO met de komende NATO-top alsnog in elkaar storten? Trekt Trump zich terug? Wat denk je?
1: Dat weet ik niet, want je weet, Trump zegt elke 6 minuten iets anders. Dus het is heel moeilijk om vast te stellen wat hij tegen die tijd gaat doen. Dat duurt nog even, voordat dat in Turkije gebeurt. Je moet eerst de vraag stellen, komt hij wel? Dat weten we helemaal niet. Ja. Het Witte Huis zegt van wel. Ik denk ook van wel. Maar hij heeft bij de vorige top laten zien dat naar mijn idee in juni in Den Haag, dat verhaal. Ja. Dat was toch een beetje een terugtrekkende beweging. Wij zijn niet langer bondgenoten, maar klanten, zal ik maar zeggen. We kunnen wapens kopen om Oekraïne te beschermen. Daar ziet hij zelf verder niks meer in. Dus hij keert zich af van de NAVO. En als je, Jort, en dat zul jij ongetwijfeld ook, de internationale pers een beetje volgt. De Britse kranten, de Franse kranten, de Duitse kranten, de Noord-Zuid-Zuid en zo. Dan zie je ook al die commentaren in. We hebben de tijd van de vanzelfsprekendheid van het bondgenootschap, zoals die 1949,
0: maar Bernard,
1: is bedacht met de beschermende paraplu van Amerika. Dat die tijd is voorbij.
0: Oké, maar zou je ook, kan je enig begrip voor de ergernis van de Amerikanen zo hier en daar indenken? Kijk, het standpunt van de Amerikanen is, oké, Europa gaat nu bijvoorbeeld mijnenvegers sturen naar de straat van Hormuz. Nederland doet er ook aan mee. Maar dan is er een soort deeltje van, ja, we gaan niet vegen tenzij Iran het goed vindt. Amerikanen worden daar woest over. En die zeggen, ja jongens, als jullie niet eens gaan vegen, laat allemaal helemaal zitten.
1: Nee, maar dat klopt en dat ben ik ook met ze eens. Zoals ik het ook eens ben geweest, altijd met alle presidenten, want Trump is niet de eerste, ik denk al vanaf Reagan of zo, die altijd hebben gezegd, Europa moet meer bijdragen aan de defensie van het bondgenootschap. Daar hebben de Amerikanen volstrekt gelijk in en Trump ook. Alleen, wat hij nu heeft gedaan, een oorlog beginnen zonder consultatie van de bondgenoten, dat is echt een rode kaart.
0: Dat is een rode kaart. Je kan ook zeggen, hij had even moeten bellen. Waren we dan wel mee gegaan?
1: Nou, dan had je er een discussie over gekregen en dat is gezond. En ik denk dat er dan een coalition van de willing was ontstaan. Dus een aantal landen dat zou hebben gezegd, nou in dat geval doen we wel mee. Dat had gekund met de Fransen, met de Britten, misschien ook met de Nederlanders. Dat zou heel goed kunnen. En met sommige landen niet. Dat kun je niet wegnemen. Maar het is een ontzettende tactische fout geweest. En nu het allemaal misgaat, en het gaat mis, Iran is aan het winnen. Nu dat gebeurt, zeggen die bondgenoten.
0: Sorry, Bernard. Is Iran aan het winnen? Waar blijkt dat
1: uit? Ja, dat ze niet verliezen, Jort. Dat is de regel van de Levant. Als je niet verliest, win je. En ze hebben een wapen dat krachtiger is dan een atoombom. En die heet de Straat van Hormuz.
0: Ja, dat is waar. Ja. Aan de andere kant, de ergernis van Amerikanen. Je vertrekt naar jouw geliefde Amerika straks weer. En je kunt ook uit een Amerikaans perspectief kijken. Kijk, zij hebben wel de grote sponsor van alle terrorisme in de wereld zo'n beetje uitgeschakeld. Ze hebben in ieder geval een poging gewaagd. Europa staat altijd met de neusjes in de lucht, arrogant de andere kant op te kijken. We weten het allemaal beter, maar doen helemaal niets. Ik kan me het wel een beetje voorstellen, de ergernis van de Amerikanen.
1: Ik kan me de ergernis ook voorstellen. Dat hebben we ook nooit ontkend. Alleen, het kenmerk van een bondgenootschap is dat je praat over dingen en dat je het ook uitpraat. En dat valt met Trump niet te praten. Die legt regels op, die roept de meest vreselijke dingen over Europa. Denk eens even aan wat J.D. Vance, de vicepresident, vorig jaar heeft gedaan op de veiligheidsconferentie in München. Waar die Europa echt compleet afbrak.
0: En zei,
1: wij zijn helemaal geen Europeanen meer. Wij worden allemaal overgenomen door buitenlanders. Lees moslims. We willen eigenlijk met dat continent niks te maken hebben. Hoe denk je dan dat die bondgenoten voelen?
0: Ga er straks met de gast over praten. Ja. Ga je nog met veel plezier naar Amerika straks, Bernard? Het is toch eigenlijk mijn land?
1: Nee. Ik ga met zeer veel plezier naar Amerika. Ik ben nog altijd geaccrediteerd bij de VN. Daar doe ik ook veel. En ik spreek daar met veel bronnen, want daar kun je nog wel eens praten met Iraniërs of met Russen. Dat is bij ons heel lastig geworden. Dus dat doe ik. En bovendien, Jort, veel belangrijker dan dat. Ik heb mijn twee kleindochters daar. Dus we
0: wachten. Dat. Ja, en je gaat naar de stad van Mandamië. Dat is natuurlijk de linkse burgemeester die alles gratis maakt. Nou kan het alleen maar goed aflopen. Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Bernard Hamburg, dank je wel. Veel plezier daar in verre Amerika.
1: Dank je wel. Succes met uitzending.
0: Dag. Goede vlucht. Ja, we gaan straks doorpraten hier aan tafel. Natuurlijk over Nederlandse politiek. Leenert Beekman, de politiek verslaggever van BNR. En aangeschoven Gidi Marcus over. Ik ben de enige die jou Marcus over noemt. Of moet ik toch zeggen ouwer, zoals hier?
2: Nee,
3: jij zegt het perfect, Jort.
0: Ik ken je al een kwart eeuw zo ongeveer. En toen heette hij van Marcus over, dus ik hou het er even bij.
3: Jij bent jong gebleven en ik word steeds ouder.
0: Ja, nou, je bent ouder, maar ben je ook wijzer? Dat is een beetje de vraag. Wat vind je zelf?
3: Soms vlieg je nog wel eens uit de bocht, hè?
0: Ja.
3: Het gebeurt wel eens.
0: Ik ga niet eindeloos over je excuses met al je gevraagde uitspraken beginnen. Want hoe vaak heb je al excuses en sorry gemaakt?
3: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ik heb wel geprobeerd mijn onwijze woorden in de juiste context te plaatsen. En volgens mij heeft iedereen wel begrepen nu wat ik ermee bedoel. En dat ik niet de kwaadste ben. Maar wel dat ik graag wil dat Nederland veilig blijft. En dat we onze grenzen echt moeten sluiten voor ongebreidelde migratie.
2: Volgens mij heb je wat dat betreft ook wel genoeg airtime gehad. Vind je ook niet?
3: Het kan nooit genoeg, toch? Het kan nooit genoeg.
0: Geniet je ervan?
3: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik ben beter, denk ik, op de achtergrond. Dat blijkt maar weer, want op de voorgrond heb ik dus een foutje gemaakt.
4: Maar is het dan emotie? Want ik zag je namelijk ook in de Tweede Kamer op een gegeven moment tegen Jesse Klaver. En ik dacht echt, hij heeft een meltdown. Je was niet te stoppen. Alsof er op een gegeven moment een soort van lap voor je ogen gaat. En dan ga je los. En dan lijkt het wel of je geen controle meer hebt over wat je zegt.
3: Nou ja, toevallig in dat debatje, in dat interruptiedebatje met Jesse Klaver lijkt het misschien een meltdown, maar ik heb daar volgens mij geen onverstandige dingen gezegd. Ik heb daar heel erg raak geschoten en Jesse Klaver droop af als een kleine kleuter. Dus dat was goed.
0: Oeh, daar beginnen we al. Leenert, eerst even jij als politiek verslaggever en dus onafhankelijk beoopachter, zal ik maar zeggen. Hoe heb je het debat deze week gezien? Want kijk, er is een heel debat gevoerd, ook over die hele loosdag. Het gaat eigenlijk continu over Gidi Marcus over.
4: Nou ja, en dan even over wat heeft dit nou veranderd? Het aan de politieke situatie. Ja. Want dat is interessant om te kijken. Want eigenlijk heeft Gidi Marcushouwer Jesse Klaver een heel groot cadeau gedaan. Want Jesse Klaver kon op twee manieren winnen tijdens het debat. Aan de ene kant probeerde hij Gidi Marcushouwer uit te sluiten. Hij wilde eigenlijk zeggen dat hij wilde de VVD, CDA, D66 laten zeggen. Een deal met Marcushouwer, zoals het gebeurd is bij het debat over de regeringsverklaring, dat gaan we nooit meer doen. Dat kwam er niet.
3: Maar waar... Dus hij heeft niet verloren.
4: Nee, want er is nog een tweede punt. Hij had nog een andere kaart in zijn handen. En dat gaat richting de VVD. De VVD heeft natuurlijk gezegd... GroenLinks Partij van de Arbeid, nu pro, dat is een radicale partij. En met een radicale partij kunnen wij eigenlijk geen zaken doen. En wat Jesse Klaver nu kan zeggen... als jullie nog steeds zaken kunnen doen met Gidi Marcushouwer... kom dan niet bij mij aan dat ik een radicale partij ben. Want dan kunnen jullie ook met ons zaken blijven doen. Dus eigenlijk heb je hem een troefkaart gegeven richting de VVD. Ook bij Pro, als je daar op de fractie gaat rondvragen... zo zien ze het daar ook. Ja, voor ons was het een goed debat. We konden alleen maar winnen. Dankzij jou.
3: Ja, ik denk dat Jesse Klaver dus blijkbaar heel veel woorden en trucjes nodig heeft... om maar in het gevlei te komen bij blijkbaar de VVD... Ik weet ook niet of de VVD geen zaken met Jesse Klaver wil doen... Omdat ze Jesse Klaver radicaal zou
0: doen. Ja, de VVD-achterban overigens niet. Hè. Ze zijn geënquêteerd dat de VVD-achterban liever met jou samenwerkt dan met...
3: Die achterban is altijd wat slimmer geweest dan het VVD-kader. Maar kijk, ik denk dat de VVD gewoon geen trek heeft in Jesse Klaver... omdat het partijprogramma van die twee partijen niet echt op elkaar aansluit.
0: Aan de andere kant, Gidi, heb jij... Kijk, door die bekende uitspraak waar we nu verder even niet eindeloos over doorgaan... maar je had een bijna centrale positie als een soort matchmaker voor dat kabinet. Hè? Dat minderheidskabinet heeft gewoon wat zeteltjes nodig. Nou, jij breekt met een paar halfzachte PVV'ers uit. Dus die konden ze wel gebruiken. Door je zo te profileren heb je natuurlijk toch je eigen onderhandelingspositie verzwakt.
3: Ja, maar je moet niet... Kijk, het is niet zo dat Rob Jette en ik de afgelopen weken... aan het sjoelen en poelen waren met elkaar. Mm. Het is niet dat we elke dag aan het dansen waren samen. Tot nu toe zie je...
0: Ja, maar het is ook voor jou prettig als je eens een keer een zaak kan doen met het kabinet. De hele AOW-discussie toen die begon, was jij de redelijke toon. Hè? Dus niet de PVV-lijn van zo tegen iedere aanpassing. Dus je had een soort... je was, laten we zeggen, het menselijke gezicht van de PVV geworden.
3: Ja.
0: En nu ben je eigenlijk de PVV rechts gepasseerd.
3: Nou, ik denk dat de drie hoofdrolspelers... dus dat is Dylan, Rob, de premier en... Henri Bontebal, nog steeds heel goed weten dat als ze
0: maar ze stemmen nodig hebben.
4: Nou, dat is dus niet zo. Nee. Dat is niet het geval. Nee, bij de coalitie wordt er nu gekeken. Inderdaad, er kwamen 7 zetels van de PVV... die normaal gesproken 0 constructief zouden zijn. Daar heb je als minderheidskabinet helemaal niets aan. En er kwamen 7 zetels vanuit de PVV. Ja. En jullie zeiden, we kunnen constructief zijn. Dat maakte op rechts, gaf dat echt heel veel mogelijkheden. Want normaal kon je alleen met JA21 en met SGP kon je iets bereiken. En BBB. Natuurlijk, ja, maar BBB, ze moeten op stikstof zometeen nog afspraken gaan maken. Daar komt iets in juni, hè? Dus BBB werd ook al uitgesloten. Maar nu, ook omdat er op rechts zo veel ruzie gemaakt wordt. En ook op rechts iedereen zich probeert te profileren tegenover elkaar.
0: Maar jij zegt dus ze kunnen alleen maar, het kabinet kan alleen nog naar links kijken.
4: Ja, kan alleen naar links kijken. Ja,
3: dat is misschien,
4: en zo wordt dat ook gezien bij de coalitiepartijen. Nou. Zeker van de zomer richting die augustusbesluitvorming. Ja. Op rechts, het is zo onzeker. Het zijn ruziemakers, ze willen profileren. En het heeft geen zin om naar rechts
0: te kijken. Dus je zegt, door Giddy Marks over, wordt Nederland linkser.
4: Ja.
0: Even een goede Giddy, kom maar.
3: Nou, nog veel linkser kan Nederland helemaal niet aan. Maar misschien is het wensdenken van je, Leendert. Maar
4: dat slaat natuurlijk nergens op om dat te zeggen. Nee.
3: Ik wacht maar af. Maar aan de andere kant, die coalitie moet ook inderdaad niet te veel rekenen op ons. Want ze moeten wel met goede voorstellen komen.
0: Ja, oké, laten we eens even
3: goede voorstellen kunnen steunen. Reken maar dat ze mij dan kunnen vinden.
0: Ja, want laten we het eens hebben over voorstellen. Jij zei laatst ergens, VVD is een linkse partij. Nou, ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt. Maar als je kijkt dan bijvoorbeeld naar bezuinigingsvoorstellen. Het kabinet heeft natuurlijk een poging gedaan, in ieder geval het coalitieakkoord, om op een aantal punten de sociale zekerheid bezuinigen. Nou, sinds gisteren weten we dat ze eigenlijk allemaal voorlopig van tafel zijn. Misschien moeten ze nog een paar miljard ergens aan, maar de concrete, of het nou AOW is, of het is arbeidsongeschiktheid, of WW, duurt het weg. Ik ken jou natuurlijk van heel lang geleden als een meneer die volgens mij rechts in de VVD stond. Nou, toen is het PVV langsgekomen. Ik dacht, Giddy is de eerste die al die rechtse bezuinigingsvoorstellen zal steunen. Dit is een man uit het zakenleven, man in bonus, die vindt dit ook.
3: Ja, nou ja, wat ik in ieder geval met links, VVD links bedoel, is dat van elke euro die we in Nederland nu verdienen, dat is toch na zoveel jaar VVD aan de macht het geval, geeft de overheid ongeveer 45% uit. Ja. Dus eigenlijk een half Sovjet-Unie-economie heeft de VVD van dit land gemaakt. Dus je zou inderdaad wat moeten doen.
0: De PVV steunde dit, hè? Die wilde nog meer uitgeven. Ja, je hebt al meegestemd.
3: Ja, ik ben ook niet voor niks daar weg. Ik denk dat we wel echt een andere koers op moeten.
0: Het was gewoon socialistische partijbeleid van de PVV. Dat is dat beleid. Ja. Niet of dat helemaal het regeringsbeleid was, maar oké.
3: Okay, ja. Nee, maar dus 45% is gewoon te veel.
0: Collectieve lasten.
3: Ja. Ja? Dus we moeten er iets aan doen. Maar, en daar wil ik ook best wat aan doen. Maar dan moeten we eerst kijken, komt dit op een gelukkig moment? Ik denk het niet, want de wereldeconomie, dat is allemaal, geeft wat onzekerheid. AI komt er misschien aan, misschien geeft dat veel werkloosheid.
0: Maar er is altijd onzekerheid. Er is maar één zekerheid, we vergrijzen. De kosten voor de gezondheidszorg en de kosten voor de sociale sector, AOW bijvoorbeeld, lopen enorm op. Die lopen bijna echt, als je de grafieken ziet van het Centraal Planbureau, en dan kijk je even over 10, 20, 30 jaar verder, dan schrik je. Ja. Ieder kabinet dat daar niks aan wil doen, daar niet naar wil kijken, bijvoorbeeld honderdduizenden vrouwen, jonge vrouwen in de arbeidsongeschiktheid, in de burn-out. Je moet daar iets aan doen.
3: Zeker.
0: En jij gaat de andere kant op stemmen.
3: Nee. Ik vind dat we er iets aan moeten doen. Maar ik vind wel dat we...
0: Maar nu, niet nu, over 10 jaar.
3: Maar misschien kan je ook kijken eerst naar bijvoorbeeld, laten we zeggen, migranten die hier naartoe komen. 15 jaar uitsluiten van onze sociale zekerheid.
0: Maar laten we eerst even over economie. Ook het Delt, ja?
3: Nou, dat is een economisch voorstel. Want als je ziet dus dat migranten een oververtegenwoordigd zijn in heel veel uitkeringen die ze ontvangen.
0: Oké, maar als migranten nou hier komen en ze gaan gewoon goed werken, ze betalen belastingsbetaling,
3: dan leveren ze
0: op. Maar dan is het toch unfair om ze dan een uitkering te ontzeggen later. Dat kan je niet maken. Nee, als je betaalt, mag je ook iets krijgen.
3: Nou, ik vind dus inderdaad, als je bijgedragen...
0: Dan koppel je het niet aan de arbeidsmarkt. Als jullie werken, heb je recht op iets.
3: Ja, als mensen bijdragen, mogen ze ook, als ze in een moeilijkere situatie komen, mogen ze ook ontvangen.
0: Maar volgens mij, Leendert, Denemarken heeft dit beleid. Volgens mij dat je een jaar of 10 niet...
4: Dat weet ik uit mijn hoofd. Maar we moeten natuurlijk kijken naar VNO-NCW en naar het rapport Wenning. En daarin wordt gezegd, we moeten nu doorbraken. Hè? Dan moeten we moeten echt zorgen dat de stikstofproblematiek wordt opgelost, dat de netcongestie wordt opgelost, dat Nederland weer geld gaat verdienen. En op het moment dat we bijvoorbeeld naar stikstof kijken, en we kijken naar klimaatbeleid, waar ook onder andere die energietransitie bij hoort, dan is het toch vaak op rechts, dat de partijen op rechts zeggen, daar willen we niets mee te maken hebben. Terwijl het bedrijfsleven, en ook VNO-NCW, zegt, los die problemen op, want als we dat niet doen, dan kan de economie niet groeien, dan kunnen we die taart niet groter.
3: Helemaal eens. Kijk, die problemen moeten worden opgelost, maar de manier waarop dat wordt opgelost is dus meegaan in dat frame dat we bijvoorbeeld allemaal fossiele brandstoffen niet meer kunnen gebruiken. Dat is slecht voor de economie. Dat we
4: die fossiele brandstoffen,
3: al die klimaatdoelen halen, dat is slecht voor de economie.
4: Maar ook Wenning, en nogmaals, er zijn rapporten over geschreven. We moeten zorgen dat we niet afhankelijk worden, hè, wat we gezien hebben met Rusland, wat we nu zien in het Midden-Oosten, dat we energie onafhankelijk worden. Want anders zijn we als economie afhankelijk van onzekere factoren in het buitenland. En we moeten dat ook in Europa regelen. Rechts ook op tegen. Ja, dus eigenlijk houden jullie de groei van de economie tegen.
3: Dus boor heel Groningen leeg. Gas, drill. En kernenergie. En
0: hou maar dat kun je natuurlijk niet binnen. Kernenergie, verstandig lijkt mij. Dat hadden we natuurlijk in de jaren 80 al moeten doen. Maar dat duurt weer eindeloos lang voordat er staat. Ja, en je moet morgen ook iets doen. En fossiel op termijn gaat het natuurlijk wel een beetje dooddruppelen. Het zou wel slim zijn om een moderne economie te bouwen waarin je op een gegeven moment niet meer afhankelijk bent van Arabieren.
3: Maar je wil
0: wel denken. Dat komt er echt vandaan.
3: Nee, helemaal eens.
0: Dan kan je toch beter. Kijk, de Chinezen hebben nu al bijvoorbeeld in de auto-industrie een draai gemaakt naar elektrisch. Rijden nu de Duitse auto-industrie echt gewoon vol gas op de linkerbaan voorbij. Dus dan ga jij zeggen, nou blijf ik in die oude industrie investeren. We gaan lekker tanken, want dat snappen de mensen. Gewoon benzine. Dat is toch niet het antwoord van de toekomst. Waarschijnlijk ook puur op economische termen, wat je er klimaattechnisch van vindt. Maar gewoon economisch gezien dom.
3: Nee, ik ben ook niet tegen. Wij zijn niet tegen die elektrische auto's. Nee. Zeker niet als ze lekker goedkoop uit China komen. Allemaal goed.
0: Okay. Kiri, wat is je strategie de komende periode met het kabinet? Dus je bent nu natuurlijk deze week een beetje gecanceld.
3: Dat valt echt reuze mee.
0: Als je het debat hoorde, Leendert. Ze hebben hem toch nodig voor die zetels. De vraag is, waar gaat hij nou opereren?
4: De premier was vandaag in de persconferentie nog best wel voorzichtig. Hij zal nog wel stevige uitspraken gaan doen. Maar eigenlijk kon je wel merken, hij durft het niet. Nee, hij durft niet te zeggen, die Marcushouwer, daar gaan we het niet mee doen.
0: Nee, dat
4: durft
0: hij niet te zeggen. Hij heeft een speelpositie in die zin. Dus hoe ga je het aanpakken nu, denk je?
3: Nou, ik moet gewoon proberen me op de inhoud te concentreren. Mm. Bij dit soort programma's aan te schrijven en geen domme dingen te zeggen. En ik...
0: je zegt dat ook hier. Dus heeft je vrouw je op je flikker gegeven?
3: Oh, die heeft me op mijn kop gegeven.
0: Ja, wat zei ze?
2: Hij was een beetje dom.
3: Ja?
0: Ja. Vindt ze het vervelend dat je dit doet? Want je was natuurlijk altijd onder de vleugels van Wilders. Je mocht niks.
3: Dat was ook heel vervelend.
0: Ja, toch? Nee, ja, maar hoe heb jij geleefd onder dat regime al die jaren?
3: Nu zien we pas
0: hoe graag je praat en hoe graag je standpunten vertegenwoordigt. Je hebt gewoon hoeveel jaar je mond gehouden?
3: 12 jaar.
0: Het was zo erg bij de PVV-fractie. Nee. Hoorde ik dat als jullie koffie dronken op de gang en je met z'n tweeën bij de koffiemachine stond, dat Wilders daarna begon te bellen. Wat hebben jullie onderling besproken?
3: Je bent goed ingevoerd, maar ik ga daar verder in dit programma niet te veel over kwijt.
4: Maar hoe komt dat toch? Het lijkt wel bijna sectarisch. Je hoort dat bij mensen. Ik hoorde laatst een interview op de radio van een vrouw die uit het klooster was gekomen. En dan is er ook een soort loyaliteit nog steeds ten opzichte van die groep. En dat lijkt bij jullie ook wel. Waarom zou je niet gewoon nu eventjes vertellen wat daar gebeurd is?
2: Ja. Nou, dan heb jij toch ook hier op de redactie van BNR, ga je toch ook niet uit de school klappen over alles wat iedereen
4: als ik met slaande ruzie hier wegga.
3: Ik ben niet met slaande ruzie weggegaan.
4: Nee, het was gezellig toen jullie weggingen.
0: Dreigement aan de achteractie.
4: Als ik hier wegga en ze hebben mij echt iets. En ik ben echt ontevreden over hoe het gegaan is. En mensen vragen mij ernaar. Ja, dan ga ik gewoon antwoorden.
2: Maar ik heb wel de Volkskrant toen gelezen. Dat was ook een mooi interview.
3: Je hebt twee dingen in de politiek. Je hebt de inhoud en je hebt de persoonlijke verhoudingen. En de inhoud. Ik denk dat de PVV en ook Geert Wilders de juiste analyse had op veel dingen. Ja. Maar er geen oplossing kon bieden. En daar was ik gefrustreerd over. En je hebt de persoonlijke verhoudingen. En die zijn tussen mij en de heer Wilders echt niet slecht. Er waren ups en downs.
0: Kan je wel schieten, kom op.
3: Nee, hij kan mij schieten.
0: Tuurlijk.
3: Nou, dat denk ik niet.
0: Wat jij hem hebt aangedaan in de publiciteit vanuit zijn optiek. De man die zo paranoïde is. Ik kan me niet voorstellen dat jij een speaking turn.
3: We zijn wel een speaking turn.
0: Ja?
3: Zeker. Ja.
4: Ja?
3: Kijk, elke relatie...
4: De Volkskrant je appjes gaat geven. De Volkskrant.
3: Er zijn 10.000 appjes en ik heb één appje gegeven.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed.
2: Heb jij er zin in eigenlijk om nu een soort groepsleider te zijn? Of is het een beetje tegen wil en dank?
3: Soms tegen wil en dank. Maar ik heb heel veel leuke mensen in de fractie die ook allemaal hun best doen. We hebben zelfs iemand in de parlementaire enquêtecommissie afgevaardigd nu. En sommigen zijn ook nieuw, dus die moeten nog wat politieke ervaring opdoen. Maar volgens mij zijn we een leuk team, leuke medewerkers.
0: Ik denk dat jij niet zelf de kar wilt trekken, dat je eigenlijk op zoek bent naar een lijsttrekker.
3: Heb je interesse?
0: Ik denk het niet. Nee.
3: Okay. Het zal niemand belang zijn.
0: Ja, het is goed met jou. Maar er worden wat namen genoemd. Wat is het plan? Want eigenlijk, jij gaat toch binnen als iemand de tijd gewoon lekker in Israël wonen en klaar. En er moet een lijsttrekker gevonden worden.
3: Ik moet nog wel even door, denk ik. Maar uiteindelijk is het wel lekker om naar een zonnig oord te gaan een keer. Maar dat is toch de diepere ambitie, of niet? Ik hou ook heel erg van Nederland. Dus ik weet nog niet waar ik eindig. Kijk, uiteindelijk moeten we het beste nu doen. En we moeten zien wie dat gaat worden.
2: Wanneer ben je de beste? Wat is het profiel waar je naar op zoek bent?
3: Ja, in ieder geval wat meer haar dan ik. Dit schiet natuurlijk niet op zo.
2: En is er ook iets inhoudelijk?
4: Ja, Hidde Heutink moeten we dan toch wel noemen.
3: Ja? Ja. Oh, dat zou hij heel leuk vinden.
4: Nou ja, Hidde Heutink.
3: Super ambitieus.
4: Hij is heel ambitieus. Hij profileert zich duidelijk. Hij heeft zich ook bijvoorbeeld met DigiD, heeft hij toen in dat debat...
3: Heeft hij goed gedaan.
4: Heeft hij zich echt laten zien. Was goed ingelezen. En je ziet dat hij in debatten ook naar voren loopt. Dus hij is heel aanwezig in debatten.
3: Hidde is een geweldig goed kamerlid. En Hidde was, dat hij erbij zit.
4: Hidde Heutink was ook iemand. In aanloop naar de verkiezingen hebben wij de PVV gevraagd, kunnen wij eens een keertje een interview krijgen? En Hidde Heutink was campagneleider, zijn op kantoor gekomen. En die had er echt zin in. Vervolgens gebeurde er helemaal niets. De telefoon werd weer eens een keertje niet opgenomen vanuit de PVV. Maar ik zie me helemaal voor me dat hij die kar uiteindelijk wel wil gaan trekken.
0: Maar ik weet niet of hij een wereldster gaat worden. Waarom niet gewoon Mona? Houd gewoon simpel Mona Keizerpunt.
3: Ja, die is nog geen lid van onze partij geworden. Ik kijk elke
0: durft dag. Het niet aan?
3: Nou, kijk, Mona, wij zijn bezig een koninkrijk te stichten. En Mona is bezig een keizerrijk te stichten. Dus dat moet nog even matchen met elkaar. Maar we hebben wel goede contacten.
0: Maar jij zou het wel willen, maar zij is nog een beetje huiverig. En ik denk dat de uitspraken deze week, zag ook het debat, Leenert, misschien niet erg geholpen hebben.
4: Ja, maar Mona ging pas echt los toen het bij FVD terecht kwam.
0: Mm-hmm.
4: Maar als je kijkt, want ze hebben nu ook gezamenlijk een initiatiefwet ingediend om de voorrang voor statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen.
0: Ja.
4: En dan gingen ze hand in hand. Toen dacht ik eigenlijk, ja, dit is het. Dit is stap 1 naar met elkaar. Dat was ook met Ja 21 nog erbij. Maar dit is de eerste stap om toch te kijken, even te proeven, kunnen wij met elkaar misschien verder?
0: Ja.
3: Ah, zeker. En sowieso los van de stappen of strategie of
4: lange termijn. Nu. Jullie waren toen even aan het proeven.
3: Nou, we kennen elkaar sowieso goed. En er zijn natuurlijk zijn er sowieso goede contacten. En los van toekomstmuziek is het ook gewoon goed om samen te werken. Om te kijken of we goede dingen voor Nederland kunnen bereiken. En dit was gewoon een heel goed voorstel. En ik ben blij dat we samen met Mona Keizer daarin mochten optrekken. Want wij willen goede dingen voor Nederland bereiken.
0: Oké, andere kwestie. Er komt net een persbericht binnen. Het kabinet vindt plan Netanyahu voor Gaza uitermate zorgelijk. De Nederlandse regering kijkt altijd heel bezorgd als het over de Israëlische politiek gaat. Maar ze doen eigenlijk nooit iets. Ze durven er niet echt te bijten, hè?
3: En had ik me nou net voorgenomen om de komende maanden nooit meer iets te zeggen over Israël, antisemitisme, dat soort dingen.
0: Nou, maar toch wel interessant voor de mensen. Jij bent geboren in Israël, toch ook? Daar is je vaak ook gevraagd, als de loyaliteit, als het erop aankomt, kies je dan voor Israël of voor Nederland?
3: Ja, ik ben Nederlands Kamerlid en ik heb een ambtseed afgelegd. Dus dat antwoord is natuurlijk Nederland.
0: Ja, en als jij nu enquêtes ziet, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Amerika, de wegebbende steun voor Israël. Jonge mensen steunen dat land eigenlijk gewoon niet meer. En dat is een kwestie van tijd voordat ook rechtse partijen dat misschien boycotts en sancties gaan steunen. Je voelt dit gewoon glijden. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het beleid van Netanyahu.
3: Dat laatste, kijk, dat weet ik niet. Kijk, Israël is gewoon een democratie. En uiteindelijk kiezen ze de leiders die dat volk wil.
0: De VARA zegt altijd, het is een apartheidsland. Maar de VARA vinden ze dat een apartheidsland.
3: Ja, maar het is een rechtsstaat, het is een democratie. En ik geloof dus niet. Het beleid is gewoon een afgeleide van wat dat volk wil.
0: 80% steunt hem, hè? Met dit beleid.
3: Met dit beleid wel. Dus ik denk niet dat door één poppetje komt. Maar ik herken.
0: Ik merk dat je loopt op eieren. Waarom is het zo gevoelig? Want je wilt toch gewoon dat hij er keihard ingaat tegen de Arabieren, klaar.
3: Nee, ik wil dat mensen waar ze ook wonen genieten van veiligheid en vrijheid. En dat
0: gun ik. Heel voorzichtig.
3: Nee, dat gun ik iedereen. Nee.
4: Hij heeft wel echt geleerd.
3: Nee, dat gun ik iedereen. Dat gun ik iedereen. Ja. Waar mijn hart ligt, mogen duidelijk zijn.
0: Maar ben je niet bang dat, ik zeg maar even, de Joodse staat op termijn gewoon tot mislukken gedoemd is als het zo doorgaat. Kijk, als ze de sympathie van Europa zijn zo kwijt, nou kan je zeggen, aan Europa hebben we nooit iets gehad. We zijn niet voor niks de gaskamers ontvlucht. Nou, maar Amerika, het draait om Amerika. Op het moment dat er een democratische president komt, is het feestje gewoon over.
3: Ja, kijk, ik geloof niet in al die... Rationeel begrijp ik best wat je zegt, maar ik geloof niet in al die doemscenario's. Het Joodse volk staat al 2000 jaar onder historische enorme druk. En het is een historische anomalie dat het volk nog steeds bestaat. En dat zal ook nog wel de komende 2000 jaar bewijzen dat het Joodse volk een anomalie blijft.
0: Ja, stoort het je dat het zowel over Israël gaat?
3: Ja, ik ben uiteindelijk een Nederlands politicus. En ja. Ik denk dat de Nederlandse.
0: Nee, maar dat ook vaak gezegd wordt. Waarom hebben we het niet over Zuid-Soedan of zo? Of over de Darfur of andere landen waar gedonder is?
3: Ik vind het opmerkelijk dat een land van slechts 10 miljoen mensen zoveel aandacht genereert.
0: Koloniale staat, zeggen ze nu, hè? Ja. Dus het laatste koloniale restje.
3: Ja, met een stukje kolonie wat kleiner is dan de provincie van Utrecht. Dus ik vind de overfocus op Israël opmerkelijk. En ik vind het voor mij als Nederlands politicus ook zonde eigenlijk van de tijd. Want de gemiddelde Nederlander heeft daar niks aan. Die wil gewoon iets dat we doen aan de koopkracht. Aan dat er te weinig huizen zijn.
0: Ja, je zag ook met de verkiezingen. Links dacht Gaza wordt een enorm verkiezingspunt. Maar dat is natuurlijk nooit geworden.
3: Integendeel.
0: Iedereen die er al iets van vond, vond dat al. En dat heeft niet heel veel stemmen toch opgeleverd, Nederland?
4: Nee, absoluut niet. Maar goed, de geopolitiek doet er wel toe, hè, dat zie je. Maar ook wat jij net zegt, van nou, uiteindelijk is Israël aan zichzelf overgeleverd. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Zelfs niet, en dat hebben we wel gezien, bij de oude PvdA. Joop den El was ook iemand, de staat Israël heeft hij altijd beschermd.
0: Dat is wel een tijd terug.
4: Dat, is wel, dat klopt, dat is een tijd terug. Maar we hebben nog steeds, zeker als Nederland, de eerschuld die wij hebben richting, richting de Joodse gemeenschap. Zal niet vergeten worden. En voordat dat helemaal losgelaten wordt, dan moet het collectieve geheugen wel echt zo erg in de steek laten. Dat zie ik niet zo snel gebeuren.
0: Tot zover dominee Beekman. En daar hebben we ook rabbijn Marcus over. Ik dank u zeer, jongens. We gaan even iets anders doen. Wat ga je doen? Plaatje draaien?
5: Reclame.
0: Mededeling van de middenstand noem ik dat.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
2: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de vierde keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gewaarschuwd voor een grote Russische luchtaanval. Dat deed hij gisteren ook al op basis van de inlichtingendiensten. En die informatie blijft actueel, zei hij. Oekraïne heeft op dit moment te weinig munitie voor de luchtafweer en heeft Amerika dringend om hulp gevraagd. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat in een vol AVAS Live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Voorzitter, ik ga niet...
8: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
9: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
10: Met wel of niet 100% fit.
11: Ja, het kabinet kon geen jaar geven op het door ons gestelde ultimatum.
12: Kom dan zelf maar met ideeën.
4: Jort Kelder.
13: Ja. Ja, jongens, nou, de onweersbuien zijn weer overgewaaid. Hier zitten we dan in het tuin van de Grand. Heel gezellig. En nog steeds met mijn co-host Milou Brandt. Milou, toch even, voor we in gesprek gaan met Sahar Merraj, hier ook aangeschoven, documentaire over drugs bij de jeugd. Maar daar gaan we straks over. Eerst toch even jouw laatste column in het Financieel Dagblad. Gaf iedere woensdag schreef je een stukje.
14: Ja.
13: En dat ging over box 3. Als je in het FD of bij BNR iets over box 3 zegt, dan is iedereen meteen geïnteresseerd.
14: Mijn
13: dat is of het allerbelangrijkste wat er is. Wat heb je beweerd en waarom heb je nu veel ruzie? Wat is er aan de
14: hand? Nou, wat een kruisvat is dat. Nee, er circuleerde afgelopen weekend wat filmpjes van finfluencers en beurscommentatoren. Die zeggen allemaal van ja, Bas Jacobs, die is hier vaak over aan
13: econoom.
14: Het woord. Hij is daar een rondetafelgesprek in de Eerste Kamer heeft hij over. Is hij aangeschoven hierover? En daar zegt hij eigenlijk... Nou ja, zijn woorden werden zo gebruikt alsof Bas Jacobs zou ontkennen dat het rente-op-rente-effect bestaat.
13: Wat is rente-op-rente-effect?
14: Rente-op-rente-effect is dat... Eigenlijk is dat de heilige graal van het beleggen. Dat is elke euro die je belegt, die gaat zelf weer rendement genereren. Waardoor je een exponentiële groei en op de lange termijn dus heel veel effect hebt. Dus dat is de grote kracht van beleggen. Dus eigenlijk, Bas Jacobs die het rente-op-rente-effect ontkent. Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen van een bakker die gist ontkent. Dus ik dacht, dat kan niet waar zijn. Zo ken ik Bas niet. Dus ik ging even...
13: Gerenommeerde hoogleraar,
14: Ik dook even in die papieren in zijn inbreng. En dan zie je dat hij dat eigenlijk helemaal niet zegt. Sterker nog, hij zegt, het bestaat juist wel. En het bestaat ook voor de overheid. Die moet ook rekening mee houden.
7: Maar beweerde Bas Jacobs bijvoorbeeld dat er meer box 3 belasting betaald moet worden? Of dat er op een andere manier belast moet worden waar ze kwaad om werden? Of
14: nou,
7: niet?
14: Uiteindelijk is box 3 een heel groot werk. En één van die dingen daarin is de vermogensaanwasbelasting. Ja. Dat je moet afrekenen over het geld wat is aangewassen. Dus je rendement van dat jaar.
7: Eigenlijk wat je nog niet in je handen hebt, maar wat in feite...
14: Nou, en los van of je daar nou voor of tegen bent. Mijn punt was vooral in die column. Het bestaat bij de inhoudelijke discussie. Kun je alleen voeren. Als je de standpunten van de ander goed kan verwoorden. En als je dat niet kan, dan moet je eigenlijk eerst misschien even daar iets beter in verdiepen.
7: Zeker. Maar Milou, soms denk ik ook, als je bent ook een beetje mijn pupil. Je bent al jaren geleden bij het radioprogramma Dr. Kelder en Co. begonnen. Als stagiair eigenlijk zo'n beetje. Of een jonge medewerker.
14: En was ik heb jouw je pupil. Vaker,
7: ja. Je was al helemaal uitgevlogen. En je doet fantastische dingen. Maar kun je wel genoeg ruzie maken?
14: Dat is ook een, moet je ook leren. Ik heb nu wel ruzie met een roedel retailbeleggers online.
7: Ja.
14: Ja, en dat is goed.
7: Maar schrik je ervan?
14: Nee. Ik vind het eigenlijk wel goed. Tegenstand is een nieuwe verbinding, zou je kunnen zeggen. Het is ook een vorm van contact maken.
7: Ja.
14: En je kan vrouwen hysterisch noemen, maar wat ik daar heb meegemaakt is toch wel echt...
7: Oude mannetjes met geld, dat zijn de ergste. Die zijn altijd boos. En als ze advocaat zijn, wordt het helemaal erg. Oké, dank Milou. Ik schrijf naar Sahar Maradji. Welkom.
12: Dank je wel.
7: Jij bent een absolute heldin met alle documentaires die je maakt.
12: Dank je.
7: Ik heb je vaker aan tafel gehad, ook tv-programma's. En je duikt altijd in wereldjes waarvan ik denk, daar zou ik geen zin in hebben. Wat is dat toch? En nu weer 600 jongeren gesproken die nogal... harder ingaan met drugs. Hè? Documentaire het Nachtkinderen. Ja. Te zien op Videoland.
14: Nog niet, bijna.
12: Nog niet, bijna. Op dinsdag.
7: Ja,
12: ik hou van de mensen onder druk.
7: Ja.
12: Dat vind ik het mooiste. Ze zeggen wel eens, dat heb ik vaker ook ergens geroepen, als een piloot zonder turbulentie vliegt, dan merk je eigenlijk nog niet eens hoe goed die piloot is. Pas als een mens onder druk staat, dan komt de schoonheid. Dan zie je pas waar een mens toe in staat is. Dan begrijp je pas, er is niet zoiets als goed of fout... maar er is altijd context, intentie, geschiedenis.
7: Nou, dat vind ik bij je werk altijd mooi. Je gaat er eigenlijk neutraal, je bent geïnteresseerd. Dus je wil gewoon zien hoe die wereld in elkaar zit. Je bent volgens mij een keer tussen de wappies gaan staan... of de hele rechtse groepen en zo. Maar op zo'n manier dat je niet, wat je vaak in de media ziet... dat je zo door de strot gedrukt wordt... hoe slecht die mensen zijn, wat je ervan moet vinden. Maar het is in ieder geval, ik kan het uitzitten. Dat is wel heel wat.
12: Ja, omdat het niet aan mij is.
7: Ja.
12: Ik was er een tijdje terug, ben ik daar zo gefrustreerd om geweest. Dacht ik bij mezelf, wanneer precies is het gebeurd... dat wij als journalisten ineens een mening moesten hebben?
7: Ja.
12: Waarom kunnen we
7: niet
12: anders, gewoon...
7: Hè?
12: Nee, jij doet niet anders. Dan verdien je... Precies. Maar goed, snap het met dat, wat je er krijgt.
7: Ja, maar als ik nooit zoveel kunnen verdienen natuurlijk. Dat is inderdaad heel goed gezien.
12: Daarom, je hebt het...
7: Slim, hè? Rattig, hè? Ja.
12: Nee, ik spiegel. Daar ben ik voor.
7: Maar ik nodig altijd mensen uit die het niet met me eens zijn. Dat is wel leuk. Want dan heb je nog een normaal gesprek.
12: Dat snap ik heel goed.
7: Ja. We gaan het zo over de nacht, over de nachtkinderen hebben. Dat drugsgebruik wat je aankaart. Wat was de gekste groep die je bezocht hebt in je carrière? Nu waarvan je dacht, en ik ben ook anders naar ze gaan kijken.
12: Oeh, dat vind ik wel een hele goeie. Ik denk dat ik... ik woke van jou. Dat was wel... Ja.
7: Voor
12: waarbij
7: ik woke
12: activisten volg. Ja, bij Pound uitgezonden... Daar leerde ik dingen die ik zorgwekkend vond over deze wereld. Dat was, nou ja goed, inmiddels is dat jaren geleden dat ik
7: het even
12: gemaakt.
7: Kort samen.
12: En ik woke van jou volg ik woke activisten. Ja. Die strijden voor hun eigen idealen. En dat was toen, dat kwam toen net op, woke. En ik merkte dat ik vond het discussiëren op emotie een hele enge principe waarvan ik heel bang was, dit gaat verspreiden.
7: Wat bedoel je daarmee?
12: Wat ik daarmee bedoel is dat logica niet meer leidend is.
7: Mm.
12: Er is geen consensus meer over wat wij met z'n allen afspreken. Dit kan, dit kan niet.
7: Ja.
12: De wet doet er ineens niet meer toe. Ja. Onze taal doet er niet eens meer toe.
14: Dit voelt voor mij niet goed.
12: Dit voelt voor mij niet goed. En daar is geen...
7: Onveilig. Het voelt onveilig.
12: Ja, maar daar is dus gewoon geen samenleving op te bouwen. Ja. Het maakt me niet uit. Je moet het doen als je graag zo wil zijn. Maar er is geen samenleving op te bouwen. We kunnen geen afspraken meer maken.
7: Ja. Oké. Okay. Ja. Nachtkinderen, je bent eigenlijk in de wereld van drugsgebruik van hele jonge mensen, tieners, gedoken. Ja. Waarom en wat kwam je tegen?
12: Nou, we horen de afgelopen jaren steeds meer signalen. Of het nou is dat er steeds meer drugscontroles zijn op scholen. Je hoort het op het NOS-nieuws. 3MMC is genormaliseerd. Ketamine.
7: Ik zit niet in de drugs.
14: Oh, nee? Designer drug.
12: Ach, dat is me daar toch speel.
7: Ik probeer er altijd aan te beginnen, maar ik kan niet volhouden. Maar ja.
14: Heb jij het geprobeerd?
12: 3M? Ja.
7: 3M.
12: Ja? Ja, heb ik wel eens geprobeerd.
7: Maar dat is een of andere chemische...
12: Denk aan de combinatie tussen qua effect, hè, tussen cocaïne en ecstasy.
7: Ja.
12: Je ziet het niet aan je, je kunt dagen door.
7: Ja. Tot zover hoor ik niks geks. Wat handig. Ja.
12: Dat lijkt
7: maar
12: me
7: niet iedereen dit.
12: Het brandt alles weg in je neus. Nou goed, dingen gaan er vrij snel stuk door.
14: Oké, laat maar.
12: Ja.
14: Trek het in.
12: Net als ketamine. Wel eens van ketamine gehoord?
7: Ja, dat heb ik wel gehoord. Van die meisjes met zo'n soort met zo'n dingetje op hun borst. Met zo'n soort lepeltje wat ze dan in op Ibiza en zo.
12: Nou, dat kan van alles zijn.
7: Oh, dat kan van alles.
14: En ketamine is dat middel waarmee je paarden kunt verdoven.
7: Ik ben zo'n provinciaal.
14: Ja, dat gebruikt in de vee-industrie gebruiken ze dat om paarden te verdoven, ketamine.
12: Oh, nou, en ik kan daar ook iets over vertellen, over dat ketamine. Een van de dingen die ik heb geleerd.
7: Eerst even te zeggen, gaan we later over ketamine. Wat is er aan de hand met jonge mensen? Er wordt heel veel drugs gebruikt. Meer dan jij ook verwachtte.
12: 100%. Ja? Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er is een combinatie van een aantal factoren. Je hebt een tiener die nog onder ontwikkeling is, die is nog van alles aan het uitpluizen. Dan heb je social media, waar je na 3 drugsfilmpjes in een drugsbubbel terechtkomt, waarbij het wordt verheerlijkt. Dan heb je de drugs die heel makkelijk te krijgen is, of het nou via je vriendjes, vriendinnetjes is, of via TikTok op 10 minuten afstand.
7: Ja.
14: Via TikTok? Dus je kan via TikTok...
7: De drugs is er sneller dan de pizza.
12: Daar zitten dealers.
7: Ja. Ja.
14: Wow.
12: En dan heb ik het ook nog over soms minderjarige dealers. Je hebt het instantly. Dan is het ook nog eens goedkoper dan drank. Dan heb je een wereld die in de fik staat.
7: Ja.
12: In hun beleving.
7: Ja.
12: En je hebt... Ja.
14: Geluk,
12: zeg het maar.
14: Geluk onder de knop.
12: Ja.
7: Oké, okay, en wat kom je dan tegen aan drugsgebruik? Hoe erg is het? Hoe zwaar gaat het erin?
12: Wisselend. Je merkt, sommigen die blowen. Sommigen blowen echt de hele dag door. Anderen stappen heel snel over naar de harddrugs. Eerst in het weekend. Maar ja, op een gegeven moment, als je bepaalde designerdrugs gebruikt, die je overigens ook online kunt bestellen, en je merkt, hé, ik ben niet meer onzeker als jongere. Hé, de wereld ziet er ineens goed uit. Waarom zou ik het niet maandagochtend doen? Niemand die het doorheeft.
7: Ja.
12: Ouders weten het niet, want je verwacht het ook niet van je 14-jarige kind. Dus het is ook niet zomaar een gesprek wat je aangaat zomaar. Want ouders zijn ook bang als ik er nu over begin. Komt de jongere dan pas te weten en wordt het nieuwsgierig. Dus er is van alle kanten, het is een soort van toxische formule. Zo moet je het zien.
7: Ja, het is wel lekker hè, die drugs.
12: Het effect, ja. Dat vinden ze.
7: Je zegt ergens, chemisch geluk is onmogelijk. Onmogelijk te evenaren. Ze weten niet wat echt geluk is. Dus ze hebben een soort een chemisch geluk dus eigenlijk gekregen. Maar het is wel heftig.
12: Nou, wat je moet
7: denken. En op het moment is het lekker dan, denk ik.
12: Kijk, op het moment is het lekker. Daar gaat het natuurlijk fout. Op het moment dat jij met een 15-jarige vanavond naar de Mac gaat, die zegt morgen weer, ik wil naar de Mac. Ja. Dat is waar we het over hebben.
7: Ja.
12: En waar ik... Kijk, ik ben niet antidrugs. Daar gaat het me helemaal niet om in dit geval. Waar het mij wel om gaat, is, je moet je heel even voorstellen dat zo'n brein in ontwikkeling op zijn haar 16e, 15e een imprint krijgt van een soort geluk dat eigenlijk niet echt normaal ooit bestaat of te behalen is. Dus wat gebeurt er dan?
7: Het echte leven valt altijd tegen. Ja.
12: Ik vraag in de allerlaatste scène vraag ik aan een van de personen die wij volgen, aan een van de meisjes vraag ik, ik begin de zin. Ik zeg, Imme, je bent nu 17. Als jij nu dit soort geluk geproefd hebt en ze maakt het voor me af. Ze zegt, klopt, nooit meer dit soort geluk. En dat vind ik een enge gedachte.
7: Wow, ja. Ja.
12: Want dan hebben we het niet meer zo makkelijk over een fase.
14: Ja, maar ik weet zelf wel uit... Hè, er hangt veel schaamte omheen. Je gaat niet zomaar toegeven ook hè, tegen iemand van... ik zit nu aan de drugs. Het is juist fijn dat je het niet ziet. Maar jij zegt wel van... Er zijn dus filmpjes op TikTok en op Instagram... waar mensen dit in de openbaarheid doen en het op die manier dus...
12: Oh joh, ik ben dingen tegengekomen. Daar ben ik echt van geschrokken. Ik ben 2 dingen tegengekomen wat ik... geen idee dat dat bestond. Als eerste heb je een trend waarbij jongeren die bijvoorbeeld drugs op hebben... waarbij je pupillen groter worden, die filmen zichzelf. En vervolgens zetten ze eronder Molly, I miss it. Molly is een ander woord voor ecstasy. Of, en dan daaronder krijg je allemaal jongeren die het soort van die steun betuigen. Hè, dit weekend weer. Gewoon herkenbaar, zo in beeld.
7: Ja.
12: En dan, dat vind ik eigenlijk nog het meest chockerende... je hebt zoiets als catprinsessen. Catprinsessen zijn hele jonge meisjes... die heel veel ketamine nemen, zodat ze in een K-hole komen. In feite dus eigenlijk een narcose-toestand. Vervolgens zien ze daar allerlei hallucinerende beelden. Daarna gaan ze op social media omschrijven hoe die droom eruit zag. En daaronder zie je dus comments staan van andere jongeren die zeggen... wat gaaf, hoeveel heb je genomen om hier te komen?
7: Jeetje, ja.
14: Maar dat is echt niet fijn in zo'n kegel zitten. Als ik, ik heb er nooit in gezeten. Maar ik heb wel mensen gezien die erin zitten. En ook die daarna zeggen van het was echt vreselijk.
12: Nou ja, er zijn verschillende ervaringen daarin. Dat, ik moet eerlijk blijven. Maar het is in feite gewoon, je brengt jezelf in een coma.
7: Maar het is hard. Dus, kijk, televisie gaat vaak over extremen. Over malle types, rare types. Hoe breed is dit?
12: Dit is gewoon echt heel breed.
7: 15-jarigen doen dit in de steden, op het platteland, overal. Allemaal misschien met een ander soort drugs. Maar dit is echt de norm geworden. En die ouders, wat doen die? Weten die het überhaupt?
12: Soms wel, soms niet. De ouders van de jongeren in onze serie, die weten het absoluut. Daar is ook al hulpverlening bij betrokken. Ja. En die ouders, daar heb ik het nog het meest mee te doen. Want wat doe je? Ben je te streng, trekken ze terug. Ben je te open, gaan ze nog meer gebruiken? Mm. Hoe weet jij op het moment dat jouw kind op TikTok zit te scrollen... waar die zit te kijken of die iets aan het bestellen is? Ja. Wat moet je doen? Een van die ouders die heeft ook letterlijk... wat moet ik doen? Moet ik mijn kind aan een ketting leggen?
7: Ja.
12: Scholen die willen het of niet weten... of als je het hardop roept... staan ze binnen no time voor je deur om je kind weg te halen.
7: Ja.
12: Terwijl, nee, dit is geen absurd eenmalig geval. Nee.
7: Ja.
12: Dit is op dit moment echt op heel veel plekken.
7: Er zijn ook ouders boos op jou. Hè? Ik zag een column ergens dat er gezegd wordt... ja. Door dit zo te laten zien is het ook een beetje promotie van dit woongedrag.
12: Ja, nou, de kritiek vind ik helemaal oké. Okay. Je mag kritiek hebben. Aan de andere kant, dit is geen promotie. Ten eerste, niemand heeft het nog gezien. Er zit weinig promotie in. En als het gaat om deze jongeren in bescherming nemen... daarvan denk ik vooral, dat hadden we misschien wat eerder moeten doen...
7: Ja.
12: Toen we social media introduceerden.
7: Je mag ze echt niet laten zien, want het zijn patiënten. En
12: het zijn geen patiënten.
7: Die mensen krijgen last mee dat ze in jouw documentaire hebben gezeten.
12: Eerlijk is eerlijk, al deze afwegingen hebben we met de jongeren doorgenomen, met de ouders. En het is niet alsof ze zich geen zorgen maken. Nee. Tuurlijk denken ze, wat als ik zo meteen zo bekend sta. Maar ondertussen willen ze ook een stem zijn voor een generatie. En het zijn geen individuele losse gevallen. Zij staan echt voor een hele grote groep.
7: Ja.
14: We kunnen zelf weten dat ze bijvoorbeeld minister willen worden. Dan denk ik niet dat dit nou heel grote pre is op het cv.
12: Maar zal ik je wat zeggen? Met de hoeveelheid aan jongeren die op dit moment gebruikt...
14: is er bijna niemand over.
12: Nou, ik denk eerlijk gezegd... ik weet niet zo heel goed in wat voor wereld wij
7: zijn.
12: Is er
7: één minister straks die clean is? Dat kan natuurlijk niet, ja.
12: Ja, dat kan echt
14: niet. Maar dat is echt wel veranderd. Maar toen ik op de middelbare school zat, toen was het helemaal geen ding. Of het is straal aan mij voorbij gegaan.
12: Hoe oud ben je?
14: 34.
12: Ja. Oh ja. Nou, ik ben 41.
7: Nou, ik weet niet wat er in mijn middelbare school...
12: Jort, hoe oud ben je?
7: Ik geloof, dat zeg ik nooit. Maar ik weet dat mijn middelbare school, voordat ik erop kwam, gesloten is door de overheid, omdat er te veel drugs werden gebruikt. Maar dat is dus ver voor mijn tijd geweest. Althans gesloten, een andere directie heeft gekregen en een harde aanpak. Nou, ik bedoel, het is mij mijn hele leven ontgaan. Ik heb ook wel eens gelezen dat mijn halve redactie keihard stuiterend van de kook overal...
14: Wat doen was jij voor hoofdredacteur?
7: Maar ik lette niet op. Ik dacht, jongens, zijn we lekker...
12: Maar ben je serieus?
7: Lekker doorwerken en zo. Nee, dus...
12: Heb je echt nog nooit iets gebruikt?
7: Nee, nou...
14: Zeg eens eerlijk.
7: Nee, nog nooit kook. Nee hoor, echt niet. Ik heb eens een keer zo'n bloding gedaan, maar toen werd ik er zo langzaam van.
14: Wacht, hebben jou een keer tijdens een radio-uitzending hebben we jou truffels gegeven?
7: Ballonnetjes en zo.
14: Dat lachgas.
7: Maar dat doe ik altijd lachen, dat doe ik dan voor de uitzending.
14: Wat vond je daarvan?
7: Ik had geen effect, ik heb wel een dwarslezen tegenwoordig... maar op zich had ik er verder geen last van. Nee hoor, sorry. Ja. Maar even,
14: waarom is het trouwens uitgesteld dat de documentaire gezien kan worden?
12: Dat heeft te maken met een privéomstandigheid van een van de jongeren.
7: Ja.
12: Waardoor...
7: Zeg even wat privé, hij was gewoon van pad af. Wat was de privé?
12: Nee, ik ga er echt niks over loslaten. Gewoon uit respect niet voor hem, voor zijn omgeving niet. Maar we hebben hem... die man lijkt op Pim Fortuyn. Oh, sorry.
14: Dat kan niet.
12: Nou, kijk dan. Die kale, als hij zich omdraait... Sorry.
7: Hij is niet dood, een complot. Hij is niet dood.
12: Dat zou toch... Dat hij hier in de ground rondloopt.
14: Jij hebt te veel met rechtsextremisten gehangen, denk ik. We kunnen dus dinsdag kijken naar de documentaire. Dan komt hij in Videoland.
12: Ja.
7: Ja, Sahar, dankjewel.
12: Nee, dinsdag.
7: Sahar Meraji, dinsdag op Videoland, jongens. Kijk dat belangrijke document. En voorwaarts met de strijd. Dank.
14: Dank u.
7: Zo, dan gaan we meteen door. Dag Koen. We kletsen gewoon door. We zien het wel. Dankjewel, Sahar. Zeg maar,
15: ga door.
7: Ja.
15: dicht bij je mond.
13: Zo, nog steeds hier aan tafel Leonard Beekman, de politieke verslaggever, maar ook aangeschoven. De nieuwe baas van VNO-NCW, Koen van Oostrom. Welkom.
16: Dankjewel.
13: Koen, ik kende jou als vernieuwende vastgoedman, prachtige panden gebouwd. Een beetje groen, een beetje duurzaam, was in die wereld niet heel gebruikelijk. En toen ineens kopte het Financiële Dagblad, vastgoedmiljonair, stond er wel bij, wordt baas van de werkgevers. En iedereen was een beetje verbaasd. Jij zelf ook wel, denk ik. Hè?
16: Ik dacht dat we het over dat frame niet meer gingen hebben van vastgoedmiljonair. Groene vastgoedondernemer.
14: Vond je
16: niet
14: leuk, daar kom je nooit meer vanaf.
13: Dat mag je gewoon zeggen, vond je niet leuk.
16: Nou, weet je wat het is?
13: Het was ook niet waar je in de vastgoedwereld onbekend was. Exact. Want er waren zoveel rijke mensen.
16: Exact.
13: Jij deed iets anders dan zij.
16: Dat klopt. Ik heb altijd geprobeerd om groen te zijn. En ik heb altijd zoiets gehad dat als je zelfmade ondernemer bent en je maakt een internationaal bedrijf, dan is dat toch iets wat een leuk verhaal is, waar je mooie dingen ook over kan vertellen. En wat je in de framing soms zag, is dat je dan toch een beetje in de hoek wordt gezet. En ik vond het zelf eigenlijk heel belangrijk om daar een beetje uit te komen. Ja. En het over dat groene te hebben, dat moderne, dat innovatieve. Maar
13: wel, je doet dit, neem ik aan, toch ook uit idealisme. Voor het geld hoef je niet te doen, dus waarom doe je dit?
16: Nou, ik maakte me al heel lang heel erg zorgen over Europa en ook over Nederland. En toen dit voorstel langskwam, toen dacht ik, ja, of ik hou nou mijn mond en ik stop om om een mening te hebben. Mm. Of ik ga er wat aan doen. En ik had een beetje omheen zitten kijken of ik iets in Europa zou kunnen doen. Maar dat is toch heel lastig om daar een plek te vinden waar de Koen van Oostrom ook een verhaal kan vertellen.
13: Maar je bedoelt commissaris in Brussel, ja.
16: Ja, nee, dat kan helemaal niet, want dan moet je een politieke carrière hebben gehad. Dus ik zat bij een denktank, maar daar heb je weinig invloed. Het is erg academisch. Toen kwam deze rol langs. En deze rol is natuurlijk in Nederland wel echt van betekenis. En als we nou Nederland op orde brengen, en dat gaat hier weer als een waanzinnige groeien, dan wordt het daarna in Europa het voorbeeld. Dan wordt het een beetje de Dutch Dream die uitkomt. Ja. En ik hoop op die manier wat bij te kunnen dragen.
13: Nou ja. Ja, en dan nu even Leonard, even korte introductie van gisteren. Kijk, hij is helemaal er vol ingedoken nu, want hij is ineens onderdeel van de Nederlandse polder. Voor jou, Koen, je mag zo becommentariëren. Maar wat is er gisteren gebeurd? Ik hoorde op televisie Wouter de Winter zeggen, dit was natuurlijk een toneelvoorstelling. De vakbonden gaan staken, er moet even. Het kabinet moet bezuinigen, die komen er niet uit. Dus
17: natuurlijk,
13: daar komt ineens onze groene vastgoedman.
17: Natuurlijk was het ook voor een deel theater. Hè, zoals het gisteren ook geduid werd. En op het moment dat er hervormd gaat worden, kunnen de bonden niet op hun handen gaan zitten. En op het moment dat die taakstelling er nog ligt, gaan zij
13: actie. Die 6,5 miljard.
17: Dat is, die 6,5 miljard bezuiniging. Ja. Maar wat er wel gebeurd is dat er gezegd is, en dat heeft de premier vandaag ook weer bevestigd, we gaan met een leeg blaadje beginnen. En dan gaan we kijken met hervormingen wat we daar kunnen besparen. En als er dan nog een restbedrag overblijft, is het aan de minister van Sociale Zaken om dat met de minister van Financiën te gaan regelen. Daarvan zeggen de bonden, we hebben daar geen vertrouwen in. En daardoor, ze willen niet verder praten. Maar dat is natuurlijk een onredelijke eis eigenlijk. Maar je kan niet van een kabinet vragen om zonder dekking een gat op jaarbasis van 6,5 miljard te laten vallen in de begroting. Ja. Dat kan je gewoon niet vragen.
13: Jij zei ook in de publiciteit van, nou, het kabinet heeft best wel een opening gegeven. Er ging veel van tafel af. Er was eigenlijk een soort blanco vel waar we over konden praten. Waarom was dit nodig, zo'n breuk?
16: Ja, dat is denk ik een vraag voor alle Hanzen. Vooral voor Hans Pekman.
13: FNV,
16: Wat er natuurlijk gebeurd is, is er is een regeerakkoord uitgekomen. En ik denk dat iedereen schrok wat daarin stort. Hè, over de AOW en dan over de grote bezuinigingen die er nodig zijn. Ik denk ook overigens dat we op een punt komen dat het in Nederland allemaal veel te duur is geworden. En weet je, er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd, goh, kun je de vennootschapsbelasting niet meer verhogen. Maar die is al zo'n beetje de allerhoogste van Europa.
13: Ja, volgens mij op Italië en Portugal nou zijn we het duurste.
16: Ja, en als je bij Italië kijkt, dat de grondslag veel kleiner is. Hè, wij betalen ook over alles dat tarief. En het is daar minder.
13: Dat wordt heel makkelijk gezegd eigenlijk. Doe even de winstbelasting. Dan doen ze natuurlijk het kleine, het lage tarief, die 19%. Gooi ze er even af. Voor de BNR-luisteren en de FD-luisteren is dit een bekend terrein. Ja. Dat kunnen ze doen, maar dat zijn natuurlijk allemaal makkelijke uitspraken. Laat een ander het even betalen, hoeven wij niet te bezuinigen. Vind jij de welvaartsstaat te groot en te vet?
16: Nou, ik weet je, als je te vet zegt, dan moet je een beetje oppassen. Omdat, weet je, er zitten mensen in die welvaartsstaat die dat keihard nodig hebben.
13: Tuurlijk,
16: ik
13: denk
16: dat, dat jij, en zoals we hier allemaal zitten, dat we allemaal fatsoenlijke mensen willen zijn. En als iemand echt hulp nodig heeft, dan moet hij gewoon ook echt hulp krijgen. Maar de vraag is wel, dat systeem wat wij hebben gebouwd, wat ertoe heeft geleid dat er dan uiteindelijk toch 800.000 mensen in de WIA zitten. En dat er in het tweede ziektejaar er ook nog eens een beetje 200.000 mensen zitten. Ik las in jouw stukje, Jort, dat je dat ook al spreken over bijna 1 miljoen mensen. Nou, dat is vergeleken met de landen om ons heen ongelooflijk veel. Mm-hmm. En wat ik nou zo zonde vind, zijn eigenlijk 2 dingen. 1, ik denk dat het voor heel veel, er zit een hele grote groep daar, hè, die echt waanzinnig veel problemen heeft en waanzinnig ziek is. Er zit ook een groep bij waarvan je zou kunnen zeggen, misschien kunnen we die helpen om in een andere baan terecht te komen.
15: Ja.
16: En dat zou voor het bedrijfsleven waanzinnig zijn, om de eenvoudige reden dat we tekort hebben aan mensen. En dat we heel graag ook mensen die een beetje een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat we die willen helpen, trainen, opleiden. Om die weer aan de slag
15: te krijgen. In feite, een positieve agenda proberen dat voor elkaar. We komen er straks allemaal op terug. Maar vooral hoe jij denkt dat Nederland, want dan groeien we er gewoon groei gaat krijgen. Hoe we de nieuwe ASML's krijgen. Daar ben je ook werkgeversvoorzitter voor. Maar eerst even dit. Weet je waar we nu heen?
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de 4e keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gewaarschuwd voor een grote Russische luchtaanval. Dat deed hij gisteren ook al op basis van de inlichtingendiensten. En die informatie blijft actueel, zei hij. Oekraïne heeft op dit moment te weinig munitie voor de luchtafweer en heeft Amerika dringend om hulp gevraagd. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat, in een vol AVAS live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden.

0: Tot zover het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Voorzitter, ik ga niet...
4: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
5: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
6: Met wel of niet 100% fit.
7: Ja, het kabinet kon geen jaar geven op het door ons gestelde ultimatum.
8: Kom dan zelf maar met ideeën.
2: Jort Kelder.
9: Ja... Zeker, jongens, hier in de tuin van de Grand. Ik ben even de invaller van Wilfred Gené. Die zit ergens op een gesponsord resortje op Curaçao, geloof ik. Dus ik neem het even over. Je moet het er maar mee doen. Oké, dit. Ik moet even op de tunes oefenen, hoor. Ja. Hé, hey, hi op. Mijn co-host is Milou Brandt, journalist.
10: Ik kreeg net een beuk van de echte host.
9: Ik kreeg een vriendschappelijk tikje. Koen van Oosterom, VNO-NCW, aangeschoven. En natuurlijk nog even Leenert, ons politiek verslaggever, Leenert Beekman. Jij was bij de persconferentie, minister-president. Wat zei Jetten eigenlijk over wat er nu moet gebeuren met Nederland?
11: Nou, de groei. De economie moet groeien. Ja. En dat is een speerpunt van het kabinet. Laat die economie groeien. Laat die taart groter worden. Want dan kunnen we nog het sociaal domein betalen. Dat was zijn punt eigenlijk.
9: Nou, dat is een heel simpel punt. Dat gaan we meteen aan de baas van VNO-NCW, de nieuwe werkgeversvoorzitter, voor de gedankt, Leenert. Jij moet hollen. Koen, zeg het maar. Hoe gaan we groeien?
12: Nou ja, het is heel evident. Hè. De groei nu is nog geen 0,5%. De uitgaven van de overheid stijgen met 4%. Dus we moeten met 2% per jaar groeien. En als we met 3% per jaar groeien, dan worden we een soort Zwitserland. Dan wordt het hier allemaal waanzinnig veel leuker en efficiënter.
9: Dat duurt nog wel even, ja?
12: Nou, dus ik,
10: moet ik dan ook een 9 euro per glas wijn gaan betalen?
12: Nee hoor, nee, daar wordt juist alles veel goedkoper van. Wat volgens mij nodig is, ik denk dat wij een van de allerbeste ondernemersculturen in Europa hebben. Het ondernemen zit in ons DNA, dat zit het al honderden jaren. Het probleem in Nederland is dat er bovenop dat ondernemerschap ligt een soort natte deken van regulering, toezicht, wantrouwen en allemaal problemen. Ik sprak vandaag met iemand van een loonbedrijf en haar vader die had vroeger 100 mensen in dienst en die hadden 1 man op kantoor. Ja. Die hebben vandaag 20 mensen op kantoor zitten. Ja. Als die het gras gaan maaien, gewoon langs de weg, dan loopt er een ecoloog voor. En dan loopt er een boekhouder achter om precies bij te houden waar ze maaien, wanneer, hoeveel uren ze hebben gedaan, et cetera. Ja. Nou, wat is er nou nodig? Wij moeten een forse deregulering van Nederland hebben. Dus we hebben nou die omnibuswetgeving in Europa. Dat betekent dat heel veel wetten versimpeld worden. En wat we volgens mij moeten gaan doen is kijken of al die nationale koppen die wij uit Europa in Nederland hebben neergezet, dat we die ervan afhalen. En waarom is dat belangrijk? Als je nu bijvoorbeeld gaat praten met een bankdirecteur en er komt een keer een bankconsolidatie op gang. Dat is natuurlijk ook een vraag bij zo'n bankconsolidatie. Als een Nederlander en een Duits bedrijf samengaan, komt dan het hoofdkantoor in Amsterdam of komt het in Frankfurt? Er is over één ding op dit moment geen twijfel. Dan gaat het hoofdkantoor naar het buitenland.
9: Ja, vandaag weer het bericht dat Akzo Nobel misschien weer door anderen wordt overgenomen. Ze gaan met Amerikanen samen. Lees, ze gaan naar Amerika. Ze hebben al een notering in New York. Dat is natuurlijk wel, dus die grote bedrijven trekken gewoon langzaam weg, hè?
12: Ja, die grote bedrijven trekken weg, maar je ziet meer en meer dat ook jonge bedrijven zeggen, wacht even, met het Nederlandse ontslagrecht, met loondoorbetaling bij ziekte, dat je 2 jaar lang mensen moet doorbetalen die ziek worden. Het wordt heel onaantrekkelijk gemaakt om mensen aan te nemen, dus zowel grote als ook kleine bedrijven valt het iets minder op, maar die zie je op dit moment niet meer investeren.
9: Jij zat gisteren in dat katshuis bij dat overleg met al die vakbonden enzovoort, met het kabinet, Jetten en consorten. Heb je nou het gevoel dat dat kwartje daar gevallen is, dat ze snappen dat dit niet door kan gaan? Je kan niet 4% stijging overheidsuitgaven met 0,5% economische groei. Dan op een gegeven moment ga je gewoon failliet.
12: Ja, daar ben ik wel een beetje positief over. Dat zowel Rob Jetten als de ministers, de minister van EZK was er ook bij, Helene Herbert, die hebben dat allemaal wel door. Alleen de Haagse, mag ik het de Haagse bubbel noemen?
9: Ja.
12: Daar zitten erg weinig ondernemers in. En het is toch een verschil of je praat over loondoorbetaling bij ziekte en je hebt er zelf van wakker gelegen. Ja. Omdat je hebt 10 werknemers en er zijn er 2 ziek. Ja. Ik heb dat persoonlijk meegemaakt. Of dat het een abstract verhaal is waarvan je denkt, dat lijkt me inderdaad niet zo leuk. Maar weet je, die hardheid.
9: Want de Pavlov-reactie van de FNV deze dagen is ook weer, de winstbelasting moet gewoon omhoog en dan kunnen we toch alles betalen.
12: Nou,
9: weet je, dat zeggen ze dan meteen. En dan denk ik ook, dat de winsten zijn natuurlijk gestegen de laatste jaren, zeker in de COVID-periode. Maar het is een soort gemakzucht van altijd maar de kosten omhoog gooien. Nederland is best wel een zwaar belast land, toch ook, of niet?
12: Het is een waanzinnig zwaar belast land. De vennootschapsbelasting is hoog, de autobelasting, de benzinebelasting, alle belastingen zijn hoog. De vliegbelasting gaat nog verder omhoog. Ik denk dat we aan de limiet zitten. Ik denk dat als we de belastingen nog hoger maken, dat de inkomsten naar beneden gaan, omdat gewoon mensen geen spullen meer gaan gebruiken en kopen.
11: Ja,
12: omdat
11: of, het wegtrekken.
12: Of wegtrekken. Ja. Nou, ik denk met alle kennismakingsgesprekken die ik heb gehad, zelfs ook met de bonden, dat er eigenlijk voor iedereen een makkelijke uitweg is, en dat is economische groei.
11: Ja.
12: En abstract is iedereen het daarmee eens, maar dan ga ik een hele moeilijke aan je geven. Ik had het net al over de banken. We hebben een belasting, of sorry, geen belasting, maar we hebben een wet die zegt dat je geen bonus mag geven aan bankiers.
9: Ja.
12: In Europa is dat gezet op een jaar, dus je mag niet meer dan een jaar bonus geven, maar Nederland heeft dat wel waanzinnig veel scherper gemaakt. Dat zijn nou voorbeelden.
9: De reden dat wij al die Brexit-banken uit Engeland niet hebben gekregen, zijn allemaal naar Frankfurt en Parijs gegaan.
12: JP Morgan betaalt nu 1 miljard per jaar in Parijs, omdat ze daar naartoe zijn gegaan.
9: Ja.
12: Wat ik wil gaan proberen, ik wil het niet specifiek over die ene regel hebben, maar er zijn tienduizenden.
9: Er is geen politieke partij op de VVD na die dat durft te steunen, want we gaan niet voor bankiers opkomen.
12: Maar Jort, als het nu zo is, dat wij over het hele spectrum, van links naar rechts, allerlei wetgeving makkelijker gaan maken.
9: Ja.
12: Nou kan er natuurlijk ergens een keer een model ontstaan dat er zoveel voordelen voor Nederland ontstaan.
9: Mm.
12: En dan wordt daarna. Wordt dat
9: met z'n allen beter worden. Ja,
12: dan is
9: maar
12: dat.
9: Hoe krijg ik, als het over het Nederlands bedrijfsleven gaat, gaat het altijd in de tweede zin over ASML. Dat is natuurlijk een ongelooflijk bedrijf. Je denkt ook wel eens van, hoe kan dat zo lang zo dominant blijven? Nou, laten we duimen dat het nog even lukt dat we Chinezen voor blijven. Maar we willen Adyens, ASML's, hoe krijg je die? Want dat zit ook in de cultuur. Willen mensen risico nemen, bijvoorbeeld? En we hebben 600 miljard spaargeld. Milou maakt een podcast over beleggen voor jonge mensen. Ja, dat is iets engs in Nederland, risicodragend kapitaal.
12: Dat hoor ik, maar ik kom ook ondernemers tegen waarvan ik zo ontzettend blij word. Ja. Heb jij gehoord van het bedrijf Nebius, bijvoorbeeld?
9: Dat is een Russische affiliatie, volgens mij.
12: Ja, dat is een man, Arkadi, die heeft een beetje ruzie gekregen met Poetin. Is naar Nederland gekomen, is een bedrijf begonnen.
9: Miljardenbusiness, ja.
12: Het bedrijf is op dit moment al ruim 50 miljard pond waard.
9: Ja.
12: Hoofdkantoor in Amsterdam.
9: Ja.
12: Eigenlijk het grootste AI-bedrijf van Europa op dit moment.
9: Geweldig, ja.
12: En die zijn er dus wel. Daar zijn we toch ook daarvoor attractief.
9: Ook weer omdat Amsterdam wordt gezien als een leuke stad.
12: Ja.
9: We hadden een gesprek hiervoor over vrij drugsverstrekking. Maar dat is het is natuurlijk een beetje een liberale rotzooi. Dat vinden veel mensen, veel bedrijven ook leuk. Maar de omgeving, zullen we zeggen, de fiscale regels, de regels voor, gewoon alle regels werken natuurlijk tegen. En het gekke is met die regels, iedereen zegt we moeten dereguleren, we moeten minder regels hebben. Totdat het over je eigen achtertuin gaat en om het regeltje gaat dat jou beschermt. Hoe kun je dat afschaffen?
12: Nou, volgens mij kan dat alleen door integraal naar heel veel regels te kijken. En volgens mij kan dat alleen op het moment dat er echt een duidelijkheid komt dat we of heel hard moeten gaan bezuinigen.
9: Ja.
12: Of dat we die economische groei aanjagen.
9: Mm-hmm.
12: En ik denk dat iedereen die keuze moet maken, dan zegt van nou ja, dan naar iets minder regels, dan toch maar niet elke keer die ecoloog voor die maaier als we dat gras gaan maaien.
9: Ja.
12: Om daarmee ervoor te zorgen dat we meer economische dynamiek gaan krijgen.
9: Ja. Het VNO-NCW is natuurlijk de koepel waar al die bedrijven, vooral grote bedrijven, dan onder hangen. Waarom nodigen jullie politici niet uit zo nu en dan om gewoon eens een jaartje bij je te komen werken? Bij een van die bedrijven. Gewoon eens te kijken hoe het bedrijfsleven eruit ziet.
10: Daar hebben ze echt geen tijd voor.
9: En misschien ook de andere kant op, hè? Nee, maar gewoon dat er uitwisseling is tussen bedrijfsleven en de overheid. Want ik heb ook wel het idee, politici zijn van goede wil, maar ze weten het ook gewoon niet.
12: Ik heb zelf de stap gemaakt om toch vanuit het bedrijfsleven een min of meer politieke rol te gaan spelen. Of in ieder geval in de polder. En wat ik in de komende jaren ga doen, ik ga overal op het podium staan. En ik ga tegen de politici zeggen, ga nou een tijdje in het bedrijfsleven werken. Ja. Maar ik ga ook tegen het bedrijfsleven zeggen, jongens, je moet ook even je 10 jaar doen. En ga ook maar eens aan de andere kant zitten.
9: Ja, toch?
12: Wat ik zie wel.
9: Maar dan moeten bedrijven ook zeggen, zoals in de politiek en de overheid geldt, je gaat een paar jaar die politiek in. We nemen je ook weer terug op je oude baan of op een andere baan. Er moet een soort baangarantie zijn dat mensen ook weg kunnen. Goede mensen kunnen natuurlijk altijd terug.
12: Ja.
9: Maar er is een hoog afbreukrisico in de publieke arena.
12: Nou, is het wel zo dat ik meer van de werkgarantie ben dan van de baangarantie?
9: Ja,
12: ik vind dat we zo vastzitten aan dezelfde bedrijven. Maar dat is precies wat er moet gebeuren. En wat het bedrijfsleven dan ook wel ziet, om het toch voor de overheid ook op te nemen.
9: Ja.
12: De complexiteit van Brussel en Den Haag en die verschillende ministeries, die is ook wel waanzinnig.
9: Dus. Ja, ik spreek natuurlijk ook heel veel ondernemers en die praten dan over de politiek. Het is complex.
12: Het is echt
9: complex. De pers komt erbij, de sociale media, iedereen begint te schreeuwen. Iedereen vindt er iets van. Milou, in jouw wereld, jij bent een wereld van twintigers en dertigers, kom jij uit.
10: Ja.
9: Wat weten zij van zijn wereld?
10: Oh, ik denk heel weinig.
9: Ja.
10: Alleen de mensen die zelf een bedrijf hebben of zelf ondernemen, mijn kapper, die vertelde laatst, toen ik bij haar geknipt werd, van ja, ik ga nooit meer een eigen bedrijf oprichten, want wat je overkomt is gewoon echt als er een werknemer ziek wordt, dan moet je eerst naar de Arbo-dienst. Dan mag je zelf bijna niet meer gesprek voeren met je werknemer. Dan moet de Arbo-dienst gesprekken gaan voeren voor jou. Of dat nou een kwartier duurt of drie kwartier. Ja. Die rekening moet je ook nog betalen. Mm-hmm. Je wordt helemaal buitenspel gezet. Ik heb ook het gevoel van dat is bijna helemaal niet meer een soort van menselijkheid onderling. Want het moet allemaal maar beschermd worden in het kader van de bescherming van de werknemer.
9: Maar waar zit die angst nou eigenlijk in? Waarom zijn we zo bang geworden, zo risicomijdend? Waarom moet alles dichtgetimmerd worden met risicomijdend gedrag?
12: Ik wilde eigenlijk jou die vraag stellen. Want ik weet het namelijk echt.
9: Culturele kwestie.
12: Het is echt een culturele kwestie. En
9: nou ja, ik denk ook, kijk, in Amerika, en tegenwoordig zeggen we niet zulke leuke dingen meer over Amerika, omdat natuurlijk ook wel een hele wilde man daar zit. Maar Amerikanen zijn natuurlijk wel gewend om gewoon diep in te springen. En er is ook een maatschappelijke reward als je wint. Kijk, met sport mag je je goud winnen, maar met een ondernemer, de kop over jou in de financiële krant was dus vastgoedmiljonair. Niet van een man die het vastgoed vernieuwd heeft in hoe die gebouwen ging bouwen, wat nodig is. Weet je, dus de focus, het is een jaloers land, het is een boos land.
10: Ja, maar je zou ook zeggen dat we direct zijn, hè? Dat zeggen ze vaak over Nederlanders. Ja. Maar daar merk je dus eigenlijk helemaal niets van als het gaat over hoe de werknemer maar wordt gepamperd. En ik heb ook, als je kijkt naar mijn vriendengroep, zijn er ook gewoon mensen die zeggen, ja, ik ga wel even de WW in. Die voorziening is er immers. Dan kan ik daarna weer even mijn...
9: Je moet je toch even...
10: Even herpakken.
9: Maar gewoon even op Nationale Radio, je moet je toch door je bliksem heen schamen als je een uitkering pakt.
10: Nou, doen ze niet.
9: Als je niet nodig hebt, hè. Als je invalide bent of wat dan ook, prima.
10: Ja, wanneer heb je dat nodig? En voor hen is het gevoel gewoon van, ja, het is er. Ik heb hard gewerkt en nu lukt het even niet.
9: Ga toch eens.
12: Maar wat ik wel denk, Jort, is dat we hebben een nieuw verhaal nodig.
9: Ja.
12: En als er nou één ding is wat ik ga proberen in de komende periode, dat is om dat nieuwe verhaal te gaan vertellen. Een verhaal van optimisme, van vertrouwen.
9: Ja. Ja.
12: En dan hebben we al die regelgeving
9: nodig. En ook van samen. Want ik kan me ook voorstellen dat werknemers zeggen, ja, leuk dat de top van Axo Nobel straks 18 miljoen gaat verdienen. Maar wat krijgen wij? Ja, dan moeten we wel met z'n allen beter gaan, hè?
12: Ik hoop dat iedereen erop vooruit gaat.
9: Ja,
12: en dat ook de mensen die gewoon in een normale job zitten en normaal werk hebben, die betalen ook veel belasting. Mm. Dus als we dat ook zouden kunnen verlichten, zou het toch voor iedereen beter zijn.
9: Daarnaast zit er ook Koen in gewoon industrie en R&D, dus innovatie. Dus gewoon investering in echte, niet alleen maar in dienstverlenende baantjes, maar ook in gewoon in kwantumtechnologie, in fotonica, gewoon in hele zware dingen waar je misschien wel 10, 20 jaar in moet investeren om iets te krijgen. Zo wordt een land rijk op termijn. En dat, ik weet niet of we die stamina nog hebben.
12: Dat denk ik wel, want je merkt, Peter Wennink heeft een waanzinnig rapport geschreven. Ja. En wat ik toch wel overal merk is dat we zoeken nu naar de manieren om dat te kunnen implementeren.
9: 150 tot 170 miljard volgens mij voor nodig om te investeren, zegt hij.
12: Ja, maar een groot deel van dat geld komt uit het bedrijfsleven. Dus het is niet zo dat we dat bij de overheid moeten ophalen. Ja. Die hebben dat ook helemaal niet. Maar wat ik een mooie vind is zo'n Nationaal Investeringsinstituut. Daar zou je, als je daar 10 miljard zou investeren, zou je tot 100 miljard aan het werk kunnen zetten. Een beetje naar voorbeeld van de KfW in Duitsland. KfW, dat is een bank, een soort semi-overheidsbank, die projecten financiert die niet door de normale banken gefinancierd kunnen worden.
9: Ja.
12: Ik heb in Duitsland heel veel projecten gedaan en wij maakten daar gebruik van om bijvoorbeeld allerlei wind- en solaroplossingen gefinancierd te krijgen door die bank. Nou, als we dat nou kunnen aanzetten in het kader van het hele Wennink-rapport, dan maken we grote stappen vooruit.
9: Hey, en ook voorstellen als alle werknemers gewoon aandelen en bonussen en noem maar op, dat iedereen mee kan doen in het succes. De FNV is altijd zo conservatief. Ze willen allemaal vast loon en vooral ook gegarandeerde. Waarom daar niet wat? Ik ben sowieso tegen vaste contracten, maar kan dat ook nog misschien?
12: Nou, de manier waarop weet ik niet precies, maar weet je dat als het heel goed gaat met de economie, dat de werknemers daarvan mee gaan delen, volkomen vanzelfsprekend.
9: Koen van Oostrom, baas van VNO-NCW, heel veel succes met je missie, want die heb je wel.
12: Zeker.
9: Voorwaarts.
12: Dankjewel.
9: Ja, pak hem op. Ja, aangeschoven Eva Munnik, schrijver van de COVID-staat over macht, angst en onvrijheid tijdens de pandemie, journalist.
0: Hi.
9: Ik moet er wel bij zeggen, ik heb jouw boek gelezen en ik word er meerdere keren in geciteerd. Dat heeft iets gênants, maar dat wist ik niet voordat het op mijn bureau plofte.
0: Zulke briljante dingen. Ik heb toch wel bij je gecheckt, Jort?
9: Ja, nee, je hebt wel bij me gecheckt, maar ik had het even nog niet door toen ik het kreeg. Maar goed, het maakt niet uit. Het mag allemaal gezegd worden. Jij hebt een boek geschreven over het COVID-beleid. Je hebt een groep, ik geloof 8 of 9 mensen geïnterviewd. Uiteraard veel uit de medische sector, psychologen, noem maar op. Dit is de dag dat de parlementaire enquête begon. De vragen zijn gesteld. Eerste antwoord was, geloof ik, dat we erop voorbereid waren van voormalig minister Bruins.
0: Ja.
9: Heb je vertrouwen in die parlementaire enquête die afgetrapt is?
0: Nou, het hangt vanaf wat je verstaat onder vertrouwen. Als je vraagt vertrouwen in de zin van dat we alle antwoorden gaan krijgen en alle lessen gaan leren en heel veel superboeiende dingen gaan horen. Nee, dat denk ik niet. Ja. Vertrouwen in de zin dat we weer een stapje verder komen in erachter komen wat er nou allemaal achter zat.
9: Ja.
0: En wat er nou allemaal precies gebeurd is, nou, dat wel. Ik ga er in ieder geval met heel veel interesse naar luisteren de komende maanden.
9: En er worden heel veel mensen verhoord voor, achter de schermen. Er zijn ook al wat, laten we zeggen, wat vertrouwelijke verhoren volgens mij geweest de afgelopen weken.
0: Absoluut, dit is de laatste fase eigenlijk.
9: Ja, toch is eigenlijk meer de openbaarheidsfase. Het was vandaag een stuk in het Financieel Dagblad waarin geschreven werd. Het is eigenlijk merkwaardig dat de allerbelangrijkste vraag die gesteld zou moeten worden, hebben we nou waar voor ons geld gekregen? Heeft die 84 miljard die eraan uitgegeven is ons aller geld, heeft die nou eigenlijk levensjaren bespaard? Dus je kunt in gezondheidstermen, praat je geloof ik over kwalies, dus hoeveel jaren heb je eigenlijk gewonnen, teruggewonnen? Hoeveel mensenlevens heb je bespaard? En hoeveel heb je er verloren op termijn? Omdat bijvoorbeeld jongeren zelfmoord plegen of een slechtere carrière krijgen, slecht ongezond gaan leven, waardoor ze eerder doodgaan.
0: Ja,
9: alle rapporten die ik erover gelezen heb, en het zijn er verschillende, wijzen erop dat eigenlijk de schade, zeg maar de verloren levensjaren, groter zijn dan de gewonnen levensjaren. Dan zou ik zeggen, een beetje economisch ingesteld, heel dom beleid geweest.
0: Ja, heel korte termijn denken. Hè. We moeten nu iets doen aan corona. En we moeten nu mensen levens redden van mensen die dreigen te overlijden aan corona. Wat natuurlijk ook een legitieme wens is. Hè. Dat willen we natuurlijk allemaal, dat zo min mogelijk mensen doodgaan. Ook niet aan corona. Maar eigenlijk de lange termijn is daarbij, zeggen de deskundigen in mijn boek, uit het oog verloren. Namelijk wat voor schade richten deze maatregelen eigenlijk allemaal aan.
9: Ja, dan krijg je twee,
0: waar we
9: twee
0: op de lange termijn last van hebben.
9: Dat zijn natuurlijk schoolsluitingen die heel vaak terugkomen. Was dat nou wel nodig? Want kinderen kregen geen COVID waar ze dan dood gingen. Maar goed, de onderwijzers misschien dan weer wel. En het andere is natuurlijk door al die bedrijven heel veel geld te geven. En heel veel horeca mensen die nu luisteren zeggen, schande, hebben we dan wel zoveel gekregen. Maar uiteindelijk is er heel veel geld uitgekeerd in allerlei regelingen.
0: Nog veel meer dan die ruim 80 miljoen.
9: Waarvan veel economen zeggen,
10: miljard,
9: daarmee
10: toch?
9: Heb je heel
0: miljard.
9: Veel.
0: Heel goed.
9: Ja, daarvan heb je heel veel bedrijven eigenlijk overeind gehouden met overheidsgeld, met belastinggeld, die beter failliet hadden kunnen gaan, zodat die mensen daarna voor de economie nuttiger dingen waren genoemd. Dat klinkt tegen individuele ondernemers ontzettend hard. En niemand gunt een ander een faillissement. Maar voor de economische structuur zou het beter zijn geweest.
0: Ja, en het is niet die meer dan 80 miljard. Maar er is ook door vooraanstaande economen berekend dat we er ook heel veel bruto nationaal product op verloren hebben. Hey, hoeveel minder hebben we in die 2-3 coronajaren een economische winst gehad? En in totaal kom je dan op ruim 150 miljard uit. En dan heb je het inderdaad nog niet eens over de menselijke schade.
10: Ja, in het tweede kwartaal hadden we een krimp van 8,4%. Ja. Dat is echt ongekend. Dat is wel zo'n record. En niet alleen de lange termijn is uit het oog.
9: Veel meer, hè? Want daar hadden ze helemaal geen steun. Dan vielen ze nog harder.
10: Maar niet alleen de lange termijn is dus uit het oog verloren. Maar ook Koen Teuling zegt dus vandaag in dat FD. Ja, dat een gewonnen levensjaar eigenlijk 100.000 euro mag kosten.
9: Een kwalie,
10: en waar we op uitkomen, zegt Teuling, is een miljoen.
9: Ja, dat is een miljoen. Ja. Nederland, eigenlijk waren alle remmen los, alle ratio was zoek. Dat is ook een beetje de conclusie van de gesprekken die je hebt. Goed, nou heb je wel alleen, en dat is ook wel de kritiek op jouw boek, je hebt eigenlijk alleen maar mensen geïnterviewd die heel kritisch waren op het COVID-beleid. Ik hoor daar zelf ook bij, omdat ik het zo irrationeel vond. Maar goed, ik ben een journalist, het doet er niet toe. Maar je hebt met veel artsen, noem maar op, gesproken. Dat is natuurlijk ook bepaald. Je schrijft ook een beetje naar je eigen conclusie toe natuurlijk, hè?
0: Ja, maar mijn intentie was natuurlijk niet om mensen aan het woord te laten die vonden dat we het allemaal zo goed mogelijk hadden gedaan. Ik vind dat we die al te veel hebben gehoord eigenlijk. Ik vind juist dat we veel te weinig.
9: Je hebt heel veel kritiek op die talkshows, hè? Die alleen maar Osterhaus, alles moet dicht, alles.
0: Koopmans, Diederik Gommer, ze zeggen altijd dezelfde, hè? De corona-BN'ers, dezelfde usual suspects, elke keer weer. Ja. Heel af en toe zat er eens iemand anders. Maar we hebben juist dat geluid van die deskundige uit mijn boek veel te weinig gehoord. Want die werden eigenlijk genegeerd, soms zelfs geridiculiseerd.
9: Ja, er komt één verdedigingslinie van Rutte Kumsuis. Ik ken hem al. Ik spreek hem er ook wel eens over. En die zal zijn, luister, Nederland wil niet dat opa en oma doodgaan. We hadden te weinig bedden in de IC's. En het is heel simpel. Er kwamen zoveel mensen naar het ziekenhuis. Die konden we niet meer toelaten. En Dat was zeg maar onze indicator. Anders waren, waren de ziekenhuizen gewoon vastgelopen. Dat is de verdedigingslinie.
0: Het is dan toch ook wel weer interessant. Want eigenlijk weten we niet wat er was gebeurd als we het anders hadden gedaan. Hè? Ook ik niet en ook de deskundigen in mijn boek niet. Maar het is wel interessant als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een land als Zweden. Ja. Die niet zijn overgegaan tot het sluiten van scholen. Die geen echte lockdowns hebben gehad. Hebben die nou heel veel meer mensen verloren aan corona? Nee.
9: Het ligt een beetje hetzelfde. Ze hebben in het begin volgens mij een enorme uitbraak bij verpleeghuizen gehad. Want je had misschien moeten zeggen, kijk, volgens mij gaat niemand bepleiten, je doet niks. Dat kan niet. Maar je kan wel zeggen, wie zijn de kwetsbare mensen? En wat is nou het slimste beleid om kwetsbare mensen
0: maar
9: te...
0: Maar dat was een absolute no-go om in die periode te zeggen, misschien moeten we juist die kwetsbare mensen extra beschermen. Die hebben die bescherming ook nodig. En moeten we de rest van de maatschappij wat meer sparen in die maatregelen. Maar als je dat destijds zei, dan werd je daar ook wel heel snel om verguisd. Ja, vind je?
9: Ik lees natuurlijk in je boek en... Ik heb een paar maanden geleden eens een keer, of een jaar geleden, een special over corona gemaakt voor mijn podcast, voor de Jordcast. En
10: ja, ik heb nog even gekeken, 14.000 keer bekeken. Het boeit niemand.
9: Mensen willen dit niet meer horen. Mensen
0: jij
9: bent de brenger van een pestepidemie. Je wil dit niet.
0: Klopt. Ja,
9: dit kost ons ook luisteraars nu. Mensen denken, corona.
0: Echt? Ben ik saai?
10: Nee, helemaal niet saai. Mensen denken, het is voorbij.
9: Het is zo'n zwarte vlek in veel levens. Nee, het boeit ze wel, maar dit is een donkere vlek in hun leven. Laten we het er niet meer over hebben.
0: Dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Crises zijn niet leuk, niemand vindt ze leuk. Corona heeft ons allemaal geraakt. De een wordt harder dan de ander. Maar het is voor de meeste van ons een hele nare periode geweest. Ja. En binder, dan net, lekker door. Dat snap
9: maar
0: ik.
9: Maar het belangrijkste natuurlijk, Eva, wat gaan we doen als er weer zo'n corona, of als er een epidemie komt en we weten gewoon, althans virologen vertellen ons, epidemiologen vertellen ons, er zal er weer een keer één komen, een variant. We hebben laatst dat hele glazen met dat schip met het hantavirus gehad. Ja. Je ziet al wat voor paniek er dan met één bootje uitbreekt. Ja. Of met ebola, noem maar op. Maar het gaat een keer gebeuren. Tussen nu en enige tientallen jaren.
0: Hopelijk niet in onze lifetime.
10: Oosterhaus zegt wel dat het ongeveer nog 3 keer gaat gebeuren.
0: Oosterhaus.
10: Dat hoorde ik laatst een keer bij Goedemorgen Nederland.
0: Maar dat de deskundigen zeggen dat Is je vraag, wat gaan we dan doen of wat wil ik dat we dan gaan doen?
9: Denk je dat we geleerd hebben? Wat zou je inschatting zijn?
0: In de andere interviews heb ik ook elke keer gezegd, ik ben echt een glashalfvol type. Dat lijkt misschien niet zo als je het boek leest, maar ik ben een glashalfvol type. Ik denk zeker dat we lessen geleerd hebben en dat we ook nog lessen gaan leren daarover. Of we de ultieme les geleerd hebben en het nou echt heel goed gaan aanpakken, ben ik dan misschien toch een klein beetje pessimistisch in.
9: Nou, dat is vervelend om te horen, maar ik denk dat je gelijk hebt, helaas. Eva Munnik, dank je zeer.
0: Graag gedaan.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
3: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
2: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
3: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
2: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
3: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim 300.000 euro opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt en dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
8: Voorzitter, ik ga niet...
9: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
10: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
11: Met wel of niet 100% fit.
12: Ja, het kabinet kon geen ja geven op het door ons gestelde ultimatum.
13: Kom dan zelf maar met ideeën.
5: Jort Kelder.
14: Ja... Daar zijn we weer, terug in de tuin van de Grand. Ik neem het even over van de heer Gené. Die zit ergens in een resort in de voormalige kolonie. Ik mag niet meer kolonie zeggen. Aanschouwen. Oh ja. Ja, dat heb ik niet. Ja. Ja, er is hier een meneer, die heet Thomas Robson. En die schuift met allemaal. Die schuift heel veel met zijn muziekjes door.
15: Maar moeten we hem eigenlijk even vragen of ze ook ABBA kunnen draaien? Oh ja, want ABBA, dat is de enige muziek waar jij naar luistert, toch?
14: Oh, ja, in principe luister ik alleen naar ABBA.
16: Oh.
14: En dan niet alleen Dancing Queen.
16: Moet je niet bij marineofficieren doen, hè? Want die hebben de opdracht om dan hun broek omlaag te doen.
14: Ja, precies.
16: Dat is echt waar.
14: Nou, goede introductie van de nieuwe hoofddirecteur van Quote. Nieuw, je bent al een half jaartje. Dik een half jaar, Maynard. Quote gaat maandag zijn 40-jarige feestje tegemoet.
16: Ja, en jij bent erbij.
14: Ik ben er zeker bij. En ik had je ook niet uitgenodigd hier, hoor. Dat is mij door de strot gedrukt, zeg het er meteen bij. Maar hoe is dat? Wat gaan jullie doen? In de stad, ik noem het Stad Schouwburg, ja, maar het heet ITA.
16: ITA, International Theater, ja. Amsterdam, inderdaad. Maar goed, Stad Schouwburg, zo kende ik het ook. En zo noem ik het ook heel vaak. We gaan een mooi feestje geven op de quote-inhoud.
14: Toch wel?
16: Ja. een mooie quote inhoudt. De Dutch Dragons zijn aanwezig. Die gaan pitches doen.
14: Wat is het? De Pieter Schoen?
16: Pieter Schoen, Bas Witvoet. Michel Peridon die is op vakantie. Dus in zijn plaats.
14: Is altijd
16: komt,
14: met vakantie. Ja.
15: Met andere woorden, een paar oude mannen.
16: Von Jip komt gezellig in zijn plaats.
14: Nou, prima toch?
16: Ja.
14: Nee, dat wordt een grote party. En ik kan inderdaad iets beter dan jij terugkijken in 40 jaar quote. Omdat ik er grotendeels ook wel bij was. Wat heeft de quote betekend voor Nederland, denk je? Of denk je dat het beter nooit had kunnen worden opgericht?
16: Nou, dat zou een beetje gek zijn als ik dan nu hoofdredacteur zou zijn geworden. Dat ik dat heel gek vond. Nee, ik denk dat quote heeft het ondernemerschap vieren in het land gebracht. Echt een andere kijk op ondernemerschap. Dat vieren, maar ook de rijkdom zichtbaar maken. Ik denk dat het heel goed is geweest.
14: Ja?
16: En een beetje, ja, dat denk ik.
14: Ik twijfelde wel eens.
16: Oh ja,
14: ik weet het niet. Nou, het heeft veel mensen. Kijk, vroeger had je rijke mensen die woonden achter een heg in Wassenaar of Blaricum. Ja. En niemand had het door. En tegenwoordig, sinds wij een quote, zeg maar de rode Ferrari's in de PC Hoofdstad gingen fotograferen. Dat werk. En grote huizen over de wereld. Het heeft ook het bewijs voor veel jaloerse mensen gegeven. Dan zie je wel, dat gaat allemaal veel te makkelijk. Maar ze zien de pijn van de ondernemers niet. En ze zien de faillissementen niet. En ze zien de andere kant natuurlijk niet. Maar ze zien wel die glamourkant.
16: Dan moeten ze toch juist ook quote lezen af en toe.
14: Nee, dat
16: dan, dan lees je wel de pijn die er ook bij is gekomen. Om
15: je
16: dat fortuin op te bouwen.
15: Ja, zeker. Quote ook niet nodig om dat te zien. Ik hoef maar Instagram te openen of de Ferrari is. En de Lamborghini's die vliegen me om de oren. Ja, dat is van de laatste jaren. Maar dat heb je gewoon.
14: Kijk, quote begon natuurlijk in 86. Maarten van der Bichelaar, de oprichter, die moeten wij natuurlijk eeuwig dank geven. Je moet even weten, van der Bichelaar richt het op. Was eigenlijk, had rechten gestudeerd, was naar Amerika gegaan. En zag daar in dat hele wilde jaren 80. We hadden het net over drugsgebruik, iedereen aan de coke. Ja. Over het gebeurde van alles, de tijd van Reagan. Wall Street kwam op voor de eerste grote crash van 87. En ja, dat moeten we in Nederland ook hebben, die sfeer. Want er werd gewoon geleefd, weet je wel. Na de egalitaire jaren 70 was er ineens gebeurd. En daar uit die sfeer komt quote voort. En ik denk altijd, quote is, dat hoort bij de jaren 90. Nederland werd een kapitalistisch land. Kapitalisme met heel veel overheid natuurlijk, maar een beetje kapitalistisch land. En het is een blad van de 90's. Hoe hou jij het actueel? Hoe hou jij het van nu?
16: Nou, dat zeker door onderzoeksjournalistiek te bedrijven. En dat deden jullie natuurlijk toen ook al. Mm-hmm. Maar je moet wel goed dat vasthouden. Onderzoeksjournalistiek, spraakmakend zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ook de luchtigheid van het bestaan ook wel een beetje vieren. Ja. En dat vind ik zo knap van quote. Dat het en een zakenblad is, maar ook een lifestyleblad.
14: Ja.
16: En het ligt heel erg mooi. Het is ook een statussymbool volgens mij. Ja. Dat mensen het heel graag op de koffietafel hebben liggen.
14: Is het erg nouveau riche, vind je?
16: Nee, ik vind dat nog wel meevallen. Ja. Dat zit er natuurlijk ook bij. De nieuwe rijken. Want anders was die quote 500, die lijst nooit veranderd in de afgelopen jaren. En daar zitten natuurlijk nog heel veel mensen
14: quote viert ook natuurlijk mensen die het zelf verdiend hebben. Kijk, erf is niet zo moeilijk. Maar
16: dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi aan de top 100 self-made miljonairs. De jonge self-made miljonairs.
14: Waar jullie nu natuurlijk mee komen.
16: Ja, aanstaande maandag is ook de lancering daarvan. Naast het vieren van 40 jaar quote.
14: Ja.
16: Dat vind ik een hele mooie optimistische lijst. Omdat er ook gewoon weer een kwart van de namen is nieuw.
14: Ja, we hadden net Koen van Oosterman aan tafel, de nieuwe baas van VNO, van de werkgeversclub. Die zegt natuurlijk ook, wij moeten eigenlijk van 0,5% economisch groei naar 3%. Heb jij als hoofddirecteur van quote een idee hoe we dat gaan doen? Want op zich, als je die 500 bij elkaar optelt en al die mannetjes die een beetje in die quote staan, meestal wel mannetjes moet ik erkennen, dan heb je al een deel van onze economische groei te pakken. Het grootste deel wel, denk ik.
16: Ja. Nou ja, maar je zou toch ook wel eens moeten willen in Nederland dat je het ondernemerschap wat meer gaat ondersteunen, wat meer gaat vieren. Deze mensen hebben natuurlijk zelf geen ondersteuning nodig.
14: Gewone mensen die luisteren, denken dan wat er gezegd. Ze hebben allemaal een dure auto en een mooi huis. Wat zeuren ze nou?
16: Ja, maar er zijn nog heel veel andere mensen die ook ondernemer kunnen zijn. Ja. Die ook dit land verder kunnen helpen, dynamisch kunnen maken.
14: Ja.
16: Wat maakt Nederland dynamisch? Dat is niet de overheid in Den Haag, hè?
14: Nee, lijkt me niet.
16: Dat zijn de bedrijven, de grote bedrijven. Philips ooit vroeger. Shell zelfs vroeger, dat mag ook allemaal niet meer. Maar ASML, de techsector.
15: Ik dacht dat ik het was die heel dynamisch maakt. Ja. Maar ik ben benieuwd naar Ben, want jullie hebben natuurlijk allebei die redactie geleid. Jij doet het nog.
16: Ja.
15: Maar onder jou had je iets van 30 mensen onder je hoede, denk ik. Mijn zeg net, ik had er 15, dus dat is wel gehalveerd.
16: Ik heb er nog steeds 15. Ja, precies. Ja. En ze moeten denk ik ook meer doen. He, want tegenwoordig is er natuurlijk online erbij gekomen. Je moet op socials zitten. Ja. Wij maken podcast. We gaan weer binnenkort gaan we mijn eerste.
8: Je bedoelt dat jullie harder moeten werken?
16: Veel harder.
8: Ik gaf ze altijd opdracht. Jongens, je moet veel. Nou ja, ga de stad in. Ja. En als je met een goede reden dronken bent geworden op mijn kosten, is dat prima. Dan mag je hem declareren. Dus leef. Weet je wel, ga ervoor. Journalistiek is ook niet een baan. Journalistiek is een leven.
15: Ja. Maar is het bij jullie een beetje een baan geworden, als ik het zo
16: hoor? Nou, sowieso is journalistiek wel een baan.
8: Ik hoor wel dat ze bij Quote een stuk burgerlijker zijn geworden. Ja, dat kinderen hebben en zo op tijd thuis moeten zijn. Dat soort ellende.
16: Ja, verschrikkelijk. Ja.
15: Nee, wordt er nog een beetje geflirt op de werkvloer?
8: Kantoorrelaties waren bij ons best wel belangrijk.
16: Ja, nou, dat gebeurt echt heel weinig. Helaas.
15: Oh.
16: Ja, heel jammer. Heel jammer.
8: Dat moet je nu officieel zeggen.
16: Ja, mevrouw
8: Maarten van de Wichelaar die heeft ooit zelfs een cursus sneeuwbeffen gegeven voor het volledige bedrijf.
15: Toen wintersport.
8: We waren met skivakantie met de hele club. En toen had hij een van de adjunct hoofdredactrices zeer persoonlijk te pakken genomen.
16: Een van de, ja, we hebben er maar één.
8: Ja, we hadden meer bladen natuurlijk. En toen is hij het hele personeel voor gaan doen hoe je een vrouw moest bevredigen. Ik ben hier getuige van geweest. Ja. Het wordt op nationale zender uitgezonden. Ik kan niet anders, maar dit is gewoon zo.
16: Ja, nee, dat gaat nu niet meer
8: gebeuren. Het was een vrijgevochten bedrijf. Ja. Het is nu natuurlijk. Kijk, ik ben weggegaan bij Quote omdat het werd overgenomen door een groot bedrijf, een groot Franse uitgeverij, toen nu Amerikaans, Hearst. Ja. En ik dacht, ja, ik wil gewoon geen baas in Amerika of in Frankrijk, gewoon geen zin in.
16: Nee.
15: Maar wat wil jij met Quote? Wil je dit ondeugende karakter hebben? Beschoten worden op de redactie? Ben je volgens mij ook wel een keer sneeuwbeffen, wilde feesten? Ja. Wil jij dat überhaupt?
16: Nou, in die zin moet Quote nog wel het beffertje, wou ik zeggen bijna, maar het bijtertje van toen zijn.
8: Ja,
16: he, maar dat heeft zo gedragen als de CEO. We hebben een hartstikke leuke nieuwe CEO, Caroline van Ammerlaan. Ik denk niet dat hij heel snel de rest van de club gaat leren hoe je Nederland moet beffen.
8: Nederland is zo braaf geworden. En Quote staat aan de kant van de mensen die grenzen opzoeken en grenzen overgaan.
16: Uit die tijd dat Quote is ontstaan, toen was de maatschappij natuurlijk ook veel meer zo. Ja. Dus het past veel meer bij het beeld van toen. En dat past nergens meer.
8: Oké, slotvraag. Van mij denken ze altijd dat ik heel rijk ben, omdat ik al die rijke mensen interview. Je hoort toch gewoon een journalist. De enige goede journalist is een arme journalist, toch?
16: Ja, de rijkste vorm van armoede die er bestaat, toch? Journalistiek.
8: Meijert Schut, ik ga je maandag zien. Ja, veel plezier op je feestje. Ik ga je, de hoofdredacteur van Quote van dienst voor nu. En dan gaat het aanschuiven. Daar komt ie. Ja.
15: Hoi, Ton.
8: Dag, Twan.
17: Hallo, Jor. Hoi.
15: Hoi. Ja. Milou.
17: Hallo, Milou.
8: Dag, Twan. Ja, Twan Huis aangeschoven.
15: We gaan van de feesten naar de eenzame hoogtes van het Droompad.
8: Ja. Twan, en jij bent eigenlijk op een soort publiciteitstour voor je nieuwe boek.
17: Ja.
8: Het Droompad, jouw wandeling van München naar Venetië. Jij kan dat zo goed, hè? Heel veel mensen schrijven een boek en dan hebben ze gemiddeld een oplage van 1500 stuks. Jij regelt het gewoon even dat je overigens zit nu ook weer hier. Hoe doe je dat
17: dan? Ik ben wel een beetje verrast. Toen ik deze week hoorde dat het op nummer 3 binnengekomen was op in de top 60 en op 1 bij non-fictie. Dat had ik niet verwacht.
8: Ja.
17: Om de titel te volgen, daar kan je alleen maar van dromen. Maar ik krijg ontzettend veel reacties van lezers en die mailen. En heel veel mensen herkennen zichzelf erin. Niet dat ze die wandeling hebben gedaan. Maar wel over het verlies van ouders.
8: Ja, want het is een kwetsbaar boek.
17: Ja. En ik spaar mezelf ook niet. Dus mijn zoon die is eruit gekomen. En volledig terecht ook Jack. Als degene die het wel allemaal kan en goed doet.
8: Die eerst achter je liep, toen naast je en daarna voor je.
17: Ja, dat vind ik het mooiste eigenlijk van het boek.
8: Ja, mooi zinnetje, ja. Ja, nee, we leren je in dit boek heel anders kennen. Ik ben ook wees, mijn ouders zijn ook overleden. Jouw moeder is nog na je terugkomst van de tocht overleden. Je hebt eigenlijk een tocht in 3 stappen gemaakt. Ik moet eerst even zeggen, en daar gaat het over. Je relatie met je zoon, relatie met je ouders natuurlijk. Gewoon je leven feitelijk. We kennen jou als een hele zakelijke journalist die rattige vraagjes stelt. Maar je komt hier anders over. Waarom, laten we even beginnen, waarom moest jij een wandeling maken?
17: Nou, ik heb het wandelen met de paplepel ingegoten gekregen van mijn ouders. Mijn papa en mam, dat waren wandelaars. Maar niet die lange wandelingen, maar meer Zuid-Limburg. Dat vonden zij comfortabel.
15: Ik ben er vorig weekend geweest. Ja? Het is echt ongelooflijk mooi. Je kan je niet voorstellen dat dit Nederland is.
8: Maar het kan ook met een auto, hè? Waarom ga je wandelen?
17: Nee, dat is nou het erge. Zuid-Limburg is zo populair geworden. Er zitten heel veel mountainbikers, wielrenners.
15: Motorrijders.
17: Motorrijders.
15: En deze week gaan ze dat verbieden, geloof ik, hoorde ik op het nieuws.
17: Klopt. Dus de auto's waar Jort van houdt, de Classics. Ja.
8: Die worden verboden.
17: Die worden, nou niet allemaal, maar als je daar met 50 gaat rijden, dan mag je dat niet meer doen. Maar in ieder geval mijn ouders, toen het nog rustig was daar, die namen ons mee. En ik vond de Dutch Mountains, Limburg, ook hartstikke mooi. Daar is het wandelen, het virus ontstaan. En weer later werd ik meegenomen door vrienden. Die namen me mee voor een huttentocht met de familie. Van heel kort, 3 dagen, 2 nachten in een hut.
8: Ja.
17: En iedereen had me verteld. Ik moest ook aan jou denken toen ik dit schreef. Omdat jij natuurlijk houdt van luxe en comfort en 5 sterren.
8: Nou,
17: maar hier zit je dus wel af en toe...
8: Ik ben ook een eenvoudig kind van de middenklasse.
17: I know. Maar je bent wel, je houdt van
8: zeker,
17: wie niet.
8: Zeker.
17: Ik ook hoor.
8: Tuurlijk.
15: Hij raakt niet heel gefrustreerd als het even niet gaat volgens hoe het zou moeten gaan.
8: Nou, en wat mij moeilijk lijkt in een Alpen hut als ze dan hun sokken uittrekken.
17: Nou, dat is ook...
8: Dat lijkt mij heel moeizaam.
17: Daar heb je helemaal gelijk in. Er zijn alpenhutten waar je dus je schoenen in een schoenenruimte moet laten staan. En als je die deur openmaakt, letterlijk, is dat een muur van zweet. Heel smerig. Maar dan heb je nog niet wat wij ook hebben meegemaakt. Dat zijn dan wel de leuke verhalen. Dat je met 30 mensen in een koeienstal ligt in stapelbedden waar geen scheiding tussen is. Dus ik ben wel eens wakker geworden, 's ochtends met een mevrouw lepeltje tegen me aan.
8: Nou ja, jong toch. Ja. Met je zoon erbij. Eerst, waarom München-Venetië? Dat is de route. In feite, je gaat als Hannibal over de Alpen de andere kant op.
17: Klopt, ja. Nou, iemand vertelde me, een goede vriend vertelde me dat hij dit gedaan had. Weer op advies van iemand anders. En hij zei, jij houdt van wandelen, je moet dit doen. Want dit is de mooiste wandeling die ik ooit gemaakt heb.
8: Ja.
17: Hij heet het Droompad niet voor niks. De uitvinder daarvan is een Duitser. In 1974 heeft hij hem gelopen. En die wilde een route vinden, want hij moest hem nog zoeken. Die zo hoog in de bergen was dat het helemaal stil werd. Niet afgeleid worden door auto's, vliegtuigen, treinen. En niet te veel mensen. En die route heeft hij gevonden. En die bestaat dus nog steeds. In Nederland heeft niemand er ooit van gehoord.
8: Nee.
17: In Duitsland een beetje. In Oostenrijk heel veel mensen. In Italië ook. En ik dacht, nou, dat is wel wat voor mij en mijn zoon.
15: Iets meer dan 500 kilometer.
17: 550, ja. Klopt.
15: Ja, ja. En je hebt er 3 zomers over gedaan.
17: Ja, we hebben
15: dan
17: er 3.
15: Dan vraag ik me meteen af, dat kan toch ook in een week?
17: Dat kan niet. Want je hebt wel 28 dagen minimaal nodig. Maar je kunt dit niet doen zonder rustdagen. Daar is het gewoon te heftig voor.
8: 22.000 meter hoogteverschil.
17: Ja, dus het is echt wel steep. En toen ik mijn zoon dit voorstelde, was hij 16. En Jack zei, eigenlijk zei hij... Met zoveel woorden, pap, ik ben op een leeftijd dat ik afstand van jou moet nemen en geen intensieve projecten met jou moet aangaan.
15: Ja, dat hoorde ik, maar dat vind ik zo ontzettend zelfbewust voor iemand van 16 is. Wist ik veel wat ik moest op toen ik 16 was.
17: Idem dito, ik dacht ook toen ik die zin hoorde, dat zei ik ook meteen tegen hem. Nou, mooie openingszin voor mijn boek. En toen zei hij een boek al helemaal niet. Hij staat er ook niet in.
8: Nee, hij wilde aanvankelijk... Je hebt moeten onderhandelen of zijn naam erin
17: Je moest mocht, onderhandelen, ja.
8: Want even, wat was de relatie met jou? Je hebt een dochter en een zoon. Was jij de man van televisie die ze wel eens voorbij zag komen... maar niet het vlees sneed op zondag?
17: Er is een periode geweest dat zo was. En dat was in de periode dat ik een talkshow maakte die niet lukte. Die niet ging vliegen bij RTL. Ja. Toen zagen we elkaar niet meer.
8: Nee.
17: Dus iedereen, inclusief ikzelf, waren heel erg opgelucht dat ophield.
8: Ja.
17: Dat leuk was het niet.
15: Mama, wie is toch die man die s'avonds het nieuws leest.
8: Ja,
17: maar dat heeft mij heel kort geduurd, gelukkig, voor iedereen. Ja. En daarna zijn we gewoon gaan wandelen voor een ander wandelboek... wat ik heb geschreven een paar jaar geleden. Dat vond ik zo leuk, Wandellust. Ja. Daar kwam dit idee wel een beetje uit voort. Maar dat Jack mee is gegaan 3 zomers lang, dat is mijn mazzel geweest.
8: Ja. En er gebeurt eigenlijk tijdens jouw wandeling, een van de wandelingen... er gebeurt natuurlijk iets heftigs, jouw vader overlijdt.
17: Ja.
8: Waar je een hele goede band mee hebt. Oud-leraar. Een man eigenlijk die een overzichtelijk, beetje saai leven misschien in Limburg had. Waar je toen natuurlijk als jong jongetje van dacht... ja, maar ik ga naar New York of ik ga naar Hilversum of naar wat dan ook. We gaan een andere wereld doen. Daar ben je anders naar gaan kijken.
17: Ja, hij vond het trouwens wel. Mijn vader vond het heel mooi dat ik al die avonturen aanging. Maar hij heeft het nooit gedaan. En ik heb in mijn puberteit verweten dat hij te weinig ambitieus was.
8: Ja.
17: En later... Zeker nu denk ik van ja, je bent gewoon een wijze man geweest. Want je hebt heel veel van je tijd kunnen besteden aan je familie, aan vakanties. Dat zei hij ook tegen mij. Weet je wat jij moet doen? Je moet gaan naar een lerarenopleiding. Dan heb je heel veel vakantie. En ik zei, ik wil helemaal niet hebben vakantie. Ik wil een spannende baan. Ik wil de wereld verkennen.
8: Ja, je bent in het boek, kom je daar ook in die zin een beetje op terug. Op dat werk wat je... Nou ja, we kennen je natuurlijk allemaal als journalist, interviewer Buitenhof. Daarvoor natuurlijk heel lang bij Nova nog gezeten als anchor. En ik citeer pagina 62. Mijn wandeling met Jack, je zoon, is ook een vlucht van een verslaving. Slecht nieuws domineert mijn dagelijkse leven. Oorlog, overstromingen, chaos en ellende. Ik ben eraan verslaafd geraakt. Even later schreef je... al die kranten die je leest, het valt me steeds zwaarder. Iedere ochtend weer die dagelijkse dosis rampspoed.
17: Ja,
8: het nou, is dat... ook een catharsis voor je, dit.
17: Ja. Is ook zo. En ik meer en meer ben ik ervan overtuigd dat dat... het is natuurlijk ongezond voor je om alleen maar met dit soort wereldnieuws bezig te zijn. Daarom zijn er ook, snap ik heel goed, heel veel mensen die uitchecken. Die geen zin meer hebben.
8: Ja.
17: En ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb zelf ook voor het eerst in mijn leven... Ik ben totaal verslaafd aan nieuws, dat schrijf ik ook. Heb ik de afgelopen 3 jaar ben ik daar van aan terugkomen. Na de invasie van Rusland in Oekraïne kwam het allemaal dichtbij. Ook voor mijn zoon. Want die is ervan overtuigd dat hij en zijn maten en generatiegenoten opgeroepen worden voor sowieso voor het leger.
8: Ooit, ja.
17: Nou, hij is ervan overtuigd dat het vrij snel gaat gebeuren. Ja. En hij sluit niet uit dat hij in de loopgraven terechtkomt. En ik, toen hij dat ooit aan mij vroeg een paar jaar geleden... van wie roept mij eerder op, Amerika of Nederland? Hij heeft 2 paspoorten, hij is geboren in New York. Toen vond ik dat een hele gekke vraag. Hoe kom je daarop? Nou, wij denken dat het gaat gebeuren. En meer en meer heeft hij de afgelopen jaren...
8: Wat een dystopie. Maar is dan jouw antwoord... ik lees de Financial Times niet meer of The Guardian niet meer? Of is, want uiteindelijk moet je dat voor je dagelijks werk ook gewoon doen.
17: Ja, nee, dat blijf ik ook wel doen. Maar laat ik een voorbeeld geven. Ik word vaak gevraagd om over Amerika en Trump te spreken. Ja. En nu is het bijna vakantie, dus dat kan ook met het seizoen te maken hebben. Dat staat me de laatste weken. Ja. Van God, ik ben die man zo zat.
8: Ja.
17: Kan er niet een revolutie komen of een opstand in Amerika dat ze hem wegsturen?
8: Ja.
15: Herken jij dit? Want jij bent natuurlijk generatiegenoot.
8: Nou, ik heb een hekel aan nieuws. Dus ik ben echt anders dan Twan. Ik heb ook... dagbladen vind ik niet zo interessant. Ik vind The Economist interessant omdat er langere verhalen in staan. Dus ik wilde een analyse of het boek erover. Twan, ik was bij
15: Hij
8: Twan in college.
15: Lees niet de Volkskrant.
8: Twan geeft mij dan het boek van was Sorkin over 1929, hoe de grote crisis, de financiële crisis van 1929 ontstond, vind ik onnoemelijk veel interessanter dan het struikelen over alle incidentjes. We hadden net Guy Marcus over aan tafel, die zegt dan weer iets
17: in de rot.
8: Ja, en dan is iedereen weer 2 weken bezig om daar iets van te vinden. En je moet er ook iets van vinden, alleen het vermoeit mij. En ik vind het toch, het vertroebelt ook je grotere blik op de wereld.
17: Maar dat begrijp ik heel goed, wat je zei. Overigens...
8: Ik vond overigens aan Buitenhof wel al beter. Buitenhof was al iets teruggetrokkener. En al iets meer analytisch.
17: Nou, ik wilde iets anders zeggen. Zei je net te gast bij College Tour in de Nederlandse Bank. En ik vond de passage waarin ik jou vragen stelde... die ik interviewde, een beetje ook mezelf, omdat mijn vader was overleden. Maar ik interviewde jou over de dood van jouw vader.
8: Ik ken jouw boek natuurlijk niet. En ik vind het heel moeilijk om daarover te praten.
17: Nee, maar dat merkte ik. Maar ik was erover aan het schrijven. En toen kregen we het erover.
8: Snap ik nu,
17: Voor het eerst, dacht ik, maar misschien heb ik dat verzonnen... zag ik iets heel kwetsbaars in je. Toen je vertelde over de laatste momenten dat je met je vader hebt gesproken op sterfbed.
8: Zeker, ja. Nou, ik heb nog geïnterviewd een week voor zijn dood. En toen zou ik nog een interview doen, maar toen was de morfine al zo ver gevorderd. Nee, dat heeft ook heel veel indruk gemaakt. Maar mijn vader is heel belangrijk. Ik ben journalist geworden door mijn vader. Niet dat hij het was. Jouw vader was leraar. Mijn vader werkte in de scheepvaart. Maar gewoon geïnteresseerd in de wereld.
17: Ja.
8: Dus dat alle gesprekken bij ons, en dat zou bij jou thuis aan tafel ook geweest zijn, gingen ergens over. Het ging nooit over kleine dingen.
17: Maar er is nog iets wat jij vroeg net over het boek en waarom veel mensen dat zei, ik reageer erop. Omdat ik vroeg jou naar iets over de dood van je vader.
8: Ja, maar dat vond ik wel moeilijk om dat publiek te zeggen.
17: Ja, maar dat begrijp ik heel goed. Want ik heb nu hetzelfde meegemaakt met mijn vader.
8: Ja.
17: En ik stelde jou die vraag kort na het overlijden van mijn moeder.
8: Maar nu snap ik het ook, ja.
17: Ja, en dit zijn dingen waar je normaal gesproken nooit over spreekt, als je het niet hebt meegemaakt. Dat is net hetzelfde als met de geboorte van een kind. Ja. Iemand kan je dat uitleggen als je geen kinderen hebt, maar dat is zinloos.
15: Maar Twan, jongens, ik kan meepraten, hoor.
8: Ja, jouw vader is veel te jong overleden.
17: Oh, dat wist ik niet, want ik wilde ik wilde bijna zeggen, misschien wel hebben die twee
8: ouders. Hoe oud was jij toen je vader overleed?
15: 24, dat is 10 jaar geleden.
17: Oh boy.
8: Ja. Nee, maar Twan, het is ook een generatie die natuurlijk niet over gevoelens praat.
17: Dat klopt.
8: En dat staat ook in je boek.
17: Ja.
8: Daar ging het eigenlijk niet over. Dat doe je niet. Je huilt niet.
17: Mannen niet.
8: Je hebt je vader 1 keer zien huilen.
17: Ik heb mijn vader 1 keer zien huilen toen hij een 10 jaar had.
8: Mijn vader 0 keer.
17: Okay. Nou, mijn vader die pakte een folder erbij in het ziekenhuis. Huilend. En toen zei hij, maar het is echt verklaarbaar, hoor. Want bij een 10 jaar word je emotioneel.
8: Ja.
17: Dus zelfs daarvoor wilde hij rugdekking hebben.
8: Ja.
17: En ik herken dat wel,
8: Dan even nog een zinnetje als ik mag. Pagina 234 zit in het slot. Het eeuwige zwerven is getemd. Ook door de rust van mijn zoon. Ja. Ben je zo... Want je bent natuurlijk correspondent geweest in Amerika. Ben je zo aan het zwerven? Ben je zo aan het zoeken?
17: Nou, ik ben wel extreem onrustig. En dat vindt mijn omgeving ook. En die spreken me daar ook op aan. En ik moet van alles, of ik wil heel graag.
8: Je bent altijd als journalist op zoek naar primeurtjes. Naar 101'tjes heet dat. Naar even iets nieuws. Ik vind het altijd zo onbelangrijk.
15: Ja, maar, nee, maar jij zoekt ook altijd naar spanning. Van hoe kan ik dit...
17: Maar dit is een goed punt. Ik ben dat met je eens. Maar ik denk dat ik daar in veranderd ben.
8: Je bent gretig.
17: Ja, maar wat jij nu beschrijft is wat ze in Amerika het got you journalism noemen. Dus ik probeer jou klem te zetten. En ik denk dat ik dat minder aan het doen ben. Dat ik meer geïnteresseerd ben in wat er echt speelt bij mensen.
8: Maar ik zie het aan je. Want ik merkte dat bij college door. En dan ben ik de bleue man die niet durft te antwoorden. En ik was een lul ben ik. Los van het feit dat ik hondsmoe was. Omdat ik veel te veel gedaan had en te weinig had geslapen die dagen.
15: Allemaal verklaarbaar.
17: Nee, maar toch gaf je antwoorden.
8: Ik had een zwerend oog door mijn vermoeidheid.
17: Klopt.
8: Maar dat allemaal terzijde. Ik vond het is een lief boek. Maar het advies is... Of langs,
15: ga wandelen. En dan kan ik onderschrijven.
8: Is het advies, ga wandelen nu?
17: Ja, ik vind...
8: Voor een man die altijd heeft moeten rennen, zegt nu, ga wandelen.
17: Nee, maar ik ben al aan het wandelen, dus ik hoef mezelf niet te adviseren om te doen, want ik doe het al. Maar ik vind, op basis van wat wij gedaan hebben, Jack en ik... hij was toen 16 toen we begonnen, nu bijna 20. Ik vind dat het in het curriculum van alle middelbare scholen... en andere scholen moet komen te staan. We gaan niet naar Gerso, we gaan niet naar een dansdorpje in Portugal. We gaan met de klasse een week naar de Alpen of voor mijn partner.
8: Maar dat is wel met de klas, maar ook met je
15: boomer.
8: Vader of met je ouders.
17: Ja.
8: Dat eigenlijk, dus dat even die eenzaamheid van die vader... alleen met die zoon op die berg waar stilte is.
17: Ja, maar dat is te gek. Ik heb gisteren een lezing gegeven... in een Dominicaanse boekhandel in Maastricht. Die zat helemaal vol met mensen die hetzelfde gedaan hadden als ik. We hebben verhalen en ervaringen uitgewisseld. Het is fantastisch.
8: Wat wordt de volgende wandeling, Twan?
17: Ik wil met mijn dochter, maar die moet niet luisteren. Die luistert ook niet nu. Wil ik een wandeling gaan maken. En zij...
8: Want die had geen zin in die zweetsel.
17: Dit niet, maar ze heeft wel gezegd nu... Nou, misschien, maar dan wil ik in Amerika gaan wandelen. Want zij wil graag naar New York.
8: Ik denk dat
17: het gaat lukken.
15: Ik wil deze ook wel lopen. Het moet prachtig zijn geweest ook. Ik had nog één om af te sluiten. Een klein gedichtje van K. Schippers. Die schreef ooit...
8: Ja.
15: Bij Loosdrecht, als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Dus waardeer ook wat je hebt om je heen, wil ik maar zeggen.
8: Dat is het. Milou Brandt, mijn co-host. Je bent heerlijk. En Twan Huis, ook zeer veel dank.
17: Dank jullie wel voor de uitnodiging. Heel erg leuk.
8: Ja, pro forma studio in de tuin van het voormalig gemeentehuis Hotel de Grand voor mij. Dank jullie wel. Ik heb Wilfred Genee vervangen. Hij zit volgende week gewoon weer hier, hoor. Dan komt hij van zijn gesponsorde tripje terug. En met wie zit hij hier dan? Ik weet het eigenlijk niet.
18: De bank.
8: Oh, met Erik Dijkstra. Nou, kijk aan. Die kan dan... In de bank. Hij zit dan in de bank.
15: De bank van de Grand to the Bank.
8: Amro Bank, van Amsterdam Rotterdam Bank. Jongens, voor nu een hele fijne vrijdagmiddag. En zet het allemaal, mag die van de overheid, op één zuipen. Dat is mijn advies.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n...

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen. Fresh.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim €300.000 opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt en dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelre Dome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon.

0: gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Een machine die water uit de lucht haalt. Klinkt als een science fiction ding, maar Nobelprijswinnaar Omar Yari brengt het nu echt op de markt. Zijn start-up Atoco ontwikkelde een apparaat dat watermoleculen uit de atmosfeer haalt en daarmee tot 4000 liter water per dag kan produceren. Vooral voor droge en afgelegen gebieden kan dat een doorbraak zijn. Tegelijkertijd roept deze technologie ook vragen op. Want wat gebeurt er als we op grote schaal water uit de atmosfeer gaan halen op plekken die al kurkdroog zijn? Je gaat weer ingrijpen in natuurlijke systemen en de geschiedenis leert dat klooien met de natuur gevolgen kan hebben die pas veel later duidelijk worden. Ik ben benieuwd naar een degelijk antwoord. Dan is er ook nog nieuws over de ijskap van Groenland. Die blijkt veel kwetsbaarder voor klimaatverandering dan wetenschappers dachten. Nieuw onderzoek laat zien dat er onder het ijs oud methaan vrijkomt zodra gletsjers smelten. En dat is zorgelijk, want methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het risico is dus dat we in een soort vicieuze cirkel terechtkomen. Meer opwarming zorgt voor meer smeltend ijs en daardoor komt er weer extra methaan vrij wat de aarde nog verder opwarmt. Zie het als een extra waarschuwing dat klimaatverandering sneller kan verlopen dan veel modellen nu voorspellen en dat we beide polen snel moeten gaan koelen. Als Europa daar nou eens in voorop gaat lopen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van Fire Factory. Jij wil het hebben over nieuws dat eigenlijk naadloos aansluit bij wat we straks gaan bespreken.
3: Ja, dat klopt. Want Milieu Centraal publiceerde deze week nieuwe cijfers uit de monitor Duurzaam Leven. En die zijn ontnuchterend en hoopgevend tegelijkertijd. 51% van de Nederlanders staat open voor duurzame keuzes. Dat is heel mooi. Maar slechts 29% zet dat ook daadwerkelijk om in actie.
2: Ja.
3: Het gat tussen willen en doen is dus enorm. En dat weten we misschien wel. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat de transitie dus niet strandt door onwil, maar door eigenlijk ook wel het systeem waarin die duurzame keuzes nog steeds te ingewikkeld en te onzeker en te duur zijn.
2: Ja.
3: Ja, met andere woorden, de klusser die straks bij de gamma staat is niet de vijand. Misschien is het systeem wel het probleem. En ben ik heel erg natuurlijk benieuwd wat onze gast daarover te vertellen heeft vandaag.
2: Ja, want wat gaan ze doen bij Intergamma om dat systeem te veranderen?
3: Ja.
2: Kleine stapjes, dat is altijd zo. Het hele systeem moet uiteindelijk op de schop. Laten we het daar dus maar eens even heel degelijk over gaan hebben.
1: The Green Quest.
2: En omdat jij die brug al slaat, die vet even een kijkje in jouw privéleven. Ben jij iemand die de bouwmarkt plat loopt?
3: Nou ja, ik heb net 8 maanden lang verbouwd in een klushuis. Een oude portiekwoning, een Haagse portiekappartement. Helemaal naar nul op de meter en ook met biobased materialen. Dus ja, ik heb de gamma plat gelopen, gisteren nog. Maar ja, dit weet ik ook wat de uitdaging is om echt naar de duurzame materialen te komen. Dus,
2: ja, want ik heb niet 2 linkerhanden, maar ik kom er ongeveer nooit. Maar als je er komt, verbaas je wel wat er allemaal in die schappen ligt. Van alles en nog wat. En iedereen komt er ongeveer wel. Dus echt duurzaam is het meestal nog niet wat ik zie. Mijn gast wil daar verandering in brengen. Daarom ben ik heel blij dat je er bent. Ik kijk nu toch maar ondertussen even naar jou. Margreet Papen, Director Sustainability bij Intergamma. Welkom.
4: Dankjewel.
2: Om te beginnen, jullie hebben de CO2-uitstoot in de, zeg maar, fase 1 van je eigen winkels met ruim 70% verlaagd ten opzichte van 2021. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, dat is al een enorme stap die we hebben genomen. Daar hebben we ook een plan voor liggen. Ook in lijn met de SBTI-doelstellingen.
2: Mm-hmm.
4: En een aantal dingen die we hebben gedaan is enerzijds de inzet van hernieuwbare energie. Nou, dat is een hele makkelijke en laaghangend fruit, hè. Je koopt groene energie in van Nederlandse bodem en je hebt een enorm deel gereduceerd.
2: Ja, dat heb je te pakken.
4: Een tweede is energie-elektrificatie. Dus dat we gekeken hebben naar de inzet van gas loze bouwmarkten. Dus waar kunnen we gas reduceren op onze bouwmarkten? En dat is door de inzet van onder andere warmtepompen.
2: Mm-hmm.
4: En de derde is, hoe kunnen we nou die energie diergebruik wat efficiënter gebruiken. En dan kun je denken bijvoorbeeld aan het isoleren van gevels, isoleren van daken, maar ook bijvoorbeeld door het toevoegen van LED-verlichting in plaats van reguliere verlichting.
2: Al die dingen eigenlijk bij elkaar opgeteld, ja, levert 70% op. Ik dacht die laatste 30% helemaal niet meer verwarmen en hele duurzame circulaire jassen verkopen bij de ingang.
4: Ja, dat klinkt als een mooi idee, maar ik denk dat de klant het iets minder leuk vindt.
2: Hoeveel CO2 hebben jullie bespaard? En veel belangrijker nog, zie je dat meteen ook al financieel terug?
4: Zeker. Dat is het mooie met scope 1 en 2. Dat gaat over energie- en gasverbruik. En dat hangt direct samen met kostenreductie.
2: Mm-hmm. Dus en zeker met deze prijzen, denk je, sta je elke dag verlekkerd naar de meter te kijken, denk ik.
4: Zeker.
2: Hoe snel verdien je terug, denk je?
4: Ja, dat is lastig. Dat hangt aan de investeringen. Warmtepompen die zijn enorm duur. Dus dat duurt wel een aantal jaren. Maar LED-verlichting verdient zich al in een paar jaar terug.
2: Dat is echt wel, dat is heel snel,
4: ja,
2: hè?
4: Ja, zeker.
2: Mooi is dat. Jullie hebben in 2025 ook niet onbelangrijk een nieuw distributiecentrum in Tiel geopend. En daar heb je gewoon 5 vestigingen bij elkaar in een hypermodern pand geduwd.
4: Zeker.
2: Wat levert dat op?
4: Heel veel. We besparen 28.000 kilometer per jaar. En even ter illustratie, een rondje om de wereld is 40.000 kilometer. Dus dat is flink wat kilometers.
2: Ja, dat is een end, ja. Ja.
4: En daarnaast is het pand ook veel beter. We zaten in een aantal oude panden. Dit pand is BREEAM Excellent. Dus dat levert enorme besparingen op voor gas en elektra. Mm-hmm. En daarnaast heeft het pand ook plaats voor 14.000 zonnepanelen. Nou, dat is veel meer energie dan we gebruiken. 4 keer zoveel dan we gebruiken. En die energie kunnen we binnenkort ook gaan opslaan. Dus dat zal 4 batterijen zijn.
2: Ja, of ergens weer hergebruiken in de buurt.
3: Gaan delen.
2: Mooi, ja. Ja. En zijn die 5 oude locaties die je nu verlaten hebt, zijn die afgebroken en teruggegeven aan de natuur?
4: Nee, dat is niet het geval.
2: Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, dus wat doe je daarmee?
4: Dat zou heel mooi zijn om dat te doen, inderdaad. Mm-hmm.
2: Ja. Maar daar ga je nog een duurzame bestemming voor verzinnen?
4: Nou, die locaties zijn niet in ons eigendom. Aha. Dus daar zit het probleem.
2: Daar zit weer wat nieuws in. Ja. Maar nu begint het echte werk pas, hè? Want dit was echt, zoals je zelf al zei, het laaghangende fruit. Nu moet er echt iets gaan gebeuren.
4: Ja, de grote uitdaging is scope 3. En wat al in de aankondiging gezegd werd, dat zijn onze producten die we verkopen. En als je kijkt naar de opbouw van scope 3, dan zit ongeveer 60% in alle producten die we inkopen. Dus mm-hmm. Denk aan de materialen, de logistiek, de fabrieken waar het gemaakt wordt. Er zit 25% in de gebruiksfase. Dus als jij een boormachine gebruikt, de elektra of de accu, de kost energie. En een groot deel zit in de end-of-life fase, dus de afvalfase.
2: Als het uiteindelijk klaar is, wat gebeurt er dan?
4: Inderdaad.
2: Als je het bij elkaar haalt, dan is 97% van jullie voetafdruk zit in die scope 3.
4: Ja.
2: En dan willen jullie serieus gaan verduurzamen. Nou, die zonnepanelen op je dak, die kan je zelf beslissen. Maar dit is buiten je directe macht. Hoe begin je dan? Waar start je?
4: Ja, dat is een hele uitdaging. En de eerste stap, eigenlijk zijn het 2 elementen cruciaal. Dat is data, dus weten hoeveel uitstoot je hebt. Mm-hmm. En welke productgroepen en waar zit dan die uitstoot precies. En een tweede is samenwerken. Want wij staan aan het einde van de keten, wij zijn retailer en de meeste kennis over de producten zit bij de producenten van die producten.
2: Die niet per se altijd transparant of eerlijk of net zo groen van gedachten zijn als jullie.
4: Nee, zeker niet. Dat wisselt heel erg bij producent. En sommigen zijn wat groter, die zijn in staat om wat meer te doen dan anderen. Sommigen zitten in Europa, anderen zitten wat verder weg. Dus er zijn best wel, dat is best wel gevarieerd.
2: Ja.
4: Maar toch vinden we het heel belangrijk om ook met elkaar die samenwerking op te zoeken en daarin te partneren. En dat is ook de enige manier, wat mij betreft, om die reductie met elkaar voor elkaar te krijgen.
2: Ja, dus binnen de keten pak je met elkaar de verantwoordelijkheid. Dan is een zekere transparantie en eerlijkheid, denk ik, heel wezenlijk. Hoe ver wil je gaan verduurzamen en hoe snel? Want je kan ook zeggen, nou, 10% groener, leuk. En dan, dat is het dan, maar dat lijkt me niet genoeg.
4: Ja, wij hebben als Integramma een hele stevige ambitie. En dat is dat we 50% CO2-uitstoot in scope 3 willen reduceren ten opzichte van 2021 in 2030.
2: Aha.
4: En dat is een mega grote ambitie.
2: Ja, want dan begin je wel hoog al in 2021. Ja, dus dan, me dunkt. Yvette zit te wapperen.
3: Dat is nog 43 maanden.
4: Ja, daar word ik al zenuwachtig van als je dat zegt.
2: Heel goed.
4: Dat is het zeker. Ja.
2: Kan er niet genoeg stress op zitten.
4: Maar we hebben ook wel hele mooie stappen al gezet inmiddels.
2: Noem eens een voorbeeld.
4: Nou, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar al onze assortimenten. Wij hebben een heel breed assortiment. En dat is best wel uitdagend. Hè, want dan heb je met heel verschillende producten te maken.
2: Maar echt enorm bij jullie. Dat je denkt,
4: van vloeren, bouwmaterialen, raamdecoratie, verf.
2: Lelijke vogelhuisjes, alles hebben
4: jullie. Dat ook. Maar daarbij hebben we dus gekeken van per assortimentgroep, wat is nou de manier om te verduurzamen? Want het zit niet altijd per se in de verduurzaming van de materialen. In sommige gevallen is het ook goed om te kijken van, kunnen we de levensduur verlengen? moet het gebruik anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan een boormachine. Een boormachine wordt in zijn hele levensduur 7 uur gebruikt.
3: Ja,
4: in totaal.
3: Dat is helemaal niks.
2: En
3: dat moeten we toch ook niet meer willen kopen?
2: Bij mijn buurman, die heeft 2 boormachines. Dan is het gewoon 3,5 uur. Maar dat is zo werkt natuurlijk niet. Maar bedoel, heel weinig is dat.
4: Ja, dus de vraag is, moet iedereen wel een boormachine hebben?
2: Ja.
4: Of moeten we met elkaar zeggen, nee, we gaan die boormachine op een makkelijke manier verhuren, zodat iedereen hem kan gebruiken en die efficiëntie van die boormachine veel hoger wordt.
2: Ja, en doe dan even het gamma verdienmodel erbij. Want die producent van die boormachines wordt dan niet blij van je. Terwijl ik doe op dit moment een theatercollege over klimaat en ik vraag altijd wie heeft er hier een boormachine. Elk weekend begint met een flink stukje boren. Nou, dan kijkt iedereen jou glazig aan van nee natuurlijk. Dus voor jullie is dat uitlegbaar, maar hoe ga je dat met die boormachineproducent doen?
4: Ja, dat is een uitdaging. Want dan willen we met elkaar kijken van hoe gaan we dat oplossen en hoe ziet dat verdienmodel er precies uit.
2: Ja. Ja. En heb je al een tipje van de sluier? Van waar zou dat mogelijkerwijs een oplossing kunnen geven?
4: Nou, voor die boormachine dus zullen we moeten kijken, de kwaliteit moet omhoog. Hè? Dus dat betekent ook dat zo'n product duurder ingekocht kan worden, zodat die ook vaker gebruikt kan worden. Daarnaast zijn we aan het kijken, kunnen we met accu's iets doen dat je 1 accu op meerdere apparaten kan gebruiken. Dus niet elke boormachine een aparte accu. Nou, dan kun je een reeks van apparaten waar je het kan toepassen.
2: Ja.
4: Dus daar worden wel oplossingen voor gezocht.
2: En ook dat je misschien het recyclen ook weer via de producent laat verlopen. Want zit daar niet weggooien, maar als je echt circulair wordt. Ik kijk even naar je vet ook. Mm-hmm. Dan zit daar toch ook weer een deel van het verdienmodel.
3: Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel zorgen dat iedereen daar hoe zeg je dat?
2: Mee profiteert.
3: Mee profiteert, ja.
2: Ik voelde hem aankomen. Ja.
3: Benefit.
2: Benefit of all. Ja, ja, ja.
4: En dat heb je ook in Nederland steeds meer, hè? Die uniforme producentenverantwoordelijkheid. Dat je steeds meer, wij verzamelen ook veel boormachines in trouwens, in de bouwmarkten.
2: Ja,
4: juist voor recyclen.
2: Ja, ja, ja. Leuk.
3: Mooi.
2: Nou, verwachten jullie dat leveranciers uiterlijk in 2028 een volledige emissies in kaart hebben gebracht? Volgens je noemde het al de SBTI-standaard, Science Based Target Initiative. Maar we zitten in een klimaatcrisis en de tijd begint te dringen. Ik verwijs even naar mijn inleiding van zojuist. Waarom krijgen die leveranciers nog 3 jaar de tijd om dat alleen maar te gaan berekenen? Dat kan toch in een half jaar, en dan opschieten maar.
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het liever morgen, vandaag dan morgen geregeld willen hebben. Maar de grootste uitdaging zit in data. En betrouwbare data. Want op het moment dat je data niet betrouwbaar is, dan kun je wel van leveranciers vragen om te gaan reduceren. Maar eigenlijk weet je dan niet waar je moet beginnen. Dus om daadwerkelijk te weten waar je moet starten met reduceren, heb je die data nodig.
2: En pas nu jullie zeggen, wij vinden dat belangrijk, wij gaan erop inzetten. En Intergamma is een groot club. Gaan die ketenbedrijven zeggen, oké, dan gaan we mee. Wat ze al lang hadden kunnen doen natuurlijk.
4: Nou ja, sterker nog, wij maken deel uit van een internationaal initiatief, Make It Zero. En Make It Zero, er zitten wereldwijd de grootste do-it-yourself bedrijven op nationaal niveau zijn daar aangesloten. Om met elkaar te kijken, hoe kunnen we gaan standaardiseren? Hoe gaan we die data door die keten halen? Hoe gaan we er ook voor zorgen dat niet elke retailer zijn eigen dataformulier gaat uitvragen bij leveranciers?
2: Ja.
4: Krijg je dat?
2: Ja, ja.
4: En waar kunnen we gaan reduceren met elkaar? En waar gaan we afspraken maken daarover?
2: En welk wereldbeeld komen we straks wel op, gaat daarbij passen.
3: Maar betekent het dan ook dat overal over de hele wereld nu dit soort bouw doe-het-zelf-zaken dit allemaal aan doorvraag zijn?
4: Zeker.
3: Dus is dit overal op grote schaal aan het gebeuren?
4: Nou, sterker nog, elke 2 weken zitten we samen om met elkaar te kijken welke stappen gaan we nemen.
2: Maar
4: hoe
2: ook
4: gaan we
2: Brazilië, ook India, ook China, ook
4: ja, nou, India is misschien een lastige.
2: Is net geweest. En Jet heeft gezegd, foei. En dan, nou, misschien helpt het.
4: Dus India die is nog van harte welkom om aan te sluiten. Maar wel de meer ontwikkelde landen zijn daarop aangesloten.
2: Ja. Heb je gezegd 2028, dan moet het bekend zijn. Anders hebben we een probleem, vind ik ook goed. Want anders kan je nog niks beginnen. Hoe ver ga je erin? Hoe hard is die eis?
4: Die is vrij hard. En dat betekent niet dat wij nu al... We hebben 2 jaar geleden een leveranciers... voorstel gemaakt waarbij we hebben gezegd, we willen dat jullie alles meten volgens SBTI. Scope 1, 2 en 3. We hebben toen ook onderzoek gedaan van hoeveel leveranciers hebben dat al gedaan. Als we kijken naar onze top 50 leveranciers, was dat toen 30%. Nou, nog niet heel erg veel.
2: Maar ja, ook niet 3%.
4: Ook niet 3%.
2: Dus het is wel een flink begin.
4: Exact, dat is een mooie start.
2: Ja.
4: En inmiddels zijn we dit jaar gestart met leveranciersgesprekken om te kijken wat is nu de voortgang. We hebben het cijfer nog niet, want er komt nog een nieuwe meting aan. Maar ik weet zeker dat die een hele stuk hoger gaat zijn.
2: Maar gaan we over de helft?
4: Dat denk ik wel.
2: Dus 67,5% gok ik op. Ja. En hoe ver gaat het dan? 2028 is aangebroken, de deadline is daar. Ga je dan zeggen, jullie hebben niks gedaan, je komt het schap niet meer in?
4: Zo hard willen we het nu nog niet zeggen. Wat we wel aan doen zijn...
2: Maar even vooruitdenken, die hoeft het nu niet te zeggen.
4: Op termijn zul je dat zeker moeten zeggen.
2: Anders is het toch een papieren tijger.
4: En dat is niet alleen Integamma die dat zegt, maar dat geldt voor de heel Europa. Als je kijkt naar de Europese doelstellingen, dan zullen we met elkaar die transformatie moeten maken, ook maar naar een meer circulaire economie.
2: Nou, je komt niet eens uit, hè, want de grondstoffen worden nog een heel groot probleem.
4: Ja, helemaal waar.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Margreet Pape is hier van Integamma. We praten met haar over de verduurzaming van de bouwmarkt. En dat vind ik een heel mooi onderwerp. En die keten moet om, de klant moet mee. En ons groene geweten Yvette Watson kijkt kritisch mee of het wel snel genoeg gaat. Je kijkt vandaag ook echt wel kritisch. Margreet, we hebben het over spullen, maar daar zit natuurlijk gedrag onder. Hè? Je zei net al, heeft iedereen wel zijn eigen boormachine nodig? Gaan we dat op een gegeven moment ook echt als gedrag incorporeren? Dat we of bij de Gamma, of bij Karwei, of bij andere bouwmarkten die dingen gaan huren? Of komt er door jullie gevulde huurunits in iedere wijk dat het wat laagdrempelig wordt? Hoe zie jij de toekomst wat dat betreft?
4: Ja, wat mij betreft is dat gedrag is uiteindelijk de key factor die nodig is om die verandering teweeg te brengen. Mm. Op het moment dat alle consumenten helemaal duurzaam zouden leven en duurzaam zouden kopen, dan had ik geen job meer, dus dan zou het vanzelf gaan. Dat is niet het geval. We hebben ook onderzoek gedaan van in hoeverre is een consument bereid om tot duurzame aankoop over te gaan. Nou, daar werd net al iets uit genoemd, vanuit het onderzoek van Milieu Centraal. Maar op het moment dat je dan vraagt, ben je er ook meer bereid om er meer voor te betalen? Ja, dan houdt het vaak voor de meeste consumenten wel op. Ja,
3: of meer voor te doen. Of, ja, weet je, dat is meer energie.
2: Dat is ook weer een ding. Het is weer ingewikkelder. Dat zeiden we net ook al ergens. Maar ik kijk ook even naar jou, Yvette. Want die recht op reparatiewet die is er nu. Ja. Dus producten mogen niet meer dichtgesield worden. Boormachines kon je vroeger niet eens open.
3: Het zou mooi zijn als dat 0% belasting zou zijn.
2: Nou, daar kunnen we nog aan werken.
3: Ja, daar kunnen we nog aan werken.
2: Maar dat hele idee dat we ons gedrag gaan veranderen, ook naar wat we doen en wat we kopen en wat we niet kopen. Ik zeg heel vaak, dingen met een stekker eraan kopen er bij mij niet meer in. En nou, dat kun je niet helemaal volhouden, maar het helpt wel.
3: Ja, het helpt wel, door jezelf die grenzen te stellen.
2: Ja.
3: En ik denk ook gewoon dat het belangrijk is dat die bouwmarkten dat ook echt faciliteren. Dus dat het ook makkelijker wordt om de duurzame spullen en materialen te kopen. En daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Want ja, je geeft zelf al aan hoe belangrijk het is dat we levensduur verlengen. Maar jullie verdienmodel is nu nog wel gebaseerd op verkoop van nieuwe producten. Hoe ga je die reparatiediensten en huurdiensten, wat het dan ook mag zijn, hoe ga je dat echt prioriteit geven? En dat het wel of niet ten koste gaat van de omzet?
4: Ja, hele goede vraag. Een hele interessante vraag. Want wij inderdaad ons verdienmodel is de verkoop van producten. Tegelijkertijd zitten wij ook in een enorm interessante sector. Want onze sector gaat eigenlijk over levensduur verlengen. Wij zijn de do-it-yourself sector.
3: Ja, dat is jullie primaire proces.
4: Precies.
3: Ja.
4: Dus op het moment dat je bij wijze van spreken een tafel bij ons koopt, misschien moeten wij wel veel beter aan die klant vertellen hoe je die tafel moet onderhouden, zodat die jarenlanger meegaat. Op het moment dat iemand de schutting kapot is, moeten wij misschien wel vertellen hoe je moet repareren in plaats van een nieuwe schutting te verkopen.
2: Ja.
4: En daar zit wel die change in die we moeten gaan maken met elkaar en die andere manier van denken die nodig is om echt tot die verduurzaming te komen. Dus dat zit niet alleen maar in het verduurzamen van het bestaande assortiment. Ja, daar zit een deel.
2: Mm-hmm.
4: Maar dat zit ook in het verlengen van de producten die de klant al heeft.
2: Levensduurverlenging. Je ziet het bij IKEA, om het eens wat te noemen. Die hebben dan Bring Back Friday. Kun je gewoon oude dingen in een hoek zetten. Kan iemand anders weer meenemen.
4: Exact.
2: Je kan in plaats van een heel nieuw ding een boekenplankje bestellen. Of een poot in plaats van een heel nieuwe kruk. Dus dat zie je bij jullie ook binnen sijpelen nu. Wat ik echt heel erg interessant vind. Want ik vind het soms ook gewoon zonde om iets wat van mij is weg te moeten gooien, omdat er een minuscuul dingetje stuk aan is. Dus de waarde die je daarmee aan spullen toekent wordt hoger. Is dit daar ook een oplossing?
4: Ja, uiteindelijk het hoogwaardig inzetten van bestaande grondstoffen, dat is de oplossing waar we met elkaar naartoe moeten.
2: Maar ook dat kleding waarde heeft en voedsel en tafels.
4: Ja, zeker.
2: Ik heb een bank, dus mijn bank.
3: Maar jij hebt een prachtige krachtige visie, hè? Ik haak hier helemaal op aan. Maar denkt jouw directie daar ook zo over? Is het heel Integamma die deze route heeft ingezet?
4: Nou, we hebben deze route met elkaar ingezet. Onze ambitie is om de meest duurzame do-it-yourself speler te worden in Nederland en België. En ik denk ook dat dat echt kan. Juist omdat wij in staat zijn om dingen te repareren. En dat is ook hoe onze directie het ziet.
3: Wow.
4: Het is natuurlijk niet zo dat we in één keer die hele kanteling maken, want het is eigenlijk een soort cultuurverandering. Wij ook.
3: Ja.
4: En dat heeft een paar jaar nodig, maar daar zitten we wel echt middenin. Dus dat is heel gaaf.
2: Het aandeel duurzame dingen is nu 10% van de omzet. Dus dat moet naar 100. Dan is het best wel een lang weggetje. Dan heb je het over 1300 artikelen bij jullie. Yvette, ik kijk even naar jou, want jij kijkt altijd op een andere manier naar die wereld. Zijn er branches waar Integamma de kunst mede zou kunnen afkijken?
3: Ja, wauw. Mooie vraag, Harm. Even denken. Daar ga ik even over nadenken. Even,
2: je hebt natuurlijk de tapijttegels van de Interface, die het helemaal omgegooid hebben. Dus ook Green Dream Teams binnenhalen. Is dat iets wat jullie ook doen? Dat je de kennis ook.
4: Zeker. Wij hebben een aantal jaar geleden hebben wij een commercieel sustainability team opgericht. Juist binnen onze commerciële tak, hè, waar ook het denken echt anders moet worden. Met de juiste kennis over onze materialen. Om ook die transitie binnen het commercieel team te maken.
2: Ja, dat is heel interessant. En in de winkel staan nu 384 duurzaamheidsadviseurs. Even, waar heb je die gevonden?
4: Nou, dat zijn bestaande medewerkers die we opgeleid hebben.
2: Maar dat kan niet anders, want die zijn er helemaal niet.
4: Nee, dat is heel lastig. Die zijn er niet. En die helpen ook echt klanten om hun huis te verduurzamen. En daarmee dus bij de klant thuis weer energie te besparen.
2: Ja, en noem eens een voorbeeld. Dan komt er iemand binnen en die zegt dan, ik wil radiatorfolie. En dan zegt zo'n duurzaamheidsadviseur, denk eens mee.
4: Dan wordt er gekeken van wat voor huis woont de persoon. Wat voor isolatie heb je al gedaan? Welke kansen liggen er nog?
2: Het gesprek aangaan en het probleem echt in het midden leggen.
4: Precies.
2: Mooi is dat, ja.
3: Ja, nou, nog heel even hierop doorgaand. Want hoe bouwen jullie dat kennisniveau op van die medewerkers? Is het echt een soort van sales medewerker plus? Of is het echt, hebben jullie op duurzaamheidsmaatregelen getraind?
4: Ja, we hebben echt die medewerkers erop getraind. Dus ze hebben echt een opleidingsprogramma gedaan bij ons. En worden ook steeds weer verder opgeleid op basis van nieuwe ontwikkelingen. En nieuwe ook spullen die weer in de winkel komen. Mm-hmm. En dat hebben we specifiek gedaan op het verduurzamen van het huis. En dan gaat het om water en energie besparen bij de klanten thuis. Omdat daar echt nog wel een slag te maken is.
3: En biobased materialen, want daar loopt de markt echt nog achterop op kennis. Maar het is zo belangrijk als we de doelstelling van Parijs willen halen.
4: Ja, helemaal mee eens. En ook ons aanbod biobased materialen wordt steeds groter. Met name op isolatiemateriaal. We hebben al jarenlang isolatiemateriaal van hergebruikt katoen in de schappen liggen. Kijk. Maar we kijken ook naar andere alternatieven.
2: Ze moeten nodig ook een keer een locatieuitzending bij jullie doen. En dan gaan we in het biobased hoek zitten.
3: En ik wil graag nog terugkomen op jouw vraag, Harm.
2: Oh ja.
3: Want de Decathlon, die doet aan inzamelpunten en ook reparatiepunten in al hun winkels. Dus dan kun je ook ter plekke plaatsen laten repareren. Dus dat is misschien nog wel een markt waar jullie van kunnen afkijken of van kunnen leren hoe zij dat doen.
2: En Suit Supply, waar je je broek meteen kan laten in. Dus als je nou hele goede vakmensen in de gamma en de karwei hebt, zeg je, mijn tafel is stuk, nou, dat maken we toch even voor je.
4: Nou, we hebben al winkels die dat doen.
2: Oh, kijk, nou hier.
4: De reparatiestudio bij de aantal karweis hebben we neergezet.
3: Oh, wat gaaf. Ja.
2: Maar Margreet, dan hebben we op tv al die bouwprogramma's. Je koopt zonder kijken en een vriend van je huis en weer verliefd en niet verhuizen. Noem maar op. En die gaan allemaal sponsoring zoeken bij de bouwmarkten, in de brede zin. En die slopen goede keukens en badkamers. Die bouwen allemaal verbouwingen met van die metalen glazen deuren. Die hebben 10 keer hogere voetafdruk dan een houten glazen deur. Dus moet je daar niet eens afscheid van nemen of dat ook heropvoeden?
4: Ja, wij zijn natuurlijk niet direct betrokken bij die programma's. Maar helemaal mee eens. Daar moet echt wat gebeuren.
2: Ja,
4: want dat is echt een mentaliteit.
2: Gaat niet meer sponsoren als dat niet gewoon.
4: Helemaal eens. Ja.
2: Dat is belangrijk. Ja, nou, en dan vers voor de pers. Tadadada. Jullie willen nog een pilot gaan uitrollen over circulair hout. Hoe zit dat?
4: Ja, want als we het hebben over die oplossing, hè, hoe gaan we nou naar de duurzame materialen toe? Dan is circulariteit wel een richting waar we naartoe moeten. En wat je ziet, is dat bij bouwbedrijven enorm veel spullen beschikbaar komen uit huizen die gesloopt worden, kozijnen, deuren die eruit worden gehaald. Mm-hmm. En hoe gaaf zou het zijn op het moment dat we die weer in de markt in kunnen zetten? En dat is wat wij willen gaan onderzoeken. We willen kijken of we producten kunnen afromen van bouwbedrijven, van milieuafvalstortplaatsen, die kunnen reviseren, zodat ze weer geschikt zijn om in onze winkel te liggen en aan de klanten verkocht kunnen worden.
2: En dan zowel als kant-en-klare deur of kozijn een beetje gestript, of misschien weer teruggezaagd naar de basiscomponenten.
4: Exact.
2: Alle mogelijkheden.
4: In de eerste instantie gaan we voor de basiscomponenten, zodat mensen zelf die keuze kunnen maken. Mm-hmm. En wie weet wordt dat verder uitgebreid in de toekomst.
2: Ik kan niet wachten. We gaan je heel erg goed in de gaten houden. Ontzettend fijn dat je hier was. Margreet Papen van Intergamma. En natuurlijk, ik kijk even naar jou, Yvette, want elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Wie gaat hem krijgen?
3: Ja, tromgeroffel. Deze week gaat hij naar Eline Kik. Zij is de directeur van Green Business Club Nederland, die overigens 10 jaar bestaat op dit moment. En dit is een vrouw met echt serieuze impact. 15 jaar geleden stond ze aan de wieg van de Green Business Club Zuidas. Daar is dat ooit begonnen. Een initiatief dat simpel gezegd bedrijven laat samenwerken in een gebied om te verduurzamen. Dus dat weet je, samen naar oplossingen kijken.
2: Slim.
3: Ja, heel slim. En dat werkte zo goed dat andere regio's ook zo'n club wilden. Dus Eline is betrokken geweest bij de oprichting van bijna alle 20 lokale clubs die er nu zijn. Van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Twente. Nou, het kan niet op. Met ruim 450 aangesloten bedrijven. Dus ja, dit is echt een fantastisch voorbeeld van klein beginnen, maar groot denken. En van elektrische deelauto's naar het verduurzamen van de gebouwen, naar zero waste, naar de voedseltransitie. Zij helpen, ze werken dus echt samen met al die bedrijven om die stappen verder te zetten. Echt naar de praktijk.
2: Jeline, gefeliciteerd met je pluim. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
6: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
5: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
6: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
5: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
6: Op BNR en ons podcast.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Afne van der Meijs. De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. Paris Saint-Germain won de finale tegen Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En van feest naar teleurstelling voor Lorena Wiebes in de Giro d'Italia. De Nederlandse won vandaag de eerste etappe en pakte de roze leiderstrui. Maar enkele uren later werd ze uit de ronde gezet omdat haar fiets volgens de organisatie te licht was. Daardoor raakte ze haar ritzegen kwijt en ook haar leiderstrui aan een Italiaanse. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
10: Er is nogal wat te doen over preventieve gezondheidschecks. Ze zijn duur, alleen voor de elite, en hebben eigenlijk geen nut, zo zeggen experts. Toch durft een nieuw bedrijf het aan om zich op die markt van de preventieve gezondheidszorg te wagen. Maar dan veel goedkoper en met een andere werkwijze. Ze heten Blue Health Intelligence. En ze zijn ervan overtuigd dat de preventieve zorgcheck die zij doen over een tijdje de standaard is. We gaan het uitgebreid, maar ook kritisch bespreken met Onno Huigen, medeoprichter en co-CEO van Blue Health Intelligence. Welkom, Onno.
11: Dankjewel.
10: En op afstand, maar wel op beeld, dus we kunnen je zien, is Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMCG in Groningen dus. En ook huisarts in Zwolle. Marco, fijn dat je er bent.
12: Ja, goedemorgen.
10: Oké, we gaan eerst even, Onno, bij jou beginnen als oprichter van deze nieuwe speler op de preventieve healthcheck markt. Wat is het precies wat jullie aanbieden met Blue Health?
11: Dus wij bieden een test voor €299, waarbij je in een uur tijd 10 verschillende testen doet. En vervolgens krijg je een consult met een arts en dan bespreek je direct de resultaten. Ja. En vervolgens krijg je je actieplan plus de adviezen van de arts in een app.
10: En daar kan ik me voor aanmelden en dan krijg ik een afspraak. Ook als ik geen klachten heb, dan kan ik dus gewoon bij jullie terecht.
11: Ja, dan ga je naar bluehealth.co en dan meld je je aan. En dan uiteindelijk kom je dan bij ons terecht.
10: En het doel is?
11: Het doel is om mensen inzicht te geven in hun gezondheid, zodat ze uiteindelijk zo lang mogelijk gezond kunnen blijven.
10: Ja, en inzicht in je gezondheid, dan zeg je dat doen wij eigenlijk met 10 checks in een uur. Waar moet ik aan denken? Wat voor checks?
11: Ja, dus we gebruiken eigenlijk de laatste medische technologie en dat hebben we met software aan de achterkant aan elkaar gekoppeld, zodat we heel veel testen in één uur kunnen doen. Ja? We doen onder andere bloedonderzoek, we maken een 3D avatar, een bodycompositie.
10: Een
11: 3D beeld van jouw hele lichaam. Dus we meten je hele lichaam op en vervolgens zie je jezelf dan ook op het scherm.
10: Oh ja?
11: Ja.
10: Maar gewoon met een echo of zo, niet met een MRI?
11: Niet met een MRI. Nee, ik denk dat dat ons ook wel onderscheidt ten opzichte van andere spelers. In die zin dat de traditionele preventieve markt, denk ik, heel erg MRI gedomineerd is.
10: Ja.
11: En wij doen andere testen die eigenlijk vroegtijdig inzicht geven in dingen waar je aan zou moeten kunnen werken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk.
10: Dat, maar dus dat ook meet jij allemaal?
11: Ja, maar dus ook een bodycompositie en een 3D-avatar.
10: Oké, dit klinken als vrij simpele testjes, hè, die je inderdaad niet zomaar thuis kan doen. Hoewel, je hebt ook weer apparaatjes waarbij je zelf ook je saturatie kan meten of even bloed prikken. Toch?
11: Ja, nee, het is een combinatie van 10 verschillende testen die op zich los van elkaar wel bestaan. Maar die je niet voor deze prijs zo snel. En het geeft uiteindelijk een totaalbeeld die je vervolgens bespreekt met een arts. Mm. Dus de combinatie is denk ik innovatief.
10: Oké, je zegt voor deze prijs. Dan ben ik toch wel meteen benieuwd wat dat kost.
11: €299.
10: €299, inclusief de BTW?
11: Inclusief de BTW.
10: Oké. Jullie hebben net je eerste vestiging geopend. Dat is aan de Prinsengracht in Amsterdam. Ja, dan denk ik meteen de grachtengordel Amsterdam. Die locatie kies je niet voor niks. Is dat wel de doelgroep?
11: Nou, de voornaamste overweging was eigenlijk dat het heel centraal is in Amsterdam.
10: Maar je kan er niet parkeren.
11: Ja, we hebben ook een parkeergarage ernaast. Okay. Waar je op onze kosten kan parkeren. Maar we hebben dat met name gekozen omdat het heel centraal ligt in Amsterdam. En met een prijsverbund van €299 hopen we wel dat het heel erg bereikbaar is voor heel veel mensen uit verschillende delen van Amsterdam.
10: Dus je mikt niet alleen op die grachtengordel de rijke mensen die daar wonen?
11: Nee, absoluut niet.
10: Nee, het is wel handig, want het zijn buren, dus die kunnen wel makkelijk binnenlopen.
11: Het zijn hele aardige mensen, onze buren.
10: Oké. Marco, jij bent best wel kritisch op dit soort bedrijven die preventieve gezondheidschecks aanbieden. We kennen natuurlijk verschillende partijen. Ik noem even een pre-scan die inderdaad wel werkt met zo'n MRI. Daar is het ook duurder. Hoe beluister jij dit idee van Blue Health?
13: Nou, de uitgangspunten die ondersteun ik. Hè. Dus dat we met elkaar veel meer moeten gaan voor preventie dan het paard achter de wagen spannen en mensen met ziekte behandelen. Dat juich ik natuurlijk toe. Ik heb wel mijn vraagtekens achter wat er dan wordt aangeboden. He, zo'n 3D-scan, nou, ik moest het even opzoeken. Het blijkt vooral in de modewereld gebruikt te worden om kleding aan te passen.
10: Ja.
13: Wat is daar de wetenschappelijk aangetoonde meerwaarde van? En hetzelfde geldt voor het doen van een hartfilmpje bij iemand zonder klachten in een preventieve setting, is aangetoond niet effectief. En een halsecho die ook gemaakt wordt, is ook wetenschappelijk aangetoond, heeft geen meerwaarde boven de normale risicofactoren kennen. Zoals roken, gewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol. Dus ik denk, het klinkt heel mooi. En nogmaals, de uitgangspunten van we moeten aan preventie werken, we moeten aan gezond leven werken, dat steun ik. Wat er gebeurt, nou, daar is wetenschappelijk veel twijfel over.
10: Mm-hmm.
13: En of het werkelijk gaat doen wat het beoogt, namelijk mensen hun gedrag veranderen, dus hun leefstijl veranderen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat daar ook geen bewijs voor is.
10: Je kan inderdaad je vraagtekens zetten van wat voor beeld geeft het nou? Hoe nuttig is het nou om bepaalde testjes te doen? Aan de andere kant denk ik, ja, wat is erop tegen? Iemand kiest ervoor om zelf dat bedrag te betalen, om daar zelf een beeld te krijgen.
13: Nee, dat mag ook hoor.
10: Mm-hmm.
13: Ja. Nee, dus zelf betalen mag, alleen als je de doelstelling is, het moet het nieuwe normaal worden. Dus dan zouden we gaan zeggen met elkaar, dan moet iedereen dus dit soort testen gaan doen. En eigenlijk willen we dan het liefst ook dat op termijn zorgverzekeraars het gaan vergoeden.
10: Ja.
13: Terwijl de doelgroep die je bereikt, is maar de vraag of dat de zieke doelgroep is. Of dat een doelgroep is waar je daadwerkelijk een verandering kan bewerkstelligen. Of dat het weer de gezonden zijn die dit soort testen gaan doen.
10: Ja, zegt de hoger opgeleide, mensen met meer geld, mensen dus over het algemeen met een betere gezondheid, die gaan dit waarschijnlijk doen. En de mensen juist lager opgeleid, minder geld te besteden, die hebben niet 300 piek liggen voor zo'n preventieve scan. Terwijl het voor hen een leefstijladvies juist heel goed zou zijn.
13: Ja, klopt. En dan 300 is natuurlijk vele malen goedkoper dan een total body scan bij andere bedrijven. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er wordt andere diagnostiek gedaan en ze heeft eigenlijk een ander doel. Maar ik denk dat inderdaad €300 voor heel veel mensen heel veel geld is. En zij dat niet kunnen betalen. En ik denk, en trouwens, het is niet zo dat de hoogopgeleide per se een goede leefstijl hebben. Hè. Dus het percentage rokers is daar ook hoog. Hè.
10: Alcohol.
13: Maar de vraag is of je dan dus zo'n test nodig hebt om te weten dat je eigenlijk niet moet roken.
10: Ja, ja.
13: Of dat je zo'n test nodig hebt om te weten, ik vond het wel een aardig voorbeeld, dat je kan parkeren daarbij bij jullie voor de deur of in het pand ernaast. Terwijl eigenlijk, je moet natuurlijk gewoon op de fiets komen. Daar begint het mee. Dus als je met de auto naar een preventieve test gaat,
10: ja, ja.
13: Ja, welke gedragsverandering beoog je dan?
10: Nou, oké. Okay, ja, dat
11: goed,
10: is
11: goed punt. Gelukkig goed punt, komen acht op de 10 mensen op de fiets. Dat scheelt ons ook weer kosten. Ik denk dat alles wat je zegt enorm waardevol is.
10: Ja, laten we dit met die doelgroep beginnen. Ja, kan je die doelgroep, die lager opgeleide, die misschien dit eerder nodig heeft, kan je die bereiken?
11: Ja, nou dat kan dus alleen als we bewezen effectief zijn. Dus we doen vanaf het begin onderzoek met een professor uit Cambridge naar de effectiviteit van de testen en vervolgens de gedragsverandering en dan de jaar 2 cijfers.
10: Maar jullie zijn net begonnen?
11: We zijn nu net begonnen.
10: Echt een maand
11: dus nu
10: bezig.
11: Hebben we nog maar 250 mensen, dus we hebben nog weinig conclusies.
10: Ja.
11: Maar zodra we die hebben en we gaan ervan uit uiteraard dat we daar een positief effect zien. We zien al bij een soort van concurrenten in het buitenland dat het heel effectief is voor mensen die echt een slecht resultaat krijgen. Dus die laten in jaar 2 veel betere cijfers zien, specifiek op die dingen waarop ze slecht scoorden. Bijvoorbeeld prediabetische patiënten die dan uiteindelijk niet volgend jaar beter scoren en niet diabetisch worden.
10: Hmm.
11: Dat moeten wij ook bewijzen. En vervolgens kunnen we daarmee naar de zorgverzekeraar en kunnen we zeggen, zullen we dit niet ook testen in een doelgroep die het uiteindelijk harder nodig heeft dan degene die het nu kan
10: kopen? Ja, oké, want nu is het inderdaad gewoon, je moet gewoon betalen. Als je gaat, dan betaal je. Maar jouw doel is dus wel om het op een gegeven moment ook te laten vergoeden.
11: Ja, ik zou het heel erg mooi vinden als mijn visie zou zijn dat je over 40, 50 jaar bij de huisarts gewoon een preventieve check met een effectieve vervolgbegeleiding, zodat mensen uiteindelijk minder lang chronisch ziek zijn.
10: Nu bij de mensen huisarts, dus jij heft je eigen bedrijf meteen maar op.
11: Ik zou dat heel mooi vinden, ja. Als dat uiteindelijk zou lukken, dan zou ik dat mooi vinden, ja. Want dan is het doel bereikt namelijk om met z'n allen veel meer preventief bezig te zijn en zorgen dat mensen niet op een 43ste gemiddeld chronisch ziek worden, maar bijvoorbeeld op een 50ste of 55ste.
10: Ja, oké. Okay. En dan probeer ik het even voor me te zien. Ik kom binnen bij jou in de praktijk. Ik krijg dus in een uur allerlei testjes en een gesprek met een arts. Wat als er nou bij mij iets uitkomt wat zorgelijk is? Wat gebeurt er dan?
11: Ja, we hebben eigenlijk voor alle mogelijke uitkomsten uit die check hebben we vervolgtrajecten gedefinieerd. En dat kan zo simpel zijn als we vinden dat je meer moet sporten of dat je vetpercentage te hoog is. En dan kunnen we ook verbinden aan lifestyle coaches of trainers.
10: Die bied je dan ook particulier aan? Moet ik gewoon zelf betalen?
11: Daar kunnen we naar toe doorverwijzen. Ja. Deze zouden wij goed vinden. Maar het kan ook zijn dat we zeggen, je moet direct naar het ziekenhuis. Hè, want er is iets heel ernstigs. Of we denken dat het wellicht heel ernstig is.
10: Hmm.
11: En het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar de huisarts. En het hangt dus allemaal af van het totaalbeeld wat we zien bij de klant.
10: Ja, en Marco, jij bent zelf ook huisarts in Zwolle. Je ziet al een hele tijd, want ik heb er ook al eerder met BNR Beter wel uitzendingen over gemaakt, die preventieve gezondheidschecks. Dat is een ding aan het worden. En het is ook bedrijven die het aanbieden voor hun personeel. Van, nou, wil je laten checken? Dat kan op onze kosten. Je kan het dus zelf doen. Mensen die zich toch een beetje zorgen maken en denken, ja, ik wil eigenlijk wel gewoon weten hoe mijn lichaam eruit ziet. Ik ga even onder een MRI liggen en ik belast daar niet het zorgsysteem mee, maar ik betaal het zelf. Hoe kijk jij daarnaar als huisarts? Krijg jij die mensen uiteindelijk ook op jouw spreekuur? Want ik zou denken, nou, handig. Zij regelen het zelf, ze betalen het zelf. Jij als huisarts hebt het al druk genoeg. Jij ziet ze hopelijk niet.
13: Nee, nou een deel zie ik ook niet, dat klopt. Hè. En als alles normaal is, dan hoor je niks terug. Maar het probleem ontstaat natuurlijk wanneer er wel iets afwijkends lijkt te zijn.
10: Mm-hmm.
13: En dan wordt de huisarts ingezet. Hè. Want Onno zegt net, ja, dan verwijzen we direct naar het ziekenhuis. Ja, dan moet je toch echt een verwijsbrief van een huisarts hebben.
10: Ja, ja.
13: En ik weet niet of je aan de huisarts in jullie verbonden is, maar dat wordt denk ik een vraag die gewoon via de eigen huisarts gaat. Waarbij de huisarts niet heel veel anders kan doen dan maar die brief maken. En we zien in heel veel preventieve scans, en dat is niet per se wat Blue Health doet nu hoor, maar dat daar dingetjes worden gevonden waar allerlei alarmbellen afgaan. Er wordt een plekje op de longen gevonden bijvoorbeeld.
10: Mm-hmm.
13: En heel vaak betekent dat niets. Het betekent het alleen maar onrust. En dat is een kwalijke kant, want dan heeft de patiënt aanvankelijk wel het zelf betaald, maar wordt dan eigenlijk het medische traject ingezogen en bezet eigenlijk een plek voor patiënten die meer urgentie hebben.
10: Ja.
13: En dat vind ik een complex onderdeel van deze preventieve wereld. Met radioreclames en al. Dat je dat daarmee heel veel dingen kan voorkomen. Terwijl de voorspellende waarde is, ik denk dat je ook bij Blue Health een garantie krijgt tot aan de deur. Mensen willen graag horen dat ze gezond zijn.
10: Ja.
13: En zelfs denk ik, en dat is een ander aspect, dat je als je een slechtere leefstijl hebt en eigenlijk al weet dat je actiever moet zijn, maar ja, het komt er niet van, het sporten en je hebt een heel stressvolle baan, maakt heel veel uren, allemaal niet heel erg gezonde dingen. En dan doe je zo'n test, of dat dan bij Blue Health is of een hele total body scan is, en het is allemaal normaal. Nou, dan kan je dus blijkbaar doorgaan met je slechte leefstijl. Dus dat aspect blijft altijd buiten schot. Er wordt altijd gezegd, nou, als er iets slecht is, dan kunnen we het gaan veranderen. Maar de mensen zijn helemaal niet zo geneigd om te veranderen. Dat is gewoon het lastige, want er zitten heel veel verslavende aspecten aan slechte leefstijl. Eten is gewoon lekker. Veel eten is lekker.
10: Ja, maar dus ja, dat blijven mensen gewoon doen. Als je dan de stap neemt om naar zo'n preventieve scan te gaan, bijvoorbeeld van Blue Health, kan ik me voorstellen dat je dus ook open staat voor advies van wat gaat er goed, wat gaat er minder goed, waar kan ik iets aan doen. Jullie hebben pas 250 patiënten, dus het is natuurlijk niet N is 1, zou ik maar zeggen. Maar wat zie jij tot nu toe?
11: Nou, ik denk, en dat raakt ook wel aan een van de dingen die Marco net zegt. Je moet echt een onderscheid maken tussen total body scans die volledige MRI's doen. Ik ben daar zelf ook niet zo'n voorstander van.
10: Jullie hebben dat ook niet. Jullie bieden het niet aan.
11: Dat bieden wij niet aan. Nee. En bij ons zie je toch mensen die hebben een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk. Ik zelf had een te hoge bloeddruk. Dat meten we dan nog een keer na 2-3 weken om te bevestigen dat dat daadwerkelijk echt iets is om je zorgen over te maken. Dat bleek dus bij mij niet het geval. Dus mensen komen daar eigenlijk met vrij simpele dingen uit. En dan, vervolgens bespreken ze dat met een arts. Dat vinden ze heel waardevol. En vervolgens gaan ze met adviezen weg waar ze echt iets mee kunnen. En wat Marco zegt, dat gedragsverandering heel moeilijk is, is in principe een platitude, is waar, denk ik ook. Maar je moet dus, denk ik, meten in hoeverre dat wat wij doen bewezen effectief is. En dan op basis van die cijfers nog een keer zeggen, werkt dat of werkt dat niet? In plaats van dat we vervallen in ik denk dit of ik denk dit. Weet je, waarom gaan we het niet proberen met z'n allen? Werken we aan een effectief preventief systeem waarin we niet te veel meten, maar wel dat wat nodig is om de mensen echt te helpen hun gezondheid te verbeteren.
4: BNR Beter.
10: Je luistert naar BNR Beter over de kansen en de zorgen rondom preventieve medische onderzoeken. Te gast bij mij zijn Onno Huigen van Blue Health Intelligence. Dat is een start-up die in een uur tijd 10 medische testjes bij je afneemt. En bij ons ook hoogleraar huisartsgeneeskunde Marco Blanker, zelf ook huisarts, over de zin en de onzin van dit soort commerciële checks. Wat heb je eraan? Onno, je zei al, het kost €299. Daarmee ben je een stuk goedkoper dan een full body scan met MRI's. Die wordt aangeboden vaak voor tegen de €2000, even uit mijn hoofd. Hoe kan jij het zoveel goedkoper aanbieden? Ja, je biedt geen MRI aan.
11: Ja, we bieden geen MRI aan.
10: Maar je doet wel die test.
11: We maken gebruik van de laatste medische technologie. En vervolgens hebben we dat met software aan de achterkant allemaal aan elkaar verbonden, zodat we directe resultaten krijgen. Mm-hmm. En daardoor kunnen we wat normaal gesproken misschien 3, 4, 5 uur zou kosten, nu in een uur tijd doen. En zelfs gecombineerd met een half uur gesprek met een arts. Dus dat is vrij uitgebreid.
10: Oké, dus je hebt dan een half uur die testjes.
11: Half uur de
10: meteen
11: testen.
10: De uitslagen en dan een half uur gesprek.
11: Ja. En doordat dat in een uur in en uit is, kan dat veel goedkoper dan dat voorheen zou kunnen.
10: Ja, €299, is dat dan een prijs waarvoor je zegt van, nou, dan spelen we net kiet? Of nee, daar verdienen we gewoon goed op? Mooie marge.
11: Op schaal kunnen we daar prima op verdienen.
10: Oké, dus het is niet dat er dan inderdaad nog vervolgdingen nodig zijn zodat jij uitkomt. Dit is een bestendig businessmodel, die €299 in de basis.
11: Het is ook het enige wat we doen. Dus,
10: Nou ja, je zei al, als je terug moet komen, bijvoorbeeld voor zo'n bloeddruktest, 3 weken later, is dat dan gratis?
11: Ja, dat is gratis. Ja.
10: Ja, nou ja, dat moet wel uit kunnen. Als iedereen zo meteen terug moet komen,
11: ja, nee,
10: dan kom
11: dus,
10: jij niet meer uit.
11: Hopen dat we goed gerekend hebben, maar we denken dat dat gewoon uit kan.
10: Ja. Ja, Marco, kijk jij naar de prijs? Is dit iets goeds? Hè? Want het is, zou zeggen, het is wel toegankelijker voor een grotere groep mensen.
13: Ja, weet je, van de prijs heb ik niet zo heel veel verstand. Ik blijf denken dat de onderdelen van wat er aangeboden wordt geen meerwaarde hebben. Dus eigenlijk alle voorbeelden die je onder net noemt van wat eruit kan komen, een hoge bloeddruk, die kan je gewoon een bloeddrukmeter meten. En een hoog cholesterol, dat is de eenvoudige labwaarde. Dus de juiste aanvullende dingen waar ook op de website, ik noem het even, sier mee wordt gemaakt, hè, de 360 graden scan en de echo van de hals en het ECG, dat zijn de dingen waar de kosten meer in zitten, naast de tijd en het gebouw natuurlijk. En die hebben voor een deel echt aantoonbaar geen meerwaarde. Dus waarom doe je die testen dan? Heel eenvoudig, de bloeddruk. We zijn gestopt met het meten van bloeddruk in spreekkamers, omdat dat vaak een drogbeeld geeft. Dat geeft hogere waardes dan bij mensen thuis. Dus als je een goede bloeddrukmeting wil doen, moet je eigenlijk iemand gewoon een bloeddrukmeter uitlenen en zeggen, nou, er zijn wat criteria, zo en zo moet je een bloeddruk meten. Je moet het 3 keer achter elkaar doen met voldoende tijd ertussen. Mm-hmm. En dan heb je een betrouwbare waarde. Want daar heb ik toevallig gisteren een meneer op mijn spreekuur, die had op het werk een test gehad. Ja, die had een te hoge bloeddruk. En ook een te hoge suiker. Ja, ze waren even vergeten te denken dat die meneer gewoon al gegeten had en dat het geen nuchtere waarde was.
10: Ja, ja.
13: Dus dan was het een vals alarm. En dat geeft dan onrust. En ik heb een leuk gesprek gehad met die patiënt. Maar het kost me eigenlijk wel weer een kwartier van mijn tijd die ik ook zou kunnen besteden aan andere patiënten.
10: Ja,
13: dus de manier waarop het gedaan wordt voor dat geld. Denk ik, ja, ik denk als je een grotere doelgroep wil bereiken, ja, dan kan het denk ik ook anders. Maar tegelijkertijd realiseer ik me, veel langer geleden was er het consultatiebureau voor ouderen.
10: Oh ja?
13: Dat is ook een stille dood gestorven. Dat heeft echt bestaan.
10: Ja.
13: Wat bedoeld was om ouderen te gaan helpen met leefstijl. Nou, wie kwamen daar? De gezonde ouderen. Die hartstikke fit waren. Die kwamen op een fietsje daarheen. En die wisten al alles van zichzelf. Maar die gingen daar wel heen. Dus de werkelijke doelgroep. Je noemde het zelf ook al. Hè, de meer kwetsbare bevolkingsgroepen.
10: Mm-hmm.
13: Ja, die bereiken we met z'n allen niet. Die gaat Blue Health niet bereiken. Die bereik ik als huisarts zelf ook voor een deel niet. En daar zit het echte probleem. Hè, dus ja. We moeten ook een shift maken naar wat er ook in de maatschappij moet gebeuren om gezond leven echt te ondersteunen.
10: En waarom bereik jij die als huisarts niet? Want ja, dat is gratis. Die mensen kunnen zo bij jou terecht.
13: Ik bereik ze niet in de preventieve fase.
10: Ja.
13: Dus ik bereik ze wanneer ze bij me binnenkomen met pijn op de borst.
10: Ja.
13: En dan zijn ze echt patiënt. Dus het is juist in die preventieve fase. Dat is eigenlijk de fase waar Blue Health heel erg terecht op stuurt.
10: Mm-hmm.
13: De grootste kwetsbare groep, die vangen we gewoon niet.
10: Nee. Honno?
11: Ja, dat is op zich denk ik waar. Hè? Dus je gaat altijd in eerste instantie de voorlopers bereiken. Dat zijn de mensen die al met hun gezondheid bezig zijn. Daar is ook gezondheidswinst te behalen, maar wel minder dan in de kwetsbare groepen. Dus het is denk ik een hele terechte vraag. En een waar het heel leuk is om daarmee bezig te zijn. Om te kijken hoe je ook die kwetsbare groepen uiteindelijk zou kunnen bereiken.
10: Ja.
11: Mijn persoonlijke overtuiging is dat wat wij doen de grootste kans heeft om mensen uiteindelijk een gedragsverandering. Omdat we meten wat echt essentieel is. Vervolgens helpen we mensen dat te duiden met een arts. En vervolgens helpen we met een app daadwerkelijk ook die gezondheidsverbetering te implementeren.
10: Mm-hmm.
11: Ik denk dat dat een van de beste ideeën is die we kunnen doen om te proberen om preventief bezig te zijn.
10: Ja.
11: We zijn als samenleving heel erg bezig om überhaupt meer aan preventie te doen. Maar we vinden het lastig om dan daadwerkelijk voorbeelden. Mijn vraag terug zou wel zijn aan Marco. Van het hele zorgakkoord van het kabinet staat vol met we moeten meer aan preventie doen. Wat is dan volgens Marco de oplossing om die leefstijlverandering waar we allemaal zo graag naartoe willen, wel te bewerkstelligen?
13: Ja, dat is een terechte vraag waar ik niet het perfecte antwoord op heb. Maar er zijn allerlei prikkels in onze maatschappij die heel erg leiden tot ik noem het even slecht gedrag. En er wordt natuurlijk niet voor niks ook gesproken over een suikertax, over het verbieden van roken op jonge leeftijd.
10: Goedkope groenten, goedkope fruit.
13: Goedkope groenten. Dus al dat soort maatregelen die staan ook in dit soort akkoorden. Maar daar gaat het ook nog niet komen.
10: Nee.
13: Vanwege allerlei andere soorten marktwerking van supermarkten en bedrijven die daar ook niet in mee willen bewegen.
10: Nee.
13: Dus dan hebben we een soort catch 22 toe te pakken eigenlijk met elkaar.
10: Oké, Marco, wat zou jouw slotadvies zijn? Ik denk misschien even gewoon breed aan mensen die toch overwegen om wel zo'n preventieve check en een gesprek te hebben, gewoon op eigen kosten, zonder het zorgsysteem daar direct mee te belasten.
13: Nou ja, dat mensen die daar geïnteresseerd in zijn, moeten dat eigenlijk vooral doen. Maar wees je bewust dat je informatie krijgt die je misschien ook op een andere manier kan krijgen. Zoals een bloeddrukmeting en de labwaarden. Die eigenlijk volgens een richtlijn ook al gedaan worden in heel veel doelgroepen.
10: Ja, maar het voelt dan toch een beetje alsof ik jou belast als huisarts. Ja, want dan voelt het toch een beetje, want ik heb geen klachten. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe het met me gaat. Goh, Marco, maak even tijd voor me om dat even voor mij op te zetten. En dat ik even met jou kan overleggen.
13: Ja, maar daar worden we met elkaar ook steeds slimmer in. Hè? Dat we dat ook als huisarts wat efficiënter inrichten. Ik zeg niet alle mensen, kom maar naar de huisarts voor een preventieve scan. Want ik denk dat je zelf ook. Nee, maar ik denk dat, weet je, wat het echt ook goed is, is dat de goede informatie begint natuurlijk met wat is goede leefstijl. Als je al weet, ik heb een goede leefstijl. Dus je bent voldoende in beweging, je bent slank, je rookt niet, je drinkt niet. Ja, dan hoef je ook niet naar zo'n scan. Om daar te horen dat het inderdaad goed is.
10: Nee.
13: Dus die groep zou ik, laat maar zeggen, niet zeggen, nee. Gaan 299 euro uitgeven.
10: Dat zijn er niet zoveel, denk ik.
11: We zien heel veel mensen die denken dat ze gezond zijn en uiteindelijk toch aandachtspunten hebben die uiteindelijk met name inderdaad kunnen leiden tot verhoogd cardiovasculaire risico of risico voor de lever. Ja.
10: Precies. Hey, hartstikke bedankt jullie allebei voor jullie openheid, jullie open discussie. Dat is ook altijd fijn. En jullie eerlijkheid. Onno Huygen, medeoprichter en co-CEO van Blue Health Intelligence. En Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMCG en huisarts in Zwolle. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over de toekomst van dit soort gezondheidschecks. Ja, gaat dit over een tijdje gewoon de standaard worden? Misschien wel bij je huisartsenbezoekje. Luister lekker verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter, dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen, heel graag tot volgende week.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Afne van der Meijs. De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. Paris Saint-Germain won de finale tegen Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En van feest naar teleurstelling voor Lorena Wiebes in de Giro d'Italia. De Nederlandse won vandaag de eerste etappe en pakte de roze leiderstrui. Maar enkele uren later werd ze uit de ronde gezet omdat haar fiets volgens de organisatie te licht was. Daardoor raakte ze haar ritzegen kwijt en ook haar leiderstrui aan een Italiaanse. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zo voor het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
0: Naam van jullie bedrijf?
6: Numbers.
0: De belangrijkste reden waarom klanten voor ons kiezen?
6: Omdat ze hun mensen op nummer 1 willen zetten.
0: Waar ik nog steeds niet heel goed in ben.
6: Oeh, dat is een hele lange lijst. Ik ben eigenlijk nergens goed in.
0: Mijn belangrijkste tip voor mensen die een nieuw bedrijf starten?
6: Zorg dat je weet waar je het over hebt.
0: En, beste Michiel, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
6: Het probleem dat je als ondernemer niet de beste mensen hebt op de beste plek.
0: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Michiel Chavalier van Numbers. Michiel, van harte welkom. Numbers is dan zonder de klinkers erin.
6: Zonder de klinkers, ja.
0: Jij zegt, ik ben eigenlijk nergens goed in, maar volgens mij doe je jezelf dan toch een beetje tekort. Want voor een bedrijf dat al zo lang achter elkaar zo hard groeit, dan moet je toch wel iets goed doen.
6: Nou, ik denk dat ik wel de mensen in hun kracht kan zetten. Maar ik heb inderdaad rechten gestudeerd. Daar doe ik heel weinig mee. Dan anders dan af en toe een contract ondertekenen. En ik denk dat het juist echt heel goed is als je als ondernemer niet overal verstand van hebt. Of misschien wel nergens verstand van hebt.
0: Kunnen delegeren.
6: Precies.
0: Ja. 20 jaar geleden begonnen met het bedrijf Numbers dus. Als jij nu terugkijkt op die start, wat was destijds jouw belangrijkste drijfveer? Want je zegt het al, je had rechten gestudeerd.
6: Ja. Ja, het was uiteindelijk was voor ons, ik kwam uit een ondernemersgezin. Mijn ouders, mijn vader had samen met zijn twee broers een grafisch bedrijf met machines, grote. De capital waren de machines. Hoe snel kon je printen? Ik was vrij snel overtuigd dat de mensen belangrijker zouden worden. En daarom ben ik het HR-vak ingedoken. En toen ben ik helaas erachter gekomen dat je als je het HR.

0: HR-vak doet, dat je ook iets van salarissen moet weten. En als je daar eenmaal ingerold bent, dan rol je daar nooit meer uit.
1: Ja, en numbers in die beginjaren, wat leverde je? Want volgens mij cloud, een cloud-oplossing, dat bestond nog helemaal niet.
0: Nee. Wij waren, dat zei ik altijd, we waren de eerste externe personeelsafdeling van Nederland. Dus het was in die tijd was ook wel echt een hoop ondernemers starten. En wisten niet goed, hoe doe ik HR? En dan hadden wij de externe HR-afdeling. We stuurden letterlijk HR-dames langs bij MKB'ers om het HR-gedeelte voor hun op te lossen.
2: En was dat zo breed als welke dienstverlening zat daarin? En was er een bepaalde volgorde of iets waar de grootste pijn zat?
0: Het was echt van personeelshandboeken, beleid, zorgen dat je consistent beleid neerzet. Tot en met inderdaad, omdat dat bij een ondernemer natuurlijk ook speelt, het uitbetalen van de mensen. En zorgen dat je dat ook op een goed niveau doet en ja, consistent doet. Dus het was echt een heel pakket van eigenlijk alle HR-zaken die een ondernemer dan tegenkwam.
1: Dat was mensenwerk. Jij leverde in feite handjes en knappe koppen.
0: Precies.
1: Wanneer zag jij, we kunnen een transformatie maken naar een cloud-platform?
0: Ja, ik had dus vanaf het begin bedacht, zeker omdat die ondernemer is natuurlijk een financial driven, moet je echt wel iets weten ook over de centen die je uitbetaalt aan de mensen. Dus salarissen vond ik altijd een onlosmakelijk onderdeel daarvan. En uiteindelijk merkte ik dat dus met name de systemen die je dan moet selecteren, dat zijn HR en salarissystemen die dat samen oplossen, die waren zo old fashioned en zo gemaakt voor eigenlijk de back office en niet voor front, dat wij dachten van daar kunnen we een verschil maken.
1: Maar je zegt ouderwets, waar bleek dat dan uit? Heb je een voorbeeld?
0: Nou, er zijn een aantal voorbeelden, een aantal zijn inmiddels uitgebaseerd. Ja. Maar het was natuurlijk gemaakt voor, ja, vaak door salarisadministrateurs die in Excel iets hadden gefabriceerd en daar een platform voor hadden gemaakt. Echt voor zichzelf. Terwijl natuurlijk het HR-vak, ja, je hebt managers, je hebt medewerkers, je hebt eigenlijk een samenwerking nodig. En daar was natuurlijk met name het internet, zoals we dat toen nog noemden, was daar een uitermate geschikt middel voor om ook die mensen aan elkaar te verbinden.
1: En toen ben je dus een cloud-platform gaan bouwen. Ik zeg het nog maar even, rechten gestudeerd. Dus code kloppen was niet aan jou besteed. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
0: Ja, ik kwam een paar jongens in Delft tegen, waar één Portugees werkte. En met hem had ik een enorme klik. En ik heb hem kunnen overhalen om naar Amsterdam te komen. Dat vond hij ook wel een mooi avontuur. En samen hebben we dat gebouwd. Ik kon inmiddels, omdat ik wel het vak kende, kon ik hem precies uitleggen wat wij wilden hebben. En ik denk dat ik wel weer geluk gehad heb dat deze man wel ook een geniale brein had, die iets kon bouwen waar we nu nog steeds de vruchten van plukken.
2: En hoe ben je dan vanuit die brede dienstverlening naar die wat meer nauwere dienstverlening gekomen? En ook wat was je eerste verdienmodel daarop?
0: Ja, dus wij gingen eigenlijk gingen wij onze diensten leveren aan onze concurrenten. Want tot die tijd waren we gewoon HR-slaars dienstverlener. Nou, daar heb je dan een hoop van, onder andere accountants, maar ook echt dedicated dienstverleners. En wij begonnen opeens te vertellen dat wij tooling hadden die zij konden gebruiken. Dus we hebben echt een hele pivot moeten maken. We zijn gestopt met het zelf dienstverlenen. En we hebben dus in de keten zijn we een stapje naar achter gegaan om die software te ontwikkelen.
1: Dat is met recht een echte business model shift, hè?
2: Met recht, dat vind ik ook wel een goede, ja.
1: Ja. Voor
2: maar
1: betekent
2: dat ook dat je, want dan heb je ook een keuze, ga ik uitsluitend software ontwikkelen of ga ik het wat je eerder deed al uitbesteden, zodat ik en de software en de dienstverlening kan doen. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, wij merkten heel snel van, we kunnen het voor onszelf ontwikkelen, maar dan gaat de groei nooit snel genoeg om echt een cloud platform met de schaal die wij wel in gedachten hadden. World domination, riepen ze bij mij altijd op kantoor. Ja, dan moet je specialiseren. Dus we zijn echt teruggezakt naar softwareleverancier. En hebben dus onze concurrenten verteld dat ze vanaf nu ook bij mij konden zijn. Er zijn een aantal, heeft even geduurd voordat ze me daarin vertrouwden. Maar uiteindelijk wisten wij natuurlijk wat hun problemen waren en konden dat fantastisch oplossen.
2: En die zitten nog steeds op je platform?
0: Ze komen nog steeds bij me langs. Ze hebben allemaal enorme groei doorgemaakt en zijn enorm dankbaar dat we dat avontuur met z'n tweeën toen of met elkaar zijn aangegaan. Ja.
2: Want als ik op de website kijk, zie ik twee klantsegmenten bij jullie. Dus één is zeg maar de bedrijven, de gebruiker. Maar ik zie ook accountantskantoren. Zijn dat jullie distributiekanalen?
0: Dat zijn de dienstverleners die onze platform gebruiken. Dus de accountants of echt HR-salaris dienstverleners, dat noemen we het accountsproduct. Maar we hebben ook businessklanten. En dat zijn mensen die eigenlijk wat groter zijn, die het niet willen uitbesteden, maar zelf die tooling, de ownership van die tooling willen hebben.
1: Ja. Jij adviseert ondernemers altijd om te starten met diepe domeinkennis, noem ik het maar even. Nou, we hoorden zojuist al, je hebt zelf rechten gedaan. Je hebt je helemaal ondergedompeld in dit HR-vak. Waarom is het zo belangrijk dat je snapt wat dat vak inhoudt en waar jouw klanten zich mee bezighouden, waar ze zich zorgen over maken?
0: Als je het niet helemaal begrijpt en je mastert het niet, dan ben je niet in staat om echt een differentiating nieuw platform te bouwen, denk ik. Dus je gaat dan kopiëren wat er bestaat en dan doe je het een beetje beter. Maar om echt een significante deuk in de markt te maken, moet je het anders doen dan de bestaande. Dus moet je precies weten wat je aan het doen bent.
1: En betekent dat ook dat jij dan bijvoorbeeld zelf de salarissen moet hebben gedraaid? Omdat je dan weet hoe dat werkt en wat je irritant vindt?
0: Ja, gevouwen, in de envelopjes gestopt.
1: Ja.
0: Ik heb het allemaal gedaan.
1: Ja, was belangrijk dus. Numbers nu dan, want we gingen van dat cloud platform. Nou, dat zijn jullie inmiddels al heel lang. 180 mensen, waarvan 60 in Lissabon. Ja. Is dat de klantenservice of zijn dat de developers?
0: Beide. We hebben
2: inderdaad. Portugees die.
0: Dus de Portugese roots. Ja, iedereen ging op een bepaald moment Roemenië of naar het oosten of zelfs helemaal naar India. Wij hadden natuurlijk de Portugese roots. Dus dat was voor ons een makkelijke keuze. Plus dat, de pasta de natas in Lissabon zijn ook best lekker. Dus wij zijn naar Lissabon vertrokken. En daar zijn ook een heleboel Nederlanders die daar hun heil zoeken. Dus we hebben daar contact center voor support, sales. En natuurlijk een development center ook.
1: Nou, lekker aan het werken vanuit Lissabon. Dat lijkt me zeker in deze tijd van het jaar allerminst een straf. 15 FD Gazelles hebben jullie inmiddels gewonnen. En dat betekent dat je minimaal 3 jaar achter elkaar met 20% groeit. En dat doen jullie met welgeteld 0 managers in dienst. Ja. Dat traditionele middenkader is blijkbaar niet aan jou besteed.
0: Nee, het is niet dat we dat daar niet echt in geloven. De manager, ik zeg altijd, ik gun iedereen de beste manager in de wereld. Maar dat is wel een geit met 5 poten. En dat is eigenlijk waar we toch tegenaan lopen. Die konden wij in de eerste instantie niet betalen. En we hebben gekeken van kunnen we die job van een manager eigenlijk op een andere manier invullen. Dus het was nooit zo dat we echt een evangelie nastreefden. Gisteren, vorige week was er iemand die dat toen zei.
1: Ja, Arco van Brakel.
0: Precies. Je hebt echt een aantal evangelies die daar helemaal in geloven. Voor ons was het echt een praktische oplossing om te zorgen dat we daar niet
1: naartoe. Maar je hebt het in het begin wel geprobeerd, toch?
0: We hebben ze gehad.
1: Er zijn specialisten uit jouw bedrijf, talentvolle mensen, die zijn doorgeschoven naar de rol van manager. Maar blijkbaar beviel dat niet.
0: Nee, want die waren natuurlijk nooit aangenomen als manager. Dus die hadden hele goede saleskwaliteiten, maar misschien wat minder managerial kwaliteiten. En je ziet dat je dan eigenlijk 2 dingen verliest. Je hebt en niet de beste manager, maar ook een van je beste salesmensen ben je kwijt. Dus dat was voor ons niet de weg. En we zijn toen gaan kijken van kunnen we dat op een andere manier automatiseren. Zo hebben we het eigenlijk.
1: En hoe werkt dat dan binnen jullie bedrijf? Want als er geen managers zijn, dan. Nou, die vragen zul jij vaak krijgen. Hoe zorg je ervoor dat prestaties worden beoordeeld, maar ook dat mensen er niet de kantjes van aflopen?
0: Ja, het is een heel lang verhaal. De basis is uiteindelijk dat je moet gaan voor autonomie. Dat mensen zelf sturend worden. Dat ze zelf het gevoel hebben van ik weet wat ik moet doen. Ik ben een professional, je hoeft mij niet te vertellen. En dat ze ook weten waar het bedrijf naartoe wil. Dus als je dat kunt hebben, dan zie je dat er minder managers nodig zijn. En daarnaast zijn er een heleboel praktische invullingen die je moet doen. Van hoe beoordeel je elkaar. Dus daar hebben we een systeem voor. Dat
1: nou,
0: je...
1: hoe dan?
0: Dus je krijgt bij ons 7 peers, die kan je ook zelf selecteren. We krijgen natuurlijk een voorzetje. En die beoordelen je ieder half jaar op basis van een aantal vaste vragen. Waar ook natuurlijk wel wat ontwikkeling in zit. En op basis van die vragen krijg je je salarisverhoging.
2: Ik merk het ook wel in ons eigen bedrijf dat managers eigenlijk ook een bepaalde rol invullen. Waardoor de anderen ook gewoon dom worden of denken, oh, ik hoef er even geen tijd aan te besteden. Voorbeeld, die gasten kunnen wel allemaal backpacken in Azië. Alleen dan kunnen ze op kantoor zeg maar de dingen niet uitvoeren, omdat ze denken, oh, dat ligt wel bij iemand anders. Die regelt het wel voor mij.
0: Ja, het is ongelooflijk, maar dat klopt precies. Ja. En je ziet, we hebben heel veel mensen die zeggen, bij ons is het een beetje het midden tussen dat je freelancer bent en je werkt bij een bedrijf. Omdat je echt je eigen domeinkennis en inzet mag doen. Maar je bent echt die verantwoordelijkheid, moet je voelen.
2: En wie beslist dan bij jou, want dat was vorige keer ook het gesprek. Dit gaan we nu even niet doen, we gaan nu de andere kant op. Van wie krijgen zij dat te horen?
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk het mooie van dit soort podcasts. Wij hebben bij ons bij Numbers ook iedere week een half uur podcast. Waarin ik met anderen of andere mensen praten over waar ze mee bezig zijn, waar we naartoe willen. Dus de wat normale manager doet, hè, die gaat iedere keer de strategie vertellen wat management heeft besloten. Ja, bij ons kun je gewoon een half uur meekijken in de bestuurskamer.
2: Dan weet je de laatste stand van zaken.
0: Weet je waar we heen willen en dan weet je ook van hoe kan ik daaraan bijdragen. Dus dat hebben we, die communicatie kun je natuurlijk heel dicht bij de mensen houden.
2: Ik zie een optie voor ons businessmodel, John.
1: Ja, dat zou wellicht iets kunnen zijn. Maar stel, ik ben 22. Ik heb net mijn studie afgerond, gesolliciteerd, ga bij nummers aan de slag. Maar ik weet natuurlijk nog niet zo heel veel. Hoe ga jij ervoor zorgen dat ik niet ga verzuipen?
0: Nee, dat is een van de eerste problemen waar je tegenaan loopt. En ik moet zeggen, we bij ieder interview wat we doen begint met een cultural interview. Pas je bij, kun je het? We hebben mensen die bij ons komen, die echt net beginnen of al heel lang werken, maar gewoon gewend zijn opgedragen te krijgen wat ze moeten doen. En dan verzand je natuurlijk. Dus we gaan ervan uit, als je wordt aangenomen, dat je weet waarvoor je hebt gesolliciteerd. En dat je ook die job kunt. En dat is soms bij junioren natuurlijk best wel lastig. Daar hebben we dan geen managers voor, maar gewoon een begeleider, zeg maar. Iemand die zijn mentor is, die hem echt gaat begeleiden. Maar het is zeker, we gaan echt wel van een zelfstandigheid uit. Dat je zelf gaat onderzoeken, als je het nog niet weet, hoe jij jouw job moet doen.
1: Dus als er 50 mensen bij jou solliciteren, dan vallen er misschien wel 45 af.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat het steeds beter wordt. Dus de mensen, de Gen Z's die nu van school komen, die hebben al wel geleerd zelfstandig te werken. Dus de wordt steeds meer eigenlijk die zelfstandigheid die mensen in zich hebben. De backpackers, die allemaal. Je ziet dat die zelfstandigheid zit er bij mensen in. En het is ook niet meer zo.
1: Ik merk dat overigens nog niet bij mijn tieners thuis, hoor. Maar dat even terzijde.
2: Ik dacht dat wanneer komt.
0: Ja. Nou ja, ik heb er ook een paar. Ja? Ik moet zeggen dat. Maar ze lopen natuurlijk vanzelf tegen die muren aan, toch? En dan moet je ze loslaten en dan moeten ze het zelf doen.
1: Ja.
0: Dus je merkt toch dat je moet echt wel aan de slag. Maar het tweede is dat mensen ook vroeger. Ja, was het worden van manager was gewoon wat je wilde. En je merkt nu, de generatie wil gewoon specialist worden. Die hebben gewoon een drive om een vak te leren.
1: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Numbers. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
3: Vandaag gaan we het hebben over Tolaria. Het second brain for the AI era. Ja, als je werkt met AI, dan weet je dat één ding belangrijk is, en dat is het geheugen van jouw AI-systeem. Want als het niet slimmer wordt over tijd, ja, dan blijf je aan het prompten. Maar je wil natuurlijk dat AI jou ook leert kennen, jouw projecten leert kennen, jouw team leert kennen. En dat zit meer en meer in systemen die het zogeheten second brain maken. Voorheen was Obsidian een hele bekende second brain die veel wordt gebruikt door software developers. Maar die had een probleem en dat was dat je niet samen daarin kon werken. Het was eigenlijk alleen een geheugenopslag voor kennis over jou. Maar ja, zodra je met een team ergens aan ging werken en je ging bestanden simultaan overschrijven, ja, dan ging die tool nogal eens in de knoop. Nou, daar komt Tolaria om de hoek kijken. Een gratis toepassing, een gratis second brain voor jouw hele team en ook voor jezelf. En daar kan je dus eigenlijk alles wat je aan het doen bent over alle gesprekken die je voert vanuit je meeting note tools, je informatie uit je AI chatbot naar keuze, of het nou ChatGPT of Claude is. Alles laat je eigenlijk in die tool. Die bouwt als het ware een heel brein om jou heen. En daar kan jij zelf, maar in de toekomst natuurlijk ook jouw AI agent mee communiceren. Het is gemaakt door één bijzondere man, Luca heet hij. Die heeft ook een nieuwsbrief, dat heet Refactoring. En hij zegt, ik heb dit gewoon voor mijzelf gemaakt. Ik heb een eigen probleem die ik wilde oplossen. Ik moest namelijk 9000 notities moest ik gaan structureren. En ja, ik heb iets gemaakt wat voor mezelf hartstikke nuttig is. En lieve mensen, gebruik dit alsjeblieft. Hij heeft 170.000 newsletter inschrijvingen. En hij verdient gewoon zijn geld op een andere manier. Dus dit geeft hij terug aan de wereld.
1: Remy Gieling was dat van AI.nl. Bij ons in de studio is Michiel Chevalier. De man die Numbers groot maakte zonder ook maar één manager aan te nemen. En daar spraken we zojuist al over. Hoe zit dat met de klanttevredenheid? Merk jij dat die vooruit is gegaan sinds dat jullie op deze manier zijn gaan werken?
0: Het is niet dat we. Het is alweer echt heel lang dat we.
1: Dus die 1-op-1 correlatie kun je moeilijk.
0: Moeilijk maken. Maar het is wel duidelijk dat de mensen die van buiten komen, vinden het altijd lastig om te weten bij wie moet ik nou zijn om een beslissing geforceerd te krijgen. En daar zie je wel eens dat klanten vragen van, joh, ik wil eigenlijk toch even met de directeur spreken. Dus soms zit het wel in de weg, met name om de buitenstaanders te laten weten met wie moet ik schakelen als ik nou echt even bij Numbers iets voor elkaar wil krijgen. Gelukkig hebben alle klanten mijn mobiele nummer, dus dan bellen ze uiteindelijk mij als ze het echt niet meer weten. En dat gebeurt overigens niet zo vaak.
1: Jij geeft al jouw klanten jouw mobiele nummer?
0: Ja.
1: Oké, komen we dit vaak tegen? Want een bedrijf met de grootte van jullie, dat kan ook wel risicovol zijn, dat jouw vrouw in het weekend zegt, word je nou alweer gebeld?
0: Precies, is er iets gaande.
1: Ja.
0: Maar dat is er soms ook, en dan weten ze me te vinden. Maar het is, er wordt ongelooflijk weinig gebruik van gemaakt. Alleen als er echt iets aan de hand is.
1: Oh ja.
0: Maar het zijn inmiddels inderdaad 270.000 bedrijven die met ons product werken.
1: Als
0: ze allemaal tegelijk gaan bellen, dan heb ik wel een probleem.
1: Bellen met Michiel, ja.
2: En de markt voor HR en salarissoftware zit vol met grote giganten. Moordende concurrentie. Wie zie jij als jouw directe concurrenten?
0: Ja, we hebben verschillende concurrenten. Het is zo dat we beginnen natuurlijk in het MKB. Daar zijn we echt marktleider inmiddels. Maar we schuiven steeds op naar wat grotere bedrijven. En daar komen we natuurlijk andere tegen. Bijvoorbeeld AFAS is een klant, of tenminste een concurrent die we veel zien. Bas van AFAS.
1: Ja, is ook, hier ook geweest.
0: Ja, ook 4 dagen aan het werken.
2: Die heeft wel een goede EBITDA, om het zo te zeggen.
0: Fantastische EBITDA, ja.
2: Dat jij is ook?
0: Nee, wij hebben een mindere EBITDA. Maar ja, wij zeggen altijd van, ik geloof heel erg in dat je ook moet terug investeren in product. En daar probeer ik ook zoveel mogelijk van de investment altijd in terug te doen. Dus EBITDA is niet het grootste belang. Wij willen echt de marktleider nog groter worden.
2: En bij jouw dienstverlening lijkt me het ook moeilijk of je wel of niet gaat uitbreiden. Dus net zei je naar grotere klanten, maar als je uit gaat breiden in functionaliteiten. Ik sprak laatst zeg maar de oprichter van Pipedrive. En die zei op een gegeven moment, ja, wij zijn van de sales software. Op een gegeven moment ging het ook buiten sales. Dachten we, oh, we moeten weer terug. Hoe kijk jij naar jouw scope van jouw dienstverlening?
0: Ja, we zijn heel helder waar wij beginnen en eindigen. Maar we zijn onderdeel van die Visma-familie. En daar zie je weer een heleboel andere tools die heel mooi aansluiten op ons systeem. En ik geloof er wel in dat wij met elkaar die hele puzzel moeten kunnen invullen op een manier waarop de klanten echt denken, yes.
2: Dus dan heb je dat op die manier binnen een groep opgelost. Waar begint het en eindigt het voor jou?
0: Echt bij het HR-proces. En de bijbehorende salarisproces wat daarachteraan zit.
2: Dus dat begint bij jou bij het moment dat iemand in dienst komt, tot en met dat hij weer eruit gaat.
0: Precies. En dan wordt hij ondertussen hopelijk opgeleid. En hij krijgt uitbetaald. En hij krijgt een mooi exitgesprek aan het einde. Ja.
1: Is het wel eens in je opgekomen om het dienstenpakket te verbreden? Zoals bijvoorbeeld AFAS dat ook doet. Dat je steeds meer richting CRM gaat. Want ik kan me wel ergens voorstellen dat die verleiding daar is.
0: Ja, we zijn bouwers. Dus als je niet oplet, dan blijf je altijd bouwen. We hebben heel duidelijk die keuze gemaakt voor ons bedrijf. Dit is waar wij heel sterk in zijn. En ik moet zeggen, ja, daar kun je ook eindeloos in blijven bouwen, kan ik zeggen. En zeker nu met AI, wat er allemaal weer aankomt, is het ongelooflijk gespeeld. En dus ik geloof er heilig in dat je heel erg moet specialiseren in waar je heel goed in bent. En dat dan echt tot in de puntjes verzorgen.
1: En dus ook nee durven zeggen tegen te veel uitstapjes.
0: Ja. En dus goede partners zoeken waarmee je dan samen wel die totaaloplossing kan aanbieden.
1: Even iets wat jij net in een bijzinnetje zei. Je zegt AFAS, hadden we het over, 4-daagse werkweek. Dat doen jullie ook, al noem jij het zelf, net even anders. Want die vrijdag, dat is een dag om aan hobbyprojecten te werken?
0: Ja, je kunt het hobbyprojecten noemen. Ja, en dat is soms ook echt zo.
1: De ontwikkeldagen, hè, zei dit.
0: Ja. Dus we hebben sommige ontwikkelaars staan voor de klas. Maar we hebben ook jongens die de AI-projecten op de vrijdag zitten te doen. Maar je mag het zelf kiezen wat je wil. En ook wat bij jou past op dat moment.
1: Het is dus geen vrije dag.
0: Nou, het is voor een aantal die nemen hem echt wel voor de kinderen. Dus dan kun je wel zeggen dat het een vrije dag is. Maar we zijn er niet zo mee te koop aan het lopen. Omdat we vinden dat, ja, het moet niet zo zijn dat mensen bij ons komen werken, omdat ze zo graag 4 dagen willen werken. En het is meer om de mensen de ruimte te geven om rust te pakken wanneer het kan. Maar als het heel druk is, dan zie je dat toch iedereen even een stapje bijzet. En dan komen ze op vrijdag ook gewoon die klanten implementeren als dat moet.
2: En een andere bijzin ging over AI. Wat voor impact heeft dat op jouw business gehad al in de afgelopen periode?
0: Nou, wij waren er door mijn Portugese co-founder was echt helemaal in AI. Dus wij waren echt al in, nou ja, volgens mij 2007 begon hij er al over. Dus we hebben echt al heel veel gedaan daarin. Nu wordt het natuurlijk echt real. Zeker de impact voor klanten. Dus wij zien wel dat het onze businessmodel weer helemaal opnieuw moeten we dat uitvinden. Maar wel, dat maakt het ook wel weer heerlijk.
1: Wat is de AI-functionaliteit die nu in het pakket zit, waar jij het meest trots op bent?
0: We hebben natuurlijk een agent in het systeem die de dingen gaat doen die je normaal met het handje deed. Dus het importeren van bekeuringen. Je kunt ze gewoon naar de agent slepen en hij zorgt dat er bij de goede werknemer wordt ingeboekt. Dus je ziet dat steeds meer van de functionaliteit die toch ondanks dat we hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden, toch soms complex is voor iemand die dat niet iedere dag doet, om die functionaliteit gewoon beschikbaar te stellen op een hele makkelijke manier. Daar ben ik wel heel trots op dat we dat nu al in het platform hebben draaien en dat, dat klanten daar ook ontzettend blij van worden.
1: Michiel Chevalier van Dammers. Michiel, dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we weliswaar af, maar op de podcast praten we nog even door. Patrick, wij zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Afne van der Meijs. De Zeppelin is terug. Finland zet een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn mensen opgeschrikt door een harde knal. De politie kreeg veel meldingen binnen. Volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. 2 maanden geleden gebeurde dat ook al in Ohio en in Pennsylvania. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan omweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Bij een potje Texas Hold'em hoop je op zo sterk mogelijke kaarten. Maar voor Donald Trump telt niet welke kaart iemand op tafel legt, maar aan welke kant van de tafel iemand zit. Bij de Republikeinse voorverkiezing in Texas ging Trump deze week met succes all-in op Ken Paxton als kandidaat voor de Senaat. Alleen, wie beter naar Trumps hand kijkt, ziet dat het spel nog lang niet gespeeld is. Republikeinen maken zich grote zorgen over de strijd tegen de democraat Tallarico in november. Niet alleen de kandidaten die Trump naar voren schuift kunnen Republikeinen stemmen kosten. Ook de oorlog in Iran kan een dure inzet blijken. Maar de president maakte zich daar tijdens de ministerraad weinig zorgen om.
1: They thought they were going to outweigh me. You know, we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms.
0: Ja, en die ministerraad was een moeilijk te volgen spraakwaterval van Trump, geflankeerd door ja-knikkende ministers. Spoiler alert, wees niet verbaasd als ook Oman straks een beetje platter wordt. Dit is aflevering 348 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C. met een kopje koffie bij me. Ik heb een extra sterke espresso gezet.
2: Oh, kijk aan. Jij bent wat van plan. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en Luc. Want Sjaan is heel druk even met andere producties.
0: Maar die, wat?
2: Ja, dat is... Maar ze komt terug, hoor. Ja.
0: Gelukkig. Ja. We need you, Sjaan.
2: Jan, wat viel jou op deze week?
0: Ja, Bernard, ik wilde er eigenlijk niet over beginnen, want ik heb het er al zo vaak over gehad in deze podcast. Maar gisteravond was ik bij Bruce Springsteen. En ik moet het er toch eventjes over hebben. Er waren ook Amerika-podcastluisteraars daar trouwens. Dus dat is altijd leuk.
2: Wow.
0: Erika, die was helemaal uit Michigan gekomen. Dus goede reis terug, Erika. Of Erika, zoals ze hier dan zeggen. En die avond Springsteen, dat was echt wat anders dan anders. Want we hebben het ook in deze podcast over gehad. Hè. Heeft een protestliedje heeft hij uit over Minneapolis. Hij spreekt zich heel sterk uit tegen Donald Trump. Nou, dat was dus gisteravond ook zo. Het ging natuurlijk over Trump. Het ging over de richting die het land opgaat. Het ging over ICE, dat nog steeds op de straat is. Ook hier in Washington. Over de oorlog met Iran. De NAVO kwam zelfs nog even voorbij. Het was... vooral aan het begin van het concert was dat veel aanwezig. En je moet je voorstellen, die concerten van Springsteen zijn de laatste jaren ook een soort collectieve therapiesessie. In ieder geval hier in Washington. En dat was nu ook zo. Je moet je voorstellen, je staat dan met z'n allen in dat honkbalstadion van de Nationals. Dat is open, dus het regende een groot deel van de tijd. Wat bliksemflitsen in de verte. Ik stond de hele avond in de geur van hotdogs. En zuurkool die op die hotdogs gaat. Dus geeft een bijzonder zomers sfeertje. Het was heel... beklemmend en benauwd hier in Washington. En ik zag die Amerikanen om me heen staan, die allemaal even wilden horen dat ze niet gek waren eigenlijk. Hè? Dat er ook nog een Amerika is waar zij achter staan. Dit is een specifiek deel van de Amerikanen natuurlijk die op zo'n concert afkomt. En dat deed Springsteen wel weer heel goed. Hij gaf echt een hoopvol beeld richting de toekomst. En wat ik hier wel fascinerend in vind, Bernard, veel van zijn liedjes die gaan over hoe fabrieken wegtrokken uit steden, hoe die steden als een soort lege ruïnes achterbleven, hoe de American Dream daardoor ook instorten voor veel mensen. En dat is natuurlijk precies waar Trump het ook over heeft. Hè? Dat gaat over diezelfde mensen. Zij zien dezelfde problemen. Dus je zou op dat punt, als je zo ver kijkt, zou je kunnen zeggen, van, nou, die Springsteen die snapt dat MAGA-gevoel. Die frustratie die daarachter zit, die woede, die ziet hij ook. Maar Trump en Springsteen hebben dan weer compleet verschillende oplossingen daarvoor. En die gaan echt een hele andere kant op. En dat is dan interessant om te zien. Het contrast daarin ook. Als je het metrostation uitloopt en dan hoor je het stadion al in de verte. Daar staan dan nog militairen. Hè, de Nationale Garde staat daar dan. Je voelt echt de aanwezigheid van Trump in de stad en daar dan eventjes niet. En ik merkte ook echt, er werd er wat woede weggezongen. Over die militairen dus, over de ballroom, over de bestorming van het Capitool. Daar werd ook echt hard op geschreeuwd toen Springsteen daarover begon. Allemaal dingen die hier echt lokaal heel gevoelig liggen. Maar ook dus veel positiviteit. Dus ik ben een beetje, daarom heb ik die espresso nodig. Het was een latertje gisteravond. Maar ik voel me ook nog een beetje zo... ik heb dat gevoel nog een beetje. Dat is echt een meet me in the land of hope and dream songie. Mooie avond en ik ruik nog een beetje naar hotdogs.
2: Ja, mooi verhaal, Jan. Ja.
0: Hey, en wat had jij deze week?
2: Ja, twee dingetjes die opvielen. Eén heeft te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Hè, dat begint gauw. Er is in de stad New York een loterij opgezet waar je goedkope WK-tickets kunt krijgen. Het gaat speciaal om New Yorkers. En om 1000 tickets. En daar moest ik eventjes bij omlachen. Want er kunnen geloof ik 82.000 mensen in dat stadion. Dus vaststel 1000 tickets voor. Nou, en het gaat dan om het MetLife Stadion. Dat is in New Jersey.
0: Waar de finale ook is.
2: Waar de finale ook is. De mensen in New Jersey zijn woest. Want die worden nergens in het verhaal genoemd. Het gaat alleen maar om New Yorkers. Zij zelf komen niet in aanmerking, terwijl het op hun grond is. En de New Yorkers noemen ook dat stadion altijd de New Yorks Stadion. Daar hebben ze ook de pest over in. In elk geval, als je zo'n ticket wint, kost $50. Dus dat is dan wel weer redelijk. Want nou, jij houdt die prijzen ook bij. Die schieten alle kanten uit.
0: Ja, dat is niks. Dat is echt een koopje, inderdaad.
2: Ja, echt een koopje.
0: Maar ik begreep ook, je moest er snel bij zijn, toch? In 3 seconden waren ze weg, begrepen.
2: Ja, zo weg. Ja, maar 1000 tickets op wat denk je? Nou ja, het is raar. En nou, we zullen het er nog vaak over hebben de komende tijd. En niet alleen wij, ik denk de hele wereld. En nog een ander dingetje, het heeft er ook mee te maken. Het Iraanse team, slaat zijn kamp op in Mexico. Het zou aanvankelijk in Arizona komen, maar de Italiaanse voetbalbond die ziet daar vanaf vanwege de oorlog. Kan ik me ook eerlijk gezegd best voorstellen. En het geeft ook, denk ik, voor de Iraanse spelers een beetje gevoel van rust en veiligheid. Zitten liever in Mexico. Maar ja, de 3 poolwedstrijden van Iran zijn wel allemaal in de Verenigde Staten.
0: Dus daar komt al wat extra wedstrijdspanning bij.
2: Ja, reken maar.
0: En volgens mij, fans die gaan er niet in komen, volgens mij. Want ik geloof niet dat die Iraniërs die FIFA-visa kunnen krijgen.
2: Maar Iran heeft, of Amerika heeft een enorme Iraanse bevolking, hè? Dus er wonen echt enorme grote groepen Iraniërs, vooral in Los Angeles, maar ook in andere plekken. Je hebt best kans dat die zeggen, we zetten de politiek even opzij. We willen toch even naar ons landenteam komen. Dat weet je niet.
0: Nee, ik ben benieuwd. En wat voor vlaggen we daar ook gaan zien. Deze week was ook weer eens een ministerraad van Trump en al zijn ministers. We kennen de beelden inmiddels. Op de agenda stond natuurlijk ook Iran. Maar er kwam echt van alles voorbij.
3: And we have one in particular, a very long lake, we call it, a reflecting lake. The Somalians, crooked as hell. Ilhan Omar, crooked as hell. They're all crooks. You saw that with millions of dollars just being stolen. Everybody had autism. Everybody had autism, they said. We're releasing a lot of information having to do with extraterrestrial things.
2: Jan, ik heb een tolk nodig en dat ben jij.
0: Oh man, ja.
2: Ja. Nou, wat zei die nou allemaal? Want het vloog alle kanten uit. Hè? Het heeft wel een uur geduurd dat de camera's erbij mochten.
0: Wat nog kort is, trouwens. Ja. Dat, voor zijn doen. Maar ja, nee, ik ook, als je er ook naar luistert. Hè, want het eerste ging over die reflective pool, waar hij een soort zwembadlaagje in aan het aanbrengen is. Daar heeft hij het heel veel over. Net als de ballroom natuurlijk. Terwijl we ondertussen eigenlijk natuurlijk allemaal in spanning zitten over Iran. Daar wil de wereld meer over weten. Maar hij is in één zin kan hij van aannemer naar leider van de vrije wereld gaan. Dan komt Ilhan Omar, die eventjes een net iets andere naam geeft, die democratische congreslid, komt ook nog eventjes voorbij. Hoe noemde hij nou buitenaards leven? Extraterrestrial of zo? Daar maakte hij ook wat anders van.
2: Ja. Extraterrestrial.
0: Torrential.
2: Ja, dat hoor je in het weerbericht, want dat betekent een zware storm. Slagregen. Ja, maar dat zijn niet buitenaardse wezens. Dus,
0: nee.
2: Maar het krioelde van de versprekingen trouwens, hè, dit verhaal.
0: Ja, en wat ik het raarste dus aan vind, je krijgt monologen van hem. En dan zie je dus al die ministers om hem heen zitten. Iedereen zit te luisteren, de camera's staan erop. En je wil toch dat iemand in zo'n belangrijke functie de hoofdzaken van de bijzaken kan scheiden. En juist hier, hij noemt het weaven, hè, hebben we het vaak over. Hij weeft alle onderwerpen door elkaar. Maar juist nu, als het dan ineens zo lang gaat over over die reflective pool bij de Lincoln Memorial, terwijl er ook hele belangrijke belangrijke zaken spelen. En dan ineens komt Oman voorbij. Het gaat alle kanten op. Ik vind dat toch wel... Ja, dat blijft wel iets... ik vind dat best wel moeilijk om te zien eigenlijk. Ja, het is ook wel grappig, maar het heeft zulke gevolgen.
2: Ja, en er kwamen natuurlijk meteen weer verhalen over... is hij nog wel helemaal goed of is hij een heel klein beetje van zijn weetje af? Die verhalen zijn er steeds. Nou, hij heeft net nog een gezondheidscheck gedaan bij de dokter. Ja. Even Jan, stel ons eens gerust. Gaat het goed met de Amerikaanse president?
0: Het gaat fantastisch. Het gaat perfect. Het kan eigenlijk niet beter. Dus dat is heel goed nieuws. Hij was voor de derde keer in 13 maanden in Walter Reed. Dat is dat militaire ziekenhuis waar de president heen gaat voor een check-up. En ja, volgens mij normaal gesproken is het 1 keer per jaar. Maar Trump zei nu ook van elke 6 maanden krijg ik een update... En dat is volgens mij helemaal niet standaard, maar hij deed het zo voorkomen.
2: En er is 1 kwaal, heeft hij toegegeven, en dat is wat bij oudere mensen wel vaker voorkomt, dat het de aderen in de benen niet meer helemaal perfect zijn, dus dan krijg je dikke voeten en ook allerlei andere nare bijverschijnselen. Het is niet rampzalig, volgens mij ook niet gevaarlijk. Maar ik kan me voorstellen dat de dokter zegt... ja, ik wil dat toch een beetje in de gaten houden. Weet je wel, dan zetten ze hun duim in je hiel en dan krijg je een kuiltje. Dat betekent dat er vocht in blijft zitten, van dat soort dingen. Zoiets heeft hij. Er is een naam voor, dat ben ik vergeten. Maar dat heeft hij ook zelf toegegeven, dat dat zo is. En voor de rest hebben we geen idee, laten we eerlijk wezen. Geen idee.
0: En dat blijft moeilijk, hè? Want hoe moeten we daarmee omgaan, Bernard? Want wij hebben natuurlijk, we hebben met Biden dat heel lang gehad... dat wij ook tegen elkaar zeiden, iedereen ziet dat hij te oud is. Maar ja, is er meer aan de hand? Dat kan je als niet-arts op afstand ook heel moeilijk zeggen... Donald Trump die heeft altijd rare dingen gezegd. Zegt nu ook rare dingen. Zegt dat dan iets? Hij lijkt ook in slaap te vallen. Als andere mensen aan het praten zijn, dan doet hij even zijn ogen dicht... en dan zegt het Witte Huis, hij is aandachtig aan het luisteren. Ja. Hij heeft gekke blauwe plekken op zijn rechterhand... maar misschien zijn linkerhand, ik dacht zijn rechterhand.
2: Ja, dat komt door bloedverdunners. Hij slikt een aspirinevorm. Dat hebben heel veel mensen, laten we zeggen, boven de 60, 65 slikken dat... Dat verlaagt de kans op een beroerte. Alleen, dat heeft hij zelf ook gezegd... dan neem je 1 kinderaspirintje per dag, geloof ik. Dat is voldoende om het bloed wat dunner te houden. Maar hij neemt een hele hand aspirintjes. Heeft hij zelf verteld.
0: Waar de fabrikant ook een beetje van schrok.
2: Ja, de fabrikant ook van schrok. En dat is ongezond. Maar dan wordt dat bloed inderdaad, ik denk, nog dunner. En het nadeel daarvan is, als je je even stoot dan krijg je meteen een blauwe plek. En dat zie je heel vaak op handen. En bij oudere mensen zie je dat echt heel vaak, of op hun armen. En daar doet hij dan schmink over om het te verbergen. En dat ziet de camera, en dan krijg je een heel verhaal... over iets wat eigenlijk helemaal niet zo erg is... of ook niet zo belangrijk en ook niet zo gevaarlijk. Dus het zou heel wat waard zijn als hij gewoon... een beetje open kaart zou spelen over het hele rapport... Maar het hoeft niet, hè. Er is geen wet. De eerste president die het ooit deed was Eisenhower. En daarvoor zijn heel veel presidenten geweest... waarvan achteraf bleek dat ze gruwelijke ziektes hadden... en kanker en weet ik wat allemaal.
0: En Eisenhower aan Reagan ook denken dan?
2: Ja, maar die deed het dus wel, hè, zijn gezondheidsrapport...
0: Maar vlak na zijn presidentschap hoorden we dat hij Alzheimer had.
2: Nou, daar heeft hij zelf een brief geschreven met de hand... aan het volk. En die is in alle kranten afgedrukt... en ook vertoond op de televisie. En er waren toen nog geen sociale media. Maar het is op elk punt... en het was een heel mooi geschreven brief... waarin hij ook zei... ik heb Alzheimer... en ik begin dus langzamerhand... afscheid te nemen van het leven. En in elk geval van de communicatie. Het was een mooi brief. Heeft hij zelf gedaan. Hij heeft daarna nog zeer geruime tijd geleefd, hoor. Hij is er oud mee geworden. Maar inderdaad, dat is een voorbeeld van iemand. Maar ja, als je denkt aan Roosevelt. Hè, die had polio, dus die was verlamd in het onderlichaam. Die zat in een rolstoel. Maar die werd altijd verborgen achter een spreekgestoelte. En ze hadden allerlei trucs. En er was ook een soort gentleman's agreement in die tijd onder de media... dat daar niet over zou worden geschreven. Dat was ook zoiets apart, zou je nu niet meer kunnen voorstellen. En je kan je ook niet meer voorstellen dat zo iemand die verder gezond is... niet zelf zegt, jongens, ik heb polio, dus Sorry hoor, maar ik zit in een rolstoel. Maar voor de rest is de bovenkamer is in orde. Ik zou maar, ik noem maar wat, hè?
0: Ja.
2: Maar goed, hij doet er geheimzinnig over. Is jammer. Is het heel belangrijk? Nee. Maar het geeft wel aanleiding om, wat wij nu ook doen, er lekker een beetje over te roddelen, toch?
0: Nou ja, je ziet dat dat gewoon heel veel gebeurt. Dat er gewoon veel gespeculeerd wordt van wat is er nou aan de hand? Waarom gaat hij weer naar Walter Reed? Het is ook een klein ziekenboegje in het Witte Huis. Waarom kan de arts dat niet, daar het gewoon niet oppakken? Is er iets aan de hand of niet? En dan zijn dus die momentjes. En dat is eigenlijk hetzelfde als met Biden. Die momentjes dat je denkt van wat zegt hij nou? Ja. En wat is hier aan de hand? Die hebben dan toch wel invloed. Maar het is tegelijkertijd dus ook dat je niet weet wat er aan de hand is en of er iets aan de hand is. Maar hij wordt, ik dacht over 2 weken, wordt hij 80.
2: Ja, zo is
0: het. Dus ja. Het is logisch dat er naar gekeken wordt. Ja.
2: Nou, even terugkomen naar die ministerraad. Een ministerraad is niet standaard in Amerika. Dat gebeurt af en toe. Dit was geloof ik de 12e keer dat hij ooit het volledige kabinet bij elkaar had. En het belangrijkste onderwerp daar was natuurlijk Iran. Hoewel die het over allerlei andere dingen had. Maar voor, ik denk voor het land en voor de zakenwereld. Met de prijzen en voor de gewone burger was Iran het belangrijkst. En toen werd Trump gevraagd hoe die kijkt naar een deal met Iran. Waarbij Iran en Oman gezamenlijk de controle krijgen over de straat van Hormuz. Nou, dat pikt Trump niet.
3: Nobody's going to control it. It's international waters and Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
2: Ja. Dus,
0: they'll be fine.
2: Ja, dat is goed. They'll be fine. Maar anders blaas ik Oman op, hè, dat zei hij.
0: Ja.
2: Hoe is daar nou op gereageerd, Jan?
0: Ja, dit deed een beetje denken aan die uitspraak van Trump. Was het met Pasen toen hij zei: ik ga alle beschaving in Iran wegbombarderen?
2: Ja.
0: Een beetje die reacties had je nu ook wel. Een grote verontwaardiging bij Democraten natuurlijk. Iets voorzichtiger bij Republikeinen. Maar daar zag ik ook wel afkeuring hoor. Want je ziet in de Republikeinse partij ook wel ongemak. En een ongemak dat ook wel toeneemt over die oorlog in Iran. Met de hoge benzineprijzen natuurlijk. Maar ook gewoon de hele vraag van hoe lang zitten we daar nog? Waar gaat dit naartoe?
2: Ja.
0: En daar is ook echt wel wat tegenstand. Dus daar viel dit ook niet meteen goed. En ook tegenstand tegen dat staakt het vuren waar nu naartoe wordt gewerkt. Waarvan een paar hardliners dan weer zeggen van ja, wacht eens eventjes. Als wij straks, 6 weken, als het allemaal stil ligt. Dat is niet goed voor onze onderhandelingspositie als Amerika. Dus ja, er is echt wel wat onrust over, merk ik.
2: Zeker. En er wordt ook veel gemopperd over het feit dat hij nu onderhandelt over dezelfde dingen waar Obama over onderhandelde in 2014 en 2015.
0: Ja.
2: Door jou en mij bewonderde columnist van de New York Times, Thomas Friedman, schreef terecht: uiteindelijk, als het zo doorgaat, dan komt hij eruit met een deal die aanmerkelijk slechter is dan wat Obama er destijds uit heeft weten te halen. Hmm. En dat is gewoon waar. En ik denk dat ook voor hem in eigen partij vervelend is. En juist daarom, ik blijf optimistisch hierover, omdat hij weet dat ook. En juist daarom zal er een oplossing moeten komen.
0: Ja.
2: De afgelopen dagen zijn weer 2 keer aanvallen uitgevoerd op posities langs die straat van Hormuz. Op lanceringrichtingen die daar nog steeds zijn. Op mijnen die daar liggen. En Iran heeft daar weer op gereageerd met een aanval op een Amerikaanse basis. Nou, dit allemaal tijdens wapenstilstand, hè? Want officieel is die daar nu.
0: Waarom doet Amerika dat dan, Bernard? Is dit een manier om Iran onder druk te zetten?
2: Nou,
0: dat loopt toch weinig goed?
2: Ja, dat is waar. Maar er was ook iets vervelends. Kijk, Trump's positie is steeds: wij hebben al gewonnen. Dus de Iraniërs spelen het handig met die straat van Hormuz. Maar militair hebben wij gewonnen. Mm-hmm. Totdat, 2 of 3 weken geleden of zo, we hebben het er in de podcast ook over gehad, de CIA en de MIA, de Militaire Inlichtingendienst, met een rapport kwamen waarin ze schreven dat van de 33 raketlanceerinstallaties langs die straat van Hormuz er maar 3 waren geraakt. En er stonden er dus nog 30 overeind. En ik neem aan dat daarop deze aanvallen zijn gericht. Om te zeggen, ja, die dingen moeten we in elk geval zien uit te schakelen. Voordat er ooit echt een akkoord komt. En dat ook hoort, dat zou overigens alleen maar gaan, dat zou voor 60 dagen gelden. En dan gaan ze pas onderhandelen. Dus allemaal nog een beetje vaag. En je had het net over de olieprijs en zo. Ik zag net, we nemen altijd op aan het einde van de donderdagmiddag. En net voordat ik deze studio inliep, zag ik nog weer even een berichtje langs flitsen dat de inflatie weer omhoog gaat. Ja. Dus ja, dus het sein staat echt op oranje. En hij moet uitkijken dat het niet op rood springt. En dat zit natuurlijk ook hier allemaal achter.
0: Ja, en we lieten dan Trump ook horen die zegt, ik heb de tijd. Iran probeerde een beetje uit te stellen zodat ik het een beetje warmer zou krijgen. Nou, dat is helemaal niet zo. Het maakt mij allemaal niks uit. Die verkiezingen kunnen, die midterms kunnen me ook niks schelen, zegt Donald Trump. Maar ja, ik geloof er helemaal niks van.
2: Nee, ik denk ook dat het volstrekt onzin is en dat hij het zich enorm aantrekt. En ook over die midterms gaan we straks nog wel even over praten. Ja. Maar het is echt, volgens mij is hij er erg nerveus over. En dat begrijp ik ook best. Want het loopt compleet anders dan hij had gedacht. En de hele wereld begint zo langzamerhand tegen hem te keren. Ook de bondgenoten die zeggen, je moet er echt mee ophouden. En we willen best te hulp komen, maar dan moet er eerst een bestand zijn. Dat zeggen bijvoorbeeld Europese landen. Dus hij zit echt een beetje in de knel.
0: Ja, ik heb eigenlijk, hoe meer hij zegt, het kan me niks schelen, het komt helemaal goed, die midterms maken me niks uit, hoe meer ik ook toch een zenuwachtige man zie die dat heel veel uitmaakt en echt denkt, we moeten nu iets vinden. Maar ik hou me groot ten opzichte van de wereld, want zolang ik blijf bluffen, komt het goed. En dat is vaak de Trump-methode, hè? Gewoon blijven bluffen, fake it till you make it, en dan komt er altijd wel iets uit.
2: Zometeen in de Amerika-podcast. De Trump-kandidaat won in Texas overtuigend de Republikeinse voorverkiezingen voor een zetel in de Senaat. Maar is dat wel de beste man om het op te nemen tegen de Democraten? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: De versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn mensen opgeschrikt door een harde knal. De politie kreeg veel meldingen binnen. Volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. 2 maanden geleden gebeurde dat ook al in Ohio en in Pennsylvania. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan omweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
4: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
5: Deze week waren er in Texas republikeinse voorverkiezingen voor de Senaat. De door Trump gesteunde kandidaat Ken Paxton versloeg met overtuigende cijfers de zittende senator John Cornyn.
6: When everyone in Washington told him to abandon me and abandon the people of Texas, he didn't listen. Instead, he gave his complete and total endorsement. President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this is the most powerful force in politics.
5: Ja, die Ken Paxton is natuurlijk dolblij. En het is inderdaad opmerkelijk dat hij een steuntje heeft gekregen. Daar komen we nog wel even op. Maar vertel eerst eens wat over die Ken Paxton, Jan. Want niet iedereen in Nederland kent hem. Ik denk ook niet iedereen in Amerika trouwens, maar hij is wat je noemt. Hij is niet van onbesproken gedrag. Wie is die man nou precies?
4: Nee, precies. Ja, Attorney General in Texas, zeg maar de minister van Justitie een beetje van die staat. En hij is echt een mega warrior, helemaal in dienst van Trump. Ook staat helemaal op alle onderwerpen compleet achter Trump. Dat is ook waarom Trump hem wil. Maar inderdaad ook wel echt een man met serieuze bagage. Er is een impeachment-procedure tegen hem gestart een paar jaar geleden. Ik geloof 3 jaar geleden nog maar, dus echt nog wel recent. En dat is gedaan door een meerderheid van de Republikeinen daar in het staatscongres. Hij werd beschuldigd van machtsmisbruiken, corruptie. Hij zou een beetje aan vriendjespolitiek hebben gedaan. Een rijke geldschieter zou hij geholpen hebben. Uiteindelijk is het niet tot de veroordeling gekomen. De Senaat van Texas die mag dan uiteindelijk, net als het landelijk gebeurt, een impeachment. De Senaat mag dan oordelen of het inderdaad schuldig is of onschuldig. Nou, die zeiden onschuldig. Of we gaan niet veroordelen in ieder geval. Wat ook wel weer bijzonder was trouwens, want zijn vrouw zat in het Texaanse Huis van Afgevaardigden, volgens mij. Die mocht dus niet meestemmen. Dus het was een family affair ook nog. Daarvoor was nog een zaak van vermeende fraude ook. Daar is hij uiteindelijk niet voor vervolgd. Heeft hij afgekocht. Vorig jaar, diezelfde vrouw van hem, die heeft een scheiding aangevraagd. Op Bijbelse gronden heet dat dan. Vreemdgaan bleek dat uiteindelijk te zijn. Dus dit is echt een man met bagage. En ik vind het dus ook echt wel opvallend. Trump die heeft hem, ik geloof dat het een week geleden was. Misschien 2 weken geleden. In ieder geval kort geleden dat hij hem plotseling toch endorste. Dit zijn dus de voorverkiezingen. Dus hij nam het op tegen een andere republikein. Dit was ook de run-off. Dus een soort tweede ronde in die voorverkiezingen, waarop dan de 2 overgebleven kandidaten tegen elkaar opnemen. Trump gaat dus achter die Paxton staat, niet achter John Cornyn, de tegenstander. En dat is een republikein die al sinds, volgens mij 2001 in de Senaat zit. Die had normaal gesproken die verkiezingen, denk ik, op zijn sloffen gewonnen in het republikeinse Texas. Maar Trump heeft dus even heel duidelijk zijn vinger op de weegschaal gelegd. Nu is Paxton geworden.
5: Ja, en waarom? Waarom steunt Trump Paxton? Hij moet weten dat dat niet de beste kandidaat is. En hij moet weten dat daar allemaal vlekjes op zitten. Nou kennen we Trump, dat ze zeggen, ja, dat geldt voor iedereen, voor mij en elke ander ook. Dus daar trekken we ons niets van.

0: over aan. Maar ik vind het strategisch zo'n rare keuze.
1: Ja, ik ook. En inderdaad, er wordt van die Paxton ook wel gezegd, dit was een soort Trump voordat Trump er was. Qua dingen die hij vond, maar ook qua gedoe eromheen, zeg maar. Dus op dat punt zal Trump daar misschien wat, wat sympathie voelen. Maar ik denk dat er belangrijkere dingen ook meespeelden. Die John Cornyn, die tegenstander die dus heeft verloren, dat was echt de establishment kandidaat. Die is inhoudelijk wel behoorlijk MAGA, denk ik. Wel op een paar onderwerpen, bijvoorbeeld Oekraïne, ging hij tegen Trump in. Maar verder 90% van de gevallen staat hij achter Trump. Maar ook dus de man van de establishment, de man met alle contacten, het geld. De echt oude politiek eigenlijk. Dus niet heel erg Trump of MAGA. Het belangrijkste volgens mij, en daarom is dit eigenlijk de zoveelste aflevering van Trumps wraaktournee. Hij heeft heel lang gewacht met het steunen van Trump voor zijn herverkiezingen. Dus die Cornyn die heeft toen gezegd van ja, eigenlijk is Trump een beetje klaar wat mij betreft. Wij moeten als partij verder. Trump gaat die verkiezingen niet winnen. Ik wacht even met steun uitspreken voor Trump. Uiteindelijk is hij achter Trump gaan staan. Maar Trump onthoudt dat natuurlijk. Dit is op dat punt een beetje. Vorige week hadden we het over Thomas Massie, we hadden het over Bill Cassidy. Ook allemaal mensen die Trump tegen zich kregen, omdat ze het ooit met Trump oneens waren. Nou, Trump die zegt, ik wil 100% loyaliteit en ik wil wraak. Die mensen moeten er allemaal uit. En die Cornyn, ook al is het jaren geleden, dus ook volgens mij.
0: Ja, even een intermezzo, omdat het echt kerstvers nieuws is. Maar Trump die doet aan afrekenen. Hè? Bij alles doet hij aan afrekenen. En nu zien we net op de persbureaus dat het ministerie van Justitie een onderzoek is begonnen naar E. Jean Carroll.
1: Ja.
0: Dat is die columnist en schrijfster die Trump heeft beschuldigd van, ik zeg een MeToo-affaire.
1: Zij zei verkrachting, de rechter zei volgens mij uiteindelijk aanranding.
0: Aanranding, maar ze is in een pashokje in een, geloof ik, in een damesmodezaak, zo'n soort verhaal.
1: Hele chique.
0: Ja, hele chique, maar goed. Zij is ook gecompenseerd. Ze moest, er is dus geld over. En nu gaat het ministerie van Justitie tegen haar een onderzoek instellen. Dus ik dacht, ik weet niet hoe het afloopt. Maar het is wel opmerkelijk hoe die stuk voor stuk alle vijanden uit het verleden achterna gaat. Hè? Het is echt krankzinnig.
1: Ja. Ja, nee, zeker. En zij, volgens mij is zo, want zij kreeg iets van 90 miljoen van de rechter. Volgens mij heeft Trump dat nog niet betaald. Want er zijn steeds redenen om dat te laten zitten. Die vindt Trump ook wel natuurlijk. En nu heeft hij dus, ik zeg hij. Maar officieel is het ministerie van Justitie, dat normaal gesproken los van de president opereert, dat onafhankelijk een onderzoek start tegen die Carroll. En dat gaat dan om mijnheid, volgens mij.
0: Ja.
1: En het gaat er dan ook bijvoorbeeld over van wie heeft nou haar rechtszaak betaald. Dat zijn dingen die meespelen. Ja. Maar ja, het is dus als jij tegen Donald Trump ingaat, links of rechts, dan krijg je daar wat voor over te horen.
0: Je komt hem weer tegen. Hè?
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. En dan is het ministerie van Justitie, dat staat gewoon in dienst van Donald Trump.
0: Ja. We waren een onderbrak je verhaal over Texas. Ken Paxton moet het in november opnemen tegen de democraat James Talarico. Hij werd eerder al door de democraten gezien als dé man die Texas weer blauw kan laten kleuren. Dus de republikeinen kiezen een aanval en zetten hem neer als een vegan om te laten zien, ja, deze man is geen Texaan, die eet niet eens biefstuk, die is gek.
2: And I'm an eighth generation Texan. I've been eating barbecue since before Ken Paxton's first indictment. And if all they have on me is lying about me being a vegan, I feel pretty good about our chances this November.
0: Ontzettend geestig, vind ik. hij had al een barbecue steak voor het eerste gerechtelijke onderzoek naar Ken Paxton. Vind ik mooi bedachte tekst.
1: Slim.
0: Ja. Maar denk jij met mij dat die Talarico inderdaad nu een aanzienlijk betere kans heeft om te winnen?
1: Ja, dat denk ik wel. Het zeker niet gelopen, hoor. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar ik denk dat dit wel zijn kansen vergroot. Telerico is een interessante kandidaat voor de Democraten. Hij is jong, hij is een goede spreker, hij is christelijk. Gebruikt dat ook. Hij is eigenlijk progressief christelijk. Nadruk op armoede, op zorg, integriteit, naastenliefde, dat soort dingen. Dus toch wat anders dan... we hadden het vorige week over die christelijk-nationalistische koers binnen MAGA. Ja. Dit is een heel ander geluid. Maar wel iets wat onder het zeer kerkelijke Texas aan zou kunnen slaan. Wordt nog steeds wel moeilijk, denk ik. Want jij noemde het al, hè, die democraten denken elke keer bij elke verkiezingen weer dat Texas een keertje democratisch wordt. Maar het lukt maar niet. Maar je kan wel zeggen, nu wordt het echt wel een gevecht. Het wordt nu wel wat anders. Want die Paxton is besmeurd. En dat is echt wel iets anders dan als je tegen die Cornyn het moet opnemen. Iedereen in de staat kent die man. Enorme staat van dienst. Eigenlijk weinig op aan te merken, denk ik, als jij een gewone republikein in Texas bent. Ja. Dus hij heeft het wel. Ja, de democraten zijn niet blij mee.
0: Nee, maar ik blijf het geestig vinden dat iemand suggereert dat een politieke kandidaat niet kan winnen als hij vegan is. Dat is toch fantastisch, ja.
1: Dit zegt wat over Texas, ja. Hè? Die barbecue-cultuur, hoe belangrijk enorm, dat is. Het grootste verwijt
0: maken,
1: is.
0: Maken de Republikeinen zich zorgen over deze race?
1: Ja, dat denk ik echt wel. En dat, weet je, ik denk uiteindelijk... het gaat er dus vooral om van dat dit nu een strijd gaat worden. Dit was eigenlijk normaal een beetje kat in bakkie geweest, denk ik, voor Republikeinen. Hè? Zo'n rode staat, een Republikeinse kandidaat. Nou, het is niet voor niets dat die voorganger er al bijna 25 jaar zit. En nu, je ziet dus, dit was al de duurste senaatsrace in een primary ooit. Nou, we hadden vorige week al Thomas Massie, dat was de duurste primary race in het huis. In beide gevallen komt dat door Donald Trump. Hier is heel veel geld aan uitgegeven. En Republikeinen zien nu... wacht eens even, hier is al wat kwaad bloed gezet. We moeten hier echt wel wat repareren binnen de partij... om iedereen weer op één lijn te krijgen in Texas. En wij gaan hier heel veel geld aan uitgeven straks... om die democraat tegen te houden. Ja. En dat voor een zetel die normaal gesproken gewoon een zekerheidje is. Dus dit is allemaal een risico... wat eigenlijk is ontstaan doordat Donald Trump zich ermee bemoeit. En daar zijn ze in Texas echt niet blij mee. Nee. Dit had gewoon niet gehoeven.
0: Nee. Wat dat geld betreft, als er iets is waar de Republikeinen geen gebrek aan hebben... dan is het geld, hè? Want in die verkiezingspot zit een vermogen.
1: Ja, ik geloof Trump die heeft sowieso al iets van 300 miljoen in kas. Dit is het geld waar hij over kan beslissen... grotendeels hoe dat wordt uitgegeven straks bij de congresverkiezingen. Texas wordt daar dus ook onderdeel van. Hij zal dus ook een beetje zijn eigen portemonnee... tussen aanleidingstekens moeten trekken.
0: Ja. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
1: Ja.
0: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en als je zover gekomen bent in de podcast... abonneer je dan ook eventjes. Dan houden we je erbij en dat vinden we heel leuk. Laten we eerst eens even gaan naar een audiovraag. Deze is ingesproken door Mark van Lammeren.
3: Wat mij de laatste maanden zo opvalt... is dat er zoveel tussen aanhalingstekens slimmigheidjes zijn... van Trump en van de Republikeinen. Maar dat ik nergens hoor dat de Democraten nou eens een keer iets slim doen... Hoe kan het nou dat er zo weinig vanuit de Democraten komt? En aansluitend, als jullie beide werden ingehuurd door de Democraten om hun te helpen, wat zou jullie belangrijkste advies dan zijn?
0: Ja, goede vraag. Ik vind echt een hele goede vraag, los van ons advies, maar daar komen we wel even op. Maar het is echt een goede vraag, want we hebben het er vaak over. Jongens, waar blijven jullie, hè, Democraten, met een verhaal? Maakt niet uit wat, maar met een goed verhaal. Ja. En wat zou volgens jou de boodschap moeten zijn, Jan?
1: Nou, ik denk wel dat net over Texas en wat de Democrat daar doet. Ik denk dat dat echt wel een slimme manier is. Dat er echt wel een manier is om die Amerikaanse normen en waarden... waar MAGA zo zeg maar, die hebben zich die echt toegeëigend. Hè? Het gaat om de vlag, het gaat om alles wat echt Amerikaans is. Ik denk dat Democraten dat ook heel goed kunnen. Dat zou een onderdeel van de boodschap kunnen zijn. Maar ik denk vooral, zij moeten eerst over iets anders heen stappen. Die Democraten die moeten... in therapie. Die moeten zichzelf even opsluiten ergens op de hei. Alles eruit gooien. Echt goed bespreken wat ze fout hebben gedaan de laatste paar verkiezingen. Eigenlijk sinds Donald Trump op het podium staat. We hadden afgelopen week ook gedoe bij de Democraten. Hè. Dat ging over de autopsie. Ze hebben een soort analyse gemaakt van hoe zijn de afgelopen verkiezingen gelopen. Wat hebben we verkeerd gedaan? Nou, de voorzitter van de Democraten, Ken Martin, die heeft dat rapport heel lang voor zich gehouden. Die wilde dat niet delen. Dat is sowieso al een fout natuurlijk. Nu is het naar buiten gekomen en het is echt half bakken. Ze zeggen zelf ook, ja, het is niet een echt compleet 100% rapport, want we hebben heel veel dingen niet kunnen controleren. We weten eigenlijk niet of het allemaal wel klopt. We weten zelf ook niet zo goed wat we ermee moeten. Daar komt het op neer. Dan heb je, we zijn 2 jaar verder en je hebt eigenlijk nog steeds niet goed uitgesproken wat er verkeerd is gedaan. Dat Biden zo lang in de race bleef. Wat dat heeft gekost. Was Kamala Harris de beste andere kandidaat, had je daar misschien toch een soort flitsvol verkiezingen moeten houden. Ze bespreken het gewoon niet. Dus ik denk echt, doe dat eerst. Breek eerst af. Kijk wat je verkeerd doet en ga dan weer bouwen. Ja. Dat is wat ik zou zeggen.
0: Ja, zo is het. En er is best er zijn best interessante dingen. Natuurlijk de economie. Want daarop kun je niet alleen de president afrekenen en zijn club. Maar je kunt ook zelf met slimme voorstellen komen. En daar zijn ze goed in. Alleen, ik heb ze nog niet gezien. Maar in het algemeen, door de geschiedenis heen, hebben de democraten vaak hele slimme economische plannen verzonnen. Weliswaar zijn die in de ogen van, laat maar zeggen, de rasrepublikein veel te links. Want het gaat vaak over belastingen of wat meer belastingen, of het belasten van bepaalde dingen in wat hogere mate, wat meer de rijkere aanpakken, zal ik maar zeggen, fiscaal. Maar ze zijn ook vaak heel creatief op het gebied van volksgezondheid en onderwijs en al dat soort dingen die Amerikaanse burgers ook heel belangrijk vinden. Dus ze hebben van alles in huis en je hebt helemaal gelijk, ze moeten hun eigen programma schrijven. Dus dat is onze boodschap, hè, jongens, aan de slag. Sluit jezelf op in een groot hok en de deur gaat niet eerder open voordat er een soort manifest klaar is waar je echt iets mee kunt.
1: Ja, precies. En om nog even heel kort terug te komen op Texas net. Die Tallarico, die wordt door de Republikeinen dus naast vegan wordt je ook neergezet als iemand die alleen maar over genderidentiteit wil praten en dat soort dingen. Blijf daar nou even weg van. En kijk eerst even inderdaad naar de grote onderwerpen. Wat jij noemt de economie. En dan kan je van daar wel weer verder kijken. Eens even kijken. Laten we eens naar Jip gaan. Die zegt, ik ben 14 jaar en ik luister sinds de verkiezingen van 2024 met veel plezier naar jullie podcast. Nou, dat is mooi dan.
0: Bravo!
1: Sinds de 12e. Wat goed. Ja, heel leuk. In de vorige aflevering beantwoordden jullie een vraag over hoe jullie je tijd verdelen. En door die vraag hadden jullie het er ook over dat het eigenlijk weer erg veel over Trump gaat. Ja, ook deze week weer. Sorry daarvoor, Jip. Het kan ook over bijvoorbeeld andere zaken gaan. Jullie journalistieke carrière. Daarbij vroeg ik me af, wat is de bijzonderste reportage of het bijzonderste interview dat jullie ooit hebben gedaan?
0: Ja, jij eerst?
1: Waar ik aan moest denken, want er zijn, dat zal jij ook hebben, er zijn zoveel bijzondere dingen. Maar ik heb een keer een paar verkiezingen terug een nacht doorgebracht met Trump-supporters. Die geloofden dat er fraude werd gepleegd in Arizona. Ik was toen ergens in een buitenwijk van Phoenix. We stonden op een verlaten parkeerplaats daar. Het was heet, midden in de nacht, maar heel heet. De snelweg hoorde je op de achtergrond. Het was helemaal stil en af en toe gingen de koplampen aan. En dan kwam er iemand langs en die bracht dan zijn stem uit. In zo'n stembus, weet je wel, een soort postbus waar je je stem in kon gooien. En we stonden daar dus en die mensen, het waren er drie, waaronder een sheriff. Met een grote snor. Echt precies wat je bij een sheriff voorstelt. Hij had nog net geen cowboyhoed op, maar wel een enorme pick-up truck. Had ook wel een beetje te veel gedronken, volgens mij. Was gewapend, liet hij ook steeds zien. En met die drie mensen was ik. De andere, dat was ook een gepensioneerde lerares of zo. En het was een heel gemengd gezelschap. Die daar dus de hele nacht waren. En wij waren dus aan het kijken of daar wat gebeurde. Nou, er gebeurde natuurlijk helemaal niks. Er waren gewoon mensen die stemden. En verder werd daar geen fraude gepleegd. Maar dat was zo'n rare avond. Het was een beetje gespannen, vooral in het begin. Het was een beetje gek ook. Op een bepaald moment, die sheriff die werd een beetje emotioneel toen het over de grondwet ging, bijvoorbeeld. Het was ook leuk. Het was echt als een soort filmscène. Daar moet ik nog vaker terugdenken.
0: Ik herinner me ook dat je daar was, want je hebt er toen gloedvol over verteld. In de podcast, dus ik weet het nog precies. Even, ik heb over moeten nadenken. Voor mij, het meest bijzondere interview wat ik heb gedaan was ook in Amerika. En dat was tijdens de campagne van Bill Clinton, de eerste campagne. Toen was hij nog niet zo heel bekend, dus hij was benaderbaar. Ik kon hem toen ook interviewen een paar keer. Iedereen ging toen heel makkelijk. Maar toen, op een bepaald moment ben ik een soort profiel gaan maken voor de televisie. Om te kijken, allerlei mensen opgespoord in Hope en Little Rock, dus waar hij vandaan komt in Arkansas. Ja. Zijn oude sportleraar en de muziekleraar en een vriendin waar die nog steeds heel goed mee was. Allemaal van school, maar ook zijn moeder. En dat laatste heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt, omdat ik hem toen plotseling begreep. Zij beschreef die jonge Bill als altijd een keurig jongetje, en die graag een kostuum droeg. Als dat is heel bijzonder op zo'n plattelandsgemeente.
1: Hij kwam in pak op school.
0: Hij ging met kerst vrijwillig, zonder dat iemand daarom had gevraagd, pakketjes maken, cadeautjes. En die bracht hij dan rond bij arme families. Echt heel aardig. Maar dat is leuk. En dan denk je, nou ja, is het waar of niet waar? Het doet er niet toe. Ik geloof het ook wel. Maar wat ik het belangrijkste vond, die moeder was gescheiden en hertrouwd met de meneer Clinton. Dus de oorspronkelijke vader van Bill kwam in het verhaal eigenlijk niet voor. Die meneer Clinton heeft hem opgevoed en ook geërgd. Hmm. Maar die was aan de drank. En als hij dronken werd, dan werd hij gewelddadig. En dan begon hij ook zijn vrouw af te ranselen. Dat vertelden ze allemaal zelf. En op een bepaald moment zei ze, er hing daar boven de schoorsteen het familiegeweer, Jan. En op een bepaald moment pakte ze dat geweer en zei, het was op een moment zo erg, dat beeld, toen was hij 15... dit geweer pakte en het op mijn man richtte en zei, nog één klap en ik schiet je dood.
1: Wauw.
0: En dat heb ik nooit vergeten. En waarom vond ik het zo indrukwekkend? In de eerste plaats is het een geweldig verhaal. Maar wat ik zo bijzonder aan vond, was dat ik plotseling ook het karakter van Bill Clinton begreep. Een man die met iedereen bevriend wil zijn en die geknuffeld wil worden en die zelf ook knuffelt. Niet alleen vrouwen, ook mannen, hè, want dat is echt het profiel van die man. En dat heeft het gevaar dat je, als je zo bent, dat je alleen maar kennissen en vijanden krijgt en geen vrienden. En dat is een beetje zijn lot geweest, ook in de politiek. Voor mij was het een lesje psychologie. Maar dat interview met die moeder van Bill Clinton, dat vergeet ik nooit van mijn leven meer.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Bijzonder verhaal. Ja. Met het familiegeweer boven de mantel.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mooi hoor. Een leuke vraag, Jip. Laten we nog even kijken of we Billy van Leeuwen nog even mee kunnen pakken. Want die zit momenteel in het vliegtuig naar Washington D.C. Leuk man. Gaat hier stage lopen en hij gaat daarna ook nog naar New York. Dus hij wil even van ons weten. Nou, hij wil eigenlijk de perfecte dag in Washington en in New York. Maar misschien moeten we gewoon even los wat de hoogtepunten doen. Maar wat zou jij hem aanraden in New York?
0: Het hangt er een beetje vanaf wat je leuk vindt. Maar een van de dingen die ik mensen graag laat doen is de oude metrolijn, die liep boven de grond. Dat heet een elevated. Het zuidelijk deel van Manhattan is dat veranderd in een park. Een soort park. En dan kun je dan langs op die oude treinrails kun je een heel groot deel van Zuid-Manhattan overlopen. Er zitten allerlei winkeltjes in en leuke dingen. Het kost niks. En je krijgt een enorm goede indruk van New York City. En wat ik ook zou aanraden is om even naar Brooklyn, de Brooklynbrug, die kun je mooi overwandelen. En dan rechts naar beneden, daar is een pier. En als je op die pier kijkt, dan krijg je het allermooiste uitzicht op New York City dat je je maar kan voorstellen. Kost ook niets. Dus dat is mijn, Billy, dat is mijn advies. Ja,
1: ja, leuk. Ik bedenk me nu trouwens dat ik ervan uit ben gegaan dat Billy een man is. Maar Billy kan natuurlijk ook een vrouw zijn.
0: Sorry, Billy.
1: Ja, nee, dat is mijn.
0: Luke zegt nu: het is een vrouw. Dus excuus.
1: Ja, zie je wel. Sorry, Billy. Sorry. Ja. Hey, mijn tip voor Washington: een hele snelle. De ochtend op Lincoln Memorial. Zet de wekker. Ga heel vroeg naar Lincoln Memorial. Dat blijft de mooiste plek van Washington.
0: Ja.
1: Zullen we daarmee afronden, Bernard?
0: Ja, terugluisteren kan via de BNR site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 0628135020. En wie weet win je die mooie Amerika Podcast koffiebeker.
1: Ja, waar ben jij volgende week, Bernard?
0: In New York, Jan. Dus we zitten weer in dezelfde tijdzone.
1: Gezellig. Ja. Spreek ik je dan.
0: Oké, tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekestein en de Wijk.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Parijs zijn inmiddels zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en greep de politie in met traangas. Ook op andere plekken in de stad liep het uit de hand. Vanmiddag is de huldiging van Paris Saint-Germain. Hierbij worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarse Veese Plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. In België zijn 2 vuurwapens gevonden in het toilet van een Flixbus op weg naar Frankrijk. De chauffeur waarschuwde de politie, waarna alle passagiers moesten uitstappen en werden gecontroleerd. Van wie de wapens zijn is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. En de Zeppelin is terug. Finland gaat een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip inzetten voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en een groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
7: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rob die zit voor een paar dagen in Oekraïne. Ring Arendjan, die is er natuurlijk wel.
8: Ik leef.
7: Heel fijn. En Hugo is vrij. Dus ja, we moeten dit helemaal op jou hangen, Arendjan. Ja,
8: en Nina natuurlijk.
7: Ja, en onze gast, die ik zo meteen ga voorstellen. De Russische opmars in Oekraïne die is zo goed als gestagneerd. En ja, je weet natuurlijk, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo ook Poetin, die bezig lijkt met escaleren in zijn zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om de oorlog naar zijn hand te zetten. Op hetzelfde moment wordt er in Europa gepraat over hoe er met Moskou onderhandeld moet worden. Ook zagen we deze week weer een grote aanval op de regio Kiev en er dreigen er nog meer. Dus dat doet ons de vraag stellen, hoe staan de Oekraïners ervoor? En daarom hebben wij uitgenodigd Jeroen Ketting, oprichter van hulporganisatie Lifeline Ukraine, voormalig ondernemer in Rusland en ook nog regelmatig in Oekraïne te vinden. Welkom Jeroen.
9: Dankjewel.
7: Jij bent 28 jaar lang ondernemer geweest in Moskou, klopt, in Rusland. Je had daar allerlei bedrijven, dat ging hartstikke goed. En toen werd het ineens 24 februari 2022, de invasie. Toen nam jij een radicaal besluit.
9: Ja.
7: Jij stopte met je werk in Rusland en je ging Oekraïne helpen.
9: Ja.
7: Waarom?
9: Je wordt dan 's ochtends wakker, hè? 'S ochtends vroeg, dat is 4 uur, 5 uur 's ochtends. En dan zie je van, hé, het is nu echt oorlog. Oekraïners zeggen overigens van, het was al oorlog sinds 2014. Maar toen was het echt de grootschalige oorlog.